0: zaken doen. Jochem Visser.
1: Beleggerspanel. Worden de cijfers van ASML woensdag net zo koeltjes ontvangen als de recordbedragen die Micron en Samsung presenteerden? En de cijfers van OpenAI en Anthropic blijken soms meer goochelkunst dan wetenschap. Ik ga het allemaal bespreken in het beleggerspanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen op de financiële markten. En dat doe ik met niemand minder dan Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en eToro. Welkom allebei.
2: Goedemorgen.
1: Resultaten van geheugenchipbedrijven die reizen de pan uit, heren. Niet nieuw, maar de jubelstemming van een jaar geleden die blijft nogal uit. Micron en Samsung die verbraken de afgelopen weken natuurlijk records, waarna de beurs vervolgens lauw of zelfs negatief reageerde. Nou, dat en meer geeft toch ook wel een beetje te denken wat ASML woensdag dan te wachten staat na het presenteren van de kwartaalcijfers. Maar even beginnen bij vannacht, hè, want in de Zuid-Koreaanse handel zijn Samsung en SK Hynix ongenadig afgestraft. Dat trok ook Nederlandse chipaandelen mee. Nou, ik zie nu ASML 1,3% in de min, dus dat is weer een beetje bekoeld. Maar de ene krantenkop die zegt dan, ja, het ligt aan de topman van Broadcom, die chipbeleggers gokkers noemt. En ik vermoed dat er ook zelf iets gebeurde met het Chinese chipbedrijf dat sprak van doorbraak op geheugenchips. Maar wat is er nou aan de hand? Waarom is er weer zo'n chipsale als sell-off, heren?
3: Ik heb het idee dat die Chinezen, dat CXMT, die ook aan de weg timmeren, die schijnen het erg goed te doen, halen veel omzet binnen, dat toch wel aan de basis ligt voor die daling. Mm-hmm. Alleen als je er goed naar kijkt, die zijn wel bezig met die high bandwidth memory, maar niet de meest geavanceerde die SK Hynix en Samsung maken.
1: Dat is dus DRAM wat zij maken.
3: De eenvoudige geheugenchip, zeg maar. Ja, om het gaat te veel in detail om het helemaal uit te pellen hier. Maar dat is de marktwerking. Mensen lezen een kop en dan doen ze het weg. Je ziet nu in Europa, in ieder geval bij ASML, dat is inderdaad wat je zegt, 1,3% naar beneden. Het is een beetje de Van Eck Semiconductor Index. Die was ook zoiets naar beneden. Dus dat heeft daar weinig correlatie mee.
1: Koen, heb jij er nog wat aan toe te voegen? Is dit ook jouw analyse van de zaak?
4: Nou ja, ik denk dat je, als je deze sector niet in je portefeuille had gehad, had je een heel treurig jaar tot nu toe.
1: Mm-hmm. Boze klanten.
4: Het heeft een hele goede run gehad. En eigenlijk alle aandelen die een hele goede run hebben, die hebben ook op enig moment een periode waarin er gezegd wordt, ja, maar is het allemaal wel terecht? En die heb je eens in de zoveel tijd bij die chipsector. Dan komen er inderdaad opmerkingen van, goh, het is misschien een casino. Of er komen andere spelers op de markt die De grote jongens gaan challengen, succesvol. Dat zie je eens in de zoveel tijd terugkomen. En ik schaar het meer onder die kop. Dan, want ja, als je kijkt naar de bedrijven zelf, de vraag is gigantisch. De waarderingen, daar krijg ik niet echt hoogtevrees van. Alleen als het in de toekomst allemaal tegen gaat vallen. Ik denk dat dat voor mij de takeaway is. Dat je af en toe krijg je even een stap terug.
1: Ja, want Samsung dat verwacht nu de grootste kwartaalwinst die een techbedrijf ooit heeft behaald. Dat verwacht men voor het derde kwartaal in ieder geval. Daar wordt totaal mild op gereageerd. Dat vinden jullie ook gewoon normaal? Alles zit al in de prijs, we hadden het allemaal al verwacht.
3: Nou, ik vind dat zeker niet normaal. Ik geloof dat Samsung noteert, zoals we dat dan zeggen, tegen 4 keer de verwachte winst. Ja. Nou ja, dat is dus... Eén van de twee dingen klopt er niet. Dus of ze gaan in de toekomst niet zoveel omzet en winst maken. En dat zit dan met name in de bruto winstmarge. Dat die omlaag gaat als er meer fabrieken in productie zijn.
1: En dan spreek je van een varkenscyclus. Iedereen gaat memory chips produceren, prijzen omlaag. Dus niemand verdient meer zoveel. Ja.
3: Of de aandelen zijn gewoon spotgoedkoop op dit moment.
1: Ja.
3: En daar zijn we met z'n allen naar op zoek om idee te krijgen. Niet zozeer, dat geldt eigenlijk ook bij ASML. Dat gaat natuurlijk niet over de vooruitblik naar het vierde kwartaal. Want ja, die fabrieken die draaien ook gewoon op volle toeren. Het gaat niet eens om 2027. We zijn met z'n allen nu meer aan het kijken van 2028, 2029. Kan het nog een keer verlengd worden? En kunnen ze dat groeitempo volhouden? Niet dat ik verwacht dat daar morgen wat over gezegd gaat worden. Maar dat is wel wat we graag willen weten. Natuurlijk.
1: Zeker, maar ik zag de topman van Micron, wat ook echt met prachtige cijfers kwam, die zei eerder van, ja, er komt een permanent hoger plateau voor geheugenchips. Dus als jullie allemaal zeggen, ja, we betalen heel weinig voorwaartse winst, dan zijn jullie eigenlijk ons iets te veel aan het afstraffen al. Want we gaan over 2 jaar wel degelijk echt wel hoger staan. We donderen niet meer helemaal in elkaar. Wat denk jij daarvan, Koen? Heeft hij daar wel gelijk in?
4: Ja, dat denk ik wel. Want als je kijkt naar de contracten die ze afsluiten, dat zijn niet meer korte contracten, dat zijn echt lange contracten. En als afnemer wil je alleen een lang contract afsluiten als je zeker weet dat je ook lang die middelen nodig hebt. Ik ga niet een leasecontract voor 5 jaar afsluiten voor een auto die ik op vakantie huur. Ja, maar als ik zeker weet dat ik het lang nodig heb, en dat zien we nu gebeuren in die chipsector. En let's be honest, de vraag die we hebben dadelijk over OpenAI en over Anthropic, dat gaat allemaal over rekencapaciteit. Het wordt zoveel belangrijker en dat is exponentieel. Het is niet een kwestie van, we hebben nu wat meer telefoontjes en daar hebben we meer chips voor nodig. Dus ik denk dat die markt ook structureel aan het veranderen is. En dat dat misschien nog niet wordt verdisconteerd, waardoor je dus een supergroeibedrijf voor de waardering van een waardebedrijf kan kopen. Ja, en dat is inderdaad een omissie. Iemand heeft ongelijk.
1: Nou ja, of je betaalt 5 keer, weet ik veel, zoiets, de verwachte winst voor gemiddeld geheugenchipbedrijf voor volgend jaar. Of je betaalt hem, nou, 24 keer de verwachte winst voor over 3 jaar. Dat is de, als de varkenscyclus komt eigenlijk. Maar varkenscyclus of niet, hè, als je nou even rekent, dan zie je dat Samsung en SK Hynix gewoon, nou ja, eigenlijk de helft van hun totale beurswaarde in pure winst verwachten in contracten die inderdaad al zijn vastgelegd voor de komende 2 jaar. Dus noemen jullie deze aandelen dan alsnog goedkoop, allebei eigenlijk?
4: Ja.
3: Jawel, daar kunnen we wel bij aansluiten. Kijk, bij die contracten kan je ook weer gaan lopen graven. Dat je denkt, ja, wat zijn de clausules? Wanneer kan iemand er onderuit? Ja,
1: ze zijn helemaal volgeboekt, dus alles wat ik hoor uit Zuid-Korea.
3: Precies, ja. Dus het is gewoon goedkoop.
1: Oké. Laten we dan even kijken naar ASML. Want dat kijkt veel conservatiever en vaak verder vooruit ook. Dit is een natuurkundig bestuur, om het zo te zeggen. Veel consistenter te noemen op de beurs ook. En ook veel hoger gewaardeerd. Wat verwachten jullie daar allemaal van morgen? Hoe kijken jullie daarnaar? Waar let je op?
3: Ja, het zijn de gebruikelijke dingen waar je op let. Maar ze rapporteren natuurlijk, wat ik net ook al zei, gewoon op kwartaalbasis. Dus je gaat gewoon weer kijken naar de omzet. Nou, die hebben ze natuurlijk alles al gezegd. We verwachten dat die erg goed gaat zijn in het derde kwartaal. Nou, ASML kennende zal dat dan wel ongeveer op die getallen uitkomen. Daar krijg je niet opeens een enorme verrassing, omdat ze op de braderie nog een paar machines extra verkocht hebben.
1: Zo erg tussen 11 en 12 miljard omzet werd het, las ik ergens.
3: Ja, zoiets. Ja. Dus de vooruitblik, daar doen we allemaal. Nee, dus het echte ding waar je wat meer over hoopt te horen is, ze hebben al gezegd, we gaan de productiecapaciteit met 30% ophogen. Mm-hmm. Maar je hoopt hier toch ook meer te horen over eventuele commitments. Dat ze zeggen, hè, we horen mensen dat nu ook echt al reserveren. Dus dat het uiteindelijk in het orderboek terechtkomt.
1: En de gemiddelde analist die zet het aandeel binnen 12 maanden op een winst van, laten we zeggen, 30%. Dan zit je rond de €2000 per aandeel. Zitten we nu bijna tegen de 1600 aan. Is dat eigenlijk wel redelijk gezien de ontwikkeling van omzet en winst die jij ziet of hoopt te zien in die verwachtingen?
3: Nou, vorige week heb ik eens even een klad papiertje erbij gepakt om rekening te maken. Wat is er nou voor nodig voor ASML om tot de $1 trillion club
1: duizend
3: te gaan?
1: $1 miljard. Ja.
3: Dus dan heb je een aandelenkoers nodig ongeveer in euro's 2250, 2300. En eigenlijk, als je het plat slaat, wat daarvoor nodig is, is dat we in 2028 nog steeds 33 keer de verwachte winst halen. En, ja.
1: Want dat voor de rest ontwikkelen omzet en winst zich richting dat punt, en voor dezelfde waardering krijg je dan dat geld wat jij noemt.
3: Precies. Ja. En als je ziet hoe de markt er nu bij ligt, denk je niet van, ik zie niet, dat is eigenlijk heel goed. Zou dat best wel eens kunnen zijn.
1: Maar ja, ASML is dit jaar al met, nou ja, laten we zeggen, rond de 60% gestegen. En de tussenjaren die liggen ook nog vers in het geheugen natuurlijk bij beleggers. Kan de markt met hoge rentes en andere onheil ook hoogtevrees krijgen, Koen, bij ASML? Of telt dat niet zo?
4: Ja, maar ik denk dat dat niet zozeer komt. Kijk, ASML, natuurlijk veel investeringen, maar ze hoeven daar niet echt vreemd kapitaal voor aan te trekken. Dus ze zijn minder gevoelig voor hogere rente dan andere bedrijven. Kijk, de hoogtevrees zou bij ASML wat mij betreft meer komen vanuit het geopolitieke vlak. Mm-hmm. Want ze zijn gewoon, ze kunnen het maar aan één broodheer verkopen straks. Ze kunnen niet aan de Chinezen verkopen en aan de Amerikanen. Dus de Chinezen zullen hard bezig zijn om eigen technologie, maar ook eigen machines te gaan produceren. Geen korte termijn ding, geen middellange termijn ding, maar wel een lange termijn ding wat zorgelijk is voor ASML. Aan de andere kant heb je dan de omzet die uit Amerika moet gaan komen. En dat zal prima zijn. Maar die investeringen zijn ook niet dusdanig dat dat machines zijn die in het eerste halfjaar van 2027 al verkocht zullen gaan worden.
1: Dus groei uit Intel en jij zegt TSMC, dat blijft wel een consistente koper. En China, dat is dan de grote onzekere erbij.
4: Ja, dat denk ik wel. En je gaat steeds meer naar een... ASML is gewoon een geopolitieke speelbal. Ja. Het feit dat Jette daar met Trump in het Witte Huis over moet spreken, ja, is toch... Ja, dat zou een punt kunnen zijn waarvan je zegt van nou, hier krijg je hoogtevrees. En op termijn, ja, er komt altijd iemand die de positie van de keizer wil overnemen. En zij zijn de keizer.
1: Dus, ja, die moet dan wel een natuurkundig machientje uitvinden om die positie daadwerkelijk in te nemen. Want die troon van die keizer, dat is letterlijk de meest complexe machine op aarde natuurlijk.
4: Dus... Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk, alle codes worden een keer gekraakt.
1: Oké. Nou ja, laten we daar kunnen we over speculeren. China is daar hard mee bezig, dat weten we inderdaad ook. Maar Jean-Paul, dat hele China-hoofdstuk, dat zou dan zo'n 15-20% van de omzet nu nog zijn. DUV-machines vooral. Het congres wil daar wat aan doen. Is daar hard mee bezig. Wetgeving is in de maak. Hoeveel omzet verlies je nou en hoe erg is dat nou eigenlijk? Want daar willen mensen morgen ook meer over horen.
3: Ja, nou, ik denk niet dat je daar heel veel over gaat horen als het niet materieel is. Ook weer gewoon als je een beetje gaat lopen rekenen, dan kom je misschien uit op 4-5 miljard per jaar. Dat is niet niks. Maar als je ziet hoeveel groei dat er verwacht wordt tot aan 2030. We kijken met z'n allen uit natuurlijk naar 10 juni 2027, wanneer ze een nieuwe Capital Markets Day hebben, wanneer ze eindelijk die lange termijn verwachting gaan ophogen. Die staat nu nog steeds op 60 miljard euro per jaar omzet in 2030. Aan de bovenkant van de range. Maar ja, de verwachtingen liggen nu al op 64 in 2028. Dus ja, en daar in dat licht bezien, ik denk dat het wat Koen eigenlijk ook zeg ik, als geopolitiek is, ze mogen daar niet meer het onderhoud doen aan de machines die ze de afgelopen jaren in grote getalen hebben gekocht.
1: Ja, dan verlies je echt 8 miljard in omzet, toch?
3: Ja, maar dan heb je ook heel veel reputatieschade. Dat wordt natuurlijk, wat zou jij doen als je China was? En je hebt 300 van die machines staan.
1: Nou ja, China heeft al allerlei zaken in de maak. Namelijk weer zeldzame aardmetalen aan banden leggen en dan nog nadere regels voor andere Europese bedrijven en dat soort dingen. Dat is een beetje de terugslag waar men op broedt daar.
3: Ja, dat gaat niemand helpen en dus ook ASML niet.
1: Nee, helder. Dan nog tot slot even over ASML, over dat hybrid bonding experiment. Hè? Want het gaat om het verpakken van chips nadat ze de machine zijn uitgerold. Besi is daar heel goed in. Daarom is Besi een bedrijf wat ook hard groeit in deze markt. Zal altijd te technisch zijn voor ons drieën. Maar ik lees dat ASML dan met twinscan machines probeert om chipwafels te verbinden. Dat noemen ze dan wafer to wafer. En Besi zit veel meer op die to wafer. Dus de uitgesneden stukjes van de wafel verbinden aan een grotere wafel. Dus moet de gemiddelde Besi belegger nou bang zijn voor ASML of niet? Was nog een vraag die ik daarbij wel belangrijk vond. Want men experimenteert hier nu wel mee, met hybrid bonding.
4: Ja, maar ik denk dat tegen de tijd dat die wafel wordt overgenomen door ASML, is de slagroom zuur. Met andere woorden, dat duurt nog wel even. Ja, ze zijn aan het experimenteren. Het zou een succesvol experiment kunnen gaan worden. Daar heb je de tijd voor nodig om dat goed te testen. Besi is al heel sterk in die techniek, heeft zich bewezen. Dus als ik nu een keuze zou moeten maken als afnemer, zou ik toch eerder naar Besi toe gaan.
1: En die gebruikt ook een andere techniek natuurlijk dan waar ASML mee experimenteert.
4: Ja, weet je, daar ben ik, daar mis ik gewoon de achtergrond voor om dat te kunnen beoordelen. Maar kijkend naar ASML heeft het aan één kant superdruk, heeft al de resources nodig om eigen machines te blijven maken, bij hun core business te blijven. Het is interessant om te zien dat ze een sidestep maken en een nieuw marktsegment gaan proberen. Dat is natuurlijk goed nieuws. Dat is
1: als
4: elk bedrijf goed nieuws.
1: Zouden ze het experimenteren zijn overigens. Maar ja,
4: maar laten we niet vergeten hoe lang ze over die EUV-machines hebben gedaan. Dat is jaren geweest. Er zijn miljarden ingegaan voordat dat een succes werd. Dus voorlopig denk ik dat Besi niet echt heel erg veel schade zal leiden van ASML. Tenzij echt over 5 jaar blijkt dat ASML hier toch de code gekraakt heeft en een veel betere techniek heeft neergezet. En dan zou het kunnen zijn dat.
1: Oké, volgende onderwerp.
0: Zaken doen. Jochem Visser.
1: OpenAI verwart vriend en vijand met de precieze omzetcijfers. Want vorige week schreef de Financial Times dat OpenAI niet 70, maar 50 miljard euro omzet zou draaien over dit jaar. En hop, daar gingen letterlijk honderden miljarden dollars aan beurswaarde in rook op. Zeker in de VS. Tegelijkertijd bleek dat OpenAI en ook concurrent Anthropic de omzet weer op andere manieren berekenen. Wat directe vergelijkingen nogal moeilijk maakt. Maar heren, zaten jullie ook niet even vreemd te kijken donderdagavond, vrijdagavond, dat je dacht van, what is happening?
3: Ja, ik eerlijk gezegd niet.
1: Nee. Ging helemaal langs jou heen.
3: Nou, nee, niet langs heen. Maar weet je, het is, zolang die bedrijven niet beursgenoteerd zijn, hebben ze geen verplichting om exact uit te leggen hoe het is. Die 70 miljard, zoals ik het las, is ook opgetekend door iemand die niet de accountant was of zo, zeg maar. Dus ja.
1: Ik heb het opgezocht. Ze volgen wel generally accepted accounting principles bij deze bedrijven, want ze zijn zo groot op de private markt.
3: Ja, maar het verschil, het verschil wat erin zit tussen die twee is dat als je iets verkoopt via een cloud dienst,
1: juist,
3: dan is de ene die rekent het gedeelte wat de cloud provider pakt mee als omzet. En OpenAI die zegt, wij rekenen alleen mee wat wij boeken. Ja. Nou ja, dan is het toch simpel. Dan verschilt het niet zoveel. En omdat het grote bedrijven zijn met heel veel klandizie, gaat het om miljarden. Mm-hmm. Maar ja, dat hoort bij de omvang.
1: En kijk, als je nou kijkt naar de omzet van deze bedrijven, we krijgen natuurlijk een gigantische beursgang van Anthropic zo meteen. Ik verwacht daar vooral van dat we gigantische kosten gaan zien voor training en dan ook hele mooie marges op inference, het draaien van die modellen en dergelijke. Maar als daar zulke verrassingen in staan als die donderdag dan naar buiten kwamen in de Financial Times, gaan we dan gigantische beursbewegingen zien zodra de cijfers van Anthropic bekend worden?
3: Ja, maar er gaat toch niemand naar de beurzen met gegevens die niet duidelijk zijn. Ja. Dus,
1: nee, maar er kan wel meer duidelijkheid komen voor beleggers, toch?
4: Ja, maar dat gaat voor die IPO plaatsvinden.
1: Oké.
4: Ik bedoel, dit is natuurlijk al een soort warning signal. Je wil helemaal niet als je net beursgenoteerd bent, negatieve verrassingen publiceren voor je beleggers. Dan wil je het eigenlijk hebben gaan over, is mijn missie succesvol geweest? Hoe is het met mijn green shoe?
1: Ik was toch over micrometeorieten bij SpaceX, Koen. Dus er staat wel degelijk wat risicootjes bij.
4: Ja, maar goed, ik denk dat dat een stuk is dat van tevoren niet al bekend is. En dat dat ook natuur ontdekkingen kunnen zijn. Die bij dit bedrijf toch apart zijn. Maar nee, kijk, voor Anthropic, wij zitten er wel in. We hebben een positie via Scottish Mortgage Trust, gemanaged door de sponsor van dit panel. Mm-hmm. Dus ik kijk wel uit naar die IPO. Maar voor die IPO ga je dat soort dingen natuurlijk rectificeren en zorgen dat er transparantie en duidelijkheid is. Ook omdat de underwriters van die IPO, dus de banken die het naar de beurs gaan brengen, die zetten dit soort dingen wel recht.
1: Ja, en überhaupt, waarom is dit eigenlijk zo'n probleem, 20 miljard meer of minder? Want we zien hele grote moving targets. Ik bedoel, Claude Code had in november 1 miljard aan omzet, nu is dat 16 keer zoveel of iets dergelijks, belachelijks. Dus hoe bekijk je de berekening van dit soort bedrijven überhaupt als dat straks naar de beurs gaat eigenlijk?
3: Ah ja, dat zijn twee verschillende vragen. Maar waar je nu naar kijkt, is natuurlijk het groeitempo. Ja. Wat je wil zien, omdat het gaat over zulke gigantische bedragen die ze willen ophalen. En dat maakt voor je, mm-hmm, voor je groeifactor nogal wat uit of je 20 miljard meer of meer omzet nu hebt.
4: Kijk, er zijn wel interessante verschillen, hè, die hier ook uit blijken. OpenAI is veel meer op de particulier gericht. Anthropic veel meer op de zakelijke markt van de 10 grootste Forbes bedrijven worden er 8 bediend door Anthropic via cloud of andere diensten. En dat is natuurlijk een veel stabielere markt met veel betere betalers en premies die erop zitten. OpenAI is ook veel meer bezig met investeren in computing power. En heeft in het verleden ook eigenlijk zo breed geïnvesteerd,
1: ja,
4: dat ze nu terug moeten komen daarop en moeten gaan focussen. Daar hebben we het hier op zender ook al over gehad.
1: Ik zie een nieuwe agent komen, want men wil Muse achterna. Ik zie een hockeypuck à la Alexa, zeg maar, van Amazon moet worden geïnvesteerd. Ja. Die moet Jony Ive maken. Ik zie Codex, dat is weer achter Anthropic aanlopen met Claude Code eigenlijk. Ik zie allemaal een soort waaier aan dingen.
4: En daarin, dat vind ik veel interessanter voor de waardering dan of die 20, of het nou 20, 50 of 70 miljard had moeten zijn qua omzet. Het feit dat bedrijf Er gaan uiteindelijk maar een paar hele grote winnaars komen uit de hele AI race en de agents. En we gaan niet meer in de toekomst 5 verschillende agents naast elkaar gebruiken. Nee. Er gaat gewoon. Ja, Microsoft heeft een hele sterke positie met Copilot. Claude heeft een aantal dingen heel erg goed gedaan. En verovert daarom ook marktaandeel. En OpenAI was gewoon in het begin heel erg makkelijk. Bijna iedereen heeft chat op zijn telefoon. En dat moet zich nu gaan mixen. Dat is een beetje uit onze tijd. Wordt het Betamax, wordt het VAS of wordt het 2000. Ja, er blijft er maar één over. Maar dat het een hele harde, snelle groeimarkt is, ja, dat klopt.
1: Is het Netflix of is het Internet Explorer? Heel veel dank. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en eToro.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford.
1: En dit panel is ook nog te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 dode en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En het voormalig bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. De openbaar aanklager zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
4: Royal Kaak begon 180 jaar geleden als familiebedrijf in het Achterhoekse Terborg. Maar inmiddels staan de machines van het bedrijf in bakkerijen over de hele wereld. Van Australië tot Brazilië en van Pakistan tot Zimbabwe. Hoewel die machines jaarlijks voor honderden miljoenen euro's aan brood op de plank brengen, wordt ondernemen op een wereldtoneel vol spanningen wel steeds uitdagender. Welkom, Lodewijk van der Borg, ja, algemeen directeur van Royal Kaak. Goedemorgen. Of middag alweer, moet ik zeggen. Even beginnen bij Kaak. Op de site zie ik dat jullie de internationale marktleider in industriële bakkerijoplossingen zijn. Wat moet ik me daar allemaal bij voorstellen?
5: Nou, het mooie van wereldmarktleider zijn is hoe je hem definieert. En dan kan iedereen ergens wereldmarktleider in zijn. Dus dat is ongetwijfeld voer voor discussie. Maar wij maken productielijnen voor de industriële bakkerij. En dat is beginnen bij de silo en eindigen totdat het product in de vrachtwagen zit. Vandaar van silo tot krat. En dat doen we voor grootbrood. Hè, het normale brood wat we allemaal kennen waar we de boterhammen van maken. Maar ook ciabattas, baguettes, kleinbroodjes, zelfs pizza's en dergelijke. Beschuit, Deventerkoeken. Dus de productportfolio van de producten die onze klanten bij ons willen hebben is vrij groot. En daar heb je dan ook iedere keer weer een nieuwe lijn voor nodig met nieuwe machines. En dat is zeg maar het unieke waardoor wij in de woelige buitenwereld redelijk overeind kunnen blijven. Want standaardisatie is wel vrij moeilijk.
4: Dus je hebt een competitief voordeel tegen iedereen die de markt op wil komen, om het zo te zeggen. Want jullie maken ze en daar zitten standaarden in. Ja,
5: het is correct. Wat er ook ontzettend in helpt, is dat brood een levend iets is. En je begint met een droog stof. Dat wordt deeg. Vervolgens is dat heel plakkerig. Dan ga je daar kneden en dan ga je er een stukje van maken. Nou, uiteindelijk komt er een brood uit, al of niet ingevroren. Maar al die faseovergangen zijn eigenlijk best moeilijk. En als het dan een keer regent of als je een ander batch meel hebt, dan draagt dat product zich heel anders. En dat is wel een heel grote drempel voor nieuwe bedrijven om in die tak van sport te komen.
4: En nu is Kaak natuurlijk een van de weinige bedrijven die bijna 2 eeuwen bestaat. 180 jaar dit jaar, gefeliciteerd nog.
5: Ja.
4: En al die jaren geleden begon dat als familiebedrijf uit Terborg. Dus hoe heeft het bedrijf zich nou ontwikkeld? Begon dat meteen met bakkerijmachines? Nee, van niet.
5: Nee. Helemaal in het begin was het een dakdekker die op een gegeven moment niet zo heel goed was in zijn vak en van dak was afgezoden. En iets anders anders moest gaan doen. En in Terborg en Ulft en die regio, daar werd ijzer gevonden. Hè. De Dru komt er vandaan, Atag, allemaal oude namen die in de ijzergieterij zaten en ijzerbewerking. Dus vanaf dat moment zijn ze een metaalwarenfabriek geworden. En eigenlijk pas na de oorlog, jaren 50, jaren 60, is heel voorzichtig de weg ingeslagen richting de bakkerijindustrie.
4: En wie zijn de klanten tegenwoordig van Kaak allemaal?
5: Nou, dat zijn vooral grote industriële bakkers. Maar ook supermarkten die zelf bakken. Dus bijna alle supermarkten hier in Nederland die hebben brood in hun vakken liggen die op lijnen van ons gemaakt zijn. Maar dat geldt ook voor de rest van de wereld. Dus als je in een supermarkt in Australië komt bij Coles, kans dat je iets koopt wat op een van onze lijnen is gemaakt is vrij groot. En dat geldt eigenlijk overal. En soms hebben ze de bakkerijen ook kleine winkeloutlets. Maar dan moet je meer denken als je in Afrika bent, in Zimbabwe of Congo of dat soort gebieden.
4: En vergen dat soort gebieden ook een enorme verkooporganisatie? Of heb je daar een paar boots on the ground, zoals men dat zegt?
5: Ja, onze verkooporganisatie is niet heel erg groot. Maar we reizen wel enorm veel rond. Ik zelf ook. Probeer ook daar mijn steentje aan bij te dragen. En het aantal grote bakkerijen in de wereld valt mee. Het aantal potentiële klanten. Dus de bakker op de hoek, daar zijn wij niet de match voor. Dus het gaat echt voor industriële bakkerijen die zeg maar vanaf 2.500, 3.000 broden per uur produceren. Ja, dat is natuurlijk niet overal gegeven. Dus het is een redelijk, tussen aanhalingstekens, redelijk overzichtelijke markt.
4: En wie is eigenlijk de grootste concurrent, vroeg ik mij af. Want ik zie allerlei bedrijven, EMF Bakery Systems, Rademaker uit eigen land. Die zie ik wel meer specialiseren. Jullie doen de hele lijn dan? Is dat een beetje het verschil?
5: Ja, klassiek gezien zijn wij al jarenlang zeg maar de integrator van silo tot krat. Je ziet dat de concurrentie daar ook voorzichtig steeds meer mee gaat werken. Chiant detail is dat het merendeel van onze concurrenten inderdaad in Nederland zit. Dus die kom je dan in ver wegjesstand tegen. Dus dat is voor de BV Nederland
4: vakantie al niet leuk, maar op het werk ook niet.
5: Nou ja, maar voor de BV Nederland is dat natuurlijk op zijn zachtst gezegd onhandig. Mm-hmm. Nou, EMF Bakeries, Middleby, dat is ook een Amerikaanse. Dan heb je Mecater met Frankrijk. Dus er is wel concurrentie, is er altijd natuurlijk. Maar wij proberen met ons propositie, heet dat tegenwoordig zo mooi, goed in de markt te staan. En dat lukt nog steeds redelijk.
4: Ik beloof, ik ga je niet vragen naar je purpose en propositie. Maar wel over de cijfers, want de jaaromzet. Ik lees bedragen van 150 tot 250 miljoen euro. Waar stevenen we op af voor dit jaar?
5: 250 miljoen maakomzet. De verkoopomzet staat een beetje onder druk, maar die lijkt zich weer op te richten. Dus wij, onze target is 270 miljoen. Het is nog wel slag om de arm of we dat gaan halen, ja of nee. En het probleem is daarbij dat we natuurlijk vrij lumpy projecten hebben.
4: Ja, dus je krijgt eens in de zoveel tijd grote cijfers binnen.
5: Juist, en als dan toevallig zo'n project niet doorgaat, dan heb je je omzetdoelstellingen, verkoopomzetdoelstellingen op dat moment niet gehaald. En komen er twee binnen, dan kun je de champagneflessen uit de kast halen, bij wijze van spreken. Dus het is een beetje een rollercoaster, hè, om daar even in die thematiek te blijven.
4: Ja, want jij was ook achtbaantester.
5: Ja,
4: vond ik een prachtig verhaal. Ik wou dat ik je er langer over kon interviewen. Eerst nog even weer terug naar eigen bodem, want de Nederlandse maakindustrie die trekt nu weer wat aan. We hebben CBS-cijfers gezien. 12% groei tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Maar we hebben lang gehoord dat het lastig was vanwege personeelstekorten en loonkostenstijgingen en dergelijke. Nou, wereldwijd werken er ongeveer 1000 man wereldwijd bij Kaak. Is het altijd gelukt om genoeg personeel te vinden voor jullie?
5: Ja.
4: Hoezo?
5: Nou, twee dingen. Jaren geleden, praat ik echt al over 20, 25 jaar geleden, hebben we met een aantal Achterhoekse ondernemers dit zien aankomen en een eigen vakschool begonnen. Dus de mensen die bij ons in de productie werken, die leiden we eigenlijk bijna allemaal zelf op. En ook verder. We hebben twee mensen die bij ons als bankwerker zijn begonnen en nu directeur zijn van een van onze ondernemingen. Dus dat proberen we dan ook voor elkaar te krijgen. En daarnaast hebben we ons eigen uitzendbureau, Jaws. Kaak op zijn Engels.
4: Ga de grap niet uitleggen.
5: Veel meer fantasie hadden we niet, zeg maar. daarmee proberen we natuurlijk ook wat actiever in de markt te zijn. En wat een product wat voor ons belangrijk is dat we ook buitenlandse mensen deze kant op halen. En eentje die daar heel erg leuk tussen zit. Misschien een tip voor ondernemers. ASML haalt heel veel mensen van buiten deze kant op. En daar zit echt ongeveer 10% van de mensen die zich verloren voelen in die grote organisatie, maar wel heel graag in Nederland willen blijven.
4: Dus
5: en die zijn vrij eenvoudig naar buitenstreken te halen. Want die vinden dat helemaal niet zo'n probleem om zo ver van Amsterdam te zitten. Dus daar zit een hele leuke pool om eens in te vissen. Maar dat zijn voor de mensen die nog mensen zoeken.
4: Ja, deze tip maar even voor ondernemers. Jij hebt nooit Christophe Fouquet of Peter Wennink aan de lijn gehad om boos te zeggen dat jij medewerkers zat te stelen?
5: Nee. Gelukkig. Absoluut niet. Nee. Ik ben hem wel eens tegengekomen, maar dit was niet het onderwerp van het gesprek. Nee.
4: En stijgt het, want we hebben het net over 1000 medewerkers wereldwijd, stijgt het aantal personeelsleden ook bij jullie? Want ik kan me voorstellen dat robotisering ook weer een flinke slag maakt, in zeker jullie landschap ook.
5: Ja, onze stelling is eigenlijk, we zijn er nog niet, maar daar zijn we wel volop aan het sturen, dat iedereen die met pensioen gaat binnen ons bedrijf vervangen wordt door of AI of door robotica. En daar zetten we vrij hard op in. Je moet heel duidelijk ook je investeringen materialiseren. Vaak wat er gebeurt is dat je een verbeteringsslag hebt gemaakt, maar de mensen die het deden, die werken gewoon wat langzamer en de kosten hou je. Dus je moet daar wel op duwen. Is ook een discussie die je met de bonden eigenlijk moet gaan voeren, want dat gaat invloed hebben op ons als land. Maar daar sturen we heel direct op en dat lijkt fanatiek en goed te lukken. Het enige jammer is dat de experimenten die we nu met humanoid robots doen, dat zijn Chinese robots. En nou ja, de CEO van Siemens die heeft mij toegezegd dat we er ook eentje van uit die hoek zouden krijgen. En dat zou mij wel gevallig zijn.
4: Maar voor de helderheid, waar worden alle machines en onderdelen op dit moment geproduceerd?
5: We hebben een aantal productielocaties hier in Nederland. Zwolle, Terborg, Nieuwkuik en Eindhoven. Dan hebben we er eentje in Frankrijk, eentje in Noord-Italië, eentje in Zuid-Afrika en eentje in Brazilië. En waar we naar aan het streven zijn is om meer local for local te produceren. Dus we hebben een hele grote markt in Afrika en we willen zoveel mogelijk van de wat minder moeilijke machines daar laten maken. Dat is een kostenaspect, maar dat is ook een milieuaspect. Want als je al die boten die kanten moet laten varen, dat is allemaal niet goed voor het milieu.
4: En het grootste deel van het personeelsbestand zit, neem ik aan, bij die productielocaties ook.
5: Ja, is correct. Ja.
4: Okay. Nou, dan moeten we ook eens praten over 3D-printen. Want jullie zijn daar tamelijk goed in op metaalgebied. Daar wil ik een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren tot je ons weegt.
2: Okay. Het dilemma.
4: K3D, het dochterbedrijf van Royal Kaak in 3D-printers, had de aanbesteding van Defensie kunnen winnen van China als het de prijs had verlaagd. Of, nou, zo'n aanbesteding, die kun je eigenlijk nooit winnen van de Chinezen.
5: Ja, dat is natuurlijk altijd de perspectief van de klant.
4: Gaan we voor 1 of gaan we voor 2?
5: Ik denk dat ik voor 1 zou gaan.
4: Oké.
5: Maar ik vind eigenlijk dat de overheid en het leger hier iets anders had moeten kiezen. Ik vind het nogal een pijnlijk onderwerp vanuit het leger bezien. Zeg maar.
4: Nou, laten we het eens even uitpakken dan, want je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Lodewijk van der Borg, algemeen directeur van Royal Kaak. Wereldwijd worden er al 180 jaar bakkerijmachines geleverd. Nou, eerst ook nog wat dakdekking, later weer de bakkerijmachines. Het dilemma dat ik je zojuist heb voorgelegd, dat heeft alles te maken met het nieuws van eind september. Dat Defensie, ons ministerie van Defensie, ervoor gekozen heeft om 3D-printers te kopen bij een Chinees bedrijf. Maar eerst even, hè. Waarom heeft een bakkerij-technologiebedrijf geïnvesteerd in het 3D-printen van metaal, aluminium, staal en andere dingen?
5: Nou, omdat wij echt al 10, 12 jaar geleden een slogan voor onszelf hadden verzonnen. En niet verzonnen om het sexy te maken, maar ook omdat we dat doorleven. En dat is food without footprint. En wij willen eigenlijk de wereld zo min mogelijk belasten met de activiteiten die we doen. Hè. Brood is een prachtig mooi product. Dat willen we dan ook bij het scheppen van de machines daarvoor. En het mooie van 3D-printen is dat het de enige maakmethodiek is waar je geen afval in produceert. Daarnaast is het 3D-geprinte onderdeel, als het van metaal is, ongeveer 30% sterker. Dus ook om die reden heb je minder metaal nodig.
4: Maar dit was dus verduurzaming, niet een kostenbesparing.
5: Dat was absoluut is ingezet door verduurzaming, absoluut.
4: Ja. Maar heb je er ook kosten mee bespaard?
5: Ja, uiteindelijk wel. Het grappige is dat verduurzaming lijkt heel erg op de oude Zeeuwse wijsheid zuinig zijn.
4: dus maar je komt uit Nijmegen, toch?
5: Ik kom uit Nijmegen, maar af en toe moet je wel zeg maar ook de rest van het land meebetrekken daarin. Dus heel veel is zuinig zijn. We zijn heel vroeg begonnen met op afstand proberen te monteren en op afstand proberen te monitoren. Dat hadden we best wel moeite mee om dat doorgezet te krijgen. En toen kwam COVID. Toen moest moesten we wel. Nou, dat heeft ons enorm gecatapulteerd in die technologie. Dus voor ons was COVID eigenlijk wel een blessing in disguise. Hoe vervelend het voor heel veel mensen is geweest. Maar voor ons als bedrijf en in onze filosofie heeft het ons heel erg geholpen.
4: Nou, het heeft heel veel processen op de wereld natuurlijk ontzettend versneld. Ik noem maar iets van thuiswerken en het gebruik van Microsoft Teams en zo. Zoom zal daar een andere gedachte over hebben inmiddels. Maar even voor de helderheid. Ik lees over K3D, dit dochterbedrijf van jullie, dat het een relatief kleine omzet heeft, maar wel een soort spil is in de Nederlandse industrie, vanwege het feit dat 3D-printen van metaal redelijk uniek is. Klopt dat ook?
5: Dat is correct en tevens juist.
4: Dus ja, jij bent klopt. Het eerste aanspreekpunt als mensen 3D-printen met metaal aangepakt?
5: Nee, ik niet. Maar de mensen, mijn collega's van K3D, ja, okay, dat mag duidelijk zijn. Maar wij zijn, ik denk 9 jaar geleden begonnen met de eerste 3D-printer. Als ik goed geïnformeerd ben, was dat de eerste industriële metaal 3D-printer ter wereld. Daarna ging SpaceX en Boeing en dergelijke ook daarmee experimenteren. Wij betrekken zeg maar een van de systemen, poederbedprinten en WAAM-technologie zijn twee verschillende technologieën. Maar die poederbedprinters die komen uit Eindhoven, van een bedrijf in Eindhoven, Additive Industries. En die hebben de techniek van ASML gebruikt om die 3D-printer te kunnen maken. Mm-hmm. Dus het is echt een parel van de Nederlandse industrie. En we waren en zijn bevriend met de eigenaren, de familie Wintermans. En toen hebben we gezegd, wij gaan met de eerste aan de slag. Nou, en dat is als hobby een beetje uit de klauw gelopen. We hebben er nu ondertussen 12 printers. En we printen voor alles en iedereen. In Nederland zijn we met afstand op metaal printen de grootste. Maar ook in het buitenland blazen we een leuk partijtje mee. En misschien, ik weet niet of je dat hebt gevolgd, zeer recentelijk is er een nieuwe spijker geïntroduceerd, een auto.
4: Mm-hmm. Jazeker. Nou, ik heb Victor Muller zijn nieuwe tour weer zien maken, laat ik het zo zeggen.
5: Ja, dat klopt. We moeten wel op ons geld letten dat het op tijd betaald wordt.
4: Maar, jij zegt het.
5: Maar de grill aan de voorkant, de achterkant en nog een paar andere onderdelen, die zijn bij ons geprint. Ah. En die zijn ook alleen maar te produceren door te printen. Dus dat is een hele grappige en leuke toepassing.
4: Nou, dan moeten we even naar het pijnpunt waar we net al kort over hadden. Want Defensie heeft er dus voor gekozen om metaalprinters te laten maken door een Chinees bedrijf. Dat was een aanbesteding onder Europese regels. Wat dacht jij nou toen je dat hoorde als spin in het web van 3D-metaalprinten?
5: Ja, daar is maar één woord voor. Verbijsterend.
4: Hoezo?
5: Ja, het bedrijf waar het nu van gekocht wordt, dat is een bedrijf wat ook levert aan het Chinese leger, alle onderdelen van het Chinese leger, maar ook aan het Russische leger. Dat is niet helemaal formeel bevestigd op papier, hè, maar we weten wel via dat heel erg sterk erop lijkt dat dat gebeurd is. Daar is ook een journalist mee bezig geweest van het FD.
4: En dan zitten daar bedrijven tussen die onderdelen aan elkaar verkopen, zo komt het toch in Rusland
5: terecht? Ja, maar dat klopt. En alles is natuurlijk Internet of Things. Dus het onderhoud van zo'n printer, dat gaat online. Ja, dan hoef ik niet te vertellen wat er gebeurt met de spullen die daar geprint worden en waar die dan uiteindelijk terechtkomen.
4: Dus jij zegt, Defensie haalt hiermee een wolf in schaapskleren binnen.
5: Ja, maar naar mijn bescheiden mening is dat absoluut zo, ja. Het eigenlijk zou je het moeten verbieden. Maar het is gebeurd. Ik vind het niet slim. Ik weet niet of het nog terug te draaien is. Maar het is een tak van sport. Zeker het printen. Ook met de printers vanuit Eindhoven. Die naar de toekomst toe misschien wel even belangrijk gaat worden als de ASML-machines. Als je in een conflict terechtkomt, is je logistiek een enorm probleem. Op het moment dat je in de buurt van je troepen 3D-printen kunt maken om spareparts snel te kunnen maken, levert dat heel veel voordeel op. Ja, dat wil je niet met een printer van mogelijke een tegenstander doen.
4: Nee, en nu heeft de staatssecretaris hierover gezegd, die hier verantwoordelijk was, van kijk, er worden onderdelen op wereldwijd niveau gemaakt. Dat wordt dan in China in elkaar gezet, dus het gaat alleen om assemblage. Wij zien daar geen probleem in. Hij zei dat in antwoord op Kamervragen. Wat is daarop jouw reactie?
5: Ja, ik moet zeggen dat ik niet zelf in die fabriek ben geweest. Ik weet wel dat er regelmatig allerlei slimmigheidjes in de machine wordt gezet om dingen te bekijken. De ringtoonbel of dat soort dingen. We weten allemaal dat die data ook gewoon rechtstreeks terug naar China gaat. Dus ik denk dat je het de schijn gewoon ook zeker niet tegen zou moeten willen hebben. Mm-hmm. En zeker op het moment.
4: Maar even concreet, is het nou een gevaar of niet?
5: Ik denk wel, ja.
4: Oké, dus het gaat niet over schijn?
5: Dat is mijn mening, dat het niet over schijn gaat, klopt.
4: Oké, en nu vroeg ik je ook natuurlijk, hebben wij die aanbesteding niet gewonnen? Want je hebt meegedongen, voor de helderheid.
5: Ja, wij, ook dat hebben we niet op papier, maar alleen van de mensen horen zeggen dat wij op alle fronten een groen vinkje hadden, behalve op de prijs. Chante detail is dat wij als K3D 3 jaar lang vrij grote opdrachten hadden voor Defensie om te printen.
6: Zo.
5: Dus wij hebben allerlei elementen van hun machinerieën hebben wij gemodelleerd. Ja, tanken, andere onderdelen ook. Ja. Gemodelleerd en gezorgd gedragen dat die ook op onze printer geprint kunnen worden. Ja, de kans dat dat gewoon keurig netjes via die printer ook in China terechtkomt, is best wel aanwezig.
6: En nou horen we ook van de Europese Unie van Chinese machines die breken steeds meer potten in Europa ook. Machinebouw als geheel wordt steeds meer geïmporteerd. Nou, Defensie houdt zich er kennelijk ook mee bezig, of het nou gaat om assemblage of de rest van de onderdelen. Hoe kan je als internationaal opererend bedrijf die concurrentiestrijd dan nog winnen?
5: Nou, ik denk dat er een paar lichtpunten zijn. Ik denk 3. 1. Een landsbrekend voor Ursula von der Leyen. Ik denk dat die veel te weinig op een voetstuk gezet wordt. Maar wat zij op dit moment in handelsdeals met haar collega's voor elkaar krijgen, is echt briljant.
6: Beperkingen voor auto's bijvoorbeeld? Ja.
5: Nu met China ook, maar Mercosur in Afrika. Het grappige is, als je daar dan als Europeaan rondgaat, dan hoor je dat ook terug. Hè. Canada is een voorbeeld. Dus die komt veel te weinig in het nieuws wat zij eigenlijk met stille diplomatie voor elkaar krijgt. Dus daar zit een positief effect in. Het tweede effect is dat wij zelf naar lage loonlanden gaan. Dus in de buurt van onze klanten. Dus wij produceren of een deel van onze machines in Zuid-Afrika, maar ook in India. En we zijn ook bezig in Brazilië. Dus wij zullen hier wat minder moeten gaan doen en in de buurt van onze klanten wat meer. Aan de ene kant voor environmental reasons, maar ook voor kostprijs. En derde, en dat is de opportunist in mij. Op het moment dat AI en robotica, vooral ook humanoid robots, op geld gaan doen, dan is een robot hier of een robot in China ongeveer even duur. En dan hebben we weer een even level playing field. Waarbij ik denk dat als we dat goed adopteren, we die concurrentie aan kunnen gaan. Maar, een belangrijke maar, daar moeten werkgevers en werknemers wel afspraken gaan maken hoe, zeg maar, de toegevoegde waarde van die robots.
6: Het gesprek met de vakbonden al goed in zit in ieder geval.
5: Nou ja, ik denk dat het een belangrijk iets is waar we op ons moeten voorbereiden. Want anders gaan we heel veel strijd hier krijgen. Nou, dat wordt aangewakkerd, hoorden we net ook vanuit Rusland en dergelijke. Maar dat moeten we wel goed voorbereiden. Maar we hebben daar wel een opportunity, denk ik.
6: En dat is de toekomstvisie van Lodewijk van der Borg, directeur van de Royal Kaak Groep. Heel veel dank voor dit gesprek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld gesprek met Erika Bakkum van Nationale Vereniging De Zonnebloem, abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam het door rondvliegend glas, ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is van zijn scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. Het moet klaar zijn met zorgfraudeurs als het aan ProLicht. Zij komen met een initiatiefwet waarbij mensen die als ondernemer in de zorg willen beginnen worden doorgelicht, meldt de Telegraaf. Het OM schat dat er elk jaar 10 miljard aan zorggeld wordt verduisterd. Ook krijgen mensen vaak niet de beloofde zorg. Asielminister Van der Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. De stad vangt vanaf vandaag 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. En het nieuws dat paus Leo longkanker heeft komt hard aan bij sommige wereldleiders. Zo zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio voor de paus te bidden. En ook de premier van Australië zegt dat zijn gebeden bij Leo zijn. Bij een operatie is een stuk van de long van de paus weggehaald. Er zat een kwaadaardige tumor op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
5: L'Oreal.
6: Ze is rijk geworden door haar belang in L'Oreal, de wereldberoemde cosmetica-keten.
5: The shares in the company have been sinking in US trade.
7: L'Oreal are one of the biggest and oldest names in the beauty industry, but they're also arguably the most controversial.
8: L'accord signé avec L'Oreal s'élève à 4 milliards d'euros, payable en numéraire à la réalisation de l'opération.
9: Actually, I don't mind spending more for L'Oreal because I'm worth it.
10: De crèmes, de haarverf, make-up. De cosmetica-sector oefent al decennia lang grote invloed uit op het schoonheidsideaal. Want ja, wie wil er nou niet goed uitzien? Graag mooi oud worden. Een van de bedrijven die daarbij aan de basis staat, dat is L'Oréal. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse cosmetica-bedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een L'Oréal-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Tehupoering van Eén Vermogensbeheer.
11: Hallo Nina.
10: Ja, het clichébeeld, dat weten we, is dat dit vooral vrouwen aanspreekt, L'Oréal, dat die als enige crème en make-up en andere producten van L'Oréal gebruiken.

0: Dus dan ga ik maar meteen de vraag stellen. Heb jij ooit wel eens een crème gesmeerd van het een of het ander? Misschien niet van L'Oréal, maar...
1: Nee, ik gebruik het niet, maar... Ja, sorry. Je had natuurlijk graag willen horen dat dat wel zo is.
0: Nee,
1: maar...
0: ik vraag het eerlijke verhaal. Ik denk namelijk dat er wel luisteraars zijn, mannelijke luisteraars, die dat wel doen. En er is niks om je voor te schamen.
1: Absoluut. Kijk, alleen al in Nederland in 2024 werd er 500 miljoen door mannen uitgegeven aan dit soort crèmpjes. En de verwachting is dat ook dit jaar de markt weer groeit wereldwijd en weliswaar. Van 52 miljard naar 55 miljard.
0: Dus hallo.
1: Er zijn heel veel bedrijven die inzetten op genderneutrale merken ook. L'Oréal, Man Expert geloof ik. Die zetten daar ook echt op in. En het is een groeimarkt. Skincare voor mannen.
0: Ook mannen denken van, als het kan met wat minder wallen of minder rimpels, wie weet. Heb jij het in portefeuille, L'Oréal?
1: Nee, maar gelijktijdig is dit wel een aandeel dat niet onbesproken mag blijven in doorgelicht. Want wij zeggen altijd van de minimale market cap, dat moet een miljard zijn om in aanmerking te komen voor een uitzending in doorgelicht. Mm-hmm. We hebben het hier over een bedrijf. L'Oréal heeft een marktwaarde van 200 miljard.
0: Ja,
1: wat wel zo is, het aandeel L'Oréal, dat is eigenlijk niet van zijn plek te krijgen al 5 jaar lang. Je zou kunnen zeggen, ondanks wat koersschommelingen, het aandeel dat noteert gewoon €380.
0: Maar staat al 5 jaar bijna onveranderd.
1: En gelijktijdig denk ik ook, L'Oréal, iedereen kent de naam wel, maar het is een groot bedrijf. Veel merken die eronder vallen. Iedereen kent L'Oréal Paris natuurlijk, maar ook Garnier, Maybelline. Ze hebben zo'n 35 merken.
0: Maybe it's Maybelline.
1: Dat weet ik dan weer niet. Weet je ook meteen dat ik dus echt die crème niet gebruik. Wat ik wel ken, want daar hebben ze vaak licenties mee met bedrijven. Grote modehuizen die dan ook een parfum op de markt brengen.
0: Ja.
1: Zoals Giorgio Armani of Ralph Lauren. Daarmee hebben ze dus langjarige licenties en maken de parfums onder die merknaam.
0: Ja, dus ze hebben inderdaad een waaier aan bedrijven er ook bij. Maar goed, L'Oréal is dus het imperium. Kennen wij waarschijnlijk de meeste mensen ook wel van Madame Bettencourt. De erfgename van L'Oréal, rijkste vrouw van Frankrijk. Misschien ook wel de rijkste vrouw van Europa. Gaan we allemaal aan je vertellen. Eerst een belangrijke disclaimer. We geven hier geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Zo is het maar net. Maar wat we wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie over het bedrijf zelf. Maar ook leuke weetjes en feitjes. Nou, jij noemde het al eventjes dat mevrouw Bettencourt Meijers, want ze is inmiddels getrouwd, die is rijk. En dat komt vooral omdat de familie Bettencourt, die bezit nog 35% van het bedrijf L'Oréal. Nou, ga je even rekenen, dan kom je uit op meer dan 80 miljard. Vermogen is nog wat groter, want ze investeren ook in andere bedrijven. Bij elkaar wordt waarde van de familie of de rijkdom van de familie geschat op 100 miljard. En daarmee is het inderdaad de rijkste van Europa. Jij noemde het al eventjes.
0: Ongelooflijk,
1: ook goed om te noemen, Nestlé, dat is een bedrijf wat we ook kennen, eerder als doorgegeven.
0: Zwitserland.
1: Zwitsers.
0: Die bezit voedselimperium.
1: Ja, maar die bezitten ook weer 20% van de aandelen L'Oréal. Dus 55% van alle aandelen L'Oréal is in twee handen.
0: Mooi. Hoe het imperium van L'Oréal zo groot heeft kunnen groeien, ga ik je vertellen in de geschiedenis van het bedrijf. Ja, voor de start van L'Oréal gaan wij uiteraard naar de stad van de liefde.
1: Jouw Frankrijk.
0: Het Parijs. Maar dan wel van begin 20e eeuw. En dan zie je toch al die mannen en die vrouwen in de mooie kleding.
1: Ja, en een beetje grijs, die vrouwen.
0: Grijs? Hoezo dan weer grijs?
1: Nou ja, grijze haren.
0: Grijze haren? Oh, ik dacht meer het zwart-wit beeld van die tijd.
1: Nee.
0: Aan de Sorbonne Universiteit werkt de dan 25-jarige Eugène Scheller als laboratoriumassistent. Zijn leven dat verandert compleet op het moment dat er een kapper bij hem naar binnen stapt. Die kapper wil namelijk hulp bij het ontwikkelen van een goede haarverf.
1: Precies. Vandaar.
0: Vandaar die grijze haren van jou. In die tijd zit in de bestaande haarverf heel veel giftige stoffen, waardoor het daadwerkelijk doodeng is om dat spul te gebruiken, want je weet niet of je daarna nog haar hebt. Scheller belooft de kapper te helpen en hij ziet er inderdaad toch wel heel gauw een goede business in. In 1909 richt hij daarom iets op. De Société Française de Teinture Innovative pour Cheveux. Letterlijk de Franse maatschappij voor onschadelijke haarverf. Hij noemt zijn eerste verf L'Oréal. Met de au aan het begin dus. Die naam is geïnspireerd op het destijds hele hippe kapsel met de naam aureol, ronde vorm, lijkt op een aureol. Maar het duurt nog ruim 20 jaar voordat Scheller in 1939 de bedrijfsnaam echt veranderd naar L'Oréal. Intussen blijven ze zich wel verbreden. In 1934 brengt Scheller eerst een zeepvrije shampoo op de markt. In 1935 een merk lanceert hij dan wat we allemaal nog kennen. Ambre Solaire, dat is een zonnebrandcrème. In Frankrijk waait in de jaren 30 een linkse wind. En dat zorgt ervoor dat er een vijfdaagse werkweek en ook betaalde vakantie wordt ingevoerd. En dan zie je dus een piek in de verkoop van de zonnebrandcrème van L'Oréal, van Ambre Solaire. Verkoopt heel erg goed. Nou, toch is Eugène Scheller niet zo'n fan van de linkse regering in Frankrijk. Hij heeft meer sympathie voor deze man.
2: Zijn Sovjet-zeigen zal voor zich herdragen. En hier werden in unseren Zeichen wieder siegen.
0: Adolf Hitler. Het is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van L'Oréal. Want meneer Eugène Scheller financiert La Gagoule. Dat is een fascistische, antisemitische en anticommunistische militie die in de oorlog het Duitse regime in Frankrijk steunt. Sterker nog, na de oorlog heeft Scheller de leden van deze groep ook gewoon hoge functies binnen L'Oréal. Toch is dat verleden niet aan Scheller of aan L'Oréal blijven kleven. Aan de ene kant omdat hij geen grote of formele rol had in het naziregime. En aan de andere kant omdat deze feiten pas jaren later naar buiten kwamen, toen L'Oréal inmiddels al een hele grote naam was, groot gerespecteerd als internationaal bedrijf. En in 1957 overlijdt Eugène Scheller. L'Oréal Imperium gaat dan over op zijn dochter Liliane en haar man André Bettencourt. Dus dan komt de familie Bettencourt in beeld. Liliane neemt plaats in de raad van commissarissen, in de raad van bestuur moet ik zeggen. En een paar jaar na het overlijden van haar vader Eugène komt er dan ook een beursgang, Jim.
1: Ja, en dat is allemaal onder aanvoering van een nieuwe CEO, want die heeft grootse plannen. Die wil gaan groeien met L'Oréal. Nou, we hebben het hier over oktober 1963, dus er is niet heel veel documentatie over op het internet. Maar ze gingen toen naar de Paris Bourse, dus tegenwoordig heet dat Euronext. Mm-hmm. De beurs van Parijs.
0: De Cacaran, toch?
1: De Cacaran, zeg maar de AEX.
0: Binnen de
1: index.
0: Ja, precies.
1: Ja, inderdaad. En het is de beurs van Parijs. Een heel mooi traditioneel gebouw overigens. Daar zit het natuurlijk niet meer. De CEO die zei ook van ja, we gaan stoppen met zeep. We doen alleen nog maar haar. Maar wat wel belangrijk is om te benoemen, dat aandeel, dat was eigenlijk geen koopje. Het ging naar de beurs voor 830 Franse frank.
0: Nou, zo, per aandeel?
1: Per aandeel.
0: In 1963?
1: In 1963. Dat is een beetje vergelijkbaar met zo'n 2000 euro nu. Als je het gaat terugrekenen ook voor inflatie.
0: Maar gingen er dan alleen institutionele beleggers in?
1: Nou, dat weet ik niet, maar het was niet voor Jan en Alleman. Dus je moest inderdaad wel wat geld meebrengen. Nou, de aantallen die geplaatst zijn, dat is niet helemaal bekend. Maar wat wel zo is, als je het allemaal gaat terugrekenen, want dat vind ik altijd leuk, er zijn heel veel splitsingen geweest.
0: Ja.
1: Dan was L'Oréal een topbelegging. Want als je het echt terugrekent, Frans Frank, was het 125 euro.
0: Ja.
1: Dat zou nu 40.000 euro ruim zijn. 33.000% koersstijging.
0: En dat, mensen, is waarom je er voor de lange termijn
1: precies
0: in moet stappen.
1: En dan krijg je ook nog dividend. Want dat erbij neemt, dan gaat het door de honderdduizenden heen.
0: Wow.
1: Maar 1963, belangrijk moment. De familie hield een groot aandeel in het bedrijf.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen waren ze beursgenoteerd en daardoor nu in doorgelicht.
0: Precies. Nou, in 1974, maken we even een sprongetje vooruit, gebeurde er inderdaad dat opvallende wat jij al eerder noemde. Het Zwitserse Nestlé. Dat neemt een belang van zo'n 25% in L'Oréal. Dat doen ze op verzoek van Liliane Bettencourt. Want zij is namelijk bang dat de socialisten aan de macht komen in Frankrijk en die zouden dan bedrijven gaan nationaliseren. Dus Nestlé is een bevriende investeerder en eigenlijk nu een bescherming tegen de Franse overheid. Tot op de dag van vandaag is dat dus zo, dat Nestlé een flink belang heeft in L'Oréal. En daarmee zou je kunnen zeggen dat het toch een van de meer opmerkelijke aandeelhoudersrelaties is binnen het Europese bedrijfsleven. Nou, in de jaren na de beursgang breidt L'Oréal snel uit door andere bedrijven over te nemen en ook door veel geld te steken in R&D, Research and Development. En halverwege jaren 70 krijgen we dan deze zeer bekende slogan.
3: New formula L'Oréal LA.
4: Because I'm worth it.
0: Because I'm worth it. Nou, later wordt die nog veranderd in because you're worth it. En tegenwoordig is het heel inclusief. We zijn het allemaal waard. We are worth it. Maar goed, in de basis is het dus allemaal begonnen bij die slogan in de jaren 70. L'Oréal is intussen ook uitgegroeid tot veel meer dan haarverf. Het is een complete waaier aan verzorgingsproducten. Make-up, parfums, zei jij al, Jim. Zo krijgt L'Oréal in de jaren 80 dus een licentie voor Ralph Lauren, het Amerikaanse parfum. Er komen ook steeds meer producten voor mannen dan erbij. Daar is is op dat moment zelfs al een markt voor. En in 1995 volgt een van de belangrijkste overnames voor het bedrijf. Want dan krijgen ze dit erbij.
5: Add some flash to the splash. Liquify. New Wet Shine Diamonds Liquid by Maybelline. In 12 sparkling shades.
0: Maybe it's Maybelline. Nou, ook zo'n iconische slogan zou je kunnen zeggen. L'Oréal koopt dat voor $660 miljoen. Dat geeft het bedrijf ook meteen een marktaandeel van 28% in de Verenigde Staten. En in 2006 volgt nog een belangrijke overname, de Body Shop. Voor £562 miljoen Brits toegevoegd aan het arsenaal van L'Oréal. Ze gaan ook dan steeds meer werken met ambassadeurs. Hele bekende wereldsterren, vrouwen die het gezicht worden van een campagne. Denk aan Beyoncé, Helen Mirren. Of Celine Dion. En ook in Nederland heeft L'Oréal sinds kort een nieuwe ambassadeur.
6: Kom maar op. Oude woorden vind ik, denk ik, het mooiste wat er is. En dat wil je natuurlijk zo goed mogelijk doen. Ja, en daar hoort ook je uiterlijk bij. Laat jezelf zien. Laat je kwetsbaarheid zien. Want anders weet niemand wie je bent. Neem je plek in. Druk jouw stempel. Vrouwen die elkaar onderling versterken, dat is een van de mooiste dingen die er zijn. Mag ik het zeggen? Ik ben het waard.
0: Chantal Jansen. Ja. Nieuwe gezicht van L'Oréal voor de Benelux.
1: Ouder worden is het mooiste wat er is.
0: Nou, ja, het is sowieso. Ja,
1: middeltjes om dat een beetje te verdoen.
0: Precies. Het is een prachtige positie voor haar natuurlijk. Met ongetwijfeld een mooi salaris. Moeten beleggers ook positie overwegen in L'Oréal? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. En voordat we het over de laatste cijfers gaan hebben, is het eerst tijd voor de SWOT-analyse van L'Oréal. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Nou, beginnen met sterke punten van L'Oréal.
1: Nou, je zei, moeten beleggers overwegen om positie te nemen in L'Oréal. Kijk, iemand die voor dividend belegt, moet zeker naar dit aandeel kijken. Want dit mag ik wel benoemen. In 60 jaar is het dividend nooit verlaagd. Ze hebben 19 jaar lang het dividend jaar op jaar verhoogd. En ja, het hangt een beetje vanaf welke definitie je hanteert. Maar in Europa zou je toch wel kunnen zeggen dat het een dividend aristocrat is daarmee. Mm-hmm. Dus het geeft meteen ook wel een beetje aan wat voor type bedrijven hiermee te maken hebben. Het is niet een enorm groeibedrijf, maar wel een bedrijf wat goed is geweest voor de aandeelhouders. Ze hebben marktleiderschap en enorme schaal. Ze zijn verkrijgbaar in 150 landen, meer dan 40 merken, 44 miljard omzet in 2025. En het is dus een bedrijf met enorme schaal. En dat geeft ze ook grote macht meteen richting alle retailers en distributeurs, want L'Oréal die bepaalt. Wat ze ook doen, ze investeren wel heel veel in, ja, we noemen normaal R&D, dus in nieuwe producten. En ook dan concurrenten. Dus daarmee blijven ze ook wel de concurrenten stap voor. En bovendien, waar kijken we dan als belegger naar? Zeer winstgevende marges. Dat ligt ongeveer afhankelijk van het kanaal, maar rond de 25%.
0: Nou, zwaktes. Zal ik dan meteen maar benoemen dat dus die aandelenkoers niet van zijn plek komt. Ik vind dat wel een zwakte.
1: Ja,
0: hoe kan dat nou?
1: Vind ik ook. Omdat ze eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig omzetgroei hebben laten zien. En nu wel beloven naar de toekomst toe, dat dat wel gaat gebeuren. Mm-hmm. Ze hebben bijvoorbeeld ook een overname gedaan in Australië. En dat is een merk wat ik niet ken. Aesop heet dat, geloof ik. Waarmee ze wel in één keer een heel grote footprint in Australië hebben. Dat hebben ze 2,5 miljard voor betaald. Maar ja, die 2,5 miljard moet ergens vandaan komen. Die hadden ze niet. Dus daarvoor hebben ze een kredietfaciliteit moeten aanspreken. Mm-hmm. Dat vind ik niet heel sterk. Dat dus toch een behoorlijke schuldpositie is.
0: Nou, dan hebben we een aardig lijstje zwaktes.
1: Ja, dan gaan we door naar de kansen. Hè? Mm-hmm. Nou, wat leuk is voor L'Oréal is dat ze recent een licentieovereenkomst hebben gesloten met Gucci. En ze mogen 50 jaar lang Gucci parfums gaan produceren.
0: Ja.
1: En eerder deden ze dat ook al met Yves Saint Laurent. Dat is in 2008 al gesloten. Maar ja, Gucci, dat is natuurlijk een grote naam. En L'Oréal gaat daarvoor de parfums en andere verzorgingsproducten produceren en verkopen. Dus daar gaan ze zeker geld aan verdienen.
0: Ja, lekker.
1: Nou, en nu komt het, en dat ga je niet geloven, is dat L'Oréal investeert 1 miljard per jaar in technologische ontwikkeling. AI, om trends te herkennen in een vroeg stadium. En apps.
0: Hoezo dan?
1: Nou ja, goed. Zij zeggen dus dat ze werken ook echt samen met Nvidia. Waarmee ze dus ook sneller kunnen testen wat de invloed van bepaalde moleculen op je huid is.
0: Ja.
1: Ik weet niet precies hoe het werkt. En daarbovenop zeggen ze ook van ja, we hebben dus een dat noemen ze Cray Eye Tech Content Motor. Waarmee ze dus sneller kunnen voorzien in marketing via hun apps op het juiste moment. Dus jou kunnen targeten. Waardoor ze uiteindelijk claimen meer te gaan verkopen.
0: Oké.
1: Ja, dat zou ook weer kunnen schelen in advertentieuitgaven.
0: Interessant. We gaan nog even naar de bedreigingen.
1: Op een gegeven moment raakt zo'n markt natuurlijk wel verzadigd. Hè? Want ja, je kan niet de hele dag door crème blijven smeren, stel ik me dan zo voor. Maar het is ook wel weer zo dat er veel concurrentie is omtrent die licenties, bijvoorbeeld met Gucci.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent aan de ene kant dat partijen op zoek zijn naar partners die dat kunnen produceren. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat ze naar een andere partij gaan. Bijvoorbeeld naar Estée Lauder, Amerikaanse concurrent, die uiteindelijk tegen betere condities zo'n deal overneemt.
0: Oké, we gaan eens even de boeken open doen van L'Oréal. Want we hebben het hier over een megaconcern. Je zei dat het een market cap had van 200 miljard euro. Euro of dollar?
1: 200 miljard euro.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, is een beetje vergelijkbaar met Shell.
0: Ja, maar dan is het net een soort olie voor je huid. Oké.
1: Er zit heel veel olie in dit soort verzorgingsproducten.
0: Dat klopt, dat is zeker. Vertel, wat zien we in de boeken?
1: Nou ja, de boeken word ik nog niet zo heel enthousiast van als ik kijk naar de omzet. Die is een aantal jaren in de periode 2016 tot en met 2020 hard opgelopen.
0: Mm-hmm.
1: De afgelopen jaren bleef die een beetje hangen. 41 miljard in 2023, 43 en 24, 44 en 25. Dit jaar gaat die richting 47 miljard. Dus er is wel degelijk groei. En ik noemde het al eventjes. Met name doordat je een stukje upselling kan doen. Duurdere producten verkopen. En door prijzen te verhogen. Dus dat is eigenlijk wel wat de motor is achter de groei van L'Oréal. En dat is ook op zich wel prima. Hè, dat je een procent of 5, 6 per jaar groeit. Maar dit is geen groeibedrijf. Nou, wat wel zo is, is onder de streep blijft er een fantastische marge over. Ik zei al eventjes, het ligt zo rond de 25%.
0: Mm-hmm.
1: Dus in 2024 werd het 10 miljard verdiend operationeel. 2025 ook. Dit jaar wordt het 11 miljard. Er zit ook een hele geleidelijke groei in. Nou, als je dan eventjes een stapje overslaat en je gaat kijken van ja, wat is nou de winst per aandeel? En één aandeeltje, ik zei het aan het begin van de aflevering, die kost €380. En eigenlijk dat al jarenlang.
0: Ja.
1: De winst per aandeel op dit moment, die gaat voor 2000. Nou, het is wel wat aan het groeien weer. Hè. Het was een paar jaar lang €11 per aandeel. Verwachting voor 2026 is wat positiever. €13 per aandeel. Dat betekent, de snelle rekenaar, die zal meteen zeggen, oké, dan betaal ik dus bijna 30 keer de winst voor een aandeel L'Oréal. En dat zijn wel verhoudingen die wat meer passen bij een groeibedrijf dan bij een dividend aristocrat.
0: Ja. En dit groeit al 5 jaar niet. Dus
1: nee,
0: dat is toch lastig?
1: Het groeit heel beperkt. En wat ik al noemde, dat een groot deel van de groei voortkomt uit prijsverhogingen.
0: Ja.
1: En waar de groei vandaan zou moeten komen, namelijk Noord-Azië.
0: Precies, je moet gewoon meer verkopen.
1: Daar valt een beetje tegen.
0: Wie zou jij een aandeel L'Oréal willen aansmeren, Jim?
1: Aansmeren. Nou, ik smeer niemand iets aan, want wij geven geen advies. Maar het smeren van zalfjes is hier natuurlijk wel absoluut aan de orde. Kijk, L'Oréal is een bedrijf met meer dan 100 jaar geschiedenis. Is altijd goed geweest voor aandeelhouders. Heeft extreme groei laten zien door de jaren heen. En is wereldwijd actief. Dus daarmee is het wel een hele stabiele onderneming die ook goed is voor de aandeelhouders. Het enige is natuurlijk wel, ja, bij de huidige waardering is het niet spotgoedkoop. En
0: nee,
1: dat zie je ook aan de analisten die zeggen van ja, gemiddeld genomen zit misschien nog een 10% opwaarts potentieel in. Dus als je wil kijken naar L'Oréal, zou ik dat vooral doen naar koersdaling. En ook omdat je graag dividend wilt ontvangen.
0: Dit was L'Oréal doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan hebben we ook nog een podcastversie die een stuk langer is. Daar hoor je dus ook veel meer details over L'Oréal. In de volgende aflevering gaan wij naar België. Gaan we het hebben over een heel oud bedrijf, al meer dan 200 jaar oud. Dieteren, wat is dat voor bedrijf?
1: Nou, Dieteren is eigenlijk van origine het PON van Nederland.
0: auto-industrie.
1: Ja, kijk, ze zijn ooit begonnen volgens mij met koetsen. Dat zie je ook terug in het logo. Dat is hartstikke leuk. Leuk feitje alvast.
0: Ja.
1: Maar zij importeerden in België Volkswagen en dus ook Porsche. Maar tegenwoordig doen ze heel andere dingen daarnaast. En verdienen ook goed geld.
0: Oké, volgende week dus Dieter. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen van Doorgelicht vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan natuurlijk. Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Terboer.
0: Doei.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam het door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is zijn scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. Het moet klaar zijn met zorgfraudeurs als het aan Pro ligt. Zij komen met een initiatiefwet waarbij mensen die als ondernemer in de zorg willen beginnen worden doorgelicht, meldt de Telegraaf. Het OM schat dat er elk jaar 10 miljard aan zorggeld wordt verduisterd. Ook krijgen mensen vaak niet de beloofde zorg. Asielminister Van der Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. De stad vangt vanaf vandaag 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. En het nieuws dat paus Leo longkanker heeft komt hard aan bij sommige wereldleiders. Zo zegt de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio voor de paus te bidden. En ook de premier van Australië zegt dat zijn gebeden bij Leo zijn. Bij een operatie is een stuk van de long van de paus weggehaald. Er zat een kwaadaardige tumor op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over bunkers. Want een Ethereum-onderzoeker vreest dat AI een groter risico is voor de beveiliging van Bitcoin dan de quantumcomputer. Dat is nogal wat. En de Raad van State geeft gehoor aan de oproep van de cryptosector over Box 3. Daar gaan we het allemaal over hebben. Dit is CryptoCast 451 en ik heb een co-host, Maro Halver. Goed dat je er bent.
9: Dank je wel.
8: Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Crypto-Dienstverleners. Uitermate relevant om het dan weer over het Box 3-debakel te gaan hebben, maar we moeten eerst een wat groter onderwerp aanpakken. En wat groter bedoel ik internationaal gezien. Want de crypto-industrie moet zich klaar gaan maken voor grote veranderingen als gevolg van AI. Dat stelt onder meer Justin Drake. Dat is een onderzoeker, gerenommeerde onderzoeker bij de Ethereum Foundation. En die uitspraak volgt nadat OpenAI de oplossing voor honderden complexe wiskundige problemen deelde. Gegenereerd door hun eigen, nog gesloten, besloten AI-modellen. En dat ging met zo'n gemak dat ontwikkelaars zich nu ook nog zorgen maken voor de toekomst van cryptografie. Mauro, er is wat aan de hand in de cryptowereld. Het is weer zover en het heeft alles te maken met de AI. Dat is ook al eerder voorgekomen. Maar kan je ons nou even vertellen, waar maakt deze Justin Drake, niet de minste, zich zorgen over?
9: Nee, zeker niet de minste. Cryptograaf, wiskundige en verbonden ook wel aan de Ethereum Foundation, maar ook wel in bredere zin blockchain en cryptografie geïnteresseerd. Kijk, crypto draait op 2 trucs uit die cryptografie. Digitale handtekeningen en versleuteling. En met zo'n digitale handtekening bewijs je dat jij de eigenaar bent van je bitcoin en de versleuteling zorgt dat niemand kan meelezen ermee. En allebei werken ze met zo'n sleutelpaar, private key, public key. Een privésleutel die alleen jij kent en een publieke sleutel die iedereen mag weten. Platgeslagen een soort wachtwoord en gebruikersnaam. Uit zo'n privésleutel reken je heel makkelijk ook de publieke sleutel uit. Maar andersom is dat praktisch onmogelijk. Dat is asymmetrische cryptografie. En je zou dan alle mogelijkheden moeten proberen, brute forcen. En dat zijn er zoveel dat alle computers ter wereld er miljarden jaren nog niet genoeg aan zouden hebben. En dit geldt trouwens niet alleen voor crypto. Dit geldt ook voor bankverkeer, WhatsApp. Ja, noem
8: als dit soort cryptografie gekraakt wordt, dan hebben we een veel groter probleem.
9: Ja, en tot nu toe zat die zorg vooral bij de quantum computer. Maar ja, die machine is er nog niet. En nou, naar schatting kan dat nog jaren duren. Sommigen zeggen zelfs dat het er nooit gaat komen. Maar Justin Drake's nieuwe zorg is, je noemde het, die OpenAI publiceerde op 6 oktober... dat die 700 wiskundige resultaten met een intern AI-model. Ja, wiskundigen die er verstand van hebben, vinden het indrukwekkende dingen, hebben ze ertussen gevonden. Ja. Dus hij redeneert, ja, als AI zulke decenniumlange problemen ineens kan oplossen, ja, misschien vindt het dan ook wel trucs waarmee je niet meer naar alle mogelijkheden hoeft te kijken. Dus het gaat dus niet om dat ze de cryptografie echt kunnen breken, maar dat, denk aan een cijferslot. Als je iemand een truc vindt waarmee de helft van de combinaties in één keer niet meer mogelijk zijn, ja, dan kan die brute force, dat gewoon rekenkrachten tegenaan gooien, ja, misschien zorgen dat het wel veel sneller gebroken kan worden.
8: Precies, ja. En dan inderdaad, dan heb je al heel snel een probleem. We hebben het dus over bunkermode. Een Ethereum-onderzoeker die dat zegt. Ja, het is een beetje een term, beetje een internetterm, laten we het zo maar even noemen. Maar wat bedoelt hij er precies mee, bunkermode?
9: Nou, het klinkt veel dramatischer dan dat het eigenlijk is. En de nuance die hij ook in de rest van zijn stuk heeft. Het is dus eerder, denk ik, beeldspraak voor een gecontroleerde, grootschalige verhuizing naar een veiligere omgeving. Naar een bunker, als het ware. Zijn eigen aanbeveling is dan ook, je crypto moet je gaan migreren naar nieuwe adressen waarvan die publieke sleutel verborgen blijft. Denk even terug aan dat gebruikersnaam-wachtwoord voorbeeld. Een aanvaller kan alleen aan de slag als hij jouw publieke sleutel kent. En bij de meest gebruikte adrestypen staat op de blockchain alleen daar een afgeleide van, een hash. Dus je publieke sleutel zelf wordt pas zichtbaar op het moment dat je vanaf dat adres ook iets verstuurt of een heel oud adres hebt. En in de bunker, zo gezegd, zit je dan zolang je coins staan op een adres waarvan de publieke sleutel niet bekend is.
8: Ja, oké. Nou, enigszins dramatische uitspraken, maar er zit natuurlijk een kern van waarheid in.
9: Zeker.
8: Hoe reageert de cryptosector, de hele sector, op de uitspraken van onder meer Drake? Hij is trouwens niet in zijn eentje. Hè?
9: Nee, zeker.
8: Heel veel ontwikkelaars, cryptografen zeggen dit.
9: Hij kreeg bijval, inderdaad. Ja. En ja, de reactie is een beetje precies zoals je zou verwachten op een post die 4 miljoen keer bekeken wordt. 1 miljoen verschillende meningen, zou ik zeggen. En dat loopt dan uiteen van dit is onzin tot verkoop al je bitcoin direct. Ja. Ja, ik denk dat komt doordat bijna niemand natuurlijk echt dit onhoudelijk kan beoordelen. Het is echt abracadabra, ook voor mij hoor, dat moet ik eerlijk bekennen. En die woordkeuze, die helpt dan natuurlijk niet. Als je wel mensen oproept om rustig te blijven, om dan bunkermode bovenaan te zetten, dat helpt
8: niet. Beweeg je rustig en voorzichtig naar een bunker toe.
9: Maar Vitalik Buterin reageerde, de oprichter van en voorman van Ethereum natuurlijk. En hij beaamt wel het risico, maar raadt wel af om nu in paniek natuurlijk te gaan verhuizen. Maar hij trekt het breder. Dus het is niet alleen die handtekeningen bij Bitcoin die kwetsbaar zijn voor dit soort trucs. Hij noemt ook andere beveiligingstechnieken. En eigenlijk ook waar we nu naartoe aan bewegen zijn voor quantum-proof encryptie. Die zou ook daarin, dat cijferslot, als de aantal mogelijkheden kleiner wordt door een bepaalde wiskundige truc. Ja, dan kwam hij met een pragmatische antwoord. Ja, dan moeten we die sleutels gewoon groter maken.
8: Ja.
9: Zodat zelfs als er trucs zijn waarmee de combinatie kleiner wordt, dan moeten we maar zorgen dat die combinatie veel groter wordt om dat op te lossen.
8: Eigenlijk is dit een oproep toch aan crypto-ontwikkelaars, met name Bitcoin. Want, even wat achtergrond, maar bij Bitcoin is het allemaal, het beweegt bewust langzaam en voorzichtig. En voordat er daadwerkelijk een grote verandering wordt doorgevoerd, gaat iedereen eerst 3 jaar ruzie maken met elkaar. Zo gaat het gewoon. En dat heeft een functie. Maar dit is toch ook wel toch een beetje een oproep. Ik lees hier een beetje een oproep in van, jongens, maak een beetje haast met dit soort. Erken het probleem en ga nadenken over hoe we hier ons op voor kunnen bereiden. Want dit is nog misschien wel inderdaad prangender dan de quantumcomputer.
9: Misschien wel, juist omdat er wel een kans is dat dit in ieder geval verbetert. Hè. Kijk, op het moment dat je een slot of de cijfercode halveert en het is nog steeds heel lang, dan is er niks aan de hand. Maar blijf je dat met nieuwe trucs in het tempo dat AI dit nu doet, blijf je dat halveren, dan wordt het vanzelf inderdaad prangend. Ja, en hij doet eigenlijk aanbevelingen op 3 niveaus. 1 is inderdaad voor de protocolbouwers. En hij roept echt die bunkermodus, ziet hij als, jongens, dit is het moment dat we moeten gaan nadenken over mogelijke oplossing. En ook voor grote spelers, beurzen, bewaarders, noemt hij dan een extra verantwoordelijkheid, juist om die processen goed op orde te krijgen. Nou, Mika voorziet daar natuurlijk ook in, in Dora. En voor de gewone belegger zegt hij eigenlijk van, joh, kijk even goed wat voor soort adres jij gebruikt. Dus drie adressen zijn kwetsbaar, of drie soorten. Dat zijn die hele oude adressen, 2010 tot 2011 volgens mij. Ja. Dan staat die publieke sleutel namelijk letterlijk op de blockchain. Hele nieuwe adressen ook, de taproot adressen. En dus adressen die je hergebruikt. Omdat zodra je iets verstuurt, dan wordt die publieke sleutel ook bekend. Dus het is denk ik vooral een vraagstuk over hygiëne. Hoe gebruik jij je crypto? Welke adressen gebruik jij en wat voor wallets gebruik je daarin?
10: En je noemde net al DORA, vind ik leuk. Want dat is dus de
9: cybersecurity wet voor de financiële sector.
10: Is die wet ook voorbereid op dit soort fundamentele veranderingen, zou ik maar zeggen?
9: De combinatie van MiCA over bewaring, custody en het stukje cybersecurity. En het stukje cybersecurity, die combinatie, die zorgt er natuurlijk wel voor dat partijen dit allemaal netjes moeten regelen en moeten nadenken en processen al in kaart hebben gebracht van, joh, hoe werkt het als we dingen gaan verbeteren, verplaatsen, verhuizen naar andere type adressen?
10: En dat behuist dus ook, als je het hebt over echt fundamentele veranderingen in de cryptografie, de beveiliging van bijvoorbeeld cryptonetwerken.
9: Zeker, ja.
10: Okay, nou, dat is in ieder geval fijn. Als belegger, jij zegt, check je adressen. Niet in paniek. Het is niet zoals de cold card hack van een tijdje geleden. Dat als je een cold card wallet had, dat je heel snel moest bewegen. Anders werden je funds eraf gehaald. Maar dit is wel goed om je even in te lezen hier. Is dat het devies?
9: Nou, als belegger, als je crypto bij een dienstverlener hebt staan, Bitwavo, Coinmerse, Bitonic, noem het op. Ja. En natuurlijk wel een MiCA-vergunde partij. Dan hoef je niets te doen. Voor de meeste mensen die netjes een hardware wallet hebben, zou ik zeggen, ook nu niet doen. Maar herken je jezelf inderdaad die groep waarvan een adres kwetsbaar is, ja, dan moet je even gaan opletten. En dan is het zonder tijdsdruk, met rust, goed beheerst. Ja. Verhuizen naar een nieuw adres uit je eigen wallet of een nieuwe wallet. Kleine testtransactie eerst doen. Maar vooral opletten en niet overhaast handigen, want dit soort angst roept altijd natuurlijk oplichters en scammers op.
10: Ja,
9: dus
10: die maken
9: de phishing mails, die maken daar gebruik van. Ga nu migreren, beveiligingsupdate, vul je seed dus nergens in. Dat zijn wel echt belangrijke dingen om nu niet overhaast te gaan handelen. Ja. Hij roept het op van, joh, er is een mogelijkheid dat ooit in de toekomst dit kwetsbaar gaat worden. Daar zit heel veel meer voorzichtigheid in dan, bunker mode, let op. Dus ja, ga daar ook vooral nu niet overhaast op handelen.
10: Ja, precies. Nou ja, als je de reacties van wiskundigen op die zak met wiskundige problemen. Die anekdote ergens wordt een zak met wiskundige problemen die ergens gewoon
9: wordt uitgestort.
10: Neer wordt gedonderd en je doet er maar mee wat je wil. Als er zijn heel veel wiskundigen die zoiets hebben van, god, dit is wel misschien wel het einde van ons vakgebied. Dat moeten we toch heel serieus nemen. En dan is dit voor de cryptowereld ook iets wat we moeten blijven volgen.
9: Voor encryptie in algemene zin, zou ik zeggen.
10: Precies,
9: zeker voor cryptografie en crypto. Ja.
10: We gaan het over iets makkelijkere dingen hebben. En daarna heb ik het natuurlijk over de prijsanalyse. Dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en analist bij Een Nieuwe Koers. Dag Tim.
11: Hallo Daniel.
10: Ja, wat is het? $83.500 per bitcoin. Het schommelt een beetje, soms 82, soms 84. Hoe kijk jij naar de koers op dit moment, Tim?
11: Ja, vorige week stonden we nog op $85.000 voor bitcoin. Dus ja, we zijn wel ietsjes omlaag. Maar over het algemeen zie ik vooral rust. De volatiliteit is dus wat lager. Dus ja, niet zo heel veel prijsschommelingen. Altcoin domein houdt zich redelijk stabiel. Gaat wel ietsjes omlaag ten opzichte van bitcoin. Dus bitcoin boekt hier wel wat terreinwinst. Maar over het algemeen is het best wel rustig. Ook de derivatenmarkt ligt er rustig bij. De funding rate is gewoon vrij stabiel. Dus er is geen euforie, er is geen angst. Het is een beetje neutraal allemaal.
10: Ja, en als we dan naar de altcoin-markt kijken, toch waar iets over het algemeen iets meer risico wordt genomen. Ik zag daar best grote verliezen eigenlijk. Dat viel mij op.
11: Ja, er zijn hier en daar wel wat verliezen. Ook wel wat winsten. Het is maar net wie een beetje de aandacht heeft. Dus er zijn een aantal protocollen die dan wel een stukje wat harder gaan. Dus een NEAR-protocol, een layer zero. Maar aan de andere kant zie je ook alweer wat verliezen. Het is eigenlijk het eeuwenoude verhaaltje van het geld gaat van de ene plek naar de andere plek. Maar al met al komt er nog weinig geld echt in de altmarkt.
10: Ja, precies. De weinig nieuwe aanwas. We hebben een hele bak aan macro-economische huiswerk. De ogen van ons zullen vooral gericht zijn op de Amerikaanse inflatiecijfers. Waar kijk jij naar?
11: Ja, die inflatiecijfers is eigenlijk denk ik wel het grootste nieuwtje van dit week. Of nou, aankomend nieuwtje. Morgen hebben we de CPI-cijfers, dus de consumenteninflatie. En de dag daarna hebben we de producenteninflatie. Verwachting is wel dat de inflatie wat op gaat lopen. Dus de markt prijst dat al wel redelijk in. Dat komt voornamelijk door energieprijzen. Men verwacht dat de benzineprijs vooral wat hoger oploopt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Het wordt echt even kijken naar wat de inflatie nu zegt. Want we zagen de afgelopen weken wel ook al de renteverwachtingen van de Fed heen en weer schommelen. Die staat nu weer ietsjes hoger dan dat die eerst stond. Dat kan daar best wel veel impact op hebben, ja.
10: Ja. Hey, en als je nou wat langere termijn naar de cryptomarkt kijkt, we zitten toch uiteindelijk ook weer een beetje op een kantelpunt. Het kan flink omhoog of flink naar beneden. Dat is toch een beetje het idee. Waar kijk jij naar de komende weken?
11: Nou, komende weken kijk ik vooral naar het niveau waar we nu nog net aan boven staan. $81,000, $82,000. Over het algemeen ben ik niet de grootste fan van technische analyse. Maar dat is toch wel een duidelijk niveau wat nu ontstaat. Het is de top van mei van dit jaar. En het was ook een topje waar we in september doorheen zijn gegaan. Zolang we die niet breken, vind ik er ook niks aan de hand. Maar over het algemeen ben ik best wel positief. We moeten ook niet vergeten dat we een fantastische derde kwartaal hebben gehad. Het beste derde kwartaal sinds 2017. Nou, dat zegt natuurlijk ook wel wat. We moeten niet vergeten dat we echt wel in een opwaartse trend zitten. Mensen beginnen nog net iets te vaak over, hebben we de bodem nu wel gehad? En ik zou eerder zeggen van laten we dat even in ieder geval achter ons en vooral kijken naar of we nu daadwerkelijk door kunnen stoten.
10: Precies. Nou, doorstoten, daar hopen we dan allemaal maar op. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Box 3, Mauro, daar gaan we het over hebben. Vorige week heb jij je position paper toegelicht vanuit de NVC. Dat ging eigenlijk over dat het toch een beetje oneerlijk lijkt hoe het Box 3-plan er nu ligt. Tussen crypto-partijen en reguliere TradFi-partijen. De Raad van State heeft inmiddels ook naar jullie position paper gekeken. Daar is wat veranderd. Wat was ook alweer het voorstel en hoe staat het er nu voor, Mauro?
9: Ja, de discussie ging natuurlijk over, eerst zou alles aanwasbelasting worden. Hè, dus dat je elk jaar wordt afgetikt, ook als je nog niet verkocht hebt, moet je toch belasting betalen over de papieren winst. Ja. Nou, toen hadden wij al eerder in februari een position paper geschreven, dit vinden wij een onverstandig idee. Nou, we waren daar zeker niet de enige. En het kabinet kwam dus ook terug met, aanwas is een slecht idee, we gaan naar vermogenswinstbelasting. Ja.
10: Probleem opgelost.
9: Voor de crypto en de sector en edelmetalen en nog wat andere. Hè. Maar eigenlijk voor alle financiële instrumenten zou dat dan het plan worden. En dat is heel gek, en dat hebben wij in ons position paper ook betoogd, is dat wij worden al genoemd in financiële regelgeving. Wij zijn al financiële dienstverleners, anders hadden we ook niet aan DORA, die cybersecurity wet, die voor de financiële sector alleen is, moeten houden. Dus het is heel gek om ons heel anders te behandelen, terwijl we eigenlijk jarenlang van het kabinet volwassen moesten worden en financiële instellingen moesten worden.
10: Dus de staatssecretaris die gooide crypto trouwens ook edelmetalen op één hoop met Pokémon-kaarten en cognac.
9: Ja. Nou ja, beleggingskunst.
10: Als je Pokémon-kaartenhandelaar bent, dan hoef je niet aan allerlei hele ingewikkelde cybersecurity-wetgevingen en zo te voldoen.
9: Nee.
10: Dat is wat anders. Gisteravond is er nog gedebatteerd over het belastingplan, Box 3. Is daar iets uitgekomen wat hoop geeft misschien voor jou?
9: Nee, het ging echt alleen over een aantal andere voorstellen, over de algehele dekking van het belastingplan wat dat betreft. Maar inmiddels is wel bekend dat wat jij al noemde, die novelle, dat is een stukje extra wetgeving wat dan toegevoegd moet worden. Ja, daar moet een advies van de Raad van State over komen en dat wordt op 28 oktober verwacht. En daarmee wordt dan in november verwacht dat de novelle door de Kamer kan om te stemmen.
10: Ja, maar neem ons eens mee, want jij, dit is gewoon, met een lelijk woord, het is gewoon ordinair lobbyen wat jij natuurlijk doet. En daar is niets mis mee. Jij schrijft dan de position paper vanuit de NVC, vanuit de branchevereniging. Hoe gaat dat dan verder? Wie spreek je allemaal om toch je standpunt onder de aandacht te brengen?
9: Ja, nou, ik was natuurlijk heel blij dat ik dat gelijk hier mocht verkondigen. Ja. En dat heeft ook zeker geholpen. En dat ik daarna eens een beetje alle kranten gestaan heb. Ik kreeg zelfs een bericht van mijn oma dat ik in het AD stond. Nou, dat had ik ook niet verwacht. Maar dus los van de kranten die we zelf benaderd hebben van, dit is er aan de hand, dit is ons standpunt, willen jullie dat oppakken? Dat ging heel goed. En ik zag eigenlijk ja, ik zou bijna willen zeggen voor het eerst dat iedereen het wel eens was met dat dit gewoon heel raar is en een heel slecht idee. Nou, vervolgens Kamerleden gesproken, Kamercommissie is het position paper ingediend, het position paper naar de Raad van State gestuurd. En ja, daar kregen we ook bericht van terug dat ze het inderdaad met aandacht hebben gelezen en mee gaan nemen in hun advies, of in ieder geval in de behandeling om hun advies op te stellen. En hopelijk natuurlijk met een hele positieve uitkomst. Maar het is dus heel leuk om, of in ieder geval heel interessant om ook wat meer in Den Haag daarin rond te lopen en het reilen en zeilen daarvan te leren kennen. Ja. En merken dat ook wel er heel veel veranderd is in de afgelopen jaren. Dat er toch serieuzer en positiever naar gekeken worden. En nu hopelijk ook binnenkort door de staatssecretaris.
10: Ja, nou, we hebben het feit dat de Raad van State ermee bezig is, wil nog niet zeggen dat het kabinet dat dan ook gaat meenemen. Dat
9: zelfs als ze een advies natuurlijk stellen, dan wordt dat nog wel eens naast het neergelegd. Maar wat het is, ze kunnen het in ieder geval niet meer negeren. Ja. Dat zou al heel positief zijn, natuurlijk.
10: Ja. Hey, en je zegt, je spreekt ook met de politiek zelf, met Kamerleden. Voorheen moesten wij toch nog wel eens constateren, ook in dit programma, dat de cryptokennis in de Tweede Kamer er viel een beetje tegen. Hoe ervaar je dat nu dan?
9: Ja, het is natuurlijk soms heel lastig dat Kamerleden nogal veel wisselen. En het kan soms ook positief zijn. Is dat er dus inderdaad wel in ieder geval, de Kamerleden die ik gesproken heb, je toch ook wel positiever naar kijken. En we gaan ons blijvend ons best doen om ook te zorgen dat alle Kamerleden dit natuurlijk gewoon goed begrijpen.
10: Ja, maar als we kijken naar het politieke spectrum, wat zijn dan de partijen waarmee je praat? Of is het heel breed gedragen?
9: Nou, ja, dan kom je een beetje in het lobbyen natuurlijk. Kijk, het heeft natuurlijk nu niet zo heel veel zin om met een partij te praten die al een heel duidelijk standpunt heeft, of die eigenlijk weinig relevant doet in de stemming straks. Dus je gaat je vooral focussen natuurlijk op de partijen waar de coalitie een meerderheid moet gaan gaan vormen.
10: Ja, oké, dus dan hebben we het over Pro, JA21, SGP. Mag jij natuurlijk niet zeggen met wie je praat, maar dat vul ik even voor je in. Breder, hoe is er op het voorstel gereageerd? Want als je er toch met je boerenverstand over nadenkt, dan denk je, iedereen is het hiermee eens. Want het is een heel rare situatie waar de cryptosector en de edelmetaalsector in is beland.
9: Ja, echt heel positief. Het heeft denk ik veel voor ons betekend om ook de vereniging natuurlijk op de kaart te zetten, maar ook gewoon voor de sector als geheel. Los van dat wij natuurlijk dit position paper hebben geschreven, zijn er ook veel cryptopartijen en andere verenigingen die zich hebben aangesloten. Dus het initiatief steunen, ook uit de edelmetalenbranche. Heel breed, heel veel complimenten gehad over dat het toch een behapbaar, maar goed genuanceerd stuk is. En daar zijn we heel blij mee. Dus het mooiste compliment dat we denk gehad hebben is dat ze zeiden van eindelijk een goed doordacht stuk in plaats van al dat geroeptoeter.
10: Ja, precies. Ja. Hey, en heb je het idee dat we in Nederland voldoende, dat wil nog wel eens ontbreken in mijn hoofd, heb je het idee dat Nederland voldoende bewust is van de cryptosector, hoe groot die eigenlijk is en wat die oplevert?
9: Nee, duidelijk niet.
10: Hoeveel Nederlanders beleggen er in crypto?
9: Ja, dus er zijn bijna 2 miljoen Nederlanders die crypto bezitten. En dan kan ik me er af en toe aan storen op tv of op de radio, dat er dan wordt gezegd, voor die paar crypto-miljonairs, die moeten ze niet zo zeuren met dat ze nog 2 jaar in de aanwas moeten zitten.
10: Dat is onze eigen heb ik dat horen zeggen.
9: Klopt, dat heb ik gisteren gehoord. Ja. Nee, dus, en dan is dat vind ik dan jammer, omdat je daarmee echt een hele grote groep mensen die in de vermogensopbouwfase zitten, die gewoon naast wat aandelen, wat edelmetalen, ook wat crypto in de portefeuille hebben. We hebben, wat is het, bijna 1250 FTE in onze sector werken. We hebben miljarden onder beheer. We hebben jarenlang fors geïnvesteerd om goede infrastructuur te hebben, gereguleerde financiële dienstverleners te worden. Dat moesten we. Ja, dan is het nu ook tijd om ons daarin serieus te nemen.
10: Ja, jullie staan onder toezicht van een toezichthouder die het allemaal erg serieus neemt.
9: Absoluut. Het is ook nog eens heel duur.
10: Dat, absoluut. Ja, dus dat voelt het heel.
9: Het is gewoon volwassen nu. Dus hopen we ook dat we zo behandeld worden.
10: Precies, en dat zien we in alle facetten van ook de beleggingswereld. En dat is een prachtige brug die ik nu voor mezelf hier sla.
9: Zeker.
10: Naar de podcast die wij zo gaan opnemen. Want hier sluiten we het box 3 onderwerp maar weer even af. Dat ongetwijfeld krijgt dat nog een vervolg. Maar Mauro, waar gaan we dat zo in de podcast over hebben?
9: Ja, we hebben Jeroen Blokland te gast. Niet voor het eerst. Hij is al 20 jaar professioneel belegger. En hij is voormalig hoofd van de multi-asset strategie van Robeco. Hij heeft ook zijn eigen multi-asset fonds inmiddels, ja, waar kwaliteitsaandelen goud en bitcoin in zitten. En we gaan vragen hoe het daarmee gaat, maar vooral ook wat er met zijn nieuwe bijopgerichte fonds is, waar dan alleen maar goud en bitcoin in zitten.
10: Ja, dat is wel smakelijk. Dus je ziet de bitcoin en ook goud trouwens, maar met name bitcoin wordt steeds populairder als gewoon bona fide beleggingscategorie. Ja. En Jeroen Blokland loopt daar toch een beetje voorop.
9: Absoluut.
10: Ex-Robeco-man, iemand die heel goed zit in de wereld van de traditionele beleggingswereld. Zit in een hele hoge toren in Rotterdam, zoals dat dan gaat. Heel duur pand. en hij kiest er nu voor om een sound money fund op te richten. Ja. Met alleen goud en bitcoin.
9: En hij kan het gewoon heel goed uitleggen.
10: Hij kan het heel goed uitleggen. Hij praat graag. Dus daar gaan wij heel gezellig mee kletsen. Dat gaan we doen in de podcast dus. Want tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Maro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cryptodienstverleners, de NVC. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten? Dan ken je waarschijnlijk Mailchimp. Wist je dat er daarvoor een volledig Europees alternatief is? Cleverreach is eenvoudig te bedienen en voor kleinere bedrijven extra voordelig. Cleverreach biedt gratis support, een speciale multi-account oplossing en houdt je gegevens binnen Europa. Dus waarom Amerikaans als het ook Europees kan? Cleverreach. Gemaakt in Europa, gemaakt voor jou.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen of treinen. De treinen van de NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegt er eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot waar ze op zaten omsloeg. Het gebeurde op de rivier de Ganges. Er zaten 15 tot 20 mensen op de boot. Premier Modi spreekt zijn medeleven uit en heeft de families van de slachtoffers compensatie beloofd. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden gisteravond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Dinsdag 13 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. En we hebben vandaag veel leuks over propaganda en informatieoorlog en wat dies meer zei. Maar wij hadden nog beloofd terug te komen op Grinkiewicz, Amerikaanse generaal, Supreme Allied Commander Europe, die gisteren in Polen uit de doeken deed, als ik het goed zeg, hoe we de Russen gaan tegen. Gehouden.
7: Ja, tijdens het Warschau Security Forum, dat is een belangrijke jaarlijkse bijeenkomst. Ik moest wel anders doen, dus ik ben er niet. Maar ik heb wel even gekeken wat Grinkiewicz heeft gezegd. En daar werd enorm naar uitgekeken. Hè? Want hier zou dan echt de NAVO opperbevelhebber Amerikaan alles uit de doeken doen. Zo hoe de NAVO moet worden verdedigd. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dat heeft niet gedaan, want die plannen die zijn geheim. En over plannen gesproken, het is ook geen plan. Het is wat tegenwoordig een theory of victory heet. Dus een theorie die je hebt ontwikkeld om tot een overwinning te komen op de vijand. En de vijand is in dit geval dus Rusland. Om het heel simpel te zeggen, gaat het erom dat die, en dat is natuurlijk ook heel typisch voor Amerikanen, maar ook voor politici die echt een grote speech willen houden, waarbij ze een punt willen maken, dan moet dat altijd kort worden samengevat. En in dit geval is de kern van de theory of victory, block, blunt and break. Nou, block betekent

0: blokkeren van de tegenstander. Dus dan die slechte Russen komen eraan en die proberen dan de Baltische Staten te veroveren of iets anders. Dan wat je dan doet is te blokkeren. Dus denial, dus het ontzeggen van de toegang tot NAVO-verdragsgebied. Dus je gaat schieten op die Russen, dat doe je met drones, dat doe je met hekwerken, dat doe je met mijnenvelden. Je probeert dus die Rus tot stand te blijven. Dat doe je ook, zegt hij, met zogenaamde multi-domain operations. Dat betekent dus dat je de luchtmacht, de marine, maar ook cyber en de landmacht, En de ruimte, alles zet je in om ervoor te zorgen dat die Russen geblokkeerd worden. Als je dat hebt gedaan, dan ga je naar de volgende fase, dat heet blunt. Dan ga je proberen om de vijand onschadelijk te maken. Dat betekent dus dat je meer in de diepte gaat optreden. Dan krijg je battlefield air interdiction, zo heeft hij dat niet genoemd. Maar dat betekent dus eigenlijk gewoon dat je de aanvoerlijnen van de tegenstander naar het front wil afkappen. Je gaat zo'n commandosystemen kapot maken. Nou, als dat niet gelukt is, dan kom je in break terecht. En break, dat betekent dus dat je hem wil breken. En dat gaat tegen het hele vijandelijke systeem. Dus dan pak je echt alles aan, inclusief de hele besluitvorming die daarachter zit. Ja, weet je, ik vind het allemaal prachtig, maar dit had ik je ook van kunnen vertellen.
1: Dus ik denk ik. Ik zou het ook ongeveer zo aanpakken. Ja.
0: Ik bedoel, iedereen die ook maar enig verstand van zaken heeft, die zou het op deze manier doen. Hij zegt, wij proberen geen strategische overwinning te boeken. Oftewel, wij proberen Rusland niet helemaal te verslaan op eigen grondgebied. Ja, weet je, dat wil ik best geloven, want dat kan ook helemaal niet. Daar heb je de middelen niet voor. Het is dus een visie, klinkt allemaal prachtig. Maar ja, wat moet ik ermee? Want waar het eigenlijk in zit, het probleem, is in de invulling hiervan. Hoe ga je dan blokkeren? Hoe doe je dat dan in de Baltische Staten? Nou ja, we weten, dat heb ik al vaker uitgelegd, dat die Balten bezig zijn om met hekken, met droneverdedigingen en met mijnenvelden die Russen tot staan te brengen. Maar in die kleine Baltische Staten, hoe zou je dan uiteindelijk een doorbraak willen tegengaan met middelen die daar aanwezig zijn? Want ik heb nu al gezien, als je dat zou gaan doen, als je dus voldoende middelen in dat gebied wil brengen, dan wordt het wel erg druk hoor, in die Baltische Staten. Want die zijn zo klein dat je daar niet makkelijk, laten we zeggen, divisies kan parkeren. En als je het wel gaat doen, dan worden ze ongehoord kwetsbaar voor de Russen. Dus hoe ga je dat dan doen? Dus dit leidt tot allemaal vragen. Arjan?
2: Weet je, Sakeur, die gaat natuurlijk helemaal niet over de politieke beslissing om artikel 5 in te roepen. Hè?
0: Nee, dat klopt.
1: Dat doet zijn baas.
2: Ja. En daar zit ook precies het probleem waar we ons allemaal zorgen over maken. Die hele dieseldeal betekent dat hij gewoon heel dicht bij Trump staat. Hè? En dat hij ook gewoon de NAVO zou kunnen vetoen ook nog. Hè? Dat kan allemaal. Het is ook een hele droevige dag.
0: Ja, dat volstrekt met je eens. Maar je moet dus ook nu even gaan kijken wat er gaat gebeuren als het dus inderdaad fout gaat en je wil deze visie wil je gaan implementeren. Nou, iedereen die wat meer verstand heeft van dit soort zaken, die weten dat dit echt ontzettend lastig is. En met name is het heel erg lastig in de Baltische Staten. Het zou minder lastig moeten zijn in een land met een grotere diepte, zoals Polen. Dit zou dus kunnen werken als de Baltische Staten zijn veroverd en er een grootschalig offensief komt door de Baltische Staten en Belarus in de richting van Polen. Ik bedoel, op die manier zou je er dus tegenaan kunnen gaan kijken. Dus je moet echt hopen dat je in staat bent om die toegangsprijs tot het NAVO-gebied zo hoog op te schroeven, dat je dus ervan mag uitgaan dat de Russen niet zo stom zullen zijn om de grens over te gaan.
1: En dat moet je dan doen aan de Baltische grens en niet de Poolse grens. Eigenlijk.
0: Nee, dus hier heb ik heel veel vragen over en ik weet de antwoorden ook wel. Want dit zijn natuurlijk ook de vragen die de NAVO zelf heeft.
2: Ik vond het grappig. Na zijn speech werd de Sakeurman geïnterviewd door een Baltische professor. hè, die heel beleefd was. En die op een gegeven moment stelden ze de vraag van, ja, maar ik begrijp wat u allemaal zegt, maar hoe gaat het dan met de politieke besluitvorming? Dat kan ook zomaar zijn dat het allemaal heel erg bureaucratisch gaat worden, zei ze. Hè. En ze bedoelden natuurlijk van, ja, dat is gewoon een hele gebrekkige besluitvorming. Daar kwam gewoon ook helemaal geen antwoord op. Hè. Kan die man ook niet geven, natuurlijk.
0: Nee, wat hij zei, maar, dus, ik bedoel, ik vind het goed dat hij het deed. Maar Jan, voordat we met elkaar spraken, hoorde ik nogal even zeggen van, ja, het is eigenlijk afschrikking. En dat is wat het is. Dus, daar stond wel iemand en hij deed het goed. Dat moet absoluut gezegd worden. Ik denk dat dit ook wel aankomt bij Poetin. Want die doet namelijk hetzelfde. Dus dit soort... Ik wil niet zeggen dat het grootspraak is. Want het is inderdaad wel zo ongeveer hoe je het zou willen doen. Alleen het gaat natuurlijk altijd over de wijze waarop je dit uitvoert. Maar de wijze waarop je het zei, ja, daarvan zeg ik van, oké, dat heb je wel op een hele nette manier gedaan. En ik hoop dat het werkt. Maar het meest interessant vind ik, is dat hij dus hier nu mee komt. Hij geeft zogenaamd openheid van zaken. Niet helemaal, want de geheime plannen die kennen we niet. Maar die hoeven we ook niet te kennen. Moeten we ook niet willen kennen. Hij geeft ook aan wat je hiervoor nodig hebt. Lange afstandssystemen bijvoorbeeld. Nou, die hebben we niet. Althans niet in voldoende mate. Hoe gaan we daar aankomen? Want zijn president die wil die niet leveren. En zo heeft hij nog een aantal van die zaken genoemd. Waar hij in ieder geval zegt, oké, dan moeten we daar en daar toch in gaan investeren. Nou, dat is oké. Dat hebben de Fransen, hebben gisteren uitgelegd, ook gedaan. Met betrekking tot een nucleaire positie in Europa. En moderniseringsplannen, ook niet in detail, maar wel grosso modo. Het wordt nu echt tijd voor de landen dat ze gaan uitleggen van welke bijdrage ze hier aan gaan leveren. En Nederland zegt, ja, dat gaan we niet doen. Want we willen de vijand niet wijzer maken dan dat die is. Terwijl het natuurlijk gewoon gaat om wat we op dit ogenblik doen. En dat kan je gewoon als Rus heel goed waarnemen. Net zoals de NAVO kan waarnemen. Dat heeft Krinkevich ook gezegd. Aan de andere kant van de grens in Rusland.
1: Oké, nou, dus goede poging van de hoogste Amerikaanse generaal in Europa om ons een beetje gerust te stellen.
0: Ja.
1: Hoewel niet helemaal gerustgesteld is.
0: Nee, en Rusland af te schrikken. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja. Gaan wij naar Joost Reinaerts uit Heerlen. Dagelijkse luisteraar met een zachte G. Die binnenkort ook naar de voorstelling komt in Sittard. Is die al snel, de voorstelling in Sittard? Ik weet het niet meer. We beginnen in Delft.
0: Voor het eind van het jaar.
1: Over 3 weken. Ja. En voor het eind van het jaar komen we aan in Sittard. Ja. Sinds enkele weken valt Joost op sociale media, dat hij veel vaker, nog vaker, pro-Russische boodschappen leest. Kreten als, Rusland is niet mijn vijand, noemt hij dan als voorbeeld. Hij zegt, misschien zit het in mijn algoritme, maar het voelt als een duidelijke toename. Het lijkt wel of bijna iedereen op Facebook en Instagram voor Rusland is. Ja, nou, dat is al wel langer zo. Dat dit soort boodschappen mogelijk effect heeft, merkte hij afgelopen vrijdag ook tijdens de wedstrijd van zijn clubje Roda JC Kerkrade. Vanaf verschillende kanten van de tribune hoorde die opmerkingen van die strekking voorbij komen. Goh. Misschien zegt het iets over het niveau van de wedstrijd. Kan. Maar toch vooral over hoe bepaalde verhalen de publieke opinie goed lijken te beïnvloeden. Ja. Daarom heeft Joost een heel aantal vragen. Staan we op een kantelpunt in Europa als het gaat om steun aan Oekraïne? Hoe groot achten jullie de Russische desinformatie invloed? Waar zouden burgers op moeten letten komende tijd bij mogelijke desinformatie? En hoe moet je dat debunken? Belangrijke vraag allemaal. Nou, misschien maar gewoon bij het eerste beginnen. Joost, zijn vraag of het sentiment voor Oekraïne in Europa dreigt te kantelen.
2: Weet je, ik heb vorige week las ik ergens dat het in Duitsland aan het krimpen is. Maar ik heb die cijfers niet kunnen terugvinden. Andere mensen zeggen, waar hij absoluut gelijk in heeft, is dat ik heb vorige week honderden trollen achter me gehad. Werkelijk zo verschrikkelijk. Ik heb ook honderden mensen geblokt. En die waren ook met een heel gedisciplineerde, ze zeiden allemaal hetzelfde, weet je wel. En ik las het ook allemaal niet eens, maar het waren gewoon 100 man of zo. Het is heel idioot. Maar andere mensen klagen weer over minder trollen. Het hangt ook een beetje van de instellingen die je hebt op X. Je kunt het een beetje filteren. Dat doe ik tegenwoordig ook. Nou, wat het kantelpunt betreft, ik heb dus wel gegevens over Duitsland, dat dat inderdaad krimpt. In Nederland lijkt dat nog niet het geval te zijn, maar ik heb nog niet echt heel goed representatief opinieonderzoek gezien. Dat zouden we moeten doen.
1: En het is nog, voor zover ik weet, is het nog steeds echt hoog, hè?
0: Ja, maar ook in Duitsland. Kijk, ik begrijp zijn opmerking wel, want de mensen die tegen die oorlog zijn, en voor Poetin, die worden steeds vocaler. Die laten zich steeds meer horen. En dat zien we in alle landen gebeuren. Dus die gaan de straat op. Dat hebben we nog niet zo lang geleden hebben we dat besproken. Toen dat soort lui ook in Amsterdam op de Dam bij elkaar kwamen. Waarbij eigenlijk ook al die zaken die hij zegt. Die werden daar allemaal openlijk, werden die geëtaleerd. Dus van de Russische acties die nu worden uitgevoerd, wat we hybride oorlogsvoering dan en sabotageoperaties noemen. Ja, dat is volgens de andere krant, dat is zo'n spreekbuis van dit soort types, de uitdrukking van een gecoördineerde propagandacampagne van de Europese Unie en de NAVO, want het gebeurt namelijk niet. Die sabotageoperatie is allemaal gelogen. Maar al heel lang, en je merkt echt dat het werkt, is het idee, ook bij hele serieuze mensen die gewoon echt tegen Poetin zijn, die zeggen van, ja, maar wij zijn ook wel een beetje verantwoordelijk voor die oorlog. Dat is iets wat al heel lang gaande is. En dan wordt er gezegd van, ja, dan wordt er gezegd, ja, maar Baker, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd dat de NAVO niet one inch uitbreidt naar het oosten. Maar men is niet eens bereid dan om te kijken wanneer dat door Baker is gezegd en in welke context. Dat had niets met de NAVO te maken, want de Sovjet-Unie bestond toen nog toen hij dat gezegd had. Maar dat gebeurde in de context van de eenwording van de DDR. Dat was een totaal andere, de DDR met West-Duitsland. Dat was een totaal andere context. En ik heb het laatst ook nog weer een keer gezegd dat dit gewoon Russische propaganda is, die ook door de voormalige leider van de Sovjet-Unie, Gorbachev, vlak voordat hij doodging, nog een keer is ontkracht. Maar het aantal mails wat ik dan krijg hierover, dat ik gewoon niet weet waar ik over praat en dat het toch een schande is dat ik dat soort dingen zeg, dat duidt erop dat het gewoon wijdverbreid is, dit soort ongen.
1: Zowel aan de linker als aan de rechterkant zie je dat weerklank.
0: Ook hele gematigde mensen vinden dit ook. Dus die Russische propaganda, die heeft wel degelijk impact op wat mensen vinden. En dat is natuurlijk logisch. Als je hier, want die vraag, kijk, op het moment dat serieuze journalisten mij die vraag stellen, dan geef ik daar een antwoord op. Maar de vraag stellen is hem eigenlijk ook beantwoorden. Want je stelt hier vragen over eigenlijk iets wat Russische propaganda is. En waarvan heel veel mensen zeggen, ja, die de Wijk, dat kan hij wel zeggen, maar dat klopt niet hoor. Maar ze hebben ook niet de bereidheid om zelfs even echt op onderzoek uit te gaan.
2: Het is heel treurig. En hoogopgeleide mensen als Ewald Engelen doen er vrolijk aan mee. Ook die podcast De Nieuwe Wereld met Ad Verbrugge doet er ook allemaal aan mee. Terwijl je hebt maar heel weinig tijd nodig om een beetje onderzoek te doen om te ontdekken dat het gewoon niet klopt wat er gezegd wordt. Hè?
0: Nou ja, ik kreeg laatst een mail binnen van iemand die ontzettend boos was. Die had eens even gekeken op een aantal websites van het witte van een Nationaal Archief. Van wat er nou precies was gezegd. Nou, je vindt inderdaad keurig onder elkaar wat er is gezegd in die tijd over bijvoorbeeld de uitbreiding van de NAVO. Maar als je dan vervolgens vergeet wanneer dat gezegd is en dat dat gebeurd is in een tijd dat dat ging over de eenwording van Duitsland, dan is de context ineens totaal anders. Dat soort dingen, dat is wel moeizaam hoor. Maar vervolgens word je natuurlijk wel in zo'n mail helemaal voor rotte vis uitgemaakt.
1: Maar kunnen we dan vaststellen, dat is eigenlijk het antwoord op vraag 2. Hoe groot achten jullie de invloed van Russische desinformatie is? Nou, groot. Maar dat we in antwoord op vraag 1 misschien niet heel erg duidelijk vinden dat daardoor het sentiment kantelt in Europa.
0: Onderdelen van die propaganda die vinden ingang bij de Nederlandse bevolking. Maar dat wil nog niet zeggen, dus dat mooie voorbeeld van, maar wij zijn ook een beetje schuld, dat die mensen dus ook zeggen van, ja, maar dan moeten wij ook maar de steun aan Oekraïne opschorten. Ja. Dat is niet het geval. Dus ja, het heeft ingang. Het heeft effect. En nee, het heeft geen effect op de steun op dit ogenblik. Op de steun voor Oekraïne.
1: En dan de derde vraag. Hebben jullie dingen waarvan je zegt, nou, daar moeten mensen specifiek de komende tijd op letten, als het gaat om feitelijke informatie of gestuurde propaganda en het onderscheid daartussen?
2: Nou ja, weet je, als je de beste propaganda heeft ook altijd een klein kerntje van waarheid. En verpakt in allerlei andere onwaarheden. Hè? Dus je gaat dus heel selectief ga je feiten kiezen. Dan doe je ook een hele emotionele framing. En je doet ook allemaal misleidende conclusies. Dat is de mooiste vorm van propaganda. En de Russen zijn daar meesters in. Zijn er echt meesters in.
0: Nou en ja, wat we gaan zien is steeds hardere ontkenningen.
2: Ja.
0: Dus alles en alles wat er gebeurt. Ik denk dat we de komende tijd zullen we gaan zien dat er steeds meer van dat soort sabotagepogingen komen, desinformatiepogingen komen, wat eigenlijk ook sabotage is. Meer de sabotage van de geest, bij wijze van spreken. En dus de ontkenningen worden steeds harder. En de bewijzen, als de bewijzen aan onze kant steeds groter worden, worden de ontkenningen steeds harder. Dus die taal die zal uit het Kremlin steeds harder worden, is mijn inschatting.
2: Dat denk ik ook, ja. En daar hebben ze ook een lange traditie in, hè? Van gewoon glas.
1: Nou, in Nederland kennen we die natuurlijk van de nasleep van MH17 ja, erg goed.
2: Vreselijk, ja.
1: Daar weten we hoe de Russen dat aanpakken, zoiets. Ja. Al voordat we zo ver kwamen in de oorlog in Oekraïne. En het vierde punt, wat is een goede manier om dit soort Russische propaganda te debunken? Als Joost dat tegenkomt op de tribune.
2: Ik heb er een beetje over zitten nadenken en een beetje nog onderzoek gedaan. Debunk is hartstikke lastig en mislukt vaak omdat mensen gewoon een filter op hun kop hebben. Hè? Ja. En alles wat niet strookt met dat filter komt er niet door. En daarom zeggen mensen het is effectiever in plaats van debunken zou je moeten doen prebunking. Dat je middelbare scholen, lage scholen uitlegt hoe je welke manipulatietechnieken eigenlijk worden gebruikt. Hè? De eindeloos herhalen van een onwaarheid, zelfs om die te ontkrachten, gaat alleen maar de bekendheid ervan vergroten. En daar ben ik eigenlijk wel voorstander van. Dat je zegt van ja, dat gebeurt dus overal. Hè? Gebeurde ook heel erg tijdens die vaccin-ellende waar we in gezeten hebben. Maar het is ongelooflijk moeilijk om mensen die dus ideologisch zich helemaal hebben. Gewoon Oekraïne is corrupt. Hè, en Rusland heeft gerechtvaardigde belangen. Nou, die krijg je er niet meer uit, ben ik bang.
0: Nee, maar ik vraag dan altijd van leg eens uit. En dan beginnen ze uit te leggen. En dan vraag ik, oh, leg dat eens uit. Nou, dan heb je binnen 1-2 minuten heeft iemand zich totaal vastgeluld. Dus het debunken is niet zo ingewikkeld. Maar je moet niet zeggen van bent het niet mee eens en dit is het verhaal wat er echt is gebeurd, want dat geloven ze toch niet. Je moet zo'n vragen van nou leg maar uit. Ik ben heel benieuwd. Ik probeer me even bij te praten. En als je dat op een redelijk vriendelijke toon doet, dat kost me soms wel moeite hoor. En je vraagt hun dat, nou dan blijft er eigenlijk gewoon binnen, nou meestal binnen 30 seconden, maar anders als het heel lang duurt, binnen 2 minuten helemaal niks meer van over.
1: Dat is een goeie bij iemand die zegt bij de voetbalwedstrijd Rusland is niet mijn vijand. Ze daarop vragen, leg eens uit.
0: Ja, leg eens uit.
1: Misschien inderdaad de beste.
0: Dan lult iemand zich echt binnen nood aan vast hoor, kan ik je melden.
2: En wat ik een verontrustende gedachte vind is, weet je, Rusland hoeft Nederlanders eigenlijk helemaal niet noodzakelijk van Poetins woorden te overtuigen. Het is voor Moskou eigenlijk al voldoende als mensen gaan twijfelen aan alles en nog wat. Het vertrouwen in hun eigen instituties verliezen, daar zijn ze namelijk al heel erg mee bezig. Hè? Of vinden dat steun aan Oekraïne zinloos is. En dat soort dingen zijn helemaal niet zo moeilijk. En dat zie je dus ook gebeuren. Hè? We krijgen het straks, het kabinet gaat helemaal niet goed met het kabinet, kan iedereen zien. En er wordt natuurlijk toch weer bezuinigd op de sociale zekerheid. Nou, er zijn voldoende mensen in Nederland die zeggen van ja, waarom geven we wel geld aan defensie uit. Hè?
0: Dat is wel een belangrijk punt. Een hele belangrijke verklaring waarom, denk ik, die mensen zo vocaler zijn geworden. En dat heeft echt te maken met het feit dat we zien dat onze verzorgingsstandaard vastlopend is. En dat een groot bedrag gaat naar Oekraïne, een groot bedrag gaat naar Defensie, en dat gaat ten koste van onze verzorgingsstaat. Ja, dat is de bedoeling. Je kunt het met, ja. Dat is niet leuk, je kunt het met Rutte eens zijn, of niet. Maar Rutte heeft ook gezegd, nou ja, als je dus dit wil, als je veilig wil zijn, dan zou je misschien wel eens een beetje een stukje van je verzorgingsstaat moeten inleveren. En dat is nou precies wat we gaan zien. En dan worden mensen boos, en dan gaan ze alles erbij halen.
1: Dat of als de belasting omhoog gaat, ja, natuurlijk.
0: Dat wil je dus ook niet. Dat hebben we met de CDA gezien. Met die solidariteit straks of zo. Weet ik veel hoe ze dat allemaal noemen. Nou,
1: veiligheid.
0: Zien we ook niks van terug. Veiligheidsbijdrage. Nou ja,
1: Vrijheidsbijdrage. Nee, die zit in de inkomstenbelasting. Dus daar gaat de inkomstenbelasting.
0: Is het zo?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik dacht dat het inmiddels alweer verdwenen was. Maar ik had er nooit meer wat van gehoord. Maar goed. Nee, maar je zal wel gelijk hebben. Dus als dat gebeurt, ja, dan beginnen mensen het in hun portemonnee te voelen. En dan zie je dus wat er gaat gebeuren. Dat zien we in Amerika ook. Ik zag de MAGA-aanhangers, een deel van de MAGA-aanhangers, die zag ik juichen toen Poetin zei, ik heb een deal gesloten over de import van diesel uit Rusland. Begint men te juichen. En zich niet realiseren wat daar de consequenties van zijn. En dat is natuurlijk het hele punt. Dat is een heel bekend fenomeen. En daar kan je weinig aan doen, hoor.
1: Nou, Joost, doe er je voordeel mee. Dank jullie wel. En tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop.
0: Funk en soul.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt.
2: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
3: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
2: Welk bedrag gaan ze je geven?
4: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
2: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
5: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
2: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 16:30.
7: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen of treinen. De treinen van de NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegt er eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot waar ze op zaten omsloeg. Het gebeurde op de rivier de Ganges. Er zaten 15 tot 20 mensen op de boot. Premier Modi spreekt zijn medeleven uit en heeft de families van de slachtoffers compensatie beloofd. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden gisteravond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
8: Welkom, het begin van het cijferseizoen op deze dinsdag 13 oktober... en de dag dat de techsector het op de heupen kreeg.
9: You've got the warnings, of course, from the CEO of that chip giant Broadcom. You've got the competition over in China starting to come to the fore. You've got the model changes as well, and you've got the warnings about the capital flows.
8: Heel veel waarschuwingen. Is dit gewoon weer wat lucht uit de AI-bubbel... of lopen we nu echt tegen de grenzen van het enthousiasme aan? Dat zoeken we deze aflevering voor je uit.
10: En dan hebben we het ook over LVMH, het luxe bedrijf dat probeert al jaren het tijd te keren, maar zonder succes.
11: LVMH sales in China slump. Mainland sales last quarter fell by double digits. Chinese shoppers also pulled back their purchases overseas. LVMH shares are down more than 40% this year.
10: Ja, ook afgelopen kwartaal was weer een teleurstelling. Wanneer komen ze dan wel weer eens met goed nieuws? Dat hoor je zo.
8: En je ontdekt wat een gluurbrillen directeur is.
10: Ja, de Amsterdamse beurs die sloot 0,5% in de min op 1129 punten. En de grootste daler is ASM International met 6,3%. En in de VS meer van hetzelfde, alles in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dag Nico.
12: Een hele goede avond.
10: Avond.
8: Goed dat je erbij bent. Tijd om te beginnen. En ik ga beginnen en dat doe ik met CSG, het defensiebedrijf van het Damrak. Of tenminste, ja, één daarvan, maar wel de grootste. CSG en Jelle heeft de volledige naam nog een keer voor je paraat.
13: De Tsjechoslowak.
14: Dit doe je zelf, hè?
8: Ja, ik hou het gewoon bij CSG. Dat is veiliger. Dat wordt ook een klein beetje een ruimtevaartbedrijf naast dat het een defensiebedrijf is. Het neemt namelijk een belang in MDA Space. Dat is een Canadese partij die onder andere satellieten maakt en radardata verzamelt. Nou, voor een defensiebedrijf als CSG uiteraard erg handig. Ze nemen een belang van 9,5% en zijn zo gelijk de grootste aandeelhouder.
10: We kunnen zo nog wel even gaan oefenen hoor, Max, als je wilt.
8: Ja, dat doen we buiten de uitzending.
10: Ja. Het mag voor veel Nederlanders een favoriete vakantiebestemming zijn, maar ons pensioengeld, ja, dat stallen we toch liever elders. Het ABP dat steekt de 29 miljard die het terughaalt uit Amerikaanse staatsobligaties in verschillende Europese landen. En in dat lijstje schittert Frankrijk door afwezigheid. Sterker nog, het grootste pensioenfonds van Nederland verkleinde zijn positie in de Franse staatsobligaties met ruim 0,5 miljard. Toch wel opvallend. En ja, intussen zien institutionele beleggers gewoon steeds meer beren op de weg in Frankrijk. De op één na grootste economie van Europa. Let wel even op, ja. En met name de staatsschuld die neemt steeds problematische proporties aan. Oplopende rente natuurlijk een steeds grotere hap uit de begroting. En de meeste vrijgespeelde miljarden die gaan trouwens naar Duitsland. Daar verdubbelde het ABP zijn positie. Ja, Nico, wat denk jij? Is Frankrijk opgegeven?
12: Nou, nog niet opgegeven, maar iedereen houdt wel zijn... De meeste partijen die blijven er vanaf. We willen eerst kijken wat die verkiezingen gaan doen. Dat is pas in april, dacht ik, volgend jaar. Dus het is wel een gebed zonder eind inmiddels.
14: Houd dat in de gaten. Dan haal ik er één letter vanaf en gaan we van het ABP naar BP. De Britse oliereus die had afgelopen jaren namelijk één groot probleem. Want ze wilden als een van de weinigen in de sector echt inzetten op groene energie. En dat kostte veel geld. En activistische aandeelhouders die hebben het bedrijf er uiteindelijk toch weer van weggestuurd. Maar die schuldenberg is er niet kleiner op geworden. Nou, is er goed nieuws voor hen. De olieprijs is flink gestegen. Dus dat rekt de marges op. Blijkt uit de voorlopige kwartaalcijfers. En dus kan er worden terugbetaald. Ze boeken zo'n $9 miljard af van de netto schuld. En daarmee lopen ze flink op de zaken vooruit.
15: They've already reached their net debt target for 2027. Of course helped by the volatility caused by the Iran war. So at the end of the third quarter, net debt was around $13.5 billion to $14.5 billion. And the target is $14 to $18 billion.
14: Ja, goed nieuws. Wordt dus vrolijk opgevat. Het aandeel steeg met 4%.
10: Dan drie Nederlandse organisaties die stappen naar de rechter om de Meta-bril, liefkozend ook wel de gluurbril genoemd.
14: Liefkozend.
10: Ja, niet heel erg. Hè.
14: Goed omschrijvend.
10: Onder andere de Consumentenbond, die ziet allerlei privacyproblemen. En ze hadden de brillendirecteur, daar is die, bij Meta 2 weken gegeven om te reageren. Nou, dat deed de brillendirecteur. Hij vindt de ophef niet verrassend. Ze gaan de gluurbril niet van de markt halen. En hij zegt, toen de eerste smartphones met camera uitkwamen, was er ook ophef.
14: Hoor klinkt ook een beetje als kapitein toiletbril zo ongeveer. Dat zou je ook kunnen zeggen.
10: Ja. Sorry,
14: in plaats
10: die
14: van de brillendirecteur.
10: Ik
14: roep maar wat.
10: Zou je inderdaad ook kunnen doen, de toiletbril. Nou, de drie organisaties die gaan daar natuurlijk niet mee akkoord zomaar. Die camerabril die kan ongemerkt mensen vastleggen, beelden verspreiden. Zomaar iemands politieke opvatting, religie of gezondheid zou daar dan weer uit kunnen blijken. Ja, bijzondere persoonsgegevens die mogen niet zomaar worden gelekt natuurlijk. En daarom een kort geding. Heeft dat zin? Nou, de kans op een verkoopverbod, dat is redelijk klein. Maar dat betekent niet dat er geen effect hoeft te zijn. De ophef alleen al, die maakt bijvoorbeeld al dat Hans Anders en Wekamp het ding weigeren te verkopen.
14: Nou, daar kun je mee beginnen.
10: Ja.
14: Straks een dubbele aftrap van het cijferseizoen. Goed is hij niet bepaald. LVMH die stelt weer teleur. En je hoort zo hoe ze zich niet nog een keer aan dezelfde Chinese steen stoten.
10: Ja, en een zeldzame tegenvaller op Wall Street bij een van de grootste banken ter wereld.
14: Maar eerst naar de techsector. Die heeft het zwaar na zorgen bij chipmakers Intel en Broadcom.
16: Chief executives of Intel and Broadcom both warning that access to capital could become a bottleneck, even as demand is still there. Broadcom CEO Hock Tan says financing could become a bigger constraint than chip components and power. Intel's boss, Lip-Bu Tan, mirrored the same concerns.
14: Ja, de chipbedrijven zijn bang dat ze niet genoeg geld meer kunnen verzamelen voor nieuwe investeringen. En daar komt nog wat meer bij. De topman van Broadcom twijfelt zelfs aan de kennis en kunde van beleggers.
16: The Broadcom CEO then saying a lot of investors have no clue what they are investing in. Then saying they set very extreme expectations only to find out that it's almost like they are in a casino.
14: Ja, dat komt allemaal bovenop twijfels die al wat langer opborrelen in de techsector. Techbeursgangen worden uitgesteld. Er is een Chinese geheugenchipmaker die opeens claimt toch een stukje dichter bij de competitie te zijn geraakt, CXMT. Maar er is ook goed nieuws. Cathy Wood, de vrouw die serieus denkt dat een Tesla-aandeel $2600 waard gaat worden, die zegt dat het tijd is om te stoppen met tech-aandelen kopen. Dus maak daaruit op wat je eruit op wil maken. Nou, Nico, veel onrust. Is het overdreven? Is het toch wel een beetje terecht? Laten we hier een beetje lucht uit de bubbel. Wat maak jij ervan?
12: Ja, er mag wel een beetje lucht uit. Kijk, je ziet wel dat iedereen een beetje in het duister tast, omdat we niet goed weten hoe AI zich gaat ontwikkelen. We weten wel dat AI fantastisch is en dat je er heel veel mee kan doen. Maar hoe die uitbouw gaat, wie daar geld aan gaat verdienen, of die hoge marges van die geheugenchip bedrijven, of die zo blijven, hè, dat is ook heel erg onzeker. Dus iedereen twijfelt. En dan is, bijvoorbeeld afgelopen week had je die twee analisten die de koersdoelen voor Bezi halveerden. Mm-hmm. Dat zijn dingen die moeten door de markt. En daar moeten beleggers moeten daarop reageren. En dat komen iedere keer van dat soort berichten langs. En iedere keer moet daar een mening over worden gevormd. En er is gewoon heel veel onzekerheid over AI. En over hoe die uitbouw ervan gaat. Want, of dat zoveel geld kost, of dat dat wel binnen de perk blijft.
17: Ja, want hoe komt het dat die onzekerheid er nu dan opeens is? De afgelopen maanden, het afgelopen jaar, heb ik eigenlijk het idee gehad dat er vooral nog steeds best wel hosanna over werd gedaan, toch?
12: Ja, nou ja, het komt altijd in vlagen. We hebben natuurlijk ook een tijd gehad dat men dacht van AI is een bubbel. Nou, toen kwamen we erachter dat AI is geen bubbel. Er wordt door geïnvesteerd. Bedrijven, met name de hyperscalers, gaan heel veel geld uitgeven eraan. En nu zitten we weer in de fase dat we denken van oké, AI komt eraan. Het gaat allemaal gebeuren. Alleen, hoe gaan we er geld aan verdienen? En wie gaat er geld aan verdienen? En er is iedere keer wat. We noemen dat ook wel de Wall of Worry op de beurs. En die heb je hier heel duidelijk. En omdat er zoveel onzekerheid is, zie je dat de beurskoersen heen en weer wapperen.
17: Ja, misschien nog even naar de topman van Broadcom, Hock-Tan. Die is toch vrij kritisch. Ja. En ook hij zegt eigenlijk, die investeringen die worden bij lange na nog niet terugverdiend.
18: Most companies out there cannot find any bloody return on investment. I'm telling you. People are just wasting money, spending tokens, trying to understand. Ever thought when you're a kid, you go to a video arcade?
19: Yeah.
18: You play with your parents, give you $10 of tokens. Points, you finish it in 10 minutes and you haven't learned anything.
17: Ja, dus hij zegt eigenlijk gewoon iedereen pompt zijn tokens erdoor. En dan, dit was mijn gratis budget.
19: We hebben er niks voor.
17: Veel plezier, ik kom misschien ooit wel eens terug. Veel plezier de volgende keer.
12: Nou ja. Ik moet altijd een beetje lachen om die Hock-Tan, want bij de vorige kwartaalcijfers las hij de kwartaalcijfers voor van een jaar eerder.
17: Niet te serieus nemen dus.
12: Hij heeft wel een punt. En hij is natuurlijk wel de CEO van een van de grootste chipbedrijven. Voor mij is Broadcom ook 1000 miljard waard of meer.
17: Ja.
12: We moeten hem zeker serieus nemen. Het gaat ook heel goed. Ze hebben heel veel orders. Dus ze zien zelf ook dat er heel veel te gebeuren staat. Alleen wat hij zegt is wel een beetje waar. Hè? Als je kijkt wat er in Korea gebeurt vanochtend.
17: Ja.
12: Of vannacht eigenlijk in Korea. Zag je weer die aandelen min 8, min 9% gaan. Het zijn hele degelijke bedrijven. Die doen het fantastisch. Maken heel veel winst. Maar beleggers die weten daar niet goed mee om te gaan. En er zit gewoon in de beurs, in de markt, zit heel veel speculatie. Eigenlijk sinds corona is dat erbij gekomen. Veel particulieren die via opties, turbo's en noem maar op heel graag een gokje wagen. En dat zit ook in de beurs.
17: Mensen die snel rijk willen worden. Nou goed, daar is Zuid-Korea natuurlijk het voorbeeld van zo ongeveer. Jij noemde al die geheugenchipmakers daar. Nou is dus ook het nieuws dat CXMT, dat Chinese geheugenchipbedrijf, dat die ook heel erg dicht bij die Koreaanse competitie zit. Is dat, in hoeverre is dat een serieuze dreiging voor de marges die ze daar in Korea maken?
12: Nou, dat is het wel. Kijk, het is een beetje de vraag, want de Amerikanen die proberen nu met man en macht om die Chinese bedrijven buiten de deur te houden. Maar je ziet er bijvoorbeeld aan Apple, die wil heel graag zaken doen met hen, omdat die chips van hun gewoon goedkoper zijn. Hoe ze technisch zijn, hoe ze technologisch zijn, dat is nog even de vraag. Maar ik neem aan dat wel bij elkaar in de buurt komt. Dus er valt heel veel geld te verdienen. Er was eerder op de beurs al zo, als er ergens heel veel geld te verdienen valt, dan komen er heel veel mensen op af. En dat gaat hier ook gebeuren. Dus iedereen wil uitbreiden in die sector met geheugenchips. Ze bouwen zelf ook fabrieken bij de grote drie, Micron, SK Hynix en Samsung. Maar de Chinezen hebben ook bedrijven die dat kunnen doen. En als die één keer beginnen, daar gaat natuurlijk hard altijd qua omzet en volume. Dus dan komt dat erbij.
20: BNR Beurs.
21: Door naar LVMH, het luxebedrijf dat krijgt de inkomsten maar niet terug op peil. Weer valt de omzet tegen. Daar scoren ze onder de verwachte 1,3%. En het probleem zit hem in de LV van LVMH, dus de Louis Vuitton afdeling. De tasjes en de topjes dus.
22: Sales overall for the division that includes Louis Vuitton and Dior were down 5%. That was much worse than expected. Also Louis Vuitton, the main brand, suffered from a backlash from consumers after Louis Vuitton won a trademark lawsuit against a local tea chain called Molly Tea. And this sparked a backlash from consumers.
21: Ja, dus de omzet die daalde daar flink met 5%. En het ligt ook aan hun eeuwige probleem, hè. China, daar loopt, ja, dat is gewoon een afzwakkende vraag vanuit daar. Nico, weer konden ze tijdens niet keren, hè. Dus ja, waarom is dat nou eigenlijk zo moeilijk?
12: Nou, de Chinese markt is denk ik niet goed. We hebben daar eigenlijk heel weinig informatie over. Van Amerika en Europa weten we alles. Maar van de Chinese markt, dat is een beetje onduidelijk. Laatste wat we eigenlijk hoorden een jaar geleden was dat die huizenmarkt niet goed was. Maar hoe het met de gemiddelde, hoe noem je hem, jouw modaal in China, hoe het daarmee gaat, dat weten we eigenlijk niet. En als ik kijk naar de Chinese aandelen, ook hier, bijvoorbeeld Prosus en Baidu, dat gaat allemaal niet zo geweldig. Dus ik heb het idee dat die economie daar gewoon niet zo lekker draait. En daar komt bij dat de Chinezen meer en meer kijken naar hun eigen merken. Dat zie je met name in de auto-industrie. Maar ze zijn technologisch eigenlijk helemaal bij. Ik denk op het gebied van auto's liggen ze zelfs ietsje voor. Maar ook qua merken, je merkt het ook aan bijvoorbeeld Nike, die heeft ook heel veel moeite mee daar. Dat ze toch meer en meer kijken naar hun eigen merken uit eigen land.
21: Je zei al, we weten wel wat meer over bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Citibank heeft uitgerekend dat daar ook toch wel de vraag naar luxe goederen wat afneemt. Dus ja, dat is ook uiteindelijk geen goed nieuws, hè, voor LVMH.
12: Nee, ik zag wel dat in Amerika in bepaalde gebieden wel beter ging. Met name met de horloges en de sterke drank. Maar dat was ook, dat werd ook een keer tijd, want daar ging het al eigenlijk jaren minder. Maar de Amerikaanse consument, en daar komen ook verschillende berichten over binnen. Maar die Amerikaanse consument heeft gewoon moeilijk. Alles is duur. Inflatie is hoog. Het is niet zozeer dat de inflatie erg hoog is, maar alles is gewoon duur gebleven. De inflatie is nooit teruggezakt. De echte lonen, zeg maar, zijn niet echt meegegroeid met de kosten. Dus iedereen moet een klein beetje opletten. En daar gaat LVMH. LVMH is natuurlijk niet, is wel luxe, maar het is niet echt luxe.
21: Okay.
12: Het is geen L'Oréal of zo. Dus ja, ook daar gaat het dan denk ik een stukje minder. En dan moeten ze harder vechten voor hun marktaandeel.
21: Maar ja, wat kunnen ze wel doen? En waar zou je dus ook als belegger naar kijken?
12: Nou ja, het is best een lastig verhaal met LVMH. Omdat Bernard Arnault die wil echt iedereen te vriend houden in zijn bedrijf. Dus alle merken die ze hebben, alle maison, zoals hij dat noemt, die moeten erbij blijven. Misschien moet hij wat afstoten links en rechts. Merken die het niet zo goed doen. Dat is heel normaal in een bedrijf als je bepaalde merken hebt die niet lekker lopen. Dan denk je van, nou, die doen we weg of dan gaan we wat anders doen. En nu is het zijn eigen merk, Louis Vuitton, die niet goed draait. Dus ze zullen daar toch de marketing een beetje moeten opschroeven, heb ik het idee. Om ervoor te zorgen dat ze toch erbij blijven op een of andere manier.
17: Maar is het ook
12: dat is wel een lastig verhaal.
17: Is het de marketing opschroeven of is het misschien ook een beetje kill your darlings en dan kijken, nou goed, zo'n Chinese markt is misschien een beetje verloren zaak op dit moment. Moeten we daar niet minder zijn? Je bent een luxe bedrijf, hoe schaarser je het maakt, hoe aantrekkelijker je eigenlijk zou moeten worden. Is dat niet een oplossing?
12: Ja.
17: Kun je naar Bernard mailen?
12: Bernard, hij komt wel eens in Nederland, hè, want hij heeft een botenbedrijf in Zuid-Holland.
21: Oh, boter maar, of boten?
17: Boten, denk ik.
12: Boten. Kaag. In Kaag.
21: Ja, ja.
12: Dat terzijde. De Chinezen houden wel van dure merken. Dat loopt op zich goed. Maar misschien zijn ze wel een beetje overpriced. En ze hebben natuurlijk in coronatijd de prijzen fors omhoog gegooid. Dat is ook alleen maar duurder geworden. En misschien kunnen ze hier ook niet zo heel gek veel aan doen. Omdat het algemene prijsspel van heel veel dingen is gewoon hoog. Mensen komen soms gewoon een stukje geld tekort aan het eind van de maand. En daar hebben ze misschien, net zoals iedereen, alle bedrijven die mikken op de consument, hebben daar gewoon last van.
20: BNR Beurs.
17: Ik kom nu niet meer van het beeld af van Bernard Arnault die met allemaal boter rondloopt.
21: Ja, lekker smeren.
17: Boten. Weet ik niet hoeveel multimiljardair. Goed.
12: Hij heeft een beetje boter op zijn hoofd.
17: Inderdaad. Milou, je favoriete moment is aangekomen. Want we gaan naar Wall Street en we gaan kijken hoe het er daarvoor staat.
21: Heerlijk.
17: En het is toch minder favoriet, want het is allemaal in het rood. De Dow Jones 0,3% eraf, de S&P 500... Een lichtpuntje, bijna gelijk. En de Nasdaq 0,1% in de min. En zullen we dan maar even beginnen met de kwartaalcijfers van deze middag. Die van de eerste Amerikaanse grootbanken. En we beginnen met
3: some disappointment, obviously, with JP Morgan. We're seeing FICC sales and trading, of course, coming in well below those estimates. $5.37 billion for the third quarter FICC sales and trading revenue versus an estimate of $6 billion. That was honestly the expectation more broadly for these bank earnings for the third quarter, given the volatility that we've seen in the bond market.
17: Bij JP Morgan werd dus niet aan de verwachtingen voldaan in de tak die je obligaties koopt en verkoopt. Terwijl met al die onrust in die markt toch wel gerekend werd op een goede uitkomst. En de kosten van de bank die vielen ook nog aan de hoge kant uit. Nou, het aandeel dat kelderde even, maar tijdens de analystical herstelde het toch weer. En nu staat het 0,3% in de plus. De rest dan, Wells Fargo, die staat wel in de min. 1,5% eraf. Citigroup scoort rond de verwachting. En Goldman Sachs doet het goed in de aandelenhandel. En dat werd initieel ook beloond. Staat nu 1% in de plus. Het is een beetje van alles wat, Nico. Kunnen we er toch nog wat een soort grote lijn uit bakken?
12: Nou ja, de banken doen het op zich wel goed. Alleen ze waarschuwen wel allemaal een beetje van... die rente loopt op. Dus de consument moet wel even op zijn teller passen. Ze doen het nog goed. Ze houden zich goed. Maar het moet niet veel gekker worden. En dat is natuurlijk een beetje een algemene waarschuwing. Je zag wel dat Goldman weer heel veel geld verdient in de aandelenhandel. Wat else is nieuw. Maar op zich, die banken doen het nog steeds heel erg goed. Dus de renteomgeving voor banken is gewoon goed. Met name in Europa, maar ook in Amerika. Dus de banken doen het goed. Daar kan je weinig van zeggen.
21: En eerder had ik het hier even over de bril van Meta. Nou, daar zijn kapers op de kust. Want Alibaba onthulde vandaag de nieuwste generaties van zijn slimme brillen. De Q-Wen Glasses N1-serie. Nou, de functionaliteiten zijn vrij vergelijkbaar. Ook hiermee kun je mensen filmen en inbreuk maken op andermans privacy. Dus dat is mooi. Maar wie hoopt dat de Chinese bril goedkoper is, die heeft pech. Want de Alibaba-bril die is te koop vanaf 2.999 yuan. Omgerekend zo'n $450. Met andere woorden, ze willen niet zozeer een goedkopere bril maken dan bij Meta, maar vooral een betere.
17: Ja, en de koers van Meta 2,5% in de plus. Misschien ook wel een beetje hiermee te maken. Ja. En trouwens naar die Meta, die film van over Zuckerberg geweest, die nieuwe, de Social Reckoning.
21: En?
17: Erg goed. Ik mag geen beleggingsadvies geven, maar bij deze een
21: filmadvies.
17: Bioscoopadvies. Ja. Ja, inderdaad. Nou, tot slot nog even heel erg terug naar gisteren. Dat bleek een zwarte dag voor collega Donner Bakker. We leven met hem mee. Ja. Een van de bedrijven in de kern van zijn expertisegebied verdwijnt namelijk van de beurs. Dating app Bumble wil zichzelf verkopen voor $1,3 miljard. En ze hebben al een koper, Ithaca Holding, een investeringsmaatschappij. Nou, Donner vindt er het zijne van.
4: Bumble, de eerste dating app die ik ooit heb gedownload heb. Ja, ergens natuurlijk een beetje jammer dat ze worden overgenomen, maar een verrassing zou ik het ook weer niet willen noemen. Het ging natuurlijk in coronatijd erg goed met dating-apps en dus ook met Bumble. Daarna wat minder, want iedereen werd een beetje swipe-moe. Het antwoord van Bumble waren een paar AI-updates. Dat was het ook niet helemaal. De koers liep verder en verder naar beneden. Ja, en dan komt een overname door een private equity-partij dichter en dichterbij.
17: Ja, en nu heel erg dichtbij, want het gaat gebeuren. Gisteren na het eerste overnamegerucht kreeg het aandeel dan toch een beetje soelaas, nadat het 95% gedaald was sinds de piek. Toen kwam er 50% bij. En vandaag bij de bevestiging weer 56%. Ja, ja. Dikke bonus.
21: Alle steun voor collega Donner. Je kunt het uitspreken op een dating-app. Maar niet meer op Bumble dan, denk ik. Nou, nee. We swipen door naar het volgende onderdeel van deze aflevering. En dat is de planning van morgen. Nou, je kunt je klaarmaken voor de volgende lading bankencijfers. Bank of America en Morgan Stanley zijn aan de beurt. Nou, de koersen daarvan zijn het afgelopen kwartaal wat gedaald. En ja, dat zal te maken hebben met de rente op staatsobligaties die op het hoogste niveau in jaren staat. En toch liggen de winsten voor de meeste van die grote buitenlandse banken dit kwartaal wel hoger dan een jaar geleden. Behalve voor Bank of America. Daar zijn de verwachtingen wat magerder. En is er natuurlijk ook nog de renteverhoging van de Fed. Dus ja, wat gaat dat met de marges van banken doen? Nou, met de cijfers van deze banken erbij krijgen we een completer plaatje. En dan natuurlijk het moment waar iedereen op wacht. De kwartaalcijfers van ASML. Het paradepaardje van de dag wel. En ja, het ziet er allemaal heel goed uit. Maar de vraag is dan natuurlijk altijd, ja, wordt het nog beter dan verwacht? Nou, de afgelopen dagen is de koers toch wel wat gedaald. Dus misschien is gewoon goed ook wel genoeg om beleggers een beetje blij te maken.
17: En als je dan teleurgesteld bent over die cijfers, of misschien heel vrolijk, dan kun je vrijdag luisteren naar ons ASML, de podcast die ik gemaakt heb. Ja, ik blijf het maar pluggen hier totdat we er allemaal bij neervallen.
21: Ik kan niet wachten.
17: Je kan alvast gaan abonneren in de feed, in de BNR-app. Kunnen we nu ook echt de uitzending afronden. Dit was de BNR Beurs van dinsdag 13 oktober... waarin zo ongeveer 3/4 van onze luisteraars werd afgeschilderd als gokker. Ja. En waarin we werden bijgestaan door onze chef gokverslaving Nico Inberg van Afklikkliniek, de aandeelhouder. Dankjewel weer.
12: Ja, je wordt bedankt.
21: En jij ook bedankt.
12: Fijne avond.
21: En bedankt voor het luisteren ook. We gokken erop dat je dat morgen weer doet. We zien je dan. En tot die tijd, abonneer of volg ons in je podcast-app op YouTube. Dan heb je een grotere kans om ons weer te vinden.
17: Eén groot kans. Tot morgen.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
2: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
3: Nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijden vandaag geen of minder bussen. Het streekvervoer staakt. Ook regionale treinen hebben er last van. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken voor een betere cao. NS-treinen en het OV in de grote steden rijden vandaag wel normaal. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam dat door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is al eens een scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. In het Limburgse dorp Heidhuizen is gisteravond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. En een Franse politieagent is onder toezicht gesteld nadat er een tiener zwaar gewond raakte bij de scholierenprotesten in de stad Tours. Hij raakte 2 weken geleden een oog kwijt nadat er een rubberkogel in terecht kwam, afkomstig van een politiewapen. De agent mag dat wapen voorlopig niet meer bij zich dragen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een rustige dag vandaag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Altijd jong en gezond blijven. Het eeuwige leven. Het heeft de mensheid altijd al gefascineerd. Maar sinds de techbazen ermee bezig zijn, neemt het echt een grote vlucht. Zeker nu de wetenschap ook meer antwoorden geeft. Maar wat is nou waar van al die longevity-beloften? En wat zijn valse beloften van de commercie? Ik ga erover praten met Andrea Meijer. Welkom vanuit Singapore, Andrea.
8: Dankjewel, heel fantastisch om met jou te spreken.
7: Nou, dat is wederzijds, want je bent echt een autoriteit op dit gebied. Je bent internist, hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Universiteit van Melbourne in Australië ben je aan verbonden. En ik zei al, je zit nu in Singapore, omdat je het Center for Healthy Longevity in Singapore leidt. Wat fascineert jou zo aan longevity? Want je bent er al zo ontzettend lang mee bezig.
8: Niets. Omdat ik doe geen onderzoek naar longevity, naar de langlevendheid, maar hoe wij beter ouder kunnen worden om echt vitaal ons volgend levensjaar te kunnen raken. Dus mij gaat het echt erom om de schoonheid van het lichaam, om dat te behouden. En dan heb je een bijwerking als je de schoonheid van het lichaam kunt behouden, en dat is langlevendheid. Dus jij vraagt nu naar het eindproduct, maar ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd hoe wij langer kunnen leven in goede gezondheid. En dan gaat het over de healthy longevity, de health span, over de lange en de gezonde levensduur. Ja, dus ik ben niet geïnteresseerd om 10.000 te worden.
7: Nee, oké. Okay. Je kan gewoon helemaal leven ook met jouw sterfelijkheid.
8: Oh, ja, I love it. Ja, nee, dat is absoluut. Omdat als ik onsterfelijk zou zijn, waarom zou ik op dit moment met jou praten? Ik denk dat elk initiatief uit een lichaam gaat en uit een geest gaat om dingen te maken en het van het leven te genieten. Nee, ik vind het heel erg fijn dat het leven eindig is. Ja. Dat zegt niet dat ik morgen wil overlijden.
7: Nee,
8: ja.
7: nee, laten we het hopen ook samen van niet, ja. Als het over jouw fascinatie dan wel gaat, dan is dat we onze ouderdom wel kunnen vertragen en dat we langer gezond blijven. Wanneer begon dat voor jou?
8: Ik denk intrinsiek heel erg vroeg. Ik ben door mijn ouders naar een pianolerares gestuurd. En die pianolerares.

0: IRS was heel erg oud. Zij was inderdaad, zij was oud, 85 plus. En toen zij 90 werd, denk ik, had ik wel het idee, ja, dat is wel een heel erg oude dame. En ik vond het eigenlijk heel erg, ja, ik had heel veel respect voor een ouder, iemand die ouder is. Maar ik had met name respect voor alles wat zij kon. En ik denk dat daar de liefde voor ouderdom, langlevendheid eigenlijk vandaan komt. Dus hoe kunnen wij daarvoor zorgen dat wij langer gezond leven? En ik heb het nooit uitgesproken in de media, maar echt iets wat mij heel erg dwars zit in mijn leven is dat ik niet naar haar begrafenis ben gegaan. Dus hoe erg is dat? Dus ik heb het nog echt, het zit echt klem in mij. Maar de liefde voor ja, iets wijs, iets ouders is er. Ik hou erg van, niet van oldtimers, maar van oude huizen. En daar heb ik het ook. Hoe kan ik een oud huis, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik van een monument iets maak waar ik in kan leven wat gewoon bijdraagt. En deze liefde is voor eigenlijk ouderdom.
1: Ja.
0: Heeft zich dan verder ontwikkeld in de biologie om het te begrijpen. En wat ik doe in de klinische praktijk is om gezondheid te bewaren. Om mensen de mogelijkheden te geven om niet langer te leven, maar beter te leven, om zich vitaler te voelen. Ja. En mogelijkerwijs als bijwerking om dan ook langer.
1: Exact. Langer want mee te kunnen. Wat je gewoon ziet, en dat is natuurlijk heel triest, is dat veroudering al heel jong begint. En dat je dan op een gegeven moment daarmee wordt geconfronteerd als je veel ouder bent en dan dus best wel lang ziek bent, terwijl je nog wel leeft. Want intussen kan de geneeskunde ons steeds beter op de been houden, maar wel met allerlei medicijnen en allerlei klachten, toch?
0: Ik vind het wel heel erg bijzonder dat jij zegt dat je het triest vindt dat wij op zo'n jonge leeftijd al verouderen. Ik ga je daarop citeren in andere interviews. Ik vind het echt fantastisch. Ja, maar dat klopt. Op 25-jarige leeftijd zitten we echt op onze piek. Dan zitten we op het beste performance die wij kunnen hebben. En vervolgens gaan we aftakelen. En heel vaak denken we eigenlijk alleen maar daarover na als we 40 of 50 zijn. Wij zien ons gezicht in de spiegel elke ochtend zeggen, wow, je bent wel verouderd. Maar intern en al die organen, die zijn natuurlijk al verouderd. En zodra je al uiterlijk iets ziet dat je gewoon ouder bent, nou ja, dan is dat ook, is dat ook gebeurd in alle orgaansystemen die wij hebben. En dat merken we dan op, oké, je kunt niet meer de 100 meter sprinten zoals je vroeger deed, toen je 25 was. Je hebt meer moeite om dingen te onthouden. En dat is veroudering, ja. En meestal, als we 50, 60 zijn, of zelfs als we 40 zijn, zeggen we, oké, misschien zou ik toch iets willen doen. Dus wij denken echt dat wij vanaf zeer jonge leeftijd, en zeker vanaf ons 20-jarige leeftijd, ons met veroudering bezig zouden moeten houden met het onderhoud van het lichaam, ja, om het langer te kunnen behouden.
1: Ja, dus dit is ook echt voor de jongere luisteraars onder ons, van neem dit serieus, dit gaat niet echt alleen over ouderen. Begin jong. Je vergelijkt het met dat huis, hè, van dat je ook moet onderhouden. Hoe kan je het lichaam nou echt als een huis onderhouden? Wat zou jouw droom zijn op dat gebied?
0: Nou, droom is werkelijkheid, omdat de langlevendheidsklinieken al geïmplementeerd zijn. En niet alleen maar in Singapore, maar wereldwijd. Dus wat wij nu kunnen is eigenlijk een dashboard creëren voor ons lichaam. De analogie met een elektrische auto is denk ik een goede.
1: Yeah.
0: Dus wij hebben een elektrische auto, we hebben een dashboard en wij zien wat wij moeten doen, hoe wij onze batterijen moeten laden. En hetzelfde kunnen wij nu voor het lichaam doen. Dus wij kunnen niet alleen maar bloeddruk meten, wat wij elk jaar één keer doen, of glucose meten één keer per jaar, maar we kunnen ons slaap meten, we kunnen continu meten hoe het gaat met ons lichaam. En zo'n dashboard is al op de markt, wordt heel vaak ingezet in langlevendheidsklinieken. En als je weet wat er gaande is, waarom zou je dan niet ingrijpen? Dus we hebben niet alleen maar in de diagnostiek geïnvesteerd, maar ook in de therapieën. Mm-hmm. Want ik vind het eigenlijk onethisch om iemand te zeggen, oké, ik zie dit, maar ik kan niks doen.
1: Ja.
0: En heel vaak gebeurt het nu omdat de biologische leeftijd, wat niets anders aangeeft, waar gewoon problemen zouden kunnen zijn, hoe snel je veroudert, vind ik het eigenlijk onfair om te zeggen, je bent 5 jaar ouder en we kunnen niets doen. Dus inmiddels hebben wij niet alleen maar die diagnostiek om de biologische leeftijd te bepalen in de klinische praktijk gezet, maar ook therapieën. En de therapieën zijn voor de hand liggend. Dat is lifestyle.
1: Ja, daar komen we straks heel graag op.
0: Supplementen en andere dingen. Ja. Dus mijn droom is niet dat wij het kunnen doen, maar dat wij het nog beter kunnen doen. Omdat het is nu al voorhanden om het in de klinische praktijk te brengen.
1: Als we straks komen even op de behandeling, want ik ben ook super benieuwd wat jullie allemaal in Singapore doen op dat gebied. Maar misschien toch nog even uitleggen, wat gebeurt er nou in ons lichaam? Want volgens mij heeft het met ontstekingen te maken, met cellen die niet goed worden afgevoerd. Maar jij kan het vast veel beter uitleggen dan ik.
0: Als we ons lichaam gebruiken, dan lopen wij schade op. Het ding wat we gebruiken loopt schade op en je ziet gewoon kleine littekens. En tijdens de slaap, maar ook overdag, proberen wij die littekens die we oplopen, gezien we ons lichaam gebruiken, proberen wij het te repareren. En je hebt het net al gehad over inflammatie, dus ontstekingen die er opkomen. Mensen die ouder zijn hebben meer ontstekingen, heel laaggradige ontstekingen in het lichaam ten opzichte van jongere mensen. Maar we hebben ook veel meer, het wordt heel vaak genoemd, zombiecellen in ons lichaam. Dus we hebben cellen die niet meer eigenlijk de dingen doen die we graag zouden willen doen en die gewoon maar een beetje schreeuwen en die heel veel van die ontstekingen geven. Maar we hebben ook onze genen die niets anders zijn dan een soort van codeboek wat wij met ons meedragen in die 30 trillion of cellen die we hebben. Dus heel veel van de genen die hebben wij in ons lichaam, daar lopen wij een beetje kopieerschade op. Dat wij niet heel goed DNA kopiëren en die heeft een beetje schade. En daarmee functioneert het lichaam gewoon veel, veel minder op oudere leeftijd. Maar we hebben ook energie nodig. Heel vaak hoor je, ik heb niet zoveel energie en ik voel mij moe. Ja, deze energie die komt uit mitochondriën. Die hebben we ook in al onze cellen die we hebben. En die mitochondriën die zijn gewoon niet meer goed, zo goed om de energie te maken. En daarmee functioneert ons lichaam niet meer. En we hebben nog meer van deze dingen ontdekt, waarom wij ouder worden en wat de oorzaken zijn. En dan is natuurlijk de vraag, kan je daar iets tegen doen? Dus veroudering is niets anders dan het oplopen van schade, omdat we ons lichaam gebruiken. Dus doe dat gewoon. Maar zorg ook daarvoor dat je genoeg tijd hebt en een goed lichaam hebt om je schade echt te repareren. En dat is de balans tussen het oplopen van schade versus reparatie, hoe oud je bent. En mensen die ouder zijn ten opzichte van de chronologische leeftijd, wij noemen dat ook, je bent biologisch ouder, die hebben gewoon of iets minder opgeruimd aan schade, of die hebben veel meer schade toegevoegd aan hun lichaam.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: En daarbij komen we ook aan in Singapore. Want zoals ik eerder zei, je leidt daar de Center for Healthy Longevity in Singapore. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen?
0: Iemand heeft me gebeld en dat was de dean van de medische school hier. En die heeft gezegd, Andrea, volgens mij is dit iets voor jou, omdat wij willen het in de klinische praktijk brengen. En het heeft mij 6 jaar gekost om echt ja te zeggen. En aan het einde vanuit Nederland ben ik vertrokken naar Melbourne om daar onderzoek op te zetten. En vervolgens ben ik naar Singapore gegaan. Maar ik heb altijd mijn affiliatie gehouden met Nederland, omdat ik, dat is toch een beetje mijn thuis.
1: Ja,
0: maar
1: precies.
0: Singapore is gewoon een fantastische klein landje. Het wordt altijd gezegd, Nederland is een klein landje. I can tell you. Yeah. Singapore is 40 bij 20 kilometer. En daar wordt gewoon de gezondheid heel erg centraal in de agenda gezet. En met name ook de politieke agenda. En waarom is dat zo? Omdat wij een ontzettend vergrijzende populatie hebben en dat eigenlijk als iets goeds zien. Omdat wij ouder kunnen worden, maar nu moeten we ervoor zorgen dat we niet alleen maar ouder worden, maar ook gezonder ouder kunnen worden om aan het einde langer te kunnen werken.
1: Ja, dan zie je ook dat zij steeds vaker als Blue Zone worden genoemd. We hebben een aantal Blue Zones over de wereld. Bijvoorbeeld Sardinië is zo'n plek waar mensen veel ouder worden, maar ook op een gezondere manier ouder worden. Dit is ook waar Singapore heel erg op wil inzetten, toch?
0: Ja, maar Blue Zones zijn normaliter gebieden waarbij uit nature mensen heel erg oud worden. En als je gewoon naar Sardinië kijkt, maar ook een paar streken in Japan, dan heb je heel veel ruimte en je gaat je eigen groenten verbouwen en je gaat vissen. En het is gewoon ja, een heel erg leuk soort of leven. Je bent geïntegreerd, je hebt kleine dorpjes in die je woont. En dat is natuurlijk Singapore helemaal niet. We hebben skyscrapers hier. We hebben maar 40 bij 20 kilometer. En daar wonen gewoon meer dan 5 miljoen mensen. Dus Singapore heeft op een gegeven moment gedacht, Oké, wat kunnen we leren uit deze Blue Zones? En hoe kunnen wij het integreren in onze maatschappij? Dus Hoe kunnen wij mensen zover krijgen om te bewegen?
1: Hoe doen ze dat?
0: Om gezonder te eten. Om bijvoorbeeld soms even een busstop niet te hebben. Dat mensen gewoon kunnen en moeten lopen. Dat wij zelfs in 35 graden die wij hier soms hebben, het is altijd 30, 33 graden hier, dat we nog steeds buiten kunnen lopen door aftakkingen te hebben om sheltered pathways te hebben. Dus we worden echt gestimuleerd om natuurlijk te bewegen. Elke hoek waarbij natuurlijk overal gebouwen staan, maar staat ook een soort van een gymstation, waarbij wij een soort van gevraagd worden om te bewegen, een beetje krachttrainingen te doen. En dan zie je met name ook eigenlijk de hele bevolking, niet alleen maar oudere mensen, om dan hun krachttrainingen in de ochtend te doen en in de avond.
1: Ja.
0: Dus beweging is heel erg belangrijk, maar ook eten en slaap. En
1: community, toch? Want als ik iets heb geleerd van die Blue Zones over de rest van de wereld, is dat community ontzettend belangrijk is. Hier in Nederland vechten wij tegen eenzaamheid. Community, is dat ook iets wat je merkt in Singapore waar ze op inzetten?
0: Ja, zeker. Maar dat is denk ik maatschappelijk gezien nog het lastigste. Ik denk wereldwijd. Als je vergelijkt, als je in een drukke omgeving hebt waar prestatiedrang is, en dat is absoluut hier het geval, en veel meer ten opzichte van Nederland. Ik kan je vertellen, de KPI's die wij hebben, daar zou Nederland echt het hoofd schudden. Nooit, nooit. Ik ga het echt niet doen. Hier gaat het echt om het produceren van een 9 of een 10. En een 7 is echt, daar zou iedereen lachen. De prestatiedrang is heel erg hoog en daarmee ook de community is er absoluut. En daar zijn community centers, dus wij leven allemaal in hoogbouw en beneden zijn de hawker centers waar we eten en zeker community centers om het te verbinden. En daarnaast zijn er heel veel culturele dingen die gedaan worden door de heterogeniteit van de culturen Chinezen, Malay, Indians. En ja, het is absoluut divers. En daar wordt aan gedacht dat wij gewoon niet geïsoleerd raken.
1: Ja, ja.
0: En met name dat wij het niet voelen. Omdat isolement is één ding, maar eenzaamheid is iets anders. Dus je kunt heel veel omgevende factoren hebben dat je denkt, je voelt je niet eenzaam. Maar eenzaamheid is echt wat je zelf voelt.
1: Ja, ja, ja. Je kan onder heel veel mensen zijn.
0: Met heel veel vrienden.
1: Ja, ja, ja, precies. Dat is zeker zo goed dat je die nuance aanbrengt. Uiteindelijk wordt er gewoon ook heel erg op het optimaliseren van gezondheid ingezet. Daarbij zijn die health clinics ook belangrijk. Jullie hebben ook een kliniek natuurlijk in Singapore. Waar zijn jullie vooral mee bezig daar?
0: Langlevendheids- of health clinics komen door het doen van onderzoek. Als je de biologische leeftijd kunt meten, als je aantoont dat je het kunt vertragen, dan denk ik altijd dat internisten ouderen geneeskunde, waarom ga ik het niet inzetten in de klinische praktijk? Ik heb het 18 jaar geleden geprobeerd om in Amsterdam in te zetten, toen ik nog aan het VUMC werkte, nu Amsterdam UMC. En dit is mij niet gelukt, omdat iedereen dacht, nou ja, maar waarom zouden wij iemand van 40 of 50 in een gezondheidskliniek zien? Dat is toch, wij behandelen toch diabetes en wij behandelen toch iemand met een echte ziekte. En veroudering is toch geen ziekte. Maar goed, inmiddels is er veel meer onderzoek gedaan en weten wij dat wij iets kunnen meten. Het tegen kunnen gaan. En dat was de natuurlijke stap om dan ook naar de kliniek te gaan. En in Singapore, in het Alexander Hospital ziekenhuis, hebben wij de eerste wereldwijd kliniek geopend die gewoon een soort van streekziekenhuis geopend is.
1: En wat voor behandelingen krijg je daar dan?
0: Ja, Ja, dat is wel fantastisch dat je dat noemt. Omdat mij gaat het niet zozeer over de behandeling in de eerste instantie.
1: Okay.
0: De eerste instantie is, hoe oud ben je werkelijk waar? Hoe ziet je verouderingsproces eruit? Waarom verouder je sneller? En dan pas kan je het hebben over een behandeling.
1: Mm-hmm.
0: Omdat we denken altijd in het verouderingsveld, of heel veel mensen denken, ja, geef me maar die ene pil.
1: Ja.
0: Heel vaak word ik dat gevraagd, wanneer komt de pil? Wat bedoel je, welke pil? Er is geen enkele pil. Omdat als je kijkt naar jezelf en je kijkt naar je buurvrouw en buurman van dezelfde chronologische leeftijd, jullie zien er anders uit. De oorzaak van veroudering is anders. De snelheid van het verouderingsproces is anders. Dus sommigen krijgen alleen maar instructies en echt advies om in therapie om beter te slapen. Anderen die krijgen meer advies om balanstraining te doen, met resistance exercise training. Er wordt heel veel gekeken naar voeding. Welke moleculen heb je nodig om echt spieropbouw te kunnen doen? Dus het is echt afhankelijk van wie ben je, wat wil je bereiken, omdat je kunt zoveel behandelingen op iemand aan iemand geven. Mm-hmm. Maar als diegene eigenlijk geen verandering wil, dan bereik je helemaal niets.
1: Ja, dus het zit echt in het meten bij personen van hoe zit jij in elkaar, dat dashboard waar je het over hebt. En daar moet je dan vervolgens op gaan sturen.
0: Absoluut, omdat als je microbioom helemaal happy is, dus jij hebt ongeveer 2 kilogram van bacteriën in je darmen, ik ook, en ik onderhoud ze. Dus ik weet wie er in mij leeft. Maar als het perfect is, wat zou je daaraan willen sleutelen? Dus waarom zou je aan je probiotica, prebiotica, er zijn zoveel supplementen, waarom zou je dat geven als het gewoon perfect is? Dus je moet eigenlijk kijken in het dashboard, waar zou je aan kunnen sleutelen om echt de vitaliteit uit het lichaam te halen, als diegene het zou willen. En vervolgens geef je met precisie, geef je die interventies. En daarom spreken we ook niet zo graag over langlevendheidsklinieken. Wij spreken over precision geromedicine klinieken. En wat is dat? Precisie naar precision is, je geeft een interventie die afgestemd is op basis van wat jij nodig hebt. En wat is geromedicine of geromedicine? We hebben geen Nederlandse term daarvoor. Mm-hmm. Dat is vitaliteitsgeneeskunde. Dus de precisie vitaliteitsgeneeskunde is echt erop afgesteld om jou beter te maken op dit moment en je te vervolgen, omdat je verouderingsproces gaat niet stoppen. Dus het is ook niet een one shot. En heel vaak word ik gevraagd, welk pilletje nu?
1: Ja.
0: Zo, nee,
1: daar gaan we het niet over hebben.
0: Verandering over de tijd.
1: Oké, helder. Bloedplasma tot je nemen, vitamine-infusen. Er zijn een hoop longevity cowboys op de markt. En ik ben heel erg benieuwd hoe Andrea Meijer daarover denkt. Blijf dus luisteren zo meteen naar het tweede deel van de Big Five.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijden vandaag geen of minder bussen. Het streekvervoer staakt. Ook regionale treinen hebben er last van. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken voor een betere cao. NS-treinen en het OV in de grote steden rijden vandaag wel normaal. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam dat door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is al eens een scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. In het Limburgse dorp Heidhuizen is gisteravond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. En een Franse politieagent is onder toezicht gesteld nadat er een tiener zwaar gewond raakte bij de scholierenprotesten in de stad Tours. Hij raakte 2 weken geleden een oog kwijt nadat er een rubberkogel in terecht kwam, afkomstig van een politiewapen. De agent mag dat wapen voorlopig niet meer bij zich dragen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een rustige dag vandaag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week onderzoek ik de wereld achter longevity, achter het eeuwige leven en het zo lang mogelijk gezond leven. Ik praat nog steeds met Andrea Meijer. Zij is echt een autoriteit als het gaat om veroudering. Ze is hier hoogleraar in Nederland, maar ook in allerlei universiteiten over de hele wereld verbonden. En leidt een belangrijk center rondom longevity in Singapore. Als het gaat over longevity, welke misverstanden kom jij vaak nog tegen als het daarom gaat, Andrea?
6: Dat longevity, de misverstanden zijn eigenlijk niet rond longevity, maar over healthy longevity.
5: Ja, dat blijf je maar benadrukken, ja. Hè, dat verschil.
6: Ja, toen ik mijn oratie uitsprak, was in een NRC-artikel, kreeg het een kopje waarbij Meijers zegt dat we allemaal 130 kunnen worden. Maar dat, goodness, dat heb ik nooit gezegd. Daar gaat het niet over. Hoe kunnen wij gezond ouder worden? Mm-hmm. Dus als wij het over gezonde ouder worden hebben, dan denkt heel vaak de bevolking, ja, maar ik kan eigenlijk niet zo heel veel doen, omdat het ligt aan mijn genen en het hoeft niet. Het tweede waar eigenlijk een soort van misverstand is, dat mensen denken, als ik vandaag 1 ding doe, dan heb ik daar heel veel profijt van. En heel vaak denken zij, als ik nu heel veel geld uitgeef om naar een langlevendheidskliniek te gaan en ik krijg een infuus of welke therapie ook, dan denken zij dat het gewoon gaat helpen. Mm-hmm. En dat is absoluut niet zo.
5: Het gaat je alleen heel veel geld kosten.
6: Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat het niet werkt, maar we hebben geen evidentie daarvoor. En veroudering is een continu proces. Mm-hmm. En als iets een continu proces is, is het zeer waarschijnlijk niet geneesbaar met alleen maar 1 shot.
5: Ja, en dan zie je dus allerlei dingen in die wellnessindustrie ontstaan. Het gaat zelfs over het verversen van bloed. Dat vind ik nogal ver gaan. Maar ook vitamine-injecties die je krijgt. Is dat echt iets waar je aan stoort? Aan dat soort klinieken die dat soort zaken aanbieden met nog weinig wetenschappelijke onderbouwing?
6: Ja, ik stoor me daar absoluut aan. Maar die stoornis of het gevoel wat ik heb, of de kriebels die ik heb als ik het hoor, zet ik dan ook om internationaal echt eraan te werken om ons vakgebied goed neer te zetten. Om met name aan accreditatie te werken, om aan standaarden te werken. Omdat wie ben ik om te zeggen dat al die infusen die er gegeven worden, dat die gewoon niet werken. Dus we hebben bewijs nodig. Mm-hmm. Dus ik vind eigenlijk dat ik geen mening moet hebben, maar dat ik mijn hoofd moet gebruiken, mijn kennis moet gebruiken om iets neer te zetten, om argumenten te brengen waarom het niet werkt. En dat doen wij internationaal met allerlei associaties en societies, om echt de standaarden te ontwikkelen. Om dan ook te zeggen, ja, maar dit hebben wij laten zien. Dit hebben we opgeschreven. Mm-hmm. En daar is gewoon geen bewijs voor. Nogmaals, als mensen bepaalde interventies willen doen, dan is het hun eigen keuze. Maar ik vind eigenlijk alleen maar dat mensen keuzes echt kunnen hebben als ze ook de kennis hebben wat deze keuze inhoudt.
5: Ja.
6: Dus wat wij doen, ook aan onze NUS Academy for Health and Longevity, om die kennis te verspreiden, dat mensen de keuze hebben om dingen te doen of niet te doen.
5: Ja, en die wetenschap is natuurlijk ontzettend jong, hè? Dus het is ongeveer 10 jaar, denk ik, dat deze wetenschap nu een beetje op volle toeren draait. Wat voor conclusies zou je kunnen trekken als het gaat om langer gezond oud worden? Wat werkt dan echt?
6: 1, wij kunnen veroudering meten. 10 jaar geleden konden wij dat niet. Nu kunnen wij op cellulair niveau, dus biologisch niveau, op klinisch niveau, kunnen wij meten hoe het gaat met iemand. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat als wij vaststellen dat bijvoorbeeld het hart of de longen 5 jaar of 10 jaar ouder zijn, dan zouden wij, voordat er ziektes zijn, hart failure of COPD, dan zouden wij nu kunnen ingrijpen. Mm-hmm. Dus dat is belangrijk. Dus als wij iets eerder vast kunnen stellen en veroudering serieus nemen, zouden wij met die persoon daaraan kunnen werken om het risico, om dat te verkleinen.
5: Ja.
6: En dat is het meest belangrijke.
5: Dat is de meest belangrijke stap, ja.
6: Dat konden wij 10 jaar geleden niet. Wat we ook hebben geleerd is dat die health screenings die wij heel vaak doen, elk jaar bijvoorbeeld een annual check-up, dat waarschijnlijk niet genoeg is. Dat je eigenlijk moet kijken, wat is er tussen jaar 2, 3 en 4, wat is er gebeurd? Dus hoe is mijn trend? Mm-hmm. Dus hoe verouder je over de jaren? Hoe gaat het met de bloeddruk? De bloeddruk is nog steeds normaal, maar de bloeddruk die stijgt. Dan weet je eigenlijk, als die al 4 jaar stijgt, dat in jaar 5 en 6... dat er mogelijkerwijs is dat iemand een ziekte heeft. Dat doen wij tijdens de normale check-ups. Nu is het belangrijk, hoe kunnen wij het beste ervoor zorgen dat het lichaam optimaal functioneert? En wat is optimaal voor diegene die voor je zit? En ook dat kunnen wij nu meten. En hoe kunnen wij met diegene gewoon werken om het optimale eruit te halen?
5: Ja, dus meten is al heel belangrijk. Maar ik neem aan dat jullie ook wel op zoek zijn naar nieuwe zaken. Ik begrijp dat jullie ook kijken naar zeewier en dat jij gefascineerd bent ook door de naakte rat. Ik was een mooi fragment met jou bij Eva Jinek aan tafel, waar je die vreselijk afschuwelijke naakte rat ook in beeld zag. Maar jij vindt hem super lief.
6: Supermooi.
5: Supermooi. wat zit er in dat soort dingen? Ik zag ook de walvis voorbij komen. Zeewier, mitochondriën. Waar zijn jullie echt naar op zoek nog als het gaat over de toekomst, om misschien toch ook meer te behandelen?
6: Er zijn organismen op aarde die exceptioneel lang leven. Of die exceptioneel goede dingen kunnen doen. En de naakte morat is één daarvan. En dat is onderzoek van een heel goede collega van mij in de US. Die heeft gewoon laten zien dat als je naakte morat die cellen bekijkt, dat die gewoon veel meer en veel beter tegen stress kunnen. Nou, als zo'n naakte morat zo goed tegen stress kan, dan wil ik dat ook graag. Dus wat bevordert de potentie van zo'n naakte morat of van walvis of van wie dan ook om zo goed te functioneren. En daaruit is er heel veel onderzoek gedaan. Oké, welke moleculen zijn er verantwoordelijk voor? En toen dat heeft geleid om bijvoorbeeld zeewieronderzoek te doen. Phocoïden is het stofje daarin. Dus wij hebben op dit moment de eerste studie in mannen die 50 tot 80 zijn, om dat molecuul te geven, om te zien of wij die mensen gewoon kunnen opkrikken in hun vitaliteit.
5: Fantastisch.
6: En dat is allemaal door het doen van onderzoek in een walvis of een naakte morat, om te leren, oké, welk geheimen hebben deze, modellen of deze dieren en hoe kunnen wij leren? Maar het is niet alleen maar dat wij nu onderzoek doen naar zeewier of ingrediënten van de zeewier, maar ook naar mitochondriën om te zien hoe kunnen wij het stimuleren dat zij beter werken, dat ze hun energiehuishouding beter op orde kunnen hebben. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de kopieerdefecten die we hebben in ons DNA, hoe kunnen wij die beter repareren? Mm-hmm. En zo doen wij een aantal heel grote studies nu, waarbij wij zien, oké, als je deze moleculen geeft, wie reageert dan positief? Wie heeft het eigenlijk nodig? En de stap die wij nu doen, wat heel erg exceptioneel is wereldwijd, is dat wij nu kunnen zien wie zou wat moeten krijgen. Omdat we verouderen allemaal heel erg verschillend. En wat wij echt willen ontdekken is, wie heeft wat nodig? Omdat wij zo verschillend zijn. En die verschillen die nemen wij heel erg serieus, om niet alleen maar een pil aan iedereen te geven.
5: Ja, en in dat verband doen jullie ook mee met de XPRIZE Healthspan. Dat is een wedstrijd die georganiseerd wordt door Jeff Bezos. Hè? Dus je ziet ook dat die techbazen ook heel erg op deze markt zijn gesprongen. Het is een competitie waar $100 miljoen in opgaat om anti-verouderingsonderzoek te stimuleren. Is dat ergens ook een dilemma voor jou? Want je hebt met veel techbazen heb je contact. Want ik kan me voorstellen dat aan de ene kant fantastisch is dat zij allemaal geld ter beschikking stellen, maar het is ook echt wel commercie gedreven natuurlijk.
6: Ja, dit is een non-for-profit organization en het is niet Jeff Bezos, maar Peter Diamandis. Bezos heeft ook gedoneerd, dus het is een donatie.
5: Okay.
6: En het is een non-for-profit. En wij zijn inderdaad finalisten, dus wij hebben het gemaakt van die 850 groepen zijn wij de laatste 20. En wij moeten laten zien dat we binnen een jaar de biologische leeftijd van 50 tot 80 jaar bij 10 tot 20 jaar reduceren. Dus één jaar, ongeveer 20 jaar iemand jonger maken. Dus onze XPRIZE-studie wordt Prometheus genoemd en die loopt nu. En we hebben prachtige resultaten uit de eerste fase. Irriteert het mij dat mensen zoveel geld hebben en het in langlevendheidsonderzoek stoppen? Nee, absoluut niet. Maar het moet wel ethisch blijven. Dus wij zorgen altijd daarvoor dat wij meedoen aan dingen waarbij de intellectuele vrijheid hebben om de dingen te doen. En dat wij echt ervoor zorgen dat het ethisch op zeer hoog niveau of hoogste niveau gebeurt. En dan,
5: wij voelen wel echt dat spanningsveld. Hè? We hebben ook met de redactie over gehad. En ja, je wil toch wel dat wetenschap blijft. En ook die twijfel nog heel erg laat merken. Maar door die druk van die commercie wordt er toch een bepaalde kant op gedreven, toch?
6: Nou, zou ik niet zeggen dat het druk is. Wij doen onafhankelijk onderzoek. En daarom doen wij het aan de wereldwijd nummer 16 universiteit in de rankings en de beste in Azië. We zijn ontzettend competitief en wij doen het op hoogste niveau. Anders zouden wij niet zo'n briljante universiteit zijn. Maar wij zien ook waar het geld op dit moment vandaan komt. En ik denk als je innovatie wilt, dan kun je niet alleen maar vertrouwen op fondsen die vanaf de regering worden gegeven. En dit heeft ons in de afgelopen jaren ontzettend boost gegeven. Kijk bijvoorbeeld naar Evolution, waar het geld vandaan komt uit de KSE. Kijk naar alle fondsen waar het vandaan komt. Ja. En ik denk als je aan een universiteit onderzoek doet wat onafhankelijk is, wat niet gedreven is en wat niet geproduceerd wordt door allerlei claims. Ik kan in ieder geval heel goed slapen met een goed geweten.
5: Goed.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Ja, ik wil het nog met je hebben over Europa en Nederland en hoe serieus we daar omgaan met longevity. Andrea Meijer, echt gespecialiseerd als het gaat om onze ouderdom en hoe we dat kunnen vertragen. En vooral die focus die jij zegt, laten we langer gezond blijven. We hebben een mooie kettingvraag voor jou. Ik sprak met cardioloog Leonard Hofstra van Cardiologie Centrum Utrecht. Hij wilde dit van jou weten, luister maar.
7: Ik zou haar willen vragen, hoe krijgen we Den Haag nu zover dat preventie en dan longevity beter op de kaart komt? Dus hoe triggeren we onze politici zo dat we hier meer aandacht aan gaan besteden? En dat zeg ik ook vooral voor de mensen die in een postcodegebied wonen, waar de kansen wat minder goed zijn. Dus in de stad waar ik mijn kliniek heb, in Utrecht, heb je Overvecht en Tuindorp. De geografische afstand is maar 100 meter. Een spoorlijn loopt daartussendoor. Maar de persoon in Overvecht wordt 12 jaar eerder ziek dan de personen in Tuindorp.
5: Ja, een belangrijke vraag. Het zijn er eigenlijk twee. Maar hoe denk je dat onze politici dit nu moeten oppakken in Nederland?
6: Nou, allereerst zou ik ze graag willen uitnodigen om een keer een kijkje te nemen hier in Singapore. Maar ik weet niet of ik zo ver kom. Maar het belangrijkste is om niet over de kosten van de vergrijzing te hebben. Als je, ik heb even een search gedaan en gezien, het gaat alleen maar over vergrijzing. Het gaat niet, als we langer gezonder zouden leven, welke opbrengsten zou je hebben? Dus in Singapore hebben wij het over de Ministries of Manpower, Ministries of Finance. Die zijn degene die echt willen weten wat wij doen. En die willen weten hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we gezonder langer leven. In Nederland denken we altijd, het moet gewoon de gezondheidsministerie zijn. Ik denk absoluut niet. Gezondheid is een goed, een wat iedereen zou moeten hebben. En profijt ligt bij andere ministeries. Dus wat we echt moeten doen is van een vergrijzingsbeleid, waar heel vaak over wordt gesproken, mm-hmm. Een gezondheidsduur beleid. En ik denk, als we dat voor elkaar krijgen om echt ook de analyses te doen, hoeveel profijt financieel zou je hebben in Nederland om mensen gezonder te laten leven,
5: ja,
6: dan zijn de ministeries die hier aan betrokken zouden zijn echt anders.
5: Ja.
6: En het gaat daarom, maak gezondheid een goed.
5: Ja.
6: Maak het een nationale prestatieindicator.
5: Zoals Singapore echt doet. Dus daar kunnen we echt van leren. Als ik een beetje naar het uur naar jou luister, dan proef ik ook een bepaalde teleurstelling in Nederland. Misschien een frustratie. Je hebt hier ook geprobeerd health clinics op te zetten. Niet gelukt. Je hebt ook gezegd, ik ben nooit door ministeries uitgenodigd hier in Nederland. Terwijl ik wel. Ja, we bereiden ons goed voor. Terwijl je wel in het Midden-Oosten en op allerlei plekken op hoog niveau wordt gevraagd. Frustreert het je hoe we in Nederland hier mee omgaan en ook met jou omgaan?
6: Het heeft me ontzettend gefrustreerd 15 jaar geleden en 10 jaar geleden. Maar nu vind ik eigenlijk dat ik zoveel goed werk kan doen met andere ministeries, dat het prima is om die eerst aan te pakken en dan mag Nederland volgen.
5: Ja, oké. Okay, dus je hebt daar wat meer afstand van genomen. Maar misschien is het ook goed om te benoemen waar we in Nederland staan. Want jij bent natuurlijk ook een pionier. En je merkt ook vaak dat pioniers ook een beetje weerstand krijgen. Misschien ja, ook een beetje voor gek worden verklaard. Van wat doet ze allemaal voor claims? Je hebt eerder ook een opmerking moeten terugnemen. Ouderdom is een ziekte en dat kunnen we terugdraaien. Je merkt dat het allemaal heel gevoelig ligt in Nederland. Klopt dat?
6: Ja. Ja, maar dat is prima. Ik heb die uitspraak, veroudering is een ziekte, we kunnen de omdraaien, heb ik nooit teruggenomen. Dus ik weet ook niet waar dat vandaan komt.
5: Dat heb ik ergens gelezen, maar dan nemen we dat hier bij deze terug.
6: Nee, maar ik denk dat je het met nuance, en dat heb ik wel geleerd in de afgelopen 15 jaar, dat je elk woord wat je in je mond neemt, moet je gewoon 3 keer moet je gewoon kouwen om te zien, ga je het wel uitspreken of niet. Maar ook daar ben ik iets losser geworden. Want ik was heel erg ermee bezig 5 jaar geleden. Omdat er waren ook zoveel claims. En ik denk ook dat de bevolking echt goede uitspraken nodig heeft. Maar het is geen frustratie, maar daar zit gewoon zoveel potentie in. Ik zou die potentie ook heel graag naar Nederland willen brengen. En met name is het ook zo dat de bevolking heel graag een verandering wil. We hebben een onderzoek gedaan waarbij wij, eerst zijn we begonnen in Singapore te vragen, goh, wat weet je over wat wij doen? Weet je wat lifespan is, healthspan, gezonde levensduur? En zou je zelfs naar deze klinieken willen gaan? En Singaporeans zeggen, nou, die hebben goede kennis. En kennis is het eerste wat je moet hebben om echt een besluit te nemen om je geld ergens in te investeren. Mm-hmm. En 2/3 van de bevolking, 2 jaar geleden, zei, joh, nou, geef mij de kliniek. Ik begrijp waarom ik in mijzelf zou kunnen en moeten investeren.
5: Oké, dat is Singapore. En in Nederland? Want je hebt ook een studie naar Nederland gedaan. Hoe staan we er daarin?
6: Ja, die is nog niet gepubliceerd. Die wordt hopelijk heel snel gepubliceerd. Die is wel gesubmit. Dan zien we dat de kennis iets lager is ten opzichte van Singapore, wat healthspan en lifespan, de gezonde levensduur is. En meer dan de helft, 51% van de Nederlandse bevolking wil hier graag iets meer weten en mogelijkwijs naar een longevity kliniek gaan. Dus het speelt wel. Het heeft me echt de ogen geopend. Ja, Nederland is waarschijnlijk misschien politiek nog niet zo ver om het te introduceren. Maar de bevolking begrijpt, ja, ik zie mij ook aftakelen. Ja, mogelijkwijs kan ik zelf nu in mij investeren. Ik heb nu een baan, ik heb een auto. Het gaat allemaal goed en nu is het mijn lichaam waar ik aandacht voor heb.
5: Nou, dat is mooi om te horen. En misschien heeft dat ook wel met corona te maken. Wat we daar ook uit hebben geleerd. Dat je ook veel meer moet investeren in je gezondheid. Je hebt de kettingvraag beantwoord van Leonard. Maar morgen heb ik weer een mooie gast. En dan gaan we echt een andere insteek kiezen. Dat is Helga de Valk, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografie Instituut. Ze is ook hoogleraar migratie en de levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen. En vicevoorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050. Wat zou je aan Helga willen vragen?
6: Aan Helga zou ik graag het volgende willen voorleggen. We praten voortdurend over de vergrijzing van Nederland. Maar wat als Nederland niet vergrijst, maar vitaal jonger wordt? Hoe zou dan onze samenleving op worden gezet?
5: Hele mooie vraag, dat gaan we zeker doen. We hebben heel veel zaken besproken. Misschien het allerlaatste punt nog. Hoeveel verantwoordelijkheid moeten we zelf nemen als individu?
6: 100%. Het zal nooit je zorgverzekering zijn. En het zeker ook niet jouw werkgever. Heb jezelf lief.
5: Ja, en neem die verantwoordelijkheid. Terwijl het ook misschien een beetje een luxe product is om zo met je gezondheid bezig te kunnen zijn. Want dat staat ook in de vraag van Leonard.
6: Ja, het is absoluut geen luxe product. Maar wat we eerst moeten bevorderen is de kennisoverdracht. Zodra je meer kennisoverdracht hebt en kennis hebt, dan kun je andere keuzes maken. En die keuzes die moeten wij bevorderen. Dus er is heel veel te doen om echt gezonde voeding, om die goedkoper te maken, et cetera. Maar het begint daarmee de kennis aan kinderen te brengen, naar scholen, aan de ouders. Om echt gezonder als natie ouder te worden.
5: Ontzettend dank. Ik had nog 1001 vragen aan je, maar het uurtje zit erop. Andrea Meijer, internist en hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Universiteit van Melbourne is daar aan verbonden. En je leidt ook het Center for Healthy Longevity in Singapore. En we spraken ook, ik hier in Amsterdam en jij in Singapore. Nogmaals, dank je wel.
6: Dank je wel.
5: En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ook over de Big Five van het eeuwige leven in onze BNR-app. Ik wens je een mooie gezonde dag en graag tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
2: De vertraging, dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De operatie die paus Leo gisteren heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen en treinen. De treinen van NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegde eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. Het weer van Weer Online? Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Ja, langzaam komt de distributie weer op gang van goederen. Ook bederfelijk waar bij de Albert Heijn winkels. Ahold zit met de handen in het haar en het gaat ze heel wat kosten. Daar gaan we zo over praten in de podcast Ochtendnieuws.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
9: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Hoe kun je innoveren als telecomgigant in Nederland? Dat willen we weten van de CTO van Vodafone Ziggo. Over wat ze allemaal met AI doen in dat netwerk bijvoorbeeld. En dus spreken we hem in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
12: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is 14 oktober geworden, woensdag 2026. En naast me zit Iwan Verrips.
13: Bas, goedemorgen.
5: En die weet ook wat we gaan doen. En we hebben een goed gevuld programma. Zeker. Onder meer de column van Bernard Handenburg natuurlijk. Hè?
13: Ja, die krijg je aan het einde van deze 20 minuten. En we praten zo meteen nog met over nieuws uit Washington. Want een groeiende groep Republikeinen, senatoren met name, veroordeelt de, ja, ik zeg maar even, dieseldeal van Trump met Poetin. En trouwens ook premier Jette. Die wil dat Trumps dieseldeal

0: van tafel gaat, hoor je zo meteen.
1: Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR Nederland, op het Binnenhof van de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint eigenlijk in heel Nederland, namelijk bij de Albert Heijn. Want Appie is begonnen met het herstellen en opstarten van de systemen nadat het cybersecurity incident dat zondagmiddag begon. En de systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad, uiteraard, hebben daarbij prioriteit, zegt de CEO van Albert Heijn Nederland, Margaret Versteden van Duin, in het programma Eva gisteravond.
2: Ja, we zijn natuurlijk met de belangrijkste opgestart. En dat betekent, de reden dat we dat doen, is dat we heel zorgvuldig willen zijn om dingen alleen maar live te kunnen zetten als we 100% zeker zijn dat alles veilig is. En daarmee beginnen we natuurlijk, zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dan moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Ja, precies. Dat was dus het verhaal. Het is een stapsgewijs incrementeel weer vullen van die winkels. Maar wat wel heel erg mooi laat zien, Iwan, is dat we wel wat door alle efficiënte voedselketens en supply chains heel snel zonder spullen zitten op de schappen. Hè? Met name bederfelijke waar. Nou, hoe lang het duurt voordat alles weer werkt, dat wist de topvrouw niet te zeggen. We gaan praten met Jan Franso, en die is hoogleraar Operations Management aan de Universiteit Tilburg. Meneer Franso, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, voordat je die systemen, met name een heel distributiesysteem wat vrij fijnmazig is, weer op gang hebt, hoe lang ben je dan bezig?
3: Ja, ik vermoed dat voordat alles weer loopt zoals het was, dat we toch wel een weekje verder zijn. Zal geleidelijk aan beginnen. Waarschijnlijk eerst met relatief makkelijk te distribueren producten.
1: Ja.
3: Maar het is een hele keten die weer op gang moet worden gebracht. De transporteurs, leveranciers enzovoort. Hè.
1: Hoe, als je kijkt naar die keten, zijn die leveranciers die bederfelijke waar? Ik heb iemand in de buurt bijvoorbeeld die doet peren voor Albert Heijn. Nou, dat ligt in koelhuizen, maar dat kan er ook niet eeuwig blijven liggen. Dat moet op een gegeven moment gewoon die schappen in. De vertaktheid van die distributie is natuurlijk gigantisch. En het is allemaal just in time wordt het in de schappen gelegd.
3: Met name vers, denk ik. Tuurlijk, dat wordt just in time in de schappen gelegd.
1: Ja.
3: Ja. Dus dat ligt bij jouw perenboer ligt dat te wachten en in de opslag. Daar komt het met stukje maar kleine stukjes uit en dan gaat het de keten in. En dat ligt bij Albert Heijn in het distributiecentrum. En van dat distributiecentrum gaat dat naar de winkels. En in die winkel, ja, in die hele keten van Albert Heijn, daar ligt denk ik een aantal dagen. Een paar dagen in de winkel en een paar dagen in het distributiecentrum in die orde grootte.
4: Ja. Maar waar zit dat probleem dan? Want we weten als we verstoring op het spoor hebben of in de luchthavensector, dan weten we, vliegtuigen staan op de verkeerde plek, personeel zit op de verkeerde plek, dat is allemaal lastig. Maar nu, ja, die vrachtwagens, die zijn er, die chauffeurs ook. Waar zit dat probleem dan nu?
3: Ja, uiteindelijk moet dat ook allemaal aangestuurd worden. En daar zit natuurlijk het probleem bij Albert Heijn, is dat als de IT niet werkt, dan weet eigenlijk het hele systeem niet waar van jouw perenboer, die moet uiteindelijk in een bepaalde winkel terechtkomen. En die hele routering, ja, niemand weet dat. Welke winkel heeft op dit moment peren nodig? Ja, nu waarschijnlijk even alles. Maar als er die winkel beleverd moet worden, dan moet er in het distributiecentrum moet een signaal komen. Daar gaat iemand die peren op een rolcar zetten. Er moet een logistiek dienstverlener ingeschakeld worden. Die logistiek dienstverlener die moet een signaal krijgen van Albert Heijn dat hij naar het distributiecentrum moet komen. En welke winkels die dan specifiek moet bedienen op zijn route.
1: Precies.
3: Nou, het wordt allemaal aangestuurd met die IT.
1: Ja. Als je praat over een verstoring van een week in die supply, dat kost gewoon veel geld. Want ze hebben niet één distributiecentrum, maar vijf, geloof ik, hè, bij Albert Heijn. Je moet het allemaal weer keurig netjes gaan alignen. Alles moet weer inderdaad in die hele supply chain gaan lopen. Een week bezig, dat is een week gemiste omzet. Ik sprak gisteren iemand die zei, ik ken iemand die heeft een vestiging van Ahold als franchise-nemer, en die heeft de afgelopen dagen al 4 ton omzet gemist.
3: Ja, dat kan heel snel op gaan lopen. Kijk, ze hebben het nu na een dag of 3 of zo beginnen ze geleidelijk weer dat in gang te zetten. Maar Albert Heijn die heeft tientallen miljoenen aan omzet in Nederland. Nou, als je dan denkt dat de bruto marge voor zo'n retailer ligt in de orde grootte van 25%. Dus dan kun je het sommetje wel maken. Dus het gaat echt om miljoenen. Denk enkele tientallen miljoenen. per dag.
1: Per dag, ja.
4: Hoe hebt u de afgelopen dagen gekeken naar de noodscenario's bij Albert Heijn? Want we hebben gezien dat sommige vestigingen wel beleverd zijn, maar ja, personeel wist eigenlijk niet wat er kwam. En het leek maar alsof ze gewoon maar wat dingen op elkaar gegooid hadden en hopen dat het een beetje goed terecht komt. Is er een goed backup plan bij deze supermarkt en bij de sector in het algemeen?
3: Ja, ik denk op zich, gezien de omvang van het incident, is op zich de strategie die ze lijken te hebben gehad om gewoon maar een aantal essentiële goederen op de vrachtwagen te zetten en rond te gaan rijden. Is op zich geen slecht idee, denk ik. Nee. Maar los daarvan is het denk ik verstandig voor essentiële ketens in Nederland, en dan denk ik aan voedsel en aan pharma, om ook eens na te denken of er niet een analoge noodscenario moet komen. Kijk, nu is het, gaat het alleen om Albert Heijn, en de voedselvoorziening in Nederland is echt niet in gevaar geweest.
1: Nee, je kan gewoon naar de Jumbo.
3: Maar stel dat er statelijke actoren zijn die zich gaan bemoeien daarmee, en al die winkels, alle supermarkten worden aangevallen, ja, dan hebben we wel een probleem.
1: Zijn er andere landen die dit wel gewoon keurig netjes voor elkaar hebben? Die wel zo'n noodalternatief of noodscenario hebben liggen?
3: Nou, van het analoge, zeg maar het analoog beleveren. Ja. Ik durf het niet te zeggen. Maar er zijn wel landen Finland, Estland, dichtbij de Russische grens, die wel naar de stroomvoorziening kijken. Ja. Want ook de stroomvoorziening is natuurlijk van belang in de winkels. Als er stroom uitvalt.
1: Ja.
3: Kijk, de overheid geeft aan, we moeten allemaal cash op voorraad hebben. Maar als er stroom niet draait, dan kan de supermarkt helemaal niets. Dus daar is bij mijn weten ook de Nederlandse overheid wel over in gesprek met de supermarktketens. Ja. Om daar wat aan te gaan doen.
4: Of de kassasystemen.
3: Maar voor analoog? Nee, daar geloof ik niks van. Ik geloof niet dat daar iets voor aan
1: de gang is.
4: Of dus de kassasystemen, want je kan een volle winkel hebben, maar als je niet kan afrekenen, dan kan je stroom hebben, je kan product hebben.
1: Ja,
4: als die kassa werkte nu toevallig blijkbaar nog, gelukkig, maar anders dan kan je ook de deuren sluiten.
3: Ja, ik denk ook dat uiteindelijk is het ook een afweging. Albert Heijn heeft al die systemen aan elkaar gekoppeld. En dat betekent dat alles perfect loopt.
1: Ja.
3: Dat Albert Heijn zeer efficiënt en heel goed kan functioneren.
1: Ja.
3: Maar het maakt je ook heel erg kwetsbaar. Mm-hmm. En ook als bedrijf, en dat geldt denk ik wel breder voor heel veel bedrijven, moet je op een gegeven moment afvragen dat als ik wat robuuster wil zijn, ja, is het denk ik ook verstandig om op bepaalde plekken misschien bewust wat te ontkoppelen.
1: Ja.
3: En dat leidt natuurlijk tot een iets hogere kostenbasis in de reguliere operatie. Maar maak je wel robuuster voor verstoringen.
1: Zeker.
3: En in die zin is het mooi lesmateriaal.
1: Ja, zeker. Ik kom vanmorgen op de voorpagina van het FD staat hier een verhaal over. En daar komt het mooie woord voedselweerbaarheid naar voren. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Kunnen we allemaal, hè? 72 uur moeten we batterijen boven hebben liggen. Maar onze supermarkten voedselweerbaar maken zou best goed zijn.
3: Dat denk ik wel. En ook pharma overigens. Hè. En er zijn waarschijnlijk nog een aantal essentiële ketens waar dit ook geldt. Ja.
1: Dank. Jan Franso is hoogleraar Operations Management aan de Universiteit van Tilburg.
4: Bas, stel je moet 3 nummers kiezen voor een loterij. Welke zou je dan nemen? Snel, de geboortedatum van je vrouw.
1: 4.
4: Goed zo. In North Carolina was een bijzondere loterijuitslag. Of eigenlijk ook weer helemaal niet, statistisch gezien. Hoor je over een minuut of 5.
5: Ochtendnieuws.
1: Benieuwd. Ik liet zeer mijn kritiek in Amerika op die dieseldeal die Trump heeft gesloten met Poetin. En ook vanuit de Republikeinse zijde groeit nu verzet en kritiek. En daarover praten we met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, de druk neemt toe. Hoe is dat zo gekomen?
6: Nou, je ziet veel kritiek nu vanuit de Republikeinse hoek ook over de manier waarop deze deal Rusland gaat helpen en hoe het eigenlijk is. We hadden maandagochtend nog 7 senatoren met een brief aan Trump. Er zaten 4 Republikeinen bij. En we hebben nu een nieuwe, veel scherpere brief ondertekend door 12 senatoren. En daar zitten 6 Republikeinen bij. En een beetje ingewikkeld, maar het zijn niet helemaal dezelfde als die eerste brief. Dus in totaal hebben we nu 7 verschillende Republikeinse senatoren die een van die brieven heeft ondertekend en dus openlijk die kritiek op Trump uiten. Ja. Ik zeg er eerlijk bij, dat is nog bescheiden, hè, op 100 senatoren in totaal. Dat is nog niet een opstand, zullen we maar zeggen. Maar als je dan kijkt naar de inhoud van die tweede brief, die is echt een stuk scherper dan de eerste. In die brief noemen ze de deal een cadeau voor een tegenstander, voor Rusland, en verraad aan Oekraïne en de bondgenoten. En ze noemen ook nog heel expliciet dat die deal eigenlijk helemaal niets oplevert voor de dieselprijs. Die gaat er helemaal niet van naar beneden. En ze waarschuwen ook voor gevaar voor Amerikaanse militairen. Deze inkomsten voor Rusland, die kunnen volgens deze senatoren ook weer de Russische samenwerking helpen met bijvoorbeeld Iran. Ja, en dan zijn Amerikaanse militairen ook in gevaar. Dus dit is veel explicieter, veel scherper de kritiek dan we maandagochtend hoorden.
1: Ja, impliciet zou je kunnen zeggen, ze beschuldigen Trump van hoogverraad, want hij hield dus met de vijand. Maar wat kunnen ze uitrichten tegen die plannen van Trump? Überhaupt.
6: Daar blijft het lastig. Ja. We hadden maandag een senator uit Pennsylvania, Republikein. Die was bezig met een wetsvoorstel om Trump tegen te houden. Nou, dat is nog steeds het belangrijkste plan. Alleen, het congres is tot na de verkiezingen, 3 november zijn die, congresverkiezingen, zijn ze met reces. Ja. En dan zit je ook nog met het probleem dat de president die wet uiteindelijk moet ondertekenen. Dus dat is lastig. Een ander interessant moment waar hier nu wat meer aandacht voor is, is 18 oktober, dat is zondag al. Mm-hmm. Dan moet namelijk die laatste sanctiewet ingaan die was ingesteld. Dat zijn die sancties ter ere van de overleden senator Lindsey Graham. Hè. Ja. Trump had die ondertekend. Daar valt ook diesel onder. En nou is het zo dat Trump een uitzondering kan maken voor diesel, maar ja, dan moet hij wel dat officieel gaan meedelen aan het congres. En ja, zondag is dus eigenlijk de deadline voor een keuze. Ja. Moment voor Trump. Hè. Gaat hij Rusland volgens zijn eigen, door hemzelf ondertekende nieuwe wetswaarde aanpakken? Of maakt hij toch die uitzonderingen om Poetin juist te helpen?
1: Ja, maar even naar de. Is er gereageerd door Trump op die tweede brief met die Republikeinen? Dat is er niet zo blij mee, neem ik aan, dat hij oppositie uit de eigen gelederen krijgt.
6: Ja, hij heeft algemener gezegd dat je als Republikein dit toch niet serieus kan nemen, die kritiek, dat zegt hij. Dus hij veegt het eigenlijk van tafel. Wat ik ook nog wel een interessant moment vond, hij kreeg een vraag van een journalist. Maar als Rusland dat geld krijgt van die dieseldeal, kunnen ze dat niet gewoon weer gebruiken om bijvoorbeeld bommen te kopen? Dus eigenlijk dat argument wat die senatoren ook gebruiken. En toen zei Trump, dit is een dieseldeal, dat is niet voor ons, dat is diesel voor de hele wereld. Het is niet alleen voor ons, die diesel. En dat is precies hoe hij het zei. En is niet helemaal duidelijk wat hij bedoelde. Want dit was natuurlijk juist een deal. Die werd gepresenteerd om als diesel voor Amerikanen. Om die
1: prijs naar de pomp te krijgen.
6: Ja, precies. Trump zegt al vaker dingen waarvan we niet helemaal weten wat hij bedoelt. Maar hij suggereert hier dus dat dit niet specifiek diesel voor Amerika is, die deal. Ik weet niet of dat een nieuwe lijn wordt. Mm. Of hij zich versprak. Of dat hij toch iets heel anders bedoelt. Ja. Maar het is mysterieus.
1: Ja, dat blijkt. Jan Posma, dankjewel. Amerika. Correspondent.
4: Hoe lang kan Amerika ook alweer met die diesel? Halve dag?
1: Ja, halve dag.
4: En dat is voor de hele wereld dus.
1: Ja, voor de hele wereld.
4: Een uurtje. Misschien.
1: Ja, een minuut of drie.
4: Als mee zit. Ja. Nog even naar Den Haag, want premier Jetten die wil dat die dieseldeal van tafel gaat. Heeft hij gisteren in het debat in de Tweede Kamer gezegd. Debat vooruitlopend op de Europese top vanaf morgen. En hij heeft ook gezegd, Jetten, dat ze dat ook kenbaar hebben gemaakt. Doe dit niet. De deal is volgens de premier zeer ongewenst en zeer onverstandig. Kern blijft dat wij Oekraïne volop blijven steunen en aan de Amerikanen kenbaar maken dat deze deal echt onverstandig is en van tafel moet, zei Jetten. Nou, via welke diplomatieke kanalen, of dat via de ambassadeur gebeurd is, weten we niet. Maar een signaal dus van Den Haag naar Washington. Weg met die dieseldeal. We gaan naar de aankomende beursdag. Nou, gisteren trapten de grote buitenlandse banken af het kwartaalcijferseizoen. En wat staat er vandaag op de planning? Dat hoor je van Milou Brandt van BNR Beurs.
5: Je kunt je klaarmaken voor de volgende lading bankencijfers. Bank of America en Morgan Stanley zijn aan de beurt. Nou, de koersen daarvan zijn het afgelopen kwartaal wat gedaald. En ja, dat zal te maken hebben met de rente op staatsobligaties die op het hoogste niveau in jaren staat. En toch liggen de winsten voor de meeste van die grote buitenlandse banken dit kwartaal wel hoger dan een jaar geleden. Behalve voor Bank of America. Daar zijn de verwachtingen wat magerder. En is er natuurlijk ook nog de renteverhoging van de Fed. Dus ja, wat gaat dat met de marges van banken doen? Nou, met de cijfers van deze banken erbij krijgen we een completer plaatje. En dan natuurlijk het moment waar iedereen op wacht, de kwartaalcijfers van ASML. Het paradepaardje van de dag wel. En ja, het ziet er allemaal heel goed uit. Maar de vraag is dan natuurlijk altijd, ja, wordt het nog beter dan verwacht? Nou, de afgelopen dagen is de koers toch wel wat gedaald. Dus misschien is gewoon goed ook wel genoeg om beleggers een beetje blij te maken.
4: Nou, die cijfers komen om 7:00. Dan gaan we daar uiteraard in de ochtendspits aandacht aan besteden. En om 8:00 een gesprek met analist Jos Versteeg. Want ASML zelf wil niet in onze uitzending. Mocht je meer ASML willen, hou dan even in de gaten. Binnenkort de ASML-podcast van BNR. Van onze collega's Maxime van Meel en Daniel Mol. Ons ASML, zo heet die podcast, vanaf vrijdag te vinden in de podcast-apps. Dus noteer even een herinnering voor vrijdag dat je hem opzoekt en abonneert. Ik heb er al allerlei enthousiaste geluiden over gehoord. Zelf nog niks gehoord, maar hij komt eraan dus vrijdag in de BNR-app onder andere.
1: En dan wil je vast weten wat er in Den Haag gebeurt vandaag. Dat weet politiek verslaggever Michiel Jurjens.
7: De Tweede Kamer begint vandaag met de behandeling van twee begrotingen. Eén relatief kleine en één van de grootste. Ruim 125 miljard aan uitgaven staat er op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En het andere ministerie waar het vandaag over gaat, dat van Economische Zaken, dat moet er juist voor zorgen dat er in Nederland geld verdiend wordt. Buiten de plenaire zaal, in de verschillende commissiezalen in het Kamergebouw, staan heftige onderwerpen op de agenda. Bijvoorbeeld een ronde tafelgesprek over detentie en marteling in bezette gebieden in Oekraïne. En ook is er een commissiedebat over de hersteloperatie na de toeslagenaffaire. Dat en meer vandaag in Den Haag.
1: Twee politiek verslaggevers, Jurjens, en over meer gesproken. Er staat ook meer in de krant over politiek Den Haag. Iwan.
4: Zeker, in de Telegraaf bijvoorbeeld. Aanpassing leidt tot hoogspanning, zo kopt de krant. En het gaat over de stikstofplannen van het kabinet. Bronnen melden namelijk tegen de krant dat het kabinet de plannen wil gaan aanpassen rondom sommige natuurgebieden.
1: Alweer?
4: Alweer. En daardoor is met name ook de vrees dat de steun van Pro niet meer gegarandeerd is. En die is wel noodzakelijk. Het wordt erg spannend, zegt een coalitiekopstuk in de krant.
1: En dan busreizigers moeten vandaag op zoek naar ander vervoer, want er wordt gestaakt in het streekvervoer. En dus moet je rekening houden met vertraging en uitval van ritten. Aanleiding is het mislukken van cao-onderhandelingen. De bonden willen meer. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, daar rijden nog wel bussen.
4: In het Financiële Dagblad, gasprijzen naar hoogste punt sinds jaar dat oorlog in Oekraïne begon, schrijft de krant op de voorpagina. Gisteren kwam de gasprijs uit op het hoogste niveau sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022. Inmiddels bijna 3 maal zo hoog als voor het begin van die oorlog tussen Iran, Amerika en Israël. En verdere pieken zijn niet uitgesloten, zegt een ING-analist in de krant.
1: Ja, nog even een mooi verhaal in het AD, waar de meeste Albert Heijn-filialen gisteren dus lege schappen hadden, waren er bij het filiaal in Hendrik-Ido-Ambacht alle schappen gewoon gevuld. En hoe komt dat? Supermarkteigenaar Kees van der Poel reed zelf naar de veiling en haalde daar zelf zijn spullen op. En ja, ik ben al 27 jaar ondernemer. Denk je dat ik ga zitten wachten tot ze langskomen? Ik heb het zelf gehaald, al dus van der Poel.
4: Opvallend verhaal nog. In North Carolina hebben bijna 5000 mensen een prijs gewonnen bij een loterij. Aanzienlijke prijs ook wel. En dat komt door een opvallende uitslag in het zogenaamde Pick 3-spel, waarbij spelers 3 cijfers moeten raden.
1: Ja.
4: Je kan op verschillende manieren inzetten. Je kan bijvoorbeeld voorspellen in welke volgorde die cijfers voorkomen. Mm-hmm. Of ook gewoon welke 3 cijfers worden getrokken, ongeacht de volgorde. En wat was de uitslag deze week? 0, 0 en 0. 3 nullen kwamen uit de bus.
1: Dat zal niet vaak gebeuren, zeg.
4: Dat zal denk ik inderdaad niet vaak gebeuren. Nee. Althans, de kans. En nou gaan we een slippery slope op. Want dit zijn journalisten die nu iets met getallen gaan doen. Dat gaat bijna altijd fout. Maar 1 op 1000. Hè? Want je hebt 1000 opties. 000 tot en met 999. Dus ja, de kans op 147 is net zo groot als op 000. En toch is het een beetje een bijzonder getal. Mm. Het leverde ruim 4900 winnaar de loten op. Met een totale prijzenpot van ruim $1.7 miljoen. En als je $0.50 inzette, krijg je $250. Nou, best aardig. En wie $1 inzette, krijgt er dus $500. Volgens de loterij zijn 3 dezelfde cijfers bijzonder populair onder spelers. Dus veel mensen hebben 000 of 555 of 888 of 999.
1: Zou maar 1-1 hebben gekozen.
4: Nou ja, precies hetzelfde.
1: Toch pijnlijk.
4: Ook dezelfde kans dus, alleen dit keer niet gewonnen. Inderdaad, de kans blijft 1 op 1000. Dus statistisch is er niets bijzonders aan de hand. En toch 0-0-0. Het ziet er bijzonder uit hoe niks, namelijk 0, sterker nog, 3 keer 0, 3 keer niks, je een paar $100 kan opleveren. Toch leuk.
8: De column van Bernard Hammelburg.
9: Saudi-Arabië heeft een kolossaal wapenarsenaal en een grote krijgsmacht, maar is nu al 11 jaar niet in staat de Jemenitische Houthi-rebellen te verslaan. De Houthis hebben vaker aanvallen gedaan op Saoedische doelen, maar zo heftig als het er nu toe gaat is in 10 jaar niet gebeurd. Ze blokkeren al een maand de straat van Bab el-Mandeb, waarmee ze de olie-export door de Rode Zee hebben afgesneden. Amerika is veruit de grootste wapenexporteur ter wereld en Saudi-Arabië is met de aankoop van 12-15% van die export veruit de grootste klant. Bijvoorbeeld F-15 gevechtsvliegtuigen, Apache en Black Hawk helikopters, 108 Patriot systemen, al raken de raketten snel op, een enorm arsenaal aan lange afstandsraketten en tanks. Het Pentagon heeft begin deze maand de verkoop van 48 F-35's goedgekeurd. Kortom, het kan niet op. Alleen, het werkt niet. Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is de krijgsmacht slecht getraind. Gevechtsvliegtuigen, helikopters en Patriots bijvoorbeeld worden door Amerikanen en Britten onderhouden. Een rigide, archaïsche commandostructuur van loyale leden van het Koninklijk Huis verhindert officieren en soldaten in het veld zelf beslissingen te nemen. Maar de belangrijkste factor is dat het land een dictatuur is waarvan de leiders zich grotere zorgen maken over hun veiligheid in eigen land dan over vijanden van buiten. Er zijn twee legers, een reguliere krijgsmacht die onder het ministerie van Defensie valt, en de Saoedi-Arabische Nationale Garde, die is samengesteld uit loyale tribale milities. Ze hebben aparte inlichtingendiensten, gescheiden commandostructuur en inkoopafdelingen. Daarmee is de veiligheid van de omvangrijke koninklijke elite gewaarborgd, maar het samenstellen van een leger dat het kan opnemen tegen vijanden van buiten is een logistieke nachtmerrie. Daartegenover staan de Houthis, die vechten als een guerrillamacht met een goed getraind leger, uitgerust en van wapens voorzien door Iran, maar inmiddels zeer behendig in de eigen productie van raketten en drones. Kroonprins Mohammed bin Salman kijkt bijna smekend naar Amerika dat vorig jaar een bombardement op de Houthis uitvoerde, en dat wil hij weer. Washington helpt met inlichtingen en satellietinformatie voor het zoeken naar doelen, maar Donald Trump houdt zich verder op de vlakte. Ik moet nog beslissen, zegt hij. Begrijpelijk, want een aanval op de Houthis leidt onherroepelijk tot Iraanse represailles tegen andere golfstaten. Als, zoals bij Trump, je grootste zorg de dieselprijs is, bemoei je dan niet met deze burenruzie.
10: En het record aantal beleggers mijt het komend jaar de Franse aandelenmarkt. Dat is niet zo gek ook, want ze kunnen daar geen begroting krijgen. Maar hoe erg is dat probleem? Gaan we zo bespreken in de reguliere ochtendspits op BNR.
11: Midterms. Die midterms.
12: Die midterms.
13: De midterm elections.
14: De midterms.
15: De midterm elections.
16: De midterms.
17: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
9: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
17: dan is er de Amerika-podcast.
9: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
17: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
9: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
18: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
19: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
20: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
19: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga Jorten op jort.nl.
21: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
22: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
19: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
23: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
24: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel 150 euro korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
25: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
24: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
26: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
27: Jochem Visser.
28: Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de crisiscommunicatie van Ahold. En daarna spreek ik met directeur John van Vliet van het Lift Instituut. Het bedrijf keurt en certificeert liften wereldwijd. En ik vraag hem in welk land hij liever niet in een lift stapt. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
30: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld.
0: Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
3: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
5: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
3: Hopelijk, zegt u dan. Maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
6: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
11: BNR Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de eerste files van de ochtendspits. Er staat nu 45 kilometer in totaal. Onder andere een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Het ongeluk gebeurde tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. De linkerrijstrook is daar dicht en je vertraging 10 minuten. Problemen veroorzaken nog steeds vertraging op de Zuurhofbrug op de A15 richting Europoort. Tussen Alfred Briele en de Zuurhofbrug 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Made en knooppunt Zonzeel doe je er 5 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 185,6. De A58 Vlissingen richting Berg-op-Zoom bij 164,4. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,2.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De operatie die paus Leo gisteren heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen en treinen. De treinen van NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegde eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. Het weer van Weer Online? Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, gisteren melden we dat het Algemeen Burgerpensioenfonds geen belegging meer doet in Frans staatspapier. Maar er gaan steeds meer beleggers weg uit de Franse aandelenmarkt. Nou, hoe dat komt, gaan we zo met Corné van Zijl bespreken.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
31: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Steeds meer jongeren vallen uit met psychische klachten. En ouderen hebben moeite om gezond aan het werk te blijven. Hoe houden we Nederland aan het werk? In BNR at Work gaan we op zoek naar out-of-the-box oplossingen. Straks om 15:30 op BNR.
10: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 6:55. Met frisse moed beginnen we aan deze woensdag, de 14 oktober 2026. Althans, de ochtendspits hier op BNR. En naast me zit ook vol goede moed Iwan Verrips.
18: Bas, goedemorgen.
1: Wat gaan we doen het komende half uur?
18: We gaan zo nog maar eens praten over regeldruk. Want dat is een verhaal, dat horen we natuurlijk al jaren. Mm-hmm. We zouden, ondernemers willen dat ook graag, met minder regels moeten. Om efficiënter te kunnen ondernemen. Het kabinet moet daar nog maar weer eens werk van gaan maken. Terwijl ja, er zijn al allerlei voornemens om regels te schrappen, vindt bijvoorbeeld ook de VVD in de Tweede Kamer. We spreken zo meteen VVD-Kamerlid Arend Kisteman. Dan gaan we ook vragen van ja, als het kabinet het niet doet, misschien moet je het dan zelf maar gaan doen. Dan moet je allerlei wetten niet aannemen of zelf voorstellen gaan schrijven. Nou, dat gaan we zo meteen met hem bespreken. En wij zijn meestal niet zo van de verjaardagen en dergelijke, doen we niet echt. Alleen vandaag maken we een uitzondering voor Winnie de Poel. Die is namelijk 100 geworden vandaag. Ja,
1: hij heeft ook een baard.
18: Die heeft ook een baard, inderdaad. Wereldberoemde boer. Beer. Van de Britse schrijver E.E. Milne. Die boeken in de 72 talen vertaald. Ja. Meer dan 50 miljoen boeken verkocht. Maar het echte succes kwam natuurlijk toen Disney om de hoek kwam kijken. Ja. We spreken er zo meteen over.
1: Maar we gaan eerst naar dit. Een record aantal beleggers zegt in een peiling van de Bank of America dat ze de blootstelling aan Franse aandelen willen beperken. En als reden geven ze uiteraard de aanhoudende politieke onrust in het land aan en het feit dat de Fransen maar niet komen tot een begroting en dat er allerlei onwelgevallige dingen worden geroepen als de pensioenleeftijd moet naar 60. Allemaal van die hele goede dingen voor een land met een staatsschuld wat 160% bedraagt van het bruto binnenlands product. We gaan erover praten met Corné van Zijl, analist bij Cardano Vermogensbeheer. Corné, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Bas.
1: Dit is nou niet dat je zegt, goh, dat is verrassend nieuws. Maar is het erg, is het slecht nieuws ook voor de Fransen, voor de Franse economie?
19: Nou, als je in Frankrijk gaat kijken, de financiële markten interesseert u niet zo. Het zijn vooral de protesten die op de voorpagina van de krant staan. Dus de Fransen interesseert het niet zo dat hun obligatiemarkt gewoon in brand staat en de aandelen het ook niet zo goed doen. Dus het is geen zorg.
1: Ja, het is geen zorg. Toch een beetje gekkigheid. Want je zou zeggen, deviezen, ook van buitenlandse beleggers, die zijn altijd handig in een economie. Maar als die buitenlanders hun handen ervan aftrekken, heb je op den duur een probleem. Maar nogmaals, dat houdt de overheid totaal niet bezig. Althans, de Fransman in de straat niet, maar de overheid misschien wel.
19: Nou ja, de overheid die moet natuurlijk wel gaan herfinancieren. En je ziet dat er steeds minder interesse is voor Franse obligaties. Nou, we hebben het ABP al gezien. Je ziet dat Japanse beleggers zijn altijd een enorme fan geweest van Frankrijk. Want je had toch kwaliteit en je kreeg wat extra rente. Nou, die liefde is ook helemaal voorbij. Ja, eigenlijk wil niemand meer in Frankrijk beleggen om de simpele reden dat ja, ze simpelweg niks aan hun staatsschuld doen. En er is geen enkele interesse om het te doen. En de meningen zijn daar nog meer verdeeld als bij ons. De rijken moeten het maar betalen. Maar als je de rijken en de bedrijven meer gaat belasten, dan gaan die weg of zoeken die andere methodes om minder belasting te betalen.
1: Precies, want dat is de vraag. De overheid zegt, we gaan die tekort dekken door geld op te halen bij grote Franse bedrijven. Dat zijn ook vaak beursgenoteerde bedrijven, de LVMH van deze wereld. En die zie jij op den duur wel vertrekken als dit zo doorgaat?
19: Nou, het is in ieder geval geen incentive om te blijven. Inderdaad. Maar dit. En je hoort ook regelmatig van die topmannen die zeggen van ja, het wordt gewoon te gek hier. Je hebt de zogenaamde Laffercurve. Als je dus meer belasting gaat heffen, dan ga je niet meer belasting krijgen, maar ga je minder belasting krijgen. Ja, Frankrijk zit al ver boven dat punt.
1: Ja. Als we kijken naar de Franse beurs zelf, de CAC 40, de 40 belangrijkste bedrijven die samengezet zijn in die index. Hoe doet die het? Doet die het echt ook veel slechter dan andere indices in Europa?
19: Ja, het is echt wel vrij dramatisch. Als je gaat kijken, dit jaar is de Franse beurs min 4%.
1: Oh.
19: En vergelijk dat, ja, wij behoren heel voor de Fransen dan bij het sterrenteam. Wij hebben plus 19%. Dus dat is een dramatisch verschil. Wij hebben natuurlijk techbedrijven, ja, die hebben zij niet of nauwelijks. En dat is ook wel de belangrijkste verklaring van dat verschil. Zij hebben vooral heel veel grote luxe bedrijven.
1: Ja.
19: LVMH, al bekend van de champagne en de luchtjes en de tasjes.
1: Ja.
19: Is het gewoon heel erg slecht aan het doen. En is ook min 40% dit jaar. En ook de concurrenten Kering en dat soort bedrijven. Hermes doen het allemaal erg slecht.
1: Ja.
19: En die zijn ook vrij grote bedrijven. LVMH was ooit eens een keer het grootste bedrijf van Europa. Nou, zelfs in Frankrijk zijn ze dat niet meer. Dus die trekken die beurs naar beneden. Bovendien heb je er nog wat autofabrikanten. Stellantis dit jaar min 58%.
1: Ja.
19: Renault min 23%. Dus het is vooral de opbouw van de index die de beurs zo naar beneden trekt.
1: Ja, nou, nu ondertussen inderdaad protest op straat. En de Franse overheid die probeert om een begroting erdoor te jassen. Ja, dit gaat ook voorlopig. En ik kan me ook voorstellen dat beleggers dat zien. Dit gaat voorlopig niks worden. Frankrijk gaat gewoon door het putje.
19: Ja, er zijn weinig beleggers die hier een oplossing in zien. Je ziet dat de begrotingsvoorstellen 5,4%. En dat moet dan volgend jaar 5,1% worden. En in al die 27 jaar dat ze dat hebben beloofd, dat er een kleine begrotingsvoorstel kwam, was het in alle 27 jaar niet gelukt. Dus, met zo'n track record. En dat is het grappige. Je ziet voortdurend dat ze het uitstellen van, ja, volgend jaar wordt het beter, volgend jaar wordt het beter. En op een gegeven moment is dat geloof weg. Ja. En dan is het dus decennia lang gaat het eigenlijk best wel goed. En in één maand explodeert de boel. Dus en dan is lijden in last.
1: Ja.
19: En met de verkiezingen eraan, ja, iedereen wil natuurlijk zijn standpunten verdedigen. Dus er gaat niet een goed budget komen. Niemand wil bezuinigen.
1: Nee, dat is toch wel het basisprobleem in Frankrijk. Dankjewel, Corné van Dijl.
19: Ja, inderdaad. Ja, en dat is in tijden dat het wat minder gaat voor alle landen een probleem.
1: Ja.
19: Maar Frankrijk zat al met een enorme staatsschuld. En die moeten daar nu alleen nog maar meer rente op gaan betalen. Dus het probleem wordt alleen maar groter.
1: Zeker. Dankjewel, Corné van Dijl, analist bij Cardano Vermogensbeheer.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
20: Het kabinet moet meer tempo maken om regeldruk voor ondernemers te verlichten. De ambities zijn goed, maar het is allemaal nog veel te vrijblijvend, vindt VVD Tweede Kamerlid Arend Kisteman. Hij staat vandaag tegenover minister Helene Herbert van Economische Zaken, die haar begroting door de Kamer wil krijgen. En de Kisteman die gaat tussen eisen stellen en is nu bij ons. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
20: Ja, nou, we hebben allerlei voornemens om 500 regels te schrappen. Ik zag staatssecretaris Slagvaardig Overheid van der Burg, die zei we moeten zelfs naar 750 regels schrappen. Er wordt van alles geprobeerd en voor u is het toch niet genoeg nog?
21: Nee, de ambities liggen er eindelijk weer na een paar jaar. Dat er geen doelstellingen lagen. Sterker nog, er ligt nu zelfs een doelstelling per departement.
20: Ja.
21: Alleen wij zouden graag nog een stap verder willen gaan. Bij heel veel regels die komen of die er zijn, zijn ook de regeldrukkosten in beeld gebracht. Dus wat kost het een ondernemer nou daadwerkelijk? En de regels die nu afgeschaft worden, dat zijn ook hele mooie, maar nog lang niet wat een ondernemer merkt. En wij zeggen nu, zorg er nu voor dat vanaf volgend jaar de regeldrukkosten in elk geval ook niet meer gaan stijgen. Dus als er dan wel nieuwe regels komen, dat er aan de andere kant sowieso regels moeten verdwijnen.
20: Ja.
21: Zodat die ondernemer er onderaan de streep ook iets van gaat maken.
20: Ja, nou, misschien moeten we als Kamer daar dan ook wat harder op zijn en zeggen, als dat niet voldoet, dan nemen we die wet niet aan.
21: Nee, dat klopt. Bij sommige wetten ontkomen we het nou eenmaal gewoon niet aan. Omdat het belangrijk is dat die er zijn, of ze komen vanuit Brussel. Maar er zijn ook heel veel wetten die wel gewoon of regels van ingesnoeid kan worden. Nou, dat is een beetje een win-win situatie. Want sommige regels hebben ondernemers ook gewoon niet aan, hoor.
20: Ja, we zien ook, ja, de Kamer neemt natuurlijk ook allerlei nieuwe wetten aan. Ik denk even aan de cyberbeveiligingswet die recent is ingegaan. Regels rondom verpakkingen, nieuwe eisen voor de bouwsector. Er komt een ontbossingsverordening aan. Ja, het gaat maar door. Waar moet je dan blijven snoeien om even in de ontbossing te blijven?
21: Ja, welke bomen kunnen we kappen? Nee, ja, er is dus een hele lijst. Wij hebben zelf ook bij de Algemene Politieke Beschouwingen een lijst gemaakt met 97 regels die eigenlijk gewoon zo afgeschaft kunnen worden. Er zijn er al meer in beeld bij de verschillende ministeries. Dus er zijn er heel veel regels in beeld die daarvoor klaar liggen. Denk bijvoorbeeld even aan het minder registreren van ritten voor als je werknemers in dienst hebt. Of de RIRE, risico-inventarisatie-evaluatie vereenvoudigen. Of Zo gaan we de leuke tijd van het jaar tegemoet. Als je een schaatsbaan hebt en je wil daar een alcoholvergunning bij hebben, dan moet je die elke 12 dagen verlengen. Nou, dat kan je ook kunnen zeggen. Doe dat één keer per 60 dagen. Dat zijn allemaal hele kleine regeltjes. Maar voor ondernemers kan het wel dagelijks het verschil maken.
20: Ja, en wat houdt u ervan om dan dat te gaan regelen? Want we hebben misschien wel rechtse meerderheid in de Kamer. Dan zou je dat toch moeten kunnen regelen. Een beetje ondernemers-minded.
21: Ja, nou ja, zo ben ik ook ooit de Kamer ingegaan 3 jaar geleden. Ja. Toen dacht ik als ondernemer, nou, dat doen we zo. We zoeken de regel uit en we schaffen hem af. Het is toch iets ingewikkelder dan ik van tevoren dacht. Je lacht erom. Het kost gewoon heel veel tijd. En je hebt de ministers nodig, je hebt de bewindspersonen nodig, je hebt de meerderheid in de Kamer nodig. En heel veel weerstand is er vaak alweer op regels. Want soms bedrijven verdienen weer iets aan regels. Dus we moeten daar, het kost veel tijd. En we hebben daar de bewindspersoon hard voor nodig.
1: Ja, nou hebben we het inderdaad, en u zei u net al, in het begin van het gesprek, heel mooi. We hebben regeldruk, maar je moet ook kijken naar de kosten. Hè? Wat kost het een ondernemer om te voldoen aan die regels? Is dat niet een veel betere meetmethode, die gebruiken we nu volgens mij niet, om te zeggen, we leggen alles langs de lat van wat kost dit het ondernemerschap als we zo'n regel invoeren? Wat verdienen we daarmee, maar wat kost zit die ondernemer aan tijd? U had zelf een bakkerij in Zwolle voordat u Kamerlid werd. Hè? Ja. U kent al die regeltjes van dichtbij. Hoop ellende. Maar is dat niet veel beter om daar eens met de minister over te praten? Van hoe gaan we dat nou op een efficiënte manier doen, zodat we weten dat het of geld verdient, of dat we het niet moeten doen omdat we er geen pepernoot aan verdienen, maar alleen maar kosten maken?
21: Ja, nee, dat neemt volledig mee eens. Dus zijn ook die regeldruk kosten zijn in beeld. En we hebben ook een tijd geleden, dat heette dan de indicatorbedrijven. Ja. Daarmee zijn 9 bedrijfsgemiddels in beeld gebracht. Dus wat is een ondernemer nu kwijt met bepaalde regels, zoals administratie of doorbetaling bij ziekte, bij poortwacht. Dat zou een veel beter middel zijn. En als we dus die doelstelling die er nu per departement ligt nog eens een keer aan de regeldruk kosten kunnen gaan koppelen, daar gaan ondernemers echt iets van merken. Want dan merk je gewoon in je dagelijkse werkzaamheden, als je bepaalde regels niet hoeft uit te voeren of minder tijd aan kwijt bent, hou je tijd over voor ondernemen en doen waar je goed in bent. Ja. In mijn geval was dat dus broodbakken.
20: Nou, en dus gaat u harde eisen stellen aan Herbert en harde doelstellingen aan haar vragen? Opleggen?
21: Zeker weten, ja.
20: Zo.
21: Ja.
20: Nou, houden we u aan.
21: Dank. Dat wel, dat bedoel
1: je. En wanneer zullen we dan wat van gebakken?
21: Sorry?
1: Wanneer heeft ze er dan wat van gebakken? Als we er 500 regels op hadden? Nee,
21: die 500 regels die had ze niet gehaald. Dat werden er maar 403. Dus dat viel al tegen. Ja. Dus daarom. En nu die 750 voor is. Hebben ze anderhalf jaar de tijd. Dat is een supermooie ambitie. Maar als de regeldruk kosten in 2027 niet gaan stijgen, dan heeft ze een heel mooi broodje gebakken.
20: Dank, Arend Kisteman. Voormalig bakker dus. En nu Tweede Kamerlid voor de VVD. Ik denk nog wel thuis bakken.
1: Rijn Baartmans van de ABB is bij ons, mogelijk op de A4, Rijn, vertel.
2: Ja, goedemorgen inderdaad. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam gebeurde een ongeluk tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk. Daar is de weg inmiddels weer vrijgemaakt, dat is goed nieuws, maar reken op 15 tot 20 minuten vertraging. Er wordt ook geflitst op de A17 naar Roosendaal richting Dordrecht bijvoorbeeld, bij hectometerpaal 7,0. De A28 Assen richting Zwolle bij 160,5. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,2.
3: BNR. Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn.
22: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
23: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
3: BNR, blijf scherp.
20: Er hoeft niet dit jaar al een akkoord te komen over een nieuwe Europese meerjarenbegroting, zegt premier Rob Jette tijdens een debat over de komende EU-top vanaf morgen. Volgens de huidige Ierse voorzitter van de EU is het noodzakelijk om eind dit jaar een akkoord te hebben over het budget. Maar Jette lijkt minder haast te hebben en zegt: de inhoud is belangrijker dan snelheid. Heeft er ook mee te maken dat het laatste begrotingsvoorstel van de Ieren op weinig enthousiasme kan rekenen bij kabinet en Kamer. Nederland wil met een aantal andere landen zwaar inzetten op modernisering van de begroting, dus minder geld voor landbouw en arme regio's en meer aandacht voor defensie, innovatie en het versterken van de Europese economie. En juist dat gebeurt in het nieuwste voorstel van de Ieren niet, vindt het kabinet. En verder moet de begroting veel minder hard stijgen en moet voorkomen worden dat Nederland meer moet gaan bijdragen aan die nieuwe meerjarenbegroting. D66 en CDA die hameren vooral op die modernisering. Dat vinden zij belangrijker dan dat die begroting kosten wat het kost maar kleiner wordt. En de VVD wil allebei. Die wil en een lagere begroting en meer geld voor nieuwe Europese prioriteiten. En wil ook niet accepteren dat Nederland daar uiteindelijk meer voor moet gaan betalen. Trouwens, de Europese Commissie is ook niet tevreden met dat Ierse compromis. Volgens Politico waarschuwt Brussel dat de bezuinigingen Europa juist kwetsbaarder gaan maken. En eigenlijk is daarmee dus helemaal niemand blij, behalve misschien de Ieren. Nou, kijken of de landen de komende dagen wat meer op één lijn kunnen komen. Maar een deal lijkt nog ver weg en Jette heeft geen haast.
1: De Amerikaanse Bank of America, dus de tweede grootste bank van Amerika, is geen klein bankje, krijgt een boete van $1.2 miljard... omdat ze te weinig doen tegen witwaspraktijken. Terwijl ze wel allemaal mensen in beeld hebben en ze hebben een heel team om dat tegen te houden. Het ministerie van Financiën, onder leiding van Scott Bessent, zegt dat de bank verdachte transacties ter waarde van 5 miljard niet op de juiste manier heeft gemeld. En dus krijgen ze een boete opgelegd. Bij 1 miljard waren de risico's voor de nationale veiligheid in illegale geldstromen. Het gaat om de tweede hoogste boete in de geschiedenis van het ministerie van Financiën. Daar, onder meer om boetes voor het onvoldoende signaleren van transacties gelinkt aan, komt die mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van Amerika. Volgens het ministerie vertrouwt de bank te veel op meldingen en onderzoeken van externe partijen, zoals opsporingsdiensten en andere financiële instellingen, in plaats van op zijn eigen interne controles te varen. Terwijl ze daar wel van gezegd hebben, we doen er alles aan om te zorgen dat. Moment van die boete is chaillant, want later vandaag presenteert de Bank of America zijn kwartaalcijfers. Hebben al gezegd, jongens, dit gaat wel de winst drukken. Dat zit er dik in. Na de sluiting van de beurs daalde het aantal bij bijna 3%. Bij de reguliere handel ging het aantal al met ruim 1% onderuit. Dus het is een forse klap die meneer Bessent nu toebrengt.
20: Ja, dan moeten we toch even stilstaan bij een bijzondere verjaardag vandaag van een speciale beer.
6: Winnie de Poel, Winnie de Poel. Dik dolle politiek in onze af en toe.
20: Ja, Winnie de Poel. Die blaast vandaag 100 kaarsjes uit.
1: 100 jaar de beer.
20: 100 jaar, inderdaad. Het eerste boek over de vriendelijke gele beer werd inderdaad vandaag precies 100 jaar geleden uitgegeven. Karakter die door een Engelse schrijver, E.E. Milne, in het leven werd geroepen als het vriendje van zijn eigen zoontje, Christopher Robin.
1: Die ook optreedt in de boek.
20: Zeker. En pas echt populair geworden toen de grote commerciële moloch Disney in de jaren 60 instapte. De verfilmingsrechten van de boeken kreeg en zo vond Winnie de Pooh uiteindelijk de weg naar het witte doek. En dus nog steeds populair. 100 jaar later ook. En als je dan gaat kijken met wie moeten we daarover praten, dan blijkt er een hoogleraar jeugd en Engelse literatuur te zijn. Nou, dat is Inde Roos aan de Universiteit Antwerpen. En het is Vanessa Joosen. Mevrouw Joosen, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
20: Ja, nou, 1926 het eerste boek. De meest recente verfilming, die was nog van 2 jaar geleden. Dus ja, een tijdloos en al 100 jaar populair karakter blijkbaar.
11: Ja, klopt. Ja, het is ook een heel schattige, lieve beer. Die inderdaad al 100 jaar lezers charmeert.
20: Ja, ja. En hoe verklaart u dat?
11: Wel, ik denk E.E. Milne die heeft in dat boek een fantastische fantasiewereld gecreëerd. Mm-hmm. Winnie de Pooh, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar er zijn nog een heel aantal leuke personages rond. En die verbeelden eigenlijk allemaal eigenschappen van mensen. Dus het is een verhaal waarin mensen zich kunnen herkennen in dieren. Ja. Ik heb ooit iemand in mijn team gehad die zei, ja, ik ben een beetje een Eeyore. Ja, ja. Ik ben zowat een mopperig type. Je hebt ook de uil, die wil graag heel slim zijn. Winnie, de levensgenieter, enzovoort. En dat is een heel leuke fantasiewereld met veel humor ook. Een beetje nostalgisch. En dat is een recept dat al 100 jaar goed werkt.
20: Ja, en ook dus niet een soort achterhaald is geraakt. Of dat je zegt, nou ja, het is wel een beetje een oud verhaal. Nee, het is eigenlijk nog heel tijdloos, hè?
11: Wel, ja, er is misschien één ding waaraan je toch ziet dat het erg gedateerd is. Het is een heel mannelijke wereld waar Winnie de Pooh in verkeert. Er is eigenlijk maar één echt vrouwelijk personage, dat is de mama kangoeroe. En voor de rest zijn het allemaal mannelijke personages. Maar het zijn natuurlijk dieren, waardoor ze toch minder gedateerd overkomen.
20: Ja. Ja, dat Winnie de Pooh nog in de manosfeer zou zitten. Ja. Wie had dat gedacht? Ja. Nou verschijnt er wel, geloof ik, nu nog een nieuw officieel vervolg op die oorspronkelijke verhalen. Daar is niet iedereen heel enthousiast over. Hè? Die zeggen, ja, weet je, die magie van vroeger, dat kan je nooit evenaren. Doe dat nou niet. Wat vindt u daarvan?
11: Ja, wel, van in het begin, want ook over die Disney-film was er eigenlijk al wel wat gemor, hoor. Dat die het verhaal wel heel commercieel zou maken. Winnie de Pooh is eigenlijk een heel filosofisch verhaal, met heel veel taalspel ook. En je ziet dat er in al die sequels en al die bewerkingen wel een beetje afgeveild wordt. Ja. Nu, anderzijds helpen die bewerkingen ook wel om weer een nieuwe generatie van kinderen aan te spreken. Een paar jaar geleden is er nog zo'n computergeanimeerde versie verschenen. En dat sluit natuurlijk aan bij de beeldtaal die kinderen vandaag ook heel veel zien en ook wel kunnen appreciëren.
1: Maar brengt dat ze weer terug bij het oorspronkelijke boek van E.E. Milne? Want dat is natuurlijk het verhaal, hè, wat ik als kind ook kende, inderdaad, van Winnie the Pooh die vastzit met zijn klauw in een pot met honing en alle bijen achter hem aan. Dat soort dingen. Dat zie je wel terug in films, maar echt in wat u ook zegt, die diepere filosofische achtergrond. Dat komen die kinderen vanuit zo'n appje nou weer terug bij het oude boek?
11: Wel, dat zal vooral aan de ouders liggen, denk ik. Hè. Er is net een heel mooie feesteditie verschenen. Helemaal ook met die oude prenten. En vaak zijn het wel volwassenen die dan houden van die
1: wat
11: nostalgische stijl. Zij kunnen zo wel de brug slaan. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want Winnie de Pooh is ook echt een verhaal dat mensen van verschillende generaties op die manier kan verbinden.
20: Nou, misschien een mooie oproep voor komend weekend. Niet met chips en cola achter de tv, maar gewoon
1: maar met een 100-jarige bier.
20: Exact, een boek erbij pakken. Ja.
11: Dat is altijd een goed idee.
20: Dank, Vanessa Joosen, hoogleraar jeugd en Engelse literatuur aan de Universiteit van Antwerpen.
1: Iran voert de aanval op schepen in de straat van Hormuz op, maar dreigen daar ook weer grotere tekorten aan benzine en diesel. Gaan we zo bespreken met niemand minder dan Jillis van der Beukel, energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
12: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
13: Gaat digitalisering de zorg redden?
12: En wie draagt de zwaarste lasten?
13: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
14: Samen slimmer zorgen.
13: Vebego Zorgservice.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
13: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
24: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
25: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
26: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
27: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
26: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
28: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
29: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
30: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
32: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap
0: De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
4: De 100 grootste bedrijven in Nederland zorgen voor ruim 80% van het bbp dankzij de internationale handel. Maar hoe houdbaar is dat nog in tijden van deglobalisering? Je hoort het om 10 over 1 van Winfried Ruigrok, hoogleraar International Management bij de Universiteit van St. Gallen in de Economische Stand van Nederland.
7: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt, het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
8: Nu in de BNR-app.
20: Albert Heijn richt zich bij herstel van IT-systemen allereerst op de winkelvoorraad. Driekwart van de gemeente verleent geen ontheffing voor vuurwerk bij de komende jaarwisseling. En Engels voetbal verkeert in zwaar weer. De financiële situatie lijkt onhoudbaar. Deze en ook andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan naar Rijn Baartmans van de ANWB. Ja, wegwerkzaamheden, vertragingen in Noord-Holland begrijp ik, hè?
9: Ja, dat klopt. Ondanks de herfstvakantie toch vielen in Noord-Holland door wegwerkzaamheden.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist.

0: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Hey, weet je wat? Je hebt helemaal geen Amerikaanse e-mailmarketingtools nodig. Echt niet. Alles wat je nodig hebt, krijg je bij Cleverreach. Daar blijven je gegevens waar ze horen. In Europa. En het beste van alles, juist voor kleinere bedrijven is Cleverreach extra voordelig. Met gratis support en CSA gecertificeerd. Voor e-mails die echt aankomen. Klinkt goed? Dat is het ook. Stap nu over en test Cleverreach gratis op cleverreach.nl. Cleverreach. Gemaakt in Europa. Gemaakt voor jou.
3: Met AI heeft RTL uitgezocht. Onderwijsminister Letchert is boos en wil dat universiteiten ingrijpen. Studenten hebben er geen moeite mee, omdat iedereen het doet. En ze vinden het naïef als universiteiten denken dat het niet gebeurt. In Amerika is afluisterapparatuur ontdekt in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een medewerker had het apparaat verstopt achter een televisie in een vergaderzaal, gewikkeld in wc-papier. Hij is opgepakt. Volgens OpenAI heeft de medewerker geen persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. Paus Leo is geopereerd aan het knobbeltje op zijn long. Het bleek een kwaadaardige tumor. Een deel van zijn rechterlong moest daarom worden verwijderd. De ingreep werd gedaan in een ziekenhuis in Rome, waar ze een speciale vleugel hebben voor de paus. Er moet waarschijnlijk een weekje bijkomen van de ingreep. En we eten in ons land steeds minder vlees, zegt de Wageningen Universiteit. Vorig jaar aten Nederlanders gemiddeld 34 kilo per persoon. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het wordt bijgehouden. Mensen eten vooral minder varkensvlees. Actieclub Wakker Dier is blij en noemt het goed nieuws voor de dieren en het klimaat. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Nou, licht herstel in Azië, want de Nikkei staat 19e hoger. Hang Seng Index 2/10 erbij en de Kospi pakt bijna een procentje terug. Maar ja, gisteren waren er wel hele grote verliezen. Producentenprijzen in China zijn in september met 5% gestegen. De sterkste stijging in 4 jaar tijd. Hoger dan waarop economen hadden gerekend. Hoge brandstofprijzen drijven de kosten op. De kolen zijn er duur. En in China wordt het, gek genoeg, ook gewoon winter. Olieprijs zien we ook stijgen. Op dit moment voor een vat Brent crude in de future betaal je $106,35. $95 voor West Texas Intermediate. Terwijl de Europese gasprijzen op het hoogste niveau liggen sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. De Europese gasprijs ligt 3 keer zo hoog als voor het begin van de oorlog tussen Iran, Amerika en Israël. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, en ondertussen doet Iran er niets aan om te zorgen dat die benzinetekorten kleiner worden. Want er worden allerlei schepen aangevallen in de straat van Hormuz door de Iraniërs. We gaan het zo bespreken wat dit voor effect heeft op de wereldenergiemarkt met Jillis van den Beukel, energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
6: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
8: Nee.
9: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
8: Nee, weet ik niet, sorry.
7: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
6: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
11: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
12: Wil je weten wat er speelt? En of waarom?
13: In de BNR-app
12: kun je ook luisteren.

0: podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, daarmee is het 6 over 7. Het is woensdag 14 oktober 2026. Buiten is het nog pikken donker, maar ja, dat is de tijd van het jaar. Het wordt vandaag wel een gaatje van 20, dat is wel lekker. Weer een soort nazomerdagje. Iwan, wat gaan we doen in het komende half uur?
2: Bas, goedemorgen. Zometeen praten we over de strafzaak rond de sabotage van de Nord Stream gaspijpleiding. Die gaat vandaag van start in Duitsland. Een Oekraïner staat daar voor de rechter in Hamburg. Wat hij allemaal speelt en wat de inzet is, hoor je zometeen. En trouwens, ik geloof dat Trump weer een idee heeft om misschien met Poetin een soort Nord Stream deal te gaan sluiten. Dus nou, dat gaan we allemaal zo meteen bespreken. En hoe vogels met AI weer leren fluiten. Hoor je straks.
1: Vogels.
2: Juist.
1: Ja, we gaan eerst naar de straat van Hormuz, want scheepvaart in en rond die straat heeft te maken met de zwaarste reeks van Iraanse raket- en droneaanvallen sinds het uitbreken van de oorlog, meldt de Britse krant de Financial Times. En door dat toenemend geweld zijn er steeds meer rederijen die zich achter de oren krabben. Is het wel veilig om überhaupt nog te komen om daar iets van vracht te vervoeren? Dat geldt ook voor tankers om daar olie of diesel vandaan te halen. We gaan erover praten met Jelis van de Beukel, energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, olievervoer, dat leek een beetje op gang te komen. Er waren zelfs, als er sprake van dat de Amerikanen het daar redelijk voor het zeggen hadden. Wat is er veranderd in de afgelopen dagen?
3: Dat, afgelopen week, 10 dagen, Iran, ja, die heeft dat gezien en die doet er nu alles aan om dat zoveel mogelijk tegen te houden. Dus die hebben de hoeveelheid aanvallen opgevoerd op tankers in de straat van Hormuz. En ja, daar zijn ze ook wel een beetje succesvol in. Dus het aantal tankers dat wordt geraakt hier, ja, dat is ook toegenomen. En daarmee is het vervoer van olie door de straat van Hormuz, ja, we weten niet precies, maar ja, dat zou wel eens gehalveerd kunnen zijn.
1: Oeh, dat is pijnlijk. Nou zijn er nog maar een paar rederijen die daar varen überhaupt. Hè? Is het inderdaad wat ik zei al, de rederijen moeten zich achter de oren gaan krabben van wat gaan we doen? Verwacht je dat dat ook gebeuren gaat? Dat ze denken, nou, weet je wat, we kappen gewoon mee. We doen het niet meer, het is te gevaarlijk geworden.
3: Ik denk niet dat ze er snel mee zullen kappen. Maar ze pauzeren wel misschien een beetje en zien het echt aan. Maar ja, de belangen zijn heel groot. Voor een commerciële reder, bijvoorbeeld uit Korea, die kan daar heel veel geld verdienen. Maar veel van die schepen die als shuttle-tankers door de straat van Hormuz varen, ja, ja, die zijn van rederijen van golfstaten. Dus die worden gecontroleerd door een land als de Emiraten of Saudi-Arabië. Hmm. Ja, die hebben er heel veel belang bij om hiermee door te gaan.
1: Ja, als je zou zeggen, inderdaad, het is een inschatting, maar de helft van de doorvoer die we hadden, die toch weer mondjesmaat op gang kwam, die komt nu door. Wat betekent dat voor de wereldenergievoorziening?
3: Dat als dit lang zo blijft, dan zul je olieprijzen geleidelijk verder omhoog zien kruipen. En want daar heeft dat toch grote invloed op. Ja. Maar met de kanttekening erbij dat op dit moment het nog steeds, ja, de krapte voor olieproducten, met name diesel, ja, het echt het grootst is. Nog steeds meer dan olie zelf.
1: Ja, want hoe komt dat dan? Inderdaad, omdat met name diesel voor een groot deel wordt geraffineerd in Iran.
3: Niet zozeer in Iran, maar wel in de golfstaten, ja, ja, in het algemeen. Uh-huh. Ja, en die export die is stil komen te liggen. Gedeeltelijk omdat raffinaderijen beschadigd kunnen zijn. Maar ja, vooral van, ja, ze kunnen gewoon de wereldmarkt niet bereiken. Ja, en varen met ruwe olie door de straat van Hormuz is één ding. Maar varen met benzine of diesel, uh-huh, ja, dat is nog wel heel veel gevaarlijker, risicovoller, ja, dan varen met ruwe olie daar.
1: Ja. Dan hebben we nog eventjes in de zijlijn die deal die Trump heeft gezegd te hebben gesloten met Poetin, want die heeft dan wel diesel. Ook niet veel volgens mij, want Oekraïne heeft zo'n beetje alle raffinagecapaciteit kapot geknald, toch?
3: De deal tussen Trump en Poetin is er één voor de bühne.
1: Ja,
3: Rusland kan helemaal niet veel diesel exporteren. Ja, waar het eigenlijk om gaat is, komt er een deal tussen Oekraïne en Rusland. En dat bijvoorbeeld de Oekraïne toezegt, wij gaan stopzetten die aanval op de raffinaderijen. Want ja, die hebben de prijs voor benzine en diesel ook omhoog gestuurd. Dat kwam bovenop het Midden-Oosten-effect. In ruil bijvoorbeeld dat Rusland bijvoorbeeld stopt met het aanvallen op de elektriciteitsvoorziening of de gasvoorziening in Oekraïne. Ja, en het is te hopen dat president Trump daar de handen van de Oekraïne niet te veel bindt door daar druk op uit te gaan oefenen.
1: Ja, nou, we weten allebei dus dat hij dat niet gaat doen, want hij gaat alleen maar voor zichzelf en heeft gisteren ook nog verklaard, dit is voor de werelddieselmarkt de beste optie. Maar oké, als we dit allemaal optellen, Iraniërs die reders aanvallen en Trump die zo'n deal sluit met de Russen die ondertussen kapot worden geschoten, hoe groot is de kans dat het tekort aan benzine en diesel weer structureel zullen gaan oplopen en de prijzen weer verder gaan stijgen?
3: Als er niets verandert op het gebied van aanbod van benzine of diesel. Ja, en dat is een soort netto effect van een optelsom van allerlei dingen die een rol spelen. Maar als er niets verandert, dan moet er vraagvermindering komen door hoge prijzen. En dat is een geleidelijk proces wat al een tijdje in gang is. Ja, dit is eigenlijk een crisis in slow motion. Maar ook een crisis in slow motion kan uiteindelijk een echte en heel pijnlijke crisis worden.
1: Precies. Nou, die crisis is al pijnlijk als je weet dat de Europese gasprijs op dit moment de hoogste is sinds de oorlog in Oekraïne gestart werd door de Russen. Hè?
3: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Dankjewel. Jelle van der Beukel, energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Ja, want dan hebben we het inderdaad over 86,6 euro per megawattuur.
1: Hallo.
2: Bijna 3 maal zo hoog als voor het begin van de oorlog in Iran, schrijft het FD. En inderdaad het hoogste niveau ook sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022. Ja, ook daar geldt eigenlijk, er wordt nauwelijks gas geëxporteerd uit die golfregio en dus lopen de prijzen op. Kopers die bieden tegen elkaar op en daardoor stijgt de prijs. Het uitblijven van een oplossing ook voor die situatie, dat stuurt de prijs verder. Ook de aanvallen van Houthis die zetten de situatie in de regio verder op scherp. En verdere pieken in de gasprijs die zijn niet uitgesloten. De TTF-gasprijs is dat, zegt de analist van de ING in de krant. En zeker uiteraard als de winter in ons land erg koud wordt. Nou, we kennen de verhalen over de Europese gasvoorraden. Die zijn rond de 72% gevuld. Nederland trouwens een stuk minder. Dus ja, bij een milde winter zal het vast allemaal goed gaan. Maar bij een strenge winter is dat nog maar even de vraag.
1: En dan het stikstofdossier. Het is bijna 13 minuten over 7. Het zorgt toch weer voor problemen, schrijft de Telegraaf vandaag. Want bronnen melden tegenover de krant dat het kabinet de plannen rond sommige natuurgebieden toch wat wil aanpassen. Vooral vanuit het CDA zou er druk zijn om dat te doen. Die partij maakt zich zorgen dat boerenorganisaties als LTO en de jonge boeren van het NAJK niet aan de onderhandelingstafel blijven zitten wanneer er geen aanpassingen worden gedaan. Geen concessies, want dat is het verhaal, hè? Volgens bronnen zijn er op dit moment nog geen rode lijnen getrokken. Maar zou het kabinet wel bereid zijn tot aanpassing, vooral rondom de zonering en het versneld ophogen van de ondergrens van uitstoot. En zo zouden die stikstofplannen ook aantrekkelijker worden voor de rechterkant van de Tweede Kamer. Specifiek, zo zou het kabinet hopen dat de BBB weer aan tafel komt. Nou, bronnen melden tegenover de Telegraaf dat die partij achter de schermen inderdaad aangeeft dat ze bereid zijn tot een gesprek als deze concessie wordt gedaan. Maar tegelijkertijd, dat zorgt weer voor het verliezen van steun bij PRO. De partij die deze plannen steunt, die zegt ja, een afzwakking van de plannen, dat willen we niet. Nou, het wordt wel spannend, zegt de betrokkenen tegenover de Telegraaf. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, want dit is toch een dossier waar het kabinet moet zorgen dat ze ergens een meerderheid haalt. En als je dan blijft laveren tussen of boeren die met de trekker de A2 opgaan of pro die de stekker eruit trekt, ja, het heeft allebei slecht nieuws is het voor het kabinet, kunnen we stellen. We gaan naar Rijn Baartmans van de ANWB. Die ziet dat er een ongeluk gebeurd is op de A16, Rijn. Vertel.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Net na de Drechttunnel gebeurde een ongeluk in de richting van Rotterdam op de A16. Nou, goed nieuws, want de weg is daar weer vrij, maar de vertraging loopt op tot 40 minuten. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,8. De A28 Assen richting Zwolle bij 160,5. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,2.
0: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: Ja, de cijfers zijn er net. En als je de twippers volgt in Nederland, even opletten. Want ASML, bedrijf het Veldhoven, heeft in het derde kwartaal een recordomzet van 11,7 miljard euro geboekt. De netto winst, en dat is wel iets, die steeg naar 5 miljard. Op een omzet van 11,7, 5 miljard winst maken tegenover 2,9 miljard euro in het tweede kwartaal. De bruto marge die kwam uit op 57,5%. boven de eigen verwachting van ASML. Volgens bedrijf zal de productiecapaciteit de komende jaren niet voldoende zijn om aan de vraag te voldoen. Dat is altijd prettig als je dat kan zeggen. Volgens de topman worden er nu al orders geplaatst voor de jaren 2029 en 2030. En voor het vierde, huidige kwartaal dus, rekent ASML op een omzet van 14,2 tot 15,2 miljard euro. En een bruto marge die ietsje lager is, 57%. Maar toch. En ook hebben ze de omzetverwachting voor heel 2026 opnieuw naar boven aangescherpt. Om 8 uur gaan we over deze fantastische cijfers praten met Jos Versteeg, analist bij Insinger Gielissen.
2: Eerst gaan we naar Hamburg, want ruim 4 jaar na het opblazen van de Nord Stream gaspijpleiding begint vandaag de strafzaak tegen een van de verdachten. Het gaat om een 50-jarige Oekraïense ex-militair, ene Serhii Kuznetsov. Die pijpleidingen die konden 26 miljoen Europese huishoudens voorzien van gas, maar liggen er sinds die explosie onbruikbaar bij. Strafzaak dus in Hamburg. En trouwens ook de toekomst van die pijpleiding is nog maar de vraag hoe dat eruit ziet, want Trump die zou wellicht een deal erover willen sluiten met Poetin. We gaan erover praten met onze Duitsland-correspondent Rob Zavelberg in Hamburg. Rob, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Ivan, goedemorgen Bas. Vanuit de havenstad in het noorden van Duitsland.
1: Ja, hi Rob.
2: Ja, deze strafzaak start nu 4 jaar later. Waarom is dat? Want hoe lang is die meneer Kuznetsov al gevangen genomen?
5: En we praten dus over Serhii K. Je mag hier in Duitsland nog niet de achternaam noemen. Hij is vanuit Italië is hij gekomen naar Duitsland. Hij dacht eigenlijk zeker te zijn. Ze hebben natuurlijk die pijpleidingen op de bodem van de Oostzee in de buurt van Bornholm, bij het prachtige eiland in Denemarken, in de lucht gejaagd in 2022. Dat was in de zomer van de full-scale invasion van Rusland van Oekraïne. En toen hebben die militairen eigenlijk een ouder plan hebben ze gebruikt. En het oude plan was in feite om Rusland hard te raken. Dat kon via Turkstream in het zuiden van Europa, via de Jamal het gasveld. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld Nord Stream. Nou, Nord Stream hebben ze te pakken genomen via een zeilbootje wat ze in Duitsland hebben gehuurd. Daar zijn ze richting Denemarken, Bornholm gevaren. En met een aantal duikers aan boord. En dat was dus een militair commando in feite, waar deze Serhii K de leiding over had. Ja. Dat hebben ze. Dat was op de bodem van de zeebodem en dat bleef ook op de bodem van de zeebodem. Met dien gevolgen in feite dat die door de explosies die ze daar hebben veroorzaakt, dat er geen gas meer kwam. Er kwam sowieso geen gas meer, omdat Poetin onbetrouwbaar was, omdat hij al in dezelfde zomer van 2022 stopte met het leveren van gas aan Duitsland, maar ook aan Nederland.
2: Ja. En welke rol zou die K hier dan in gesproken hebben? Zat hij op dat bootje?
5: Ja, hij was daarbij. Hij had de leiding over over de crew van zo'n 7 personen. Ze kwamen uit Oekraïne en ze hadden al langer zijn in feite met de valse identiteit zijn ze naar Europa via Polen ook naar Duitsland gekomen. Dus onder valse voorwendselen hadden ook die militaire explosieven aan boord. Het was een goed getraind team van dus ook duikers erbij. Ja. Ze kenden de plek en zijn er onder zeer moeilijke omstandigheden hebben ze die James Bond-operatie uitgevoerd.
2: Ja. En waar wordt hij dan nu precies van verdacht? Waar staat hij voor terecht?
5: Nou, dat is interessant. Het gaat volgens de Duitsers, dus de Duitse justitie, gaat het om niet alleen om sabotage en het veroorzaken van een explosie met een bom, maar ook van oorlogsmisdaden. En dan gaat het niet over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, maar het zou een oorlogsmisdaad zijn als je de civiele energievoorziening van Duitsland aanvalt. Mm-hmm. Dus in tijden van vrede, als je zo'n aanslag uitvoert, zien zij dat als een oorlogsmisdaad. De Oekraïners denken daar ongetwijfeld iets anders over. Ja. Want zij denken dat het een legitiem doel zou zijn geweest om tijdens de full-scale invasion van hun land om Rusland op deze manier te treffen.
2: Ja. En zouden die Oekraïners dat dan ook gedaan hebben in opdracht van de Oekraïnse staat?
5: Nou, dat is natuurlijk een beetje gissen. Zelensky is daar teruggekrabbeld. Het is waarschijnlijk wel zo dat de hoogste militairen van het land, zeg maar de toenmalige leiders, Zaluzhny, mensen die natuurlijk ook wel bekend zijn, dat daarover is gesproken, maar dat het ook zou kunnen zijn dat bepaalde mensen gewoon ja, een soort groen licht hebben gehad, een soort carte blanche. Dat op het moment dat er bepaalde doelen zijn geïdentificeerd, het doel zou bijvoorbeeld zijn: tref Rusland zo hard mogelijk waar je maar kunt. Want ja, ons land ligt al 4 jaar, ligt al lang onder vuur. Dat zij dat hebben uitgevoerd. En ja, dat gebeurde dus op het moment dat Rusland zelf al had besloten dat er geen gas meer naar West-Europa gaat.
2: Ja. Die zaak begint om 11 uur bij jou. Ik geloof dat de voltallige wereldpers er is, hè? Want iedereen heeft ook vooruitblikken op de zaak en het wordt nauwgezet gevolgd.
5: Ja, zeker. Het is erg moeilijk om daar binnen te komen. Natuurlijk grote veiligheidsmaatregelen. Men denkt ook dat omdat het is oorlog tussen die twee landen. Er is sprake ook van hybride oorlog. Rusland heeft al eerder ook mensen in Duitsland laten vermoorden, bijvoorbeeld in de hoofdstad Berlijn. Mm-hmm. Dus er is zelfs ook onzekerheid of de veiligheid van de verdachten in de rechtszaal hoog genoeg is. En daar veel mensen interesseren zich natuurlijk daarvoor. Het was bijvoorbeeld ook de Amerikaanse president Biden die ook zei, ooit heeft gezegd van dat hij ook Nord Stream zou kunnen uitschakelen. Dus de ogen van veel mensen zijn gericht op Hamburg.
2: Ja. En tot slot dan nog in het nieuws een paar dagen geleden. De Telegraph meldde dat er zou worden gesproken over mogelijke Amerikaanse investeringen in het heropenen van Nord Stream. Het Witte Huis ontkent dat trouwens. Zijn dat verhalen die in de zijlijn ook nog wel gevolgd worden bij deze zaak?
5: Nou, dat speelt natuurlijk tussen meerdere regeringen. Daar heeft ook ene meneer Gerhard Schröder ermee te maken, die dus commissaris is bij Nord Stream en een grote vriend van Vladimir Poetin, die vorige week in Moskou zelf opdook op zijn verjaardag. Dat valt dus te bezien. Trump die doet veel dingen die erop lijkt dat hij vriendjes wil worden en blijven met Vladimir Poetin. In elk geval Duitsland en Nederland hebben ook iets te zeggen. Dus niet alleen Wintershall, Basf, maar ook GasUnie natuurlijk als groot aandeelhouder. Die hebben daar iets in de melk te brokkelen. Die denken daar mogelijk anders over.
2: Duidelijk, jij volgt de zaak voor ons vanaf 11 uur in Hamburg. Dankjewel, Duitsland-correspondent Rob Zavelberg.
1: 7:08.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Nou, nemen we even mee naar dit geluidje. Goed luisteren. Piep-piep-piep, wiep-liep. Nou, dat is een vogeldeuntje, je hoort een vogelfluit. Maar dit is een heel specifiek geluidje, want dit vogeldeuntje was sinds de jaren 60 niet meer gehoord in de straten van het Argentijnse Buenos Aires. En nu zijn onderzoekers er met behulp van AI ingeslaagd om de vogels van nu dat oude deuntje weer te laten zingen. Huh? Ja, ze hebben ze dus gewoon getraind, schrijft de Britse krant The Guardian. Goed nieuws, want zingende vogels is belangrijk voor de voortplanting van de vogels, hopen we. Michelle Spierings bij ons, bioloog en universitair docent aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Voor het eerst dat onderzoekers een liedje kunnen leren aan een diersoort, aan een vogelsoort, begrijp ik, of niet?
6: Nou, het is niet helemaal voor het eerst dat onderzoekers of mensen überhaupt een liedje aan een diersoort leren. Mm-hmm. Want we zijn allemaal bekend met de mails in de stad die op een gegeven moment iedereen zijn ringtoon na gingen zingen.
1: Dat is waar, ja.
6: Schreeuwen die van alles en nog wat doen. Dus het feit dat, dat vogels dingen van ons leren is niet heel bijzonder. Mm-hmm. Maar wat leuk is aan deze studie is dat de onderzoekers dus specifiek op zoek zijn gegaan naar oude data van deze soort. En die hebben daar tekeningen gevonden van hoe de soort hoorde te zingen, of hoe de soort toen de tijd zong. Mm-hmm. Die tekeningen hebben ze weer nagemaakt in geluid en dat geluid hebben ze weer aan die vogels geleerd. Ja. En dat is natuurlijk heel interessant.
1: Het is een beetje alsof wij gewoon weer leren spreken zoals Philip Bloemendaal dat deed in het Polygoonjournaal in de jaren 50. Hè? Inderdaad, mevrouw Spierings, wat een buitengewoon interessant onderzoek heeft u dan inderdaad ook gedaan. Zo zou je dat moeten doen, hè? Maar dat is het een beetje. Waarom wil je dit? Waarom wil je terug naar een oud deuntje? Want ja, kennelijk de evolutie ook van diergeluiden is zo dat die beesten iets anders gaan zingen.
6: Ja, maar in dit geval is de verandering die de vogels door hebben gemaakt niet per se een verbetering. Kijk, bij ons we hebben cultuur en we veranderen. En vogels hebben ook cultuur en die veranderen ook in de geluiden die ze zingen. Alleen in dit specifieke geval kwam het omdat er nog maar heel weinig vogels waren van dit soort. Juist. Dus de jongen hadden niet zo heel veel voorbeelden. Die hadden niet genoeg volwassenen om van te leren. Waardoor het liedje vanzelf steeds minder variabel is geworden. Juist. Wat voor hun soort niet zo goed is, want de vrouwtjes die zijn aangetrokken tot mannetjes met een heel variabel liedje.
1: Ja, die mooi kunnen zingen. Kijk eens aan.
6: Ja.
1: En dus inderdaad, wat we al zeiden, als je ze beter gevarieerder leert zingen, gaan ze zich beter voortplanten.
6: Ja, dan gaan ze dus ook zich beter voorplanten. Dan blijft die vocale variatie in de populatie. Ja. Waardoor de jongen ook weer meer voorbeelden hebben. Waardoor uiteindelijk de soort beter in stand blijft. En dit zijn ook voorbeelden met vogels die bijna uitgestorven zijn. Die dan vanuit dierentuininitiatieven weer in het wild uitgezet worden.
1: Juist.
6: Die moeten dus altijd eerst even getraind worden dat ze de juiste liedjes zingen. Ja, voordat ze in het wild uitgezet worden. Anders heeft niet zoveel
1: zin. Nee, want dan zitten ze helemaal alleen op een tak. Terwijl de rest zit naar ze te fluiten. Ja. Nee, dit is heel begrijpelijk. Maar is er verschil ook inderdaad van de verschillende soorten vogels die allemaal een ander deuntje fluiten? Ja, dus.
6: Ja, zeker weten. En het kan ook soms tot soortverschillen leiden. Dat er één soort is die in verschillende gebieden zit, daar andere liedjes gaan zingen en uiteindelijk elkaar niet meer herkennen als soortgenoten. Dus dan paren ze niet meer met elkaar en dan over tijd worden het zelfs twee verschillende soorten. Dus die liedjes zijn voor hun ontzettend belangrijk om te bepalen met wie ze jongen gaan maken.
1: Ja, want het kan dus inderdaad zijn dat één populatie die precies hetzelfde eruit ziet als de andere populatie minder leuk zingt, dus uiteindelijk gewoon uitsterft.
6: Bijvoorbeeld, ja. Of anders zingt en dus alleen nog maar met elkaar paart.
1: Kijk eens al.
6: Ja, dus het is heel goed dat ze dit weer eens een keer opgepakt hebben.
1: Absoluut. Ja. Gaat dit nou over mensen? Zodra wij onze uitdrukkingsvaardigheid verliezen, worden we minder interessant voor het andere geslacht?
6: Dat denk ik niet, maar wat mensen wel heel sterk hebben is natuurlijk dat ze zich aanpassen aan de geluiden van hun omgeving. Als je iemand in een andere taal zet, maar vaak ook als je iemand in een ander dialect brengt, hebben ze toch wel de neiging om of heel cultureel sterk bij een eigen dialect te blijven, of
1: iets
6: zich
1: op
6: juist op te pakken van waar ze nu wonen. Ja.
1: Duidelijk. Mooi. Michelle Spierings is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Dank u wel. Het afgelopen kwartaal is in Nederland voor bijna 800 miljoen euro geïnvesteerd in start-ups. Veel te weinig, zegt de Dutch Startup Association, om ons maar eens over een ander liedje te gaan zingen. Zometeen in de ochtendspits.
7: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
8: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
14: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
15: Nee, weet ik niet, sorry.
13: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
18: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
19: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
15: Jochem Visser.
20: Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de crisiscommunicatie van Ahold. En daarna spreek ik met directeur John van Vliet van het Lift Instituut. Het bedrijf keurt en certificeert liften wereldwijd. En ik vraag hem in welk land hij liever niet in een lift stapt. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: BNR Verkeer.
23: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Zuid-Holland en Noord-Brabant loopt op dit moment de meeste vertraging op. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk ging het mis. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 30 minuten extra reistijd. Ook op de A27 richting Gorkum gebeurde een ongeval. Tussen Oosterhout en Nieuwedijk zijn twee rijstroken dicht. Je doet er 25 minuten langer over. Tot slot nog een ongeluk op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 kilometer met 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Tot slot nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting België bij hectometerpaal 268,7. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A28 Assen richting Zwolle bij 160,5.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
24: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Wie de bus of een regionale trein wil pakken, moet eerst even checken of die wel gaat. De treinen van NS rijden wel en in een paar grote steden is er ook weinig aan de hand. Na de mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig elke week één keer het streekvervoer platleggen. Op universiteiten wordt massaal gefraudeerd. 1 op de 5 masterscripties is geschreven met AI, heeft RTL uitgezocht. Onderwijsminister Letchert is boos en wil dat universiteiten ingrijpen. Studenten hebben er geen moeite mee, omdat iedereen het doet. En ze vinden het naïef als universiteiten denken dat het niet gebeurt. In Amerika is afluisterapparatuur ontdekt in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een medewerker had het apparaat verstopt achter een televisie in een vergaderzaal, gewikkeld in wc-papier. Hij is opgepakt. Volgens OpenAI heeft de medewerker geen persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. Paus Leo is geopereerd aan het knobbeltje op zijn long. Het bleek een kwaadaardige tumor. Een deel van zijn rechterlong moest daarom worden verwijderd. De ingreep werd gedaan in een ziekenhuis in Rome, waar ze een speciale vleugel hebben voor de paus. Er moet waarschijnlijk een weekje bijkomen van de ingreep. En we eten in ons land steeds minder vlees, zegt de Wageningen Universiteit. Vorig jaar aten Nederlanders gemiddeld 34 kilo per persoon. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het wordt bijgehouden. Mensen eten vooral minder varkensvlees. Actieclub Wakker Dier is blij en noemt het goed nieuws voor de dieren en het klimaat. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, dan zou je zeggen, reden tot vreugde. Want het afgelopen kwartaal is er in Nederland voor bijna 800 miljoen euro geïnvesteerd in start-ups. Maar dat is veel te weinig, zegt de Dutch Startup Association. En hoe ze daarbij komen, hoor je zo meteen van de voorman zelf, Lucien Burm.
25: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Leadinfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
26: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
27: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
28: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
27: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
28: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
29: De Belgische Dieteren Group importeert Duitse auto's en heeft een historie van meer dan 200 jaar. Maar het Dieteren onderdeel dat het echte kroonjuweel is, dat gaat binnenkort zelf naar de beurs. Welk bedrijf dat is en wat er dan nog van Dieteren overblijft, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app of vanmiddag om 2 uur op BNR.
0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Het is 7:55 geworden op deze 14 oktober 2026. Het is woensdag. Heel langzaam doet de zon een poging om door te breken en licht te krijgen hier in deze studio. Dat lukt nog niet, want dat doen we alleen maar met kunstlicht. En het licht zelf zit er natuurlijk ook. Dat is Iwan Verrips en die weet wat we gaan doen.
3: Bas, goedemorgen. We gaan zo meteen praten over, jij kent de term botnets, hè? Apparaten die samenspannen om allerlei narigheid uit te voeren op het internet. En Anthropic waarschuwt nu voor AI-worms die zich zelfstandig verspreiden via bijvoorbeeld slimme camera's, die dus blijkbaar toch niet zo slim zijn.
1: Oké, die ijskast ineens een 50 graden stuwen en zo.
3: Bijvoorbeeld, ja. Dan heb je alsnog die gefrituurde frikandellen, die wel bij jou in de ijskast liggen.
1: Ja, nou, hoe vroeger waren. Ja.
3: Dat precies werkt, deze rogue agents, en of je dan dus zelf aansprakelijk bent als jij je camera niet update, bespreken we zo meteen. En we hebben nog meer technieuws in de tech-update.
1: Maar we gaan eerst naar dit, want er is nu al meer geïnvesteerd in start-ups dan in heel vorig jaar. Namelijk, even over de cijfers, 3,1 miljard euro tegen 2,47 in 2025. En dat komt vooral door een sterke groei in het eerste halfjaar. Afgelopen kwartaal zagen we de groei een beetje teruglopen, blijkt uit onderzoek onder leiding van de Dutch Startup Association. En daarvan is hier in de studio de spreekbuis, Lucien Burm. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Lucien, een sterke start dit jaar. Het lijkt iets af te vlakken, maar ik kan me ook voorstellen, dat is misschien ook seizoensinvloed, hè? Iedereen met, ook in de start-up wereld, gaat met vakantie, toch?
4: Nee, we gaan niet op vakantie. Nee, dat is heel grappig. Je had het over de zon doorbreken. Dat was bij ons ook eigenlijk het geval dit jaar. Hè? Mm-hmm. Eigenlijk sinds einde van het vorige jaar gingen die bedragen in één keer goed omhoog. Hè? Ja. Dus de grotere rondes kwamen vooral door. En dat is iets wat we lang niet gezien hebben in Nederland of zelfs in Europa. Dus het ging gestaag omhoog. Elk kwartaal een tandje hoger. Tot vorige keer 1,3 miljard. En nu zakken we even in. Ja. Wij weten het ook niet helemaal zeker.
1: Nee, maar is dat een tijdelijke dip, dat wil je weten.
4: Dat is het punt is, we zijn nogal afhankelijk van die paar grote rondes. Mm-hmm. Dus er zijn wel meerdere dingen aan de hand. Dus die grote rondes zijn fantastisch en we hopen dat terugkomt. Maar dat is natuurlijk niet zekerheid. Aan de andere kant zien we het aantal deals minder worden. Mm-hmm. En dat is echt al, we zitten op het laatste punt van 6 jaar, denk ik nu.
1: Ja.
4: Dus de vraag is, er wordt eigenlijk minder geïnvesteerd. En waarom is dat? En tegelijkertijd hoop je natuurlijk dat er meer grotere rondes nu gaan komen. En eigenlijk, hoe moet je dat zeggen? Het lijkt allemaal heel veel. En ik wil niet zeggen rupsje nooit genoeg. Maar we hebben nog veel meer nodig.
1: Ja. Wanneer is het wel genoeg?
4: Als je bedenkt dat in Amerika gewoon 4-5 keer dezelfde bedragen wordt geïnvesteerd.
1: Ja, ja.
4: Het goede nieuws kan ik er nog bij vertellen. Mm-hmm. Is dat we uit de betrouwbare bron weten dat Amerika wat minder werd en Europa wat vooruit springt.
1: Kijk.
4: Dat is aardig. Het is nog steeds een enorm gat wat we moeten inlopen.
1: Ja.
4: Maar als Nederland dan, terwijl Europa vooruit gaat, Nederland een beetje achteruit gaat, dat zou niet goed zijn.
1: Wat zou we moeten doen om te zorgen dat de appetite hier in Nederland wat groter wordt?
4: Ja,
1: dat kan je natuurlijk stimuleren. Hè? We hebben straks het NADI, maar dat gaat op een hele andere manier aan het werk met start-ups. Je moet het toch een beetje ook antemeren. Zorgen dat mensen inderdaad denken van het gaat. Maar we hebben ondertussen ook nog even oorlogje in Iran. En we hebben Oekraïne en de geopolitiek. Politieke spanningen zijn natuurlijk ook nog, hè?
4: Ja, er is altijd veel aan de hand. Ik vind het altijd verbazingwekkend dat
1: mensen willen blijven groeien. Willen blijven investeren, precies. Ja,
4: maar de vraag is natuurlijk, je kunt inderdaad heel veel dingen doen. En het kabinet wil 1,5%, hè, tot 2%, want dat was het Wennink rapport. Wij zeggen eigenlijk, als je wereldwijd wil concurreren, dus over 10 jaar mee wil doen wereldwijd, als Europa, als Nederland, dan is dat gewoon nog veel te weinig. Dus wij stellen wel eens de vraag, stel dat je, en dat is niet een onterecht percentage, maar stel dat je 5% zou willen groeien per jaar. Wat voor keuzes maak je dan in Den Haag? Nou, we hebben een aantal instrumenten die eraan komen, zoals die NADI, dat gaan we pas op lange termijn wat van zien, maar dat is wel heel goed. De Nationale Investeringsinstelling, als ik het goed zeg. Dat vinden wij dan een goed initiatief, maar dat is dan ook weer ja, net te klein.
1: Weet maar je dat wat? Is ook met die NADI, dat is een 500 miljoen.
4: Ja, de adviezen waren hier ook in het programma, weet ik nog, dat er gezegd werd, dat moet dubbel. Ja, uit voorbeeld van Duitsland.
1: Van Sprint, ja.
4: Ja, dus we zoeken eigenlijk een beetje naar het ambitieniveau wat gewoon in het algemeen te laag is. Ja. Er wordt al jaren gevraagd om eigenlijk een belastingstimulans voor angel-investeringen, dus private investeringen, om juist die vroege start, hè, want je kunt wel hele grote rondes willen investeren telkens, maar als op een gegeven moment de onderkant opdroogt, waar ga je dan straks nog in investeren? Ja,
1: nou, we zijn opeens met een box 3
4: die loopt ook nog steeds. Ja,
1: en bedankt.
4: Ja.
1: Dan ga je met je investering.
4: Nou, we staan er gewoon niet heel lekker op in het buitenland.
1: Nee, dat blijkt maar weer. En nu rups je nooit genoeg. Ik neem aan dat de overheid ook af en toe wordt gebeld door Lucien Buur van joh, ga eens wat doen.
4: Nou, ik zou zeggen, dagelijks zijn we in contact met de overheid. Ja. We moeten als Nederland dingen doen. En Nederland moet ook weer het voortouw gaan nemen in Europa. Daar stonden we eigenlijk ook niet heel erg lekker op.
1: Ja.
4: Maar we moeten gewoon laten zien dat Europa gewoon een hele goede markt is waar we kunnen groeien en opschalen. En hele grote bedrijven zelf kunnen maken. Ik hoorde weer goede berichten aan ASML. Nou, laten we er nog een paar produceren zoals dat.
1: Ja, dat is precies. We doen ons best. Dankjewel, Lucia Wurm van de Dutch Startup Association.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Ja, allerhande huishoudelijke apparaten zijn inmiddels verbonden met het internet. Dat is geen nieuws. Hè. De koelkast en de beveiligingscamera en je wasmachine, je kan ze allemaal aansluiten op internet. Onderzoekers van Anthropic die waarschuwen nu dat deze apparaten een ideaal verspreidingsmiddel kunnen worden voor de nieuwste generatie AI-gestuurde malware. Oftewel, dan krijg je een soort zichzelf verspreidende olievlek van ellende die niet tegen te houden is. We gaan erover praten met Nathalie Helberger, hoogleraar recht en digitale technologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Er wordt gesproken over zogeheten AI-worms. Ik zei net al even tegen Bas, een soort botnets, maar dan in het AI-tijdperk die zichzelf dus verspreiden. Klinkt onheilspellend.
6: Ja, het kan potentieel onheilspellend zijn. Maar het hangt enorm af van die opdracht die deze bots meegekregen hebben. En ook van die veiligheidsbeperking die ze meegekregen hebben, die guardrails.
3: Ja.
6: Dus ook als je die brief van Trump leest, deze bots hebben geen eigen intentie of criminele energie. Mm-hmm. Het hangt enorm van af waarvoor ze of gebouwd of ontwikkeld worden.
3: Ja, maar het gaat hier dus wel. Het gaat hier wel om producten die door kwaadaardige actoren zijn gemaakt, die op die manier al die apparaten willen besmetten, of niet?
6: Dat kan ook. Net als met alle technologie kun je ze ook voor malware gebruiken. En desto belangrijker is het bij die ontwikkeling van AI en die AI-modellen erop te letten dat daar die veiligheid in zit en dat die nodige guardrails zijn. En ook dat die een element van human oversight, menselijke controle hebben en ook traceable zijn.
1: Ja, nee, maar even, want u spreekt hier met een totale lek, mevrouw Helberger. Want ik kan bijvoorbeeld zo'n AI-worm, die kan zichzelf dus aansturen, zelf leren dat hij dus mijn wasmachine gaat aanvallen en dan denkt van, nou, ik pak de ijskast meteen mee en oh ja, de deurbel en ik ga de camera die erop zit ook maar eens even bekijken. Zonder, wat u zegt, guardrails of menselijke tussenkomst. Dat kan al dus.
6: Nou, hij kan een opdracht meekrijgen en die vult hij dan uit. En bij het invullen van die opdracht heeft hij een bepaalde autonomie.
1: Mm-hmm.
6: Maar ik denk het is heel belangrijk om te zeggen, dat is dus niet die worm zelf die opeens op het idee komt die koelkast te hacken.
1: Nee.
6: Maar dat is of die ontwikkelaar die niet opgelet heeft dat die worm dat niet doet. Of het is iemand die hem gebruikt voor slechte doeleinden.
1: Duidelijk. Maar als ik gewoon zeg in een prompt van mijn AI-worm of AI-agent, die moet gaan uitzoeken wat het gemiddelde verbruik is van een ijskast in een bepaalde regio. En ik zet daarmee zo'n AI-worm uit. Dan kan het zijn dat het ding zichzelf niet alleen die data toe eigent, maar denkt van, oh, ik kan ook eens kijken of de wasmachine wel energie verbruikt en of ik hem kan uitzetten of aanzetten.
6: Als het binnen zijn opdracht past en die opdracht niet goed definieerd is, dan kan het gebeuren. Ja, dat hebben we in Australië gezien. Dat hebben we ook met het OpenAI-incident in geleden gezien. Ja. Waar die bots die instructie gegeven kregen hebben vooral niet op te geven.
1: Ja.
6: Dus ik denk dat zijn duidelijke voorbeelden hoe waar we hopelijk van leren hoe je goede instructies meegeeft.
1: Ja.
6: In dit kader vind ik ook die hele taal van dat rapport problematisch. Die het over teken van leven van die AI-worms praat, of dat ze misschien attacken willen doen.
1: Mm-hmm.
6: Dat is niet zo. Dus ik had meer gehoopt dat het rapport ook daarover nadenkt hoe wij die controle over dit soort technologie houden. Ja. En eventueel ook onze koelkasten beveiligen. Dus als ze dat onderzoek doen, waarom geven ze ons nou tip wat voor beveiligheidsupdates of patches we nodig hebben?
4: Ja,
3: precies. Er is vaker kritiek op, hè, dat dit toch misschien ook wel veel marketing is voor die bedrijven zelf. Zou u inderdaad zeggen, want die slimme apparaten die zijn vaak slecht beveiligd, dat weten we. Nou, daar moeten we dus iets aan doen. Aan de andere kant, ja, u noemt het OpenAI-incident. Hoe kan het eigenlijk dat dit nog niet gebeurd is? Want ja, er zijn natuurlijk allerlei actoren die toeltjes proberen te maken om mensen te besmetten met van alles en nog wat. Je zou denken, dit moet al lang een keer gebeurd zijn dan.
6: Zou je denken. Ook vooral omdat we een hele industrie rond die beveiligheid van apparaten hebben. Mm-hmm. Ik denk op het moment zijn we zo gefixeerd op AI of superintelligentie, hoe ze dat in Amerika noemen, dat wij überhaupt niet nadenken wat gebeurt als we in een wereld leven waar deze technologie voor iedereen continu beschikbaar is. Ja. En als dat rapport ergens een functie heeft, dan is het een wake-up call. Dat het natuurlijk niet alleen maar om die ontwikkeling van AI gaat, maar dat we ook over onze bredere omgeving na moeten denken en kijken of die AI-proof is.
3: Ja.
6: En dat kan ook betekenen dat wij onze apparaten beter moeten beveiligen.
3: Ja.
6: Sterker nog, als consumenten hebben we zelfs een recht op updates, zodat onze apparaten veilig blijven.
3: Duidelijk. Dus dat moeten we met z'n allen doen. En daar is ook een verantwoordelijkheid voor de producenten weggelegd. Dank, Nathalie Helberger, hoogleraar Recht en Digitale Technologie aan de Universiteit van Amsterdam.
1: We gaan naar Rijn Baartmans. Rijn, ongelukken, die geven vertragingen.
23: Ja, die veroorzaken echt de meeste extra reistijd. Het verkeer in Zuid-Holland en Noord-Brabant loopt op dit moment de meeste vertraging op. Nou, dat zien we bijvoorbeeld op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Het ging mis tussen Oegstgeest-Noord en Kaagdorp. 5 kilometer met 40 minuten vertraging. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft nog even dicht. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting België bij hectometerpaal 268,7. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8.
5: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
3: Ja, en er is meer nieuws van de wegen. En dat gaat met name om mensen die gebruik maken van de bus. Want die moeten op zoek naar ander vervoer. Er wordt namelijk gestaakt in het streekvervoer vandaag. Enkel in 3 van de grote steden. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daar rijden de bussen wel. In Utrecht dus bijvoorbeeld niet. En dus moet je rekening houden in de rest van het land met vertraging en uitval van ritten. En de aanleiding is uiteraard het mislukken van cao-onderhandelingen. En dus wordt er gestaakt door machinisten en chauffeurs van vervoerders als Arriva, Keoli, Qbus, Transdev en EBS. De precieze impact wordt in de loop van de dag duidelijk. Is een beetje afhankelijk van de vraag ook hoeveel mensen er daadwerkelijk gaan staken. De bonden riepen vorige week nog op tot een landelijke staking. Zij vinden dat de cao-voorstellen van de vervoerders een verslechtering zijn en zeggen dat de financiële ruimte beperkt is. Dat zeggen die vervoerders en dat OV betaalbaar moet blijven. Die bonden eisen 9,5% extra salaris over een periode van 2 jaar tijd en betere arbeidsvoorwaarden voor ouder personeel. En als de werkgevers niet over de brug komen, dan wordt er vanaf nu iedere week op een andere dag gestaakt. Dus dan kun je 1 dag per week niet met de bus. In ieder geval niet in het streekvervoer dus.
5: Tech update.
1: En die 9,5% nog even te verwerken.
3: Ja, het is veel, hè?
1: Zo. Joe van Murik, goedemorgen.
7: Hier voor het technieuws, Bas en Ivan, hallo.
1: Bij OpenAI hebben ze afluisterapparatuur ontdekt. Die zat in een belangrijke vergaderzaal. In wc-papier gerold, meldde ANP. Vond ik wel een mooi detail. Achter in een televisie geplucht. En er is een meneer opgepakt die dat allemaal heeft geplaatst. Die had er een tas vol van die rommel. Wat is er aan de hand?
7: Ja, even wat nuanceren en uitleggen inderdaad.
1: Graag.
7: Als eerste het interessante dat OpenAI dit gisteravond zelf gedeeld heeft.
1: Mm-hmm.
7: Fascinerend, zorgwekkend lijkt me toch ook wel. Hè? Als je als bedrijf achter ChatGPT dat allemaal ontdekt. Inderdaad, achter een televisie in een vergaderruimte. Ingeplucht in een USB-poort. En ook eens inderdaad in wc-papier gewikkeld. Gek gezicht. Natuurlijk, hoewel ik moet zeggen, er zijn foto's gedeeld. Het zat toch ook wel redelijk goed verstopt. Het zat helemaal weggemoffeld, zeg maar. En toch hebben ze ontdekt dat het er zat. Overigens al een paar weken geleden, eind september. Gisteravond dus pas naar buiten gebracht. Ook omdat bekendgemaakt werd door de FBI... dat een medewerker die verantwoordelijk gehouden wordt hiervoor is opgepakt. Dat werd dan weer door het ministerie van Justitie medegedeeld. Gaat overigens om een 35-jarige techneut afkomstig uit Saoedi-Arabië. Die werkte bij OpenAI al sinds vorig jaar zomer. Veel gestudeerd aan MIT, aan Berkeley. En inderdaad in zijn tas nog één zo'n afluisterapparaat ontdekt. Wat gaat er met die meneer gebeuren? Want voor deze praktijken zou die zomaar 5 jaar in de gevangenis kunnen belanden. En een boete van $250.000 kunnen tegemoet zien.
1: En de FBI zoekt natuurlijk uit, wat deed die man met de informatie? Want die pakte, die kon dus mogelijk ook allerlei hoogsensitieve gesprekken afluisteren.
7: Ja, hij had dus ook echt achterhaald waar in dit gebouw worden juist de gevoelige meetings gevoerd. In welke zaal moet ik zijn? Nou, daar is hij dus terechtgekomen. Het interessante is dus ook dat OpenAI zegt te hebben vastgesteld wie dit gedaan had door hun eigen AI-modellen te gebruiken. Roept bij mij een hoop vragen op, want ze zouden dus aan ChatGPT, denk ik, gevraagd hebben. Wat voor apparaat is dit?
1: Ja,
7: waar komt het vandaan? Wie heeft het wanneer geplaatst? Het is niet helemaal duidelijk hoe je dat dan te weten komt. Dan zou je voorstellen dat ze alle acties van medewerkers moeten bijhouden en in een soort hive mind van een systeem bijhouden. Maar misschien toch ook niet, want de meneer die ingerekend is, zou volgens de berichten ook AI hebben gebruikt om zijn daad voor te bereiden. Dus die zou misschien wel aan ChatGPT, ik zie Iwan hoofdschudden, gevraagd hebben. Het heel fascinerend. In welke ruimte moet ik zijn? Wanneer is die vrij? Wanneer wordt die waarvoor gebruikt? En ja, dan kan ik me wel voorstellen, als die data intern in de systemen terechtkomt, dat je inderdaad aan ChatGPT kan vragen, wie heeft dit gedaan? Want er is een meneer die dat een paar weken ervoor gevraagd heeft.
3: Ja. We hebben ook een fotootje van iemand gezien achter een tv. Wat is dat? Wat speelt daar?
7: Ja, nou, waarschijnlijk toen hij het net had ingeplugd of aan het inpluggen was. Er zijn inderdaad verschillende foto's gedeeld door OpenAI zelf, onder meer op X, waarop we zien dat die meneer het net geplaatst had en ook het apparaatje zelf. Ja. Wat leren we hier nou van, Bas? Mocht je ooit overwegen bedrijfsspionage te plegen, niet ChatGPT om advies vragen? Of bij welk AI-bedrijf je dan ook werkt?
1: Ik wc-papier gebruiken achter een televisie, maar dat valt echt op.
7: Dat ook, maar goed, dat is inderdaad heel vreemd. Maar goed, het is niet duidelijk of er ook daadwerkelijk wat opgenomen is of afgetapt is, volgens OpenAI zelf, en ook wel geen persoonsgegevens. Dat is waar gebruikers zich natuurlijk als eerste zorgen over moeten maken. Ja. Maar ook bedrijfsgevoelige informatie over hun modellen zelf. We weten hoe waardevol dat voor ze is in de competitie met andere ontwikkelaars uit de VS en China.
1: Wat mij opviel is dat de man 5 jaar ook actief is geweest als systems engineer bij Meta.
7: Ja, dat is ook wel, denk ik, een belangrijke achtergrondinformatie.
1: Ja. Even naar Nvidia, want het heeft een paar miljard geïnvesteerd. Dit keer in Europese bedrijven.
7: Ja. 4 maar liefst. Hoi. Het zijn al van die ronkende namen als we het hebben over startups in de wereld van AI. Doctolib, Anthropic, Genesis AI en Pigment. Allemaal startups uit ons deel van de wereld. Allemaal uit Frankrijk zelfs. Die allemaal opereren op het snijvlak van AI en respectievelijk zorgtechnologie, ontdekken van nieuwe materialen, fysieke AI en bedrijfsplanning. Ja, dat laatste moet toch ook gebeuren, hè? Nvidia heeft aandelen voor in al die partijen. Die hebben ze net bekendgemaakt om ze te helpen verder te ontwikkelen met hun geld. En het is niet gek dat in Frankrijk is, hè Bas, we weten hoe sterk het ecosysteem daar is. Ja. Vooral rond Mistral. Het is niet alleen Mistral zelf, maar juist ook die spin-outs en partijen die daaromheen ontstaan, waar werkgelegenheid en dus ook investeringsgeld naartoe getrokken wordt. Nvidia zelf benadrukt hoeveel geld ze nu al hebben geïnvesteerd in Europa. $10 miljard verspreid over verschillende partijen. En later deze maand wordt er ook een Europees feestje gevierd als Nvidia neerstrijkt in Berlijn voor hun periodieke GTC-conferentie. En topman Jensen Wang persoonlijk langskomt om een urenlange keynote te houden en allerlei nieuwe aankondigingen te doen. Dus lang leven Europa, ook wat Nvidia betreft.
1: Met zwart leren jasje.
7: Oh, mooi.
1: Meer tech vanmiddag om 3 uur op BNR in de grote techshow met Ben van den Burger en met jou, Joe. Ook als podcast te horen. Wie heb je te gast?
7: We hebben de CTO van Vodafone Ziggo. Om eens te horen wat een telecomprovider nou eigenlijk nog aan innovatie kan doen. Want ja, het is toch een netwerk waar iedereen vooral gebruik van maakt en voor betaalt. Maar hoe kun je dat nou nog veranderen? Want al die kabels zitten in de grond. Het is heel duur om ze op te graven. Dus ja, wanneer doe je dat wel? En wanneer verzin je allerlei andere kunstgrepen of innovaties om de internetsnelheid toch iedere keer weer omhoog te schoppen?
1: Vanmiddag om 3 uur op BNR, de grote techshow. Dank je. Joe van Buurik.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
9: De column van Bernard Hammelburg.
10: Saoedi-Arabië heeft een kolossaal wapenarsenaal en een grote krijgsmacht, maar is nu al 11 jaar niet in staat de Jemenitische Houthi-rebellen te verslaan. De Houthis hebben vaker aanvallen gedaan op Saoedische doelen, maar zo heftig als het er nu toe gaat is in 10 jaar niet gebeurd. Ze blokkeren al een maand de straat van Bab el-Mandeb, waarmee ze de olie-export door de Rode Zee hebben afgesneden. Amerika is veruit de grootste wapenexporteur ter wereld en Saoedi-Arabië is met de aankoop van 12-15% van die export veruit de grootste klant. Bijvoorbeeld F-15 gevechtsvliegtuigen, Apache en Black Hawk helikopters, 108 Patriot systemen, al raken de raketten snel op, een enorm arsenaal aan lange afstandsraketten en tanks. Het Pentagon heeft begin deze maand de verkoop van 48 F-35's goedgekeurd. Kortom, het kan niet op. Alleen, het werkt niet. Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is de krijgsmacht slecht getraind. Gevechtsvliegtuigen, helikopters en Patriots bijvoorbeeld worden door Amerikanen en Britten onderhouden. Een rigide, archaïsche commandostructuur van loyale leden van het Koninklijk Huis verhindert officieren en soldaten in het veld zelf beslissingen te nemen. Maar de belangrijkste factor is dat het land een dictatuur is waarvan de leiders zich grotere zorgen maken over hun veiligheid in eigen land dan over vijanden van buiten. Er zijn twee legers, een reguliere krijgsmacht die onder het ministerie van Defensie valt en de Saoedi-Arabische Nationale Garde, die is samengesteld uit loyale tribale milities. Ze hebben aparte inlichtingendiensten, gescheiden commandostructuur en inkoopafdelingen. Daarmee is de veiligheid van de omvangrijke koninklijke elite gewaarborgd, maar het samenstellen van een leger dat het kan opnemen tegen vijanden van buiten is een logistieke nachtmerrie. Daartegenover staan de Houthis, die vechten als een guerrillamacht met een goed getraind leger, uitgerust en van wapens voorzien door Iran, maar inmiddels zeer behendig in de eigen productie van raketten en drones. Kroonprins Mohammed bin Salman kijkt bijna smekend naar Amerika, dat vorig jaar een bombardement op de Houthis uitvoerde, en dat wil hij weer. Washington helpt met inlichtingen en satellietinformatie voor het zoeken naar doelen, maar Donald Trump houdt zich verder op de vlakte. Ik moet nog beslissen, zegt hij. Begrijpelijk, want een aanval op de Houthis leidt onherroepelijk tot Iraanse represailles tegen andere golfstaten. Als, zoals bij Trump, je grootste zorg de dieselprijs is, bemoei je dan niet met deze burenruzie.
1: 11,7 miljard euro, maar ook een netto winst van 5 miljard euro. Zometeen de kwartaalcijfers van ASML en hoe die zich verhouden tot de vorige kwartalen en wat hun outlook is. Zometeen op BNR.
11: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
12: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
11: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
13: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
14: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
19: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
20: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
19: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
21: In de BNR-app.
3: ASML boekt een recordkwartaal, kan niet aan de vraag voldoen en wil de productie nog verder opvoeren. Cyberaanval Albert Heijn legt kwetsbaarheid in de efficiënte voedselketen bloot. En jongeren swipen minder, althans in datingapps. Bumble verdwijnt van de beurs. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Krubbel geworden, zo te horen. Rijn Bartmans van de AWB is bij ons. Een gekantelde vrachtauto in Noord-Holland, dat is nooit handig.
22: Dat is niet handig, nee. En dat veroorzaakt dus ook een wegafsluiting op de N9, Alkmaar Den Helder. Je ziet beide richtingen dicht tussen Sint Maartenszee en Afrit Schagerbrug. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren. Dan de A4, Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Horen ging het mis. Daarom moest de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. 5 kilometer met 30 minuten vertraging. Ook een ongeval op de A27, Breda-Gorkum. Tussen Oosterhout en Nieuwedijk betekent dat 15 minuten vertraging. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan nog een ongeluk op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oostgeest en Kaagdorp, 5 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan wordt er ook nog geflitst en wel op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, bij hectometerpaal 6,9. De A28, Amersfoort richting Zwolle, bij 59,8. En de A28, Assen richting Zwolle.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Steeds meer in AI. Sommige klanten denken zelfs aan bestellingen voor over 4 jaar. En de deal die Amerika heeft gesloten over het kopen van Russische diesel is niet oké, vindt premier Jette. Hij wil dat de afspraken worden teruggedraaid. Ze gaan in tegen de sancties die gelden tegen de Russen. President Trump wil met de deal de brandstofprijzen in Amerika omlaag brengen. Er komen namelijk verkiezingen aan. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Kijk naar de beurs in die keis, staat 0,5% hoger. De Hang Seng 0,3. En de Kospi is onveranderd na dat geweldige verlies van gisteren. Nou, Taiwan gaat bijna 4 miljard euro investeren in een groot gasproject in Alaska, zegt althans Trump. Die is namelijk daar op campagne. Alleen Taiwan weet nergens van, dat rijmt. Trump zei deze maand ook al dat Zuid-Korea 54 miljard gaat investeren in hetzelfde project. Maar volgens de Zuid-Koreanen was het op zijn zacht gezegd een premature opmerking. Ze doen mee als het commercieel haalbaar is. En waarschijnlijk denkt daar wel droogs over, maar Trump heeft het al verkocht. Dan gaan we het zo hebben over de kwartaalcijfers van ASML. Die waren legendarisch mooi. En de hoge olie- en gasprijzen zijn terug op de beurs. MSCI Europe Index, Energy Index, de beursindex die de prestaties volgt van de energiebedrijven. Die zegt, ja, de winstgroei per aandeel zal 113% zijn, zo meldt Bloomberg. En Bloomberg energiesector is daarmee alleen al goed voor meer dan de helft van de totale winstgroei in Europa. Blij dat we die gasvelden gesloten hebben. Trouwens, Brent Crude, $106,27 op dit moment. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. 11,7 miljard euro aan omzet en een netto winst van bijna 5 miljard. Wat een getallen. Zometeen de kwartaalcijfers van ASML. Met een enorme outlook en zoveel vraag dat ze niet er tegenop kunnen produceren. Zometeen meer.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
8: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
9: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
10: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
11: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
12: Wil je weten wat er speelt
13: en of waarom?
12: In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: 6 minuten over 8. We zijn op de helft van deze ochtendspits. Het is woensdag 14 oktober 2026. Vandaag een niet onaangename dag met een zonnetje. En af en toe een wolkje. Een gaatje of 20. Not bad at all, zou ik kunnen zeggen. En straks gaan we het hebben over een 100-jarige. Iwan?
14: Ik?
4: Ja, jij. Ja.
14: Oh. Wat leuk. Nou,
4: weet je dat of niet?
14: Nou, ik dacht dat ik 35 was, maar...
4: Nee, we gaan het hebben over een 100 jaar.
14: Oh, oké. Wie?
4: Winnie.
14: Winnie?
4: De Pooh.
14: Oké. Wat leuk.
4: Ja.

0: Wat nog meer?
1: Zal ik vertellen wat we nog meer gaan doen?
0: Nee, dat hoeft niet, dat kan ik ook.
1: Oké, nou doe jij het dan.
0: Nou, Albert Heijn, daar gaan we het over hebben, uiteraard. Ja.
1: Maar we beginnen met het meest waardevolle bedrijf van Europa.
0: Ja, dat lijkt me een goed plan. Wil jij dat doen?
1: Nee, doe jij maar.
0: Oh, goed. ASML heeft de verwachtingen overtroffen. Het bedrijf boekte een recordomzet van 11,7 miljard euro. En de netto-winst steeg naar bijna 5 miljard op zo'n omzet. Jeetje, wat een cijfers. In het tweede kwartaal boekte ASML nog een netto-omzet van 9,3 en een netto-winst van 2,9. Ja, het is ongelooflijk. Jos Verstegen is bij ons, analist bij Insinger Gielissen. En die zit waarschijnlijk te klapperen met zijn oren. Klopt dat?
2: Ik sta te stuiteren, Bas.
0: Dat dacht ik al.
2: Ja, het, is echt, het zijn echt hele mooie cijfers. Dit zie je niet vaak. Dat zij, kijk, dat is eigenlijk wel de kern van het verhaal. Dat klanten met ASML praten over 2028. Of zelfs orders tot 2029, 2030. En dat hebben we nooit gezien. Het was altijd, nou, als ze dan voor volgend jaar durfden ze dan wel iets te zeggen. Maar zover vooruitkijken, dat betekent gewoon dat die markt helemaal veranderd is. En ja, dit is eigenlijk de kern van het hele verhaal rond AI.
0: Ja.
2: Hier begint het. Hier moeten de machines gemaakt worden die chips allemaal gaan maken. En die dan uiteindelijk bij de datacentra worden afgeleverd. Dus dat het een langere termijn groei is voor artificiële intelligentie. En dat er voorlopig nog geen sprake is van
0: bubbel. Een bubbel.
2: Er is alleen maar sprake van een tekort. Ja. Er is een bubbel in de vraag. Of nee, er is helemaal geen bubbel, laat het zo stellen. Ja. Ze kunnen niet genoeg maken. En ze zijn nu dus heel hard aan het werk om te zorgen dat er op langere termijn toch nog weer meer capaciteit komt. Ze hebben voor de derde keer de verwachtingen verhoogd, hè, nu voor dit jaar. Nu niet zo heel veel als de vorige twee keer. Maar ze zeggen van ja, kijk, we hebben toen vorig kwartaal aangegeven dat we 30% groei willen voor volgend jaar en het jaar daarop ook weer 30% groei. En dat is nu dus te weinig. Dus ze moeten gaan bedenken van hoe ze de klanten nog meer capaciteit kunnen geven.
0: Nou, dat lijkt me nog wat. Dan moet je gaan bijbouwen en zorgen dat je sneller produceert. Maar
2: dat is iets, Bas. Ja, nou. Dat is wat ze doen, dus meer machines bouwen, bijbouwen, meer ruimte bouwen. Maar wat ze ook doen, en dat is eigenlijk de oorzaak van waarom die marges zo goed zijn, is de klanten helpen met upgrades.
0: Juist.
2: Die machines, dat machinepark wat er staat, daar kunnen ze met upgrades opbouwen, dat die machine productiever wordt. Hm. En daar kunnen ze de klanten dan heel aardig mee helpen. En dat helpt hen zelf ook, want dat is heel winstgevende business.
0: Ja.
2: Dat is één.
0: Mm-hmm.
2: En het tweede punt is dat zij heel sterk moeten innoveren. Die nieuwe machines die ze gaan leveren, die kunnen veel meer wafers maken. Je hebt de nieuwe machine, de nieuwste efficiënte machine, de NXE3800F. Die kan van 230 wafers per hour naar 260 wafers per hour. En dat helpt natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Dus het is niet alleen nieuwe machines bouwen, maar het is A, upgrades, en B, snellere machines ontwikkelen.
0: Ja, precies.
2: En dat draagt aanzienlijk bij.
1: En dat productieopvoeren, waar gaan ze dat doen?
2: Ja, dat gebeurt allemaal in Veldhoven.
0: Ja.
2: En dat is nog niet duidelijk, maar ik geloof dat er in Veldhoven zelf, op die plek waar ze zitten, niet zo heel veel ruimte meer is. Maar ze hebben natuurlijk al allemaal afspraken gemaakt met Brainport, waar ze verder gaan uitbreiden.
1: Ja. Ja. En jij zegt 2029, 2030, maar dat zijn nog geen orders die al gedaan zijn, toch? Dat is interesse in, informeren voor, ja.
2: Ja, precies. Ze zeggen, nou ja, kijk, dat is eigenlijk wel normale business, hoor. Dat ze een langere termijn plannen. Maar ze zijn nu een stuk duidelijker van dat ze echt al spreken over het plaatsen van orders.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk niet, de handtekening staat er nog niet, maar ja, dat is wel vrij duidelijk.
0: Nou weet ik, toen Wennink er zat nog als CEO, nou die was altijd buitengewoon voorzichtig met het geven van Outlooks, ook al voor het volgend jaar, dat weet het niet. En, en ook Roger Dassers, een CEO, ook al, oh jongens, even aan de handrem, en nu gaan we ineens onder leiding van de nieuwe topman zeggen, joh, 4 jaar, nee, dat gaan we lachen, het lukt.
2: Nou, ik denk dat dat niet aan die topman ligt. Want ik vind, als je ze vergelijkt, Peter Wenning en Christophe Fouquet, dan is Fouquet eigenlijk voorzichtiger. Peter Wenning die durfde vaak wel in een veel moeilijkere tijd toch wel stevige uitspraken te zeggen. Van nou, dat zal wel iets van zo volgend jaar, zal het wel zo ongeveer worden. Dus die was daar wat makkelijker in. Ja, die had natuurlijk ook veel meer ervaring.
0: Ja.
2: En Christophe Fouquet is dan toch wel voorzichtig. Kijk, dat zie je terug in dat er 3 keer een verwachting voor dit jaar verhoogd wordt.
0: Ja.
2: Ik bedoel, dat had hij ook in 1 keer kunnen doen.
0: Ja.
2: Maar hij is voorzichtig, maar hij heeft gewoon de markt mee. En dat is een van de redenen ook. Een belangrijk deel van de omzet van ASML, dat komt van geheugenfabrikanten.
0: Ja,
2: van fabrikanten van geheugenchips. En dat was altijd een hele volatiele markt. Waar ze echt niet ver vooruit konden kijken.
0: Nee.
2: En dat begint heel erg te veranderen, omdat daar de afnemers bereid zijn om lange termijn contracten af te sluiten.
0: Precies. In dat licht een aardig het nieuws van gisteren. Het Chinese CXMT, een fabrikant van geheugenchips, die hebben gezegd, we kunnen dat hele verhaal primen. We maken hartstikke mooie geheugenchips voor een lagere prijs. We zagen gisteren de Kospi 6% op dat nieuws terugvallen. Omdat Samsung en SK Hynix daar, beleggers daarin, die kregen klam zweet tussen de billen. En ja, is dat nog problematisch voor ASML? Kan dat inderdaad problematisch zijn?
2: Nee, dat denk ik echt totaal niet. Okay. Kijk, het gaat er alleen om een extra aanbieder. Dus dat heeft niks met de vraag te maken. Dat heeft meer aanbod komt. En dat is eigenlijk alleen maar goed voor ASML dat er meer machines gekocht worden. Maar CXMT, ja, die bestelt niet zulke hoogwaardige machines van ASML.
0: Nee,
2: en bovendien, je zegt van tegen een lagere prijs. Ja, maar ze hebben wel hele hoge kosten. Hè, omdat zij een technologie ontwikkelen die eigenlijk niet kan concurreren met het buitenland. En ja, omdat die marges op dit moment zo ontzettend hoog zijn, boven de 80% bruto marges in geheugen, kunnen ze meekomen. Maar als die marges wat dalen, ja, dan worden ze uit de markt geprijsd.
0: Kijk. Nog eventjes, nu we het over China hebben. ASML zit vast in het conflict tussen Amerika en China. Wat mag niet leveren, niet die allernieuwste dingen. Is er nog iets over gezegd bij dit vertaalbericht?
2: Nee, daar waren ze uit te summeren in. Het woord China is één keer gevallen. En ze zeggen dat die omzet van China gewoon 20% van de orderportefeuille blijft. Dus daar verandert niet zoveel in. Maar ja, ik denk die hele match act. Ik denk niet dat Amerika ook nog heel veel verder kan aansnoeren. Want ja, we hebben gewoon capaciteit nodig. En als dat allemaal in China ook nog eens een keer wegvalt, ja, dan krijg je nog veel grotere problemen. Dus ik denk dat ze China gewoon de eenvoudigere spullen laten maken. En de rem zit er al behoorlijk op het hoogwaardige spul wat strategisch belangrijk is.
0: Precies. En ASML Veldhoven viert vandaag weer een feestje en terecht. Dankjewel, Jos Versteeg, analist van Insinger Gillissen. Vrijdag aanstaande, even, als je geïnteresseerd bent in onze techreus het Veldhoven, brengt BNR een nieuwe podcastserie uit. Die heet Over ASML. Je kan je nu allemaal abonneren in de BNR-app. Op dit fenomeen. Hartstikke mooi. Maxime van Mil maakt hem samen met
1: Daniel Mol.
0: Met Daniel Mol, inderdaad, van de CryptoCast. Over ASML dus. Ja. Vrijdag. Dan gaan we naar Bart, want van de AWB, hoe staat het erbij op de weg?
3: Nou, het is toch best druk, vooral door ongelukken. En de meeste vertraging loopt het verkeer op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoofddorp Zuid ging het mis. Daarom zijn nu 3 rijstroken afgesloten en je vertraging 1 uur. Er wordt ook geflitst en wel op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, bij hectometerpaal 6,7. De A27, Utrecht-Almere bij 108,1. En de A348, Arnhem richting Zutphen bij 9,6.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn.
6: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
7: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
4: BNR, blijf scherp.
1: Albert Heijn is begonnen met het herstellen van zijn systeem en het opstarten daarvan na het cybersecurity incident. En met name de systemen die te maken hebben met de bevoorradingen van de winkels hebben daarbij prioriteit, zei de CEO van Albert Heijn, Margaret Versteden van Duin, in het programma van Eva Jinek.
8: Ja, we zijn natuurlijk met de belangrijkste opgestart. En dat betekent, de reden dat we dat doen is dat we heel zorgvuldig willen zijn om dingen alleen maar live te kunnen zetten als we 100% zeker zijn dat alles veilig is. En daarmee beginnen we natuurlijk, zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Was dit nou Eva of Margaret?
0: Nou ja, dat is Margaret. Dat moet wel interessant zijn, die twee vrouwen met allebei een Amerikaanse accent horen spreken.
1: Ik heb een beetje hetzelfde, ja. Hoe lang het nog duurt voordat alles weer werkt, dat kon de topvrouw niet zeggen. We hebben gesproken met Jan François, hoogleraar Operations Management aan de Universiteit Tilburg. En die zegt, nou, reken maar op een week.
9: Het zal geleidelijk aan beginnen. Waarschijnlijk eerst met relatief makkelijk te distribueren producten.
0: Ja.
9: Maar het is een hele keten die weer op gang moet worden gebracht. Mm-hmm. De transporteurs, leveranciers enzovoort, hè.
0: Hoe, als je kijkt naar die ketens, die leveranciers, die bederfelijke waar. Ik heb iemand in de buurt bijvoorbeeld die doet de peren voor Albert Heijn. Nou, dat ligt in koelhuizen, maar dat kan er ook niet eeuwig blijven liggen. Dat moet op rent gewoon die schappen in. De vertaktheid van die distributie is natuurlijk gigantisch. En het is allemaal just in time wordt het in de schappen gelegd.
9: Met name vers, denk ik. Tuurlijk, dat wordt just in time in de schappen gelegd.
0: Ja.
9: Dus Dat ligt bij de bij jouw perenboer ligt dat te wachten en in de opslag. Mm-hmm. Daar komt het met stukje maar kleine stukjes uit en dan gaat het de keten in. En dat ligt bij Albert Heijn in het distributiecentrum. Mm-hmm. En van dat distributiecentrum gaat het naar de winkels. En in die winkel, ja, in die hele keten van Albert Heijn, daar ligt denk ik een aantal dagen. Een paar dagen in de winkel en een paar dagen in het distributiecentrum in die orde grootte. Ja.
1: Maar waar zit dat probleem dan? Want we weten als we verstoring op het spoor hebben of in de luchthaven. Sector, dan weten we, vliegtuigen staan op de verkeerde plek, personeel zit op de verkeerde plek, dat is allemaal lastig. Maar nu, ja, die vrachtwagens die zijn er, die chauffeurs ook. Waar zit dat probleem dan nu?
9: Ja, uiteindelijk moet dat ook allemaal aangestuurd worden. En daar zit natuurlijk het probleem bij Albert Heijn, is dat als de IT niet werkt, dan weet eigenlijk het hele systeem niet waar die peer van jouw perenboer, die moet uiteindelijk in een bepaalde winkel terechtkomen. En die hele routering, ja, niemand weet dat. Welke winkel heeft op dit moment peren nodig? Ja, nu waarschijnlijk even alles. Maar als er die winkel beleverd moet worden, dan moet er in het distributiecentrum moet een signaal komen. Daar gaat iemand die peren op een rolcar zetten. Er moet een logistiek dienstverlener ingeschakeld worden. Die logistiek dienstverlener die moet een signaal krijgen van Albert Heijn dat hij naar het distributiecentrum moet komen en welke winkels die dan specifiek moet bedienen op zijn route.
0: Precies.
9: Het wordt allemaal aangestuurd met die IT.
0: Ja. Als je praat over een verstoring van een week in die supply, dat kost gewoon veel geld. Want ze hebben niet één distributiecentrum, maar vijf, geloof ik, hè, bij Albert Heijn. Je moet het allemaal weer keurig netjes gaan alignen. Alles moet weer inderdaad in die hele supply chain gaan lopen. Een week bezig, dat is een week gemiste omzet. Ik sprak gisteren iemand die zei, ik ken iemand die heeft een vestiging van Ahold als franchise-nemer, en die heeft de afgelopen dagen al 4 ton omzet gemist.
9: Ja, dat kan heel snel op gaan lopen. Kijk, ze hebben het nu na een dag of 3 of zo beginnen ze geleidelijk weer dat in gang te zetten. Maar Albert Heijn die heeft tientallen miljoenen aan omzet in Nederland. Mm-hmm. Nou, als je dan denkt dat de bruto marge voor zo'n retailer ligt in de orde grootte van 25%. Ja. Dus dan kun je het sommetje wel maken. Dus het gaat echt om miljoenen. Denk enkele tientallen miljoenen. Per dag.
0: Per dag, ja.
1: Hoe hebt u de afgelopen dagen gekeken naar de noodscenario's bij Albert Heijn? Want we hebben gezien dat sommige vestigingen wel beleverd zijn, maar ja, personeel wist eigenlijk niet wat er kwam. En het leek maar alsof ze gewoon maar wat dingen op een kar gegooid hadden en hopen dat het een beetje goed terecht komt. Is er een goed backup plan bij deze supermarkt en bij de sector in het algemeen?
9: Ja, ik denk op zich, gezien de omvang van het incident, is op zich de strategie die ze lijken te hebben gehad om gewoon maar een aantal essentiële goederen op de vrachtwagen te zetten en rond te gaan rijden. Op zich geen slecht idee, denk ik. Nee. Maar los daarvan is het denk ik verstandig voor essentiële ketens in Nederland, en dan denk ik aan voedsel en aan pharma, om ook eens na te denken of er niet een analoog noodscenario moet komen. Kijk, nu is het, gaat het alleen om Albert Heijn, en de voedselvoorziening in Nederland is echt niet in gevaar geweest.
0: Nee, je kan gewoon naar de Jumbo.
9: Maar stel dat er statelijke actoren zijn die zich gaan bemoeien daarmee en al die winkels, alle supermarkten worden aangevallen, ja, dan hebben we wel een probleem.
0: Zijn er andere landen die dit wel gewoon keurig netjes voor elkaar hebben? Die wel zo'n noodalternatief of noodscenario hebben liggen?
9: Nou, van het analoge, zeg maar het analoog beleveren. Ja. Ik durf het niet te zeggen. Er zijn wel landen Finland, Estland, dicht bij de Russische grens, wel naar de stroomvoorziening kijken. Ja. Want ook de stroomvoorziening is natuurlijk van belang in de winkels. Als er stroom uitvalt.
0: Ja.
9: Kijk, de overheid geeft aan, we moeten allemaal cash op voorraad hebben. Maar als er stroom niet draait, dan kan de supermarkt helemaal niets. Dus daar is bij mijn weten ook de Nederlandse overheid wel over in gesprek met de supermarktketens. Om wat aan te gaan doen.
1: Of de kassasystemen.
9: Maar voor analoog? Nee, daar geloof ik niks van. Ik geloof niet dat daar iets voor aan
0: de gang is.
1: Of dus de kassasystemen. Want je kan een volle winkel hebben, maar als je niet kan afrekenen, dan kan je stroom hebben, je kan product hebben.
0: Ja. Ja,
1: die kassa werkte nu toevallig blijkbaar nog, gelukkig. Maar anders, dan kan je ook de deuren sluiten.
9: Ja, ja. Ja, ik denk ook dat uiteindelijk is het ook een afweging. Albert Heijn heeft al die systemen aan elkaar gekoppeld. En dat betekent dat als alles perfect loopt...
0: Ja.
9: dat Albert Heijn zeer efficiënt en heel goed kan functioneren.
0: Ja.
9: Maar het maakt je ook heel erg kwetsbaar. Mm-hmm. En ook als bedrijf, en dat geldt denk ik wel breder voor heel veel bedrijven... moet je op een gegeven moment afvragen dat als ik wat robuuster wil zijn... Ja, is het denk ik ook verstandig om op bepaalde plekken misschien bewust wat te ontkoppelen.
0: Ja.
9: En dat leidt natuurlijk tot een iets hogere kostenbasis in de reguliere operatie. Maar maak je wel robuuster voor verstoringen.
0: Zeker.
9: En in die zin is het mooi lesmateriaal.
0: Ja, zeker. Ik kom vanmorgen op de voorpagina van het FD staat hier een verhaal over. En daar komt het mooie woord voedselweerbaarheid naar voren. Daar kan ik me wel bij voorstellen. Kunnen we allemaal, hè? 72 uur moeten we batterijen boven hebben liggen. Maar onze supermarkten voedselweerbaar maken zou best goed zijn.
9: Dat denk ik wel. En ook pharma overigens. Hè. En er zijn waarschijnlijk nog een aantal essentiële ketens waar dit ook geldt.
0: Jan Frans Hoogleer, Operations Management aan de Universiteit Tilburg. Ahold Delhaize, moederbedrijf van Albert Heijn. En Ethos en Gal en Gal waarschuwt klanten van de supermarkt... dat ze moeten oppassen voor phishing-pogingen. Het bedrijf zegt dat het vaker voorkomt dat er cyberincidenten ontstaan... doordat mensen zich voordoen als medewerkers van het getroffen bedrijf. Nou, Ahold liet gisteren weten dat er geen aanwijzingen zijn... dat er data van klanten of collega's zijn buitengemaakt... maar ze waarschuwen dus toch. En over die voedselweerbaarheid, iemand is wel aardig... staat ook in het stuk wat niet op de voorpagina staat. Trouwens maar op de... website voor Marina van de FD, kleine bijstelling. Daar staat in dat Silvio Erkens, onze staatssecretaris... aan het nadenken is inderdaad over een plan... om die voedselweerbaarheid in gang te zetten.
1: Ja, geharmoniseerd reactieplan.
0: Ja, maar dan met eten. Ja.
1: Oké, okay, nou, ben benieuwd.
10: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Nou, gaan we hem weer feliciteren.
1: Heel opvallend trouwens dat je waarschuwt voor phishing... als je zegt dat er geen data gestolen is. Met welke data gebruiken ze dan voor die phishing? Maar dat terzijde.
0: Okay.
1: We gaan inderdaad naar een hele oude beer.
11: Winnie de Pooh, Winnie de Pooh. Dik dolle olie, dikkie dan zo af en toe.
1: Winnie de Pooh. Inderdaad, 100 jaar vandaag. Het eerste boek over de vriendelijke gele beer werd vandaag precies 100 jaar geleden uitgegeven. Een karakter in het leven geroepen door een Engelse schrijver, E.E. Milne, als het vriendje van zijn eigen zoontje, Christopher Robin. Disney wist in de jaren 60 de verfilmingsrechten over de boeken te krijgen en zo vond Winnie de Pooh uiteindelijk ook het witte doek en was het succes compleet. En toch, ja, we kijken nog steeds 100 jaar later met allerlei warme gevoelens naar Winnie de Pooh. En hoe dat kan, vertelt Vanessa Joosen, hoogleraar jeugd en Engelse literatuur aan de Universiteit van Antwerpen.
12: Ik denk E.E. Milne die heeft in dat boek een fantastische fantasiewereld gecreëerd. Mm-hmm. Winnie de Pooh, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar er zijn nog een heel aantal leuke personages rond. En die verbeelden eigenlijk allemaal eigenschappen van mensen. Dus het is een verhaal waarin mensen zich kunnen herkennen in dieren.
1: Ja.
12: Ik heb ooit iemand in mijn team gehad die zei... ja, ik ben een beetje een Eeyore. Ja, ja. Ik ben zo wat een mopperig type. Je hebt ook de uil, die wil graag heel slim zijn. Winnie, de levensgenieter enzovoort. En dat is een heel leuke fantasiewereld met veel humor ook. Een beetje nostalgisch. En dat is een recept dat al 100 jaar goed werkt.
1: Ja. En ook dus niet een soort achterhaald is geraakt... of dat je zegt, nou ja... Het is wel een beetje een oud verhaal. Nee, het is eigenlijk nog heel tijdloos, hè?
12: Wel, ja, er is misschien één ding waaraan je toch ziet dat het erg gedateerd is. Het is een heel mannelijke wereld waar Winnie de Pooh in verkeert. Er is eigenlijk maar één echt vrouwelijk personage, dat is de mama kangoeroe. En voor de rest zijn het allemaal mannelijke personages. Maar het zijn natuurlijk dieren waardoor ze toch minder gedateerd overkomen.
1: Ja. Ja, dat Winnie de Pooh nog in de manosfeer zou zitten. Ja. Wie had dat gedacht? Ja. Nou verschijnt er wel, geloof ik, nu nog een nieuw officieel vervolg op die oorspronkelijke verhalen. Daar is niet iedereen heel enthousiast over. Hè? Die zeggen, ja, weet je, die magie van vroeger, dat kan je nooit evenaren. Doe dat nou niet. Wat vindt u daarvan?
12: Ja, wel, van in het begin, want ook over die Disney-film was er eigenlijk al wel wat gemor, hoor. Dat die het verhaal wel heel commercieel zou maken. Winnie de Pooh is eigenlijk een heel filosofisch verhaal, met heel veel taalspel ook. En je ziet dat er in al die sequels en al die bewerkingen wel een beetje afgezeild wordt.
0: Ja.
12: Nu, anderzijds helpen die bewerkingen ook wel om weer een nieuwe generatie van kinderen aan te spreken. Een paar jaar geleden is er nog zo'n computergeanimeerde versie verschenen. En dat sluit natuurlijk aan bij de beeldtaal die kinderen vandaag ook heel veel zien en ook wel kunnen appreciëren.
0: Maar brengt dat ze weer terug bij het oorspronkelijke boek van E.E. Milne? Want dat is natuurlijk het verhaal, hè, wat ik als kind ook kende, inderdaad, van Winnie the Pooh die vastzit met zijn klauw in een pot met honing en alle bijen achter hem aan. Dat soort dingen. Dat zie je wel terug in films. Maar echt, in wat u ook zegt, die diepere filosofische achtergrond. Dat komen die kinderen vanuit zo'n appje dan weer terug bij het oude boek?
12: Wel, dat zal vooral aan de ouders liggen, denk ik. Hè. Er is net een heel mooie feesteditie verschenen. Helemaal ook met die oude prenten. En vaak zijn het wel volwassenen die dan houden van die
0: wat
12: nostalgische stijl. Zij kunnen zo wel de brug slaan. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want Winnie de Pooh is ook echt een verhaal dat mensen van verschillende generaties op die manier kan verbinden.
1: Nou, allemaal dus herlezen de boeken van Winnie de Pooh. Je hoorde Vanessa Joosje, hoogleraar jeugd en Engelse literatuur aan de Universiteit van Antwerpen.
0: Iran voert aanval op schepen in de straat van Hormuz op. Nou, wat betekent dat nou voor de wereldenergiemarkt? Voor de prijzen van benzine en diesel bij ons aan de pomp? Voor tekorten die ontstaan, gaan we zo meteen verder over spreken.
13: Midterms.
14: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
15: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
14: dan is er de Amerika-podcast.
15: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
14: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
15: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
16: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
18: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
19: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel één die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
18: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op Jer.nl.
20: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
21: Yes!
22: Ik zou heel graag dicht bij Voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
23: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
20: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
21: Yes!
24: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
25: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
26: BNR Verkeer.
27: Mijn naam is Rijn Baartmans van de AWB. 260 kilometer file op dit moment. We zijn dus over het hoogtepunt van de spits heen. De meeste vertraging nu door ongelukken op de A4 Den Haag richting Amsterdam bijvoorbeeld. Daar ging het mis tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoofddorp Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Ook op de A27 Breda richting Gorkum gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrijgemaakt tussen Oosterhout en Hank. Maar er blijft nog een file over van 8 kilometer met met 35 minuten extra reistijd. Dan de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Ook een ongeval tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging een half uur. Tot slot nog de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten vertraging. Dan wordt er ook nog geflitst op de A12 onder andere Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 16,9. De A27 Utrecht-Almere bij 108,1. En de A30 Ede richting Barneveld bij 18,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Scripties op universiteiten worden steeds vaker door AI geschreven, blijkt uit onderzoek van RTL. In 1 op de 5 gevallen doet kunstmatige intelligentie een groot deel van het werk. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen. De minister noemt het fraude en eist dat universiteiten ingrijpen. Studenten zien het probleem niet. Er is een staking bij regionale vervoerders en sommige reizigers hebben zich erdoor laten verrassen. Ze staan vanochtend voor niks te wachten bij de bushalte. Vanwege het mislukte cao-overleg rijden er op veel plekken geen streekbussen en regionale treinen. De stadsbussen in Amsterdam en Den Haag rijden wel gewoon. In het noordoosten van India is een boot vol kinderen vergaan. Ze waren op weg naar een feest toen de boot omsloeg. Zeker 13 kinderen zijn omgekomen. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. Volgens een Indiase krant zijn er ook kinderen gered. Hoe het bootongeluk in India kon gebeuren is niet bekend. Chipmachinemaker ASML blijft flink verdienen aan kunstmatige intelligentie. De omzet en winst zijn afgelopen kwartaal opnieuw gestegen. De verwachting voor de rest van het jaar is naar boven bijgesteld. Volgens een topman investeren techbedrijven steeds meer in AI. Sommige klanten denken zelfs aan bestellingen voor over 4 jaar. En de deal die Amerika heeft gesloten over het kopen van Russische diesel is niet oké, vindt premier Jetten. Hij wil dat de afspraken worden teruggedraaid. Ze gaan in tegen de sancties die gelden tegen de Russen. President Trump wil met de deal de brandstofprijzen in Amerika omlaag brengen. Er komen namelijk verkiezingen aan. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dan praten wij zo meteen over de straat van Hormuz, waar Iran opnieuw schepen aanvalt die daar doorheen varen. En dat heeft wel wat repercussies voor de wereldenergiemarkt, met name benzine en diesel. Hoe groot ze zijn, hoor je zo meteen.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
21: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan, met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
28: Thuisbatterij.
29: Einde salderingsregeling.
30: Terugleverkosten.
31: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
32: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 9:05. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
1: Vooruitblik op de komende beursdag uiteraard. Nou, ja. Dan hebben we het zeker met Martine Hafkamp over ASML uiteraard. En we hebben zometeen een mobility update met Nout Broekhoff.
0: Nou, hartstikke mooi. En dan hebben wij nog allerlei andere dingen te doen. Want dan gaan we eerst eens eventjes naar de oorlog in Iran. Want de scheepvaart in en rond de straat van Hormuz heeft te maken met de zwaarste reeks van Iraanse raket- en drone-aanvallen op schepen sinds het uitbreken van de oorlog, meldt de Britse krant de Financial Times. Door dat toenemend geweld vragen steeds meer rederijen zich af of het nog wel veilig genoeg is om daar vracht door dat gebied te vervoeren. Terwijl de olietoevoer door de straat weer op wat op gang was gekomen. Het leek erop alsof de Amerikanen wat de overhand konden krijgen daar. Maar ja, dit gaat wel impact hebben, zegt Jiris van der Beukel, energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
8: Het aantal tankers dat wordt geraakt hier, ja, dat is ook toegenomen. En daarmee is het vervoer van olie door de straat van Hormuz, ja, we weten niet precies, maar dat zou wel eens gehalveerd kunnen zijn.
0: Oeh, dat is pijnlijk. Nou zijn er nog maar een paar rederijen die daar varen überhaupt. Hè? Is inderdaad wat ik zei al, de rederijen moeten zich achter de oren gaan krabben van wat gaan we doen. Verwacht je dat dat ook gebeuren gaat? Dat ze denken, nou, weet je wat, we kappen er gewoon mee. We doen het niet meer, want het is te gevaarlijk geworden.
8: Ik denk niet dat ze er snel mee zullen kappen. Maar ze pauzeren wel misschien een beetje en zien het echt aan. Maar ja, de belangen zijn heel groot. Voor een commerciële reder, bijvoorbeeld uit Korea, die kan er heel veel geld verdienen. Maar veel van die schepen die als shuttle tankers door de straat van Hormuz varen, ja, die zijn van rederijen van golfstaten. Dus die worden gecontroleerd door een land als de Emiraten of Saudi-Arabië. Ja, die hebben er heel veel belang bij om hiermee door te gaan.
0: Ja, als je zou zeggen, inderdaad, het is een inschatting, maar de helft van de doorvoer die we hadden, die toch weer mondjesmaat op gang kwam, die komt nu door. Wat betekent dat voor de wereldenergievoorziening?
8: Dat als dit lang zo blijft, dan zul je olieprijzen geleidelijk verder omhoog zien kruipen. En want daar heeft dat toch grote invloed op. Ja. Maar met de kanttekening erbij dat op dit moment het nog steeds de krapte voor olieproducten, met name diesel, het echt het grootst is. Nog steeds meer dan olie zelf.
0: Ja, want hoe komt dat dan? Inderdaad, omdat met name diesel voor een groot deel wordt geraffineerd in Iran.
8: Niet zozeer in Iran, maar wel in de golfstaten in het algemeen. Uh-huh. Ja, en die export die is stil komen te liggen. Gedeeltelijk omdat raffinaderijen beschadigd kunnen zijn. Maar vooral van ze kunnen gewoon de wereldmarkt niet bereiken. Ja, en varen met ruwe olie door de straat van Hormuz is één ding. Maar varen met benzine of diesel, dat is nog wel heel veel gevaarlijker, risicovoller dan varen met ruwe olie daar.
0: Ja, dan hebben we nog eventjes in de zijlijn die deal die Trump heeft gezegd te hebben gesloten met Poetin, want die heeft dan wel diesel. Ook niet veel volgens mij, want Oekraïne heeft zo'n beetje alle raffinagecapaciteit kapot geknald, toch?
8: De deal tussen Trump en Poetin is er één voor de bühne. Ja, Rusland kan helemaal niet veel diesel exporteren. Ja, waar het eigenlijk om gaat is, komt er een deal tussen Oekraïne en Rusland. En dat bijvoorbeeld de Oekraïne toezegt, wij gaan stopzetten die aanval op de raffinaderijen. Want die hebben de prijs voor benzine en diesel ook omhoog gestuurd. Dat kwam bovenop het Midden-Oosten-effect. In ruil bijvoorbeeld dat Rusland bijvoorbeeld stopt met het aanvallen op de elektriciteitsvoorziening of de gasvoorziening in Oekraïne. Ja, en het is te hopen dat president Trump daar de handen van de Oekraïne niet te veel bindt door daar druk op uit te gaan oefenen.
0: Ja, nou, we weten allebei dus dat hij dat niet gaat doen, want hij gaat alleen maar voor zichzelf en heeft gisteren ook nog verklaard, dit is voor de werelddieselmarkt de beste optie. Maar als we dit allemaal optellen, Iraniërs die reders aanvallen en Trump die zo'n deal sluit met de Russen die ondertussen kapot worden geschoten, hoe groot is de kans dat het tekort aan benzine en diesel weer structureel zullen gaan oplopen en de prijzen weer verder gaan stijgen?
8: Als er niets verandert op het gebied van op het gebied van aanbod van benzine of diesel, en dat is een soort netto-effect van een optelsom van allerlei dingen die een rol spelen. Maar als er niets verandert, dan moet er vraagvermindering komen door hoge prijzen. En dat is een geleidelijk proces wat al een tijdje in gang is. Ja, dit is eigenlijk een crisis in slow motion, maar ook een crisis in slow motion kan uiteindelijk een echte en heel pijnlijke crisis worden.
0: En dat zei Jiris van der Beukel, energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: En die gasprijs inderdaad, momenteel, TTF-gasprijs 86,2 euro per megawattuur. Hoogste niveau sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 en bijna 3 maal zo hoog als voor het begin van de oorlog in Iran, schrijft het FD. Doordat er nauwelijks gas uit die golfregio wordt geëxporteerd, bieden kopers tegen elkaar op, kopers uit Europa en Azië. En uiteraard, dat drijft de prijs op. Het is een kwestie van vraag en aanbod. En als je nou zegt van, nou ja, er zit een einde aan die ellende in het Midden-Oosten aan te komen, ook niet echt. En dat stuurt de prijs dus verder op. Bijvoorbeeld ook geldt dat voor aanvallen van Houthis. Verdere pieken in de gasprijs zijn dus niet uitgesloten, zegt een analist van ING in de krant. En zeker als de winter in Europa erg koud wordt. We weten, de Europese gasvoorraden die zijn voor 72% gevuld. Wij zitten daar zo'n 10% onder. Nederland 64%. Ja, dat is dus problematisch. Zeker bij een koude winter.
0: 86 euro, dank u wel. Naar Oekraïne dan. De Oekraïnse president Zelensky heeft aangekondigd snel een nieuw overleg te willen met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff om de oorlog met Rusland te beëindigen. Hij zegt dat hij al voorstellen heeft gedaan voor mogelijke ontmoetingen en gesprekken. Hij werd verrast door Donald Trump, die ineens een dieseldeal met Poetin sloot. En met een zogenaamd bestand, wat kort daarna zou zijn gesloten tussen hem, tussen Zelensky en de Russen, voor een staakt het vuur op elkaars energievoorzieningen. Hoewel Zelensky liet weten dat hij niet op de hoogte is van zo'n bestand, wilde hij zich er toch wel aan gaan houden, mits de Russen dat ook doen. En Oekraïne werd dan ook vannacht weer verrast met raketaanvallen op Kiev's energiecentrales. En Rusland houdt zich dus niet aan dat zogenoemde door Trump uitgeroepen bestand. Zelensky liet weten dat hij ook nog eens niet wordt gewaarschuwd door de westerse bondgenoten voor ballistische aanvallen. Volgens hem is het de tweede keer in 24 uur dat zo'n waarschuwing uitblijft. Waarom? Is onduidelijk. Nou, dat antwoord kunnen we geven. Trump heeft eerder gezegd, we stoppen met het geven van inlichtingen als jij je infrastructuur van de Russen bombardeert. Zelensky hoopt daarom opheldering te krijgen bij de mannen Kushner en Witkoff.
9: Goedemorgen, BNR. Dit is de ochtendspits.
1: Dan zorgt het stikstofdossier toch weer voor problemen, schrijft de Telegraaf. Bronnen melden aan de krant dat het kabinet de plannen rond sommige natuurgebieden wil aanpassen. Vooral vanuit het CDA zou er druk zijn om dat te doen. De partij maakt zich zorgen dat de boerenorganisaties zoals LTO en het NAJK, dat zijn de jonge boeren, dat die niet aan de onderhandelingstafel blijven als er geen aanpassingen worden gedaan. Volgens die bronnen zijn er momenteel nog geen rode lijnen, maar zou het kabinet wel bereid zijn tot aanpassingen, vooral rondom de zonering en het versneld ophogen van de ondergrens. Zo zouden de stikstofplannen ook aantrekkelijker worden voor de rechterkant van de Kamer. Specifiek zou het kabinet hopen om BBB aan tafel te krijgen. En we weten ook, BBB is in de Eerste Kamer erg belangrijk, want daar nog groot. Bronnen melden tegenover de Telegraaf dat de partij achter de schermen bereid zou zijn tot gesprek. Maar dat zou dan weer wel voor problemen kunnen zorgen bij Pro. Want we weten, die partij steunt de huidige stikstofplannen, maar heeft er wel bij gezegd, dat doen we alleen als de plannen niet afgezwakt worden. Ja, dus ook hier weer de kwestie van wordt vervolgd. Het wordt uitdaging voor het kabinet om meerderheden te vinden. Met Pro zou het kunnen, maar dan heb je in de Eerste Kamer BBB niet, en die heb je wel nodig. Dus dat wordt nog een hele uitdaging.
0: Ja, en dan Nederlandse koelinstallaties. Die zijn net zo vatbaar waarschijnlijk voor zo'n hek zoals afgelopen weekend in de Carrefours in Frankrijk. Zo blijkt uit onderzoek van NRC. Je weet het, hè? Dit weekend zetten hackers de koelinstallaties van honderden Franse supermarkten niet alleen op de ontdooistand, maar gewoon eigenlijk op de verwarmingstand, want die werden 50 graden. En alles wat daarin bevroren lag, dat is inmiddels gekookt. Volgens cybersecurity specialisten die de krant sprak, lag de oorsprong van de hack bij software van de Deense fabrikant Danfoss. Bepaalde delen van die software die bevatten nogal wat tekortkomingen, blijkt uit onderzoek van het Franse cyberveiligheidsagentschap CERT-FR. De koelsystemen waren aangesloten op het openbare internet. Dat had nooit gemogen volgens de agentschap, waardoor de hackers makkelijk bij inlogportalen van koelinstallaties konden komen en die vervolgens inderdaad gewoon hacken. De software die was in vele gevallen lange tijd niet bijgewerkt, maakte het ook weer kwetsbaar. En ook in Nederland zijn 30 inlogportalen van Danfoss via het internet gewoon te bereiken, blijkt uit onderzoek van NRC. En ook die zou je gewoon kunnen hacken. NRC wist in contact te komen met 4 bedrijven wiens inlogportaal te bereiken was via het internet. Geen van hen had problemen ondervonden door die hack in Frankrijk. Maar het laat wel zien, zegt de krant, hoe kwetsbaar initiële software kan zijn als het niet geüpdate wordt. Doe dat nou eens over the air. En zorg als fabrikant ook voor dat je zorgt dat je klanten met de laatste software werken waar je niet in kan. 8:45, Rijn Baartmans van de ABB, met de meeste vertraging nu op de A4 Rijn.
27: Dat klopt, daar gebeurde een ongeluk. Van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp-Zuid ging het mis. Drie rijstroken waren eerder dicht, daar is er nu weer één van geopend. Dus twee blijven dicht met een uur vertraging. En dat veroorzaakt ook file op de A44 richting Amsterdam. Tussen Warmond en knooppunt Burgerveen ben je 30 minuten langer onderweg. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 16,9. En de A28 Assen richting Zwolle bij 160,5.
10: Blik op de beurs.
0: Ja, we gaan nog een kwartiertje open. En uiteraard kijken we vooruit met Martine Hafkamp, directeur van Vintesse Vermogensbeheer. Nou, Martine, de future. Oké, wat zegt hij heel kort?
11: Nou, dat we rond het slot van gisteren openen. We bewegen een beetje zijwaarts.
0: Ja, dan wil ik je even horen juichen over de cijfers van ASML. Want daar kunnen we over juichen, neem ik aan.
11: Ja. Nou ja, de cijfers aan zich zijn natuurlijk helemaal prima. Maar de markt die rekende toch op wat meer. Heb ik het idee in ieder geval dat ze de capaciteitsdoelen voor 2027 en 2028, dat ze die nu al echt zouden gaan verhogen. En je kan wel zeggen van, ik kan niet aan de vraag voldoen en ik wil ze gaan verhogen. Maar dan heb je ook nog te maken met toeleveranciers die dat natuurlijk ook allemaal aan moeten kunnen. Hè? Al die sterkere vraag. Bijvoorbeeld Zeiss. Nou ja, dat bedoel. Dus je bent van heel veel factoren afhankelijk. Ja. En dat zie je eigenlijk een beetje wel terug in dan zeg maar de reactie op de beurs waarschijnlijk. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat dan de
0: dat het juichend,
11: stemming helemaal hoogjaugend is. Ja, zeg maar.
0: En toch vind ik dat een beetje vreemd. Hè? Weet je, als je zegt een outlook, we hebben eigenlijk orders die geplaatst kunnen worden tot 2030, dus 3,5 jaar later, ongekend. En de vraag houdt aan, sterker nog, we kunnen niet aan de vraag voldoen. Zou ik denken, nou, weet je, als je nu
11: dat
0: dan
11: is hartstikke mooi, denk je dan.
0: Gewoon bijblijven, maar ja.
11: Als je dan gaat, dan is het verschil tussen, zeg maar, dat ze zo aanzeggen van, nou, we willen onderzoeken of de capaciteit kan worden uitgebreid.
0: Ja, ja.
11: Dat vindt de markt dan weer niet genoeg.
0: Nee,
11: en
0: precies.
11: We willen harde prognosecijfers zien. Ja, dat is ook weer zo. De markt. Hè? En dan kijken we weer naar de waarderingen die daar dan weer bij moeten gaan horen.
0: Nou, meneer Fouquet mag weer aan de bak in het veld, hoor ik al. Wat gaan we verder in de gaten houden? Zijn er nog andere macro-dingen?
11: Nou, het is vooral maar, dat is het mooie van deze dag, dat de combinatie is tussen en bedrijfscijfers en macro. Mm-hmm. En nou ja, rente is natuurlijk nogal een belangrijk thema, hè, in de markten de laatste tijd. Nou, we krijgen Amerikaanse CPI-cijfers, dus dan kunnen we zien hoe hardnekkig die inflatie is.
0: Ja.
11: En ook hoeveel ruimte de Fed dan heeft om het beleid eventueel te gaan aanpassen. Dus ja, dat is heel belangrijk. En dan hebben we nog om 8:00 het beige boek. En dat is dan een beetje anekdotisch natuurlijk, maar het is ook wel 8 keer per jaar een beetje de stand van de Amerikaanse economie. Dus beleggers kijken dan altijd weer of we daar dan weer aanknopingspunten, hints of whatever kunnen zien voor het rentebeleid van de Fed.
0: Dankjewel, Martine Hafkamp, directeur van Vintessa Vermogensbeheer.
10: Mobility update.
0: En in de studio zit Nout Broekhoff, onze eigen mobiliteitsexpert, net terug uit Parijs, waar de autosalon plaatsvindt. Daar zat hij met een dubbele pet op. Nu heeft hij zijn mobiliteitspet op trouwens, want hij had eerst de pet voor de auto's. Interessante mobiliteitsconcepten, daar gaan we het over hebben. Hebben ze die daar gepresenteerd ook?
12: Ja, het is natuurlijk een autobeurs. Het is niet zoals in München, waar je de IAA Mobility hebt, waar ook allerlei fietsen en elektrische dingen staan. Maar ja, er is inderdaad ook wel aandacht voor. Vooral van de Chinezen dan. Die hadden wel een paar van die fancy dingen weer staan, van die pods en zo'n drone die kan vliegen en in een auto kan landen. Het is wel gaaf om te zien, maar je denkt van, ja, dit gaat in Europa de komende tijd in ieder geval nog niet gebeuren. Qua regelgeving. Wat ik zelf heel leuk vind, is de Fiat Multiplina. Ik heb de foto's ook even met je gedeeld. Hebben het ooit eerder wel een keer over gehad, maar die stond nu echt als productieversie op de Fiat stand. Een vierdeurs kleine stads auto.
0: Eigenlijk de oer-multipla, zoals we hem kenden voor de lelijke multipla.
12: Ja, dat klopt inderdaad. Een verlengde Topolino. Hè. De Topolino zit in dat Biro-segment. En de ROX-E van Opel en de Citroën Ami. Maar dit is dan een categorietje daarboven, de L7-categorie. En kan dus 90, max 90 kilometer per uur. En je kunt er dus met 4 mensen in plaats van al die stadsautootjes maar met 2. Het ziet er wel leuk uit en is een mooie knipoog inderdaad naar vroeger. ben benieuwd of er ook animo voor is. Hier met die bureaus is het best een markt hier in Amsterdam. Maar daarbuiten eigenlijk
0: taxi's,
12: niet.
0: Dacht ik meteen.
1: En hier kleine mag je op de taxi's. Snelweg of niet? Als die 90 kan?
12: 90 ja. Mag je, ja. Maar
0: dat je kan over de A10. Doodgevaarlijk, maar toch?
12: Dat zou ik je toch niet aanraden. Niet adviseren. Verder, wat ik heel leuk vond. De Deux Chevaux, we hebben het erover gehad begin deze week.
0: Ja.
12: En plots stond daar ook een bestel-eend op de beursvloer.
0: De Fourgonnet.
12: Ja, inderdaad. Ja, geen concrete productieplannen nog, zegt de topman van Citroën. Maar stiekem wel heel goed gelukt.
0: Nou,
12: ik heb ook die foto's
0: in grijs. Ja, ik had hem al gezien. Hartstikke leuk. Want het lijkt inderdaad op de oude Fourgonnet, op de oude AZ'tjes van Citroën van vroeger. Met zo'n ribbelmotorkapje.
12: Ja, zeker.
0: Oh,
12: ja, nee.
0: Leuk stadsverkeerautootje. Ook met dubbele klappende achterdeurtjes achter.
12: Heb ik niet gezien.
0: Nee, volgens mij is het één ding. Één klep.
12: Zou kunnen. Maar
0: aan de achterkant. En een Mehari heb ik ook gezien. Daar gaan we het toch weer over auto's hebben.
12: Dat is een soort. Ja, die kreeg ik ook doorgestuurd van iemand. Maar die stond niet op die.
0: Nee. Die is meer. Omdat we denken van als dat er komt, is ook leuk. Ja, meteen de hele week.
12: Een grote retro festijn. Nee, goed. Dat was wel een beetje de afdronk van deze show. Hè?
0: Ja.
12: Heel veel retro, heel veel concept cars. Maar wat moeten we er eigenlijk nou allemaal mee?
0: Ja, hij tegen de man die een Renault 4 rijdt. Dan, Volkswagen schept duidelijkheid over de toekomst van de ID.Buzz. Ja. Over een retro busje gesproken.
12: Zeker, ja, werd ook daar besproken in Parijs. Wel interessant, er komt een tweede generatie. Dat is nu wel bevestigd door Volkswagen. Maar het gaat wel nog even duren. De ID.Buzz, inderdaad ook zo'n leuk retro busje, bestelwagen. Helaas vrij prijzig. Wat dan ook wel weer een beetje de verkoop dwars zit. En dat ziet Volkswagen zelf ook in. Er komen eerst een paar updates, is nu gezegd. En later volgt een volledig nieuwe generatie op een nieuw platform. En dat gaat ervoor zorgen dat die bus een stuk interessanter gaat worden. Ook voor ondernemers. Betere accu's, betere software, snellere laadtijden. Maar nogmaals gezegd, we moeten even geduld hebben. Dat platform is nog niet klaar. Waarschijnlijk pas na 2030 is nu het verhaal.
0: Oei, jeetje, dat duurt echt
12: wel. Maar er komen dus wel nog updates de komende jaren aan van de bus om hem in leven te houden. Ja. Maar van die nieuwe verwachten ze eigenlijk veel meer. Maar dat duurt nog.
0: Dat duurt nog even.
12: Ja.
0: Dan verzet het VK zich tegen Europese druk. Want die ontstond er om importheffingen tegen Chinese EV's in te zetten. Want Europa doet dat en heeft eigenlijk tegen Engeland gezet: je moet meedoen.
12: Je moet meedoen. Anders gaan wij. Dan komt er een soort handelsconflict tussen ons.
0: Goed.
12: En dat wil je niet. Nee. Verhaal vandaag in The Guardian is dat Brussel die druk dus wel nog steeds zet. Maar het VK niet echt gaat ingrijpen. Er zou dan de angst zijn dat die Chinese elektrische auto's via, tussen aanhalingstekens, de achterdeur toch in de EU zouden komen via het Verenigd Koninkrijk. Nou, de Britse minister van Economische Zaken wuift dat weg. Die zegt dat gaat helemaal niet gebeuren. En zwicht ook niet nu gelijk voor die druk, voor die oproep. Hij zegt, Europa gaat over zijn eigen importbeperkingen. We hebben deze week gezien dat de hybrides uit China. Ja, daar komt een importquotum tot 350.000 per jaar.
0: Heb je zelf weer akkoord gegaan, hè?
12: Ja, klopt. Dat zou je kunnen zien als een vrijwillige importbeperking.
0: Ja, precies.
12: Alleen dat quotum dat gaat wel ieder jaar weer met een paar procent omhoog de komende 4 jaar.
0: Ja.
12: Dus dat is dus afgesproken. Daarmee is de kou wel een beetje uit de lucht tussen China en Europa. Maar ook op zo'n beurs in Parijs, je merkt gewoon, er staan ontzettend veel Chinese autofabrikanten en die willen allemaal hun auto's hier kwijt, want ze kunnen er hier beter aan verdienen. Die auto's in China zijn een stuk goedkoper daar. Dus daar is minder marge op te maken. Sowieso is het een bloedbad op de Chinese automarkt momenteel. Dus hoppa, zoveel mogelijk auto's naar Europa, want daar valt winst op te maken. Ja, dit is gewoon niet echt tegen te houden.
0: Nee, precies.
12: Want die importheffingen liggen er wel op, maar dan nog verdienen ze aan die auto's. Dus ja, het is een hele moeilijke. En ik zie dan ook op heel veel van die stands van de Chinezen zie ik staan, for your in Europe. Het is ook gewoon nog niet zo.
0: Nee,
12: misschien een beetje assemblage hier en daar en dan worden wat dingen in elkaar
0: gezet. Precies, maar ze komen gewoon uit China, die dingen.
12: Leapmotor is nu met Stellantis in fabrieken aan het produceren. Dus dat is een echte goede ontwikkeling, heeft die CEO daar ook in Parijs gezegd. Maar toch, het blijft een lastig verhaal.
0: Ja, zeker. over ontwikkelingen waarvan we zeker weten dat ze er komen. De Tesla Roadster.
14: Oh, dat weet je nooit helemaal zeker.
0: Nou, dat wou ik zeggen, ja. De onthulling is definitief bevestigd. Hij komt er, hè? Ja,
12: vanochtend op X is er een berichtje verschenen van Tesla. Uh-huh. En daar staat dan 15 oktober, dat is morgen. En dan even omgerekend, 3:05 s'nachts bij ons. Dus dat is donderdag op vrijdagnacht. Dus dat vrijdagochtend weten we meer over de nieuwe, volledig nieuwe Tesla Roadster.
0: Maar praten we hier over dit jaar nog?
12: Ja.
0: Ja, maar het kan ook zijn dat het 2027 is, hè, 15 oktober.
12: Nee. Dit gaat over
0: echt
12: dit
0: over.
12: Jaar.
0: Het gaat dus
12: over deze week.
0: Ja, maar het gaat dus nu gebeuren.
12: Het gaat gebeuren, ja. Ja, tenzij er een of andere wolkbreuk komt en slecht weer en onweer. En dan zal het misschien toch...
0: Vrijdag spreken we je weer, hè? En dan in de auto-update. En dan horen we het uitstel.
12: Nee, dan, ik hoop dan dat we echt ergens over kunnen praten.
0: Ja, dat hopen we al jaren met jou.
12: Ja. Nou, de geruchten zijn een samenwerking met SpaceX. Mm. Nou, dat weten we eigenlijk al zeker.
0: Ja.
12: Dus dat ding gaat zweven.
14: Hetzelfde bedrijf.
0: Ja, zeker.
12: Nou ja, maar er wordt al heel lang gesproken over een mogelijke fusie tussen die twee. Dus ja, dan moet je ook iets samen doen. Hè. Je kunt niet zomaar gaan fuseren als je niks met elkaar hebt. Nee. Dus er moet wel iets gaan gebeuren. Maar ja, of die auto gelanceerd wordt of in het universum gaat, dat is al met een Tesla gebeurt met een Roadster, dus zo bijzonder is dat dan niet. Nee, dit gaat echt wel over een auto die krankzinnig is waarschijnlijk.
14: Tesla, maar... SpaceX, AI, Boring Company, X-Grok, bedrijf.
12: Ja, nou, alles bij elkaar samen.
0: GT.
12: Ja. GT.
0: Dankjewel. Dat
14: is toch een beetje een auto-update eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, ja.
12: Ja, maar auto is ook mobiliteit.
14: Oh.
12: Ja, zo verkoop ik het altijd maar op de redactie dan.
0: Dat doet die andere onze mobiliteitsexpert. Ja. Tevens verbonden aan de Nationale Autoshow. Nou, Broekhoff. Een groeiende groep Republikeinse senatoren veroordeelt de dieseldeal die Trump sloot met Poetin. En ook Jette wil dat hij meteen van tafel gaat. Wanneer is er naar Amerika? Naar Jan Posma.
15: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
16: BNR Business Beats.
15: Met de beste pop, funk en soul.
16: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
19: Shape the future with confidence. EY.
20: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
24: Nee.
25: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
24: Nee, weet ik niet, sorry.
23: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
28: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
30: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
33: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
34: In de BNR-app.
14: Cyberaanval Albert Heijn legt kwetsbaarheid in de efficiënte voedselketen bloot. OpenAI ontdekt afluisterapparaat in kantoor en spoort de dader op met AI. En driekwart van de gemeente verleent geen ontheffing voor vuurwerk bij de komende jaarwisseling. Deze en nog andere verhalen vind je in de BNR-app.
0: En dan gaan we naar de AWB. Daar zit Rijn Baartmans achter de schermen. Die weet of het een beetje minder druk wordt, Rijn. Begint het af te nemen?
27: Ja, het drukste moment van de spits ligt achter ons. Het verkeer loopt nu nog de meeste vertraging op in Zuid-Holland en Brabant. Ook op de A1 file, Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging hier een kwartier. Dan de A4, Den Haag richting Amsterdam. Ook hier een ongeval tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. Nou, goed nieuws, want de weg is weer vrij. Maar reken nog wel op een file van 14 kilometer met 40 minuten vertragingstijd. En hierdoor sta je ook in de file op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Warmond en knooppunt Burgerveen 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting België bij hectometerpaal 268,7. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,7. En de A30 Ede richting Barneveld bij 17,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers merken niet overal evenveel van de staking in het streekvervoer. Arriva bijvoorbeeld zegt dat hun bussen en treinen in een groot deel van ons land rijden als normaal. De vakbonden staken vanwege de mislukte cao-onderhandelingen. Maar op sommige plekken zijn buschauffeurs en machinisten toch aan het werk gegaan. De politie van Split in Kroatië heeft 18 Ajax-supporters opgepakt. Ze zaten op een terras en hadden niks misdaan, maar volgens Kroatische media hadden ze wel messen bij zich. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Hun fans staan bekend als erg gewelddadig. Ajax had daar al voor gewaarschuwd. Na een oproep is de Duitse politie overspoeld met tips over een Nederlander die al 10 jaar wordt vermist. Sydney uit Assendel.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slim

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en staaladvocaat. Maak morgen meester.
2: 3 IG min 0,2. Tot zover eventjes het belangrijkste van de beursvloer. En uiteraard gaan we straks verder praten over die cijfers van ASML. Die kwamen uit, die waren hartstikke mooi. Maar dat hoor je allemaal later, want alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Een groeiende groep Republikeinse senatoren die veroordeelt die dieseldeal die Trump sloot met Poetin. En ook Jette wil er vanaf, zo snel mogelijk. We gaan het zo bespreken met onze Amerika-correspondent Jan Posma.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
5: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
4: Obli. Meer rust, meer rendement.
6: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
4: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
7: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
8: Hey ondernemer!
9: Hier Nadia van der Vlies
8: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
9: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
8: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
9: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via
8: scaleupcompany.nl.
10: Jochem Visser.
11: Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de crisiscommunicatie van Ahold. En daarna spreek ik met directeur John van Vliet van het Lift Instituut. Het bedrijf keurt en certificeert liften wereldwijd. En ik vraag hem in welk land hij liever niet in een lift stapt. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app.
13: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Hey Robert, het is 6 over 9. Het is woensdag 14 oktober 2026. We zitten op de helft van de werkweek, althans jij. Ik ben er al ver overheen. Wat gaan we allemaal doen dit komende half uur?
15: Lekker nog. Uurtje nog.
2: Ja.
15: Ja, je weekend. Wat gaan we allemaal doen?
2: Ja, dat vroeg ik me af.
15: Praat over het drama dat Ahold Delhaize en de hek daar heet. En dan gaan we het nog bekijken vanuit communicatieperspectief. Is dat nou allemaal zo handig gegaan? Ook dat optreden gisteren van die topvrouw bij Eva. Nou, dat werd toch ook wel niet heel erg enthousiast ontvangen. Bespreken we zo meteen nog. En we hebben het over Kimberly Guilfoyle. Een vrouw waar je misschien afgelopen maanden nog niet van gehoord had. De ambassadeur van Amerika in Griekenland. Die heeft ontslag genomen. Althans, ze moest gewoon weg van Trump. Want ja, daar speelde toch iets met een donatie voor haar American Express creditcard. Mm-hmm. En dit is niet helemaal houdbaar meer. We praten er zo meteen over.
2: Nee, ze verkocht haar contact in het Witte Huis eigenlijk aan mensen die daar geld voor boden.
15: Ja, om dus op die manier ook de Amex-kaart af te betalen.
2: Ja, ja, altijd handig. Dan gaan we even eerst naar Amerika, want er is steeds meer kritiek vanuit de ook republikeinse hoek van de Congress op die dieseldeal die Trump sloot met Poetin. Jan Posma, onze man in Amerika, vertelt hoe het komt dat de druk nu vanuit de republikeinse hoek steeds meer toeneemt.
16: Je ziet veel kritiek nu vanuit de republikeinse hoek ook over de manier waarop deze deal Rusland gaat helpen en hoe het eigenlijk

0: eigenlijk is. We hadden maandagochtend nog 7 senatoren met een brief aan Trump. Er zaten 4 Republikeinen bij. En we hebben nu een nieuwe, veel scherpere brief, ondertekend door 12 senatoren. En daar zitten 6 Republikeinen bij. En ja, een beetje ingewikkeld, maar het zijn niet helemaal dezelfde als die eerste brief. Dus in totaal hebben we nu 7 verschillende Republikeinse senatoren die een van die brieven heeft ondertekend en dus openlijk die kritiek op Trump uiten. Ja. Ik zeg er eerlijk bij, dat is nog bescheiden, hè, op 100 senatoren in totaal. Dat is nog niet een opstand, zullen we maar zeggen. Maar als je dan kijkt naar de inhoud van die tweede brief, die is echt een stuk scherper dan de eerste. In die brief noemen ze de deal een cadeau voor een tegenstander, voor Rusland, en verraad aan Oekraïne en de bondgenoten. En ze noemen ook nog heel expliciet dat die deal eigenlijk helemaal niets oplevert voor de dieselprijs. Die gaat er helemaal niet van naar beneden. En ze waarschuwen ook voor gevaar voor Amerikaanse militairen. Deze inkomsten voor Rusland, die kunnen volgens deze senatoren ook weer de Russische samenwerking helpen met bijvoorbeeld Iran. En dan zijn Amerikaanse militairen ook in gevaar. Dus dit is veel explicieter, veel scherper de kritiek dan we maandagochtend hoorden.
1: Ja, impliciet zou je kunnen zeggen, ze beschuldigen Trump van hoogverraad, want hij helpt dus met de vijand. Maar wat kunnen ze uitrichten tegen die plannen van Trump? Überhaupt.
0: Daar blijft het lastig. Ja. We hadden maandag een senator uit Pennsylvania, Republikein. Die was bezig met een wetsvoorstel om Trump tegen te houden. Nou, dat is nog steeds het belangrijkste plan. Alleen, het congres is tot na de verkiezingen, 3 november zijn die, congresverkiezingen, zijn ze met reces. Ja. En dan zit je ook nog met het probleem dat de president die wet uiteindelijk moet ondertekenen. Dus dat is lastig. Ander interessant moment waar hier nu wat meer aandacht voor is, is 18 oktober, dat is zondag al. Mm-hmm. Dan moet namelijk die laatste sanctiewet ingaan die was ingesteld. Dat zijn die sancties ter ere van de overleden senator Lindsey Graham. Hè? Ja. Trump had die ondertekend. Daar valt ook diesel onder. En is het zo dat Trump een uitzondering kan maken voor diesel, maar ja, dan moet hij wel dat officieel gaan meedelen aan het congres. En ja, zondag is dus eigenlijk de deadline voor een keuze. Moment voor Trump. Hè. Gaat hij Rusland volgens zijn eigen, door hemzelf ondertekende nieuwe wet zwaarder aanpakken? Of maakt hij toch die uitzonderingen om Poetin juist te helpen?
1: Ja, is er gereageerd door Trump op die tweede brief met die Republikeinen? Dat is er niet zo blij mee, neem ik aan, dat hij oppositie uit de eigen gelederen krijgt.
0: Ja, hij heeft algemener gezegd dat je als Republikein dit toch niet serieus kan nemen, die kritiek. Dat zegt hij, dus hij veegt het eigenlijk van tafel. Wat ik ook nog wel een interessant moment vond, hij kreeg een vraag van een journalist. Maar als Rusland dat geld krijgt van die dieseldeal, kunnen ze dat niet gewoon weer gebruiken om bijvoorbeeld bommen te kopen? Dus eigenlijk dat argument wat die senatoren ook gebruiken. En toen zei Trump, dit is een dieseldeal, dat is niet voor ons, dat is diesel voor de hele wereld. Het is niet alleen voor ons, die diesel. En dat is precies hoe hij het zei. En is niet helemaal duidelijk wat hij bedoelde. Want dit was natuurlijk juist een deal. Die werd gepresenteerd als diesel voor Amerikanen. Om die
1: Amerikaanse prijs naar de pomp te krijgen.
0: Ja, precies. Trump zegt al vaker dingen waarvan we niet helemaal weten wat hij bedoelt. Maar hij suggereert hier dus dat dit niet specifiek diesel voor Amerika is, die deal. Ik weet niet of dat een nieuwe lijn wordt. Of hij zich versprak. Of dat hij toch iets heel anders bedoelt. Maar het is mysterieus.
1: Ja, dat weet nooit wat hij bedoelt. Jan Posma zei dat, onze Amerika-correspondent. En Jet heeft nu gezegd dat die dieseldeal ook van tafel moet in een debat in de Tweede Kamer. We hebben dit ook kenbaar gemaakt. Doe dit niet, zei de premier. Later deze week in Brussel voor een EU-top. Daar komt die dieseldeal met Poetin waarschijnlijk ook ter sprake. En zo zegt Jette, het is zeer ongewenst en zeer onverstandig. Kern blijft dat we Oekraïne volop blijven steunen en aan de Amerikanen kenbaar maken dat die deal echt onverstandig is en van tafel moet. Nou, daar zit geen woord Russisch bij van Bob Jette.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, zo werd het 9:11. Lege winkels, distributiecentra die stil liggen. Inmiddels is Albert Heijn volop begonnen met het opstarten van alle systemen, maar de supermarkt is al dagen in de greep of was van dat grote cyberveiligheidsincident. Ja, het is in de volksmond een hack gaan heten, maar was het nou echt een hack of niet? Weten we niet. Dus blijft bij experts vraagtekens over de manier van communiceren van het bedrijf gedurende deze dagen. Ja, er werd ook niet heel veel meer duidelijk uit de mond van Margaret Versteden van Duin, de CEO van Albert Heijn in Nederland, Ethos in Gal en Gal, gisteren bij Eva.
3: Sorry dat ik het elke keer moet zeggen, maar totdat het onderzoek afgelopen is, dan kan ik daar gewoon niks over zeggen. Want we willen gewoon niet de verkeerde informatie geven.
1: Ja, dus even niks. Tom Kompay is

0: expert op het gebied van crisiscommunicatie bij Compay CNC. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als er zoiets ingrijpends gebeurt bij een bedrijf dat iedereen kent, begrijpt u deze communicatielijn? Eerst onderzoek en daarna komen we in een verhaal?
1: Ik begrijp hem wel, want dat zie je heel vaak bij grote organisaties. Het is eigenlijk de reflex om eerst volledige zekerheid te willen voordat je gaat communiceren. Ja. Maar juist crisis kenmerkt zich door heel veel onzekerheid. En we weten dat je juist ook, ook uit corona, die onzekerheden ook moet gaan communiceren.
0: Ja.
1: En wat natuurlijk terugkwam gisteren is dat cybersecurity incident en onderzoek. Dat blijft te vaag. Je wilt toch nu meer gaan weten dan dat.
0: Ja, ook al zeg je alleen maar van we denken aan een bepaalde aantal aandachtsrichtingen, dan is het al beter dan dit.
1: Nou, het is heel lastig natuurlijk, want aan de ene kant heb je juristen zitten in zo'n crisisteam. Die altijd te voorzichtig zijn, vind ik. En die doen hun werk goed, namelijk alles dichtgooien. En als CEO moet je erboven gaan staan, moet je die belangen afwegen. Een Amerikaanse collega van mij die zegt wel eens: losing a lawsuit may cost you millions, but losing trust may cost you billions. En om dat vertrouwen te houden, daar is het juist extra belangrijk dat je dus wel probeert zoveel mogelijk te vertellen, zonder natuurlijk een onderzoek te schaden. En dat is natuurlijk de dunne lijn waar ze nu over lopen. Ja. Maar je ziet aan de reacties op social media, en ik zie eigenlijk in nieuwsberichten bijna de ergernis van sommige journalisten tussen de regels door. Je wil net iets meer weten. En dat is de zoektocht, dat is ook de uitdaging van crisiscommunicatie. Wat kunnen we wel zeggen om zo goed mogelijk aan te sluiten op wat er leeft, zonder inderdaad dat onderzoek te schaden?
2: Maar zonder de technische details kan je toch best zeggen: we zagen dat er bij bepaalde systemen bij ons dat daar ongeautoriseerde toegangspogingen waren, en dat hebben we proberen te voorkomen. Zoiets, dat kan toch wel? Want nu krijg je een beetje een cybersecurity incident. Ja, het is een beetje nikszeggend inderdaad.
1: Ja, nee, precies, ja. En dan krijg je dus onrust en speculeren. En eigenlijk vind ik ook dat dit misschien wel iets groter is dan Albert Heijn zelf, want Je ziet eigenlijk die geopolitieke wereld, dat het doel ook is, we weten helemaal niet of dit vanuit statelijke actoren is geweest, dus we weten de oorzaak niet. Maar we weten wel dat dit veel vaker gaat gebeuren, en het doel is ontregelen, onrust veroorzaken. En dan moet je dus zo snel mogelijk juist veel informatie geven, details delen, en dat deed de CEO van Albert Heijn gisteren thuis ook wel. Ze deed ook een aantal dingen best wel goed, vond ik. Ja. Ze stond er. Nou, dat kunnen we van een aantal CEO's niet zeggen. Die stonden er of heel laat of niet de afgelopen tijd in dit soort gevallen. Ze stond er vanaf dag 1 en ze geeft informatie over bepaalde dingen. Ja. Bij dat cybersecurity en dat onderzoek, daar loopt het een beetje vast. En daar zouden we eigenlijk allemaal meer willen weten. Okay. Want zo kan je eigenlijk de onrust en stress voorkomen.
0: Maar zegt u, ze stond er vanaf dag 1. Ja, ze stond dan 1 nieuwskanaal, stond ze te woord. Vanaf zondagmiddag was dit al gaande. Keken mensen naar de winkels waar normaal gesproken op grote schermen de websites worden vertoond. Alles op zwart. Weet je, ik denk dan toch, je bent gewoon veel en veel te laat. En te sumier. Hoe had het wel gemoeten volgens u?
1: Nou, je moet eigenlijk zorgen dat je er klaar voor bent. En dat geldt voor elke grote organisatie en groot bedrijf in Nederland. Je moet eigenlijk, vind ik, met AI, zeg zelfs binnen minuten communiceren. Vroeger zeiden we, je moet binnen een uur reageren. Tegenwoordig minuten. Nou, ik denk niet dat dat helemaal haalbaar is. Maar je moet meteen zorgen, wat weten we wel, wat weten we niet. Wat zijn onze onzekerheden? En ook aansluiten bij die emoties. Wat je nu bijvoorbeeld zag op de website, stond de eerste dag de hele tijd: we hebben een probleem met de website. Terwijl op de app weer stond: er is een cybersecurity incident. En dat loopt het dan niet gelijk op. Dat soort dingen kan je ondervangen. Als je dat goed voorbereidt, kan je dat binnen een half uur klaar hebben staan.
0: Ja, maar veel te zakelijk, veel te defensief, veel te voorzichtig en veel te veel juristen.
1: Nou, ik denk vooral dat het altijd die angst is voor juristen en onderzoek. En je hebt natuurlijk met allemaal andere partijen te maken die ook een mening daarover hebben. Maar goede crisiscommunicatie is de zoektocht naar het wat kunnen we wel zeggen. Hoe sluiten we aan bij de getroffen? Hoe voorkomen we dat het zo enorm gaat rondzingen, dat iedereen kritiek gaat krijgen?
2: Okay. Eén ding wat nog opviel is dat Albert Heijn zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er gegevens van klanten of collega's betrokken zijn bij dat incident. Maar tegelijkertijd waarschuwt het bedrijf wel voor phishing-pogingen bij klanten. Ja, dat suggereert dan dus wel dat er wel data is, toch? Is dat met elkaar te rijmen, die twee opmerkingen?
1: Ik zag dat ook en ik begreep het niet helemaal. Maar ik lees er bijna uit dat gewoon organisaties gewoon gaan gokken. Hier zitten we Albert Heijn en we gaan gewoon nu contact leggen als Albert Heijn, zonder dat ze die persoonsgegevens hebben. Maar dat is een aanname van mij. Maar zo heb ik het gelezen, omdat ik het anders ook niet kon plaatsen.
2: Nee, maar ook dat is weer eigenlijk onduidelijk in de communicatie.
1: Ja, je moet tot in de details en je moet mensen helemaal de hand meenemen door zo'n crisis in je communicatie. Gewoon al je dilemma's delen, alles vertellen wat je wel en niet weet. Mensen kunnen niet genoeg krijgen van details in dit soort situaties.
0: Dank, Tom Compay, expert op het gebied van crisiscommunicatie bij Compay CNC. gaan naar Rijn Baardman van de ANWB. Aantal files neemt af, begrijp ik.
3: Ja, dat klopt inderdaad. En ook de ongelukken beginnen zich op te lossen nu. Dat merken we bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar ging het mis tussen Stroe en Hoevelaken. Nou, de weg is daar weer vrij. De vertraging neemt af, maar houdt rekening met 20 minuten oponthoud. En ook op de A4 richting Amsterdam is de weg weer vrijgemaakt tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen. Er is nog 15 minuten aan wachttijd over. Er wordt ook nog geflitst en wel op de A27 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 108,5. De A28 Assen-Zwolle bij 160,5. En de A30 Ede richting Barneveld bij 17,8.
4: Blik op de beurs.
0: AX 16e hoog op 1136 punten. En de grote kartrekker is ASML. Kwamen met prachtige cijfers over het tweede kwartaal. En de analist Martine Hafkamp, directeur van Vintesse Vermogensbeheer, zei dit.
5: De cijfers als zich zijn natuurlijk helemaal prima. Maar de markt die rekende toch op wat meer. Heb ik het idee in ieder geval dat ze de capaciteitsdoelen voor 2027 en 2028, dat ze die nu al echt zouden gaan verhogen. En je kan wel zeggen van ik kan niet aan de vraag voldoen en ik wil ze gaan verhogen. Maar dan heb je ook nog te maken met toeleveranciers die dat natuurlijk ook allemaal aan moeten kunnen, hè, al die sterkere vraag. En dat zie je eigenlijk een beetje wel terug in dan, zeg maar, de reactie op de beurs waarschijnlijk.
0: Nou, de belegger heeft toch het hand over het hart gehaald. 2,3% hoger. Grootste stijger bij Damrak op dit moment is ASML. Gevolgd door ASMI, 2% erbij. BESI, 1% erbij. Daartussen bungelen nog Ahold Delhaize, 1%. Ze doen het weer wat beter. En ook ArcelorMittal staat een procentje hoger. Verliezers zijn er ook. Wolterfluor 0,8, Adyen 0,7, Impuls 0,5 eraf en Relix 0,4.
2: En dan gaan we naar Kimberly Guilfoyle, de inmiddels voormalig ambassadeur van Griekenland namens Amerika. Die is dus opgestapt op aandringen van het Witte Huis. Ze lag onder vuur na een publicatie van de Wall Street Journal, waarin werd gesteld dat ze $100.000 had gevraagd aan een Trump-donor om daarmee haar American Express creditcard schuld af te kunnen betalen.
0: Ja.
2: En er speelt trouwens nog meer. Ze zou ook belangen van een Grieks bedrijf hebben behartigd. Dure cadeaus hebben aangenomen. Ambassadepersoneel slecht hebben behandeld. En blijkbaar is dat genoeg voor Trump om haar dus de deur te wijzen. We gaan erover praten met Koen Petersen, Amerikanist, Eerste Kamerlid voor de VVD. Koen, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
2: Nou, heeft Trump wel meer mensen met een smetje in en om hem heen. En vaak maakt hem dat niet zoveel uit. Maar bij deze mevrouw Guilfoyle dus wel. Waarom moest zij weg?
6: Nou ja, omdat de negatieve publiciteit hem ongelooflijk slecht uitkomt met de tussentijdse verkiezingen in het vooruitzicht over 3 weken. Dus hij heeft geen behoefte aan discussie rond zijn familie, rond zijn medewerkers, rond zijn presidentschap. En daarom heeft hij hier bijzonder snel geopereerd.
2: Ja, en hij zegt familie, inderdaad. Ze is ook de voormalig verloofde van Donald Trump Jr. Hoe is hij op deze plek terechtgekomen? Is het een beroepsdiplomaat bijvoorbeeld?
6: Nee, ze heeft een achtergrond als jurist. Ze is ook nog een tijdje getrouwd geweest met Gavin Newsom. Oh. De grote anti-Trump gouverneur uit Californië. Ze heeft een relatie gehad met de zoon van Trump. Dat is ook weer afgelopen. Maar ze komt dus wel uit de kring van Trump. En daarmee heeft zij die positie gekregen. En in Amerika is dat niet ongebruikelijk. Je hebt eigenlijk twee soorten ambassadeurs in de Verenigde Staten. Je hebt beroepsdiplomaten die vaak, als er echt iets heel ingewikkelds moet worden gerealiseerd, ambassadeur worden op een positie om dat dan op te lossen. Toen in Nederland bijvoorbeeld 40 jaar geleden de kruisraketten moesten worden geplaatst, werd een beroepsdiplomaat naar Den Haag gestuurd om ervoor te zorgen dat de Nederlandse regering dat ook zou gaan doen. Dus dat soort situaties wordt er een professional langs gestuurd.
0: Ja.
6: Meestal wordt er een persoon uit de kring van de president naar een ambassade gestuurd. Dat kan een familielid zijn, dat kan een oud-collega zijn, dat kan ook iemand zijn die heel veel geld heeft gegeven. En dat is niet ongebruikelijk, dat is niet Trump uniek. Dat doen democraten en republikeinen, dat is helemaal ingeslopen. En zij behoort dus tot die tweede kring. Ze heeft geen ervaring als diplomaat.
0: Nee.
6: Maar komt echt uit de kring van begunstigden, om het zo maar te zeggen.
0: Exact. En was ook nog eens ooit presentator van Fox News, geloof ik. Het andere verhaal is, ze kreeg gisteren, en dat is wel een uniek ding, door de nieuwe woordvoerder van het huis, mevrouw Katie Zakaria, kreeg ze live ontslag op televisie.
6: Ja, die heeft dat in de persconferentie meegegeven. En naar verluid wist de ambassadeur dat zelf niet.
0: Nee.
6: En dat is een wat lompe manier om iemand de wacht aan te zeggen. Ook omdat Trump het niet zelf heeft gedaan, maar het aan medewerkers heeft overgelaten.
0: Ja.
6: Dat doen presidenten wel vaker als ze slecht nieuws moeten vertellen aan medewerkers. Ook al hebben ze daar heel nauw mee samengewerkt.
0: Dat mag een ander.
6: Dus ook dat is niet uniek, maar het is wel bijzonder onelegant.
0: Dan even de aantijging zelf. Want Guile Ferl die ontkent dat ze geld heeft aangenomen of gevraagd heeft. Want dat was het verhaal. Wat is er nou precies gebeurd? Ze wilde $100,000 hebben van een donor van Trump om hem in contact te brengen met de regering.
6: Nee, ze wilde $100,000 hebben van een geldschieter uit de omgeving van Trump om haar uitstaande American Express creditcard saldo te betalen.
0: Oh.
6: En dat wilde ze voordat haar benoeming in de Senaat zou worden behandeld. Want dan wordt ook gekeken naar wat de financiële situatie van iemand. En dan maakt het verschil of je $100,000 aan creditcard schulden hebt of niet. Dus dat smetje wilde ze weg hebben.
0: Precies.
6: Toen die meneer later zelf ook wat gunsten terugvroeg, kreeg hij nul op het rekest. En toen is hij hiermee naar buiten gegaan. Met sms'jes waaruit het blijkt dat die conversatie heeft plaatsgehad. En zij zegt nu, ja, maar dat is allemaal door AI gegenereerd. Dat is allemaal niet waar. Maar dat is blijkbaar toch niet geloofd. In combinatie met het feit dat ze ook Griekse bedrijven, waar ze de lobbyisten goed van kenden, heeft bevoordeeld in Griekenland. Geschenken heeft aangenomen. En niet alleen maar de misstap heeft begaan van het bedelen om $100,000 voor rare creditcardschuld. Dus het is een patroon. En daar wil Trump vanaf, ook omdat het naar verwachting zou blijven zeuren in de media. En als dit 3 weken lang het nieuws domineert richting verkiezingen, is dat natuurlijk vernietigend voor Trump en zijn partij.
2: Ja, hij heeft al problemen genoeg, kan hij er niet bij hebben. Mevrouw Guilfoyle is niet klaar met Trump, geloof ik. Hè? Ze zegt, ik blijf hem trouw en loyaal.
6: Ja, dat is eigenlijk altijd de manier om toch nog proberen een soort reddingsboei te krijgen als je in de omgeving van Trump zit. Trump vindt loyaliteit ongelooflijk belangrijk aan de persoon Trump, aan de familie, maar ook aan de politieke ideeën die hij heeft. En zij heeft er blijkbaar toch voor gekozen nu om te investeren in die loyaliteit. Had ze afstand genomen of de lakens buiten, de was buiten gehangen, dan was dat een ander verhaal geweest. Dat kan altijd nog een keer draaien. Maar ze kiest nu toch voor de meest veilige exit. En dat is Trump bedanken en Trump prijzen. In de hoop dat de negatieve gevolgen voor haar beperkt zullen zijn.
2: Nou, wellicht keert ze nog een keer ergens terug. Dankjewel, Koen Peters, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
0: Het kabinet moet meer tempo maken om regeldruk voor ondernemers te verlichten. De ambities zijn prima, maar het is allemaal wel een beetje te vrijblijvend, vindt oud-ondernemer en VVD-Kamerlid Arend Kisteman. Zometeen in de ochtendspits.
7: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie je, dat als een kans. Trendy core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsay.nl.
19: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
20: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
21: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
20: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
23: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
24: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
26: BNR Verkeer.
27: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Er is nog 80 kilometer over van de ochtendspits. Onder andere nog op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En dan nog langzaam rijdend verkeer op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan zijn er ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 53,7. De A27 Utrecht Almere bij 108,1. En de A28 Assen richting Zwolle bij 160,5.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
28: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers merken niet overal evenveel van de staking in het streekvervoer. Arriva bijvoorbeeld zegt dat hun bussen en treinen in een groot deel van ons land rijden als normaal. De vakbonden staken vanwege de mislukte cao-onderhandelingen. Maar op sommige plekken zijn buschauffeurs en machinisten toch aan het werk gegaan. De politie van Split in Kroatië heeft 18 Ajax-supporters opgepakt. Ze zaten op een terras en hadden niks misdaan, maar volgens Kroatische media hadden ze wel messen bij zich. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Hun fans staan bekend als erg gewelddadig. Ajax had daar al voor gewaarschuwd. Na een oproep is de Duitse politie overspoeld met tips over een Nederlander die al 10 jaar wordt vermist. Sidney uit Assendelft. Hij was 19 toen hij tijdens een reis door Frankrijk verdween. Het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. Volgens de site Crime Station zijn er tientallen tips waar de politie wel wat mee kan. Het gaat niet goed met de strijd tegen honger in de wereld. Onderzoekers zeggen dat ongeveer 266 miljoen mensen te maken hebben met ernstige voedseltekorten, vooral in Afrika. De problemen worden alleen maar erger door gewapende conflicten, droogte en overstromingen. En een groot deel van Kiev zit zonder stroom. Rusland heeft opnieuw de energievoorzieningen aangevallen, ondanks het energiebestand dat president Trump zondag afkondigde. Oekraïne zegt zich aan de afspraken te houden, maar de Russen trekken zich er al 3 nachten niks van aan. Rusland bevestigt de aanval. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het kabinet moet veel meer tempo maken om regeldruk voor ondernemers te verlichten. Het is leuk hoor, ambitie, dan 400 van de 500 regels wegschrappen. Maar het is allemaal veel te vrijblijvend. Vindt VVD-Kamerlid Arend Kisteman, die zelf oud-ondernemer is. En die wil het anders en sneller. Zometeen in de Ochtendspits.
1: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
2: Gaat digitalisering de zorg redden?
1: En wie draagt de zwaarste lasten?
2: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
1: Samen slimmer zorgen.
2: Vebego Zorgservice.
3: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
2: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: De Belgische Dieteren Group importeert Duitse auto's en heeft een historie van meer dan 200 jaar. Maar het Dieteren onderdeel dat het echte kroonjuwel is, dat gaat binnenkort zelf naar de beurs. Welk bedrijf dat is en wat er dan nog van Dieteren overblijft, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app of vanmiddag om 2 uur op BNR.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen en welkom in het laatste half uurtje van deze editie van 14 oktober 2026. Het is woensdag, de zon schijnt, Iwan zit naast me en we hebben nog een half uurtje aan zendtijd en daarin gaan we mooie dingen doen. Ja, Iwan.
15: Bijvoorbeeld een tech-update zometeen over een minuutje of 20. En we hebben het nog over vogels en hoe AI ervoor zorgt dat vogels wellicht weer gaan zingen om een partner te vinden. Dat is mooi.
0: Ja. Maar eerst gaan we het hebben over regeldruk. Iets totaal anders. Het kabinet moet meer tempo maken om die regeldruk voor die ondernemer te verlichten. Nou zijn de ambities hartstikke goed. En mevrouw Helene Herbert van Economische Zaken, onze minister, die heeft inmiddels gezegd, trots, ik heb 403 regels geschrapt van de 500 die ze gekandeld had. Maar ja, zo zegt VVD-Kamerlid Arend Kisteman, leuk, maar vrijblijvend. Hij staat vanavond tegenover mevrouw Herbert, die de begroting door de Kamer wil krijgen. En hij vertelt waarom hij vindt dat het kabinet nog niet genoeg doet om die regeldruk te verlichten.
29: Ja, de ambities liggen er eindelijk weer na een paar jaar. Dat er geen doelstellingen lagen. Sterker nog, er ligt nu zelfs een doelstelling per departement. Ja. Alleen wij zouden graag nog een stap verder willen gaan. Bij heel veel regels die komen of die er zijn, zijn ook de regeldrukkosten in beeld gebracht. Dus wat kost het een ondernemer nou daadwerkelijk? En de regels die nu afgeschaft worden, dat zijn ook hele mooie, maar nog lang niet wat een ondernemer merkt. En wij zeggen nu, zorg er nu voor dat vanaf volgend jaar de regeldrukkosten in elk geval ook niet meer gaan stijgen. Dus als er dan wel nieuwe regels komen, dat er aan de andere kant sowieso regels moeten verdwijnen. Ja. Zodat die ondernemer er onderaan de streep ook iets van gaat maken.
15: Ja, nou, misschien moeten we als Kamer daar dan ook wat harder op zijn en zeggen, als dat niet voldoet, dan nemen we die wet niet aan.
29: Nee, dat klopt. Bij sommige wetten ontkomen het nou eenmaal gewoon niet aan. Omdat het belangrijk is dat die zijn, of ze komen vanuit Brussel. Maar er zijn ook heel veel wetten die wel gewoon of regels van ingesnoeid kan worden. Nou, dat is een beetje een win-win situatie. Want sommige regels hebben ondernemers ook gewoon niet aan, hoor.
15: Ja, we zien ook, de Kamer neemt natuurlijk ook allerlei nieuwe wetten aan. Ik denk even aan de cyberbeveiligingswet die recent is ingegaan. Regels rondom verpakkingen, nieuwe eisen voor de bouwsector. Er komt een ontbossingsverordening aan. Ja, het gaat maar door. Waar moet je dan blijven snoeien om even in de ontbossing te blijven?
29: Ja, welke bomen kunnen we kappen? Nee, er is dus een hele lijst. Wij hebben zelf ook bij de Algemene Politieke Beschouwingen een lijst gemaakt met 97 regels die eigenlijk gewoon zo afgeschaft kunnen worden. Er zijn er al meer in beeld bij de verschillende ministeries. Dus er zijn er heel veel regels in beeld die daarvoor klaar liggen. Denk bijvoorbeeld even aan het minder registreren van ritten voor als je werknemers in dienst hebt. Of de RIR, risico-inventarisatie-evaluatie vereenvoudigen. Of zo gaan we de leuke tijd van het jaar tegemoet. Als je een schaatsbaan hebt en je wil daar een alcoholvergunning bij hebben, dan moet je die elke 12 dagen verlengen. Nou, dat zou je ook kunnen zeggen. Doe dat 1 keer per 60 dagen. Dat zijn allemaal hele kleine regeltjes. Maar voor ondernemers kan het wel dagelijks het verschil maken.
15: Ja, wat houdt u ervan om dan dat te gaan regelen? Want we hebben misschien wel rechtse meerderheid in de Kamer. Dan zou je dat toch moeten kunnen regelen. Een beetje ondernemers-minded.
29: Ja, nou ja, zo ben ik ook ooit de Kamer ingegaan 3 jaar geleden. Ja. Toen dacht ik als ondernemer, dat doen we zo. We zoeken de regel uit en we schaffen hem af. Het is toch iets ingewikkelder dan ik van tevoren dacht. Je lacht erom. Het, het kost gewoon heel veel tijd. En je hebt de ministers nodig, je hebt de bewindspersonen nodig, je hebt de meerderheid in de Kamer nodig. En heel veel weerstand is er vaak alweer op regels. Want soms bedrijven verdienen weer iets aan regels. Dus we moeten daar, het kost veel tijd. En we hebben daar de bewindspersonen hard voor nodig.
0: Ja, nou hebben we het inderdaad, en u zei net al, in het begin van het gesprek, heel mooi. We hebben regeldruk, maar je moet ook kijken naar de kosten. Hè. Wat kost het een ondernemer om te voldoen aan die regels? Is dat niet een veel betere meetmethode, die gebruiken we nu volgens mij niet, om te zeggen, we leggen alles langs de lat van wat kost dit het ondernemerschap als we zo'n regel invoeren? Wat verdienen we daarmee, maar wat kost het die ondernemer aan tijd? U had zelf een bakkerij in Zwolle voordat u Kamerlid werd. Hè? U kent al die regeltjes van dichtbij. Hoop ellende. Maar is dat niet veel beter om daar eens met de minister over te praten? Van hoe gaan we dat nou op een efficiënte manier doen, zodat we weten dat het of geld verdient, of dat we het niet moeten doen omdat we er geen pepernoot aan verdienen, maar alleen maar kosten maken?
29: Ja, nee, dat ben ik volledig mee eens. Dus zijn ook die geregelde kosten zijn in beeld. En we hebben ook een tijd geleden, dat heette dan de indicatorbedrijven. Ja. Daarmee zijn 9 bedrijfsgemiddels in beeld gebracht. Dus wat is een ondernemer nu kwijt met bepaalde regels, zoals administratie of doorbetaling bij ziekte, wet Poortrad. Dat zou een veel beter middel zijn. En als we dus die doelstelling die er nu per departement ligt nog eens een keer aan de geregelde kosten kunnen gaan koppelen, daar gaan ondernemers echt iets van merken. Want dan merk je gewoon in je dagelijkse werkzaamheden, als je bepaalde regels niet hoeft uit te voeren of minder tijd aan kwijt bent, hou je tijd over voor ondernemen en doe waar je goed in bent. Ja. In mijn geval was dat dus broodbakken.
15: Nou, en dus gaat u harde eisen stellen aan Herbert en harde doelstellingen aan haar vragen? Opleggen?
29: Zeker weten. Ja.
15: Zo.
29: Ja.
15: Nou, houden we u aan.
29: Dat wel, dat bedoel
0: je. Wanneer heeft ze er nou wat van gebakken?
29: Sorry?
0: Wanneer heeft ze er dan wat van gebakken? Als we er 500 regels over hadden.
29: Die 500 regels die had ze niet gehaald. Dat werden er maar 403. Dus dat viel al tegen. Ja. Dus daarom. En nu die 750 voor is. Hebben ze anderhalf jaar de tijd. Dat is een supermooie ambitie. Maar als de regeldruk kosten in 2027 niet gaan stijgen, dan heeft ze een heel mooi broodje gebakken.
0: Arend Kiesteman, Tweede Kamerlid voor de VVD en oud warme bakker.
26: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
15: Even de natuur in. Ja, ik weet niet wat die trommel erbij deed, maar dat vogelgeluidje wat je hoorde.
0: Dat was een Japaner, die stond er in de bos te trommelen. Die hoort er niet bij.
15: Doe nog eens.
0: Ja, je hoort het echt een trommel, hè? Maar. Ja, zie je wel.
15: Dit vogelgeluidje, want daar gaat het om, was al sinds de jaren 60 niet meer waargenomen in de straten van Buenos Aires. En nu zijn onderzoekers er met behulp van, jawel, kunstmatige intelligentie ingeslaagd om dit deuntje weer te laten zingen door de vogels van nu. Daar, schrijft The Guardian. En dat is goed nieuws, want het gezang van vogels is blijkbaar nogal bepalend voor de voortplanting. Ja, is het dan voor het eerst dat vogels een liedje leren? Al dan niet met AI? Nee, zegt Michelle Spierings, bioloog en universitair docent aan de Universiteit Leiden.
8: We zijn allemaal bekend met de mails in de stad die op een gegeven moment iedereen zijn ringtoon na gingen zingen.
0: Dat is waar, ja.
8: Schreeuwen die van alles nog wat doen. Dus het feit dat vogels dingen van ons leren is niet heel bijzonder. Uh-huh. Maar wat leuk is aan deze studie is dat de onderzoekers dus specifiek op zoek zijn gegaan naar oude data van deze soort. En die hebben daar tekeningen gevonden van hoe de soort hoorde te zingen, of hoe de soort toenertijd zong. Uh-huh. Die tekeningen hebben ze weer nagemaakt in geluid. En dat geluid hebben ze weer aan die vogels geleerd. Ja. En dat is natuurlijk heel interessant.
0: Het is een beetje alsof wij gewoon weer leren spreken, zoals Philip Bloemendaal dat deed in het Polygoonjournaal in de jaren 50. Hè? Inderdaad, mevrouw Spierings, wat een buitengewoon interessant onderzoek heeft u dan inderdaad ook gedaan. Zo zou je dat moeten doen. Hè? Maar dat is het een beetje. Waarom wil je dit? Waarom wil je terug naar een oud deuntje? Want ja, kennelijk de evolutie ook van diergeluiden is zo dat die beesten iets anders gaan zingen.
8: Ja, maar in dit geval is de verandering die de vogels door hebben gemaakt niet per se een verbetering. Kijk, bij ons we hebben cultuur en we veranderen. En vogels hebben ook cultuur en die veranderen ook in de geluiden die ze zingen. Alleen in dit specifieke geval kwam het omdat er nog maar heel weinig vogels waren van dit soort. Juist. Dus de jongen hadden niet zo heel veel voorbeelden. Die hadden niet genoeg volwassenen om van te leren. Waardoor het liedje vanzelf steeds minder minder variabel is geworden. Juist. Wat voor hun soort niet zo goed is, want de vrouwtjes die zijn aangetrokken tot mannetjes met een heel variabel liedje.
0: Ja, die mooi kunnen zingen. Kijk eens aan.
8: Ja.
0: En dus inderdaad, wat we al zeiden, als je ze beter gevarieerder leert zingen, gaan ze zich beter voortplanten.
8: Ja, dan gaan ze dus ook zich beter voortplanten. Dan blijft die vocale variatie in de populatie. Ja. Waardoor de jongen ook weer meer voorbeelden hebben. Waardoor uiteindelijk de soort beter in stand blijft. En dit zijn ook voorbeelden met vogels die bijna uitgestorven zijn. Die dan vanuit dierentuininitiatieven weer in het wild uitgezet worden.
0: Juist.
8: Die moeten dus altijd eerst even getraind worden dat ze de juiste liedjes zingen. Ja, voordat ze in het wild uitgezet worden. Anders heeft niet zoveel
0: zin. Nee, want anders zitten ze helemaal alleen op een tak. Terwijl de rest zit naar ze te fluiten. Ja. Nee, dit is heel begrijpelijk. Maar is er verschil ook inderdaad van de verschillende soorten vogels die allemaal een ander deuntje fluiten? Ja, dus.
8: Ja, zeker weten. En het kan ook soms tot soortverschillen leiden. Dat er één soort is die in verschillende gebieden zitten, daar andere liedjes gaan zingen en uiteindelijk elkaar niet meer herkennen als soortgenoten. Dus dan paren ze niet meer met elkaar en dan over tijd worden het zelfs twee verschillende soorten. Dus die liedjes zijn voor hun ontzettend belangrijk om te bepalen met wie ze jongen gaan maken.
0: Ja, want het kan dus inderdaad zijn dat één populatie die precies hetzelfde eruit ziet als de andere populatie minder leuk zingt, dus uiteindelijk gewoon uitsterft.
8: Bijvoorbeeld, ja. Of anders zingt en dus alleen nog maar met elkaar paart.
0: Kijk eens al.
8: Ja, dus het is heel goed dat ze dit weer eens een keer opgepakt hebben.
0: Absoluut. Ja. Gaat dit nou voor mensen? Zodra wij onze uitdrukkingsvaardigheid verliezen, worden we minder interessant voor het andere geslacht?
8: Dat denk ik niet, maar wat mensen wel heel sterk hebben is natuurlijk dat ze zich aanpassen aan de geluiden van hun omgeving. Als je iemand in een andere taal zet, maar vaak ook als je iemand in een ander dialect brengt, hebben ze toch wel de neiging om of heel cultureel sterk bij hun eigen dialect te blijven, of zich juist op te pakken van waar ze nu wonen.
15: Dat zijn Michelle Spierings, zij is bioloog en universitair docent aan de Universiteit Leiden.
0: Anne Rijnbaardmans van de ANWB. Rijn, de A16 is dichtgekomen door een ongeluk.
9: Ja, er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A16 richting Breda. Vanuit Rotterdam gebeurde het ongeluk bij knooppunt Prinsenviel. Daarom is de weg afgesloten. Dan volgt een vooruitblik naar de middag. De woensdagmiddagspits is natuurlijk iets rustiger dan de dinsdag en donderdag. Ook is het herfstvakantie in de regio Noord. Nou, gisteren, maar ook vanochtend, zagen we toch behoorlijk wat files op de wegen in Noord-Holland. Dit had vooral te maken met incidenten. Later op de dag is de verwachting dat we hier minder files gaan zien, mits we ongelukvrij blijven in de regio Noord. De meeste files worden verwacht in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Rond de Maasvlakte is het druk vanwege problemen met de Zuurhofbrug in de A15. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting België bij hectometerpaal 268,3. De A16 Rotterdam-Breda bij 53,7. En de A28 Groningen richting Zwolle bij 170,4.
10: Luister vandaag, begrijp morgen.
11: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn.
12: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
13: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
0: Het is dus tijd voor de Big Five. En deze week is de Big Five van het eeuwige leven. En naast me staat Diana Matroos, die doet aardig haar best. Wie heb je te gast deze week?
14: Ga jij ook een beetje je best doen, Bas?
0: Nee. Ik heb helemaal gezien het eeuwige leven. Lijkt me verschrikkelijk.
14: Nee, niet langer gezond leven.
0: Nee. Ik wil best gezond leven. Uiteindelijk weet je, mijn vader zei het altijd, ik wil graag doodwakker worden.
14: Ja.
0: In je slaap overlijden, ineens.
14: Ja.
0: Huppakee, klaar.
14: Ja.
0: Lijkt me uitstekend. Ja. Hoef ik helemaal niet eeuwig te leven, maar dat is dan ook, zonder
14: is
0: ziekte
14: beter op
0: weg.
14: Ja, maar het is natuurlijk wel fijn dat als je oud wordt, dat je toch wel langer gezond blijft. Hè? En daar gaat ook wel die longevity over waar we deze week.
0: Combinatie van een goede sigaar en een goed glas wijn af en toe. Dat helpt.
14: We moeten ook genieten van het leven. Dat ben ik ook eens.
0: Weinig stress,
14: ik hou ook van
0: vergeten.
14: Een lekker wijntje. Ja. Goed.
0: Nou,
14: we hebben twee artsen al gehad.
0: Ja.
14: En nu is het ook even zaak om. Stel nou dat we straks allemaal hele fitte 70, 80 en 90-plussers krijgen. Is dat dan eigenlijk wel goed nieuws voor onze samenleving? En daar ga ik over praten met Helga de Volk. Zij is directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Ja, sorry, het is een hele lange titel. We kennen haar ook als vicevoorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050. En zij gaat ook een beetje schetsen, moeten we vier carrières in ons leven dan gaan krijgen?
0: God.
14: Wat betekent het tussen... Ja, nee, precies, je bent nog lang niet klaar hier. Wat betekent het tussen alle generaties? Hoe moeten we voor kinderen gaan zorgen? Waar moeten we gaan wonen? Nou, allemaal dat soort zaken.
0: Dat was wel één devies, niet te oud worden.
14: Nee, ja, dat kan zijn dat op basis daarvan en ook de zorg. Hè, ja, het is misschien helemaal niet goed om zoveel ouder en gezonder te worden.
0: Nou, we gaan het proberen. Tussen 10 en 11 BNR's Big Five met Diana Matroos.
15: Dan heeft Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, geprobeerd om Griekenland zover te krijgen om de sancties tegen het ICC, het Internationaal Strafhof, te steunen. Zegt een diplomaat tegen rapporteur, dat is het voormalige Eurectiv. Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent die gang van zaken ook niet. Volgens de nieuwssite zou Rubio willen dat Griekenland uit het verdrag van Rome zou stappen. En wat de basis is voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. En als EU-lid, want alle EU-landen zijn lid van dat ICC, kan Griekenland niet uit dat verdrag stappen. Vorige maand sprak de EU nog steun uit voor het ICC, en dat zullen ze ook blijven doen. Maar wel zouden ze kunnen zwijgen als de situatie verder escaleert, stelt die diplomaat. En in Brussel zijn ze ook een beetje pissig. En met name op de manier van eigenlijk inmenging in de binnenlandse zaken van de Amerikanen. Verschillende Europarlementariërs, waaronder Dirk Goting, die hebben een brief gestuurd naar de commissievoorzitter von der Leyen, waarin ze haar vragen om een duidelijke grens te trekken ten opzichte van de Amerikaanse regering en alle instrumenten waarover wij beschikken in te zetten. Politico heeft die brief ook in handen gehad. Nou, we weten, de komende dagen is er een Europese top. Dan zal het hier ongetwijfeld ook over gaan. Ook in Den Haag speelt het onderwerp. In het debat met de Kamer zei Jette, het debat ter voorbereiding van die top, dat het niet makkelijk zal gaan worden om een akkoord met Amerika te bereiken over die aangekondigde sancties. Jette spreekt over 6 heel spannende maanden, want inderdaad, er zijn sancties aangekondigd die gaan over 6 maanden in werking. Eerder zei Jette, nou, het is een soort opluchting, want dan hebben we nog tijd. Maar hij denkt dus ook dat het heel erg moeilijk gaat worden... en stelt dat er maatregelen worden voorbereid mocht er geen akkoord gesloten kunnen worden. Hoe dan verder is de grote vraag. Maar Rubio die lobbyt dus actief in dit geval Griekenland om zijn sancties aan de man te brengen.
26: Tech-update.
0: We gaan naar Joe van Buurik. Joe, goedemorgen.
16: Dag Bas en Ivan.
0: Anthropic wil een nieuwe kans van de hoogste Amerikaanse rechter nadat de AI-markt op de zwarte lijst kwam van het Pentagon. Maar ze willen daar toch graag voor blijven werken, want het verdiende zo lekker.
16: Ja, dat ook. En het is ook een voortsluimerende saga. Een van de grootste tech-dossiers van begin dit jaar in elk geval. Hè, toen het Amerikaanse ministerie van Defensie de AI-systemen van Anthropic wilde gebruiken voor zaken zoals autonoom bestuurde wapensystemen. En Anthropic zei, dat gaan we niet doen. Dat gaat in tegen onze ethische waarden. Maar zo geschiedde, want Anthropic werd er uitgegooid in die systemen. Dat duurde nog enkele maanden, maar onlangs bereikt ons ook het bericht dat Defensie in de VS inderdaad niet meer werkt met AI-systemen van Anthropic. En dat de grootste ergernis voor Anthropic is dan nu het feit dat ze het predicaat risico in de waardeketen van nationale veiligheid opgeplakt hebben gekregen door die hele saga. Nou, daar willen ze dus vanaf bij de maker van Claude, Mythos, Fable en alles wat erbij hoort. Dus hebben ze een verzoek ingediend bij het federale hof in de VS in Washington om deze beslissing opnieuw te bekijken. Hoe zit dat? Nou, vorige maand in september werd daar geoordeeld met 2 stem voor en 1 stem tegen dat het Pentagon in het gelijk staat. De restricties dus van kracht blijven. Anthropic dus, ja, het predicaat
0: buiten de deur blijft.
16: Buiten de deur blijft, ja, maar dus ook dat predicaat heeft. Het is natuurlijk één ding om geen zaken meer met het Pentagon te kunnen doen. Een andere is dat je dus als risico in de waardeketen van nationale veiligheid te boek staat. Nou, dat zegt Anthropic, kost ons miljarden dollars aan omzet, wat je net al een beetje schetste, Bas. Het gaat niet alleen om het Pentagon, maar ook potentiële andere klanten of partners die niet willen of zelfs niet mogen samenwerken met zo'n quote-unquote risicopartij. Want laten we dan even nadrukken, dit was natuurlijk iets wat de defensieminister Pete Hegseth en zijn rechterhand heel graag wilde, door wilde drukken. Dario Amodei als CEO van Anthropic hield de poot stijf en dus heeft dit toch al een beetje de geur van vergelding, laat ik het zo zeggen. Nu dus de vraag of het US Court of Appeals, want daar hebben we het over, bereid is om nog een hoorzitting te houden. In de petitie die Anthropic gisteren heeft ingediend stellen ze dat rechters de federale wet niet goed hebben geïnterpreteerd, dat ze getransformeerd zouden hebben. Oftewel, jullie hebben wel iets gepakt uit het wetboek, maar dat anders toegepast dan eigenlijk de bedoeling zou zijn. Anthropic suggereert, dit is vooral bedoeld voor vijandige partijen met een buitenlandse link, niet voor een, ja, laat ik het zelf even zeggen, puur Amerikaans bedrijf. Er zou ook bovendien te voorbarig gehandeld zijn. En, dat was een andere zaak aangespannen door Anthropic bij de federale rechter in de staat Californië, waar ze afgelopen augustus wel in het gelijk werden gesteld. Dus ook daarmee proberen ze opnieuw nu hun gelijk te halen in Washington.
0: Ja, nou, we blijven even bij AI ontwikkelaars in juridische diensten. We gaan even naar de grote concurrent van Anthropic, OpenAI. Die moet op last van de rechter allerlei documenten overleggen in de zaak die aangespannen is door Apple.
16: Ja, dat blijft misschien wel een nog fascinerender zaak pas. Alleen omdat het soapgehalte zo hoog is. Hè, bedrijfsspionage op het hoogste niveau. Het was een wilde techzomer toen we dit afgelopen juli te horen kregen. Namelijk dat de maker van iPhones de maker van ChatGPT voor het gerecht sleept. Vanwege bedrijfsspionage, de geheimen die OpenAI door voormalige medewerkers van Apple allemaal laat doorsluizen. Nu wil Apple daar het fijne van weten. Er was al een verzoek ingediend om te weten, goh, wie zijn er nou allemaal overgestapt van Apple naar OpenAI? Wat hebben ze allemaal meegenomen? En specifiek naar de divisie.

0: visie voor hardware en robotica bij OpenAI. Want die hebben ze, we weten. Ze werken aan een hardwareproduct, meerdere waarschijnlijk zelfs, om AI op te gebruiken. Volgens de geruchtenmolen wordt dat een soort slimme speaker die je overal kan meenemen. En ja, dan blijft het extra saillant dat die ontworpen is door niemand minder dan Jony Ive. De man die ooit de iPhone tekende.
1: Ja.
0: Dus heeft de rechter nu bepaald, Apple krijgt inzage in alle documenten rond sollicitatiegesprekken die bij OpenAI gevoerd zijn met voormalig medewerkers bij die divisies. Nou, dat gaat dus om checklists, om aantekeningen, om presentaties, om opnames. Binnen 5 dagen moet OpenAI die beschikbaar maken aan Apple. Andere verzoeken van Apple zijn trouwens wel afgeschoten. Ze wilden bijvoorbeeld ook weten van ja, wat voor metalen gaat OpenAI allemaal gebruiken.
1: Ja, doei.
0: Dat vond de rechter inderdaad ook beetje iets ver te ver gaan.
1: Ja.
0: Maar ze mogen het wel nog een keer proberen bij Apple. Dus ik ben benieuwd of ze nog meer los gaan peuren bij OpenAI in deze zaak.
1: Dankjewel, Joe van Buurik.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: En dan hebben we in North Carolina bijna 5000 mensen prijs bij een loterij.
1: Oh, dat is mooi.
3: Met een best wel opvallende uitslag en ergens ook weer helemaal niet. De loterij heet de Pick 3 loterij, waarbij spelers dus 3 cijfers moeten gokken. En als ze die 3 cijfers goed hebben, dan kunnen ze winnen. Je kan op meerdere manieren inzetten. Je kan bijvoorbeeld voorspellen welke cijfers in welke volgorde voorkomen. Maar ook welke 3 cijfers überhaupt worden getrokken, ongeacht de volgorde. En toen kwam de trekking deze week. En wat was de uitslag? 0, 0 en 0.
1: Nog eens een keer 0.
3: 3 keer 0. Ja, het is statistisch gewoon helemaal prima verklaarbaar. Dat ja, kan.
1: Dat is wat ik meestal zeg als je een lot hebt gekocht en iemand vraagt me wat heb je ermee gewonnen? 3 keer 0.
3: Ja, 3 keer niks inderdaad. Ja. En 3 keer niks levert in dit geval dus
1: geld
3: aardig
1: op.
3: Geld op.
1: Ja.
3: Bijna 5000 mensen die hadden een winnend lot met een totale prijzenpot van $1.7 miljoen. En als je dan 50 cent had ingezet, dan krijg je nu $250. Nou, best leuk. Volgens de loterij zijn 3 dezelfde cijfers bijzonder populair onder spelers. Doen mensen dat dus graag. Maar de kans dat je alle 3 de cijfers goed raad is gewoon simpelweg 1 op 1000. Hè? Dus ja, of het nou 0-0 is of 6-1-8 of 2-1-4, kans is allemaal hetzelfde. En toch, 0.0.0 ziet er bijzonder uit. Inderdaad, je zei het al, 3 keer niks, levert je toch een paar $100 op. Nou, best leuk.
1: Dat is leuk. En daarmee zijn we aan het eind van deze ochtendspits. Zometeen op BNR, BNR's Big Five van het eeuwige leven. En dan spreekt hij aan de matroos met Helge de Valk, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en hoogleraar Migratie en Levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen. En jij bent er gewoon morgen weer.
3: Ja, jij ook, maar niet hier op BNR.
1: Nee, dat klopt, ja.
3: Dus tot maandag voor jou.
1: Tot maandag.
3: En tot morgen.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen.
10: lanclan.nl.
11: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn het toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
12: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
13: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
14: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
13: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
15: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
16: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
17: Pseudo eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
18: Nu in de BNR-app.
3: OpenAI ontdekt afluisterapparaat in kantoor en spoort daarop met AI. Nvidia steekt nog eens 2 miljard dollar in Europa. Het bedrijf moet meedoen aan de AI-race. En strafzaak Nord Stream-saboteur in Hamburg van start. Sergi K. verdacht van onder andere oorlogsmisdaden. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dan gaan we naar het baardpand van de AWB. De A16 is dicht, maar Rijn, je hebt een omleidingsroute, begrijp ik.
19: Dat klopt. De A16 richting Breda is dicht na een ongeluk tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. Nou, het verkeer richting Antwerpen en Breda kan Oosterhout volgen over de A59, de A27 en de A58. Verder rijdt het nog langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken betekent dat 10 tot 15 minuten oponthoud. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen knooppunt het Vonderen en Lint. Sta je 10 minuten in de file. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 116,6. De A15 Europoort richting Rotterdam bij 53,5. En de A27 Utrecht richting Almere bij 108,7.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De schappen van Albert Heijn raken steeds leger door het cyberincident bij de supermarkt. Klanten grijpen vooral mis bij de afdeling groente en fruit. Intussen waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds voor een toenemende cyberdreiging zoals die bij Albert Heijn. Dat komt onder andere door de opmars van AI. Er is massaal seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt instituut NIOT. Er zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is niks mee gedaan. In sommige delen van het land rijden ondanks de staking gewoon streekbussen en regionale treinen. Ongeveer de helft van de chauffeurs en machinisten wil gewoon werken. De zorg en het onderwijs gaan ook gewoon door. Al houden sommige scholen er wel rekening mee dat leerlingen niet kunnen komen. Toetsen moeten vaak wel gemaakt worden. Bij een tv-zender die de Turkse oppositie steunt is een politieinval geweest. 17 medewerkers werden gezocht, van wie de meeste zijn opgepakt. Door de inval werden de live-uitzendingen gestaakt en journalisten mogen het gebouw niet meer in. De baas van de zender wordt verdacht van omkoping, witwassen en fraude. En Dokkum draagt een steentje bij aan nieuwe sociale huurwoningen in Harlingen. Volgens Omroep Friesland worden oude bakstenen namelijk hergebruikt om die huizen te kunnen bouwen. Daarom moet in Dokkum eerst voorzichtig gesloopt worden, maar dat kan niet met alle stenen. Ongeveer de helft van een huis kan maar worden hergebruikt. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: Met alle aandacht voor longevity gaan we langer en gezonder leven. Maar is dat eigenlijk wel wenselijk voor onze zorg, de woningmarkt, als we allemaal 100 worden? Je hoort het zo meteen.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller...

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
2: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
3: Of Peter kan vergeten. BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
5: Wil je weten wat er speelt
6: en of waarom?
5: In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Longevity, oftewel zo lang mogelijk gezond blijven en zo oud mogelijk worden. Het klinkt misschien aantrekkelijk voor je, maar is dat wel zo? Want hoe ziet een maatschappij vol fitte 70ers, 80ers, 90-plussers er eigenlijk uit? Ik ga het bespreken vandaag met Helga de Valk. Welkom, fijn dat je er bent.
8: Dankjewel.
7: Met jou echt een totaal ander perspectief, want we hebben eerst twee artsen gehoord in deze week. Jij bent directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Kort gezegd het NIDI. Je bent ook hoogleraar migratie en levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen. En je bent vicevoorzitter geweest van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050. Het is allemaal mondvol, hè? Al die dingen achter elkaar. Zeker. Maar we hebben het in ieder geval maar één keertje uitgesproken. Het thema deze week van de Big Five is eeuwig leven. Ben je zelf met eeuwig leven persoonlijk bezig?
8: Nou, zeker. Gezond ouder worden, en daar gaan we nog wel over spreken vandaag, is heel belangrijk. Vind ik zelf ook heel belangrijk. En je wilt, denk ik, met elkaar toch graag ook je kinderen nog zien opgroeien. Dus dat is zeker een belangrijk onderwerp, ook voor mij.
7: Ja, en wat doe je daar dan allemaal voor om zo gezond mogelijk oud te worden?
8: Nou, we hadden het al over vitaal ouder worden. Dus zorgen dat je goed sport, let op je voeding. En ook zorgt dat je eigenlijk genoeg naar buiten gaat. En sociale contacten hebt. En die drie elementen komen vast nog terug vandaag.
7: Ja, zeker. En die hebben we ook eerder deze week ook gehoord. Als je kijkt naar eeuwig leven, daar zijn we eigenlijk al sinds mensenheugenis mee bezig. Het lijkt steeds meer een obsessie te worden. Of is dat altijd al geweest als je een beetje terugkijkt in het verleden?
8: Nou, als je kijkt naar demografen, die hebben eigenlijk altijd al gekeken naar hoe oud kunnen mensen nu eigenlijk worden. En probeerden daar ook altijd voorspellingen op te maken. Wat is nu echt oud? Hoe oud kan de mensheid überhaupt zijn? En een van de grote demografen, Jim Vopel, heeft in de afgelopen decennia daar veel onderzoek naar gedaan. Is helaas overleden inmiddels. Maar heeft zelf mooi laten zien dat eigenlijk we altijd dachten dat we niet ouder konden worden dan we al waren. En dat het toch iedere keer weer wat ouder werd. Dus dat is een interessant perspectief, denk ik, bij vandaag. Het thema van vandaag. Maar in de demografie hebben we ook gezien, als je gewoon naar de cijfers kijkt, dat we enorm veel jaren gewonnen hebben. En dat dat vooral heel hard is gegaan in het afgelopen 100 jaar eigenlijk. Dat we toen in een hele korte tijd heel veel jaren erbij hebben gekregen. Dus als je kijkt naar de levensverwachting in Nederland in 1950, die lag bijna 10 jaar lager dan dat die
7: ja,
8: nu
7: ongelooflijk, hè?
8: Dat is best een ontwikkeling.
7: Ja, en als je ook wat verder terugkijkt, volgens mij is het feit dat we de riolering hebben bedacht ontzettend belangrijk geweest voor onze hygiëne en onze levensverwachting, toch?
8: Absoluut, absoluut. Dus eigenlijk het betere hygiëne in de samenleving, verbetering ook van de zorg, dus ook heel veel medische en technologische ontwikkeling, die raakt mooi aan de eerdere discussies, maar ook die van later deze week, zijn heel belangrijk geweest om dit te kunnen bereiken. En dus het gaat niet alleen maar om wat een mens zelf doet in dit geheel, maar eigenlijk ook die voorzieningen in den brede en hoe de samenleving zich heeft ontwikkeld. Ja. Hoe arbeid zich heeft ontwikkeld, hoe dus inderdaad gezondheid, hygiëne zich hebben ontwikkeld, heeft heel veel bijgedragen aan de extra jaren die we nu leven eigenlijk.
7: Ja. Is dit dan iets wat maar eindeloos, het heet eeuwig leven, eindeloos kan doorgaan?
8: Nou, dat blijft eigenlijk in de wetenschap een beetje een open vraag. Wat we wel heel duidelijk zien, en dat hebben we in de staatscommissie ook nog mooi laten zien, is de samenleving zoals we die nu hebben en de levensverwachting die we nu hebben, is ongekend. Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt in onze historie als mens. Dat we zoveel ouderen in de samenleving hadden die ook zo oud werden. Of dit de grens is een andere vraag, maar het is

0: in ieder geval iets wat maakt dat wij ook als samenleving met elkaar eigenlijk naar heel veel dingen misschien wel anders moeten gaan kijken.
1: Ja, en die gaan zeker ook aan bod komen dit uur. Je ziet dat we een enorme sprong hebben gemaakt. Merk je nu die longevity trend? Kan je dat ook al... Want als je terugkijkt eigenlijk in de historie, dan zie je het heeft veel met hygiëne te maken gehad. We hebben technologische ontwikkeling in de zorg. Maar nu gaan mensen ook beter voor zichzelf zorgen. Ja. En daar gaan nog steeds veel meer mogelijkheden ook komen in de toekomst. Maar kan je nu al merken dat dat wat doet?
0: Ja, en daar raak je meteen aan toch wel een belangrijk punt. Want we praten hier met elkaar over langer leven, maar dat geldt niet voor iedereen. Er is een grote kloof tussen degene die inderdaad lang leeft en degene die toch nog steeds relatief in de geschiedenis lang leeft, maar toch echt wel een heel stuk korter dan een aantal anderen. En dat hangt veel samen met opleidingsniveau en sociaal-economische status. Dus ook de mogelijkheden die je hebt, bijvoorbeeld voor het kopen van gezonde voeding. Gezonde voeding is relatief duur. Dus je ziet eigenlijk bij degene met een lage inkomen dat je daar echt een enorme kloof hebt van wel bijna 10 jaar verschil in levensverwachting.
1: Ja.
0: En wel bijna 20 jaar in gezonde levensverwachting met degene die hoger opgeleid zijn en dus een hoger inkomen hebben.
1: Ja, en ik zie tegelijkertijd bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar ze natuurlijk ook met een obesitas-epidemie te maken hebben, maar ook het Verenigd Koninkrijk, dat de totale levensverwachting zelfs terugloopt.
0: Exact. Dat is zeer goed wat je daar noemt. Inderdaad lopen daar zeker voor bepaalde groepen de levensverwachting niet verder op, maar loopt er juist terug. En dat heeft veel te maken eigenlijk met die dingen die in de vorige eeuw verbeterd zijn, namelijk de zorg en de hygiëne en de zorg in het brede voor de mensheid. In de VS zie je bijvoorbeeld dat zuigelingensterfte onder een aantal groepen enorm hoog is, maar ook dat moeders tegenwoordig weer in het kraambed sterven, omdat zij niet de zorg kunnen krijgen, daar niet het geld voor hebben om die zorg te kunnen kopen in die context. Dus dat laat ook zien dat het niet vanzelf gaat, het verlengen van de levensverwachting. En dat het ook niet alleen maar iets is van het individu. Op individueel niveau zul je dat dan misschien kunnen rekken, maar als samenleving is het dus ook van belang om goed te kijken naar wat moeten wij daar met elkaar
1: keuzes,
0: ook voldoen. En welke keuzes maken we daarin?
1: Ja.
0: En het schrappen bijvoorbeeld van inentingen, het bezuinigen op zorg voor mensen in den brede en het niet tegengaan of niet mediëren van sociale ongelijkheid maakt dus dat je eigenlijk die levensverwachting weer ziet teruglopen.
1: Oké. We gaan aan het einde van de uitzending ook een beetje bespreken welke oplossingen daar allemaal voor zijn. Maar laten we even met elkaar filosoferen. Even vanuit die longevity trend die we nu zien, dat we in zijn algemeenheid gewoon langer zullen leven en dat we ook gezonder zullen leven. Is dat nou een aantrekkelijke samenleving, vind jij? Als we een samenleving voor ons zien met allemaal, misschien wel 100-plussers, hè, die allemaal gaan rondlopen. Er gaan verwachtingen naar 130. Ik weet niet of jullie daar überhaupt rekening mee houden. In jullie ramingen.
0: Nou, zover gaat het niet.
1: Nee.
0: Dat is ook vrij uitzonderlijk nog. Maar zoals gezegd, het verleden heeft laten zien dat we wel vaker dachten dat het uitzonderlijk was en we toch die leeftijd haalden. Dus we sluiten het niet uit. Wat we wel zien is wat we als demografen noemen de dubbele vergrijzing. Dus je ziet wel inderdaad een enorme toename, juist ook van de 80-plussers. Dus we hebben op dit moment ongeveer 1 miljoen 80-plussers. Als je dat doortrekt met de levensverwachtingen van heden, dan zie je dat dat bijna verdubbelt richting 2070. Dus wat je aangeeft, dat maakt wat uit voor de samenleving. Is dat aantrekkelijk? Potentieel wel. Maar wij hebben ons leven nu, en wij doen bij het NIDI heel veel onderzoek naar de levensloop van mensen. Hoe ziet die eruit? En we hebben eigenlijk nu met elkaar zo 3, misschien 4 fases onderscheiden. En dat is de jeugd, de jongvolwassenheid, het volwassen leven en de ouderdom. En die hebben we eigenlijk best wel opgehangen aan leeftijden.
1: Ja.
0: Dus je jeugd staat in het teken van opleiding. Het volwassen leven staat in het teken van arbeid. En het latere leven staat in het teken van, eigenlijk een soort van uitrusten en genieten van hetgeen je hebt bereikt. Dan
1: ja, dus dat
0: wat
1: is
0: je
1: eigenlijk 4 keer 20 of zo. Zo
0: ja,
1: rekening
0: max,
1: een beetje grof.
0: Max, ja, precies. Max, ja. En dat betekent eigenlijk dat wij, als je gezond ouder wordt, helemaal niet bezig zijn op dit moment, ook als samenleving niet, met het nadenken nadenken over hoe kan bijvoorbeeld scholing een hele andere plek krijgen in het leven.
1: Ja.
0: Moet dat allemaal alleen maar tot je 20ste of tot je 25ste? En dat werd ook al door mijn voorgangers deze week mooi aangehaald. Op het moment dat we ervan uitgaan dat we eigenlijk gezond ouder worden, en misschien zelfs sommige van onze cellen kunnen regenereren en reactiveren, zou je ook kunnen nadenken of je niet heel anders naar die levensloop moet gaan kijken.
1: Ja, maar is het echt een grote transitie die er dan op ons afkomt als het gaat om demografische verschuivingen?
0: Ja, het is echt een enorme verschuiving. Wat ik al zei, het is ongekend. We hebben dit niet eerder gehad. En de verschuiving is op dit moment al zo ver gaande dat we vorig jaar al meer 65-plussers in Nederland hadden dan 20-minners. Dat betekent echt een omkanteling van een bevolkingspyramide, zoals we die misschien velen van de luisteraars die met de aardrijkskundeles hebben gehad, naar eigenlijk een omgekeerde piramide bijna, met een hoge top en een smalle basis. En dat is echt ongekend. Zoals gezegd, in het hele verleden, zoals we dat van elkaar weten.
1: Ja, en je zegt dan ook, je noemt dan ook echt dubbele vergrijzing, hè? Want we praten heel erg over vergrijzing en soms worden we door verrast, terwijl we dat echt al heel lang hadden kunnen weten, hè, als we
0: absoluut,
1: naar mensen
0: absoluut
1: zoals jij hadden geluisterd. En nu komt er dus eigenlijk een dubbele vergrijzing op ons af.
0: Ja, ja, inderdaad. Je ziet juist dat die groep 80-plussers, die gaat heel veel groter worden. En terecht zeg je, we hadden dit eigenlijk best wel kunnen weten. Er zijn veel dingen in de demografie, waaronder migratie bijvoorbeeld, wat minder goed voorspelbaar. Maar de babyboom die wij na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad, is de vergrijzingsboom waar we nu doorheen gaan. Nou, dan denkt u misschien, dan houdt het daarna wel op.
1: Nee.
0: Daarna blijven wij eigenlijk een stabiel oudere samenleving. En we hebben onze hele samenleving eigenlijk ingericht op een jongere samenleving.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Ik wil straks met je praten over de gevolgen van dit alles. Maar je zei net een heel cruciaal punt als demograaf, dat we eigenlijk een samenleving inrichten op jonge mensen. Dat is heel lang geleden begonnen. Is dat misschien ook wel een verklaring om me zo geobsedeerd zijn door jong blijven?
0: Zou best kunnen dat dat ertoe bijdraagt. Ik denk ook dat vragen van jong blijven aan de orde komen wanneer je ouder wordt. Als je niet zo oud wordt, dan is die optie ook niet zo aan de orde.
1: Dat is waar.
0: Maar het heeft ook met onze economische welvaart te maken. Het feit dat we eigenlijk ook na ons pensioen doorleven en dat graag ook willen genieten, is natuurlijk ook een relatief nieuw iets van de afgelopen eeuw, dat het hele pensioensysteem is ingericht en we ook die gelegenheid hebben. Dus die balans tussen werken en privé en daar ook van genieten vrije tijd is natuurlijk relatief ook daar in de geschiedenis een jong fenomeen.
1: Ja. Als we teruggaan naar die jonge mensen die zo ontzettend belangrijk zijn voor onze samenleving, dan moeten we terug in het verleden hoe de verzorgingsstaat is ingericht. Kan je dat uitleggen waarom jongeren juist daarin zo belangrijk zijn?
0: Ja. Eigenlijk toen de verzorgingsstaat opkwam, eigenlijk was er sprake van de babyboom, waar ik net al aan refereerde. Dus kort na de Tweede Wereldoorlog, we zaten ook in economisch goede tijden. Hè, de expansie van de economie betekende dat bijvoorbeeld het pensioenstelsel werd ingericht op een grote groep jongeren die in de arbeidsmarkt bijdragen om te zorgen dat de voorzieningen voor ouderen betaalbaar blijven. Op het moment dat dat kantelt en je dus minder mensen in de arbeidsmarkt hebt, dan betekent het wat voor je keuzes, zowel in de pensioenen, maar ook in andere sociale zekerheidsstelsels. Want de werkenden dragen eigenlijk bij om te zorgen dat niet alleen de huidige groep, maar ook zijzelf later daarvan kunnen profiteren. Maar op het moment dat je daar natuurlijk minder mensen van hebt en de groep die daarvan moet profiteren groter is, ja, dan zit je eigenlijk in een onbalans daarin. En dat betekent dat we met elkaar echt moeten gaan nadenken, welke voorzieningen vinden we essentieel en hoe kijken we daarnaar en hoe willen we die ook financieren?
1: Ja, want als we dan naar de, dan heb je het punt van de vergrijzing, dat is, heb je dan nu uitgelegd, maar dan komt er dus die dubbele vergrijzing op ons af, hè, met heel veel 80-plussers. Wat gaat daar nou het gevolg van zijn?
0: Nou, het gevolg is dat mensen eigenlijk dus bijvoorbeeld veel langer een pensioen hebben. Dus die pensioenleeftijd stijgt weliswaar mee met deels met de levensverwachting. Is nu 67 ongeveer, iets meer. Maar dat betekent dat je na je pensionering de hoge opgeleide, opnieuw, daar is een tweedeling, komen we over te spreken. De hoge opgeleide hebben dan nog wel zo'n 20 jaar te leven, in de nieuwe scenario's. Dus dat betekent dat je een lange periode hebt dat je van je pensioen geniet. Dat moet betaalbaar blijven. Dus dat betekent dat daar grote vragen komen hoe we dat met elkaar doen en willen. Betekent ook dat je ziet, eigenlijk na de 80 zien we zeker bij de hoogopgeleide die die leeftijd halen, beginnen de grootste zorgvragen. En dus tot die tijd woont ook nog de meerderheid van de huidige ouderen zelfstandig. En daar is wel een demografisch belangrijk punt te maken, want nu wonen die ouderen nog heel vaak met een partner. Als we nadenken over de toekomstige groep ouderen, dan heeft recent NIDI onderzoek mooi laten zien dat dat eigenlijk een groep is die veel vaker in het leven een echtscheiding heeft meegemaakt. Mm-hmm. En in veel meer gevallen maar één max twee kinderen heeft, maar in heel veel gevallen ook maar één kind. Dus wat we naar de toekomst zullen zien bij die 80-plussers is dat zij veel vaker aan het begin van die 80-jarige leeftijd en ver daarvoor al alleenstaand zijn.
1: En niet omdat de partner is overleden, maar omdat ze kiezen van, nou, ik neem nog eens een keer een andere leuke nieuwe vrouw, bijvoorbeeld. Zou kunnen.
0: Dat zou kunnen, maar dan krijg je een nieuwe partner. Maar de kansen dat wij gescheiden zijn, zijn veel groter geworden over de levensloop in de huidige cohorten mensen die nu 50 zijn.
1: Ja.
0: En dat betekent dat als zij niet hertrouwen of een nieuwe partner vinden, zij dus ook op latere leeftijd
1: alleen
0: zijn. Is dat
1: een trend dat heel veel mensen gewoon bewust alleen willen blijven? Zeggen van, ik heb die relatie wel gehad en ik ga nou gewoon het laatste stukje juist even alleen doen. Lekker.
0: Deels. Het zit deels ook in, en dat hebben we in de staatscommissie ook heel mooi laten zien. Er zitten allerlei fiscale voordelen aan het hebben van separate huishoudens op latere leeftijd. Dus je ziet bij ouderen veel vaker latrelaties, living apart together. Waarbij er twee huishoudens, maar dus ook twee huizen zijn. Omdat wanneer je die huishoudens samenvoegt, er allerlei fiscale nadelen zijn om dat te doen.
1: Ja, ik zie dus een heleboel problemen op ons afkomen door die dubbele vergrijzing. Je noemt al de pensioenen, dat is niet houdbaar, maar het heeft dus ook een enorm effect hoe we met elkaar allemaal moeten wonen. Want we hebben nu al een woonprobleem, maar dat wordt dus groter. Is dat een scenario waar jullie rekening mee houden?
0: Potentieel, omdat we meer inderdaad eenpersoonshuishoudens krijgen. Dus het is denk ik twee dingen zijn daar belangrijk. Enerzijds, voor welke groepen zijn we aan het bouwen? Want er wordt veel initiatief genomen om te zorgen dat die woonvraag opgelost wordt. Maar het fiscale punt wat ik net noemde is ook een belangrijk. Dus op het moment dat je inderdaad mensen kunt verleiden om wel degelijk met elkaar samen te gaan wonen, dan betekent dat echt een vrijval in het meest optimistische scenario toch van ongeveer 300.000 woningen. Nou, dat zijn er nogal wat. Dus eigenlijk is het denk ik goed om ons veel meer voor te bereiden op ook de kansen die er zijn. En niet alleen maar te denken in de problemen die er zijn. Ja. Maar hoe kunnen we ook kansen creëren? En hoe kunnen we mensen verleiden om ook hun gedrag naar die nieuwe samenleving aan te passen?
1: Omdat je dus eigenlijk zegt dat fiscale aspect, dat is zo belangrijk. Dat scheelt dat zo ontzettend veel geld als je naar een relatie toe gaat als ouderen?
0: Ja, je wordt op allerlei manieren dan fiscaal gekort. Ook op je AOW wordt je gekort wanneer je samenwoont. In plaats van alleen. Dus je hebt gewoon meer financiële middelen. En daar zitten allerlei voordelen aan om apart te houden.
1: Ja, en met de hoeveelheid kinderen, daar zei je net ook iets over. Wat is daar problematisch aan? Of niet?
0: Nou, er zijn twee elementen. Enerzijds zien we dat veel ouderen zelfstandig blijven wonen. En dat ook langere tijd doen. Ook omdat je ziet dat die gezonde levensverwachting voor een groot deel bij de hoogopgeleide bijvoorbeeld best wel toeneemt. Dus mensen kunnen dat ook langer. Maar de overheid verwacht het ook langer, omdat zorgvraag anders niet meer houdbaar is. Maar op het moment dat jij de mantelzorg moet gaan krijgen van partner en kinderen, en ik noemde net al, in veel gevallen is er in de toekomst misschien geen partner meer aanwezig, en misschien ook maar één kind. Dat doet wat met de mogelijkheden die er zijn voor het geven van mantelzorg vanuit, nou ja, deze traditioneel de gevers van mantelzorg. En eigenlijk zullen we ook daar meer moeten gaan nadenken hoe we kunnen zorgen dat ook anderen in het netwerk zorg kunnen gaan verlenen.
1: Want nu zie je al dat mantelzorgers overbelast zijn. Exact. Maar eigenlijk schets je een scenario waarbij dat nog een groter probleem gaat worden.
0: Absoluut. En daar moeten we eigenlijk met elkaar nogmaals, dat gaat om dat omdenken. Hè, omdenken naar een nieuwe toekomst. Veel beter nadenken hoe we daar bijvoorbeeld wonen en zorg met elkaar kunnen verbinden. Hoe we mensen goed ingebed houden in een netwerk. Want eenzaamheid is nu al een groot probleem. Gaat naar de toekomst toe potentieel nog veel belangrijker worden. Dat maakt ook dat de zorgvraag van die groep vooral bij de formele zorg gaat landen. En dat is eigenlijk onhoudbaar. Dus het nadenken over hoe creëren we nu al eerder in het leven ook die sociale cohesie. Hoe zorgen we dat mensen goed ingebed zijn en blijven gedurende die levensloop. Zodat je ook die mantelzorg niet alleen maar meer binnen de familie kunt gaan geven.
1: Maar dat je dat veel breder in de woonomgeving echt gaat organiseren. Ook als het gaat om het bouwen van woningen. Dat we daar echt vanuit dat concept gaan denken.
0: Absoluut.
1: Zie je dat gevoel van urgentie ook? Bijvoorbeeld bij onze politici. Want we zijn heel druk met dat wonen. En we krijgen nog steeds niet voor elkaar. Maar dan komt dit er nog eventjes bij.
0: Ja. Ik denk dat die urgentie er steeds meer gevoeld wordt. Simpelweg omdat de realiteit ook ons steeds meer met de neus op de feiten drukt. Demografie en de effecten daarvan merk je meestal pas op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt. Dus op het moment dat onze ouders geen zorg meer kunnen vinden, op het moment dat je zelf bepaalde zorgbehoeften hebt, dan kom je er pas achter, hey, nu lopen we tegen grenzen aan. Dus ik zie wel degelijk dat die urgentie er steeds meer is.
1: Maar iedereen praat over vergrijzing, maar niet over een dubbele vergrijzing. Dat hoor ik niet echt terug, hoor. Nee. Ik bedoel, ik hoor het jou nu zeggen.
0: Ja, ik hoor het in Den Haag in het beleid wel degelijk terug. Okay. Ik denk dat de beleidsmakers bij de verschillende departementen wel degelijk urgentie voelen. Daar zou misschien nog wel wat meer actie nodig zijn, ook vanuit de politiek. Want politiek en beleid zijn nog niet per se hetzelfde. En er zijn best wel wat quick wins. En er zijn dingen die wat langetermijn investeringen vragen.
1: Wat is een quick win?
0: Nou, het fiscale punt wat ik net bijvoorbeeld noemde. Ja. Hè, dus dat is eigenlijk iets waar je toch met elkaar vrij snel zou kunnen denken, daar kunnen we wat mee doen. Andere dingen vragen wat meer.
1: Dat zou eigenlijk al ook nu al een oplossing zijn, omdat eigenlijk die latrelaties nu al spelen, fiscaal gezien.
0: Absoluut, absoluut. Al jarenlang eigenlijk. Ja. Dus het is ook daar geen nieuw punt, maar het wordt groter omdat onze groep 80-plussers en überhaupt onze 65-plussers groot wordt.
1: Ik hoor je een aantal keer zeggen, laten we omdenken. En dit is niet het enige waar we over moeten omdenken. Laten we het eens even gaan hebben over onze carrière. Moeten we misschien wel 5 carrières in ons leven gaan hebben? Lijkt mij best wel leuk trouwens. Blijf luisteren.
3: Midterms. Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
4: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
3: dan is er de Amerika-podcast.
4: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
3: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
4: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Stel je voor, de voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
8: De Belgische Dieteren Group importeert Duitse auto's en heeft een historie van meer dan 200 jaar. Maar het Dieteren onderdeel dat het echte kroonjuwel is, dat gaat binnenkort zelf naar de beurs. Welk bedrijf dat is en wat er dan nog van Dieteren overblijft, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app of vanmiddag om 2 uur op BNR.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
11: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
12: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
10: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
13: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
14: Gaat digitalisering de zorg redden?
13: En wie draagt de zwaarste lasten?
14: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
15: Samen slimmer zorgen.
14: Vebego Zorgservice.
16: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
14: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
17: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.
6: Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
17: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow!
21: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: In de Friday Move gaat het over tv.
24: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
23: Politiek.
25: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
23: En ik ben er ook.
24: Dat is toch heerlijk.
23: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
26: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
27: BNR Verkeer.
28: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 10 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A16 Rotterdam richting Breda. Die is dicht na een ernstig ongeluk tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. Het verkeer richting Breda en Antwerpen kan omrijden via Oosterhout over de A59, de A27 en de A58. Verder wordt er nog geflitst, onder andere op de A7... Afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 108,4. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij 13,7. En de A27 Utrecht-Almere bij 15,9.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
30: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De schappen van Albert Heijn raken steeds leger door het cyberincident bij de supermarkt. Klanten grijpen vooral mis bij de afdeling groente en fruit. Intussen waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds voor een toenemende cyberdreiging zoals die bij Albert Heijn. Dat komt onder andere door de opmars van AI. Er is massaal seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt instituut NIOT. Er zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is niks mee gedaan. In sommige delen van het land rijden ondanks de staking gewoon streekbussen en regionale treinen. Ongeveer de helft van de chauffeurs en machinisten wil gewoon werken. De zorg en het onderwijs gaan ook gewoon door, al houden sommige scholen er wel rekening mee dat leerlingen niet kunnen komen. Toetsen moeten vaak wel gemaakt worden. Bij een tv-zender die de Turkse oppositie steunt is een politieinval geweest. 17 medewerkers werden gezocht, van wie de meeste zijn opgepakt. Door de inval werden de live-uitzendingen gestaakt en journalisten mogen het gebouw niet meer in. De baas van de zender wordt verdacht van omkoping, witwassen en fraude. En Dokkum draagt een steentje bij aan nieuwe sociale huurwoningen in Harlingen. Volgens Omroep Friesland worden oude bakstenen namelijk hergebruikt om die huizen te kunnen bouwen. Daarom moet in Dokkum eerst voorzichtig gesloopt worden, maar dat kan niet met alle stenen. Ongeveer de helft van een huis kan maar worden hergebruikt. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
1: Leuk hoor, dat langer en gezonder leven. Maar we hebben nu al een spanning tussen generaties. En het gaat waarschijnlijk nog meer schuren als we het niet goed aanpakken. Je hoort het zo meteen in de Big Five van het eeuwige leven.
31: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met My Parcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met My Parcel, de verzendpartner voor e-commerce.
32: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
31: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
2: Een bedrijf runnen waarbij je klanten vaak niet kunnen betalen en je mensen gratis werken. Dat klinkt als een gegarandeerd faillissement. Nou, niet voor sociale ondernemers. Matthijs Tiemens van het Oranje Fonds schuift aan en legt uit hoe je zo'n driehoeksmodel wel rondkrijgt. Baanbrekende businessmodellen dus. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
29: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij tweede half uur. Fijn dat je er nog bij bent. Ik duik deze hele week in de wereld van longevity. Dat is echt een trend. En onze obsessie met het eeuwige leven. Vandaag doe ik dat met een demograaf. Want de artsen hebben we al gehoord aan het begin van de week. Maar hoe leuk is het ook om naar die verschuivingen qua demografie te kijken. Helga de Valk is directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, het NIDI. En het is misschien wel mooi om ook met elkaar te benoemen wat dit nou allemaal doet. Dat we langer en gezonder gaan leven. Veel meer 80-plussers krijgen die fit zijn. Met al die verschillende generaties en hoe ze met elkaar samenleven. Laten we eerst even kijken hoe ze nu al met elkaar samenleven. Hoe gaat het met de relatie tussen de generaties?
4: Nou, eigenlijk is het een heel mooi onderwerp wat je aanraakt. Want wat we gaan zien natuurlijk is, daar hadden we het net al een klein beetje over, op de arbeidsmarkt hebben we een groep jongeren die vooral eigenlijk ook met elkaar de arbeidszame bevolking, de verzorgingsstaat in de lucht houdt. Betekent dat als je kijkt naar een groeiende groep ouderen en in combinatie met de werkenden, dat daar wel solidariteit heen en weer zal moeten zijn. Mm-hmm. Want het betekent eigenlijk, als je ook naar het stemvermogen kijkt, zit er dadelijk veel meer ouderen die hun stem kunnen uitbrengen dan jongeren. We hadden vorig jaar dus al meer 65-plussers dan 20-minners. Dat gaat verder verschuiven.
1: Dat is eigenlijk helemaal niet eerlijk voor die jonge generatie.
4: Potentieel niet. Dus dat is eigenlijk precies waar het om moet gaan, ook in de toekomst. Dat we nadenken, en in Europa gebeurt dat ook al, met een intergenerational fairness agenda van de EU. Waarin er niet alleen in Nederland, maar juist Europa-wijd gekeken wordt, hoe kunnen we nou de verhoudingen tussen die generaties en die verbonden tussen die generaties goed houden. Om te zorgen enerzijds dat jongeren wat willen en kunnen doen voor de oudere bevolking. Maar omgekeerd ook dat ouderen bereid zijn en ook de waarde zien van jongeren.
1: Want dat is natuurlijk gewoon heel belangrijk om die democratie ook te laten leven, dat iedereen zich betrokken voelt ook. Absoluut. Bij die democratie. En als je veel meer ouderen hebt die dus veel meer stembeïnvloeding krijgen, dan moet je daar dus op een andere manier mee omgaan. Zijn er voorbeelden in andere landen waar ze daar al wat verder in zijn om daarover na te denken?
4: Ja, het is misschien wel interessant om te kijken naar zuiden van Europa, waar eigenlijk de levensverwachting al nog hoger ligt dan in Nederland.
1: Ja, want vrouwen, die hebben ook de blue zones, hè, voor gedeelte. Ja,
4: ja, ja, ja. En vrouwen worden bijvoorbeeld in Spanje en Italië ruim 3 jaar ouder al dan in Nederland. Nou, dat lijkt niet veel, maar dat is behoorlijk eigenlijk. Dus dat is gemiddeld. En daar zie je bijvoorbeeld dat je een leegloop zag van een aantal dorpen, bijvoorbeeld in het geval van Barcelona. Waarbij jongeren naar de stad wilden trekken omdat daar het werk was. En daardoor eigenlijk ouderen alleen bleven, geen zorg konden krijgen. Wat ze hebben gedaan is de infrastructuur enorm verbeteren. Waardoor de jongeren eigenlijk buiten de stad kunnen blijven wonen. Daardoor ook betaalbaar kunnen blijven wonen. Maar ook dichter in de buurt van hun ouders die gaandeweg ouder worden en potentieel zorgbehoeven kunnen verlenen. Dus infrastructuur, daar denk je misschien niet meteen aan, maar dat is dus was daar een heel belangrijk iets om dat te faciliteren. Om ook te zorgen dat jongeren zowel betaalbare huisvesting hadden, een baan, maar ook de zorg van ouderen en
1: mensen. Mooi om daarvan te leren. Toch nog even doorpratende over dat oneerlijke stemrecht eigenlijk. Hè, van iedereen heeft stemrecht, maar als je gewoon een hele kleine groep jongeren ten opzichte van een hele grote groep ouderen, dan gaat dat uit balans. Hoe zou je dat kunnen oplossen?
4: Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Hè. Je ziet eigenlijk, misschien eerst goed om te benoemen, wat doet dat eigenlijk? Hè? Dus wanneer je als voorbeeld de groep ouderen niet het nut ziet van geld investeren in onderwijs en de vorming van jongeren, dan ga je budgetcuts krijgen op onderwijs bijvoorbeeld. Dat zou een potentieel scenario kunnen zijn. En dat zie je in Italië al gebeuren. Italië heeft al een veel oudere bevolking dan Nederland. Mm-hmm. En je ziet dat daar eigenlijk al vanwege inderdaad dit soort demografische omslagen. En minder geïnvesteerd wordt in onderwijs, in onderzoek en daarmee ook in innovatie. Ja, dus dat is wel een belangrijk om ons te realiseren. En als je dat helemaal hebt afgebouwd, is het ook niet zomaar weer opgebouwd. Dus daar zou je eigenlijk meteen al met elkaar veel duidelijker dit soort boodschappen moeten brengen. Wat dat kan doen, maar ook generaties potentieel veel meer samenbrengen. En dat raakt aan waar we in het eerste half uur over spraken in die levensloop.
1: Okay, maar ik wil toch nog even over dat stemmen. Want ik begrijp, als het om Italië gaat, dat ze daar ook overwegen om een jongere een dubbele stem te geven om dat gelijk te trekken. Zodat die oneerlijke beleidsbeslissingen niet zo uitvallen.
4: Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Je zou kunnen denken, moet je een bepaalde weging toepassen? Je kunt ook denken, en dat is ook door partijen in Nederland wel eens gesuggereerd, moeten jongeren al eerder stemrecht krijgen dan 18? Daar wordt gesuggereerd om dat al naar 16 te halen. Nou, daar zijn allerlei voor's en tegens bij. Maar dat soort dingen overwegen is denk ik toch wel een hele verstandige om te zorgen dat je ook met elkaar wel nog de samenleving ook toekomstbestendig houdt. Het vraagt ook een andere interventie, denk ik, toch ook met elkaar het omdenken in onze normen die we hebben over hoe we kijken naar het leven in de zin van wanneer werk je, wanneer heb je een opleiding en wanneer doe je andere dingen in de samenleving en hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Ja, want als je dus steeds ouder wordt, dan moet je misschien wel helemaal niet met pensioen gaan.
4: Dat zou kunnen. Dat is bijvoorbeeld in Denemarken nu al. Die hebben de pensioenleeftijd afgeschaft. Iedereen kan daar gewoon doorwerken. Dus dat is een optie. Maar je zou ook kunnen nadenken of je niet veel langere verlofperiodes in andere fases van het leven zou moeten nemen of faciliteren. We zien nu bijvoorbeeld mensen die op het hoogtepunt zitten van hun carrière. Dat is vaak ook het moment dat zij jonge kinderen hebben en zorg van arbeid en kinderen combineren. Je zou misschien kunnen nadenken of dat niet een fase zou moeten zijn waarin je daar wat meer ruimte voor kunt krijgen. Waarbij je daarna weer opnieuw kunt instappen en dan misschien ook wel weer langer door kunt gaan.
1: En dat zou ook makkelijker zijn met de zorg voor je kinderen eigenlijk. Als je dat op die manier zo organiseert.
4: Ja. Dus echt ook daar weer het omdenken van hoe kunnen we dit dan wel met elkaar doen. En hoe kunnen we die generaties dan ook op die manier goed met elkaar verbonden houden.
1: Ja, want die verbondenheid is denk ik belangrijk. Als je ook kijkt naar de arbeidsmarkt op dit moment. Dan hoor je toch ook al vaak dat er spanning is tussen generaties. He, dat is altijd wel een beetje spannend, de jonge met de oude generatie. Maar dat probleem eigenlijk verdiept. Ik begrijp ook dat de Europese Commissie daar een bepaalde zorg heeft en daar heel erg investeert. Wat is er nu al aan de hand en waar gaat het heen?
4: Ja. Nou, die Intergenerational Fairness Agenda van de EU gaat inderdaad exact over dit soort vraagstukken. Waarbij ze eigenlijk ook willen zorgen dat ook de toekomstige generaties goed toegerust zijn en goed zich kunnen ontwikkelen binnen de context van een ouder wordende samenleving. En die spanningen die voelen we deels al op de werkvloer. Vraagt denk ik ook wel een verandering in onze normen die er zijn over generaties. Veel werkgevers kijken bijvoorbeeld nog steeds toch naar oudere werknemers als degene die misschien wel goed zijn voor het institutioneel geheugen en voor de gedegenheid en de levenservaring, maar niet per se wat betreft innovatie. Nou, daar kun je misschien best wat in veranderen. Ik denk dat dat ook nodig is, dat je daar anders naar gaat kijken. Het vraagt van de jongere generatie ook wel dat zij participeren op de arbeidsmarkt wanneer we met elkaar dit alles in de lucht willen houden. We zijn gewend in Nederland aan een verzorgingsstaat. We zijn gewend aan voorzieningen die er zijn. Dat vraagt keuzes. We hebben ook in de staatscommissierapport gezegd, het gaat niet zonder keuzes. Je zult en iemand zal de pijn wel gaan voelen. We moeten daar met elkaar bepalen.
1: Want dan raak je aan een punt waar ik toch heel veel terughoor, ook van mensen uit het bedrijfsleven, mensen met leidinggevende functies, die zeggen, ik word met een jonge generatie geconfronteerd die fulltime willen werken, fulltime salaris, en dan kom ik erachter dat het eigenlijk dat ze daar 3 dagen mee bedoelen.
4: Ja.
1: Herken je dit terug?
4: Ja, dat herken ik voor een stuk ook duidelijk inderdaad terug, en dat hoor ik vaker. Dat kan een individuele keuze zijn die prima is, maar we moeten met elkaar wel ons realiseren wat dat doet met ons verdienvermogen in Nederland. En als we kijken naar de potentiële mensen op de arbeidsmarkt, dan zit daar nog ruimte bij inderdaad de mensen die parttime werken. In een aantal gevallen vrouwen die ook parttime werken. bij bepaalde migrantengroepen die meer op de arbeidsmarkt betrokken zouden kunnen worden. Maar ook eventueel langer doorwerken. Dus het is ook daar weer een geheel, een gedragen geheel, waar we met de generaties met z'n allen wat zullen moeten doen.
1: Ja, maar het gaat ook over bepaalde waarden, hoe je naar werk kijkt. Hè? En nou is een oudere generatie een beetje gewend met de zweep erop te werken in het verleden. En de jongere generatie die vindt persoonlijke ontwikkeling heel erg belangrijk. Denk je met het steeds ouder worden van die oudere groep die ook dan langer zal blijven werken, dat soort spanningen toenemen? Of zie je dat probleem niet?
4: Ja. Nou, ik denk wel dat dat soort spanningen potentieel zeker zijn, omdat de groep ouderen vaak de leidinggevende zijn van deze groep jongeren. Hè. Dus ik denk dat het ook vraagt om management samenstellingen waarbij ook jongeren voldoende betrokken zijn, om ook te laten horen hoe zij denken dat het dan wel zou kunnen. Hè. Dus ook daar weer innovatie in te brengen. Ja. Maar ik denk ook dat het nodig is dat we generaties ook buiten het werk voldoende samenbrengen om ook elkaars leefwereld te begrijpen. Want ik denk dat daar, als je het hebt over hoe kom je tot gezamenlijkheid. We zien nu natuurlijk toch heel duidelijk, scholen is een aparte groep, daar zie je geen ouderen. De arbeidsmarkt, daar zie je eigenlijk alleen maar een tweedeling meer van jong en oud. Daarna gepensioneerden, die komen minder in aanraking, juist weer met jongeren.
1: Dus we gaan allemaal in onze eigen bubbel leven.
4: Exact, we leven denk ik toch veel in onze eigen bubbel. Ja. En dat maakt dat als je dit soort punten wil oplossen, dat je toch wel elkaar zult moeten vinden ergens, een begrip moet hebben.
1: Ja.
4: Maar ook dat we met elkaar wel moeten gaan kiezen, waar willen we dat dan, ten koste van wat willen we iets opgeven?
1: Ja, he? Want wat zouden we dan moeten opgeven, of wat zouden we moeten doen? Naar welke groep zou je meer moeten kijken?
4: Nou, ik denk dat het niet aan mij is om de keus te maken.
1: Nee.
4: Precies, er is een breed palet waar je uit kunt kiezen. Hè. Dus op het moment dat je zegt van we verwachten eigenlijk dat jongeren fulltime werken, dan zul je ook iets moeten gaan faciliteren met kinderopvang, et cetera. Dan zul je ook moeten zorgen dat er zorg voor ouderen is. Op het moment dat je zegt we willen de pensioenen houden zoals ze zijn, of we willen de zorg houden zoals die is, dan moet je daar keuzes maken. Dat kan niet allemaal. Dus je kunt niet al die dingen in de lucht houden. En dat betekent dat je heel concreet bijvoorbeeld ook bij ouderen moet vragen, of bij ons allemaal misschien wel. We zien in Japan bijvoorbeeld dat eigenlijk veel artsen werken gewoon met chatbots voor de simpele medische vragen. In Nederland zijn we toch nog heel erg gewend dat als je naar de dokter belt, dat de dokter liefst zelf opneemt en bij voorkeur je daar een consult mee hebt. Dat kan, maar dan betekent het als consequentie dat je andere dingen niet kunt geven. Dus dan betekent het dat je de keus moet maken. Wil jij je huisarts zien wanneer jij een griepje hebt, of wil je langdurige zorg wanneer jouw moeder niet meer thuis kan zijn? Nou, dat soort harde keuzes.
1: Zometeen wil ik heel graag nog van jou als demograaf horen, Helga de Valk, hoe we eigenlijk met onderwijs en werk moeten omgaan. Moeten we misschien wel veel langer op het onderwijs zitten. Maar eerst even traditiegetrouw op dit tijdstip tijd voor zaken doen. Wat ga jij zometeen doen, Jochem Visser, om 11 uur?
5: Nou, ik begin met het lobbypanel met mensen die nogal wat weten van PR, communicatie en onderwerpen agenderen, zullen we maar zeggen.
1: Mm-hmm.
5: Dus moeten we het natuurlijk hebben over de communicatie van Albert Heijn rond het cyberincident.
1: Ja, prachtig onderwerp natuurlijk.
5: Ik kan niks zeggen.
1: Ja.
5: En over het internationaal strafhof moeten ook praten. De Europese, Nederlandse en internationale reactie op dat aankomende, eigenlijk Amerikaanse debakel, want de tijd tikt. We hebben nog 6 maanden voor de sancties in worden gesteld. Wie moet er hoe reageren, is een beetje de vraag daar. En dan is mijn hoofdgast, dat is John van Vliet van het Lift Instituut. Die is inmiddels absolute marktleider op het gebied van liftinspecties, roltrapinspecties en dat soort dingen. En ik wil natuurlijk weten, hoe ga je als olifant in de kamer om met je kleinere concurrent? Vragen fabrikanten jou wel eens om standaarden aan te passen en een beetje los te maken? En waar moet ik niet in de lift stappen? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Goed. We gaan het allemaal van je horen zo meteen om 11 uur. Dankjewel, hè, Jochem.
29: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Helga de Valk, als demograaf heb ik een mooie vraag nog voor je. De kettingvraag noemen we die, van verouderingsonderzoeker Andrea Meijer, die een Health Longevity Center in Singapore leidt. En ze wilde dit van je weten.
6: Aan Helga zou ik graag het volgende willen voorleggen. We praten voortdurend over de vergrijzing van Nederland. Maar wat als Nederland niet vergrijst, maar vitaal jonger wordt? Hoe zou dan onze samenleving op zijn kop worden gezet?
1: Ja, hoe zou het worden opgezet? Je hebt al een paar voorbeelden gegeven, maar misschien dat je nog een paar mooie voorbeelden zou kunnen geven.
4: Ja. Nou, een mooie vraag natuurlijk, van juist het omdraaien van de samenleving. En dat betekent ook een stukje terug naar hoe het vroeger was in termen van jong, hè, dus meer jongeren. Maar tegelijkertijd toch ook heel erg de nadruk op vitaal. Als je vitaal wilt zijn als samenleving, ook bij jongeren, dan vraagt het ook echt om investering bij jongeren. Sowieso is investeren op jongeren een investering die je altijd eruit haalt, omdat alles wat in het jonge leven gebeurt eigenlijk een weerslag heeft op het latere leven. De artsen hebben het eerder deze week ook al genoemd, maar ook in de demografie, in het levensloopontonderzoek, laten we heel mooi zien dat alles wat je in je jonge leven meekrijgt en opbouwt, dat heeft een positief ofwel een negatief effect op je latere leven. En we hebben obesitas nog bijvoorbeeld niet genoemd.
1: Dat nou, heel is kort, echt bij de Verenigde Staten, waardoor de levensverwachting eigenlijk terugloopt.
4: Ja, en obesitas is zeker onder jongeren, op het moment dat je op jonge leeftijd al obese bent, dan krijg je dat niet meer terug. Dus jong vitaal is een heel mooi perspectief, maar dat vraagt dus ook wat. Dus daar wilde ik als eerste op aanraken. Ja. Het vraagt wat van ons, het vraagt om investeren om dat ook te realiseren. En het zou betekenen dat we ook heel anders naar onze arbeidsmarkt en opleiding kunnen kijken. Als je jong vitaal blijft, dan kun je misschien op een andere manier de arbeidscarrière inrichten. Dan kun je misschien ook veel langer van mensen vragen, misschien nog meer dan dat we nu doen, om ook hun hele levensloop door te blijven ontwikkelen. En dat raakt dan wat je eerder noemde. Het kan misschien ook wel interessante nieuwe carrièreperspectieven bieden, of het kan pauzes bieden. Dus als je jong vitaal blijft en wordt, dan biedt het ook weer mogelijkheden eigenlijk om te spelen met hoe wij naar de levensloop kijken.
1: Maar zou je dan misschien al helemaal bij het begin moeten beginnen en zeggen dat we misschien wel langer op school moeten blijven, als we gewoon weten dat we uiteindelijk langer jong blijft, terwijl heel veel mensen blij zijn als ze eindelijk klaar zijn en een papiertje hebben?
4: Ik denk eigenlijk niet per se langer op school, maar wel zorgen dat we de goede investering in gezondheid voor jongeren hebben en de goede investering in goede opleidingen. Dus een opleiding is nog niet per se een goede opleiding. Goede opleidingen hebben. Andere landen laten zien dat dat echt cruciaal is. Ten tweede, dat je gedurende je hele leven, als je toch jong vitaal blijft, ook weer terug naar die school kunt gaan. Want wat we nu zien is dat veel mensen natuurlijk op hun uiterlijk rond hun 24, 25 de opleiding afronden. En dan, zoals veel mensen zeggen, tot hun 67ste moeten. Dat zijn 50 jaar. Dat hebben we natuurlijk nooit eerder gekend. Dus er was een logica om het zo in te richten. Maar als je jong vitaal blijft, zoals de collega gisteren aan mij vroeg, dan zou je al helemaal moeten gaan nadenken, kun je niet zorgen dat je ook gewoon weer eens terug kunt naar de schoolbank en kunt
1: nadenken, dat is natuurlijk super moeilijk. Ik heb zelf naast het werken, mijn hobby is een beetje filosofie, dus ik dacht ik ga aan de universiteit nog filosofie studeren, maar dat is gewoon niet te doen met een fulltime baan en dan ook nog even aan de universiteit zo'n studie doen. Dus zou je dan eigenlijk alles moeten opgeven, maar ja, dat is niet te doen qua financiën om dan maar gewoon je fulltime baan op te zeggen. Dus het klinkt leuk, terug naar school, maar
4: nee, en dat is precies waar ik aan refereer. Ik denk dat wij nu nog heel vaak met allerlei beleidsmaatregelen proberen een beetje in de marge dingen aan te passen, terwijl we niet voorbereid zijn op die nieuwe realiteit. En die vraagt echt om omdenken. Dus hoe kun je nou niet alleen maar jij als individu, maar hoe kan ook niet alleen de overheid, maar ook het bedrijfsleven, hoe kunnen groepen mensen samen met elkaar dingen ook faciliteren om te zorgen dat dit wel mogelijk wordt? En hoe
1: dus daar moet gewoon een potje geld komen vanuit het bedrijfsleven of vanuit de overheid. Je zegt, ik maak die keuzes niet, maar ja, dat is dan toch een beetje waar je naar kijkt, toch?
4: Ja, maar denk ook ten eerste al voorafgaand daaraan wat creatiever denken. Zowel ook, hoe gaan we daar met elkaar, hoe willen we die samenleving inrichten? En we denken nu, denk ik, toch heel vaak in, we schaven dit een beetje bij, we halen dat een beetje eraf en daar een beetje meer, en dan zijn we er wel. En de vraag is of dat op termijn voldoende blijft en of we daarmee ook vitaal jong
1: en oud eigenlijk
4: blijven.
1: Niet, hè, want je ziet nu al dat het piept en kraakt, en met die dubbele vergrijzing wordt het alleen maar erger. Dus dat is echt een taak om daar goed over na te denken. Jij noemde in het begin van ons gesprek dat je het ook heel belangrijk vindt om het over die kloof te hebben, want eigenlijk zie je, denk ik, toch wel een beetje dat ouder worden en dan vooral gezond ouder worden, dat het toch wel een beetje een elitesport is.
4: Ja, eigenlijk komt het daar wel op neer. Ja. Je ziet echt een hele groot verschil tussen ten eerste qua levensverwachting, hè, wat ik al noemde, het aantal jaren dat we leven, maar ook het aantal jaren dat we gezond leven. Dat is overigens niet alleen in Nederland zo. Dat is overal in de wereld aan de orde. En in landen waar er dus niet geïnvesteerd wordt, ook om dat meer gelijk te trekken, of waar er niet geïnvesteerd wordt in gelijke kansen in zowel onderwijs als in gezondheidsvoorziening, daar zie je dat die kloof nog veel groter is. En voorbeelden klassiek zijn daar bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in, waar je ziet dat dat nog veel meer uit de pas loopt.
1: Wat doet dat bij de samenleving?
4: Nou, dan krijg je echt nog veel meer dan wat wij hier nu al zien. Echt een tweedeling in mensen die een gezonde levensverwachting hebben. Bijvoorbeeld in de UK, die echt 15 jaar lager is voor de laagopgeleide dan voor de hoogopgeleide. Dat is enorm. Dus dat betekent, als je je pensioenen daarop aan daarmee in beeld hebt, dat mensen dan eigenlijk relatief kort na pensionering al tegen het einde van het leven lopen wanneer je laag opgeleide bent. Terwijl hoog opgeleide dan eigenlijk nog 15 gezonde jaren te gaan hebben.
1: En dat is natuurlijk super oneerlijk. Maar misschien zijn de mensen die hoog opgeleid zijn en het allemaal kunnen betalen, denken ja, boeien. Ik hoop het niet, hè, maar zo wordt toch vaak gedacht in onze samenleving. Ikke en nog eens ikke.
4: Nou, er is een klein hoopvolpuntje ook wat betreft opleiding. Als wij blijven investeren in goede opleiding, zien we naar de toekomst toe in Nederland ook het opleidingsniveau van de toekomstige groep ouderen toenemen. Mm-hmm. Dus daar zit een grotere groep hoogopgeleide in. Maar eigenlijk zet je daarmee, als je op die manier naar kijkt, ook een heel groot deel van de samenleving buitenspel. Die ook, waarmee we het wel met elkaar moeten redden om de voorzieningen in stand te houden waar we het eerder over hadden.
1: Dus ook een eigen belang voor die hoogopgeleide mensen met geld.
4: Absoluut, dat is echt een eigen belang. En dat belang zou eigenlijk al vanaf de jeugd moeten spelen. Dus we moeten echt met elkaar zien dat investeren in jeugd en jongeren cruciaal is.
1: Goed dat gezegd is. Je hebt de kettingvraag heel mooi beantwoord. Morgen heb ik weer een mooie gast. Dat is Laurens Verhagen. Hij is tech-redacteur bij de Volkskrant. Ik ga met hem praten over de obsessie onder de techbazen met eeuwig leven. Want die zijn er gigantisch veel geld. En die doen zelf ook allemaal hele crazy behandelingen. Dus daar gaat het morgen over. Maar wat zou jij aan hem willen vragen?
4: Ja, ik ben heel benieuwd naar het gesprek morgen. Ik zou graag willen weten hoe hij kijkt naar de ontwikkeling. Moeten we ons leven overlaten aan big tech en deels ook big pharma? En wat zijn de consequenties daar dan van?
1: Mooie vraag. Dat houdt jou bezig, ook die vraag persoonlijk?
4: Zeker, ja.
1: Maak je er zorgen over?
4: Zorgen niet, in de zin dat ik meteen denk dat het allemaal misloopt. Maar ik vraag me wel af of big tech en big pharma niet op een andere manier zouden moeten inzetten, zodat iedereen daarvan gaat profiteren.
1: Ja, dat je dus wel die kloof overbrugt. Maar ik hoor jou ook zeggen, je moet maar wat vaker met je chatbot je gezondheidszorg gaan bespreken. Hè? Dus het is ook natuurlijk echt iets wat ons gaat redden. Ja. Ik vond het ontzettend leuk. Ik denk dat we met z'n allen weer veel hebben geleerd van jouw boeiende inzichten. Dus dank dat je er bent geweest.
4: Dank je wel.
1: Je bent er nog steeds natuurlijk. Helga de Valk, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, hoogleraar Migratie en de Levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen. En je bent ook vicevoorzitter geweest van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050. Vond je dit nou een boeiend gesprek? Luister dan ook zeker naar onze podcast Het Grote Plaatje. Want Helga is daar ook te gast geweest. En dat had als titel: we krijgen te weinig kinderen en dat is jouw schuld. Nou, ga het vooral zeker terugluisteren. En onze andere afleveringen over de Big Five van het eeuwige leven vind je natuurlijk ook daar terug in onze BNR-app. Blijf live, zometeen Jochem Visser met BNR Zaken doen. Ik wens je een mooie, gezonde dag, zeg ik er deze week bij. En tot morgen.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
12: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
11: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
13: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: De 100 grootste bedrijven in Nederland zorgen voor ruim 80% van het BBP dankzij de internationale handel. Maar hoe houdbaar is dat nog in tijden van deglobalisering? Je hoort het om 10:10 van Winfried Ruigrok, hoogleraar International Management bij de Universiteit van St. Gallen in de Economische Stand van Nederland.
15: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
16: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
21: Steeds meer jongeren vallen uit met psychische klachten en ouderen hebben moeite om gezond aan het werk te blijven. Hoe houden we Nederland aan het werk? In BNR at Work gaan we op zoek naar out-of-the-box oplossingen. Straks om 3:30 op BNR.
22: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
23: Nu in de BNR-app.
5: Republikeinse kritiek op Trumps dieseldeal neemt flink toe. De estafettestaking in het streekvervoer is van start. De helft van de medewerkers staakt. En 3/4 van de gemeente verleent geen ontheffing voor het afsteken van vuurwerk. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan nu naar de ANWB. Zorgt de staking van de streekvervoerders voor grote drukte op de wegen?
24: Ja, goedemorgen. Nou, wat we eigenlijk zien, hè, vroeger zagen we inderdaad dat een staking veel impact kon hebben op verkeersstromen. Tegenwoordig zien we toch een grotere flexibiliteit onder forensen. Mensen werken makkelijker thuis. We hebben vanochtend niet echt een effect gezien vanuit de staking. Het landelijke vervoer rijdt natuurlijk wel en ook het stadsvervoer staakt niet. Toch een paar files. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld gebeurde een ongeluk. De weg is daar weer vrijgemaakt. Maar houdt rekening met 15 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, de A16 Rotterdam richting Breda. Die is dicht voor politieonderzoek na een ernstig ongeluk. En dat betekent dat de weg dicht is tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. Je kunt omrijden via Oosterhout over de A59, de A27 en de A58. Verder nog flitsers op de A7, Afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 108,4. De A16 Rotterdam richting Breda bij 53,7 en de A27 Utrecht richting Almere bij 108,2.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In België zit een Nederlander vast voor een aanslag met een brandbom. Hij zou die bijna een jaar geleden hebben gegooid tegen de voordeur van een huis in Deurne bij Antwerpen. De verdachte kon worden opgespoord door de deelstep waarop hij reed. Hij is nu uitgeleverd aan België. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoge beroepszaak verloren over een schadevergoeding. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze in Kuala Lumpur van een flat viel. Een rechter bepaalde eerder dat de politie te snel uitging van een ongeluk en kende een schadevergoeding toe, maar dat is nu teruggedraaid. Op de IJssel is weer éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat was eerder deze week nog ingetrokken, maar het waterpeil is weer flink gezakt. Daarom mogen schepen tussen Zutphen en Arnhem alleen nog richting Duitsland varen. De lage waterstand in de IJssel komt nog steeds door de droogte van deze zomer. Er is massaal seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt instituut NIOT. Daar zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is niks mee gedaan. En vandaag is de boom van het jaar gekozen en die staat in het Groningse dorp Middelstum. Het gaat om een ruim 150 jaar oude beuk bij de ingang van een kerk. Volgens de regionale omroep kreeg de winnende boom een paar duizend stemmen meer dan de nummer 2, een cornoelje in Utrecht. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
5: Trump richt de pijlen op het internationaal strafhof en over 6 maanden worden de sancties al ingesteld. Wie moet erop reageren en hoe? Ik bespreek het zo in het lobbypanel van BNR Zaken doen.
0: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
1: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salaris.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over het cyberincident bij Ahold en de reactie erop in het lobbypanel. Vanaf 12 uur bespreek ik macro-economisch nieuws met Edin Mujagic. En om 12:30 spreek ik John van Vliet, directeur van het Lift Instituut, over onder andere uitbreiden in India. Maar nu eerst het economische nieuws van de dag. Het is vandaag de dag van ASML, hoe kan het ook anders? Dat kwam vanochtend namelijk met de resultaten over het derde kwartaal. En die waren goed. De chipmachinemaker uit Veldhoven wist de verwachtingen van beleggers ruimschoots te overtreffen. Het bedrijf boekte een recordomzet van 11,7 miljard euro. De netto-winst steeg naar bijna 5 miljard euro. En dat is een ruime verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Met de gigantische bedragen die wereldwijd in AI worden geïnvesteerd, kan ASML momenteel ook niet aan de vraag voldoen. Daarom gaan ze de productiecapaciteit verder verhogen, bovenop de eerdere verhoging van 30% die ze al hadden aangekondigd. Maar zeker tot 2028 blijft ASML achter bij de vraag. Zo lijkt ASML zich in een bijzondere luxe positie te bevinden, volgens Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen.
5: Dat klanten bij ASML praten over 2028... of zelfs orders tot 2029, 2030. Dat hebben we nooit gezien. Het was altijd, als we dan voor volgend jaar durfden ze dan wel iets te zeggen. Maar zo ver vooruitkijken, dat betekent gewoon dat die markt helemaal veranderd is.
4: Ondertussen staat ASML grootste stijger in de AEX, 2% in de plus. En de hele AEX staat op 1139 punten, 9/10 van de procent erbij. Om 1 uur hoor je natuurlijk meer van onze beursnerds.
1: Lobbypanel.
4: Hoeveel kopjes koffie worden er in de internationale achterkamers geconsumeerd om het internationaal strafhof te behoeden voor Amerikaanse sancties? En hoe kan een belangrijk rapport over hypotheekfraude maanden in een la blijven liggen? Dat en andere heel belangrijke vragen ga ik allemaal bespreken in het lobbypanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen op het snijvlak van publiek belang en private instellingen. En dat doe ik met Ankie van Wersch van Future Up.
6: Goedemorgen.
4: En Mark Harpers van Techniek Nederland.
7: Goedemorgen.
4: Goedemorgen allebei. Ja, we moeten er maar mee openen. De Ahold-ketens in Nederland, België en de VS die kampten van zondagmiddag tot gistermiddag met de cyberaanval. Lege schappen, teleurgestelde klanten als gevolg. Online was het bedrijf volledig onbereikbaar voor klanten eigenlijk. Bestellingen werden niet bezorgd. Distributiecentra lagen deels stil. Prijzen van aanbiedingen in de winkels klopten niet meer. En Albert Heijn topvrouw Margaret Verstede van Duin die zat gisteren bij talkshow Eva om tekst en uitleg te geven, maar daar kwam bar weinig uit.
8: Het zou een hek kunnen zijn, maar het kan ook iets anders zijn. Dus ik vind het niet veranderd om dat nu te zeggen. Maar nee, dat kan ik nu niet zeggen. Nee,
9: over dagen of over maanden?
8: Ja, dat kunnen we niet zeggen. Nou, ik kan tot de onderzoek afgelopen is niet zeggen of iets gestolen is. Want als we niet alles hebben uitgezocht.
9: Okay, lijkt het erop dat er iets is gestolen?
8: Dat kan ik ook niet zeggen. Sorry dat ik het elke keer moet zeggen, maar totdat het onderzoek afgelopen is, dan kan ik daar gewoon niks over zeggen.
4: Laat ik de meest voor de hand liggende vraag maar stellen. Is het nou verstandig om de media op te zoeken zonder dat te kunnen zeggen?
6: Daar kan ik niks over zeggen. Ik denk dat het verstandig is de media op te zoeken, want de volledige radiostilte wat we bij Odido zagen was het ook niet, maar hier iets van mediatraining had geholpen. Want dan had je het gedraaid naar wat kan ik wel zeggen. En dat kwam zo weinig aan bod.
4: En wat hadden ze dan wel kunnen zeggen, Mark?
7: Het is volkomen terecht dat je zegt, ik kan niks zeggen over waar justitie mee bezig is. Hè? Want je moet natuurlijk dat moet uitgezocht worden wat er aan de hand is. Maar besef je wat de vraag is van de mensen die kijken, en eigenlijk 18 miljoen Nederlanders, die willen eigenlijk 3 dingen weten. Ja, ze wilden ultiem weten, zijn mijn gegevens gestolen? Nou ja, oké, als je dat nog niet precies weet, zeg je dat niet. Maar het hele verdienmodel is natuurlijk ook dat je eigenlijk moet profiteren van bonuskortingen en dat je daardoor je boodschap elkaar nog een beetje betaalbaar houdt. Dus zeg in ieder geval iets over wat je gaat doen met de bonuskortingen van deze.

0: week, of je die later vergoedt, de koopzegels, wat gebeurt er met die tegoeden? Want dat is gewoon essentieel in de huishoudportemonnee van mensen. En als je daar nou mee begint, dan wordt denk ik sneller geaccepteerd dat je over het grote IT-gebeuren en wat daar aan de hand is, dat je daar op dit moment nog niks over kunt zeggen.
1: Nu is het natuurlijk wel zo, Ankie.
2: Ja, nee, het interessante is dat juist op sociale media hebben ze het hier alleen maar over gehad. Dit is het effect op jou als boodschapper, klant. En het is inderdaad een gemiste kans. Dus ik ben het gewoon met je eens.
1: En het is natuurlijk wel zo dat Albert Heijn ook in de voorgaande dagen heeft gezegd, ja, we zien geen bewijs van gestolen gegevens op dit moment. Dus daar kwamen ze op zich wel snel mee. Dus je kan ze ook punten geven voor wat men wel had kunnen zeggen, maar dan niet bij Eva, om het zo te melden. Ja. En dan eventjes terug naar het hele verloop van het incident. Waarom denken jullie dat Ahold een dag wachtte met het melden van het incident?
2: Ik ben niet binnen geweest, maar ik vermoed dat de ernst van het incident eerst goed onderzocht moest worden om te bekijken of het echt de moeite waard is. Dus ik zou niet naar de pers rennen en een half uur laat zeggen, oh sorry, nee, valt toch mee. Dus mijn vermoeden is dat ze gewoon eerst goed onderzoek gedaan hebben en zich toch ook, want haar eerste NOS optreden was goed voorbereid. Ja. Dat ze daar ook de tijd voor genomen hebben.
1: Ja, dat is het eerste quoteje wat we hadden geknipt. Vanochtend hebben we toen volgens Eva even erin gestopt hier in het panel natuurlijk. Ja. En kijk, we hadden net over de prioriteit leggen bij de tastbare gevolgen voor de klant. Maar nu is het natuurlijk zo dat ook in de Kamer hier flink wat vragen over zijn gesteld en dergelijke. Heeft Ahold daar ook niet wat kansen laten liggen? Want nou moet de staatssecretaris Silvio Erkens van onder andere voedselzekerheid natuurlijk zeggen, ja, we gaan een plan door het kabinet in laten stellen om voedselzekerheid te garanderen.
0: Ja, nou weet ik dat daar ook al een tijdje aan wordt gewerkt. Dus het is niet alleen dankzij deze zaak, want bijvoorbeeld ook VNO-NCW, MKB Nederland, die zijn daarbij betrokken. Maar het laat eens te meer zien. En misschien is dit dan ook wel een wake-up call voor alle andere branches in Nederland, dat je echt voorbereid moet zijn. En ik zeg dat omdat wij als Techniek Nederland begin dit jaar onze hele eigen branche hebben laten doorlichten op weerbaarheid. En gek genoeg zijn wij tot nu toe volgens mij de enige branche die dat op deze manier gedaan heeft. En dan gaat het erom van wat moet je doen om je eigen bedrijf in de lucht te houden of weer in de lucht te krijgen als er een ICT-storing is, een stroomuitval, dat soort dingen. Maar ook wat je moet doen, want dat geldt natuurlijk in de techniekbranche, om bijvoorbeeld je vitale klanten die bijvoorbeeld geraakt worden door een stroomuitval of IT-hack, hoe je die weer in de lucht krijgt. En dan zie je gewoon dat voorbereiding echt alles is. Van tevoren nagaan, wat zijn je kernprocessen, wat kan ik communiceren, hoe ga ik om met mijn medewerkers. Stel je voor dat er een stroomstoring is, een deel van je medewerkers die mantelzorg verleent, die raakt echt in een gewetensconflict van ga ik mijn baas helpen of ga ik mijn oma helpen. Yeah. Accepteer dat van tevoren, maak daar afspraken over. En dat zijn dus allemaal van die praktische dingen. Inclusief, maak een draaiboek voor crisis en zorg dat je het ook op papier hebt. Want als alle computersystemen eruit liggen, dan heb je heel weinig aan een digitaal draaiboek.
1: Ja. Nou, het FD kwam nog met een heel artikel over voedselzekerheid en dit soort draaiboeken inderdaad. En daarin werd meteen gezegd, ja, wij zijn in Nederland weer kampioen just-in-time levering en dergelijke. Heeft Ahold ook niet gewoon iets laten liggen door eigenlijk te zeggen, ja, wij bereiden ons voor de volgende keer hierop voor? Want ja, nou worden misschien de marges opgegeten doordat het kabinet zegt, wij gaan het zomaar doen, want u heeft dat laten liggen.
2: Ja, ik vind het dus een gemiste kans voor de branchevereniging, voor het CBL. Die hadden hier echt ook in kunnen stappen en kunnen zeggen, dit is hoe wij dit samen als supermarkten oplossen. Want nu lijkt het een probleem van Albert Heijn, maar uiteindelijk had dit Lidl, Jumbo ook kunnen overkomen.
1: Ondertussen gebeurde er ook wat in Frankrijk met vriezers inderdaad. Ja, had hier geen verband mee, wordt gemeld. Nee. Maar
2: het had natuurlijk zo ook ergens anders kunnen overkomen. Dus ik vind dit ook een taak van de branche. En ik weet ook dat ze ermee bezig zijn. En ook de branchevereniging, daar had een persbericht uitgemogen over wat er al gaande is.
1: Maar neem je dan niet een beetje het verhaal op je? Want er gebeurt iets met Ahold, dat wordt midscheeps geraakt. En als CBL, dan als woordvoerder, als ik daar zou werken, zou ik wel even twee keer achter mijn oren krabben voordat ik zoiets eruit gooi, toch?
2: Dit wordt nu op Albert Heijn gezet, maar Silvio Erkens heeft het ook echt al breder getrokken over de kwetsbaarheid van onze voedselketen en de afhankelijkheid van digitalisering. Dus op het moment dat de overheid het breder trekt, zal je als industrie ook een stap te zetten hebben.
0: Ja, dat is precies die les die wij hebben. Kijk, we hebben die branche laten doorlichten in allerlei scenario's. Daar komen allemaal dingen uit die je moet regelen, die je eigenlijk op iedere crisis kunt toepassen. Mm-hmm. En wij vertalen dat vervolgens, en dat kan de rol van de branchevereniging zijn, wij vertalen dat nu in hele praktische handleidingen. Van, het is natuurlijk zo'n woud aan dingen die je moet regelen, maar wat zijn nou de belangrijkste dingen? We maken stappenplannen, zowel voor het MKB als het grootbedrijf, zodat je een beetje richting krijgt en guidance krijgt in wat moet ik nou als ondernemer doen om dit soort dingen aan te pakken. En ja, wat dat betreft, mag ik hopen dat de branchevereniging CBL, maar ook de andere supermarkten kijken nu van wat als dit mij was overkomen. Want het kan dus zomaar overkomen. Dat zie je ook aan Frankrijk, waar de koeling wordt uitgeschakeld in supermarkten. Ja. Iedereen is kwetsbaar.
1: En terug naar Ahold dan. Hè? Want wij trekken het nu snel breder natuurlijk, logisch. Ook vanwege de Kamervragen. Maar nu blijkt ook dat Ahold uit voorzorg systemen uitschakelde na het detecteren van hackers. Liet Ahold, justitie of niet, het verhaal daarmee niet een beetje door de vingers glippen? Omdat wij nu allemaal konden speculeren en de een zei, ja, de Russen hebben dit gedaan, hackers hebben dat gedaan, enzovoort, enzovoort. Of is dat gewoon de enige keuze die ze hadden?
2: Ja, ik ben geen IT-specialist, dus laat ik me daar vooral ook niet over uitlaten.
1: Nee, maar wel een communicatiespecialist.
2: Ik denk dat als dit IT-technisch en veiligheidstechnisch nodig is geweest om groter te voorkomen, dan had ik dat bij Eva wel verteld. Hè? Mm-hmm. Dus wij hebben dit gedaan. En als we dat niet gedaan hadden, was er mogelijk X, Y, Z gebeurd. Dus best laten zien dat je de juiste dingen doet. Dat had communicatietechnisch wel iets meer gemogen.
1: En dan tot slot, vanaf hier denken jullie dat Ahold / Albert Heijn nu genoeg van een pad voorwaarts heeft gemeld voor klanten om nu zeker te zijn van hun zaak? Want Anke, jij wees op sociale media, maar Mark, jij zei ook van ja, ik weet nog steeds niet wat er met mijn bonuskaart gebeurt.
2: Ja, hij doet het weer, heb ik net gekeken.
0: Ja, oké. Nou, dat is geruststellend nieuws, denk ik, ook voor alle luisteraars. Nou ja, weet je, ik denk dat je nog dagen en weken bovenop moet blijven zitten. Want er komen natuurlijk altijd vragen na de eerste crisis. En dat is een beetje, dat werd vroeger gezegd, de crisis na de crisis. Er kunnen nog gekke dingen gebeuren, allerlei vragen opkomen. Dus ik denk dat je wekenlang er bovenop moet blijven zitten. En eigenlijk iedere vraag voor moet zien te zijn. Of moet uitleggen waarom je hem nu nog niet kunt beantwoorden.
1: En dat is de boodschap van de voormalig minister voor Ahold.
3: Zaken doen. Jochem Visser.
1: We zitten midden in het lobbypanel vandaag met Ankie van Wersch van Future Up en Mark Harbers van inmiddels Techniek Nederland. En het conflict tussen de Europese Unie en de VS over het internationaal strafhof escaleert. De Amerikanen hebben nu sancties aangekondigd tegen het strafhof in reactie op onderzoeken naar handelingen van Amerikaanse militairen in Afghanistan en het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. En onze premier, Jette, als leider van het gastland van het ICC, die beet al van zich af tijdens de VN-top eind september.
4: And now with the ICC under attack, the writing is truly on the wall. After all, how can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response, to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Ja, de premier Jette die oogste hiermee applaus. Moet hij de eerste zijn die dit op zijn rug hijst?
2: Nee, dit moet hij niet alleen doen. Kijk, als we Trump tegen Jette hebben, dan weet ik wie er wint. Maar als we Trump tegen de VN en de EU hebben, dan hebben we een gesprek. Mm-hmm. Maar we hebben wel gezien dat Trump ergens toch wel een beetje gevoelig is voor stevige uitspraken. Meloni die toch even wat zei over de paus. Of Lula in Brazilië die zich toch stevige uitsprak.
1: Ja, iedereen kreeg een Trump-bump. Ook meneer Carney in Canada. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Dus iedereen ging erop vooruit. Maar dan even de context. Hè. Dit is niet de eerste keer dat Trump of zelfs de VS kritiek heeft op het internationaal strafhof. Dat speelt al sinds president Clinton, want die tekende slechts symbolisch voor dit strafhof. Dus eigenlijk is er niet heel veel veranderd aan de situatie van de VS versus het strafhof, toch? Er worden alleen nu sancties ingesteld.
0: Nou ja, en dat laatste, dat is niet zomaar verandering. Hè, nee. Want het was eigenlijk tientallen jaren een soort status quo. Wij accepteerden dat de VS niet meededen. De VS die ging schoorvoetend ermee akkoord dat het er was, maar wilde er verder niets mee te maken hebben. En het instellen van sancties, dat is natuurlijk wel een heel ander dreigmiddel. Loont het denk ik de moeite om even de tijd te nemen. Al is het maar omdat je, als ze zelf zeggen, het duurt 6 maanden voordat de sancties ingaan. We hebben gezien, ook met Trump, dat 6 maanden heel lang is. Begin dit jaar, het is niet vergelijkbaar.
1: Het voelt als een eeuwigheid, Mark.
0: Maar begin dit jaar dreigde hij Groenland in te nemen. En uiteindelijk is daar ook iets van een afspraak en een deal gekomen. Dus dit is natuurlijk anders dan Groenland. Maar je hebt die tijd denk ik nodig om te kijken of je ergens uit kunt komen. En helemaal om te kijken of je het ICC op een andere manier kunt helpen. Wat nog best wel ingewikkeld zal worden. Aangezien je ziet dat we natuurlijk ook vaak van big tech afhankelijk zijn. Zie maar eens allerlei ICT-applicaties en e-mail te verzinnen voor het ICC. Die niet ergens op een Amerikaanse server terecht komt.
1: Ja.
0: Dus en dan is het natuurlijk wel van belang dat dat Jette zich in ieder geval uitspreekt zoals hij heeft gedaan. En dat is misschien niet eens zozeer richting Trump, hoewel het wel kan helpen om duidelijk van je af te bijten. Maar dit is vooral om alle Europese partners en landen elders in de wereld mee te krijgen. Want je zult dit wel met elkaar moeten doen. Maar als andere landen zien dat het gastland zich niet eens zo zou uitspreken, ja, dan valt zo'n coalitie snel uit elkaar. Dus je hebt wel een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat Nederland zich natuurlijk al heel lang presenteert als land van vrede en veiligheid en gerechtigheid, hè, met Den Haag als hoofdstad daarvan. Ja, dan kun je niet anders dan je zo hard uitspreken.
1: Ja, durven we die term gidsland nog in de mond te nemen tegenwoordig? Of zijn we daar inmiddels wel een beetje vanaf? Maar over die EU-landen dan, die wachten nog met een felle reactie. Is de uitkomst van de overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU landen in Luxemburg. En ja, die putten ook inderdaad hoop, zoals jij zegt, Mark, uit hoe de Groenlandcrisis afliep met de sisser. Dus wat vind jij van die afwachtende strategie, Ankie?
2: Nou, 6 maanden is heel lang, hè. Als we weten dat Groenland in januari was al helemaal. Er zijn nog midterms. Er is nog een hoop traditioneel diplomatie mogelijk hierop. Dus die zijn achter de schermen heel hard aan het werk. En ik denk dat het heel goed is dat Jette en ook de Verenigde Naties hebben zich wel al uitgesproken. Dat er dus wel uitspraken zijn, niet alleen van Nederland, maar wel breder. En dat we nu met de andere strategieën, dus met de goede gesprekken aan de slag moeten. En ja, misschien is de wereld over 3 weken weer heel anders.
1: Misschien eindigt de Iran-oorlog nog wel een keertje. Je zou het niet weten.
0: Maar alles kan, maar bedenk je bij dit soort vragen, als de kernvraag is het nou verstandig om op de diplomatieke koers te gaan, dan is eigenlijk de wezensvraag altijd, wat is het alternatief?
2: Yeah.
0: En het alternatief is nu de beuk erin te gooien, en dan heb je kans dat de VS volgende week begint met de sancties, en dan heb je echt geen alternatieve infrastructuur voor het ICC opgebouwd.
2: Die 6 maanden zijn heel belangrijk aan beide kanten. Ja.
1: Nou, daarover gesproken, de Amerikanen die stoppen onder andere met diensten leveren natuurlijk. Dat houdt concreet in dat medewerkers van staf of bijvoorbeeld zometeen geen Microsoft meer hebben. We spraken al soevereiniteit van de cloud en zo. Is een gesprek aanknopen met deze bedrijven die de diensten leveren dan ook een mogelijk pad om te bewandelen? Of heeft de VS die bedrijven echt volledig in zijn macht en moet je daar niet aan beginnen?
2: Ja, ik vind dat lastig. België is dat aan het proberen, hè, met onder andere Microsoft. Je kan het zeker doen, maar die bedrijven, als die zich hadden willen uitspreken of tegen Trump in willen gaan, dan hadden dat op 27 andere thema's ook al kunnen doen. Die wellicht iets minder gevoelig lagen dan het ICC.
1: Maar dit is echt infrastructureel, hè? Want ja, zij zouden dan echt ingaan tegen hun eigen overheid. Dus ik zie daar weinig ruimte in. Ja. Maar ik vroeg me nog af of je wel met hen kan praten om dan weer met Trump te praten en dergelijke.
0: Je zou het in ieder geval moeten proberen. Maar maak je geen illusies. Er ligt in wezen een veel belangrijkere vraag op tafel. Je weet dat je voor je IT-infrastructuur, maar ook creditcards, banken, heel erg afhankelijk bent van de VS. Maar stel je nou voor dat je zegt, oké, we gaan het daarbuiten omregelen, alle medewerkers, zorgen we dat die in Europa kunnen blijven bankieren bij banken. Maar wat als de VS, waar ze dus ook mee dreigen vervolgens zeggen, maar dan zijn die banken ook niet meer welkom in de VS. Dus het heeft wel een sneeuwbaleffect. En daarom is het zo belangrijk dat je echt vol de tijd benut om te kijken of je hieruit kunt komen met de VS.
2: Enig idee waarom zij 6 maanden zelf aangegeven hebben? Want dat is de vraag die bij mij een beetje bleef hangen. Want in die 6 maanden kunnen wij met de rest van de wereld best wel veel, hoop ik.
1: Ja, dat klopt. En ik denk, ik vermoed en ik gis, speculeer, ja, dat dat dan ligt aan zowel het instellen van sancties als het feit dat je die bedrijven zelf ook nog enige prior notice moet geven, zeg maar. Maar goed, dat is de volgende vraag. Weer iets wat ik op moet zoeken de volgende keer dat ik dit panel doe. Laten we dan nog even snel het hebben over hypotheekfraude, want dit decennium heeft er al bij duizenden woningen hypotheekfraude plaatsgevonden. Dat is nog maar het tipje van de ijsberg, waarschuwt een bonte coalitie, waaronder burgemeester Hamming uit Zaanstad, de Nederlandse Vereniging van Banken en de politie, en daar heb ik 20 partijen nog niet genoemd. De Tweede Kamer heeft het probleem van hypotheekfraude te lang laten liggen, stellen zij. Al in het hele alarmerende rapport van het Financieel Expertisecentrum over precies dit onderwerp, dat ligt al maanden in een la. Klinkt dit bekend, Mark? Een voormalig rapport dat al maanden in een la ligt, dat toch wel heel belangrijk blijkt te zijn?
0: Ik weet echt niet wat hier aan de hand is. Maar ik wil, en dat is ook echt wel mijn 15 jaar ervaring in Den Haag en ook in een kabinet, waar iedereen vervolgens in de buitenwereld altijd constateert, het is een grote smoking gun en het is achtergehouden, heeft mijn ervaring me geleerd dat het bijna altijd zo is dat er inderdaad een rapport ligt. Maar in dit geval ook. Er is een hele keten van organisaties bij betrokken. Van het OM, de banken, de Belastingdienst, van alles. En dat de eerste neiging in Den Haag vaak is van nou, heel, heel belangwekkend rapport. We moeten iedereen om de tafel hebben. We moeten kijken hoe we hiermee omgaan. En als je dan iedereen om de tafel hebt, dan blijkt het allemaal net wat stroperiger en langzamer te gaan. En dan kun je na een half jaar zeggen, hadden we nou het rapport eerst maar verstuurd en daarna aan tafel gaan. Maar de instinctieve neiging in Den Haag, en daar en dat is echt gewoon beter dan wij vaak van de buitenwereld uitdenken, is toch, dit nemen we zo serieus dat we het eigenlijk het volledige verhaal naar buiten willen brengen. Rapport plus aanpak plus, ja, en dat duurt dan vaak net wat langer. Maar ik weet niet of dat hier is opgegaan, maar dit heb ik eerlijk gezegd het vaakst gezien in Den Haag. Dat het niet een groot vooropgezet complot is, maar al werkende weg blijkt het taaier, ingewikkelder en duurt het langer. Ja, en dan ben je te laat.
1: Dus wat wij de doofpot en de tijd die de doofpot kost noemen, dat is eigenlijk gewoon voorbereidingstijd voordat ze alles in één keer naar buiten brengen.
0: Ja, want ik heb eerlijk gezegd nooit ambtenaren meegemaakt die dachten, nou, weet je wat ik hier heb? Weet je, dit stop ik eens even in de la. Nee. De instinctieve neiging om aan de slag te gaan. En weet je, en dan komen er meer regels en dan komt er beter aanpak en dan klagen we ook met z'n allen weer van, goh, nou, we hebben allemaal wel heel ingewikkeld gemaakt.
1: Ja. Nou, ja. Helder. Ankie, heb jij daar nog wat aan toe te voegen? Of?
2: Ja, de neiging om volledig compleet te zijn kan soms tegenwerken, ja, in dit soort gevallen. En in dit geval denk ik dat de hele lobby en de activiteiten er een volgens het boekje is. Hè? Want 8 oktober is het rapport officieel wel gelanceerd. Gisteren was er een bijeenkomst in Nieuwspoort. Morgen is het debat. Zowel links als rechts kan hierachter gaan staan. Want ja, het covert thema's die links en rechts.
1: Het heeft geen vijanden, hè, deze issue. Ja.
2: Het enige wat niet helpt, denk ik, hè, want het gaat over het uitwisselen van data, is dan misschien toch die hek van Albert Heijn, waar veiligheid en data nu ter sprake zijn. Maar formeel zou dit een no-brainer moeten zijn.
0: Ja, terecht zeg je, het heeft geen vijanden. Iedereen wil dit aanpakken, want het is uiteindelijk, het faciliteert alleen de criminaliteit. Maar het echte taaie issue hier zit, hoe organiseer je dit, hoe regel je dit, zodat de bona fide burgers en bedrijven zich geen zorgen hoeven te maken. Want voor je het weet, tuig je iets op. En dat hebben we natuurlijk ook gezien met de aanpak van witwassen, ja, door banken. Wat echt de administratieve lasten verhoogt. Waar mensen eindeloos vragenlijsten in moeten vullen. Ook mensen die niets te verbergen hebben.
1: 20% van de NVM-makelaars en de fraudebestrijding.
0: Ja. Nou ja, dat. En dat hebben we bij de banken gezien. En ik kan me voorstellen dat dat nog wel even hersenkraken is op de ministeries. Ook bij dingen die we met z'n 18 miljoenen en die alle partijen 150 zetels allemaal gewoon zo logisch als wat vinden. Maar laten we dan wel zorgen dat het straks in de praktijk niet tot onnodige belemmeringen leidt voor degene die niks te verbergen hebben.
2: Helemaal eens.
1: Nou, mijn hersenkraker is het klokje voor mijn neus. Oh, dus ja, ik moet jullie alweer danken voor een prachtig lobbypanel. Ankie van Wersch van Future Up. Mark Harbers van Techniek Nederland. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En straks, China kampt met oplopende inflatie en hoge producentenprijzen, maar ziet ook de export stevig groeien. Hoe dat zit, hoor je zo.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
7: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Hoor.
6: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
8: Nederland.
6: Ja. Het heet
8: voorzitter.
6: En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
9: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. Dan weet je tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
6: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
13: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
8: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
14: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
15: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
16: De Nationale Autoshow.
17: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
18: Meindert en Wouter.
19: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
17: Bijna de helft.
19: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
18: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
19: Het kwartje valt nu pas.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Dit is de administratie van je bedrijf zonder Teamleader AI.
19: Dit
21: met Teamleader AI. Word blij van administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja?
22: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
21: Teamleader AI maakt van je
19: administratie
21: weer
19: administratie.
23: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent, en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
24: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
25: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
26: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
27: BNR Verkeer.
28: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Stroe. 7 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Ook op de A16 Rotterdam-Breda rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord gebeurde een ongeluk. Je hebt hier 10 minuten vertraging. Dan nog een wegafsluiting, de A16 richting Breda. Die weg is dicht tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Prinsenviel voor politieonderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, de A27 en de A58. Dan wordt er nog geflitst op verschillende plekken, onder andere op de A30 Ede richting Barneveld bij hectometerpaal 18,0. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij 111,8. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,0.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
30: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In België zit een Nederlander vast voor een aanslag met een brandbom. Hij zou die bijna een jaar geleden hebben gegooid tegen de voordeur van een huis in Deurne bij Antwerpen. De verdachte kon worden opgespoord door de deelstep waarop hij reed. Hij is nu uitgeleverd aan België. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoge beroepszaak verloren over een schadevergoeding. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze in Kuala Lumpur van een flat viel. Een rechter bepaalde eerder dat de politie te snel uitging van een ongeluk en kende een schadevergoeding toe, maar dat is nu teruggedraaid. Op de IJssel is weer éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat was eerder deze week nog ingetrokken, maar het waterpeil is weer flink gezakt. Daarom mogen schepen tussen Zutphen en Arnhem alleen nog richting Duitsland varen. De lage waterstand in de IJssel komt nog steeds door de droogte van deze zomer. Er is massaal seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt instituut NIOT. Daar zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is niks mee gedaan. En vandaag is de boom van het jaar gekozen en die staat in het Groningse dorp Middelstum. Het gaat om een ruim 150 jaar oude beuk bij de ingang van een kerk. Volgens de regionale omroep kreeg de winnende boom een paar duizend stemmen meer dan de nummer 2, een cornoelje in Utrecht. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ondanks alle heffingen en beperkingen blijft het Chinese handelsoverschot maar groeien. Is er dan helemaal niks wat de exportstroom vanuit China kan afremmen? En ondernemers uit de varkens- en pluimveehouderij die ontmoeten elkaar op de Dutch Pork and Poultry Expo. Welke kansen ziet de machinebouwer in de pluimveehouderij? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Hoe kun je innoveren als telecomgigant in Nederland? Dat willen we weten van de CTO van Vodafone Ziggo. Over wat ze allemaal met AI doen in dat netwerk bijvoorbeeld. En dus spreken we hem in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
9: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf
11: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
0: De Chinese export is in september met maar liefst 36,3% gestegen op jaarbasis. Ondertussen stijgen de producentenprijzen sneller dan verwacht en loopt ook de consumenteninflatie licht op. Ik ga erover praten met Theo Mevissen, China-econoom van de Rabobank. Goedemorgen.
31: Goedemorgen.
0: Dit is een aardig record. Ik lees overal eigenlijk een soort jubelstemming wat betreft vanuit China, om het zo maar te zeggen. Hoe verklaar je deze cijfers?
31: Wat je nu vooral ziet is dat China toch heel goed weet te profiteren van de enorme investeringsgolf op het gebied van AI. Mm-hmm. En dan heb ik het niet zozeer over de meest moderne chips die daarvoor nodig zijn, want die kunnen ze zelf natuurlijk nog niet maken. Maar dan heb ik het wel bijvoorbeeld over goederen die gebruikt worden van de bouw van datacenters. En China blijkt dus inderdaad ook op deze markt ongelooflijk goed in staat om hun spullen daar op de wereldmarkt af te kunnen zetten en dus mee te kunnen profiteren van die AI-investeringsgolf.
0: En nu was er binnen China veel zorg, want men heeft altijd dat groeidoel van 5% voor de economie. Dat moet het altijd zijn, of het dat nou echt is of niet. En de economische groei bedroeg in het tweede kwartaal 4,3%. Is China nog steeds nou kwetsbaar of wordt alles opgelost met deze export, om het zo te zeggen?
31: Nou, vooralsnog, ja, niet alles wordt opgelost natuurlijk. Want je geeft hier terecht aan dat er natuurlijk ook voldoende binnenlandse uitdagingen zijn voor de Chinese economie. Maar ja, dit helpt natuurlijk wel enorm om die groeidoelstelling die overigens nu tussen de 4,5 en de 5% ligt, om die wel te kunnen bereiken, ja.
0: En heeft China dan helemaal geen last van al die exportbeperkingen die de VS en ook, nou, deze week nog Europa opleggen, bijvoorbeeld op het gebied van auto's?
31: Nou, natuurlijk voelen ze dat wel. Alleen, ja, dat wordt dus blijkbaar gecompenseerd. Enerzijds door van die AI-golf te profiteren. Anderzijds zie je ook wel degelijk dat China meer exporteert naar bijvoorbeeld Zuid-Korea. Meer exporteert naar de Europese Unie. Dus je ziet ook wel wat handelsstromen omgebogen worden. Sinds Amerika die hoge importtarieven heeft geheven. En ook zie je wel meer exporten naar zogezegd de Global South. Dus dat helpt ook om te compenseren.
0: En kunnen we nu ervan spreken dat de interne economie in China, bijvoorbeeld die hele vastgoedcrisis en zo, dat langzaam een beetje in de achteruitkijkspiegel verdwijnt? Of speelt dat nog steeds een heel erg grote rol in China?
31: Nou, dat speelt zeker nog wel een rol. En dan heb je het met name over de binnenlandse vraag.
0: Ja.
31: Die zwak blijft, omdat mensen toch vervroegd hun hypotheek willen aflossen. Omdat die woningwaarden natuurlijk onder water staan. En een gebrek aan binnenlandse vraag zorgt dus ook aan minder vraag naar importen van buiten. Mm-hmm. Wat dat effect van dat grote handelsoverschot van China nog eens een keer extra versterkt.
0: Heel veel dank, Theo Mevissen, voor de duiding. China-econoom van de Rabobank.
29: Ongevraagd advies.
0: VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, lees Private Equity, maken zich zorgen over de nieuwe bevoegdheden van de ACM. Dat zeggen de brancheverenigingen tegen BNR. De nieuwe bevoegdheden zouden de autoriteit Consument en Markt de macht geven om kleinere overnames te onderzoeken en tegen te gaan. Maar daar krijgt de marktwaakhond dan weer geen extra middelen voor. Tijd voor advies dus, ongevraagd advies zelfs aan de autoriteit Consument en Markt. En dat komt van Audrey Keukens, managing partner van Publion. Welkom.
8: Dankjewel.
0: Even de aanloop hier naartoe. Die initiatiefwet die kwam van Pro, is in september aangenomen door de Tweede Kamer. Wat probeert de Tweede Kamer hier precies op te lossen door de ACM de bevoegdheid te geven om te beslissen over overnames van kleine bedrijven?
8: Nou ja, kijk, de ACM gaat sowieso over. Die beslist ook over overnames van grote bedrijven. Ja. Dus dat is de toezichthouder die daartoe uitgerust is, om het zo te zeggen. En wat Pro met deze initiatiefwet, en de Tweede Kamer heeft die aangenomen, wil bereiken, is dat excessen, zoals is gebeurd in het verleden in de huisartsenzorg, maar ook in de dierenartsenzorg. Je ziet ze ook in de tandheelkunde. Dat kleine overnames, dus van één praktijk. Maar ja, als je 20 praktijken in één regio overneemt, dan zijn dat steeds 20 kleine overnames. Maar dan wordt het wel één grote machtsfactor in zo'n regio.
0: Wordt het best een hele grote, ja.
8: Dus dat die, in het geval dat dat soort signalen er zijn, dat er dan meegekeken wordt door de ACM.
0: En men wil dus private equity roll-ups, zoals je dat noemt, kralenrijgen voorkomen. En ook killer acquisitions uit de lucht halen, die kleine concurrenten uitschakelen. Wat vind jij nou marktverstorender? Hè? Ook als, dat vraag ik ook aan de voormalig voorzitter van VNO-NCW West. Wat vind jij marktverstorender? Die fenomenen die gebeuren of deze poging ze te stoppen?
8: Nee, ja, kijk, het staat niet tegenover elkaar. Het gaat erom hoe beschermen we consumenten in het land en concurrentie zonder gezonde investeringen en innovatie onnodig af te remmen.
0: Mm-hmm.
8: Dus het gaat hier vanuit Pro is het een initiatief om de consument, de patiënten van die huisartsen die op een gegeven moment overgenomen waren, maar vervolgens ging dat bedrijf failliet en zat iedereen zonder zorg. Hoe zorg je nou dat dat soort uitwassen niet plaatsvinden in Nederland?
0: En de drempel voor een normaal onderzoek van de ACM die werd nog verhoogd. Maar goed, de omzetgrens die ging omlaag. Eerst was het 30 miljoen euro, ja. Kleine overnames, nu 50. Wat vind je van die omzetgrens? Moet dat hoger, lager volgens jou? Of is dat een beetje komt-zie-komt-zaar arbitrair?
8: Nou kijk, een huisartsenpraktijk met een omzet van 30 miljoen vind ik best wel een grote huisarts dan. Dat lijkt me.
0: Ja, ja dat stelt ook dus een goede vraag over de effectiviteit van wat
8: precies
0: hier morgen wordt gesteld.
8: Dus nee, vooral is het nu zo dat de ACM dus ook zonder die grens, want die grenzen die stonden daar al. Hè,
0: ja.
8: Dat gaat dus over hele grote overnames van twee of een fusie van twee partijen in een bepaalde sector, waardoor er maar één dominante partij overblijft. Hè, en dan krijg je marktmacht, waardoor de prijzen omhoog gaan, waardoor de marges omhoog gaan. Dus om dat tegen te gaan, hebben ze nu deze wet in de Tweede Kamer aangenomen. Hij moet nog door de Eerste Kamer volgende week. Mm-hmm. Dus de vraag is nog even hoe dat daar gaat. Maar daar verwacht ik eigenlijk niet heel veel vuurwerk van.
0: Daarover gesproken, hoeveel invloed kunnen VNO, NCW, MKB Nederland en ook de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen dan nog uitoefenen op dit voorstel?
8: Nou ja, ook in de Eerste Kamer heeft het huidige kabinet geen meerderheid. Dit is een initiatiefwet van Pro, dus ik neem aan dat de Pro-fractie sowieso
0: ja.
8: Het zou gek zijn als dat niet is. Dus de kans dat hij de wet het haalt is vrij groot.
0: Mm-hmm.
8: Maar het is wel duidelijk dat ze een signaal afgeven. En het signaal wat ze vooral afgeven is, wees duidelijk wat dan risico-overnames zijn en waar een onderzoek van de ACM verwacht kan worden.
0: Ja.
8: Want wat je niet wil in welk investeringsklimaat dan ook is onzekerheid. Want onzekerheid remt investeringen. En als je nu, want het ACM is dus gemachtigd om tot een half jaar na de overname in te grijpen.
0: Ja.
8: Een half jaar is echt heel lang na een overname. Want wat je doet na een overname is naam veranderen, personeel integreren, e-mailadressen wijzigen, administratie samenvoegen. Dat is in een half jaar al lang gebeurd.
0: Ja.
8: Dus als je het dan moet terugdraaien, dat is best wel een...
0: Kortom, de brancheverenigingen die zeggen deze wet maakt het moeilijker om te investeren voor bedrijven. Want wij moeten een batterij advocaten van tevoren gaan raadplegen. Moeten we het wel doen? En op een gegeven moment zeg je nee. Als de kleine kans ook maar bestaat dat het terug wordt gedraaid en dergelijke. Snap jij helemaal waar zij vandaan komen ook? Want zij leveren deze kritiek en nou komt deze wet er volgens jou toch?
8: Ja, ik snap het zeker. Maar ik zou vooral willen vragen om duidelijkheid van de ACM. He, kaders en richtlijnen. Wat zijn dan risicosectoren waar ze met een groot glas naar kijken? Wat ze in de gaten houden? Want ze gaan niet, ze hebben de capaciteit niet. Ze krijgen er geen extra geld bij, zoals jij in het begin ook zei.
0: Ja.
8: Dus ze hebben helemaal geen tijd en geen middelen en geen mensen om elke overname in Nederland te gaan bestuderen.
0: Praten we dan over een wassen neus, volgens jou?
8: Nee, want ik denk dat we hebben geleerd. Dit is eigenlijk een les die we geleerd hebben van de Comet-situatie. Waar natuurlijk wel het een en ander mis is gegaan.
0: Ja.
8: En als het dus daar dat soort signalen weer zijn, dan verwacht ik dat de ACM in gaat grijpen.
0: Oké, dus jouw ongevraagd advies is: specificeer die toetsingskaders vooral.
8: Specificeer de toetsingskader en wees voorspelbaar als overheid.
0: En nou ja, de ACM heeft aangegeven hierover nadere guidance te zullen geven door in een leidraad vooraf inzichtelijk te maken welke factoren ze erbij betrekt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat lijkt mij nog best een vaag verhaal, want zelfs als je het nou heel erg specificeert, hè, wat krijgen we dan? Concentratie van een marktaandeel en kan dat gemeten worden?
8: Dat zou kunnen, maar
0: hoe stel je heldere criteria op?
8: Nou ja, wat je vooral verwacht van de ACM is dat ze criteria opstellen als wij gaan overnames onderzoeken op het moment dat de maatschappelijke situatie daardoor in het geding is.
0: Yeah.
8: Bijvoorbeeld, zoals in het geval van de huisartsenzorg.
0: Aan definitie onderhevig of niet?
8: Ja, nee, maar goed, het maatschappelijk is natuurlijk wel, het komt vanuit PRO, vanuit die maatschappelijke context,
0: yeah,
8: dat patiënten en consumenten in het geding kwamen.
0: Alle tandartsen te duur, ja.
8: Nou ja, tandartsprijzen gaan omhoog omdat er een consolidatie is in de markt. Huisartsen identito. Diergeneeskunde hetzelfde.
0: Mm-hmm.
8: Dus de ACM moet daar duidelijk over zijn welke sectoren liggen onder het vergrootglas. Dat kan ook wisselen.
0: Ja.
8: Dus dat kan in de loop van de tijd zich ontwikkelen. Maar dat zal een heleboel helpen in de duidelijkheid.
0: Helder. Dit was het ongevraagd advies van Audrey Keukens, managing partner van Publion. Wil jij het vorige advies horen aan minister van Buitenlandse Handel Sjoerd Sjoerdsma omdat chipbedrijf ASML in een handelsoorlog tussen Amerika en China zit? Zoek ongevraagd advies dan op je podcast-app. Dan hoef je geen advies te missen.
29: Film en reclame.
0: En bij mijn studio staat Britt Kenter, head of clients bij We Agency, want het is de eerste landelijke week van het
12: praatje.
0: Met een hoofdletter.
12: Nou, zeker.
0: En de afgelopen maanden werden we al getrakteerd op een campagne van Sieren natuurlijk. Ja. Nou, die spreekt voor zich. Laten we even luisteren. Een praatje.

0: Ja, Britten worden steeds onsocialer, want kennelijk moeten we worden opgeroepen om een onbekende aan te spreken. Mm-hmm. Dat klinkt simpel. Waarom is hier een campagne voor nodig?
1: Ja, een hele goede vraag. Omdat er wel altijd vaak een verschil zit in wat we weten en wat we uiteindelijk doen. En Stichting Praatje heeft onderzoek gedaan samen met de VU. En de getallen zijn als volgt dat 86% van de Nederlanders een praatje eigenlijk dus best wel heel erg prettig vindt voor zichzelf en voor de ander. Maar goed, uiteindelijk doen we het dus niet. We denken dat de ander er niet op zit te wachten. Het is ook een beetje soms ongemakkelijk om te kunnen doen.
0: Als presentator dus, kan ik dit beamen.
1: Nou, en wat zij dus heel graag willen met deze campagne is om die drempel wat meer te verlagen. En dat is natuurlijk heel interessant vanuit reclameperspectief. Hoe doe je dat dan precies? Ja.
0: En hoe probeert Stichting Praatje dat dan voor elkaar te krijgen allemaal?
1: Nou, ik moet echt eerlijk zeggen, ze maken het super concreet. Kijk. Dus we hebben een aantal dingen ontwikkeld. Allereerst, er zijn praatvlakken op openbare plekken. Daar kan je gaan staan, zodat men weet dat je open staat voor een praatje.
0: Ben je al langs geweest? Of,
1: ik ben niet langs geweest. Nee, jij?
0: Nee, ik ook niet. Nee, ik stond hier in de studio. Ja, en daarna moet ik voorbereiden.
1: En daarna moet ik voorbereiden. Je praat nu met mij, dus dat is ook heel erg fijn. Er is een mini-cursus. Er is lesmateriaal voor scholen. En daarmee maken ze natuurlijk al die stappen kleiner. En wat ze ook heel duidelijk zeggen is, oké, soms voelt dit nog best wel groot en geforceerd. Maar je kan ook gewoon beginnen met openstaan met een blik naar buiten, een glimlach of gewoon even een klein knikje naar de ander als je iemand tegenkomt. Eigenlijk, ja, super sympathiek.
0: En nu spijt bevreesd dat ik hier een term voor moet gebruiken die Gen Z liever gebruikt. Maar is het niet ook een beetje gewoon cringe volgens de meeste mensen om vreemden aan te spreken omdat de campagne dat tegen je zegt? Want Sire, sorry, maar ja, dat bereikt toch ook vooral de luisteraar die ietsjes ouder is dan 50, om het zo te zeggen?
1: Ja, nou ja, ik denk dat je daar wel een klein beetje een punt te pakken hebt. Neem niet weg dat het natuurlijk heel erg goed is dat mensen zich hier heel erg voor inzetten en dat het echt de samenleving mooier maakt en juist heel erg concreet. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik zag zo'n heel mooi uit van jullie collega's van de NOS, waarin ze dus ook mensen gingen interviewen. En daar zat iets heel moois in. Ik zag een jongen die 6 jaar geleden naar Nederland was gekomen en eigenlijk zei van ja, ik sta er wel voor open, maar ik heb de taal niet goed onder de knie, maar daarom vind ik het spannend om te praten. En grappig genoeg, dat soort voorbeelden, dat raakte mij dus heel erg. Dat ik dacht, oh ja, zie je wel. Uiteindelijk is dat misschien iets wat mij ook over de streep zou kunnen trekken om een soort van man die daar behoefte aan heeft of zelf behoefte aan heeft om te kunnen doen. En wat je bij deze campagne heel goed ziet, is er iemand die is echt op de barricade gaan staan en zich helemaal voor in gaan zetten. En dat is aanstekelijk. Dat is heel fijn. Maar die laat vooral heel erg zien dat hij het al heel lang doet. En met heel veel plezier. En fantastisch dat hij dit doet. Maar ik kan me best wel voorstellen dat het dan een beetje voelt als je daarnaar kijkt van ja, allemaal hartstikke leuk. Maar ik voel toch nog een klein beetje die ongemak. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren.
0: Ja, dat had ik ook een beetje. Ja, want ik ken me natuurlijk, ik heb ooit op de basisschool, de middelbare school gezeten. Een klas die is helemaal stil tot die leuke leraar binnenkomt. Dan steekt iemand achterin en zijn hand op. En dan wordt het opeens een leuk gesprek. En doet iedereen mee.
1: Ja.
0: Maar dan moet je wel de juiste filosofieleraar hebben, om het zo te zeggen.
1: Precies. Dus ja. Nee, dat klopt wel. En wat ze wel eens heel goed doen, is die drempel echt laag met concreet gedrag. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Maar een kleine tip, misschien nog vanuit het reclameperspectief, is gewoon wat mensen wat meer die het nog spannend vinden, dat ook onderdeel van je verhaal laten maken. Dus niet degene die het allemaal al doen en het juiste voorbeeld geven, maar ook misschien die verhalen van, nou, toch wat meer emotie bij zit, wat mij wat beter over de streep trekt. Neem niet weg dat ik het heel erg goed vind. En dat het hopelijk ook de samenleving wel echt gaat helpen. En ja, maak een praatje.
0: Wat zegt het nou eigenlijk over Nederland? We staan internationaal te boek als de meest botte van de klas.
1: Ja.
0: En dan vervolgens durven we geen praatje met elkaar te maken. We sierenreclames nodig. Ja. Maar we doen dan wel die sierenreclames.
1: Ja, precies.
0: Ik bedoel, dat zegt toch ook wel genoeg?
1: Dat zegt misschien ook wel genoeg. Maar ik ga het wel proberen deze week om het te doen. En ik hoop jij ook.
0: Nou, heel veel dank voor dit enthousiasme. Brit Kenter, Head of Clients bij We Agency.
2: Het MKB praat mee.
0: En het MKB praat mee, daar zou ik heel graag mee beginnen, want we moeten het gaan hebben over pluimvee en dergelijke. Maar dan heb ik natuurlijk wel nog een kleine aankondiging nodig vanuit de regiekamer. Dus ondertussen laat ik het alvast even vertellen. Er is een grote pluimveebeurs aan de gang en wij gaan praten met een ondernemer die daar te gast is. Die komt met nieuwe machines aan die, laten we het zo zeggen, iedereen die met eieren bezig is, daar meer mee in staat kan stellen om daar goed mee om te gaan. En ach, kijk, daar heb ik alweer eens even wat tekst. Want deze beurs in Hardenberg, daar ontmoeten ondernemers uit de varkens- en pluimveesector elkaar tijdens de vakbeurs Dutch Pork and Poultry. Van kuikenbroederijen tot nieuwe volière systemen en slachterijen. Op dit evenement willen agrarische ondernemers vooral hun nieuwste producten laten zien. En daar ga ik over praten met niemand minder dan Heinie van den Kamp, eigenaar van Castra Machinebouw. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heinie, jij bent een van die ondernemers met een nieuwe machine. Wat doet jouw machine? Ik praat al over eieren, ik gaf al een hint.
3: Ja, mijn machine transporteert eieren van de stal naar het centrale inpakpunt op de boerderij, waar de inpakken staat.
0: Ik las over een transportband om eieren die uit de kippenstal met legnesten staan, ja, naar een centraal inpakpunt te brengen. Werkt het ongeveer zo?
3: Ja. Ja, elke boer heeft een inpakker staan ergens op zijn boerderij. En meestal, of vaak hebben boeren meerdere stallen. En al die eieren van die stallen moeten naar dat centrale punt getransporteerd worden. En mijn machine doet dat.
0: En waarom is dat dan zo'n speciale uitvinding? Want ben jij een incrementele verbetering of heb je echt een heel nieuw systeem bedacht?
3: Transportbanden om eieren te transporteren die bestaan al tientallen jaren.
0: Ja.
3: Afgelopen jaren ben ik bezig geweest met een nieuwe vinding om de kwaliteit van de eieren te verbeteren. Dat de behandeling van het ei beter is dan de traditionele transportsystemen. En daardoor kunnen de boeren een hogere winst halen, meer eieren verkopen.
0: En dus ik begrijp eigenlijk, want ik heb toen ik me inlas op jouw onderwerp, heb ik het begrip kneuseieren geleerd. Dat kan jij terugdraaien, het procentuele aantal kneuseieren, toch?
3: Ja. Ik heb een aantal machines in het land staan en draaien. En daar zie je de eierkwaliteit gewoon omhoog gaan. Zeker aan het einde van, of naarmate de legronde vordert. Dan wordt de eierschaaldikte, die neemt af. Eieren rollen, tikken tegen elkaar aan, tikken tegen het systeem aan. En krijgen op die manier deukjes of scheurtjes. En dat noemt men dan kneuseieren.
0: Mm-hmm.
3: En mijn systeem gaat zoveel voorzichtiger met die eieren om, dat percentage naar beneden gaat.
0: En dan wil jij op deze beurs natuurlijk Nederlandse en Duitse bedrijven bereiken. Maar jij bent zelf geen pluimveehouder van origine, las ik ook nog. Dat is redelijk uitzonderlijk op een beurs waar veel exposanten en familiebedrijven zijn. Hoe ben jij hier dan tussengekomen als jong bedrijf? En lukt het jou ook om ertussen te komen?
3: Ik ben er tussen gekomen door gewoon door te zetten, gewoon doordoen. Het is veel mensen bellen en niet stoppen, gewoon niet opgeven. Heel cliché misschien, maar gewoon blijven zoeken naar pluimveehouders die de meerwaarde van de machine inzien en die het lef hebben om de stap te maken om de machine te installeren.
0: En is het dan zo dat je in sociale netwerken ook echt nog moet binnendringen met al die familiebedrijven op die beurs, of lukt dat jou wel?
3: Ja, ik kom echt van buiten wat dat dan gaat, ja.
0: Oké. Okay.
3: Maar ik merk wel dat het wordt me wel gegund. En mensen zien ook wel echt wel de meerwaarde. Dus dan gaat het. Er wordt wel over gepraat. En ik merk wel dat daar vorderingen in gaande zijn. Ja.
0: Nou, ik wens je alle sterkte met het aan de man en aan de kip brengen van deze machines. Heel veel dank, Heinie van der Kamp, eigenaar van Castra Machinebouw. En ben jij MKB-ondernemer, wil je ook meepraten over de actualiteit? Laat het ons weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: En deze rubriek is ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app en natuurlijk in de BNR-app. En daar is hij weer, Edin Mujagic. Straks neem ik het laatste macro-economische nieuws met hem door. Ook werp ik nog een blik op de wereld. Blijven luisteren dus.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
7: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland.
8: Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
9: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. ePassie. Wellbeing that works.
10: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
11: Een bedrijf runnen waarbij je klanten vaak niet kunnen betalen en je mensen gratis werken. Dat klinkt als een gegarandeerd faillissement. Nou, niet voor sociale ondernemers. Matthijs Tiemens van het Oranje Fonds schuift aan en legt uit hoe je zo'n driehoeksmodel wel rondkrijgt. Baanbrekende businessmodellen dus. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
13: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes!
15: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne beurt begint met luisteren.
16: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
19: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
20: De Belgische Dieteren Group importeert Duitse auto's en heeft een historie van meer dan 200 jaar. Maar het Dieteren onderdeel dat het echte kroonjuwel is, dat gaat binnenkort zelf naar de beurs. Welk bedrijf dat is en wat er dan nog van Dieteren overblijft, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app of vanmiddag om 2:00 op BNR.
21: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
22: Nu in de BNR-app.
0: Argentinië voert de juridische druk over olieboringen op de Falklandeilanden op. Nvidia steekt nog eens $2 miljard in Europa. En volgens de Dutch Startup Association is er veel meer geld nodig om de wereldwijde concurrentie bij te benen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan naar de weg met Rijn Baartsmans van de ANWB. Is het druk op de wegen?
23: Nee, het is niet druk op de wegen. 20 kilometer file in totaal. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Helaas is dat niet het geval op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Stroe rijdt het langzaam. 7 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan nog een ernstig ongeluk veroorzaakt een wegafsluiting op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel doet de politie onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, de A27 en de A58. Verder nog snelheidscontroles op de A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,0. De A16 Rotterdam-Breda bij 53,7. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij 111,8.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra de komende uren weer werken. Zo kunnen de AH-winkels weer op een normale manier worden bevoorraad. In elk geval de houdbare producten. Het kan na het cyberincident nog wel even duren voordat de schappen met groente en fruit zijn aangevuld bij Albert Heijn. De fietser is in Rotterdam geschept door een politiebus die in volle vaart op het fietspad reed zonder zwaailicht en sirene, meldt het AD. Door de klap in het centrum van Rotterdam belandde de fietser meters verder op straat. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto heeft een grote barst in de voorruit. De familie van de man die dit weekend werd gedood door een tijger roept op om de beelden niet verder te verspreiden. Het doet ze pijn om de beelden te zien. De man zou volgens zijn familie mentale problemen hebben gehad. Hij klom zaterdag in het tijgerverblijf van een Britse dierentuin. Waarom hij dat deed is niet bekend. Het Witte Huis moet 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties voorlopig binnenlaten. President Trump had verslaggevers van CNN, MS Now en Politico geweerd. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De 3 stapten naar de rechter en die komt nu opnieuw met een tussenoordeel. In elk geval de komende 2 weken moeten de media toegang krijgen. En Zuid-Holland wil na de gans nog eens 5 beschermde vogelsoorten verjagen of zelfs afschieten. Het gaat onder andere om de smint en de meerkoet. Die maken de oogsten van boeren kapot en de provincie moet ze dan weer compenseren. Het schadebedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot in de miljoenen. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: En als het aan het Liftinstituut ligt, dan stappen we binnenkort bij brand gewoon in de lift. Hoe je dat veilig houdt, bespreek ik zo met John van Vliet, directeur van het Liftinstituut. En morgen komen regeringsleiders van de EU bij elkaar om te bakkeleien over de meerjarenbegroting. Edi Mojagic ziet de discussie somber in. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Een bedrijf runnen waarbij je klanten vaak niet kunnen betalen en je

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met directeur John van Vliet van het Lift Instituut over waarom ons nog meer liftstoringen te wachten staan. Maar nu eerst.
2: Macro met Mujagic.
3: Ja, hij is weer aangeschoven. Ook dit keer weer zonder kooltrui. Edin Mujagic. Elke dag nemen we het economische nieuws door. Hoe is het deze ochtend?
4: Deze ochtend is het heerlijk. Al is het maar omdat ik niet zoals afgelopen maandag 15 seconden voor de uitzending binnenkwam
3: ja,
4: stormen.
3: Dus je kwam redelijk buiten adem binnen.
4: Dit geeft rust.
3: Edin, ook jij hebt inmiddels de World Economic Outlook van het IMF helemaal door kunnen nemen. De groeiverwachtingen voor volgend jaar zijn flink omhoog bijgesteld. Dat nieuws dat hebben we allemaal al gehoord. Maar op pagina 44 werpt men ook nog de blik op het verleden.
4: Ja, maar zullen we toch eerst even starten met waar de focus van alles en iedereen op ligt, namelijk die ramingen voor volgend jaar.
3: Kom maar door.
4: Het IMF zegt, de wereldeconomie heeft te maken met twee tegengestelde krachten, als het ware. Aan de ene kant de geopolitieke situatie in de wereld. Dat remt de groei af, dat remt de handel in de wereld af. Aan de andere kant de technologische vooruitgang en de gevolgen daarvan. En volgens het IMF wordt het langzaam maar zeker zichtbaar wat de invloeden van die twee factoren op korte termijn zijn. Hoe het allemaal op langere termijn uitpakt, daar moeten we nog op een aantal toekomstige documenten van het IMF wachten. Mm-hmm. Maar inderdaad, de focus ligt zoals altijd overigens, als het IMF met een nieuwe raming komt, op die nieuwe ramingen.
3: Ja, ja.
4: 2026 laten we even liggen, want dat jaar is bijna voorbij, dus daar kunnen we niks meer aan doen, of heel weinig aan doen. 2027, het goede nieuws is, de wereldeconomie gaat iets harder groeien dan wat men dacht enkele maanden geleden. Dat zien wij onder andere ook in de VS. Die economie groeit al hard, ruim 2%. En gaat er nog een schepje bovenop doen. Maar het beeld voor de eurozone is toch wel weer om te huilen. Want zowel voor de hele muntunie als voor de grote vier zijn de ramingen die toch al heel mager waren omlaag bijgesteld. Dus het wordt minder, minder, minder bij ons.
3: En dan even naar die blik op het verleden ook. Ja. Want jij pikt er nog wat verder uit. Want dit is de voorpagina dan. We moeten even wat verder.
4: Dat document heeft nog een aantal pagina's, dus lees je door. En ik vond voor Europa, dacht ik, wat we op pagina 44 aantreffen, is misschien nog relevanter dan die groeiraming van volgend jaar.
3: Mm-hmm.
4: Wat we daar zien is de ontwikkeling van de groei sinds 2008. En dan kun je heel mooi zien hoe de achterstand van Europa ten opzichte van de VS eigenlijk in de loop der tijd alleen maar groter is geworden. We hebben te maken met structureel lage groei. Als je bijvoorbeeld naar de groei van de Amerikaanse economie kijkt, voor de coronapandemie om en nabij 2% per jaar. Wij om en nabij 1,5% per jaar. Nou, dan krijgen we te maken met die pandemie. Daarna herstellen die economieën. De Amerikaanse economie groeit weer, net zoals daarvoor, met om en daarbij 2% per jaar. Maar wij in Europa zijn al heel blij als we 1% halen.
3: En wat heeft deze coronabreuk dan veroorzaakt?
4: Nou, een van de belangrijke redenen is hoe je als overheid gereageerd hebt in de coronapandemie. En kijk, economische groei, een van de belangrijke ingrediënten daarin is de toename van de productiviteit van mensen. En als je daarnaar gaat kijken, dan zie je dat de productiviteitsstijging in Amerika na de corona is gewoon veel hoger dan hier bij ons. En dan ga je kijken, nou, waar ligt dat aan? Komt natuurlijk niet uit de lucht vallen.
3: Ja, vorige week kregen we nog cijfers over Nederland. Productiviteit was eigenlijk weer eens toegenomen. Iets waar jij ook vaak somber over was.
4: Nee, dat is zeker zo. Dat is wel we moeten zien of dat zich doorzet. Maar ja, voor heel Europa is het heel mager. Ja. Nou, waar ligt het aan? Een van de belangrijke verklaringen is wat ik net zei, hoe de overheden gereageerd hebben in de pandemie. In Amerika hebben ze tegen bedrijven destijds gezegd, als je door het wegvallen van de verkopen mensen moet ontslaan, moet je vooral doen. En zodra ze ontslagen worden, springen wij in. Dan gaan wij als overheid die Amerikanen die zonder baan zijn komen te zitten helpen. In Europa hebben we gezegd tegen de bedrijven, ga vooral mensen niet ontslaan.

0: Wij betalen die lonen wel door. Mm-hmm. En het gevolg daarvan is, toen de economieën zijn gaan opveren na de pandemie, had je dus miljoenen Amerikanen die zonder baan zaten, die zijn op zoek gegaan naar een baan. En heel vaak zijn ze naar andere bedrijven gaan werken, of andere sectoren gaan werken, waar hun toegevoegde waarde, waar hun productiviteit hoger was. En dat zie je op macroniveau heel duidelijk. Wat we in Europa hebben gehad is mensen die bleven zitten waar ze zaten. Ook bij de bedrijven waar de stijging van de productiviteit heel laag was. Dus er was geen beweging op die arbeidsmarkt. En beweging zorgt er altijd voor dat je dus onder andere de productiviteit aanjaagt. Dat lijkt het grote verschil tussen Amerika en Europa te zijn, met als gevolg dat die Amerikaanse stijging van de productiviteit daarna gewoon doorging waar die opgehouden was voor de pandemie, en dus die economische groei ook. En in Europa is het gat met Amerika alleen maar groter en groter geworden.
1: En daar hebben de hogere energieprijzen, zeker sinds de oorlog in Oekraïne, dus minder mee te maken met dat hele corona-groeiverschil.
0: Dat heeft ook niet geholpen. En het nare daarvan is dat het feit dat onze bedrijven veel hogere energiekosten hebben dan de Amerikaanse bedrijven, dat helpt je concurrentiepositie natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Ja, voor een overgroot deel is dat energieprobleem van eigen Europese makelij. Wij waren het die destijds hebben gezegd, de kerncentrales gaan dicht. Wij waren het in Nederland die hebben gezegd, om wat voor reden ook, wij gaan niet alleen niet meer gas uit de grond halen, maar we gaan zelfs die gasbronnen volstorten met beton, zodat we daar nooit meer bij kunnen. Ja, dat heeft gevolgen, economische gevolgen. En dat merken we nu ook.
1: Nou, morgen begint gekomen regerings- en staatsleiders in Europa bij elkaar om de meerjarenbegroting te bespreken. Ja. Ik beloof je dat we er dan wel een keer aan toekomen. Heel veel dank, Edin Mujagić, voor in ieder geval deze analyse van groei sinds de coronabreuk. En wil jij geen enkel economisch inzicht missen, abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagić.
2: Blik op de wereld.
1: In aanloop naar de midtermverkiezingen zijn er meerdere debatten in Amerika gaande. Zo ook gisteravond in Georgia. En het ging er flink hard aan toe.
3: And the Epstein class is on stage right now, and it's you. Will you condemn Reid Hoffman and apologize for your hypocrisy tonight?
4: Mike, who on your team advised you to raise the Epstein files? You voted to cover up the evidence, Mike.
1: En we hoorden kandidaten John Ossoff en Mike Collins. Aangeschoven is onze buitenlandredacteur Luc de Klerk. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Jochem.
1: Deze debatten, wat vond jij het meest memorabele moment hiervan?
5: Ja, nou, dit Epstein-moment, dat viel toch wel op. Het ging dus over Reid Hoffman, medeoprichter van LinkedIn. Komt voor in de Epstein-files, is op dat eiland geweest.
1: Ja.
5: En is een donateur voor de Democraten ook. Heeft aan PACs gedoneerd die geleerd zijn aan die democraat John Ossoff, die we als laatste hoorden net.
1: En een PAC is een plek waar je campagne geld verzamelt
5: inderdaad,
1: en door kan geven.
5: Ja. Precies. Dat wil natuurlijk niet zeggen over dat Ossoff ook iets met Epstein verder echt te maken heeft. Maar ja, je hoorde die republikein Mike Collins, die in het begin hoorde, dus die beschuldigingen uit richting Ossoff. En Ossoff heeft het telkens over de Epstein class, als hij het heeft over Trump-donoren. Dus daar komt dit een beetje vandaan, dat Collins hem daar weer op aanvalt. Maar Ossoff ging er dus niet echt op in, en die wees dan weer op het feit dat zijn tegenstander dus juist tegen het vrijgeven van de Epstein-files heeft gestemd.
1: Mm-hmm.
5: Maar eigenlijk het echt opmerkelijke van dit debat is dat de race al redelijk gelopen lijkt te zijn in een staat als Georgia, of zeg ik een beetje voorzichtig nog.
1: Dit is een senaatskandidaat.
5: En dat is best bijzonder in een staat als Georgia, want het is een staat die bij de presidentsverkiezingen de laatste jaren swingt. 2016-24 won Trump er, in 2020 Biden. Ossoff, een democraat dus, is de zittende senaat. De andere is ook een democraat. Dus ja, die senaat die staat gaat af en toe heen en weer.
1: Mm-hmm.
5: En het is absoluut dus ook niet een staat als New York of Californië, waar je als democraat sowieso zo'n race wel even wint.
1: Je moet hier vechten.
5: Precies. Ja. En Ossoff is dus in staat om die onafhankelijke kiezers aan te spreken. En de Cook Political Report die zegt dat deze staat likely Democrat zal worden bij de verkiezingen 3 november.
6: He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar.
1: We horen hier John Ossoff, dus die kandidaat.
5: Ja.
1: Dit is een echte frontrunner geworden als kandidaat. Iedereen zegt nu ook, nou, dat is waarschijnlijk de geëikte presidentskandidaat. Ik weet niet waar we op Polymarket en Kelsen nu staan.
5: Ik heb net nog even gekeken.
1: Ja?
5: Ja, staat hij op de derde plek. Dus
1: derde plek
5: achter
1: nu.
5: AOC, Alexandria Ocasio-Cortez en Gavin Newsom, de gouverneur van Californië.
1: En die waren al veel langer in de running.
5: Zeker,
1: om kandidaat te worden.
5: En ook veel bekender toch dan John Ossoff is.
1: Oftewel, dit is echt een frontrunner. Waarom doet Ossoff het nou zo goed?
5: Ja, nou, hij is eigenlijk een beetje een soort van van de gedroomde kandidaat, omdat hij toch voor Democraten dan, omdat hij dus heel veel kiezers uit verschillende groepen kan aanspreken. En we moeten ook een beetje eerlijk zeggen dat die Collins dus ook gewoon geen goede kandidaat is. Dus een beetje zoals Tellerico het ook goed doet in Texas. Hè. Dat zijn tegenstander is gewoon wat minder. Maar bijvoorbeeld een goed voorbeeld waarom hij het nou zo goed doet. Een paar jaar geleden was er een conferentie van burgemeesters in Georgia. En toen werd de vraag gesteld, wie is wel eens uit het niets gebeld door Ossoff? En toen gingen bijna alle handen omhoog. En twee Republikeinse burgemeesters uit het zuiden van de staat hebben hem zelfs geëndorst. Een van die zegt ook, ja, ik ben een Republikein, maar er zijn tijden waarbij de persoon boven de partij uitstijgt.
7: Zo.
5: Dus dat krijgt hij dus voor elkaar. En hij doet niet echt controversiële dingen in de Senaat. Hij heeft zich veel bezig gehouden met het hervormen van pleegzorg, het veiliger maken van militaire huisvesting en het halen van groene productiebanen naar Georgia. Het is ook al pragmatisch, dus hij is ook af en toe niet helemaal duidelijk waar hij dan ideologisch staat. En dat is misschien juist ook wel goed voor een democraat in deze tijd.
1: Nou, is dat ook niet een Achilleshiel? Want je hebt binnen de Democratische Partij nu een soort innerlijk gevecht. Er zijn linkse mensen altijd heel goed in onder elkaar. Merken we ook wel eens van de PvdA vroeger en zo. Want wat er gebeurd is, nou ja, hoe links je ze kan noemen is een andere vraag. Maar wat er gebeurd is, sociaal links, dat vecht ontzettend hard. Mm. Dat ziet successen in Mamdani en
5: ja,
1: anderen.
5: Zeker.
1: Dat vecht met een soort centrumkandidaat. En dit John Ossoff is dus absoluut aan de centrumkant.
5: Nou, ja, maar dat is dus het interessante. Is hij zit daar misschien juist ook weer een beetje tussenin. Dus als wat je over hem leest, hoe democraten hem over hem praten, wordt hij juist niet vergeleken met een centrumkandidaat zoals bijvoorbeeld de gouverneur van Kentucky is. In een vrij rode staat waar toch een democratische gouverneur zit. Dat hij dat ook weer niet helemaal is. Dus hij zit dan nog weer een beetje tussen wat dan de centrist zou zijn en die meer linkse progressieve mensen als AOC.
1: Centrum links is hij. Beetje zoals Noordoost-Oost-West.
5: Ja. Okay. Maar dat maakt hem dus heel interessant als kandidaat. En weet jij zei net van ja, hij wordt ook als presidentskandidaat bijna genoemd. Hè? En dat fragment wat je net liet horen, dat is daardoor is hij ook de laatste tijd veel bekender geworden. Want we hoorden het net, hij had het over Natalie. Natalie Harp is dat. Een assistent van Trump wordt de human printer ook wel eens gekscherend genoemd. Hè? Zij zit bij Trump.
1: De assistent van Trump was het toch? Ja. Heel veel gedoe over.
5: Precies,
1: ja.
5: Zij zit in Trump in de Oval Office. En dan als
1: hij
5: Trump
1: schrijft
5: iets,
1: hem briefjes.
5: Precies, ja. En als Trump iets opgezocht wil hebben, dan print zij het uit, laat zij het hem zien. Dus zij is bijna zijn toegangspoort tot de wereld. En ja, er wordt ook wel eens wat op andere manieren over haar geschreven, zeg maar, dan als een soort van vervanger van de First Lady zou zijn bijna.
7: Mm-hmm.
5: Dat zet dus echt kwaad bloed bij Trump. En dat Ossoff, die schrijft zijn speeches zelf. Hij weet heel goed dat wat hij heeft gedaan en dat moment dan viral kan gaan. En zo wordt hij wel weer meteen bekender en zet hij dus zich duidelijk ook af tegen Trump, wat hem ook een interessante voor 2028 misschien al maakt, maar daar wil hij zelf natuurlijk nog niet aan.
1: Nee, maar laat ik het zo zeggen, hij gedraagt zich zeker als aanvalshond van de Democratische Partij op dit moment. Zeker als iemand die voorop loopt. Nou, heel veel dank, buitenlandredacteur Luc de Klerk, voor de duiding. Terugblikken op de wereld. Nou, je vindt alle afleveringen in de podcast-app. De Zakenlunch. Hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van dit moment. Bij mij zijn Sean van Vliet, directeur van het Lift Instituut. En natuurlijk Martine Hafkamp, directeur van Vintesse Vermogensbeheer. Goedemiddag beiden.
8: Goedemiddag.
1: Martine, we kunnen er eigenlijk niet omheen. Ik hoorde dat redacteuren hebben geprobeerd om je er misschien nog van af te brengen. Maar nee, ASML, chipmachinefabrikant, heeft in het derde kwartaal van 2026 een recordomzet van 11,7 miljard euro geboekt. Nou, er zijn twijfels of AI geen bubbel is die op springen staat, maar we merken er niks van bij ASML.
8: Nee, zeker niet bij ASML, maar eigenlijk ook bij alles wat tot nu toe gerapporteerd is, ook van anderen niet. Je hoort alleen maar dat de vraag veel groter is dan wat er geleverd kan worden. Nou, ASML is daar geen uitzondering op, dat hadden ze natuurlijk al gezegd. Achteraf, je kan ook zien, zeg maar, vorig jaar zeiden ze nog van, nou, het wordt een overgangsjaar. En,
1: het
8: was niet één tussenjaar, maar twee tussenjaren werd het, maar niets werd minder waar, maar ze hadden toen natuurlijk al wel een beetje afgeschaald bij de toeleveranciers. Want ze dachten, nou, als wij een tussenjaar hebben, dan moeten we daar maar vast een beetje op de rem gaan staan. Nou, dat breekt eigenlijk nu een beetje op, behalve dan dat ze niet genoeg productiecapaciteit hebben. Maar dan zeggen ze ook, nou, we zijn natuurlijk met een nieuwe fabriek bezig. En je ziet natuurlijk ook, ze kunnen productie opschalen en natuurlijk sneller bij de klant en het daar afleveren en daar verder afwerken.
1: Ja, je wilt natuurlijk nooit te veel investeren, want TSMC dat doet dat ook nooit. Die zeggen, jouw chiptekort zie ik liever dan mijn overcapaciteit.
8: En dat is ook logisch. Maar als je nu dan ziet dat je eigenlijk ook tegen de grenzen van je groei aanloopt. En dat je dan zegt van 2 jaar gaan we 30% opschalen. Maar dat is ook al niet genoeg. En er zijn klanten die willen zo graag die onze machines hebben. Dus die zitten al te onderhandelen over 2029. 2025 en 2030. Ja, dan heb je dus, als je dat nu niet kan leveren, je hebt niet gelijk een probleem, want er is eigenlijk weinig alternatief. Maar je moet dus wel kijken dat je eigenlijk dus nog meer had kunnen doen. Maar dan kom je dus weer op die cyclus, die zeg maar, conjunctuurgolf waar je altijd mee te maken hebt. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van, als dus klanten zoveel langer van tevoren willen al gaan bestellen, dan krijg je dus steeds meer visibility, zoals dat in goed Nederlands heet.
1: Je kan erop inspelen, ja.
8: Dus dat je veel beter erop in kan gaan spelen. En dan kan je nu kijken, nou inderdaad, het waren supercijfers, omzet was hartstikke goed, een netto winst, die groeide natuurlijk ook tegen de klippen op. Er zat dan een eenmalig ook een meevaller in van Mistral voor een 500 miljoen, dus dat scheelt dan weer. Maar
1: want dat
8: dan
1: belang in Mistral groeide. Ja,
8: ja, en dat moet je natuurlijk tegen marktwaarde, voor wat het waard is, moet je dat in de boeken.
1: Mark to market.
8: Ja, mooi man. Ja, ja. Maar ik zie ook, wat nog niet in de cijfers zit nu natuurlijk, is de prijsverhogingen die ASML heeft aangekondigd. Dus
1: TSMC niet zo blij mee.
8: Nee, maar ja, als je niet, er zijn wel, je zou ook raar zijn als je niet gaat zitten pruttelen. Ja. Want het gaat natuurlijk niet over geringe bedragen. Maar dat zit nog niet eens in de cijfers. En je zag natuurlijk heel veel dat oudere machines worden dan geüpgrade. En daar zit dan nog het meeste marge op in plaats van dat bouwen van die nieuwe machines. En als je ook ziet, nou, werden 8 zeg maar refurbished machines werden geleverd. Dus het aantal systemen gaat gewoon steeds, ja, dat groeit toch echt heel snel. Het aandeel van die nieuwste machines, ja, dat blijft ongeveer hetzelfde. Dus het meeste komt nog steeds van de immersie DUV machines. Dus ja, als je het zo bekijkt, staan alle seinen op groen. En die AI-bubbel, die zie je nog niet echt heel erg terug. Hè? En zeker ASML niet.
1: Nee, overcapaciteit is geen sprake van in de keten, hoor ik overal. John, jij wilde de blik wel heel erg op de aardbol richten. Namelijk, we moeten naar Costa Rica. Want vandaag wordt daar een nieuwe mega-gevangenis geopend, waar plek is voor ruim 5000 gevangenen. En bij de bouw is dan inspiratie gehaald uit waar u natuurlijk aan dacht, de mega-gevangenis in El Salvador, waar ook de Trump-regering heel veel mensen heen heeft gestuurd. Hoe kijk je hier nou naar? Want jij ligt dit uit als nieuws.
7: Ik vind dat eigenlijk nieuws, maar dat komt eigenlijk omdat ik vorig jaar met alle vertrouwen naar Costa Rica ben geweest voor de vakantie.
1: Ja, dat dacht ik al.
7: Dat is een fantastisch land. Het staat bekend als een heel veilig land. Het is iets groter dan Nederland, maar 5 miljoen mensen wonen er. En toen hoorde ik opeens dat het eigenlijk best wel crimineel is daar. En dat ze een gevangenis van 5000 mensen aan het maken zijn. Er kunnen 60 mensen in één cel. Nou, dat kunnen we in Nederland niet voorstellen.
1: Nee.
7: Dat zijn wel bijzondere dingen. En ook dat het met name het moordcijfer, zoals het er staat, op 640 nu staat voor dit jaar al. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk, want het is op 2 na grootste cijfer eigenlijk in die regio. Ja. Latijns-Amerika. En er is toch blijkbaar een soort van drugsprobleem. Want 70% van die criminelen is gerelateerd aan drugs, zeggen ze. En met name komt dat waarschijnlijk uit Zuid-Amerika en dat moet naar Noord-Amerika. Trump is natuurlijk ook heel druk mee om dat wat terug te duwen.
1: Ja.
7: Maar blijkbaar Costa Rica ook. Ik heb me laten vertellen dat Costa Rica ook geen leger heeft. En dat is eigenlijk ook opmerkelijk. Het is een land die leven het mooie, de mooie natuur. Ja. Er is eigenlijk geen cultuur, maar een fantastische natuur. En iedereen is aardig, vriendelijk en een mooi land. En nu blijkt het toch opeens het tegendeel waar. Dat vond ik wel heel erg opmerkelijk.
1: Ja, ik las vanochtend nog over meneer Duterte van de Filipijnen, die waarschijnlijk later dit jaar wordt berecht door het internationaal strafhof. Moest ik ook meteen aan denken. Maar nu zeg jij geen leger, dus dat is toch wat anders in elkaar dan Costa Rica. Om internationaal te blijven, Martine, de Brits-Australische mijnbouwgroep Rio Tinto, die heeft nieuwe kwartaalcijfers bekendgemaakt. Nou, dit is een van de grootste mijnbouwbedrijven, koper, goud enzovoort. Dat doen ze allemaal. Bedrijven is onder andere actief in Noord-Amerika en Australië. En in China werd vorig jaar 60% van de omzet gerealiseerd. Wat zien we allemaal in die kwartaalcijfers?
8: Nou ja, dan koper is natuurlijk ook is altijd heel interessant. Dan gaan we weer terug naar die datacenters en kunstmatige intelligentie. Nou, koper blijft, dat zie je ook in de cijfers, blijft echt een groeimotor. Maar het is wel heel belangrijk natuurlijk. Ook weer als je afvraagt, wordt er wel geïnvesteerd? En het is nog verder, het is ook natuurlijk voor de elektriciteitsnetten, voor de energietransitie en ook voor auto's. Nou, ijzererts blijft ook goed op peil. Lithium is dan, dat blijft wat zwakker aan de ene kant. Dat komt dan ook weer, de lithiumprijs stond ook weer een beetje onder druk, vanwege de deal tussen China en Europa over hybride auto's en de import-export.
1: Vraag naar lithium dus.
8: Dan denkt iedereen weer gelijk minder vraag naar alles wat met batterijen te maken heeft. Maar als je gewoon onderliggend kijkt, zijn ze gewoon heel goed aan de weg aan het timmeren. En dan ook, ze zijn heel erg aan de kosten aan het snijden. En ze hebben natuurlijk last van hogere energieprijzen. Maar, zeggen ze, in verhouding tot bijvoorbeeld BHP... hebben we daar minder last van, omdat ze dus zoveel in Australië produceren.
1: Want BHP is een concurrent van Rio Tinto, ja.
8: En dan Australië is natuurlijk dichter bij een grootste afzetmarkt. Niet alleen China, maar heel gewoon Zuidoost-Azië. Ja, ja. En als je dat vergelijkt, dan hoef je minder over zee te gaan verplaatsen. En natuurlijk hebben ze verder met die dieselprijzen wel last. Natuurlijk op de productiesites, ook al willen ze daar steeds meer met elektrisch gaan rijden, ook dat gaan doen. En ook hybride. Maar ja, dat gaat, ja, bedoel, het zijn allemaal. Het meeste vindt nog wel in testfases vindt dat plaats. Dus het gaat iets minder snel dan dat het nou supersnel gaat. Maar je ziet wel steeds meer ook onbemande trucks rijden. Dus het begint wel te komen en ze committeren zich nog steeds aan de doelen. Maar wat het gewoon goed is, omdat het dan, kijk, kan alleen wel over kunstmatige intelligentie in de technologie sector, kan je wel alleen naar kijken. Maar dit zijn wel echt de toeleveranciers.
1: Gaan grondstoffen in.
8: Zit
1: jij ook in Rio Tinto?
8: Ik zit toevallig, nou niet toevallig, ik zit en in Rio Tinto en in ASML.
1: Kijk.
8: En dit zijn echt de picks en shovels, hè, zou je kunnen zeggen, letterlijk en figuurlijk.
1: Voor de gold rush.
8: Ja.
1: Om het nog maar Engels te houden, heel veel dank Martine Hafkamp, directeur van Vintesse Vermogensbeheer. En straks spreek ik natuurlijk verder met John van Vliet, directeur van het Lift Instituut. Gaat ook wel eens koper in. De AEX staat ondertussen op 1139 punten, 0,8% in de plus. En ook daar en ASML hoor je meer over om 1 uur van onze beursnerd. En zometeen, het Nederlandse Lift Instituut keurt liften en roltrappen sinds 1933. En dan vraag ik me af, hoe is die markt veranderd in de vorige jaren?
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Midterms.
11: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
12: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
11: dan is er de Amerika-podcast.
12: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
11: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
12: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
13: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
14: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
13: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
15: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
16: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
15: Obli, meer rust, meer rendement.
17: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air, specialist in een optimaal werkklimaat.
15: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
18: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
19: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
20: En bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
21: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie,
0: Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
10: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
23: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn er toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
24: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
25: BNR Verkeer.
26: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn is de rechterrijstrook dicht voor een spoedreparatie bij Stroe. 7 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. De hoofdrijbaan van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Europoort bij Hoogvliet. Een kwartiertje oponthoud door 3 kilometer file. En op de A16 Rotterdam-Breda is de weg helemaal dicht voor opruimwerkzaamheden bij knooppunt Prinsenviel. Wil je door richting Antwerpen, pak dan de route via Bergen-op-Zoom over de A17, de A58 en de A4. Flitsmeister meldt snelheidscontroles onder andere op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Utrecht-Leidse Rijn bij 56.4. En ook controle op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bleiswijk bij 16.9.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
28: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra de komende uren weer werken. Zo kunnen de AH-winkels weer op een normale manier worden bevoorraad. In elk geval de houdbare producten. Het kan na het cyberincident nog wel even duren voordat de schappen met groente en fruit zijn aangevuld bij Albert Heijn. De fietser is in Rotterdam geschept door een politiebus die in volle vaart op het fietspad reed zonder zwaailicht en sirene, meldt het AD. Door de klap in het centrum van Rotterdam belandde de fietser meters verder op straat. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto heeft een grote barst in de voorruit. De familie van de man die dit weekend werd gedood door een tijger roept op om de beelden niet verder te verspreiden. Het doet ze pijn om de beelden te zien. De man zou volgens zijn familie mentale problemen hebben gehad. Hij klom zaterdag in het tijgerverblijf van een Britse dierentuin. Waarom hij dat deed is niet bekend. Het Witte Huis moet 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties voorlopig binnenlaten. President Trump had verslaggevers van CNN, MS Now en Politico geweerd. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De 3 stapten naar de rechter en die komt nu opnieuw met een tussenoordeel. In elk geval de komende 2 weken moeten de media toegang krijgen. En Zuid-Holland wil na de gans nog eens 5 beschermde vogelsoorten verjagen of zelfs afschieten. Het gaat onder andere om de smint en de meerkoet. Die maken de oogsten van boeren kapot en de provincie moet ze dan weer compenseren. Het schadebedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot in de miljoenen. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
29: En het Liftinstituut keurt liften en roltrappen, maar hoe gaat de organisatie om met bedrijven die normen willen oprekken? En hoe bouw je je invloed internationaal uit? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
30: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
31: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
30: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
32: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
33: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
32: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
1: Hoe kun je innoveren als telecomgigant in Nederland? Dat willen we weten van de CTO van Vodafone Ziggo. Over wat ze allemaal met AI doen in dat netwerk bijvoorbeeld. En dus spreken we hem in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf
5: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
29: Het Liftinstituut werd in 1933 opgericht als stichting om de vele liftongelukken tegen te gaan die de toen nog kersverse technologie veroorzaakten. En bijna 70 jaar later veranderde de organisatie in een commerciële BV. Nou, inmiddels zijn we bijna een eeuw na de oprichting en staat liftveiligheid in de sector nog steeds voorop. Dodelijk ongeluk gebeurt daarom niet heel vaak, maar volgens directeur John van Vliet van het Liftinstituut moeten we er wel rekening mee houden dat we vaker vast komen te zitten in liften. Hoe zit dat en hoe ga je ook om met concurrenten op de certificatiemarkt? Nou, dat er nog veel meer ga ik bespreken met John van Vliet, directeur van het Liftinstituut. Welkom.
6: Goedemiddag.
29: Welkom. Okay. En even beginnen met een tekst van eigen makelij. Sinds 1933, schrijven jullie, zet het Liftinstituut zich in voor een wereld waarin iedereen alle liften en roltrappen zorgeloos en veilig kan gebruiken. Hoe staat het ervoor met die wereld? Cijfertje van 1 tot 10?
6: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik daar precies een cijfer aan kan geven, omdat ik niet de hele wereld inzichtelijk heb, moet ik zeggen. Ik denk dat het in Nederland redelijk veilig is en een heleboel andere landen ook in Europa, maar er zijn ook al best nog een aantal landen die behoorlijk wat verbetering kunnen doorvoeren.
29: En wat is precies jullie rol in het veiliger maken van de liften wereldwijd?
6: Nou, wij zitten eigenlijk in de TIC-sector. De TIC staat voor Testing, Inspection en Certification. Testing doen wij dan niet. Wij hebben wel training, dus training, inspectie, certification. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat we doen. Dus we hebben een aanwijzing van de overheid. We zijn geaccrediteerd voor het verrichten van inspecties in Nederland. Keuringen, veiligheidskeuringen, voordat de eigenaar of gebruiker eigenlijk die lift kan gebruiken, moeten wij zorgen dat die veilig is.
29: En hoe werkt het verdienmodel dan? Want verdien je dan meer aan periodieke inspectie van liften in gebouwen of aan inspectie van tevoren bij fabrikanten ook al?
6: Nou, het is een combi. Maar uiteindelijk, van oudsher zijn we eigenlijk begonnen met die liftinspecties in Nederland. En dat is eigenlijk wel onze grootste activiteit. Mm-hmm. Maar daarnaast zijn we ook al jaren, zo'n 30 jaar actief internationaal met onze certificatieafdeling om eigenlijk allerlei veiligheidscomponenten en complete liftinstallaties te certificeren voor fabrikanten. Om te zorgen dat zij in Europa de markt op mogen.
29: Dus dan vertrekt er echt een inspecteur naar de fabrikant. Die gaat die onderdelen daar controleren allemaal.
6: Testen doen en allemaal. Ja, dat duurt soms maanden, soms weken, soms een jaar. Dat kan wel eens verschillen afhankelijk van de ingewikkeldheid van het systeem.
29: En dat gebeurt ook echt in de VS en Japan bijvoorbeeld.
6: Ja.
29: Is het niet moeilijk om er daartussen te komen? Want ik kan me voorstellen dat je daar totaal andere markten hebt. Maar ja, misschien dezelfde certificeringseisen. Maar
6: ja, het is gek eigenlijk. Maar wij zijn van oudsher al redelijk bekend in de liftenwereld. In onze niche, wereldwijd ook. Omdat wij eigenlijk altijd voorop gelopen hebben in de normenontwikkeling. En zorgen dat je erbij bent. En zorgen dat je je kennis kwijt kunt. En zorgen dat de liften en de regelgeving daaromheen ook veilig blijft. En nog veiliger wordt. Mm-hmm. En vandaar zitten wij in internationale normcommissies. En zorgen wij dat wij die inbreng leveren. Afhankelijk van wat wij leren in de praktijk, proberen wij terug te geven in die normcommissies om te zorgen dat het erin komt en voor de volgende keren is afgedekt en veiliger wordt.
29: En dat heeft echt zijn uitwerking tot in de VS.
6: En van daaruit zien die fabrikanten dat wij daar actief in zijn en dat wij daar kennis van hebben. En dan worden we uitgenodigd om zaken te onderzoeken en te certificeren.
29: En is er ook een land waar je zelf liever niet in de lift stapt?
6: Ik denk dat er wel meerdere zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat India bijvoorbeeld, daar gaan we ook beginnen, moet ik zeggen. Vanmiddag hebben we de ondertekening van onze nieuwe directeur India. En daar gaan we ook van start met het certificeren van componenten. Maar daarin zijn nog een heleboel liften, installaties, alles. Dat je denkt, nou, ik weet niet hoor, ik kan beter de trap nemen. En waar wij in Nederland eigenlijk zeggen, de trap is eigenlijk onveiliger dan het nemen van een lift.
29: Maar waar begin je dan in India te werken? Want begin je dan in Bangalore of in Mumbai of zo?
6: Mumbai.
29: Langzaamaan naar buiten te
6: werken? Maar uiteindelijk wel in het hele land hoor. Maar er is wat nieuwe regelgeving gekomen daar. En die sluit eigenlijk aan bij onze regelgeving die we in Europa hebben ontwikkeld. Dat hebben we ook met internationale krachten natuurlijk gedaan. Een samenspel is dat. En die wordt ook in India van kracht. Dus we kunnen eigenlijk heel makkelijk met onze kennis en onze kunde kunnen wij daar ook eigenlijk de kennis brengen en zorgen dat de wereld ook daar een beetje veiliger wordt.
29: En ik zei het al, het Lift Instituut dat werd opgericht als stichting natuurlijk, maar in 2000 is het bedrijf omgevormd naar een BV. Dat had ook te maken met nieuwe Europese regelgeving voor veiligheid. Maar hoe beïnvloedt dat de manier waarop je met de winst omgaat bij het Lift Instituut?
6: Nou ja, we zijn nog steeds geen aandeelhoudersgedreven organisatie. Mm-hmm. Dus dat maakt misschien wel een verschil in wat jij over het algemeen bekend mee bent, maar we zijn wel een beetje een atypisch bedrijf, want we zijn wel een holding en een BV gestart voor de activiteiten die we nu doen, sinds, sinds 2000. Maar de aandelen zitten nog steeds in een stichting. En die stichting is eigenlijk waar we van ontstaan zijn in 1933.
29: En wie zijn de leden van die stichting dan?
6: Daar zitten de leden is eigenlijk een stichting zelf met 3 bestuursleden.
29: Ja.
6: En die bepalen uiteindelijk jaarlijks hoe het ervoor staat en hoe we doorgaan. Maar in principe kunnen wij als Liftstuut scherp zijn op veiligheid. We kunnen scherp zijn op onze mensen en scherp zijn op kwaliteit. En natuurlijk moeten we uiteindelijk wel onze broek ophouden. Dus we moeten wel geld verdienen. Maar misschien is het net dat scherpe randje ervan af, waardoor we uiteindelijk die ontwikkeling ook kunnen meemaken en bijwonen en daar tijd en geld in investeren om te zorgen dat wij aansluiten bij die regelgeving en de ontwikkeling daarvan.
29: Nou, ik wil wel eens testen of dat scherpe randje ervan af is, want de aandelen zitten in de stichting. Kan je me verklappen, wat wordt zo ongeveer de omzet voor dit jaar?
6: De omzet, totale omzet, 25 miljoen.
29: 25 miljoen. En wat hou je er onderaan de streep van over?
6: Nou, dat hangt er vanaf. We doen ook een hele mooie participatieuitkering naar onze medewerkers. Dus afhankelijk van hoe het gaat en wat we nodig hebben, rekenen we daar
29: jullie inspecteurs krijgen bonus als het goed gaat.
6: Die krijgen af en toe een bonus als het goed gaat. Maar dat is uiteindelijk wel over het hele concern. Dus ze worden niet afgerekend op hun eigen activiteiten, want dat mag weer niet. Daar worden we voor beoordeeld en gecontroleerd.
29: Ja.
6: Dus dat moet allemaal wel netjes. Maar als we uiteindelijk aan het einde van de streep zeggen, we hebben genoeg over, dan kunnen wij een deel uitkeren aan onze eigen mensen. En dat is natuurlijk, dat maakt het mooi.
29: Nou, je noemde al controle, want even naar die Nederlandse markt dan. Als ik het goed begrijp, dan heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid praktisch de inspectie van liften uitbesteed eigenlijk aan 6 partijen, met allemaal regelgeving eromheen. Dan is die uitbesteding een Europees verplichte controle. Hè? Is dat altijd afdoende om in ieder geval Nederland iedereen veilig te houden wat betreft liften? Of moet de arbeidsinspectie nog wel eens iemand op de vinger stikken?
6: Nou, de arbeidsinspectie doet af en toe wel eens wat controles. Ook met name vragen ze bij ons één keer in de zoveel tijd wel eens van welke liften zijn er afgekeurd. Mm. En dan kan het ook zijn dat die eigenaar en of onderhoudspartij niet op tijd bij ons aanklopt dat de lift weer veilig is en dat die weer gekeurd moet worden.
29: Want elke 18 maanden moet het gebeuren.
6: Iedere 18 maanden moet de lift gekeurd worden. En ja, hij kan wel eens afgekeurd worden en dan moet hij eigenlijk zo snel mogelijk herkeurd worden. Want een afgekeurde lift mag je eigenlijk niet gebruiken.
29: Ah.
6: En dat gebeurt af en toe wel.
29: En nu zei ik, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat heeft 6 partijen gemachtigd om dit te doen. Daar ben jij er één van. Maar is Lift Instituut nog altijd de olifant in de kamer?
6: Wij zijn wel de grootste. Ja, marktleider.
29: En hoe groot is het verschil met de kleinere?
6: Ja, wij hebben denk ik ongeveer zo'n 50% van de markt. De helft van de markt.
29: En dan lees ik dat concurrenten als Aboma, die richten zich dan expres op groter machinewerk in bijvoorbeeld de bouw. En dat de partij Checks, die weet juist kleinere VVE's te overtuigen wanneer men een alternatief zoekt voor jou als marktleider. Is dit een beetje hoe de markt werkt?
6: Ja, het is wel op zich wel lastig. Kijk, uiteindelijk als je kijkt naar wat een keuring kost ten opzichte van een onderhoudscontract voor het hele onderhoud van zo'n lift, is dat eigenlijk peanuts. Zeker als je het in anderhalf jaar moet doen. Dus ik denk dat de focus met name voor eigenaren ook heel erg op de onderhoudspartij ligt. Want ja, daar zit de winst te behalen en of de kwaliteit te behalen. Want uiteindelijk wil je wel dat zo'n lift eigenlijk 100% van de tijd draait en veilig is.
29: En kom je ze dan wel eens tegen bij opdrachten of let jij er niet zo op als marktleider?
6: Natuurlijk komen die wel steeds. Ja, zeker. Ja, ja. Maar ik denk dat uiteindelijk, kijk, Nederland is natuurlijk redelijk klein. En ja, er zijn er 100, 110.000 liften. Dus wat dat betreft is het ook overzichtelijk.
29: Mm-hmm.
6: Ik denk dat onze concurrentie met name internationaal is. Want daar zijn wij notified body. We zijn door onze minister aangewezen en aangemeld in Brussel.
29: Mm-hmm.
6: Wij mogen dus de naam notified body hebben. Dat houdt dus in dat wij die internationale certificering kunnen verzorgen voor klanten die hun producten in Europa willen verkopen of Noord-Amerika. En daarin hebben we ongeveer 300 concurrenten in heel Europa. En dat is eigenlijk een heel ander speelveld. Maar als je echt kijkt naar de inhoud en de technische inhoud en de kwaliteit, dan hebben we eigenlijk daarin maar weer 2 concurrenten van die 300. Dat is wel bijzonder.
29: Oh, dat is zeker bijzonder. Ja. En als we dan toch breder over Europa praten, in hoeverre verschillen al die landen nog van elkaar wat betreft dit soort certificering?
6: Nou, het mooie is dat eigenlijk sinds 2000 is iedere nieuwe lift die geïnstalleerd wordt in Europa gelijk. Dus die moeten allemaal dezelfde.
29: Daarom werden jullie ook een BV. Dit is allemaal.
6: Ja, precies. Ja. Maar wat je wel ziet is dat uiteindelijk als de lift nieuwbouw gekeurd is, zomaar zeggen, gecontroleerd en hij wordt in gebruik genomen, dan ontstaat er een nationaal speelveld en een nationale regelgeving. En dan is ieder land wisselend. Dus in Duitsland bijvoorbeeld heb je ieder jaar een keuring. In België om de 3 of 6 maanden. In Frankrijk 1 keer in de 5 maanden. En in Nederland 1 keer in de 18 maanden.
29: Dus daar hebben we nog vrijheid in als landen en dat zijn de grote verschillen dan. Maar heeft dat ook dan enorme verschillen in uitwerking? Bijvoorbeeld, ik bedoel, zou jij Duitsland of België met ons vergelijken en zeggen, nou, de ene is echt wel veiliger dan de andere?
6: Ik denk het wel.
29: Ja. Is België veiliger dan Nederland?
6: Ik denk het niet.
29: Nee? Waarom niet?
6: Nou, sterker nog, wij zijn daar een jaar of wat geleden hebben wij een poging gedaan om daar actief aan de gang te gaan. Dat is ook gelukt. Alleen we kwamen erachter dat eigenlijk met name de marges daar heel erg onder druk stonden, maar ook de kwaliteit. Mm-hmm. De kwaliteit die wij willen leveren om zo'n lift veilig te kunnen keuren en doen, dat is anders. Er wordt anders geïnterpreteerd in België dan dat wij gewend zijn. En dus vonden wij ons eigenlijk niet passen daar en zijn we weer teruggetrokken. Zijn we gestopt?
29: Daar wil ik je een dilemma over voorleggen. Je moet kiezen, dan mag je daarna nuanceren tot je een onzin.
6: Oké.
7: Het dilemma.
29: Een gecertificeerde lift is altijd veilig. Of, nou, met genoeg concurrentie komt die veiligheid in de sector toch wel in gevaar.
6: Nou, een gecertificeerde...
29: Eén lift, of twee?
6: Ik denk twee.
29: Ja. Met genoeg concurrentie komt dat toch wel in gevaar. We praten er eigenlijk al een beetje over wat je zei in België. Lagere marges en ook minder veiligheid. Daarover gesproken, in België viel 2 jaar geleden een schoonmaker 12 meter naar beneden. Toen ze achteruit de lift instapte met de kar met schoonmaakproducten, toen bleek die lift afwezig. Net gekeurd, overigens. Hoe vaak komen dat soort ongelukken nog voor?
6: In België weet ik niet precies, maar in Nederland denk ik dat wij 1 keer in de 3 jaar ongeveer gemiddeld genomen over, als je er over de laatste 30 jaar kijkt, een ongeval hebben.
29: En als het
6: een ernstig ongeval waarbij je een dode tot gevolg.
29: En als het wel misgaat, waarop gaat het dan precies? Want jij begon al over concurrenties en marges, maar kun je dat wat meer daarmee over uitleggen?
6: Ja, het is met name waar het misgaat. Ja, je bedoelt qua ongelukken hoe het misgaat? Of
29: wat is de meeste?
6: Ja, eigenlijk is er geen meeste of minder. Het is van alles wat. Het kan een monteur zijn die opeens een storing moet oplossen en daardoor gaat er iets mis en die raakt opeens beklemd en daardoor kan dat een dodelijke afloop hebben. Het kan ook zijn dat er opeens een lift naar beneden valt. Of naar boven valt, heb je daar wel eens van gehoord? Een lift kan ook naar boven vallen.
29: Maar dit is de eerste keer dat ik dat hoor. Leg dat ons even uit.
6: Wil je dat nu echt weten of zullen we dat na de uitzending?
29: Nee, dat wil ik nu weten. Ja, kom maar.
6: Nou, dan gaan we toch even een beetje de techniek in. Je kan je voorstellen dat je een lift hebt waar mensen in staan. De kooi noemen wij.
29: Oh, het gaat om het tegengewicht natuurlijk.
6: En het tegengewicht, dat is eigenlijk net zo zwaar als de lege kooi. Maar ook nog eens keer de helft van de mensen die erin staan. Dus als er maar 1 persoon in staat, dan gaat iets mis met die rem van die machine. En hij zou een noodstop moeten maken. Dan is dat tegengewicht zwaarder. Dus die gaat naar beneden en daarmee gaat de lift omhoog. En dan kan je ontzettend hard tegen het plafond aanklappen. Met alle gevolgen van dien. Ja, dat zou je misschien niet bedenken. Maar dat is toch wel iets waar de meeste mensen helemaal geen rekening mee houden.
29: Nee,
6: ik denk dat die kans groter is dat dat gebeurt dan dat je naar beneden valt. Ja, dat moet ook wel weer een geruststelling zijn voor een aantal mensen die vaak als ze opgesloten zitten denken van, oh jee, ik ga naar beneden vallen als die stilstaat, want er is iets ernstigs aan de hand. Nou, dat gebeurt eigenlijk niet.
29: Nou, je had het ook net over margedruk in België en dergelijke. Voordat we daarheen gaan, jullie zitten heel dicht op de sector natuurlijk, want je moet met fabrikanten overleggen. Dus ik kan me zo voorstellen dat je eens in de zoveel tijd een fabrikant hebt die eigenlijk denkt, nou, ik ga even een competitief voordeel behalen, even wat losser omgaan met de regels. Hoe vaak komt dat voor bij jullie?
6: Nou, die certificering die wij doen, kijk, in Nederland hebben we inspecties en dat doen we eigenlijk allemaal voor eigenaren. En een eigenaar heeft in principe niet met die...
29: Die heeft de lift afgenomen, klaar.
6: Precies, ja. En die gaat met ons een contactje aan en dan gaan wij die keuring doen. Maar internationaal certificeren we natuurlijk componenten en complete systemen. En wat je ziet is dat die fabrikanten onderling natuurlijk eigenlijk het mooiste product willen hebben met de nieuwste technologie. En nieuwe technologieën zijn over het algemeen niet beschreven in een norm.
29: Mm-hmm.
6: Dus die wijken af. Nou, dat soort zaken moeten ze bij ons laten controleren.
29: En dat gaat dan ook via die internationale standaardorganisatie?
6: Dat gaat via die, ja precies. En daar gaan we naar kijken. En dan gaan we kijken of dat veilig is. En soms zitten de fabrikanten wel op een randje. Dat we zeggen, ja, dit kunnen wij gewoon niet certificeren. Want dat gaat nooit voldoen aan de Europese regelgeving. En dan is het nee. En dan moeten ze het aanpassen of moeten ze naar een ander. Maar in principe moeten we allemaal op dezelfde manier controleren. Maar ja, daar zit natuurlijk wel eens wat verschil in.
29: Is het wel eens moeilijk geweest om de rug recht te houden? Of heb je altijd gewoon gezegd,
6: daar zijn we wel redelijk hard in. Omdat we weten wat voor gevaren het kan hebben. Maar stel je voor dat je een lift certificeert waarbij er in de wereld, want het is niet alleen Europa,
29: Tot in Japan,
6: 10.000 tot 100.000 kunnen ze er neerzetten. Misschien wel meer. En stel dat daar een foutje in zit en wij hebben dat verkeerd beoordeeld. Dan hebben we een ontzettend probleem.
29: Ja.
6: Dus ook voor ons is het belangrijk dat we die veiligheid en die kaders ook wel echt goed stellen.
29: Toch heb jij in het verleden gesteld, mensen zullen steeds vaker vastkomen te zitten in een lift. Ja. Waarom is dat zo?
6: Ja, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. We weten wat er met de energietransitie aan de hand is. En dat we allemaal voorbereid moeten zijn op zoveel uur thuis allemaal spulletjes naar huis halen, zodat we dat kunnen overleven. Dat komt omdat er af en toe spanninguitval is. En dat kan in hele wijken.
29: Oh, dus dit is vooral een probleem van netcongestie, waar je het over hebt.
6: Ja.
29: Okay.
6: Ja. Kijk, uiteindelijk is het ook wel. Het kan natuurlijk ook zijn dat er door gebrek aan technici minder onderhoud gaat plaatsvinden. En dat je daardoor meer storingen krijgt. Dus het is een combinatie van dat soort zaken. Maar ook van spanningsuitval.
29: Zo.
6: Dan staat er opeens een hele wijk stil. En dan ben je niet zomaar geholpen.
29: En nou, met die waarschuwing in het achterhoofd. Hoeveel liftopsluitingen zoals dit komen we dan tegen ongeveer? Nou,
6: we hebben het ooit berekend, een paar jaar geleden. En wij komen uit op ongeveer 43 liftopsluitingen per dag. In Nederland.
29: Dat vind ik nog steeds best veel eigenlijk voor een landje.
6: Het is ook veel.
29: 18,5 miljoen mensen, ja.
6: 43 mensen, of misschien wel zitten er meerdere mensen in. Die zitten onrustig in hun, in hun lift opgesloten. En die weten niet wat ze moeten doen.
29: En vervolgens dan weer even naar onze zuidenburen. Want jij, dat vond ik interessant. Jullie zijn zelf niet meer actief op die Belgische markt. Jij trok daar binnen. Jij zag marges en kwaliteit daar onder druk staan. Wat is daar dan precies aan de hand? Is het feit dat de concurrent daar te scherp hiermee omgaat? Is het feit dat de lokale certificeerders allemaal te los zijn? Wat is er dan?
6: Ja, mijn persoonlijke mening is dat er inmiddels behoorlijk wat concurrentie is. Er zijn behoorlijk wat bedrijven, maar het is daar anders ingericht. In Nederland zijn wij in deze niche gefocust op dit werkveld. In België zie je dat de overheid zegt van dit soort EDTC, zoals het heet, die doen vaak veel meer vlakken. Dus die zijn op energie, op elektriciteit, op
29: certificatenfabrieken.
6: Die zijn meer in de breedte actief. Dus die doen veel meer voor een klant dan alleen maar liften. En daarin denk ik ook dat zij wat het kwaliteitssysteem qua keuringspunten en controles wat uitgehold hebben. En het hele grote verschil met België is dat de Belgische inspecteur die gaat alleen keuren. Die gaat er alleen naartoe. Mm-hmm. Wat wij in Nederland doen is dat we altijd samen met een monteur gaan die lift in onderhoud heeft. Die weet hoe die installatie werkt en die heeft handjes. En daarmee kun je veel meer dingen controleren en doen. En dat maakt misschien ook wel het verschil in procedure in Nederland ten opzichte van België.
29: En dan trek jij je terug uit België. Luistert men dan naar jou als jij ergens aan de bel trekt? Of trek jij dan niet aan de bel en maak je gewoon een commerciële beslissing?
6: We hebben dat absoluut wel aangekaart bij de Belgische overheid. De overheid heeft er ook wel wat aan gedaan. Die heeft ook gezegd van er moet ook op de rapportages een keuringstijd komen. Hoe lang je aan het keuren bent geweest. En dan kunnen we controleren dat je er geen 12 op een dag kunt doen, bij wijze van spreken. Maar
29: goh.
6: Ja, maar ja, of het nou echt werkt, ik weet het niet. Ik denk dat ze er wat strenger op moeten zijn en dat ze dat wat beter moeten handhaven. Dat denk ik, maar dat kost soms wat tijd in België, denk ik.
29: En verderop in de wereld, gaat het daar beter? Of zie je eigenlijk in allerlei landen dit soort praktijken?
6: Ja, er zijn ook wel landen waar het helemaal niet georganiseerd is. Als je buiten Europa kijkt. Maar ook in Europa zijn verder wel wat verschillen, hoor. Dat wisselt. Dat is echt wel. In ieder land is het wel anders ingericht.
29: En hoe lang hebben jullie er dan over gedaan om die beslissing te maken om naar India te gaan?
6: Dat is denk ik ontstaan in 2024. Toen hebben we met wat Indische mensen ook gesproken. En toen hebben we gezien van wat gaat er gebeuren qua overheid. Hoe wordt die regelgeving aangepast? Gaan jullie hetzelfde model hanteren als wat wij in Europa doen of niet?
29: Is dat zo?
6: Voor een deel is dat zo, ja. Het is redelijk gelijkwaardig. Ja. En daarin zagen wij, en we kregen gewoon een hulpvraag van eigenlijk moeten wij een keuringsinstantie of een certificeringsinstantie zoals Liftinstituut in India hebben. Kunnen jullie daar niet aan bijdragen? Dus toen zijn we gaan onderzoeken van is dat interessant voor ons? Kunnen wij daarmee aan de gang? En uiteindelijk blijkt na een aantal rondjes daar gedaan te hebben, de overheid bezocht, de standaardisatiecommissie bezocht, een heleboel klanten bezocht, of toekomstige klanten, om te zien wat is nou die noodzaak en zitten jullie wel op ons te wachten? En dat blijkt wel.
29: Dan wil ik ook nog even tijd inruimen voor een stokpaardje van jou. Want ik heb altijd geleerd dat je bij een brand niet de lift moet nemen.
6: Dat klopt.
29: Maar dat kan in sommige gevallen wel. En ik zie jou al jaren op de planken staan om uit te leggen dat dit toch wel iets moet zijn. Dus geef ons even de pitch van John van Vliet. Kijk, voor brandveilige liften waar we toch in het bejaardentehuis in moeten.
6: Ja, je ziet, we weten allemaal dat de vergrijzing maar doorgaat. En er komen prachtige appartementen waarbij je soms ziet dat er appartementencomplexen met liften, dat je soms ziet dat er beneden in de gang 10 rollators staan en 25 scootmobiels. Of soms voor de deur met alle brandgevaar van dien. Mm-hmm. En die mensen moeten allemaal naar boven, naar hun appartementen en naar beneden. En dat gaat allemaal prima, zolang er niks aan de hand is. Maar als er een calamiteit is, dan wat jij zegt, is het zo dat je de lift niet mag gebruiken. Als er brand is, dan gaat in principe die lift naar beneden. Die gaat met open deuren staan en die zegt ik doe niks meer.
29: Ja.
6: Maar dat kan eigenlijk helemaal niet meer met dit soort tijden en dit soort mensen.
7: Met vergrijzing.
6: Vergrijzing. Mensen die niet meer mobiel zijn en die eigenlijk de trap niet meer kunnen nemen. Die hebben niet voor niks een rollator of een scootmobiel. Die kan je toch niet de trap afsturen?
7: Maar snap jij de angst van mensen dan? Want ik zie jou dit 7 jaar al minstens beweren. Want in 2018 heb ik video's gevonden op YouTube enzovoort.
6: Precies.
7: Of uit 2018 moet ik zeggen. Overheid en brandweer die zeggen dan vervolgens nee tegen jou. Neem ik aan.
6: Ja. Ja, de deregulering is natuurlijk nog steeds best wel een dingetje. Zolang er niet direct ongevallen gebeuren en het niet ernstig genoeg blijkt te zijn, heeft de overheid geen.
7: Maar is dat ook niet heel begrijpelijk? Wat zou je zelf.
6: Ja, dat is ook zo. Alleen, ik zie wel wat er gebeurt. En ik zie wel dat wij eigenlijk in deze moderne tijd nog steeds niet in staat zijn om een lift op te leveren die je gewoon kunt blijven gebruiken bij brand. Natuurlijk moet je bepaalde dingen controleren en hij moet uiteindelijk uitgeschakeld worden als het echt onveilig wordt. Maar er zijn zat situaties te verzinnen waarbij die lift nog prima kan functioneren.
7: Maar ik bedoel, de meeste mensen zullen toch aannemen, ja, maar ik wil dat hele risico, die bandbreedte tussen, hij moet echt uit nu en we hebben brand, maar we gaan hem wel gebruiken. Die ziet men toch helemaal niet. Dus dan is het toch logisch dat iedereen nee zegt.
6: Ja, maar dat is toch makkelijk? Dat is toch uiteindelijk kijken van, nou ja, we zeggen gewoon nee, we zien wel wat er gebeurt. Dat is toch veel te makkelijk?
7: Ja, dat ken ik.
6: Uiteindelijk moet je zorgen dat je moet. Kijk, wetgeving, begrijp, dat is altijd reactief. Als er wat misgaat, dan komt er pas wetgeving. Maar in dit geval denken we, dit gaat een keer mis. Waarom zijn we dat niet voor? Waarom zorgen we niet voordat dat voor elkaar is en voordat je lift hebt gebouwd en dat ben je zo 10 jaar verder?
7: Helder.
6: Ga daar nu mee aan de gang en zorg gewoon netjes dat voor elkaar is en dat uiteindelijk ook de mensen met de rolstoelgebruik en scootmobiels straks gewoon via de lift naar beneden kunnen als er wat aan de hand is.
7: Heb je heel veel hoop dat het gaat gebeuren?
6: Nee. Het duurt nog heel lang, denk ik. Het moet eerst nog gebeuren, daar is het wacht op. Dat is eigenlijk van de zotte.
7: Heel veel dank. John van Vliet, directeur van het Lift Instituut. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld gesprek met Lodewijk van der Borg, directeur van de Royal Kaak Group. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. En zometeen bespreek ik natuurlijk met de beursnerd alles over de cijfers van ASML en nog veel meer over wat er op het Damrak te gaan is. Blijf luisteren dus naar BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
13: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
14: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
15: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
13: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
16: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
17: Politiek.
19: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
17: En ik ben er ook.
18: Dat is toch heerlijk.
17: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
21: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
34: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
21: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
0: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
22: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
23: Nu in de BNR-app.
24: Albert Heijn houdt bij cyberincident de lippen stijf op elkaar. Experts spreken van een hack. Rijkswaterstaat heeft opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart op de Boven IJssel. En snelheidsbeperkingen van Starlink verstoren Oekraïnse drone-operaties. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Gaan we naar de ANWB met Robert Vriese. Robert, rijdt het een beetje door?
25: Ja, op de meeste plaatsen rijden prima door. Maar er staat toch 50 kilometer file in het land. De rechterrijstrook van de A1 was een tijdje dicht voor een spoedreparatie. Vanuit Amersfoort naar Apeldoorn nog 7 kilometer file tussen Voorthuizen en Stroe met 40 minuten vertraging. Maar de weg lijkt daar weer vrij. Dat is niet het geval op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daar is de rechterrijstrook bij Hardingsveld-Giessendam dicht na een ongeluk. Vanaf Alblasserdam 10 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En helemaal dicht is de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel voor opruimwerkzaamheden. Wil je door richting Antwerpen, pak dan de route via Bergen-op-Zoom over de A17, de A58 en de A4. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A2. Vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Amsterdam-Zuidoost bij 36,4. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Blijswijk nog steeds controle bij 16,9. En nu ook controle op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen bij 6,8.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De schade door de cyberproblemen bij Albert Heijn ligt volgens experts zeker rond de 10 miljoen euro. Sinds zondag kun je niet online bestellen en veel schappen zijn leeg omdat winkels niet bevoorraad konden worden. AH verwacht dat er vanaf vandaag weer geleverd kan worden aan winkels. Verse producten laten wel nog even op zich wachten. Een medewerker van de politie Noord-Nederland is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Uit onderzoek bleek dat er onterecht geweld was gebruikt bij een aanhouding. Dat werd daarna ook niet gemeld en later gaf de medewerker onvolledige en valse verklaringen af over wat er is gebeurd. De politie noemt dat onacceptabel. Er zijn nog eens 3 jongeren opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Daar overleed in juli een jongen van 18 uit Rotterdam. Eergisteren werden ook al 2 mannen aangehouden. Waarom er werd geschoten is nog steeds onduidelijk. Het peil in de IJssel is weer zo laag dat er eenrichtingsverkeer is ingesteld voor de scheepvaart. Tussen Zutphen en Arnhem mag alleen nog richting Duitsland worden gevaren. De andere kant op moet bijna 300 kilometer worden omgevaren. De verwachting is dat het peil in de IJssel de komende 5 dagen nog verder zakt. En nieuwbouwhuizen moeten toch weer een gasaansluiting kunnen krijgen, vindt regeringspartij VVD. Die zegt dat huizen met warmtepompen en elektrisch koken niet zomaar op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. En dat is volgens de VVD niet handig, nu er al een tijdje een wooncrisis is. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
24: En daar is hij weer. ASML overtreft opnieuw alle verwachtingen van analisten. En bedrijven hebben minder eigen vestigingen in het buitenland. Maar dat betekent niet dat er sprake is van deglobalisering, zegt de wetenschapper naast me. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Een bedrijf runnen waarbij je klanten vaak niet kunnen betalen en je mensen gratis werken. Dat klinkt als een gegarandeerd faillissement. Nou, niet voor sociale ondernemers. Matthijs Tiemens van het Oranje Fonds schuift aan en legt uit hoe je zo'n driehoeksmodel wel rondkrijgt. Baanbrekende businessmodellen dus. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
12: Stel je voor, de voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
28: Elke organisatie heeft een drive om te groeien.
12: Cultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
28: Elke organisatie heeft een drive om te groeien,

0: zaken doen. Jochem Visser.
1: Welkom bij het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is 1 uur geweest, dus het is de hoogste tijd om naar Damrak te gaan.
0: Beursnerd.
1: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag. Ook wel eens presentatiecollega bij BNR Beurs. Donner Bakker, goedemorgen.
2: Goedemiddag, ja.
1: De AIX, is die er eerder bij dan ik?
2: We staan er lekker bij. 1138 punten. Grootste stijger is Ahold Delhaize. Grootste daler is Wolters Kluwer met 1%. Vanochtend iets meer reden voor een feestje. Toen openen we op 1140 punten. Weer een nieuw record.
1: Kan het meld ook een beetje omhoog, hè?
2: Ja, en Wolters Kluwer. Laten we het daar even over hebben. Ahold moet ik zeggen. Want Albert Heijn, we weten het, kampt sinds zondag met een storing vanwege een cyberincident. Nou, het zal je niet ontgaan zijn dat de vers- en vriesvakken nog altijd leeg zijn. Nou, vandaag is het nieuws dat de distributiecentra van de winkelketen weer op gang komen. En ook de levering van houdbare producten moet weer aangezwengeld worden. Trek ik het even naar de beurs, want zo'n cyberincident waardoor het logistieke proces grotendeels stil komt te vangen, dat kan voor flinke economische schade zorgen. Ik hoorde net in het bulletin zo'n 10 miljoen euro wordt er verwacht.
1: Ja.
2: Ja, marges bij supermarktketen zijn al niet hoog. Maar ja, ze dachten eerst dat het weken ging duren. Dat lijkt nu toch wel mee te vallen. Daardoor trekt het aandeel weer wat bij en staat dus 2% in de plus.
1: En je hebt het nog lang om de olifant in de kamer heen kunnen dansen allemaal, maar we moeten toch echt even naar ASML.
2: Ja.
1: Chipmachinemaker kwam vanochtend met kwartaalcijfers. Kom maar door.
2: Nou, ik dacht vanochtend, ik sta met Jochem in de studio, doe mijn Oasis-shirt aan, want we gaan het over de rockster van de AIX.
1: Mad for it.
2: Nou goed, het waren behoorlijk goede cijfers vanochtend, want de omzet kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op 11,7 miljard euro. Ruime verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder. De netto-winst 5 miljard euro. Nou, heb ik jou daar. Zit wel 500 miljoen euro extra in vanwege een belang van 11% in het Franse Mistral, wat iets meer waard is geworden. Dus nou, die moet je op de koop toenemen. Ook verhoogt ASML de omzetverwachting voor de derde keer dit jaar. Ondergrens ligt nu op 44 miljard euro. Dat was in het begin van het jaar nog 36 miljard euro. En het recept voor het succes is natuurlijk die AI-gekte die maar niet ophoudt. Mag ook niet meer verbazen, want TSMC rapporteerde iedere maand meer en meer omzet.
1: En zijn ook heel boos dat ASML de prijs verhoogt.
2: Dat ja, bij Samsung en SK Hynix klotst het geld tegen de plinten. En dan heb ik Micron en Intel nog niet eens genoemd. Er wordt dus volop uitgebreid. Wat heb je dan nodig? ASML-machines, dat zien we ook in Q3 van dit jaar weer terug. Oh, in volgend kwartaal verwacht de chipmachinemaker overigens zo'n 14 tot 15 miljard om te gaan zetten.
1: Zo.
2: Dus het houdt niet op daar.
1: Goedemiddag, goede groeiverwachting. Maar viel er jou nog meer op? Want we willen natuurlijk net ietsje dieper in die cijfers kijken. Okay?
2: Ja. Twee dingen. Allereerst dat ASML nog even laat weten dat er zoveel vraag is naar de chipmachines dat het de vraag van volgend jaar en in 2028 niet kan bijbenen. Daarom verkent ASML de mogelijkheid om de capaciteit vanaf 2028 nog eens verder te verhogen. En even voor de helderheid, dat wilden ze volgend jaar al gaan doen met 30%. Ja. En in 2028 nog eens met 30%. Maar topman Christophe Fouquet zegt dus, dat is nog altijd niet voldoende. Er is nog zoveel vraag. We hebben het altijd over 2029 en 2030 met de machineverkopen. Nou, dat zegt toch ook wel wat over de toekomst van het bedrijf. Want ik hoor jou en veel andere slimme mensen ook vaak zeggen, het uitbreiden van die capaciteit kost veel geld. Dat doe je niet zomaar. Als je dan nu besluit dat het bij 30% over 2 jaar niet voldoende is, dan durf ik wel te zeggen dat de komende jaren lucratief gaan zijn voor ASML.
1: Ja, want normaal zegt TSMC altijd, jouw chiptekort zie ik liever dan mijn overcapaciteit. ASML werkt natuurlijk ook zo, want je moet die hele keten met 250 leveranciers of wat dan ook, allemaal in beweging gaan zetten.
2: Nou, zeker. Dus ik kan me voorstellen, als jij die overweging en deze uitspraken nu doet, dat er de komende jaren echt nog wel wat aan zit te komen. Ik vraag. Moeten we ook nog even naar China? Want 11,7 miljard euro omzet afgelopen kwartaal dus. Bijna een kwart van die omzet kwam uit China.
1: Dat is gegroeid.
2: Ja, dat is inderdaad. Het was in Q2 14%.
1: Hmm.
2: Nou, dus dat is inderdaad 10% meer. Komen we uit bij de Match Act. Een soort set met exportregels vanuit de Verenigde Staten, waar ook ASML aan zou moeten voldoen. Dan moet er in de nabije toekomst voor gaan zorgen dat ASML dus niet meer naar China mag exporteren. Nou, die groeiende aantal orders vanuit China kan er dus op wijzen dat de Chinezen nog even wat DUV-machines aan het hamsteren zijn voordat dat verbod ingaat. Maar het zou ook kunnen betekenen dat toch best een significant deel van de omzet voor ASML wegvalt. Want in Q1 kwam 19% van de omzet uit China, Q2 14, nu 24. Even slordig gezegd dus zo'n 20% elke keer komt uit China. Enerzijds groeit ASML dus als kool. Anderzijds gaat die matchcheck ook nog een hoop veranderen voor het bedrijf. Dat maakt de komende jaren wel echt heel spannend. Daar zou ik dus wel wat meer over willen weten, over hoe het allemaal bij ASML gaat. Jij ook, Jochem?
1: Ja, zeker wel. Al denk ik dat ze zelf natuurlijk de kaken stijf op elkaar zullen houden. Want het is natuurlijk heel simpel. Uiteindelijk zijn wij een speelbal, zullen ze zeggen. Die Amerikanen gaan weer van alles roepen.
2: Ja.
1: En die druk vanuit Nederland, zoals vanuit Rob Jetten richting Trump bijvoorbeeld, dat heeft ook niet echt gewerkt. Hè?
2: Gelukkig hebben wij dan als BNR de taak om de luisteraar bij de hand te nemen. En laat het nou zijn dat er vrijdag een gloednieuwe podcast verschijnt bij BNR, genaamd Ons ASML.
1: Hij is er door.

0: Ik er weten, dus ga die vooral even luisteren, want daar gaat het ook onder meer over het effect van die matcheck die eraan zit te komen.
1: Nou, dan laat ik het Bureau of Labor Statistics met het inflatiecijfer over september even schieten, maar ik wil nog even benadrukken, Maxime van Meel, presentator van BNR Beurs, en ook Daniel Mol van de Cryptocast, die hebben daar samen heel hard aan gewerkt, aan ons ASML. Gaat dat downloaden, want het is echt een goed verhaal.
0: Het is een parel geworden.
1: Ja, ze hebben mooie mensen kunnen spreken bij ASML, ja. Heel veel dank, Donnerbakker, onze beursnerd van vandaag. En wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Abonneer je dan op de podcast Beursnerd, hoef je geen aflevering te missen.
2: De economische stand van Nederland.
1: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. En vandaag gaat het over de mate van deglobalisering, reshoring, onshoring en de rest van Nederlandse bedrijven in landen buiten Europa. En dat ga ik bespreken met de wetenschap, Winfried Ruijs. Hoogleraar International Management bij de Universiteit van St. Gallen in Zwitserland. Ik zal je een enkel germanisme soms even vergeven dan maar. In dit onderzoek wordt de term deglobalisering gebruikt. Een moeilijk woord, wat versta jij daaronder?
3: Dank je voor de uitnodiging. Als het over deglobalisering gaat, gaat het eigenlijk om twee elementen. A, worden bedrijven minder internationaal? Dat wil zeggen, hebben ze minder verkopen in het buitenland? Dat hebben we onderzocht. En B, als die verkopen in het buitenland misschien wel toenemen, maar dan toch vooral in Europa toenemen, dan is het eigenlijk geen globalisering, maar regionalisering. Dus we kijken ook, is er sprake van minder verkopen buiten de Europese regio? In ons onderzoek.
1: Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat hele globalisering van sinds de jaren 90 en dergelijke, dat de laatste jaren zou dat gekeerd zijn. Zou iedereen zich terugtrekken achter muren. Maar zo simpel is het dus niet. Er zit iets tussenin, tussen die twee, zeg je eigenlijk.
3: Ja, nou, in de eerste plaats, mij bevalt dat je de conjunctief gebruikt. Met andere woorden, het zou zo zijn. Dat is exact de reden waarom wij dit onderzoek hebben gedaan. Je hoort heel veel politici, journalisten, maar ook mensen in het bedrijfsleven zeggen, dit is belangrijk, we moeten begrijpen, er is een nieuwe wereld.
1: Alles produceren in eigen land, nu.
3: En exact, in eigen land of in de eigen Europese regio. Is dat verstandig voor Nederlandse bedrijven? We kijken overigens niet alleen naar Nederlandse bedrijven in het onderzoek, maar dit artikel is alleen voor Nederlandse bedrijven gericht.
1: Ja.
3: En wij concluderen in de eerste plaats, bedrijven zetten niet minder, hebben niet minder omzet in het buitenland. Dus het neemt. Natuurlijk zijn er wel fluctuaties, maar over het algemeen is er zeker geen afname. Eerder een toename van het percentage omzet in het buitenland. Dus Nederlandse bedrijven zijn meer afhankelijk van buitenlandse markten. Zijn meer aangewezen op buitenlandse markten. Nou ja, dat is eigenlijk goed nieuws. Ze zijn dus succesvol in het buitenland. En we zien ook, en dat is misschien nog onverwachter, dat heel geleidelijk, het is inderdaad echt heel geleidelijk, de oriëntatie op markten buiten Europa eerder toeneemt dan afneemt. En dat is misschien wat contra-intuïtief. Want je zou verwachten met handelsoorlogen, met Trump, met Oekraïne, met de Golfoorlog, na COVID, alles en nog wat. Ja. Is er heel veel sprake van dat dan zou afnemen. Dat zien wij dus niet.
1: Maar we trekken dus niet ons achter de muren op. We gaan eerder ergens anders produceren, hoor ik dan een beetje in het verhaal.
3: Dat is niet helemaal wat we vaststellen. We hebben nog wat meer dingen bekeken. We hebben onder andere gekeken naar de omzet in het buitenland. We hebben ook gekeken naar de mate waarin die bedrijven zelf ook activiteiten, bijvoorbeeld productie, ontwikkelingsactiviteiten, distributieactiviteiten in het buitenland hebben. Nou, wat we vaststellen is dat het percentage omzet toeneemt, of minimaal gelijk blijft of toeneemt, on average. Dus
1: wat betreft
3: gemiddeld,
1: het buitenland. Dus.
3: Wat betreft het buitenland. Er zijn natuurlijk verschillen. Er zijn bedrijven waar het afgenomen is in de loop der jaren. Dat is natuurlijk zo. Je hebt altijd variatie in.
1: Ja, ja.
3: Wat we ook zien, is dat er heel veel. Dat er wel degelijk sprake is van een afname van de buitenlandse investeringen. En dat is in eerste instantie een beetje contra-intuïtief. Dat verwacht je misschien niet. Wat het dus betekent is, nou ja, simpel voorbeeld. Je had de ASML of een Philips. Vroeger zouden dat soort bedrijven allerlei belangrijke componenten zelf geproduceerd hebben, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië.
1: Ja, want in de jaren 80 was verticale integratie, als je dat noemt, je hele eigen keten helemaal in eigen land hebben, dat was veel normaler toen natuurlijk.
3: Dat was eigenlijk de goudstandaard. Tot jaren 80 streefden bedrijven ernaar om zoveel mogelijk in eigen beheer te hebben. He, dus het voorbeeld van een automobielproducent. Niet alleen assembleer je de auto, maar je maakt die motoren, je maakt je gearboxes, hoe noem je dat?
1: Versnellingsbakken,
3: precies. Maar idealiter nog veel meer dan dat. Vroeger maakte hij ook jaren stoelen. Het ideale voorbeeld komt uit de jaren 30, eind jaren 30 van Ford, dat niet alleen dat alles deed, maar daarbovenop nog eens een keertje ook de eigen wielen produceren. Dus ook staalfabrieken had voor de productie van die wielen. De eigen banden op die wielen produceerde. En zelfs rubberplantages had in Brazilië voor de productie van rubber om te assembleren op dat wiel van die auto.
1: Echt niet meer van deze tijd.
3: Dat is natuurlijk helemaal. De Japanse automobielproducenten na de Tweede Wereldoorlog probeerden dat model te reproduceren. En dat lukte niet. Dus die zijn noodgedwongen iets nieuws gaan proberen. Nou, dat bleek een fantastisch succes. Daar heb je denk je aan Toyota en andere grote producenten. Maar denk ook aan grote elektronica producenten. Nou, dat is eigenlijk beetje bij beetje is dat niet alleen bonton geworden, maar we hebben begrepen dat dat ook efficiënter is. En dat is vervolgens, en dat is de essentie wat we zien in de loop van deze eeuw, ook wereldwijd uitgerold. Dus als je het hebt over die wereldwijde waardeketens, dat is exact wat we zien. En dat leidt er dus toe dat grote bedrijven minder zelf produceren in het buitenland, maar veel meer afnemen van belangrijke toeleveranciers, contract manufacturers, zoals je dat noemt. En zich veel meer zijn gaan richten op die dingen waar ze goed in zijn.
1: Dus we kunnen, als we dan eventjes kijken naar wat er de laatste jaren, wat er wel is gebeurd, is dat men de wil uitspreekt om meer in Europa of in eigen land te produceren. Maar eigenlijk zie jij een totaal contraire beweging. Nu heb jij dit onderzoek ook in 1995 gedaan. Of tenminste, jij hebt soortgelijk onderzoek gedaan over de globalisering van Nederlandse bedrijven. Wat is dan het grote verschil tussen toen en nu? Want nou, in 1998 kwam China bij de Wereldhandelsorganisatie. Toen gebeurde er nogal wat met de wereldeconomie. Wat is nou het grote verschil in die laatste 30 jaar?
3: Ja, in mijn herinnering was het 2001 dat China erbij kwam.
1: Ook sorry,
3: Ik zou me kunnen vergissen.
1: Ja?
3: Dat heb ik samen toen met mijn collega Rob van Tulder gedaan. Op de Erasmus Universiteit. En eigenlijk is het bijna tegenovergesteld. Toen werd er heel veel door bedrijven gezegd, ja, we leven in een geglobaliseerde wereldeconomie. En toen zijn wij gaan onderzoeken, is dat wel zo? En wij kwamen tot de een beetje contraire conclusie. Nou ja, we zien wel ontwikkelingen, maar we zien dat het allemaal nog uitermate in het beginstadium is. En voor zover dat buiten Nederland is, en dat waren natuurlijk grote bedrijven toen ook al, de Philips, de Shells en de Unilever en dergelijke, zeer sterk op het buitenland aangewezen. Maar toch, als het ging om de oriëntatie, was het stap voor stap. We zeggen in eerste instantie binnen Europa. Dat is ook logisch, want in 1995, dat was een paar jaar na Europa 1992, dus de ingang van de Europese Unie.
1: Ja.
3: Er was nog heel veel groeipotentiaal in Europa zelf.
1: Verbanden over Europese grenzen
3: dus
1: te leggen.
3: Toen waren we een beetje tegen de keer door te zeggen van ja, er was eigenlijk die globalisering. Nou, dat valt allemaal nog wel mee. Nu ben ik weer een beetje tegen de keer. Maar nu zeg ik, die deglobalisering, die zie ik niet.
1: Nee.
3: En sterker nog, misschien dat we toen wel zeiden van ja, het zal misschien op een gegeven moment wel komen, in 95. Nu omgekeerd zeg ik, ik zie die deglobalisering niet gebeuren.
1: Ja, weet je wat ik de meest bizarre conclusie vond? Is dat de financiële sector degene is die zich het meest heeft teruggetrokken. In 2007 hadden we Rijkman Groenink natuurlijk. Die zei, nou, internationaal bankieren voor ABN enzovoort. Allemaal nou gestopt, we weten wat er met ABN is gebeurd.
3: Ja.
1: En dat vond ik echt een opzienbare conclusie. Andere vond ik dat in 23 jaar tijd de internationale omzet van Nederlandse bedrijven nagenoeg hetzelfde is gebleven. Dus deglobalisering, globalisering. We staan weer op hetzelfde punt qua omzet in ieder geval, al zal er onderliggend van alles gebeurd zijn natuurlijk.
3: Ja, nou goed, daar kan ik heel lang over spreken. In de eerste plaats qua bankwezen.
1: Daar kan je overal lang over spreken. Maar
3: daarom heb je me uitgenodigd.
1: Ja, zeker.
3: In de eerste plaats, bankwezen heeft natuurlijk na de wereldwijde financiële crisis in 2008 te maken gehad met staatssteun. Wat hebben overheden, niet alleen in Nederland, maar als we het op Nederland richten, gezegd, die staatssteun kun je krijgen, maar buitenlandse activiteiten afstoten, opdat wij er zeker van zijn dat jij ABN, AMRO, ING ons straks die gelden terug kan betalen. Dat heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld ING heel interessante activiteiten in Amerika, ING Direct, maar bijvoorbeeld ze waren ook zeer succesvol in Oost-Europa, voor een belangrijk deel heeft moeten verkopen. En dus gedwongen eigenlijk door de de wereldwijde economische situatie en door de steun van de overheid,
1: die voor steun werden gesteld, ja.
3: Zijn ze veel meer weer op het binnenland zich moeten gaan richten. Dat zie je overigens niet alleen bij Nederlandse banken, dat zie je bij veel banken. Dus het bankwezen is eigenlijk in sommige opzichten minder internationaal, terwijl dat vaak de naam heeft heel wereldwijd gericht te zijn.
1: Ja, ik zie ze in China veel proberen, maar ook dat lukt niet altijd.
3: Ja, nee. Je andere punt was, is het dan, het is eigenlijk niet heel erg toegenomen. Nou ja, dat is juist, het is bijna constant. We zien er een soort kleine bewegingen.
1: De omzet van Nederlandse bedrijven internationaal,
3: exact.
1: Ja.
3: Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar andere landen, dan zie je dat het gemiddeld genomen ook in andere landen wel toeneemt. Hè. Dus overal is de tendens wel dat bedrijven zich meer richten op omzet in het buitenland en ook op omzet buiten de eigen regio.
1: En jouw onderzoek naar de deglobalisering van Nederlandse bedrijven valt onder een groter onderzoek naar ruim 16 landen überhaupt. Ja. Hoe staat Nederland er dan eigenlijk voor in vergelijking met die andere 16 partijen, Engeland, Spanje, Italië en andere?
3: Ja. Nederland, het patroon in Nederland is vergelijkbaar met dat van andere belangrijke Europese landen. Er zitten soms verschillen in, maar bijvoorbeeld als je naar Engeland kijkt, dan zie je dat de afhankelijkheid van buitenlandse markten voor Engelse of Britse bedrijven ook niet is afgenomen, eerder is toegenomen. Wat je bij Britse bedrijven ziet, is dat het natuurlijk na Brexit iets moeilijker is geworden om toegang tot de Europese markt te krijgen. Dus het percentage verkopen binnen de Europese regio neemt iets sneller af. Maar dat leidt dus tot meer verkopen buiten de Europese regio. Met andere woorden, eigenlijk eerder een soort globalisering, als je zou willen. En we zien hetzelfde bij, we hebben inderdaad ook een paper geschreven over Spaanse en Italiaanse bedrijven. Die zijn op zichzelf ook weer heel verschillend. Ja. Maar de gemeenschappelijke noemer is, het blijft minimaal gelijk of het neemt toe dat de omzet in het buitenland die gerealiseerd wordt. En ook de omzet buiten de Europese regio neemt tendentieel eerder toe dan af.
1: En nou zou ik heel graag nog 3 uur met je willen praten over dit alles. Want ik hoor echt, jij doet er al jaren onderzoek naar. Maar er moet natuurlijk ook een les in zitten voor bedrijven, politici, misschien ook journalisten als ik. Want die hele deglobalisering en onshoring, reshoring enzovoort. Nou, daar is eigenlijk veel minder sprake van, of bijna geen sprake van. Maar wat zegt dat eigenlijk over de investeerbereidheid in sterke Nederlandse en Europese productieketens? Moeten we daar dan wel mee doorgaan of niet mee doorgaan?
3: Uiteraard moeten we daarmee doorgaan.
1: Ja.
3: Om meerdere redenen. Kijk, dat je het geval met rondom Ahold, Albert Heijn heeft ook aangetoond dat waardeketens kwetsbaar zijn. Dat hebben we ook gezien rondom de Golfoorlog. We hebben het gezien in de tijd, een paar jaar geleden, met dat schip dat in de Suezkanaal dwars lag. Dus uiteraard zijn wereldwijde waardeketens kwetsbaar. Dat betekent dat je en moet doen. Niet alleen op binnen Nederland of vooral binnen Europa waardeketens robuust maken. Maar in een zekere mate van dualiteit, dus afhankelijkheid, niet op één toeleverancier richten, maar idealiter op meerdere, zodat je een zekere flexibiliteit hebt en als er een keertje iets gebeurt, je niet met je handen in het haar zit. Daarnaast, als ik het nog mag zeggen, voor zowel politici, hou op met te beweren dat dat we in een wereld van deglobalisering leven. Dat komt misschien bepaalde politici wel goed uit. Maar het is niet in lijn met wat we zien. En voor bedrijfsleven, ik zeg tegen alle boardmembers, de volgende keer dat jij een presentatie krijgt waarin managers of executives jou vertellen, er is sprake van deglobalisering, dus we moeten dat en dat gaan doen, zeg ik altijd, vraag de cijfers. Is dat echt wel het geval voor ons bedrijf? Er zijn een paar bedrijven waar het voor is, maar de meerderheid van de bedrijven is dat niet het geval.
1: En dat is het ongevraagde en gevraagde advies vanuit mijn kant in ieder geval van Winfried Ruigrok, hoogleraar International Management bij de Universiteit van St. Gallen. Heel erg veel dank.
4: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt, het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: En je kan deze rubriek natuurlijk beluisteren als podcast. Zoek de economische stand van Nederland op in je favoriete podcast-app. En omdat het zo'n interessant gesprek is, heb ik nog 30 seconden voor Nina van den Dungen en Niels Heidhuis van de Avondspits om te vertellen wat er om 4 uur allemaal te horen is.
5: Nou, we kunnen daar een beetje bij aansluiten, want Den Haag komt met een landelijk crisisplan voor de voedselvoorziening.
1: Meer Ahold. Ja.
5: Meer Ahold. Hoe gaat dat eruit zien? We hopen daar al iets over te horen. De vraag is ook, in hoeverre kan dat in Nederland? In Finland zijn ze er veel verder mee. Daar oefenen ze ook.
6: Trainingskamp. Voor supermarkten.
5: Trainingskampen voor supermarkten en de overheid. Zorg dat je voldoende mail of voorraad hebt, bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is helemaal wat anders dan just in time en 3 keer per dag.
1: Kijk, dat sluit aan op het vorige gesprek.
5: Dat bedoel ik.
6: Heel kort, een Nederlandse fysiotherapeut is net terug uit de Gazastrook. Heeft hij 3 weken mogen werken. Ja, dan krijg je dus echt een ooggetuigenverslag van heel dichtbij. Dus we gaan hem vragen wat hij nu ziet in 3 jaar oorlog in Gaza.
1: Allemaal inschakelijk bij de avondspits om 4 uur dus. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik Alain Leloup van investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund over hoe je Nederlanders nou eindelijk eens aan het investeren krijgt in innovatieve start-ups. En na de nieuwsupdate Boekenstein en de Wijk en om 4 uur de avondspits. Blijven luisteren dus.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
8: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
9: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
10: Gaat digitalisering de zorg redden?
9: En wie draagt de zwaarste lasten?
10: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
11: Samen slimmer zorgen.
10: Vebego Zorgservice.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
13: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
23: Hoe kun je innoveren als telecomgigant in Nederland? Dat willen we weten van de CTO van Vodafone Ziggo. Over wat ze allemaal met AI doen in dat netwerk bijvoorbeeld. En dus spreken we hem in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
24: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense.
0: Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
2: Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ondertussen 9 kilometer file vanaf Papendrecht. Doe je er 40 minuten langer over. De A16 is ook nog dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Breda. Dat is voor opruimwerkzaamheden. Wil je door richting Antwerpen rijden om via Bergen op Zoom over de A17, de A58 en de A4. En er was een auto met aanhanger geschaard op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Hoevelaken. De weg is net weer vrijgegeven. Nog wel 6 kilometer file met 20 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel bij 104.7. Op de A9 Amstelveen-Diemen bij Amsterdam-Belmenmeer bij hectometerpaal 20.3. En ook controle op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid bij 13.7.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De schade door de cyberproblemen bij Albert Heijn ligt volgens experts zeker rond de 10 miljoen euro. Sinds zondag kun je niet online bestellen en veel schappen zijn leeg omdat winkels niet bevoorraad konden worden. AH verwacht dat er vanaf vandaag weer geleverd kan worden aan winkels. Verse producten laten wel nog even op zich wachten. Een medewerker van de politie Noord-Nederland is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Uit onderzoek bleek dat er onterecht geweld was gebruikt bij een aanhouding. Dat werd daarna ook niet gemeld en later gaf de medewerker onvolledige en valse verklaringen af over wat er is gebeurd. De politie noemt dat onacceptabel. Er zijn nog eens 3 jongeren opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Daar overleed in juli een jongen van 18 uit Rotterdam. Eergisteren werden ook al 2 mannen aangehouden. Waarom er werd geschoten is nog steeds onduidelijk. Het peil in de IJssel is weer zo laag dat er eenrichtingsverkeer is ingesteld voor de scheepvaart. Tussen Zutphen en Arnhem mag alleen nog richting Duitsland worden gevaren. De andere kant op moet bijna 300 kilometer worden omgevaren. De verwachting is dat het peil in de IJssel de komende 5 dagen nog verder zakt. En nieuwbouwhuizen moeten toch weer een gasaansluiting kunnen krijgen, vindt regeringspartij VVD. Die zegt dat huizen met warmtepompen en elektrisch koken niet zomaar op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. En dat is volgens de VVD niet handig, nu er al een tijdje een wooncrisis is. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
24: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
25: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
28: Hey ondernemer!
29: Hier Nadia van der Vlies
28: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
29: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
28: Met topsprekers als Fern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
29: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via
28: scaleupcompany.nl.
30: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
31: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Reitsma.
5: Dinsdag 13 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. En we hebben vandaag veel leuks over propaganda en informatieoorlog en wat dies meer zei. Maar wij hadden nog beloofd terug te komen op Grinkiewicz, Amerikaanse generaal, Supreme Allied Commander Europe, die gisteren in Polen uit de doeken deed, als ik het goed zeg, hoe we de Russen gaan tegenhouden.
6: Ja, tijdens het Warschau Security Forum, dat is een belangrijke jaarlijkse bijeenkomst. Ik moest wat anders doen, dus ik ben er niet. Maar ik heb wel even gekeken wat Grinkiewicz heeft gezegd. En daar werd enorm naar uitgekeken. Hè? Want hier zou dan echt de NAVO op het bevelen, Amerikaan, alles uit de doeken doen, zo hoe de NAVO moet worden verdedigd. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dat heeft niet gedaan, want die plannen die zijn geheim. En over plannen gesproken, het is ook geen plan. Het is wat tegenwoordig een theory of victory heet. Dus een theorie die je hebt ontwikkeld om tot een overwinning te komen op de vijand. En de vijand is in dit geval dus Rusland. Om het heel simpel te zeggen, gaat het erom dat die, en dat is natuurlijk ook heel typisch voor Amerikanen, maar ook voor politici die echt een grote speech willen houden, waarbij ze een punt willen maken, dan moet dat altijd kort worden samengevat. En in dit geval is de kern van de theory of victory block, blunt and break. Nou, blok betekent het blokkeren van de tegenstander. Dus dan die slechte Russen komen eraan en die proberen dan de Baltische Staten te veroveren of iets anders. Dan wat je dan doet is te blokkeren. Dus denial, dus het ontzeggen van de toegang tot NAVO-verdragsgebied. Dus je gaat schieten op die Russen, dat doe je met drones, dat doe je met hekwerken, dat doe je met mijnenvelden. Je probeert dus die Rus tot stand te blijken. Dat doe je ook, zegt hij, met zogenaamde multi-domain operations. Dat betekent dus dat je de luchtmacht, de marine, maar ook cyber en de landmacht, En de ruimte, alles zet je in om ervoor te zorgen dat die Russen geblokkeerd worden. Als je dat hebt gedaan, dan ga je naar de volgende fase, dat heet blunt. Dan ga je proberen om de vijand onschadelijk te maken. Dat betekent dus dat je meer in de diepte gaat optreden. Dan krijg je battlefield air interdiction, zo heeft hij dat niet genoemd. Maar dat betekent dus eigenlijk gewoon dat je de aanvoerlijnen van de tegenstander naar het front wil afkappen. Je gaat zo'n commandosystemen kapot maken. Nou, als dat niet gelukt is, dan kom je in break terecht. En break, dat betekent dus dat je hem wil breken. En dat gaat tegen het hele vijandelijke systeem. Dus dan pak je echt alles aan, inclusief de hele besluitvorming die daarachter zit. Ja, weet je, ik vind het allemaal prachtig, maar dit had ik je ook van kunnen vertellen.
7: Dus ik denk ik. Ik zou het ook ongeveer zo aanpakken. Ja.
6: Ik bedoel, iedereen die ook maar enig verstand van zaken heeft, die zou het op deze manier doen. Hij zegt, wij proberen geen strategische overwinning te boeken. Oftewel, wij proberen Rusland niet helemaal te verslaan op eigen grondgebied. Ja, weet je, dat wil ik best geloven. Dat kan ook helemaal niet, daar heb je de middelen niet voor. Het is dus een visie, klinkt allemaal prachtig. Maar ja, wat moet ik ermee? Want waar het eigenlijk in zit, het probleem, is in de invulling hiervan. Hoe ga je dan blokkeren? Hoe doe je dat dan in de Baltische Staten? Nou ja, we weten, dat heb ik al vaker uitgelegd, dat die Balten bezig zijn om met hekken, met droneverdedigingen en met mijnenvelden die Russen tot stand te brengen. Maar in die kleine Baltische Staten, hoe zou je dan uiteindelijk een doorbraak willen tegengaan met middelen die daar aanwezig zijn? Want ik heb nu al gezien, als je dat zou gaan doen, als je dus voldoende middelen in dat gebied wil brengen, dan wordt het wel erg druk hoor, in die Baltische Staten, want die zijn zo klein dat je daar niet makkelijk, laten we zeggen, divisies kan parkeren. En als je het wel gaat doen, dan worden ze ongehoord kwetsbaar voor de Russen. Dus hoe ga je dat dan doen? Dus dit leidt tot allemaal vragen. Arjan?
8: Weet je, Sakeur, die gaat natuurlijk helemaal niet over de politieke beslissing om artikel 5 in te roepen. Hè?
6: Nee, dat klopt.
7: Dat doet zijn baas.
8: Ja. En daar zit ook precies het probleem waar we ons allemaal zorgen over maken. die hele dieseldeal betekent dat hij gewoon heel dicht bij Trump staat. Huh? En dat hij ook gewoon de NAVO zou kunnen vetoen ook nog. Hè? Dat kan allemaal. Maar het is ook een hele droevige dag.
6: Huh? Ja, dat volstrekt met je eens. Maar je moet dus ook nu even gaan kijken wat er gaat gebeuren als het dus inderdaad fout gaat. En je wil deze visie wil je gaan implementeren. Nou, iedereen die wat meer verstand heeft van dit soort zaken, die weten dat dit echt ontzettend lastig is. En met name is het heel erg lastig in de Baltische Staten. Het zou minder lastig moeten zijn in een land met een grotere diepte, zoals Polen. Dit zou dus kunnen werken als de Baltische Staten zijn veroverd en er een grootschalig offensief komt door de Baltische Staten en Belarus in de richting van Polen. Op die manier zou je er dus tegenaan kunnen gaan kijken. Dus je moet echt hopen dat je in staat bent om die toegangsprijs tot het NAVO-gebied zo hoog op te schroeven, dat je dus daarvan mag uitgaan dat de Russen niet zo stom zullen zijn om de grens over te gaan.
7: En dat moet je dan doen aan de Baltische grens en niet de Poolse grens. Eigenlijk.
6: Nee, dus hier heb ik heel veel vragen over. En ik weet de antwoorden ook wel. Want dit zijn natuurlijk ook de vragen die de NAVO zelf heeft.
8: Ik vond het grappig. Na zijn speech werd de sakeurman geïnterviewd door een Baltische professor. Hè, die heel beleefd was. En op een gegeven moment stelden ze de vraag van, ja, maar ik begrijp wat u allemaal zegt, maar hoe gaat het dan met de politieke besluitvorming? Dat kan ook zomaar zijn dat het allemaal heel erg bureaucratisch gaat worden, zei ze. Hè. En ze bedoelden natuurlijk van, ja, dat is gewoon een hele gebrekkige besluitvorming. Daar kwam gewoon ook helemaal geen antwoord op. Hè. Kan die man ook niet geven, natuurlijk.
6: Ik vind het goed dat hij het deed. Maar Jan, voordat we met elkaar spraken, hoorde ik nogal even zeggen van, ja, het is eigenlijk afschrikking. En dat is wat het is. Dus daar stond wel iemand en hij deed het goed. Dat moet absoluut gezegd worden. Ik denk dat dit ook wel aankomt bij Poetin. Want die doet namelijk hetzelfde. Dus dit soort ik wil niet zeggen dat het grootspraak is. Want het is inderdaad wel zo ongeveer hoe je het zou willen doen. Alleen het gaat natuurlijk altijd over de wijze waarop je dit uitvoert. Maar de wijze waarop hij het zei, ja, daarvan zeg ik van, oké, dat heb je wel op een hele nette manier gedaan. En ik hoop dat het werkt. Maar het meest interessant vind ik, is dat hij dus hier nu mee komt. Hij geeft zogenaamd openheid van zaken. Niet helemaal, want de geheime plannen die kennen we niet. Maar die hoeven we ook niet te kennen. Moeten we ook niet willen kennen. Hij geeft ook aan wat je hiervoor nodig hebt. Lange afstandssystemen bijvoorbeeld. Nou, die hebben we niet. Althans niet in voldoende mate. Hoe gaan we daar aankomen? Want zijn president die wil die niet leveren. En zo heeft hij nog een aantal van die zaken genoemd. Waar hij in ieder geval zegt, oké, dan moeten we daar en daar toch in gaan investeren. Nou, dat is oké. Dat hebben de Fransen, hebben gisteren uitgelegd, ook gedaan. Met betrekking tot een nucleaire positie in Europa. En moderniseringsplannen. Ook niet in detail, maar wel grosso modo. Het wordt nu echt tijd voor de landen dat ze gaan uitleggen van welke bijdrage ze hieraan gaan leveren. En Nederland zegt, ja, dat gaan we niet doen. Want we willen de vijand niet wijzer maken dan dat die is. Terwijl het natuurlijk gewoon gaat om wat we op dit ogenblik doen. En dat kan je gewoon als Rus heel goed waarnemen. Net zoals de NAVO kan waarnemen. Dat heeft Krinkevich ook gezegd. Aan de andere kant van de grens in Rusland.
7: Oké, nou, dus goede poging van de hoogste Amerikaanse generaal in Europa om ons een beetje gerust te stellen.
6: Ja.
7: Hoewel niet helemaal gerustgesteld is.
6: Nee, en Rusland af te schrikken. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
7: Ja. Gaan wij naar Joost Reinaerts uit Heerlen. Dagelijkse luisteraar met een zachte G. Die binnenkort ook naar de voorstelling komt in Sittard. Is die al snel, de voorstelling in Sittard? Ik weet het niet meer. We beginnen in Delft.
6: Voor het eind van het jaar.
7: Over 3 weken. Ja. En voor het eind van het jaar komen we aan in Sittard. Ja. Sinds enkele weken valt Joost op sociale media dat hij veel vaker
5: nog vaker pro-Russische boodschappen leest. Kreten als Rusland is niet mijn vijand, noemt hij dan als voorbeeld. Hij zegt misschien zit het in mijn algoritme, maar het voelt als een duidelijke toename. Het lijkt wel of bijna iedereen op Facebook en Instagram voor Rusland is. Ja, nou dat is al wel langer zo. Dat dit soort boodschappen mogelijk effect heeft, merkte hij afgelopen vrijdag ook tijdens de wedstrijd van zijn clubje Roda JC Kerkrade. Vanaf verschillende kanten van de tribune hoorden die opmerkingen van die strekking voorbij komen. Goh. Misschien zegt het iets over het niveau van de wedstrijd. Kan. Maar toch vooral over hoe bepaalde verhalen de publieke opinie goed lijken te beïnvloeden. Ja. Daarom heeft Joost een heel aantal vragen. Staan we op een kantelpunt in Europa als het gaat om steun aan Oekraïne? Hoe groot achten jullie de Russische desinformatie invloed? Waar zouden burgers op moeten letten komende tijd bij mogelijke desinformatie? En hoe moet je dat debunken? Belangrijke vraag allemaal. Nou, misschien maar gewoon bij het eerste beginnen. Joost, zijn vraag of het sentiment voor Oekraïne in Europa dreigt te kantelen.
8: Weet je, ik heb vorige week las ik ergens dat het in Duitsland aan het krimpen is. Maar ik heb die cijfers niet kunnen terugvinden. Andere mensen zeggen. Waar hij absoluut gelijk in heeft, is dat ik heb vorige week honderden trollen achter me gehad. Werkelijk zo verschrikkelijk. Ik heb ook honderden mensen geblokt. En die waren ook met een heel gedisciplineerde. Ze zeiden allemaal hetzelfde, weet je wel. En ik las het ook allemaal niet eens. Het waren gewoon 100 man of zo. Het is heel idioot. Maar andere mensen klagen weer over minder trollen. Het hangt ook een beetje van de instellingen die je hebt op X. Je kunt het een beetje filteren. Dat doe ik tegenwoordig ook. Nou, wat dat kantelpunt betreft. Ik heb dus wel gegevens over Duitsland. Dat inderdaad krimpt. In Nederland lijkt dat nog niet het geval te zijn. Maar ik heb nog niet echt heel goed representatief opinieonderzoek gezien. Dat zouden we moeten doen.
5: En het is nog, voor zover ik weet, is het nog steeds echt hoog. Hè?
6: Ja, maar ook in Duitsland. Kijk, ik begrijp zijn opmerking wel. Want de mensen die tegen die oorlog zijn en voor Poetin, die worden steeds vocaler. Die laten zich steeds meer horen. En dat zien we in alle landen gebeuren. Dus die gaan de straat op. Dat hebben we nog niet zo lang geleden hebben dat besproken. Toen dat soort lui ook in Amsterdam op de Dam bij elkaar kwamen. Waarbij eigenlijk ook al die zaken die hij zegt. Die werden daar allemaal openlijk, werden die geëtaleerd. Dus van de Russische acties die nu worden uitgevoerd, wat we hybride oorlogsvoering dan en sabotageoperaties noemen. Ja, dat is volgens de andere krant, dat is zo'n spreekbuis van dit soort types, de uitdrukking van een gecoördineerde propagandacampagne van de Europese Unie en de NAVO, want het gebeurt namelijk niet. Die sabotageoperatie is allemaal gelogen. Maar al heel lang, en je merkt echt dat het werkt, is het idee, ook bij hele serieuze mensen die gewoon echt tegen Poetin zijn, die zeggen van, ja, maar wij zijn ook wel een beetje verantwoordelijk voor die oorlog. Dat is iets wat al heel lang gaande is. En dan wordt er gezegd van, ja, dan wordt er gezegd, ja, maar Baker, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd dat de NAVO niet one inch uitbreidt naar het oosten. Maar men is niet eens bereid dan om te kijken wanneer dat door Baker is gezegd en in welke context. Dat had niets met de NAVO te maken, want de Sovjet-Unie bestond toen nog toen hij dat gezegd had. Maar dat gebeurde in de context van de eenwording van de DDR. Dat was een totaal andere DDR met West-Duitsland. Dat was een totaal andere context. En ik heb het laatst ook nog weer een keer gezegd dat dit gewoon Russische propaganda is. Die ook door de voormalige leider van de Sovjet-Unie, Gorbachev, vlak voordat hij doodging, nog een keer is ontkracht. Maar het aantal mails wat ik dan krijg, hierover, dat ik gewoon niet weet waar ik over praat en dat het toch een schande is dat ik dat soort dingen zeg. Dat duidt erop dat het gewoon wijdverbreid is, dit soort ongen.
5: Zowel aan de linker als aan de rechterkant zie je dat weerklank.
6: Ook hele gematigde mensen vinden dit ook. Dus die Russische propaganda, die heeft wel degelijk impact op ja, wat mensen vinden. En dat is natuurlijk logisch. Als je hier, want ik die vraag, kijk, op het moment dat serieuze journalisten mij die vraag stellen, dan geef ik daar een antwoord op. Maar de vraag stellen is hem eigenlijk ook beantwoorden. Want je stelt hier vragen over eigenlijk iets wat Russische propaganda is. Waarvan heel veel mensen zeggen, ja, die De Wijk, dat kan hij wel zeggen, maar dat klopt niet hoor. Maar ze hebben ook niet de bereidheid om zelfs even echt op onderzoek uit te gaan.
8: Het is heel treurig. En hoogopgeleide mensen als Ewald Engelen doen daar vrolijk aan mee. Ook die podcast De Nieuwe Wereld met Ad Verbrugge doet er ook allemaal aan mee. Terwijl je hebt maar heel weinig tijd nodig om een beetje onderzoek te doen om te ontdekken dat het gewoon niet klopt wat er gezegd wordt. Hè?
6: Nou ja, ik kreeg laatst een mail binnen van iemand die ontzettend boos was. Die had eens even gekeken op een aantal websites van het witte van een Nationaal Archief. Van wat er nou precies was gezegd. Nou, je vindt inderdaad keurig onder elkaar wat er is gezegd in die tijd over bijvoorbeeld de uitbreiding van de NAVO. Maar als je dan vervolgens vergeet wanneer dat gezegd is en dat dat gebeurd is in een tijd dat dat ging over de eenwording van Duitsland, dan is de context ineens totaal anders. Mm-hmm. Dat soort dingen, dat is wel moeizaam hoor. Maar vervolgens word je natuurlijk wel in zo'n mail helemaal voor rotte vis uitgemaakt.
7: Maar kunnen we dan vaststellen, dat is eigenlijk het antwoord op vraag 2. Hoe groot achten jullie de invloed van Russische desinformatie is? Nou, groot. Maar dat we in antwoord op vraag 1 misschien niet heel erg duidelijk vinden dat daardoor het sentiment kantelt in Europa.
6: Onderdelen van die propaganda die vinden ingang bij de Nederlandse bevolking. Maar dat wil nog niet zeggen, dus dat mooie voorbeeld van, maar wij zijn ook een beetje schuld, dat die mensen dus ook zeggen van, ja, maar dan moeten wij ook maar de steun aan Oekraïne opschorten. Ja. Dat is niet het geval. Dus ja, het heeft ingang, het heeft effect. En nee, het heeft geen effect op de steun op dit ogenblik op de steun voor Oekraïne.
7: En dan de derde vraag. Hebben jullie dingen waarvan je zegt, nou, daar moeten mensen specifiek de komende tijd op letten als het gaat om feitelijke informatie of gestuurde propaganda en het onderscheid daartussen?
8: Nou ja, weet je, de beste propaganda heeft ook altijd een klein kerntje van waarheid. En verpakt in allerlei andere onwaarheden. Hè? Dus je gaat dus heel selectief ga je feiten kiezen. Dan doe je ook een hele emotionele framing. En je doet ook allemaal misleidende conclusies. Dat is de mooiste vorm van propaganda. En de Russen zijn daar meesters in. Zijn er echt meesters in.
6: Nou ja, wat we gaan zien is steeds hardere ontkenningen.
8: Ja.
6: Dus alles en alles wat er gebeurt. Ik denk dat we de komende tijd zullen we gaan zien dat er steeds meer van dat soort sabotagepogingen komen, desinformatiepogingen komen, wat eigenlijk ook sabotage is. Meer de sabotage van de geest, bij wijze van spreken. En dus de ontkenningen worden steeds harder. En de bewijzen, als de bewijzen aan onze kant steeds groter worden, worden de ontkenningen steeds harder. Dus die taal die zal uit het Kremlin steeds harder worden, is mijn inschatting.
8: Dat denk ik ook, ja. En daar hebben ze ook een lange traditie in, hè? Van gewoon glas.
7: Nou, in Nederland kennen we die natuurlijk van de nasleep van MH17 ja, erg goed.
8: Vreselijk, ja.
7: Daar weten we hoe de Russen dat aanpakken, zoiets. Ja. Al voordat we zo ver kwamen in de oorlog in Oekraïne. En het vierde punt, wat is een goede manier om dit soort Russische propaganda te debunken? Als Joost dat tegenkomt op de tribune.
8: Ik heb er een beetje over zitten nadenken en een beetje nog onderzoek gedaan. Debunk is hartstikke lastig en mislukt vaak omdat mensen gewoon een filter op hun kop hebben. Hè? Ja. En alles wat niet strookt met dat filter komt er niet door. En daarom zeggen mensen het is effectiever in plaats van debunken zou je moeten doen prebunking. Dat je op middelbare scholen, lage scholen uitlegt hoe je welke manipulatietechnieken eigenlijk worden gebruikt. Hè? De eindeloos herhalen van een onwaarheid, zelfs om die te ontkrachten, gaat alleen maar de bekendheid daarvan vergroten. En daar ben ik eigenlijk wel voorstander van. Dat je zegt van ja, dat gebeurt dus overal. Hè? Gebeurde ook heel erg tijdens die vaccin-ellende waar we in gezeten hebben. Maar het is ongelooflijk moeilijk om mensen die dus ideologisch zich helemaal hebben, die gewoon Oekraïne is corrupt, hè, en Rusland heeft gerechtvaardigde belangen, nou die krijg je er niet meer uit, ben ik bang.
6: Nee, maar ik vraag dan altijd van leg eens uit. En dan beginnen ze uit te leggen. En dan vraag ik, oh, Leg dat eens uit. Nou, dan heb je binnen 1-2 minuten heeft iemand zich totaal vastgeluld. Dus ja, ja. Het debunken is niet zo ingewikkeld. Maar je moet niet zeggen van bent het niet mee eens. En dit is het verhaal wat er echt is gebeurd. Want dat geloven ze toch niet. Je moet zo'n vragen van nou leg maar uit. Ik ben heel benieuwd. Ik probeer me even bij te praten. En als je dat op een redelijk vriendelijke toon doet, dat kost me soms wel moeite hoor. En je vraagt hun dat. Nou, dan blijft er eigenlijk gewoon binnen, nou, meestal binnen 30 seconden, maar anders als het heel lang duurt, binnen 2 minuten helemaal niks meer van over.
7: Dat is een goeie bij iemand die zegt bij de voetbalwedstrijd, Rusland is niet mijn vijand. Ze daarop vragen, leg eens uit.
6: Ja, leg eens uit.
7: Misschien inderdaad de beste.
6: Dan lult iemand zich echt binnen no time last, hoor, kan ik je melden.
1: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast app.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
9: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
11: Beats. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud, wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed, je moet er maar zin in hebben.
14: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
13: Obli, meer rust, meer rendement.
15: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
13: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
16: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
16: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
19: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
32: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
33: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
34: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
33: Voor pallets van 100 kilo?
34: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
35: Tijd voor gesponsorde vacatures.
36: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
37: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
2: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
2: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
4: Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er wordt weer aan de grens gecontroleerd, het A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Daardoor 4 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid, 10 minuten vertraging. De A15 is weer vrijgegeven vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam na een ongeluk. Nog wel 9 kilometer file vanaf Alblasserdam met een half uur vertraging. De A16 is nog dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Prinsenviel voor opruimwerkzaamheden. Richting Antwerpen rij je om via Bergen-op-Zoom over de A17, de A58 en de A4. En een kwartiertje vertraging op de A59 als je vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel rijdt, kom je bij knooppunt Hooipolder in 5 kilometer file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Dat is bij Breukelen bij 56.4. Op de A6 Lelystad-Muiden controle bij Almere-Oostvaarders bij 68.0. En ook controle op de A28 vanuit Assen naar Zwolle bij Assen-Zuid bij 160.7.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. We krijgen een zware winter als het gaat om de prijzen voor energie. De Europese Commissie waarschuwt daarvoor nu de oorlog in het Midden-Oosten voortwoekert. Morgen begint een top met Europese leiders. Die willen dat Brussel maatregelen neemt om energie voor mensen in Europa minder duur te maken. In Gronau, net over de grens bij Enschede, is een volle schoolbus op een auto gebotst. De kinderen waren volgens media onderweg naar gymles. 10 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. Dat zijn een kind, een leraar en de bestuurder van de auto. De leraar is naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Het KNMI komt binnenkort met lokale waarschuwingscodes. Als er bijvoorbeeld storm of ander gevaarlijk weer aankomt... worden mensen in een kleiner gebied gewaarschuwd met code geel, oranje of rood. Nu wordt een hele provincie gealarmeerd... terwijl er op sommige plekken maar weinig aan de hand is. Bij de brandweerkazerne van Wilnis in Utrecht is vannacht ingebroken. Er is gereedschap gestolen waarmee de brandweer mensenlevens redt. Dieven gebruiken het vaak bij inbraken. De politie was er snel bij, maar de inbrekers waren toen al weg... Dit jaar is al bij meer dan 80 brandweerkazernes ingebroken. En voor de kust van Turkije is het oudste scheepswrak ooit gevonden, meldt de BBC. Het gaat waarschijnlijk om een handelsschip en is tussen de 4400 en 4700 jaar oud, uit de vroege bronstijd. In het wrak zijn vooral ankers en potten teruggevonden. In sommige potten zijn zelfs nog restjes te vinden van wat erin zat. Het weer van Weer Online... Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
21: Een kwart van alle auto's in België komt bij één importeur vandaan, Dieteren. Het is een familiebedrijf met een lange historie, maar ook zij merken dat de autosector het zwaar heeft. Gelukkig hebben ze nog wel een belangrijk kroonjuweel. Wat dat is, dat hoor je zo meteen in Doorgelicht.
22: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
23: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
24: MoveMove. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
25: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
26: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
28: Dit is de administratie van je bedrijf zonder Teamleader AI. En dit met Teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja?
29: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
6: Teamleader AI maakt van je
7: administratie
6: weer
7: administratie.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app
9: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
10: en blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
11: Een naam, Dieteren, die is echt onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de auto in ons land. We kunnen dat echt niet overschatten.
12: Door dit nieuws gaat vandaag het aandeel Dieteren een paar procent de lucht in. In België bekend als importeur van Volkswagen.
11: En dan haalt het ook Porsche binnen. Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley. Ja, een echt imperium.
13: Voor Dieteren moet je eigenlijk het vertrouwen hebben dat het management van Dieteren...
11: Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley... Ja, een

0: we kunnen het volgens mij een beetje vergelijken met de PON, hè? PON in Nederland, auto-importeur.
1: Nou, niet een beetje, maar het is gewoon een kopie, want het is een familie die in dit geval auto's van de Volkswagen Groep importeert en distribueert in Nederland. Dat is wat PON doet. Nou, Dieteren doet hetzelfde. Van origine in België, maar inmiddels doen ze nog veel meer, want de familie investeert breed. En daar komen we natuurlijk zo dadelijk uitgebreid op.
0: Ja, precies. Nou, het is wel leuk, want we kregen deze naam aangereikt van een luisteraar. Gerben, dankjewel voor je mailtje. Hij vraagt of we Dieteren willen doorlichten. Heb jij het in portefeuille?
1: Ja, we hebben het in portefeuille voor onze klanten en al best wel lang. Wij zijn actief in Nederland en België. En in België is Dieteren echt een gevestigde naam. Het is een van de grotere namen ook uit de Bel 20. Dus zeg maar de AIX van België. Mm-hmm. Dus wij hebben het in portefeuille. Belangrijk om ook te noemen. En ook wel leuk, omdat we wel eens vragen krijgen van ja, welke aandelen hebben jullie dan wel in portefeuille?
0: Nou, deze.
1: Nou, Dieteren dus. Van. En al een jaar of 7, denk ik. En ja, sindsdien is de koersperformance in beginsel heel goed geweest. Maar de afgelopen periode is het wel echt wat minder. Maar misschien extra interessant dan om door te lichten.
0: Ja, maar goed, dan geven we uiteraard even de disclaimer die we altijd geven. We geven hier geen beleggingsadvies, dus ook al heeft Jim hem in portefeuille, dat zegt niet dat het voor jou slim is om erin te gaan investeren. Altijd goed je huiswerk doen, want beleggen is risicovol. Je kunt je inleg verliezen en in het verleden behaalde resultaten zijn nooit een garantie voor de toekomst.
1: Wat we wel gaan geven, dat is informatie over je favoriete aandelen, zodat je zelf een beleggingskeuze kunt maken en gefundeerd. En daar horen natuurlijk ook weer leuke feitjes bij. Komen we altijd mee. In dit geval, ja, misschien wel leuk om te weten dat de Dieteren Groep wordt bestuurd door een echte baron. Een adellijke titel, dat is namelijk Nicolas Baron Dieteren. En dat is de bestuursvoorzitter van het familiebedrijf. En we hebben het in dit geval over de 7e generatie. Ja. Een hele rijke familie, ze hebben meer dan 5 miljard. Maar ja, die adellijke titel die is niet voor iedereen weggelegd. Want zijn voorvaderen hadden die titel absoluut niet. Ze begonnen bij zijn vader, Roland Dieteren.
0: Hoe word je dan ineens een baron?
1: Wat zeg je?
0: Hoe word je dan ineens een baron?
1: Ja, die moet je natuurlijk krijgen in dit geval van de Belgische koning.
0: Oh.
1: En vanaf nu gaat hij over van vader op zoon.
0: Ik vind het ook grappig dat het dan
1: baron
0: Nicolas Baron Dieteren. Dus een beetje alsof baron je middelneem is.
1: Ja.
0: Toch wel fascinerend. Goed, we gaan de geschiedenis induiken van dit al oude bedrijf. En als ik al oud zeg, dan zeg ik niks te veel. Want we gaan terug naar het jaar 1805. Europa zit dan midden in de Napoleontische oorlogen. En het zuiden van Nederland en België horen op dat moment nog bij Frankrijk. En op straat hoor je heel vaak dit geluid. Ja, koetsen, getrokken door paarden. Want het duurt op dat moment nog bijna 100 jaar voordat de eerste auto's door de straten rijden. En in Brussel is het op dat moment dat Jean-Joseph Dieteren met een kleine werkplaats komt om koetsen te gaan bouwen. Totdat Lucien Dieteren, de 4e generatie, eind 19e eeuw voorzichtig de overstap gaat maken naar auto's. Hij gaat dan carrosserieën bouwen op het chassis van andere fabrikanten. Denk aan die van Renault en Peugeot. En dan is er in 1929 al meteen een beursgang, Jim.
1: Ja, en dat is een roerige periode, want dat is natuurlijk in de Great Depression. En dat betekende eigenlijk ook dat er ja, bijna geen auto's meer verkocht werden. Want die rijken hadden ineens ook een stuk minder geld. En vooral niet voor auto's. Op dat moment natuurlijk echt extreme luxe. Dus ja, Dieteren die had geld nodig. Dus verder niet zo heel veel bekend over de beursgang. Koersen, et cetera, hebben we niet. Maar de vraag naar luxe stortte in. Dieteren die kampte met financiële tekorten. Er was geld nodig. En ja, wat was op dat moment natuurlijk de mogelijkheid? Geld ophalen met een beursgang.
0: Ja.
1: En heel belangrijk, nou, daar kom je zo meteen uitgebreid op terug. Dat maakt het ook mogelijk om van autobouwer naar auto-importeur te veranderen.
0: Ja, want dat inderdaad gaat ook gebeuren bij Dieteren. In de jaren 30 gebeurt dat, maar de echte klapper die komt pas na de Tweede Wereldoorlog. Dan weet Pierre Dieteren, dat is inmiddels al de 5e generatie, het Duitse Volkswagen te strikken. Dieteren wordt de Belgische importeur van de populaire Volkswagen Kever en daarna ook van Porsche. Nou, vanaf dat moment gaat het echt hard met het bedrijf. Door de deal met Volkswagen rijden er steeds meer auto's in België die door Dieteren zijn geleverd. In 1956 introduceren ze ook Dieteren Lease, nou, de verhuur van auto's. Het gaat het bedrijf voor de wind, maar er is ook tragiek.
2: Generatie na generatie worden zij groter dominant in de sector. Maar geen enkele familie blijft gespaard van persoonlijke klappen en ook de familie Dieteren niet. In 1975 crasht Pierre Dieteren, de man van de Volkswagen-deal, met zijn Audi en hij sterft samen met zijn tweede vrouw en hun dochter. En zoon Roland die moet dan gaan overnemen.
0: Nou, het bedrijf wordt dan dus voortgezet door Roland Dieteren, de latere baron dus. Hij voegt steeds meer merken van de

0: Volkswagen Groep toe aan het lijstje met importauto's. Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini. Tegenwoordig kun je eigenlijk zeggen dat elke Duitse auto die in België rijdt door Dieteren is geïmporteerd. En van alle auto's in België is dat dus 1 op de 4. Nou, blijft het niet alleen bij het importeren van auto's in 1999. Dan voegt Dieteren ook weer iets nieuws toe aan het bedrijf. Het heeft dan namelijk een flink belang genomen in Belron. Dat is bekend van dit.
1: Carglass repareert. Carglass vervangt.
0: Of zoals het bij de Zuiderburen klinkt.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
0: Belron is dus een bedrijf dat autoruiten vervangt en repareert, met als belangrijkste dochter dus Carglass. Groot bedrijf dat actief is in 42 landen en dat hoor je dus ook.
1: Carglass repareert, Carglass remplace. Carglass repareert, Carglass tauscht aus. Carglass cambia, Carglass repara.
0: Oké, nou hier kun je eigenlijk een soort beat onderzetten, Jim, en dan heb je gewoon een festivalnummer. Wat denk jij?
2: Ja, dat zou een goede zijn. Er is alleen één kleine sidestep. Ja. In de Verenigde Staten heet Carglass geen Carglass, maar Safelite. En in het Verenigd Koninkrijk heet ze Autoglass. Dus ja, er moet toch nog een kleine variatie behalve dan zeg maar het de taal opkomen.
0: Ja, maar wel grappig dat ze echt overal dezelfde marketing gebruiken met het herkenbare toontje, deuntje. In 2012 wordt Volkswagen Dieteren Finance, kortweg VDFin, opgericht. Dat is een fusie van de activiteiten van Dieteren Lease en de Volkswagen Bank. En met dat deel van het bedrijf worden voortaan leasecontracten en onderhoudscontracten aangeboden. Dan volgt in 2016 een beetje een vreemde overname eigenlijk. Dieteren die koopt namelijk het Italiaanse Moleskine. Producent van notitieboekjes, Jim. Ik vond het altijd heel leuk, die Moleskine-boekjes. Maar wat moet je als autobedrijf met notitieboekjes?
2: Nou, ze verbreden natuurlijk wel in. Ze zijn nog niet zozeer autobedrijf meer. Ze zijn eigenlijk meer een investeringsmaatschappij geworden. Het is een familiaire holding. En in dit geval zien ze dus ook de kans bij dit soort luxe goederen. Daar moet ook meteen bij gezegd worden, komen straks ook op de cijfers, dat de agenda's en de ledenwaarden van Moleskine, ja, dat die eigenlijk wel het zorgenkindje zijn van de portefeuille van Dieteren.
0: Ja?
2: Gelijktijdig is het ook wel weer dat daar ook echt wel innovatie is, maar het heeft helemaal niks met auto's te maken. En ja, de rest van de deelnemer, dat is wat meer industrieel gericht of auto gerelateerd. Maar Moleskine is wel een vreemde eend in de bijt.
0: Ja, dan een treurig einde voor Roland Baron Dieteren. Hij overlijdt in 2020 aan de gevolgen van corona. De leiding van het bedrijf is op dat moment al overgenomen door zijn zoon Nicolas, Baron Dieteren ook weer. Die neemt dan nog voor 1,2 miljard een belang in TVA Spaag. Dat is een Belgisch bedrijf in vorkheftrucks en landbouwmachines. En hij neemt ook Parts Holding Europe over. Dat is dan weer een bedrijf in auto-onderdelen. Op dat moment goed voor een omzet van 2,3 miljard. En dan gebeurt er iets wonderlijks met de aandelen, Jim.
2: Ja, er wordt een superdividend uitgekeerd in 2024. Aandeelhouders die ontvangen maar liefst €74 per aandeel. Nou, dat heeft een reden. Dat geld is er overigens eigenlijk helemaal niet. Maar Dieteren heeft een groot belang in Belron, dus Carglass noem ik het maar eventjes. En daar zit een nieuwe CEO, dat is meneer Brito. Die is daarvoor ook CEO van AB InBev geweest.
0: Ja.
2: En wat hij doet, hij haalt heel veel schuld op de balans van Belron. Zo'n 8, 9 miljard. En eigenlijk wordt dat geld direct gebruikt om dividend uit te keren. Nou, op die manier krijgen aandeelhouders dus €74 per aandeel.
0: Lekker.
2: Wie krijgt het meeste? Dat is Nicolas Dieteren.
0: De baron.
2: Die heeft dat geld ook nodig. Want ja, hij heeft op dat moment ongeveer 1/3 van het bedrijf in handen. Maar ik denk dat hij zijn neef een beetje zat is. Dat is Olivier. En die heeft ook nog aandelen. Zo'n 17% van de aandelen. En het geld dat hij dus ontvangt uit dat dividend gebruikt hij direct om zijn
0: neef
2: uit te kopen.
0: Ja. Oh, wat grappig.
2: Dus het is
0: dat
2: ook
0: was een mot tussen die twee.
2: Ja, en wat wel zo is, dat op dat moment is de aandelenkoers dus ook al behoorlijk gedaald. Dat is logisch, want het geld of het dividend gaat ten laste van het eigen vermogen. Dus beleggers zeggen dan ook van ja, Dieteren is ineens een stukje minder waard.
0: Ja.
2: Koers die daalde. Nou, wat was het mooie voor Nicolas? Die kon zijn neef uitkopen. En inmiddels bezit zijn familie dus 50% van Dieteren.
0: Enorm.
2: Belangrijk event voor aandeelhouders.
0: Ja, en ook grappig, omdat je dan dus, ik weet niet wat het op dat moment waard was, maar nu is een aandeel Dieteren zo'n €165 waard. We nemen dit op een prachtige nazomerdag. Helemaal eind september 2026.
2: Ja, toen dus 225 ongeveer.
0: Ja, oké, maar dan krijg je dus gewoon in één klap €74 voor een aandeeltje.
2: Ja, zo'n 1/3 van de koers op dat moment. En die ging er ook vanaf.
0: Nou, al met al is het familiebedrijf Dieteren in ruim 200 jaar dus uitgegroeid tot echt een omvangrijk bedrijf. Klinkt als een enorm succesverhaal. Maar net als andere bedrijven in de Europese auto-industrie heeft Dieter het de laatste jaren dus zwaar. Jij zei het al, de laatste jaren gaat het niet zo goed met het aandeel. De concurrentie van de Chinese elektrische auto's die is moordend. En het leidt ertoe dat Dieter halverwege 2026 toch wel een hele stevige reorganisatie aankondigt. Een kleine 350 banen gaan verloren. Dat zegt CEO Denise Gorteman.
3: Dat weten wij al lang inderdaad, dat de elektrische voertuig de toekomst is. Het gaat sneller ook dan voorzien, dat moeten wij ook toegeven. En het is daarom dat wij onze strategie rapper moeten geïmplementeerd worden dan voorzien. Ja. En dat heeft inderdaad, spijtig genoeg, een sociale impact.
0: Ja. Nou, en dan is er ook nog Belron, dat bedrijf achter Carglass. Dat is zo gegroeid dat Dieter inmiddels aan het onderzoeken is of dat gewoon niet op zichzelf naar de beurs moet gaan. Het idee is om Belron aan de Amsterdamse beurs te gaan noteren. Vraag is natuurlijk, gaat dat gebeuren? Wat zou dat dan betekenen voor het aandeel Dieteren? Dat gaan we allemaal bespreken in de fundamentele analyse. Nou, voordat we naar de cijfers gaan, de boeken openen, gaan we uiteraard een SWOT-analyse doen van Dieteren. De sterktes, de zwaktes, de kansen en de bedreigingen. Om te beginnen met de sterke punten voor de Dieteren Group. Jim.
2: Nou, het is een hele mooie gediversifieerde portefeuille. Je vroeg net al eventjes van hoe zit het nou met het Moleskine. Ja, dat is inderdaad, mollenhuid betekent dat overigens. Hè? Dus dat zachte kafje.
0: Ja.
2: Maar het belangrijkste is dat ze een heel gediversifieerde portefeuille hebben. En dan ook nog over behoorlijk ongecorreleerde sectoren. En ze hebben natuurlijk de autodistributie. Ook een tak die het wat zwaarder heeft. Want ja, het zal niemand verbazen dat een Volkswagen Group, die heeft natuurlijk behoorlijk wat concurrentie van onder andere bedrijven zoals een Tesla, maar ook een Kia. Dus die dat gaat niet top. Maar wat wel heel erg goed gaat, dat is Carglass, Belron. En daarmee hebben ze dus het autoglasherstel, waar ze echt een hele mooie trendmarkt mee hebben. Daarnaast hebben ze de industriële onderdelen van TV Hush en de Parts Holding Europe Group. Mm-hmm. Die overigens ook heel actief zijn in Noord-Amerika. En ja, die bewegen allemaal niet in dezelfde conjunctuurcyclus. Iets heel simpels als, denk maar even aan auto's. Nou, nieuwe auto kopen doe je misschien niet, maar een sterretje in je voorruit.
0: Laat
2: dat
0: je
2: gebeurt gewoon soms. Die laat je repareren of je ruit gaat kapot. En de prijs voor het vervangen van een voorruit wordt steeds duurder. Wat we nog niet zo uitgebreid hebben besproken. Ik weet ook niet of ik nou een sterkte moet noemen of straks een kans. Maar dat is dus dat Dieteren de helft van Belron bezit. En Belron gaat naar de Amsterdamse beurs. Die is de verwachting begin 2027.
0: Dus die knoop is al doorgehakt?
2: Ja, die staat al langer op de planning. Ja. Maar vooralsnog hebben we geen datum. Er is ook nog geen prospectus. Maar de beursgang die is in voorbereiding.
0: Mm-hmm.
2: En nu komt het aardige. Dat Dieteren die bezit de helft van Belron. En de verwachting is dat Belron 30 miljard waard wordt op de beurs.
0: Zo.
2: Dieteren bezit de helft, dan zou je denken dat is 15 miljard.
0: Ja.
2: Het aandeel Dieteren is op de beurs op dit moment waard 9 miljard.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is ook de reden waarom een heleboel beleggers zeggen van, hé, ik kan dus iets kopen voor 9 miljard, waarvan alleen één onderdeel, namelijk Belron, al 15 miljard waard is. Dus dat is ja echt wel een enorme sterkte van
0: en kans.
2: Het bedrijf Dieteren. Ja, ja, en een kans.
0: Nou, dan gaan we naar de zwaktes. Zijn die er?
2: Ja, dat is toch wel de automotive tak. Namelijk de import van de merken uit de Volkswagen Groep. En dat gaat niet goed. Hè. Dus een behoorlijke omzetdaling, meer dan 10%. De marge die is behoorlijk teruggelopen, naar maar 2,1%. Terwijl het eerder ruim 4 was. En dat is ook de doelstelling. Dus de reorganisatie die is aangekondigd. En er moeten honderden mensen uiteindelijk uit.
0: Ja.
2: En dat is nu gaande. Dus,
0: hoeveel mensen werken er eigenlijk bij Dieteren?
2: Nou, er zijn zo'n 20.000 ongeveer.
0: Nou, dan vind ik namelijk dat 350 man eruit. Het is heel sneu, maar dat valt dan toch best wel mee.
2: Nou, het hangt er ook een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Hè? Want je hebt zeg maar de Dieteren, de import en verkoop van auto's.
0: Mm-hmm.
2: Je hebt natuurlijk ook de verschillende onderdelen nog, waar heel veel mensen werken, waar ze puur een belang in hebben. Want neem eventjes Belron. Ja, daar zit een belang van 50% in. Belron heeft dus Carglass. Die heeft 2500 vestigingen wereldwijd.
0: Ja.
2: Hebben alleen al 10.000 busjes voor ruitschadeherstel rondrijden. Dus er werken nog veel meer mensen bij de dochterondernemingen van Dieteren.
0: Mm-hmm.
2: Maar in het importbedrijf, daar moeten we nu gesaneerd worden.
0: Okay,
2: nou, dat is Dieteren Automotive. Maar ook Moleskine, structureel verlieslatend.
0: Ja, het notitieboekjes.
2: De notitieboekjes.
0: Ja. Dan gaan we eens even kijken naar de kansen.
2: Nou, kijk, als je ziet waar liggen de kansen. TV Hush en de Parts Holding Europe. Daar heb je enorme groei, maar ook steeds mooiere marges. Dus dat zou echt wel een katalysator kunnen zijn. Nou, wat ook een kans is, het afbouwen van de schuld. Hebben ze eerder ook heel mooi gedaan. Ze hadden op een gegeven moment een kassaldo, ik meen wel, van 2 miljard.
0: Mm-hmm.
2: Dus ze hebben heel goede kapitaaldiscipline gehad. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, als je het hebt over de kansen, en dat is de herwaardering van de hele groep Dieteren, door een beursgang van Belron. En ja, die zou dus begin 2027 plaats moeten vinden. Mm-hmm. En het is ook wel aardig om even te benoemen dat Belron, ja, dat ziet die omzet behoorlijk groeien. EBITDA-marge van 23%. En Belron die maakte dit jaar waarschijnlijk 1,2 miljard operationele winst. Dus op een groeiende omzet van 7 miljard. Dat is echt een groeimarkt. Die reparaties worden steeds duurder. Er worden grote winsten gemaakt. Dus dat is wel de parel van Dieteren waar het eigenlijk allemaal om draait.
0: Ja, maar ja, dan komen we meteen bij de bedreigingen. Als je die dus apart beursnoteert. Ja. Wat blijft er dan over van Dieteren Group?
2: Nou, Dieteren die behoudt natuurlijk wel een groot deel nog van de aandelen in Belron.
0: Ja. Want dan beleg je eigenlijk, als je een aandeel Dieteren hebt, beleg je indirect in Belron. Dat zou je zo kunnen zien dan.
2: Dat is nu eigenlijk wat je doet. En dan hoop je dat die beursgang gunstig uitpakt.
0: Ja.
2: Maar BlackRock is bijvoorbeeld ook aandeelhouder. Die zal op een gegeven moment wel willen cashen. Dat is natuurlijk wel de truc die private equity funds altijd uithalen. Dat ze iets kopen, vervolgens na een aantal jaar, 5 tot 7 jaar, duurder willen verkopen. En Dieteren zal zeker een belang houden, maar op het moment dat het belang en de waarde daarvan zichtbaar is, ja, dat is eigenlijk wel waar het allemaal om draait. Gelijktijdig kan dat ook wel nadelig zijn, want op het moment dat Belron beurs genoteerd is en de koers doet het slecht, ja, heb je toch een probleem.
0: Dan gaan we de boeken open doen. Wat zien we qua winsten de afgelopen jaren?
2: Nou, dat is een beetje lastig om te zeggen als het gaat over omzet. Want daar kijken we meestal natuurlijk eerst naar. En de omzet, als ik dan het corrigeer voor dus het onderdeel wat je ook in Belron hebt, dat 50% belang, dan zie je vooral eigenlijk dat de omzet niet stijgt. En dat komt dus dat aan de ene kant de omzet bij een Belron oploopt. Ook bij een TV Hash of bij een Parts Holding Europe.
0: Mm-hmm.
2: Maar gelijktijdig,
0: in de automotive,
2: het belangrijkste onderdeel, automotive,
0: daalt het.
2: Daar daalt het. En dat is echt wel de hoofdmoot nog. Als je eventjes kijkt naar het afgelopen jaar. Ja, Belron die zet 7 miljard om. En daarvan is dan 3,5 miljard voor Dieteren.
0: Mm.
2: Maar de auto-import, dat is 5 miljard. En die is dus dalende. Dus op dit moment is de automotive, het automotive onderdeel is echt het allergrootste van Dieteren. En dat heeft het wel zwaar. Nou, dat zie je ook wel een beetje terug in de EBITDA-marges. Die liggen voor de groep zo rond de 6-7%. Dus geen mega-marges. Terwijl als je kijkt naar hoe dat bijvoorbeeld bij een Parts Holding Europe of bij een TV Hash, ligt dat echt aanmerkelijk hoger. Maar bij Moleskine en dus ook bij de Automotive Group is het lager.
0: Hm.
2: Dus ja, omzet die is gewoon vlak. Netto winst die eruit komt, die is 425 miljoen.
0: Ja.
2: Dus er wordt wel degelijk geld verdiend. En de EBITDA-marge, ik noem het al, die ligt op zo'n 6%. Dividend, dat is oké. Iets meer dan 1%. Maar dat is wel iets waar Dieteren wel misschien wat meer aandacht van zou kunnen hebben. Misschien is het niet zo nodig voor de familieleden. Maar ik denk wel dat met een hoge dividend het aandeel interessanter zou kunnen zijn voor beleggers.
0: Ja.
2: Gelijktijdig hebben ze eerder gezegd van ja, we willen geen schuld hebben. Dus kunnen we beter overtollige cash gebruiken om om die schuld te reduceren. En ja, uiteindelijk is dat wel wat hoort bij zo'n bedrijf, bij zo'n holdingmaatschappij, is niet een te hoge schuld.
0: Nou, dan gaan we naar een conclusie. Jim, voor wie kan een aandeel de Dieteren Group interessant zijn?
2: Nou, voor de wat voorzichtigere belegger die vooral op zoek is naar waarde en die ook gelooft in meebeleggen met rijke families, die ook het geduld heeft, al wel op hele korte termijn is waarschijnlijk het Belron-event, en die dus inderdaad denkt dat ja, de onderliggende waarde veel hoger is dan wat de beurskoers nu aantoont. Dus vanuit dat perspectief kan je zeggen, aan de ene kant is het echt een lange termijn belegging waarmee je meedoet met een rijke familie. Aan de andere kant staat er ook een korte termijn event op stapel. En als je gelooft dat dat meer waard zou kunnen zijn dan de huidige koers, ja, dan kun je zeker eens kijken naar het Belgische Dieteren, dat je waarschijnlijk nog niet kende.
0: Dit was Dieteren doorgelicht. In de volgende aflevering gaan we het hebben over Inditex, Jim. Bekend van de Zara onder andere, hele grote modeketen.
2: Ja, en de eigenaar is een van de rijkste mensen ter wereld.
0: Ja.
2: Dus Zara, ik denk dat iedereen het kent, maar misschien niet weet dat de beurs genoteerd is, Inditex.
0: Mocht jij Dieteren doorgelicht hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is, met meer diepgang en duiding over Dieteren. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Wil je ons mailen? Dat kan. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: En ik ben Jim ter Voering.
0: Doei.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
6: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen, hoor.
5: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
7: Nederland.
5: Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
8: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
5: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
11: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
12: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
13: Gaat digitalisering de zorg redden?
12: En wie draagt de zwaarste lasten?
13: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
14: Samen slimmer zorgen.
13: Vebego Zorgservice.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
16: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
17: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
18: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
19: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
20: Shape the future with confidence. EY.
21: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
22: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
23: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR
24: Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Viel op de A1 Hengelo-Duitsland. Komt door de controles aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging nog bij Hardingsveld-Giessendam. Als je over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum rijdt. 10 minuten extra op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder 6 kilometer file. En ook viel op de N629. Dat is de weg Oosterhout-Dongen. Bij Kaatsheuvel 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij Utrecht Leidse Rijn bij 56.4. Er wordt ook gecontroleerd op de A9 Amstelveen Alkmaar bij knooppunt Beverwijk bij 57.3. En op de A17 Roosendaal Dordrecht houden ze je snelheid in de gaten bij Zevenbergen bij hectometerpaal 6.8.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. We krijgen een zware winter als het gaat om de prijzen voor energie. De Europese Commissie waarschuwt daarvoor nu de oorlog in het Midden-Oosten voortwoekert. Morgen begint een top met Europese leiders. Die willen dat Brussel maatregelen neemt om energie voor mensen in Europa minder duur te maken. In Gronau, net over de grens bij Enschede, is een volle schoolbus op een auto gebotst. De kinderen waren volgens media onderweg naar gymles. 10 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. Dat zijn een kind, een leraar en de bestuurder van de auto. De leraar is naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Het KNMI komt binnenkort met lokale waarschuwingscodes. Als er bijvoorbeeld storm of ander gevaarlijk weer aankomt, worden mensen in een kleiner gebied gewaarschuwd met code geel, oranje of rood. Nu wordt een hele provincie gealarmeerd, terwijl er op sommige plekken maar weinig aan de hand is. Bij de brandweerkazerne van Wilnis in Utrecht is vannacht ingebroken. Er is gereedschap gestolen waarmee de brandweer mensenlevens redt. Dieven gebruiken het vaak bij inbraken. De politie was er snel bij, maar de inbrekers waren toen al weg. Dit jaar is al bij meer dan 80 brandweerkazernes ingebroken. En voor de kust van Turkije is het oudste scheepswrak ooit gevonden, meldt de BBC. Het gaat waarschijnlijk om een handelsschip en is tussen de 4400 en 4700 jaar oud, uit de vroege bronstijd. In het wrak zijn vooral ankers en potten teruggevonden. In sommige potten zijn zelfs nog restjes te vinden van wat erin zat. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
2: Klanten die niet kunnen betalen, vrijwilligers zonder salaris en een financier die vooral impact wil zien. Nou, probeer daar maar eens een gezond bedrijf van te maken. Het Oranje Fonds steekt er al jaren geld en kennis in. Matthijs Tiemens is hier en hij vertelt zometeen waarom zo'n sociaal businessmodel een lange adem vraagt.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je btw-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de btw-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
25: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air, specialist in een optimaal werkklimaat.
7: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
26: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
2: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
3: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
2: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
4: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
4: Politiek.
6: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
4: En ik ben er ook.
5: Het is toch heerlijk.
4: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
10: Klanten die niet kunnen betalen. Vrijwilligers zonder salaris. En een financier die vooral impact wil zien. Dat is in de kern waar een sociaal businessmodel opgebouwd is. Tja, probeer daar maar eens een gezond bedrijf van te maken. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Martijn Tiemens van het Oranje Fonds en Dini van Tijl van Dementalent. Over sociale businessmodellen dus. Welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn.
11: Dankjewel.
10: Matthijs, we beginnen even bij jou. De vraag die wij elke gast stellen aan het begin van onze show. Welk probleem los jij op voor jouw klanten?
12: Ja, dat is op zich een hele interessante vraag. Want we hebben een hele rare klant als Oranje Fonds. Dat is eigenlijk iedereen die iets voor een ander doet. En dat zijn dus sociale initiatieven, zoals Dementalent. Maar dat zijn ook particulieren die meedoen aan onze campagnes. Denk aan Burendag en Aldoet. Maar het kunnen zelfs ook grote gevers zijn die graag hun geld voor de samenleving willen inzetten. Dus brede klantgroep. En eigenlijk ook een rare klant, omdat zij komen bij ons en zij willen heel graag geld. En wij geven dat, maar dat is een beetje een omgekeerde klantrelatie. ze hebben eigenlijk ook niet zo heel veel te eisen als klant. En zij leveren eigenlijk een dienst voor ons. Dus zij komen, wij geven geld en uiteindelijk gaan zij de wereld verbeteren en niet wij als fonds.
13: Heb je nog, John?
10: Nou, probeer even alle knopen aan elkaar vast te maken.
12: Ja.
10: En het probleem waar zij... het probleem is dus geld.
12: Ja, dus deels inderdaad geld. De sociale initiatieven die willen graag iets gaan doen. En daar hebben ze vaak toch ook geld voor nodig. Het kan ook kennis zijn. Dat doen wij bijvoorbeeld door organisaties langdurig te begeleiden. We doen ook lobby en pleitbezorging. Juist om sociale initiatieven beter te positioneren. Het kan ook een podium bieden zijn. We hebben de Appeltjes van Oranje, waar we jaarlijks een sociaal ondernemer in het zonnetje zetten.
10: Want daar is het ook ooit begonnen, hè? 2002, voor de mensen die het nog weten. Huwelijk, in februari was dat, geloof ik. Ik zat destijds in Australië, ik was aan het backpacken. Dus ik heb dat destijds een beetje gemist. Het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. En toen is het fonds opgericht. En we kennen jullie met name ook van de postcode loterij. Is dat overigens een te eenzijdig beeld?
12: Het is misschien een beetje een eenzijdig beeld, maar we zijn natuurlijk heel trots op ons koninklijk paard. Het is inderdaad een huwelijkscadeau geweest. En voor wie een beetje kan rekenen, wij hebben volgend jaar ons 25-jarig jubileum. Met een groot feest in het Gelderdom, waar zij ook bij zullen zijn. Maar we zijn zeker niet alleen afhankelijk van hen en ook niet van onze grootste financierde postcode loterij.
10: Want Patrick, jij stelt het Oranje Fonds is toch eigenlijk vooral een durfinvesteerder voor sociale initiatieven.
13: Ja, dat durf ik wel te zeggen. Dus er zijn denk ik wel 4 redenen voor aan te voeren. Dus 1, Oranje Fonds investeert in ideeën waarvan het succes nog niet vaststaat. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar sociale vernieuwers die kijken naar eenzaamheid, armoede of uitsluiting. Dat laatste thema bij jou wel bekend, denk John. Dan zie je dat zij daar wel...
10: Is dat ook... Valt dat ook in deze categorie?
12: Ja, kan. Ja.
10: Zeker, oké.
13: Dus dat is 1. 2 is, het financiert Niet alleen de start, maar ook de groei. Dus die helpt die, het fonds helpt eigenlijk ook de bestaande initiatieven die die aanpak dan willen verbeteren. Het derde is dat het investeert meer dan alleen geld. Dus er worden ook partijen ingeschakeld als het gaat om kennis, advies, netwerken en zichtbaarheid in programma. En het laatste is, het zoekt ook maatschappelijke impact op schaal. Dus de ambitie is niet alleen maar een lokaal project te helpen, maar kijken dat je dat ook kunt opschalen en dat er uiteindelijk minder financiering daarvoor nodig is. Dus als je eigenlijk zo naar kijkt, dan is het eigenlijk gewoon een durfkapitalist.
10: En jullie steken zo ongeveer 30 miljoen per jaar in allerlei sociale initiatieven, van klein tot heel groot. Heb je een aantal bekende voorbeelden?
12: Ja, genoeg. Je kan denken aan een voedselbank. Je kan denken aan Resto van Harte, een stichting Present. Een stichting Jarige Job is ooit bij ons begonnen. Maar ook een Newbies, die vluchten, mensen met een vluchtachtergrond begeleidt. Of een Social Debt-programma deelnemer, die jongeren met kleine schulden helpt. Ja, het zijn er velen.
10: Zo'n sociaal businessmodel, Patrick en ook Matthijs, ik kijk jullie allebei even aan. Waar zit nou het grote verschil met een regulier commercieel bedrijf dat toch vooral winst moet maken?
13: Ja, ik denk voornamelijk het verschil is dat het een multi-sided platform is in het Engels. En dat bedoelen we eigenlijk zeg maar een platform met meervoudige kanten. Dus, en dat maakt het ook complex om te managen. Dus een voorbeeld. Je hebt in zo'n sociaal businessmodel vaak een hulpvrager die hulp nodig heeft. Die krijgt dan ook die hulp, maar die kan dat niet vaak voor betalen. Dus dat is één onderdeel. Het andere onderdeel is dat er vaak vrijwilligers heel veel tijd en energie in willen stoppen. En die er niet voor betaald hoeven te worden. Het is niet altijd zo, maar het gaat veelal op. Ja, dan is de vraag, wie gaat er dan uiteindelijk dat betalen? Dus dan heb je daar verschillende mogelijkheden. Dat kan zeg maar een gemeente zijn, maar een fonds of een bepaalde subsidie. Maar die zijn allemaal, die klantsegmenten, afhankelijk van elkaar. Dus je kunt niet zonder die vrijwilligers. Je kunt niet zonder die hulpvragers natuurlijk. En je kunt ook niet zonder die subsidie. En dat maakt wel dat als je ondernemer bent in zo'n sociaal businessmodel,
10: best ingewikkeld.
13: Zo, dat is wel ingewikkeld.
10: Dus een bedrijf runnen waarbij je klanten vaak niet kunnen betalen, je mensen gratis werken. Ja, dat klinkt als een gegarandeerd faillissement, Matthijs.
12: Nou, dat denk ik zeker niet. Ik denk dat sociale ondernemingen ook heel succesvol kunnen zijn. Maar ingewikkeld is het wel. En vooral die balans vinden. Dus ergens is het super hybride. Dat biedt ook kansen. Dat is ook eigenlijk een beetje risk mitigation. En aan de andere kant, je hebt zo ontzettend veel stakeholders om rekening mee te houden. Ja, waar stop je je energie in? Dus je kan ook snel afglijden. Maar goed, wat wij in ons groeiprogramma doen, wat eigenlijk ons langdurige programma is voor sociaal onderneming, is ook wel zoeken van wie kan uiteindelijk een klant zijn. En wel weg te bewegen van subsidies naar bijvoorbeeld inkooprelaties.
10: Is dat inderdaad uiteindelijk het doel? Dat je die subsidiekraan helemaal kunt dichtdraaien en dat zo'n sociaal initiatief, zo'n social enterprise, dat het zichzelf kan bedruipen?
12: Ik denk niet dat elke sociaal onderneming daar naartoe kan groeien. Maar als je het schaalbaar wil maken, dan denk ik dat dat bijna voorwaardelijk is. Ja.
13: Ja, je ziet dat dat heel erg moeilijk is, want er zit eigenlijk altijd zijn die drie partijen betrokken. En er zit altijd een soort hefboom in dat je toch afhankelijk bent van vrijwilligers. Dus je kunt het wel optimaliseren, maar je kan misschien niet helemaal echt zonder.
10: Nee. Dini van Tuyl van Dement Talent. Ook ja. Tijd om jou te introduceren. Jij bent zo'n sociaal initiatief.
11: Ja.
10: Businessmodel is grofweg zo. Mensen met dementie die vrijwilligerswerk doen in plaats van naar de dagbesteding gaan.
11: Mm-hmm.
10: Hoe is het begonnen en hoe werkt het?
11: Nou, het is eigenlijk 14 jaar geleden begonnen bij Joop en Leen. Twee mensen met dementie die eigenlijk zeiden, nou, we willen van nut zijn, we willen mee blijven doen, maar we willen inderdaad niet naar de traditionele dagbesteding. Ze zochten eigenlijk naar een alternatief. En in samenwerking met Staatsbosbeheer en ook met de zorggroep Apeldoorn zijn ze eigenlijk begonnen op de hei. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot groepen met mensen met dementie die dus elke dag de hei opgaan om ook echt daar het onderhoud te doen van. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat gedachtegoed heeft eigenlijk de laatste 10 jaar zo door Nederland heen gegaan. En het mooie is dat uiteindelijk VWS dus 4 jaar geleden heeft gezegd, wij zien hier de meerwaarde van in. De dementiezorg in Nederland is hartstikke duur. Dus op het moment dat we dat ook anders kunnen inrichten, dan gaat het zowel helpen als BV Nederland. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we luisteren naar wat hebben mensen met dementie nodig. En kunnen we hen helpen? Kunnen we die waarde weer terugbrengen in die samenleving? Dus zij hebben besloten uiteindelijk inderdaad via een projectfinanciering ons eigenlijk nu 4 jaar de subsidie te verlenen. En dat is wel echt een opstartsubsidie om ervoor te zorgen dat we dit gedachtegoed eigenlijk kunnen kunnen gaan bestendigen in een stichting op dit moment. En eigenlijk zo kunnen gaan uitbouwen dat we in heel Nederland vrijwilligerswerk kunnen normaliseren voor deze kwetsbare groep.
10: Ja, je zegt een stichting, maar is dit nou, hebben we het nu over bedrijven of hebben we het over stichtingen?
11: Nou ja, ik zie het eigenlijk als beide, want een stichting is gewoon een bedrijf. Het is een vorm waarin je kiest dat je niet voor winst gaat in Nederland. Dus elke euro die erin gaat, moet je ook weer echt goed en nuttig besteden. Maar je kan wel degelijk een gezonde stichting opzetten.
10: Ja, en een gezonde stichting is afhankelijk, althans jullie zijn afhankelijk van subsidies.
11: Ja.
10: Maar ik zei het net ook tegen Matthijs, je wilt uiteindelijk toch dat er ook andere inkomstenbronnen zijn.
11: Zeker.
10: Daar zijn jullie al wel mee, volop mee aan de slag, toch?
11: Absoluut. Ja, we hebben nu echt een mix van financieringsvormen. Dus enerzijds hebben we inderdaad gewoon de subsidies die we vanuit VWS krijgen, maar ook van hele mooie particuliere fondsen. Denk bijvoorbeeld aan het Meester Roelsenfonds bijvoorbeeld.
10: Maar dat is nog steeds een subsidie.
11: Dat is steeds een subsidie, ja, zeker. En we hebben nu ook afspraken met zorgkantoren. Denk bijvoorbeeld aan VGZ, maar ook aan Zilveren Kruis. Die op dit moment besluiten eigenlijk om een deel van hun geld te financieren in projecten, om dat echt in de regio te kunnen implementeren. En heel belangrijk, we zijn nu het model met hulp ook van het Oranje Fonds aan het doorontwikkelen. Dat heet het model Anderen in staat stellen. En dat is eigenlijk een dienstenpakket die wij nu aan gemeentes verkopen, om ervoor te zorgen dat zij dus zelf de implementatie gaan doen, het zelf kunnen doen en dat het ook voortgezet wordt voor in de toekomst.
13: Ja, kijk, John, ik zie jou denken dat je zegt van nee, het gaat over subsidie, maar dat betekent dat je als gemeente of als een fonds ook in die businessmodellen van die verschillende groeibedrijven die bij het Oranjefonds zitten heel duidelijk moet kunnen vertellen wat die propositie dan is.
11: Ja.
13: Want in feite ben je een fonds en je hebt middelen en je wilt een bepaalde maatschappelijke impact maken. En dan is eigenlijk de Oranjefonds, zeg maar, met een aantal winkeltjes en etalages staat in welke opties dat zijn. En dat is ook een businessmodel. Waar het alleen daarnaast die afhankelijkheden van die verschillende klantsegmenten moeilijk maakt, is dat je hier ook een knijterduidelijke purpose en visieverhaal moet hebben.
11: Ja.
13: Want je moet bij elk van die partijen, of het nou vrijwilligers zijn of dat het fondsen zijn, heel duidelijk hebben waar je voor staat en waarom je dat doet. Want daar moet iemand meer dan gemiddeld zijn nek om draaien, dat hij denkt, oh, maar daar wil ik eigenlijk wel tijd en aandacht aan besteden.
10: Dus als ik een sociale enterprise wil starten met als visie, ik wil dat het in de buurt gezelliger wordt, is dat concreet genoeg of blijft dat dan te vaag?
13: Nee, dat is wel heel vaag. Alleen wat we vaak merken is met de sociale ondernemers dat het de antwoorden liggen er eigenlijk allemaal al. Want bijvoorbeeld bedien je ook dat je weet welke mensen je helpt en die kunnen jou dat ook precies vertellen. Alleen je moet dan zorgen dat je dat woordje gezellig of weerbaarheid dat helemaal kunt verdiepen tot wat dat eigenlijk echt betekent. En dan maak je het van wat vaag en abstract. Veel meer van, hoe hebben jullie het dan gedaan? Wat maakt die buurt gezellig? Wat maakt dat die verbinding is gekomen? Welke stappen zijn er voor nodig? Zijn het de 7 of 8 of 9 die een andere buurt weer kunnen helpen?
10: En Dini, op welke schaal doen jullie dit inmiddels?
11: Wij doen dit landelijk op dit moment. Dus we hebben echt een landelijk platform met de hulp van NL voor elkaar.
10: Dat met hoeveel klanten?
11: Op dit moment zitten we rond de 600 klanten.
10: Ja, en wel nog grotendeels afhankelijk van subsidie. Maar ik kan mij voorstellen, als jij mensen met dementie een bepaalde besteding kan aanbieden, dat ook voordelen heeft voor het zorgtraject. En daar komt misschien dan ook wel weer een verzekeraar om de hoek kijken.
11: Zeker, we hebben met PwC ook eigenlijk een business case laten maken waarin we dus kunnen voorspellen wat de waarde is. Dus op het moment dat we 50.000 mensen helpen, kunnen we 400 miljoen per jaar besparen.
10: Zo.
11: En dat zit dus voornamelijk in het feit dat we eigenlijk mensen actiever houden. Dus mensen hebben minder thuiszorg nodig, gaan minder vaak naar de huisarts. Maar eigenlijk die uitstel naar het verpleeghuis, dat is eigenlijk waar we de grootste winst ook hebben. Los even van de menselijke waarde, hè, want mensen voelen zich ook beter, blijven actiever en gezonder. Dat geldt trouwens ook voor de naasten. Ja, en in dit model is natuurlijk ook de reden, hè, dat vanuit VWS we ook gekoppeld zijn de Nationale Dementiestrategie. Daar worden gewoon per jaar miljarden uitgetrokken, hè, om mensen met dementie goed te helpen. Maar dat betekent ook dat in dit geval de zorgkantoren die de verpleeghuizen financieren, die zeggen, hey, wij vinden dit zo interessant. Wij durven wel in het voorportaal te gaan investeren. Dus wij zorgen ook nu op dit moment voor een systeemverandering, om ervoor te zorgen dat geld eigenlijk aan de achterkant naar de gemeentes toe gaat, om ons vervolgens te kunnen financieren. En dat is wel echt een systeemwijziging die nodig is om eigenlijk die structurele kant te kunnen gaan doen. En dat is dat kost een hoop energie, kan ik je zeggen.
13: Ja, want John, we hebben natuurlijk ook vaak over de tam-sam-som, hè, van hoe groot is de markt. En hier kun je dan eigenlijk al kijken dat je zegt, hey, die dementie, die zorg, hoe groot is die markt nou eigenlijk? En wat zijn bedrijven dan daarvoor bereid te betalen? Ja, en dan treed je daarop als een start-up scale-up. En daar heb je dan ook je rol binnen.
11: Ja.
10: En Matthijs, dit is wel eigenlijk zoals het zou moeten. Hè? Dus je hebt een hele duidelijke why. En het levert uiteindelijk ook iets op. En je kunt, doordat je in dit geval zorgkosten bespaart, kun je dus ook een andere partij, in dit geval de verzekeraars, aanhaken om een deel van die rekensom, hè, van die kosten op te pakken.
12: Dat is zeker waar. En het is altijd wel lastig om die maatschappelijke baten dan inderdaad ook gefinancierd te krijgen.
10: Oké.
12: Want
10: je begint erbij te lachen dat dit zijn stroperige trajecten.
12: Ja, nou, kijk Dini ook eventjes aan. Maar ja, nee, zeker. Ik denk dat dat heel veel tijd kost en veel overtuigingskracht vraagt. Maar uiteindelijk doen we het ook voor maatschappelijke impact. En het kan.
11: En misschien, ik wil wel graag aanvullen dat het is ook zo makkelijk, hè, om weer naar die zorgverzekeraar te kijken, want die voel ik dan alweer in mijn nek hijgen. En een onderdeel van het businessmodel is ook dat ik niet voornemens ben om een heel groot model op te tuigen waar heel veel geld doorheen moet. Mijn vraag is ook oprecht, in hoeverre kan de gemeenschap dit al oplossen? Dus zijn er ook andere modellen waarbij je aan de ene kant ook vrijwilligers hebt die een deel kunnen doen? We zullen een deel echt voor professioneel een netwerk moeten bouwen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat deze hele mooie missie helemaal niet meer via die zorgas gaat, wat eigenlijk niet mijn voorkeur heeft. Maar dat we het eigenlijk via de andere kant in die samenleving laten landen, wat en het uiteindelijk minder geld kost met meeste impact. En dat is ook wel, denk ik, wat heel belangrijk is voor sociaal ondernemers, dat je echt nadenkt over, ja, je bouwt een bedrijf, maar denk ook naar hoeveel geld heb je nou echt daadwerkelijk nodig. En ook je eigen bestaansrecht. Ik ben niet voornemens om de stichting in de lucht te houden, omdat ik dat graag wil. Hè? Dus op een gegeven moment een eindpunt dat ik denk, we hebben het genormaliseerd en dan heffen we de stichting op. Boys.
10: Jezelf overbodig maken.
11: Eigenlijk wel, ja.
10: Sociale businessmodellen. Daarover gaat het in deze aflevering van de baanbrekende businessmodellen. Zometeen meer, maar eerst even dit. Elke vrijdag gaat het in onze update over start-ups, technologie en baanbrekende businessmodellen. Met deze keer in de studio Deborah Nas. En we spraken met haar over de personal agent.
14: Ja, er zitten een aantal eigenschappen aan wat een agent zo'n personal agent maakt. Hij onthoudt jou, ook over langere tijd. Hij heeft toegang tot allerlei apps en accounts. Hij kan zelfstandig handelen. En hij werkt ook door als je niet tegen hem praat. Dus in het verleden was het eigenlijk zo meer vraag-antwoord of vraag-taak. En ja, nu heb je een gesprek, geeft hem een aantal opdrachten en hij kan zelfstandig handelen en zelfs nog andere agents aansturen.
10: Deborah Nas van de TU Delft. Haar hele bijdrage, zo'n 10 minuten, die hoor je in de update. En die vind je uiteraard in onze podcastfeed. Matthijs Tiemens, programmaadviseur bij het Oranje Fonds, is hier. En we praten met hem over sociale businessmodellen. Die draaien op hulpvragers, vrijwilligers en de financiers. En ook Dini van Tijl van Dementalent is bij ons van de partij. En Dini, jij had het net over vrijwilligers. Ja, daarvan zou je ook kunnen zeggen dat zijn werknemers die gratis werk doen. Hoe hou je die vast?
11: Oh, dat is een hele belangrijke en ook een hele kostbare. Want uiteindelijk, ja, belangrijkste denk ik vooral bij de vrijwilligers, dat zien wij ook voor de mensen die bij ons werken, is dat de waarde die zij leveren, hè, dat is eigenlijk zo intrinsiek gemotiveerd. Hè, dus je moet eigenlijk wat dat betreft echt kijken, wie is die vrijwilliger ook voor je? Wat wil diegene doen? Wat wil diegene betekenen? En hoe kan je ook diegene zoveel mogelijk in zijn waarde neerzetten? En dat is vaak meer dan even een vrijwilligersvergoeding. Hè, dat is natuurlijk vaak een basis, maar het zit veel meer in dat iemand onderdeel is van een missie, dat hij weet waarom die bijdraagt. Wij hebben natuurlijk vrijwilligers met dementie, nou, dat is ook een hele mooie groep, maar wij hebben ook gezonde vrijwilligers die ook helpen met het ondersteunen hiervan. En bij beide telt eigenlijk, je ziet die mens, je ziet hun talent en dat probeer je zo goed mogelijk in te zetten. Dat is eigenlijk
10: Dus betekenis geven, waardering, goede begeleiding.
11: Ja.
10: Met name ook die mensen zonder dementie, dus die mensen met dementie dus begeleiden. Maar ja, volgens mij heel Nederland breed heeft moeite met het vinden van vrijwilligers. Of het nu gaat bij sportverenigingen, collecteren, maar ook dit soort dingen.
11: Klopt. Ja, en dat is een trend die je natuurlijk sowieso ziet, hè, landelijk. Ik denk wel, en dat zien we ook met de stichting, dat door de bekendheid die wij nu hebben, dat er ook veel mensen op ons afkomen. Die zeggen, joh, ik ben net gepensioneerd. Ik kom uit die zorgen. Dit is fantastisch, hè. Dit sluit precies aan op wat ik heel graag zou willen. We zijn er nu ook mee aan het experimenteren als stichting. Van, kunnen wij deze mensen ook inzetten in de begeleiding van mensen met dementie? Want aan de andere kant hebben we ook gewoon een hele grote groep met professionals. Die bij onze Dementalent leergang volgen. Eigenlijk een verkorte opleiding om dit te kunnen. Dus op dit moment doen we het wel met betaalde kracht in combinatie met vrijwilligers.
10: Matthijs, ook nog even over het Oranje Fonds aan zich. Durf investeren voor sociale initiatieven, zo vatte Patrick het samen. Hoe bepalen jullie waar jullie geld aan geven?
12: Dat is een goede vraag. Ik zal niet te veel richtlijnen gaan opsommen, want dan wordt het denk ik een heel saai gesprek. Maar we kijken sowieso naar verschillende inhoudelijke thema's en wat daarop veranderd moet worden. Dus we doen veel op gelijke kansen. We doen veel op armoede. We doen veel rondom informele zorg. En we kijken daar echt naar organisaties die ook altijd met vrijwilligers werken, om het bruggetje even te slaan. Juist die vrijwilligers mobiliseren is wel echt een heel belangrijk criterium van het Oranje Fonds.
10: Ja, en zit daar ook een einddatum aan? Of is het een eindeloze subsidiestroom die je kunt geven?
12: Nee, we doen zeker projectfinancieringen. Maar er moet inderdaad eigenlijk altijd wel een duurzame strategie zijn. Dus hoe kan ook een initiatief zich op termijn bestendigen? Ja,
10: want ik kan me voorstellen, subsidie is heel fijn, maar het kan ook een beetje verslavend werken.
12: Absoluut, ja. Je wil niet dat een organisatie er afhankelijk van wordt, maar het moet echt durfkapitaal blijven eigenlijk. En tegelijkertijd is het soms ook goed om als fonds ook wel wat langer met een organisatie op te lopen en ze niet elke drie jaar weer van de klif te gooien als we stoppen als financier. Dus dat is ook een beetje een balans zoeken tussen wat meer projectfinanciering en organisatiefinanciering.
10: Maar stel nu, ik ben zo'n sociaal initiatief. Ik ben nog niet zo heel erg lang gestart. Ik luister naar deze aflevering. Ik denk, kijk, even naar het Oranje Fonds. Want daar is misschien nog wat geld. Hoe ga ik mijn huiswerk doen? Zo goed mogelijk dat jullie wellicht denken, hier kunnen best een paar euro's naartoe.
12: Nou ja, zeker. Je kan altijd een aanvraag doen bij ons doorlopend. Dus ga zeker even naar de website en kijk op welke thema's wij actief zijn. En ik denk, het begint natuurlijk altijd gewoon bij een goed plan en impact willen maken. En als er gewoon een goed plan achter zit en je echt impact maakt voor de doelgroep, dan zijn wij altijd enthousiast om te financieren.
10: Ja, dankjewel. Matthijs Tiemens van het Oranje Fonds en Dini van Tijl van Dementalent. Voor mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger of misschien wel als donateur.
11: Zeker, jullie kunnen naar de website www.dementalent.nl.
10: Dementalent met twee T's in het midden.
11: Eén T
10: in het midden.
11: Eén T in het midden.
10: Heel goed, dementalent.nl dus. Dank jullie wel voor dit gesprek. En Patrick, wij zijn er volgende week weer. Wil je nou in de tussentijd meer afleveringen luisteren? Check dan even ons podcastkanaal. Tot volgende keer. Dag.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
15: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2. Nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: Zaken doen over de grens, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
22: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
21: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
23: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
24: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
25: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
26: Hallo ondernemer.
0: Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
2: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
3: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
6: Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
3: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
19: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
26: Straks om 4 uur in de avondspits.
27: Het cyberincident bij Ahold gaat de winst raken, zeggen deskundigen. Den Haag komt met een crisisplan voor de voedselvoorziening. In Finland zijn ze daar al heel ver mee. Er wordt zelfs periodiek geoefend. En er komt nader onderzoek in de zaak tegen oud-Jumbo-topman Frits van Eert. Deze verhalen en meer hoor je vanaf 4 uur via FM DAB+. En ze worden live gestreamd in de BNR-app.
26: BNR Verkeer.
28: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Op de A1 rijden verkeer langzaam vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal Zuid 4 kilometer file en 10 minuten vertraging door controles aan de grens. 10 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht Oost. Ook 10 minuten extra op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Dus het file rijden tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder over 7 kilometer. En bij Stolwijk op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Bergambacht staat 2 kilometer file. Ook 10 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles onder andere op de A7. Vanuit Heerenveen naar Groningen. Dat is bij Drachten bij 168.0. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Blijswijk controle bij 17.0. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg houden ze je snelheid in de gaten bij Oorschot bij 16.7.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De voormalige burgemeester van Groningen, Schuiling, heeft ook in hoger beroep een boete van €250 gekregen, omdat hij zat te masturberen achter het stuur terwijl hij over de snelweg reed. Zelf heeft Schuiling steeds gezegd dat hij buikklachten had en die wilde wegwrijven. Maar ook het Hof vindt dat niet aannemelijk. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er andere regels komen voor het stichten van scholen. Zo wil PRO dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat door een marktonderzoek. Onder meer D66 en de VVD willen daarvan af. Een FVD-school kreeg daardoor groen licht, maar er zitten maar 4 leerlingen op. De provincie Zuid-Holland trekt €5,5 miljoen uit om de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat te vergroten. Zij voelen zich 's avonds vaak niet safe en vermijden daardoor bepaalde plekken. D66 en PRO hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat, bij bushaltes en langs fietsroutes. Nieuwe Europese klimaatregels voor de import van olie en gas worden voorlopig uitgesteld. Leveranciers van buiten Europa zouden zich in het nieuwe jaar moeten houden aan strengere uitstootregels. Maar Brussel is bang dat leveranciers afhaken en dat we tijdens de winter in de kou komen te zitten. En aan de staking in het streekvervoer doen volgens vakbond CNV duizenden mensen mee. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. De vakbonden zeggen dat de werkgevers zich nog niet hebben laten horen. Blijft dat zo, dan komen er meer acties. Plan is om tot kerst elke week een dag te staken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog en het is 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP Nieuws.
30: Hoe kun je innoveren als telecomgigant in Nederland? Dat willen we weten van de CTO van Vodafone Ziggo. Over wat ze allemaal met AI doen in dat netwerk bijvoorbeeld. En dus spreken we hem na de break. Blijf luisteren.
31: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
32: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen.
4: Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
9: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
10: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Tech Show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
12: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Vandaag over innovatie op het gebied van telecomnetwerken voor sneller internet bij uitstek. Want hoe gaat dat eigenlijk, al die kabels of zendmasten wat dat betreft, die er al jaren staan en als je dan toch sneller wil, maar de hardware niet gelijk fundamenteel gaat veranderen. Nou, dat zijn situaties waar oplossingen voor zijn, zoals Vodafone Ziggo ze heeft. En daarover willen wij meer weten. Wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
13: En Ben van der Burg.
12: En Ben, elke donderdag nemen wij verder door wat er speelt in de wereld van tech.
13: Nou, dat is deze week wel helder, hè?
12: We hebben er weer eentje.
13: Zo.
12: En we dachten dat we het ergst al gehad hadden met Odido.
13: Ja, maar nu... nee, het is nu... Aha, Albert Heijn. Een cybersecurity incident.
12: Ja, zo
13: of
12: noemen
13: we een hack.
12: Dat is de vraag. En daar moeten we dus maar over hebben. Ja, hoe we daarover praten. En daarover praten we dus in de Grote Tech Show. Dus abonneer je in je favoriete podcast hebt, dan hoor je alles. Is de vraag. En daar moeten we dus over hebben. Ja, hoe we daarover praten. En daarover praten we dus in de Grote

0: Verstappen winning again. Yeah, and people want to see, everybody wants to see that.
1: Well, yeah, or anything on telly, for that matter, whether it's a streaming series. looking at the hardware again, obviously your main competitor, KPN, has opted for glass fiber many years ago. They chose to invest that. You still rely on coaxial cable as well. Now, you have announced this week you're readying your network for DOCSIS 4.0, which is a standard to achieve those higher data transport speeds up to 4 and even, as you mentioned, 8 gigabits per second. First of all, talk to us about the process of upgrading the physical network through using a standard, because it's still copper, if I'm correct, and you are making sure you get every ounce of extra speed out of that you can. How does that work?
0: Yeah, so basically, DOCSIS is a world standard on how you build internet over cable networks. And it's been, as the name sort of implies with DOCSIS 4.0, it sort of implies that you've had different iterations and generations of this. Mm. It started back in the early 2000s where you had DOCSIS and then DOCSIS 1.2 and DOCSIS 2.
1: Yeah.
0: Evolution happened. And basically what happens is you keep getting better at using your cable network to get more benefits from it.
1: Right.
0: So by replacing the fiber nodes, I mean, a cable network today is mostly fiber.
1: Yeah.
0: So you have fiber very deep into the network, and then you have a piece of equipment, which is called an RPD, which is then converting the fiber into the cable network,
1: right,
0: which goes into the home of people.
1: Yeah.
0: When you upgrade that piece of equipment, you get new capabilities.
1: Right.
0: You also have amplifiers that are very close to the customer.
1: Yeah.
0: You upgrade that, and you get new capabilities. And once you do that exercise, well, the network then gets new capabilities unleashed that we can then release towards customers.
1: Yeah, but surely there must be a limit to that at some point, because at some point you reach the limit of what's physically possible.
0: Well, I mean, we're all obliged to the laws of physics.
1: There you go. And copper is still inherently different from glass fiber all the way, isn't
0: it? Yeah, but it's not that different. Elaborate. Where you use light on fiber, and you use frequencies on cable.
1: Yeah.
0: And historically, we've seen that there's been an evolution from 450 megahertz to 862 to 1.2.
1: Yeah.
0: And now what we do with the new upgrade that we do, we move it up to 1.8 gig.
1: Mm-hmm.
0: And of course, that puts higher requirements on the network. So we're in a good position in the Netherlands and in Ziggo, because the quality of our network has historically been really, really good.
1: Mm.
0: We don't have a lot of amplifiers in the network compared to a lot of other cable operators.
1: Mm.
0: And therefore, it's a relatively easy upgrade for us. The next generation of this, whether it's going to be DOCSIS 5 or whatever the name is going to be, is of course already being developed. And there you again increase the capabilities. So similar to what you do when you have a PON network, which is normally how you build a fiber network.
1: Right.
0: You also sort of increase the technology capabilities based on the equipment that's available. And of course, it's always finding the right balance of when is the right time.
1: Right.
0: To install that equipment, because there's a best value for money.
1: Yeah, it depends on the market. Yeah. What are the people prepared to pay to get extra speed and extra, well, stability is a given maybe, but mostly speed, because it will generally only be available to those who decide to sign up and pay some extra money.
0: Of course. I mean, there's different subscriptions, and you can buy whatever you need and what
2: do you
0: need.
1: How do you judge that? How do you put a thermometer in your customers to say, okay, they're ready for extra speed now?
0: Well, I think it's again, how do you position yourself in the market?
1: Mm.
0: And I think you try to make sure that you are considered as an innovative operator.
1: Yeah.
0: And you want to be the one that people think of when they say, we want to have a good network.
1: In terms of your brand values.
0: We want to be the preferred network of the Netherlands.
1: The reason I'm asking this is because we've not really... So sure, you can do 4K streaming, but for instance, MPO isn't really into that. Only people who pay a premium in streaming platforms get that. I feel we've reached a bit of a limit in terms of what people require in terms of extra speeds. We're there. We're satisfied. We have 1 gig. It's fine.
0: Yeah, I think we still...
1: Am I wrong?
0: No, I think there's still a percentage of consumers that see that they want to get the fastest speed available.
1: Can you put a number on that percentage? estimate?
0: Well, it's still early days, of course.
1: Okay, fair.
0: So we.
2: Yeah, and when the speed is more, you get more features and more products who will work to that.
0: It's a combination.
2: It's a combination. And when you work with AI, but you have to also have speed because it must come back.
1: Is that a reason, Thomas, the fact that AI is requiring higher speeds?
0: I think we see that, of course, there's a few things that are changing in sort of how we as a world operate. So AI is a thing. I've been in this industry long enough to remember when sort of Netflix became a thing and streaming accelerated.
2: New services,
0: And you had an iPad, which was a perfect streaming device.
1: Suddenly we want four connected devices in the household at the same time.
0: And you saw that there was kind of a boom and the amount of capacity required was just increased significantly. And AI is now a new thing. So we start seeing that. Also, with one thing that you often don't think about, but with more and more digitalized cars, you also see that there's quite an exchange of traffic. So Tesla upgrade their software quite frequently. And all of these things, of course, helps consumers spend more traffic.
1: So primarily this goes wireless, but then through your cable network as it's all connected.
0: So it's one big network.
1: So it's not just the households, but it's our entire online infrastructure in the Netherlands across the board that requires these upgrades.
0: Yeah, and again, taking it back to sort of a historical, you mentioned the anecdote before, but I think if you look at how the railroads in the Netherlands really became a thing that helped the Netherlands turn into the country we are, I think the fortune we have in the Netherlands is with the amount of networks and the good quality of the network, it actually enables that usage of AI, and it allows companies to really use AI in a way where you can build new things and new capabilities. So it's not only about us and our customers. I think actually we have a bigger responsibility in the society to really help the Netherlands build services that we can continue to grow.
2: First, I would like to know about the bottlenecks. So more speed, but where's in your network the bottlenecks that you cannot upgrade or you cannot be faster?
0: I think what we see or my reflection around that is I think technology wise you keep upgrading. So whenever we think
2: but there
0: it's
2: are
0: not possible.
2: Always certain bottlenecks.
0: There's always a bottleneck.
2: How do you solve that? Where are they?
0: I think what we see now is that on Wi-Fi you have a lot of because customers are having a house.
1: Yeah.
0: So you have you may have some concrete walls that are difficult to penetrate, or you live in a building association where you have maybe 50 different Wi-Fi networks, so you get pollution.
1: Yeah.
0: And that's something you have to solve. I think the way we solve it today is by installing new pods, adding this mesh network within your Wi-Fi. But of course, that's a very expensive way of doing it. So by being able to leverage that, and as you know, when you have a spectrum or a frequency that you use, if you higher the frequency, the shorter coverage.
1: Right.
0: So it also makes it harder. So when you go to Wi-Fi 6, Wi-Fi really, really enabling higher speed on Wi-Fi, it also requires that you have more equipment to make sure you cover your home.
1: Yeah.
0: And I think the way we cover it today is expensive.
1: Yeah,
0: because you add more components in the network.
2: What do you see as a solution in the future?
0: Well, I think there needs to be a solution. And I think the good thing we have now is that I think technology is a bit ahead of the consumption. So the quality that's required for doing streaming, for instance, is manageable by the current solution.
1: Right.
0: But in the future, if you start seeing that to continue to develop, then there's going to be new standards of Wi-Fi, and hopefully they will not only install more equipment in your home, because you really don't want that. You want it to be as simple as possible.
1: Yeah.
0: So I think that's where we as an industry also have to become a bit better of thinking about not always installing more equipment.
1: Right. Imagine you would build a completely new telecom network in the Netherlands. How would you go about that these days? What would you opt for?
0: Well, first of all, I'm going to say it again because I'm not Dutch.
1: We know we have a great network.
0: Yeah, and I think there's a lot of benefits from that.
1: Yeah, but, we should
0: but
1: be proud,
0: I think
1: but still.
0: Yeah, I think the most important thing is about reliability.
1: Right.
0: I think...
1: Even in these times, because we were actually getting prepared by the government for, look, watch out, you may not have internet for 3 days given the way the world is developing.
0: And I think that's where reliability becomes a thing.
1: Yeah.
0: So we have to prepare and we have to build our networks in a way that we can manage it. We consider ourselves critical infrastructure.
1: Yeah, but what do you do to go to ensure that reliability even in conflicting times?
0: Well, I think we build everything in our own data centers.
1: Right.
0: So when we talk about the network, when we talk about the mobile core component, the benefit we have of a cable network is that it's very distributed across the Netherlands.
1: Yeah, it's so hard to sabotage.
0: Well, you can cut a cable
1: if you want to.
0: but it's relatively small amounts of customers that will be impacted.
1: Right.
0: So on a mobile, you have decentralized, of course, with the radio access network, but the core is more critical. And you started seeing, I think, 10 years ago, people were putting more and more components into the cloud, and of course, also into the public cloud.
1: Mm-hmm.
0: And I think we've always made the choice that we're going to keep things on our private cloud. So we built those capabilities to have that in our data centers that we have across the Netherlands.
1: Mm-hmm.
0: So even if there's a shutdown, we have those networks and those data centers are built with UPSs, it's built with generators, and you can add fuel to it and you can keep it running.
1: So is there no reliance on American technology to keep them running?
0: There's always reliability. I mean, and there's always reliance on American technology.
1: Right. It's just the way it is in telecom as well.
0: I think it's in all industries, right? I think... You guys are probably not able to broadcast without.
1: This company is definitely guilty, but that's why we're having this conversation.
0: Exactly.
1: To at least paint a picture of what we're dealing with.
0: I think what we're trying to say is that our core services of connectivity, we try to keep them as close to our heart as possible.
1: Right.
0: So I think there are less things that are really dependent on these things. Of course, if you go to our websites, if you go to our customer take-up sites, some of them are more cloud-related. They're dependent on different technologies. Mm. But if you look at the essence of what we do as a netco or network operator in
1: being connected,
0: then I would say it's very little that we rely on foreign components to actually do that.
1: Thank you so much for sharing them with us. Thomas Helbo, CTO at VodafoneZiggo.
0: Thank you.
1: Tot zover voor nu, maar luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt. En dan hoor je elke donderdag ook Ben en mij over wat er verder speelt in de wereld van tech. En nou, er speelt nogal wat, zoals je hebt gehoord. Dus luister hem vooral. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Midterms.
5: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
6: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
7: dan is er de Amerika-podcast.
6: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
7: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
6: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
8: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
9: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
8: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
10: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
11: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
10: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
12: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, Toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
13: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
15: Jochem Visser.
16: Morgen trap ik de uitzending af met het Boardroom Panel over de knalgroei en groeipijn bij ASML. Daarna spreek ik met Alain Leloup van investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund. Ik vraag hem hoe we Nederlanders nou eindelijk eens laten investeren in innovatieve start-ups. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
18: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op Atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Straks om 4 uur in de avondspits.
21: Het cyberincident bij Ahold gaat de winst raken, zeggen deskundigen. Den Haag komt met een crisisplan voor de voedselvoorziening. In Finland zijn ze daar al heel ver mee. Er wordt zelfs periodiek geoefend. En er komt nader onderzoek in de zaak tegen oud-Jumbo-topman Frits van Eert. Deze verhalen en meer hoor je vanaf 4 uur via FM DAB+. En ze worden live gestreamd in de BNR-app.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 150 kilometer file alweer in het land. Kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Stroe een kapotte auto. Daardoor 13 kilometer file. Na een ongeluk op de A4. File op de aansluitende A10 vanuit knooppunt Amsterdam naar knooppunt Koenplein. Voor knooppunt de Nieuwemeer 10 minuten vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A16 Rotterdam-Breda. Bij knooppunt Ridderkerk. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Muiden-Lelystad. Bij Almerepoort bij 47.1.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
25: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De voormalige burgemeester van Groningen, Schuiling, heeft ook in hoger beroep een boete van €250 gekregen, omdat hij zat te masturberen achter het stuur terwijl hij over de snelweg reed. Zelf heeft Schuiling steeds gezegd dat hij buikklachten had en die wilde wegwrijven. Maar ook het Hof vindt dat niet aannemelijk. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er andere regels komen voor het stichten van scholen. Zo wil PRO dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat door een marktonderzoek. Onder meer D66 en de VVD willen daar vanaf. Een FVD-school kreeg daardoor groen licht, maar er zitten maar 4 leerlingen op. De provincie Zuid-Holland trekt €5,5 miljoen uit om de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat te vergroten. Zij voelen zich 's avonds vaak niet safe en vermijden daardoor bepaalde plekken. D66 en PRO hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat, bij bushaltes en langs fietsroutes. Nieuwe Europese klimaatregels voor de import van olie en gas worden voorlopig uitgesteld. Leveranciers van buiten Europa zouden zich in het nieuwe jaar moeten houden aan strengere uitstootregels. Maar Brussel is bang dat leveranciers afhaken en dat we tijdens de winter in de kou komen te zitten. En aan de staking in het streekvervoer doen volgens vakbond CNV duizenden mensen mee. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. De vakbonden zeggen dat de werkgevers zich nog niet hebben laten horen. Blijft dat zo, dan komen er meer acties. Plan is om tot kerst elke week een dag te staken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog en het is 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het ziekteverzuim stijgt. Jongeren kampen met mentale klachten, ouderen met fysieke belasting, maar ook privéproblemen spelen een grote rol in verzuim. Hoe voorkom je uitval en hoe ver mag een werkgever gaan in de bemoeienis van iemands privéleven? Hoe dit zit, hoor je zo in BNR at Work.
1: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is, met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
22: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
26: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
17: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
0: Hoe houd je medewerkers gezond aan het werk? En wat kun je als werkgever doen om uitval te voorkomen? En waar ligt de grens tussen werk en privé? We bespreken het met Joke Boonstra, bestuursvoorzitter van de Arbo-Unie, en Jennifer Elders, specialist in stressgerelateerd verzuim. Joke, we praten al jaren over vitaliteit, preventie, duurbare inzetbaarheid. Arbo-dienst die helpt bedrijven daar ook mee. En toch ligt het ziekteverzuim fors hoger in 2020. Of hoger dan in 2020. En in Q1 van 2026 zelfs 5,8%. Wat doen we verkeerd?
27: Ik denk dat we nog meer kunnen inzetten op preventie. We zien inderdaad de afgelopen tijd dat het verzuim de afgelopen 10 jaar steeds verder is gestegen. We zitten nu inderdaad op zo'n hoog percentage. Verschilt wel per sector. In de zorg zitten we tegen de 8%. Zakelijke dienstverlening 4,2%. We zien ook dat het mentaal verzuim een belangrijke oorzaak is geworden. Het tweede is houding en bewegingsapparaat. Dus je spieren en je gewrichten. Maar mentaal verzuim, met name onder jongeren, neemt heel erg toe. En ik denk dat wij nog meer op de voorkant moeten inzetten.
0: We gaan daar dadelijk uitgebreid over verder praten. Ik ben Nigayo Wijnen en naast mij staat onze vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. En eerst het belangrijke nieuws over werk. En nu is het zo dat we er weer een nieuwe afkorting bij hebben in de bullshit bingo van het corporate blabla.
28: Daar komt er weer een, jongens. Ik heb hier een pareltje gevonden. We hebben een nieuwe afkorting om toe te voegen aan ons schitterende vakjargon. En dat is de AIRD, Nigayo.
0: Jezus, AIRD. En zeg je dan AIRD? Hoe spreekt
28: AIRD? Laten we het zo noemen, want het komt wel uit Amerika.
0: Okay.
28: Onthoud dit woord. Het kwam vanuit een artikel van de website WerfN. En AIRD staat voor AI Replacement Dysfunction. En dat is een term die twee onderzoekers van de University of Florida hebben gegeven aan psychische klachten van mensen die hun baan dreigen te verliezen aan AI.
0: Maar stel, iemand is AIRD of heeft AIRD en die zit naast jou, jouw cubicle op het werk.
28: Ja.
0: Wat zie je dan? Wat doet voor iemand die AIRD heeft? Jennifer, weet jij dat misschien? Jij hebt daar meer verstand van dan wij.
29: Wat doet iemand als die last heeft van het feit dat AI de functie over gaat nemen?
0: Nee, of van een toxische manager die de hele tijd zegt van, hey vriend, jouw baan die bestaat binnenkort niet meer.
29: Ja, nou, ik denk dat je van het tweede heel veel stress kunt krijgen.
0: Oké.
29: Ja.
0: Nou, dan gaan we.
28: Het gaat dus overigens niet alleen om mensen die echt ontslagen worden, maar het gaat ook om mensen die dus dag in dag uit horen dat hun werk binnenkort wordt vervangen door software.
0: Dat is ook heel lullig, dat de manager dat dag in dag uit
28: zitten te duwen en te zagen. Ja.
0: Dan gaan we snel door naar een hele interessante vacature. We zagen natuurlijk in het Witte Huis al een nieuwe chief of staff, of een nieuwe persofficer. Maar ook bij de meest markante politieke partij van Nederland zoeken ze een nieuwe chief of staff.
28: Een chief of staff voor Geert Wilders. Er kan nog gesolliciteerd worden. De omschrijving vonden wij dermate opvallend om hem in ons nieuwsblok te gebruiken. Want hij zoekt inderdaad een chief of staff. En de omschrijving luidt als volgt. Je bent een PVV'er in hart en nieren en tot op het bot gemotiveerd om te knokken voor Nederland. Een 40-urige werkweek, is leuk hier met verzuimspecialisten aan de tafel, is niet te veel voor jou en je draait je hand er niet voor om bijvoorbeeld in enkele dagen nog een flitsbezoek aan de andere kant van de wereld te organiseren. Kortom, je bent niet alleen een workaholic, maar tevens ben je een regelneef in hart en nieren.
0: Oh Arjan, al mijn vinkjes springen op groen. Dit is, hier droom ik van. Wat ik alleen minder sterk vind, want ja, iedereen die solliciteert tegenwoordig via een taalmachine, of een ChatGPT. En dit is gewoon wollige tekst. Dus ik zou Geert wel willen adviseren om zijn vacaturetekst iets meer staccato neer te zetten.
28: Geert, er zit nog ruimte in je geo.
0: Zeker van Geert naar non-binaire sollicitanten. Want uit onderzoek blijkt dat wanneer je solliciteert met gender X, dat je 14% meer kans hebt om niet uitgenodigd te worden.
28: Dat klopt. Een nieuw onderzoek van TA Audit Institute. Sollicitanten die op hun cv een non-binaire genderaanduiding X vermelden, worden doorgaans 14% minder vaak uitgenodigd dan gelijkwaardige kandidaten met een mannelijke naam zonder genderaanduiding. En bij sollicitanten die wel genderneutrale pronouns, zoals hen hun, gebruiken, maar geen X vermelden, is het beeld opvallend anders. Zij ervaren juist geen discriminatie.
0: Aan de telefoon onderzoeker Bas van der Hatert. Bas, goedemiddag. Wat zegt dit onderzoek?
4: Nou, het onderzoek zegt dat er een groot verschil is wat persoonlijk als onderzoekers wij niet verwacht hadden tot het gebruik van gender X ten opzichte van pronouns hen, hun. En we hebben namelijk heel veel discussie gehad over welke van de twee gaan we testen. En toen dachten we, laten we ze alle twee testen. Gewoon om te kijken van in de volle veronderstelling dat beide ongeveer gelijk behandeld of gelijk ongelijk behandeld zouden worden.
0: Maar herkennen recruiters dus hen, hun wel als non-binair? Of denken zij gewoon dat het een hip verschijnseltje is wat ze dagelijks op LinkedIn zien? En als ze X zien, dat ze dan in één keer geconfronteerd worden met iets wat ze eng of spannend vinden en geen idee hebben hoe ze daarmee om moeten gaan? Wat denk jij, Bas, als expert?
4: Dat zou een hele goede verklaring kunnen zijn. Ik vind het wel een verbazende ervaring, maar of verklaring. Want ja, het feit dat ze hen hun niet zouden kennen, terwijl je zou juist denken van dan heb je bepaalde aanspreekvormen. Daar vinden mensen misschien ook wel heel moeilijk wat ze niet kennen en dan worden ze bang. Daarom hadden wij dat ook verwacht dat daar ook een bias, een discriminatie in zou zitten. Hè? Want dat is moeilijk, dan moet ik me aanpassen. En dat bleek dus niet het geval te zijn. Maar met gender X bleek dat dus wel zo te zijn. Ja, ik vind het heel moeilijk om het te plaatsen waar het verschil vandaan komt. Wij zien alleen dat er een verschil is.
0: Ik zou het heel interessant vinden als jullie wellicht een volgende keer ook meenemen hoe dat dan zit en in de hoofden proberen te kruipen van die recruiters. Want dan snappen we ook van waar het vandaan komt en dan kan het misschien ook aangepakt worden.
4: Ja, maar kijk, de manier waarop je dit meet is door per reply, dus zonder dat de bedrijven daarvan weten, want anders gaan ze erop letten. Dus op het moment dat wij in die hoofden van die recruiters willen kruipen, ja, dat is een hele andere vorm van onderzoek. Dan moet je eigenlijk met ze in gesprek gaan en bijna iedereen zal zeggen dat hij dat op voorhand niet doet. He? Alle partijen zeggen dat ze geen bias hebben, maar
0: het is er wel. Ja, snap ik.
4: Het is er wel.
0: Dankjewel Bas voor dit fijne gesprek. En houd ons op de hoogte over eventuele vervolgonderzoeken. Dan wel met of zonder recruiters. En tot de volgende keer.
6: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
0: Hoe houden we mensen gezond aan het werk? Of het nou ouderen zijn die het werk fysiek nog moeten aankunnen, of juist jongeren die midden in hun boeiende carrière zitten, maar thuis ook een gezin hebben te runnen. Organisaties moeten hun best doen om verzuim te voorkomen, maar ze worstelen daar ook ontzettend mee. We praten daarover met Joke Boonstra, bestuursvoorzitter van de Arbo-Unie, en Jennifer Elders, specialist van stressgerelateerd verzuim. Joke, kun je verzuim zien aankomen?
27: Ja, ik denk dat je een groot deel van het verzuim kunt zien aankomen. Wij doen daar ook veel onderzoek naar. En daar blijken een aantal dingen uit. Hè. Wat je vaak ziet is dat leidinggevenden heel goed weten hoe het met iemand gaat. En wat je ook ziet is dat ze het lastig vinden om in te schatten, wat moet ik daar nou mee doen? En waar HR-systemen op zijn ingericht is een signaaltje geven als iemand zich 3 keer ziek heeft gemeld.
28: Ja, dan komt er een alarm.
27: En dan komt er een alarm. Maar als je kijkt naar alle mensen die een burn-out hebben meegemaakt, dan hebben zij zich in die tijd daarvoor helemaal niet 3 keer ziek gemeld. Waar mensen behoefte aan hebben en wat ook echt werkt, is dat als je al ziet als leidinggevende dat het niet zo lekker gaat, iemand heeft minder energie, laat verminderde resultaten zien, dat je een goed gesprek hebt. We weten dat privéproblemen de belangrijkste voorspeller zijn voor langdurige uitval.
0: En wat houdt privéproblemen of privébelasting, wat houdt dat in? Even...
27: Het verschilt een beetje per leeftijdscategorie. Bij jongeren is dat toch vaak sociale druk. Nou, heel voorstelbaar allemaal. Ik was vanochtend bij EY met hun jongboard gesproken. Die noemen dat allemaal. De sociale druk om mee te doen, een Instagrammable leuk leven te hebben, speelt enorm. En bij ouderen is dat natuurlijk zorgtaken, mantelzorg, echtscheiding, financiële problemen, et cetera. Dus het verschilt per leeftijdscategorie. Maar wat wij hebben gezien is dat je vroeg hulp aanbiedt, dat je 6 weken verzuim kunt voorkomen. En dat betekent ook dat je zegt, nou, wil je een keer een gesprek met een maatschappelijk werker of een psycholoog of de bedrijfsarts, nog voordat je uitvalt en om uitval te voorkomen.
0: Maar dan moet je het wel kunnen signaleren. En hoe signaleer je het dan? Want ik snap dat de theorie, hè, van ja. Het begint al eerder.
27: Ja.
0: Maar hoe als manager, leidinggevende, kun je dit dan zien?
27: Nou, je zult goed naar je individuele teamleden moeten kijken. En dus wat ik net zei, je kunt kijken naar, gedraagt iemand zich anders? Minder energie, minder productiviteit. Nou, valt hij een keertje uit in een vergadering? Ja, de kunst is, en daar trainen wij leidinggevenden ook op, om dan een goed gesprek te kunnen voeren. En dan hoef je je niet met die privéproblemen te bemoeien. Maar je weet wel dat privéproblemen een belangrijke voorspeller zijn voor latere uitval.
0: Wat is dan een goed gesprek zonder dat je bij die collega het gevoel oproept van, ja, maar dit is privé, of dat het een beetje cringe aanvoelt of ongemakkelijk? Hè? Want het klopt.
28: Een heel fijne lijn, hè?
0: Ja,
28: heel
0: moet je op de juiste toon doen.
27: Ja, nou, wat heel veel bedrijven doen is het wel aanbieden. En dan kun je een gesprek hebben met een psycholoog, maar dan moet je daar zelf nog heel veel stappen voor ondernemen. Ja. En ik denk wat je als leidinggevende wel kunt doen, is bijvoorbeeld zeggen, we weten dat er veel leeftijdsgenoten zijn die kampen met zussen maar zo. En die hebben baat bij een gesprek met een psycholoog, een bedrijfspsycholoog. Zou dat voor jou ook een optie zijn? He, dan breng je het even weg van het direct persoonlijke. En ik denk dat je het op een ander niveau, toch ook als bestuur wel echt moet zien als een bestuurskeuze. Hè? Dat gezond werken niet alleen gaat over korting op de sportschool en fruit op het werk.
28: Ja,
27: maar dat je ook hebt te investeren in de 95% die niet ziek is.
0: Moet je dan ook het taboe doorbreken? Dat je gewoon op de werkvloer of bij iedereen het normaliseert dat dit soort gesprekken erbij horen, waardoor het op tafel komt?
27: Ja, en je hoeft dus niet al je privéproblemen op tafel te leggen. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik vind wel dat je als leidinggevende, als werkgever, ervoor moet zorgen dat je het verzuim voor bent en ze op die kant kunt ondersteunen.
0: Dus niet alleen aanbieden, ook praten.
27: Maar weet je wat misschien nog wel belangrijker is? En we weten ook uit onderzoek dat de belangrijkste beschermer tegen uitval is bevlogenheid. En bevlogenheid zit deels in iemand zelf. Heb je een beetje zelfvertrouwen? Ben je optimistisch? Maar daar kun je als werkgever ook iets aan doen. En dat raakt een beetje aan het AIRD wat jullie net noemden. Ja. En je bent bevlogen als je je talenten kunt inzetten, als je gewaardeerd wordt, als je betekenisvol werk hebt. En dat is echt een beschermer voor latere uitval. Dus als dit speelt met AI, is natuurlijk heel onhandig van een leidinggevende om dat te zeggen, maar stel dat het wel speelt, ja, zorg dan dat je als werkgever op andere manieren je waardering laat blijken en zorg dat mensen hun talenten kunnen inzetten. En dat beschermt absoluut tegen uitval.
0: Jennifer, jij bent ooit zelf begonnen als HR-adviseur.
27: Ja.
0: Dus je hielp mensen met burn-out klachten, stressklachten.
7: Daarna?
0: Maar want je hebt zelf ook een burn-out gehad.
7: Klopt, ja. Na mijn tijd als HR-adviseur. En voordat ik me heb omgeschoold tot counselor, psychosociaal therapeut en stresscoach, ja, ben ik bijna 2 jaar uit running geweest.
0: Wat heeft jou dat geleerd?
7: De burn-out heeft mij geleerd dat ik heel lang op overlevingsmechanismes leefde. In mijn werk en ook privé. En mijn scholing daarna, dus het aantal jaren dat ik echt veel opleiding heb gedaan op dit gebied, dat heeft mij geleerd wat er eigenlijk nodig is voor mensen om goed te kunnen herstellen.
29: En daar pluk ik nu de vruchten van. Ook voor mezelf privé.
0: Ja, en vanuit jou, want jij bent dan ervaringsdeskundig, maar daarnaast heb je ook heel veel expertise vanuit hetgeen wat je doet met je bedrijf. Hoe of wat kunnen volgens jou dan organisaties concreet doen om dit verzuim te voorkomen? Aanvullend op wat Joke net zei.
29: Ja, nou sowieso aanvullend op de bevlogenheid, wat dan inderdaad een hele belangrijke buffer is voor uitval. Denk ik dat het ook noodzakelijk is dat mensen voldoende herstellen. En het risico van te veel bevlogenheid is dat mensen te weinig herstellen. En herstel van het lichaam en je geest is belangrijk om goede balans te houden. En ik denk dat er te weinig hersteld wordt in Nederland.
28: Nou, daar wil ik even iets van zeggen. Ik hoor heel veel werkgevers juist klagen aan de andere kant van het spectrum. Werkgevers die zeggen, oh, dan komt er iemand en die meldt zich bij de ARBO en zegt, oh, ga maar 6 weken thuis zitten en dan gaan we wel een keer in gesprek. En die klagen echt steen en been. Doordat ze zeggen, het duurt allemaal zo lang. Ja. Er wordt één keer scheef, kijk, ga maar 6 weken thuis zitten. Dus ja. Het wordt veel te veel.
29: Dat is geen herstel. Nee, 6 weken thuis zitten. Dat is geen herstel.
28: Nee, dus nee. Je hebt het echt over langdurig goed herstel.
29: Nou, er zijn verschillende vormen van herstel. Kijk, je hebt herstel nodig voordat je uitvalt.
28: Mm-hmm.
29: Dus het is heel goed om naar je eigen patronen te kijken. Hoe pas ik herstelmomenten toe in mijn leven? Mm-hmm. Doe ik dat privé ook? Is daar ruimte voor privé? Welke ruimte is er voor herstel tijdens het werk? Ik maak wandelingen af en toe om even eruit te gaan tijdens mijn werk. En zo zijn voor iedereen herstelmomenten, voor iedereen zijn die persoonlijk. Als je bent uitgevallen, dat is het nadeel, dan heb je langdurig herstel nodig. En dan is 6 weken thuis zitten geen herstel. Dan moet je echt gaan kijken, wat is er in de fysiologie, wat is er allemaal in jouw lichaam verschoven, wat goede herstelondersteuning vraagt. Dus ja, daar heb je echt specialisten voor nodig die met jou gaan kijken hoe jij wat je nodig hebt voor herstel. En dat is bewegen. Dat is andere voeding vaak. Dat is kijken naar hoe je je dag is ingedeeld. Zijn er momenten dat je op jezelf gericht kunt zijn, of ben je met name heel erg op anderen gericht? Ben je heel erg bewust van alles wat in de buitenwereld speelt en op jou afkomt? Hoe ga je daarmee om? Ja, kun je ogen leren hebben voor jezelf?
0: Helder.
29: Dat is echt belangrijk.
0: Arjan, je hebt ook een poll uitgezet.
28: Ja,
0: wil je ons eens vertellen wat die poll zegt?
28: Natuurlijk. Onze BNR-redactie heeft samen met de redactie van LinkedIn nieuws gewerkt. Eerder vroegen wij aan onze achterban, doen werkgevers proactief genoeg om verzuim terug te dringen? En daar kwam best wel een flinke opvallende uitslag uit. We kregen ruim 300 stemmen binnen en die oordeelde als volgt. 15% zegt ja, maar 35% zegt nee. Dus 85% van alle respondenten zeggen, werkgevers doen gewoon simpelweg niet genoeg. Een hele hoop mensen gaven ook een inhoudelijke reactie, waarvoor dank. Eén daarvan is Roel Kuipers, is een van de directieleden bij Acturen. Acturen doet zelf ook veel onderzoek. Zij gaven aan, in ons onderzoek gaf 72% van de respondenten aan dat ze al voor hun ziekmelding merkten dat het niet goed ging. En bij de meeste mensen speelden deze signalen zelfs al maanden. Toch gaf slechts 11% aan dat een leidinggevende deze signalen had herkend of besproken. Hebben wij overigens in een eerdere uitzending ook al eens een keer besproken van, hey, werkgevers denken allemaal dat ze het zien, maar in de praktijk is het niet zo. En Linata Rutgers is grondlegger van Werk 3.0 en zij vertelde, ja, werkgevers doen sinds Poortwachter meer dan genoeg om verzuim terug te dringen, maar of alles wat ze inzetten van de juiste kwaliteit is, daar kun je natuurlijk fors over discussiëren met elkaar, en daar zit nou precies het hele probleem. Dus verzuim terugdringen is iets anders dan verzuim voorkomen en ervoor zorgen dat mensen niet uitvallen, of beter nog, zorgen dat mensen in staat zijn om hun werk goed en met veel blijheid te doen.
0: Ja. Joke, waar zou de focus op moeten liggen in het preventiestuk? Want het is een heel mooie theoretische benadering, maar uiteindelijk moeten bedrijven, werkgevers aan de slag.
27: Ja. Nou, wat je ziet bij bedrijven waar het goed gaat en die vervolgens ook hun verzuim weten terug te dringen en nieuw verzuim dus weten te voorkomen, is dat ze heel nauw samenwerken met een ARBO-dienst. En die voorbeelden hebben wij ook. Met ons, bijvoorbeeld. He, of met een van onze conculega's. En dan zie je dat als je korte lijnen hebt, snel schakelt, dat je allebei beter wordt in preventie.
0: En wat gaat er dan over die lijnen heen en weer, waardoor die preventie beter wordt?
27: Ja, dus wat je ziet is dat er dan geïnvesteerd wordt in leidinggevenden om dat goede gesprek te voeren waar we het net over hadden. Er wordt geïnvesteerd in cultuur en sfeer om het gedoe op de werkvloer te voorkomen.
0: Mm-hmm.
27: En er wordt geïnvesteerd in bevlogenheid. En tegelijkertijd worden wij als ARBO-dienst op scherp gezet in zo'n partnership om scherpere adviezen te geven vanuit de spreekkamer. Maar je ziet dan soms, we hadden een heel mooi groot Nederlands bedrijf, beursgenoteerd, één afdeling waar veel gedoe was, 12% verzuim. Dat als je zo heel intensief met elkaar samenwerkt, en niet alleen op mentaal verzuim, maar ook fysiek, dat je terug weet te dringen tot de helft. Maar daarvoor moet je wel hele korte lijnen hebben met elkaar. Betekent ook dat je arbodienst af en toe bij jou op de vloer moet komen, op het bedrijf. Kijken naar de werkomstandigheden. De houdings- en bewegingsapparaat is steeds nummer 2. We praten veel over mentaal, maar fysieke klachten
28: zijn echt nog aantallen natuurlijk.
27: Zijn hele grote aantallen, zeker bij oudere medewerkers. Als je ons mee laat kijken, onze ergonomen, fysiotherapeuten, hygiënisten, die zien vaak heel veel in de werkomgeving, ook bij retail bijvoorbeeld, die klachten kunnen geven. En dan zit het soms in hele simpele aanpassingen die echt veel verzuim gaan voorkomen. Dus
0: eigenlijk zeg jij aan de voorkant veel beter analyseren, inschattingen maken en daar ook actief op acteren.
27: Absoluut.
0: Okay.
27: Absoluut.
0: Jennifer, wat is jouw advies vanuit jouw visie en jouw ervaring? Wat kunnen werkgevers of managers, leidinggevenden concreet doen om de preventie beter op orde te krijgen?
29: Ik denk dat leidinggevenden iets nodig hebben. En dat is ruimte, want er ligt heel veel op het bord van managers. Als het gaat over stressgerelateerd verzuim, dan wordt er ook veel van ze verwacht. Veel leidinggevenden zijn ook nog case manager in het kader van de wetverbetering Poortwacht.
0: Jij zegt eigenlijk gewoon de manager heeft het te druk en moet te veel doen en daardoor laat hij dit versloffen.
29: Dat denk ik wel. En ik wil niet zeggen dat ze het laten versloffen, maar dat is waar de prioriteiten naar uitgaan, wat ik heel goed begrijp.
28: Maar
29: dat is waar we in zitten met z'n allen.
28: Denk je dat de gemiddelde manager ook genoeg kennis en kunde heeft om dit voor te zijn?
29: De gemiddelde manager kan ik niet zoveel over zeggen, maar ik denk wel dat er managers zijn die meer behoefte hebben aan kennis en vaardigheden en ook ondersteuning op dit gebied.
28: Precies.
29: Dus ik denk echt dat het belangrijk is dat we ook zien dat we met elkaar lerend zijn op dit gebied. Dat het managersvak echt een uitbreiding aan het maken is hierop. En dat we van elkaar gaan leren.
0: Ja, laten we het met elkaar in de gaten houden. Want volgens mij is dit iets wat wel in ontwikkeling blijft. En alleen maar spannender wordt. Dankjewel, Joke Boonstra, bestuursvoorzitter van de Arbo-Unie. En Jennifer Elder, specialist stressgerelateerd verzuim. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Arjan en ik hebben gesproken met journaliste Marcia Luiten.
28: Leuk.
0: Ja?
28: Ja, was heel leuk.
0: En wat vond je daar leuk aan, Arjan?
28: Nou, wat een bevlogen, slimme dame. Ik vind het super interessant hoe zij zich voorbereidde op een debat met Arjan Boekstein. Moet je echt even terugluisteren. En wat ze bijvoorbeeld deed met haar boek Het Geheim van Het Geluk van Limburg.
0: Ja. Ja, ze vertelde over hoe eigenlijk het idee voor het geluk van Limburg geboren werd in Afrika. Of all places.
8: En het was namelijk dat ik dacht, ik kwam net terug uit Mozambique, of ik was in Zambia geweest, of in Congo. Ik maakte altijd heel vaak verhalen over mijnbouw. Ja, waarom? Omdat mijnbouw zo enorm veel invloed heeft op de economie, de maatschappij, de cultuur, de mensen, de politiek. Alles wordt erdoor beïnvloed. En ik maakte die verhalen en ik was terug op weg naar huis en ik kwam in Kampala en ik zei tegen Jeroen, ik kom zelf uit een mijnbouwgebied en ik weet er niets van. Al die gebieden waarover ik hier die verhalen maak, weet ik meer van dan van mijn eigen geboortegrond.
28: En dat was dan ook het zaadje voor je boek, denk ik.
8: Ja, en toen diezelfde avond zei ik moet terug naar Nederland. Ik wil terug, want ik wil gewoon hier een boek over maken. Gewoon een boek, zoals uiteindelijk het geluk van Limburg geworden is, dat van kaf tot kaf je een verhaal vertelt waarin je die geschiedenis gaat begrijpen, maar vooral ook echt gaat voelen wat daar gebeurd is. En daarvoor moest ik dus wel heel ver weggaan.
0: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, zoals Arjan, Jennifer, Joke en ik, geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat mee over deze fantastische onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
18: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
19: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
18: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
19: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
21: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
23: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
30: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
31: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent, en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
32: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn er toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
33: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
34: Nu in de BNR-app.
35: De EU spreekt met China over verlichting van de sancties voor ASML-toeleverancier. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat dieseltekort tot ver volgend jaar aanhoudt. En slimme huishoudapparaten zijn een prooi voor zelfstandig opererende AI-wormen. En wat dat allemaal zijn, dat kun je lezen nu in de app van BNR.
0: En dan gaan we naar onze verkeerswarm.
35: Nou,
0: nee, is niet aardig.
35: Helemaal niet.
0: WB, verkeersinformatie. Robert Vriesen, komt de avondspits al op gang?
36: Nou, al behoorlijk druk is het op de weg. Incidenten die veroorzaken weer extra vertraging. Bij elkaar telt het op tot al ruim 360 kilometer file. Zo heb je een uur vertraging door een pechgeval eerder vanmiddag op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Stroe. 13 kilometer file vanaf Amersfoort Noord. De A2 is dicht vanuit Den Bosch naar Eindhoven na een ongeluk met vrachtwagens bij Best West. Je moet daar dus omrijden richting Eindhoven. Dat gaat via Tilburg over de A65 en de A58. In het noorden van het land A7 Afsluitdijk Groningen bij Tijnje 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Dat is bij Hendrik Ido Ambacht. Staat 12 kilometer file met 20 minuten vertraging daar. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft bij 61.3. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht controle bij Moerdijk Havens bij 6.7.
37: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het WK baanwielrennen in Shanghai is Nederland 2 gouden medailles rijker. Lorena Wiebes werd voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel Scratch. Bij de mannen waren Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg bij de teamsprint de snelste. Ze versloegen in de finale Australië. Een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht moet 5 jaar de cel in. Hij mag daarna nog eens 5 jaar niet rijden. Het kind zat in een wandelwagen toen hij met hoge snelheid werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. De moeder die de buggy duwde raakte zwaar gewond. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Hij moet een boete betalen. Schuiling werd betrapt door een vrachtwagenchauffeur, maar zijn advocaten zeggen dat hij over zijn buik wreef omdat hij daar pijn had. Maar de chauffeur weet het zeker en het gerechtshof gelooft hem. Aan de staking in het streekvervoer doen volgens vakbond CNV duizenden mensen mee. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. De vakbonden zeggen dat de werkgevers zich nog niet hebben laten horen. Blijft dat zo, dan komen er meer acties. Plan is om tot kerst elke week een dag te staken. En de kans is groot dat er over 2 jaar een fokverbod voor dolfijnen komt. Het kabinet wil van het houden van de dieren in gevangenschap af, net als veel dierenrechtenorganisaties. Doordat het fokverbod niet direct ingaat, kan het dolfinarium in Harderwijk nog even open blijven. Maar het moet wel bekijken hoe het daarna verder moet. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog een tijdje en het is een graad of 17. Vanavond koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: AX staat 0,7% in de min, 1137 punten. De grootste daler is CVC Capital, 0,8% omlaag. En de grootste stijger is ASML. Hey, correctie op gisteren misschien. 2,2% erbij. Alle informatie daarover natuurlijk even na 5:30 van onze beursredactie. Dow Jones opent 0,3% in de plus.
35: De gebeurtenisredactie. De cybercrisis bij Ahold Delhaize die zal flink gaan drukken op de winst van het bedrijf dit jaar. Dat schrijft het FD. Zometeen hoor je er alles over.
2: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nieuwsgierig naar AI-boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app
11: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app
12: en blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. Avondnieuws. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
1: Goed dat je er weer bij bent. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. We hebben Ahold the day after. We zullen de schade gaan zien in de bedrijfsresultaten, bericht het FD. Oekraïne zegt dat de toegang tot het cruciale Starlink-satellietsysteem is beperkt. Wat ertoe leidt dat ze hun drones minder effectief kunnen laten opereren. Wat steekt er allemaal achter? Dat horen we zo meteen van onze Europa-verslaggever. Ondertussen staat een Oekraïnse oud-militair terecht voor het opblazen van de Nord Stream gaspijp in 2022. Weet je nog?
35: Ja, dat is wel een tijdje terug.
1: Een enorme bubbel kwam er boven, hè? Zo'n
13: Ja, precies. En het is met een heel spectaculair, met een duikteam, ja, met een gehuurde zeilboot.
1: Allegedly, hè?
13: Ja, precies. Ja, waarschijnlijk.
1: Hoe verliep de eerste procesdag? En de advocaten van Frits van Eert die krijgen deels hun zin. Ze mogen extra getuigen oproepen in de strafzaak tegen de voormalige Jumbo-topman. Die wordt verdacht van verduistering. Is dit een significante wending? Onze verslaggever was erbij. Eerst gaan we dus naar Ahold.
13: Precies, want de cybercrisis bij Ahold kost het bedrijf tientallen miljoenen per dag. Dat schrijft het FD. En dat is geschreven door Orla McDonald, retailredacteur bij het FD. Orla, fijn dat je er bent.
14: Goedemiddag.
13: Nou, dit is, het is de day after, wat Niels eigenlijk al net zei. Het is een pittige strop voor Albert Heijn, voor Ahold. En jij hebt inderdaad geen bierveeltjesberekening gemaakt, want die zien we overal opduiken met een bedrag van 10 miljoen euro. Wat heb jij, Albert Heijn, voor Ahold? En jij hebt inderdaad geen bierveeltjesberekening gemaakt, want die zien we overal

0: het dan bij het distributiecentra al een seintje afgaat dat er een komkommer minder in de winkel ligt.
1: Dus die moet weer worden aangevuld.
0: Ja, precies. Dus het hele systeem draait op zoveel data. En dat is nu gewoon een aantal dagen helemaal weggevallen.
1: Ja.
0: Dus je weet niet hoeveel komkommers er in de winkel liggen. Je weet niet wat er verkocht is, wat erbij moet. En je weet ook niet hoeveel klanten er weg zijn gelopen. Want het is ook een sector waarin de concurrentie moordend is. En als jij een paar dagen hebt ervaren dat het bij de Jumbo, bij de Plus ook fantastisch winkelen is, dan kom je echt niet meer zomaar terug.
1: Nee, dan krijg je een andere voorkeur wellicht voor een andere supermarkt.
0: Ja.
1: Okay. Dus, schrijft het FD, schrijf jij tientallen miljoenen euro's per dag is de schade voor Ahold.
0: Ja, en dan moet je denken aan misgelopen inkomsten, verouderde producten uit de distributiecentra die je weg moet gooien. Maar ook gewoon kosten die je maakt voor het inhuren van cyberexperts om dit op te lossen.
1: Ja, want dat is ook nog een ding.
0: Ja, dat is een ding. Maandag is de beurskoers fors gezakt. Die herstelt nu wel weer. Dus dat lijkt dan mee te vallen. Maar het is. En ook omdat, je kan zeggen, als het nou alleen zo bij Albert Heijn was. Want dat is, wij kennen Ahold van Albert Heijn, maar het is maar een dochteronderneming natuurlijk, ja, van die enorme multinational. Maar het is gewoon veel breder dan dat.
1: Ja, het is dus wel zo dat ik ook vandaag 10 miljoen voorbij zag komen. Jij zegt tientallen, daar zit nogal wat licht tussen.
0: Ja, nou, het is niet zo dat echt kostenplaatjes gewoon moeilijk te geven, ook omdat het probleem nog niet is opgelost. Dus je weet gewoon niet hoeveel dagen dit dan nog gaat duren. De grootste kosten liggen in de beginfase, als die winkels echt leeg raken. Dat lijken ze nu wel weer op te gaan starten. Maar het is ook zo, ja, dit eilt gewoon na. Wat ik net zei, omdat alles zo op data gestructureerd is, kost bijvoorbeeld 1 dag stroomstoring. Daar moet een bedrijf gewoon een week van herstellen. Of een supermarkt moet daar een week van herstellen.
2: Beleggers zien het nog niet, hè? Want Ahold herstelt vandaag een beetje. De eerste dag, volgens mij maandag, ging het aandeel ook echt significant omlaag.
0: 2,8% maandag. Ja. Dat is echt fors voor Ahold.
2: En nu weer 1,6% omhoog, as we speak.
0: Ja, nou, dus de beleggers lijken toch wel wat vertrouwen in te hebben, maar je moet die crisis afwachten en de jaarwinst aan het einde van het jaar. Kijk, bijvoorbeeld gisteren in de talkshow van Evi Jinek werd ook gezegd van jullie maken 2,3 miljard netto winst. En dat klinkt natuurlijk ontzettend veel, maar ze maken ook meer dan 90 miljard omzet. En de marges in de supermarktwereld zijn gewoon best wel klein. En Ahold heeft 4% operationele winstmarge. Dat is best wel goed voor een supermarkt.
1: Ja.
0: Maar het is niet zo dat het overhoudt. En het is niet zo dat als ze nu enorme kosten maken, dat ze dat dan aan het einde van het jaar niet voelen.
1: Nee, dus jij zegt, jij denkt uiteindelijk in het jaarresultaat gaan we dit echt wel terugzien.
0: Ja, dat ga je het wel terugzien.
1: Ja, ja. Nou, schrijf je ook dat het nog weken zal duren voordat alles bij de appie weer is hersteld. Jij legde al uit hoe dat systeem werkt. Dat eilt dus na. Aan de andere kant zou je denken, toeleveranciers die blijven dan rijden. Die gaan nu weer hun producten op de schappen gooien. In het ergste geval liggen er iets te veel bananen in de ene, iets te weinig komkommers in de andere.
0: Ja, maar dat iets is dus, het luistert gewoon heel nauw, die winstmarge. Dat iets, dat is nou precies, Ahold is alles heel efficiënt ingericht. Daarom
1: dat er weinig verspilling is. Ook.
0: Daarom halen ze die 4% marge. Dus dat iets maakt, raakt hen gewoon.
1: Ja, en dan daardoor krijg je dus de hele tijd dit, dat het zo lang gaat duren om alles weer in kaart te brengen. Hoeveel komkommers liggen er in winkel A en in hoeveel in winkel B?
0: Ja, het zijn honderden winkels en die zijn allemaal, worden allemaal gestuurd aan de hand van die data. Dus dat, voordat dat weer op orde is, dat duurt gewoon een hele tijd.
1: Nou ja, en dan nog de hamvraag. Bij wie komt dit bonnetje uiteindelijk?
0: Ja, bij Ahold zelf toch wel, denk ik.
1: Ja, maar gaat hij dat niet doorberekenen aan ons allemaal?
0: Ja, dat kijk, dat vind ik heel lastig te zeggen. Maar
2: kan niet zomaar natuurlijk.
0: Nee, maar de supermarktprijzen zijn al hoog gestegen. En ook daarvoor geldt, als je zomaar je prijzen omhoog gooit om dit op te lossen, dan loopt de klant ook naar de concurrent. Ja, dan ga je ook je koffie halen bij een andere supermarkt. Dus nee, ik denk niet dat ze dat zo snel doorrekenen.
1: Kunnen niet doorrekenen.
0: Nee.
1: Dankjewel, Orla McDonald. En het stuk van jouw hand is binnenkort te lezen op de site van het FD. Ja. En ik denk morgen in de krant, toch?
0: Zeker.
1: Top.
3: BNR Nieuwsradio.
2: Dadelijk arriveert Volodymyr Zelensky in Londen. De president van Oekraïne gaat op bezoek bij de Britse premier Andy Burnham. Die heeft zich namelijk opgeworpen als bruggenbouwer tussen Zelensky en Donald Trump. En die relatie tussen Zelensky en Trump is natuurlijk weer in zwaar weer beland door allerlei ontwikkelingen die we eens eventjes nader gaan beschouwen met Europa-verslaggever en Oekraïne-watcher Geert-Jan aan. Geert-Jan, het wordt niet makkelijk voor Burnham om Trump en Zelensky weer met elkaar in verbinding te krijgen zoals hij wil.
4: Nee, we hebben toch sterk de indruk dat Trump op op ramkoers is met Oekraïne. Hij sloot dit weekend een dieseldeal met Rusland, zei zonder te communiceren dat er een energiebestand zou zijn.

0: zijn. Terwijl Rusland vrolijk doorgaat met het bombarderen van Oekraïne. En nu lijkt er ook nog een probleem te zijn met de inlichtingen, meldt Oekraïne. En dat maakt de Oekraïners kwaad in het land zelf. Zeker omdat er vannacht weer doden zijn gevallen.
1: Precies. En 600.000 mensen zitten zonder stroom. Het gaat met name om aanvallen met ballistische raketten. Die komen dus razendsnel aan in Kiev en omgeving.
0: Ja.
1: Wat is er nu aan de hand met bijvoorbeeld Starlink, inlichtingen die ze niet zouden krijgen? Wat weet jij?
0: Nou, als je het ten eerste hebt over die ballistische raketten, daar zijn er vannacht 4 van onderschept van de 39.
1: Uh-huh.
0: En veel mensen in Kiev geven aan, het luchtalarm is niet eens afgegaan. Dus die raketten zijn ingeslagen voordat het luchtalarm afging. En ik zeg je erbij, Niels, ik ben veel in de Oekraïne geweest. Oekraïne heeft samen met Israël de meest geavanceerde luchtalarmsystemen van de wereld. Maar dan moet je wel de informatie hebben. En het lijkt er dus op dat die informatie niet is geleverd, waardoor die luchtalarmen niet af zijn gegaan.
1: Ja, dat is wat Oekraïne zegt, hè? Wij krijgen bepaalde intel niet meer. Daardoor zien we ze niet aankomen. Ja. Maar dat wordt door Trump is het eerder deze week ontkend, toch?
0: Klopt. En het nieuws van vandaag is dat Mark Rutte, NAVO-secretaris-generaal, ook zegt dat hij nog niet weet wat aan dit verhaal dan klopt van Oekraïne en van Zelensky en van de presidentieel adviseur van Zelensky. Daar komen we zo even over te spreken, want dan pak ik Starlink erbij, Niels.
1: Mm-hmm.
0: En ook de Europese Commissie is om een reactie gevraagd en zegt: wij hebben geen indicatie dat die inlichtingen zijn stopgezet. Maar ze zeggen niet dat ze een indicatie hebben dat die inlichtingen er nog wel zijn.
1: Precies, dus ze houden zich eigenlijk een beetje op de vlakte, zodanig dat wij nog niet precies weten hoe de vork in het steel zit.
0: Ja.
1: En dan Starlink, dat is een satellietsysteem van Elon Musk.
0: Ja.
1: SpaceX.
0: Waar Oekraïne voor betaalt. Polen en Europese partners. Dus die zorgen ervoor dat Oekraïne er gebruik van kan maken. Want
1: maar op welke manier maken zij er gebruik van?
0: Op allerlei manieren. Eigenlijk voor de digitale voorziening van Oekraïne, voor burgers, maar zeker ook voor militairen. Bijvoorbeeld offensief ook, om aanvallen uit te voeren. Ja, en dat is nu een probleem, want dat denken we althans. Want een presidentieel adviseur van Zelensky met de bijnaam Flash, zo is hij bekend, die heeft dus vandaag aangegeven: het satellietnetwerk van Starlink is ineens sinds vannacht beperkt, zonder enige waarschuwing. En dat houdt in dat SpaceX een snelheidslimiet zou hebben ingesteld voor bewegende terminals. Dus of je nou met een voertuig bent of je bent een drone, als je harder gaat dan een bepaalde snelheid, dan doe je het niet meer goed. Dus er zouden voorbeelden zijn van drones die zijn opgestegen en uiteindelijk weer neerkwamen. Dat het allemaal niet meer functioneerde. Wat daarvan waar is, dat weten we dus nog niet. Omdat van Amerikaanse zijde wordt er sinds Trump gisteren iets over heeft gezegd gezwegen. Hm. Ook Rutte en de commissie hebben niks over Starlink gezegd. Dit komt dus uit Oekraïnse bron.
1: Ja,
0: er zijn wel steeds meer Oekraïnse media die bronnen hebben die zeggen: ja, dit gaat helemaal niet goed.
1: Maar je kunt je wel afvragen, waarom zou Oekraïne dat zeggen als het helemaal niet waar zou zijn? En er heeft eerder zoiets gespeeld, toch ook?
0: Ja, anderhalf jaar geleden was het einde van de invasie van Oekraïne in Koersk. Dat was het Russische gebied dat Oekraïne in de zomer van 2024 ineens had veroverd. En eigenlijk als een soort bargaining chip in handen had genomen. Zo van: nou, bij eventuele onderhandelingen krijgen wij dan weer een stukje Oekraïne terug en jullie krijgen je stukje Rusland terug. En ineens, een anderhalf jaar geleden, toen Trump al aan de macht was, toen staakte en stokte dat offensief. Want in die week vielen allerlei inlichtingen van de Oekraïne weg. En juist in die week kon Rusland weer Koersk veroveren.
1: Hm.
0: Nou weten we niet zo goed in die anderhalf jaar tijd wat er aan Amerikaanse inlichtingen nog over is richting Oekraïne. We weten dat ze er nog voor een deel zijn. We weten ook dat Frankrijk zegt: wij zijn voor een deel in dat gat gesprongen. En de Britten zijn ook een hele belangrijke partner van de Oekraïne.
1: Aha.
0: Daarom is dat bezoek van, in goed Engels, du moment van Zelensky aan Burnham extra interessant om te volgen. Want gaan ze ook iets zeggen over die inlichtingenvoorziening?
1: Ja. Nog heel even kort, want we hebben nog niet gehad over de dieseldeal, waarvan ik me afvraag, ligt die nog op tafel? Dus dat Rusland daadwerkelijk, in feite gesanctioneerde olie, diesel, toch aan de Verenigde Staten gaat leveren. Daar is veel verzet tegen.
0: Ja.
1: Wat is de status daarvan?
0: Trump heeft volgens mij gezegd dat hij gewoon nog op tafel ligt.
1: Ja.
0: De Russische vicepremier Alexander Novak zegt: we zijn in de afrondende fase, met ook een mechanisme in die deal om westerse sancties te ontwijken. Wat saillant is, want Amerika doet net zo goed mee aan die sancties.
1: Mm-hmm.
0: En je ziet nu allemaal Europese leiders in aanloop naar de top in Brussel deze week zeggen: dit kan echt niet. Giorgia Meloni uit felle kritiek en Rob Jetten heeft ook gezegd: in de prullenbakken mee.
1: Okay.
0: Of Trump daarna luistert, dat is een grote vraag.
1: Geert en Haan, dankjewel.
2: Nina van den Dungen, Niels Heidhuis, BNR. Er is in Hamburg vandaag de strafzaak begonnen rond de sabotage van de Nord Stream, de gaspijpleiding. Dat was al 4 jaar geleden, 2022. Een 50-jarige Oekraïense ex-militair met de naam Serhii K. Die staat daarin terecht als hoofdverdachte. Hij zou leiding hebben gegeven aan een team van mensen die met een gehuurde zeilboot naar de Oostzee zijn gevaren en daar dus die pijpleiding op de bodem hebben opgeblazen. En die leidingen, mind you, die leverden gas aan zo'n 26 miljoen Europese huizen. We praten erover met BNR's Duitsland-correspondent Rob Savelberg, die de hele dag in de rechtbank was. Rob, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag of moin, zoals we hier zeggen in Hamburg.
2: Oké. De hoofdverdachte, die Serhii K., heeft hij ook al zelf gesproken op deze eerste dag?
3: Niet echt. Hij is natuurlijk Oekraïner. Die spreken niet allemaal Duits. Er zijn wel veel Oekraïners hier in Duitsland. Maar hij liet het over aan zijn advocaten. Je zag hem wel zwaaien. Een gespierde man, kaalgeschoren hoofd. Ook wel een mooie man, moet je erbij zeggen. Huh? Echt een leidinggevende in dat leger. Die natuurlijk met een soort James Bond-achtige allure die actie heeft uitgevoerd. Het was natuurlijk wel spectaculair. De energievoorziening voor zoveel mensen in Duitsland, maar ook eigenlijk Nederland. Want Nederland is grote aandeelhouder natuurlijk via GasUnie, ook van Nord Stream. Niet alleen Nederland, Duitse bedrijven, maar ook natuurlijk Gazprom. Ja, en dan spreek je over Gazprom, dan heb je het over Rusland. En Rusland heeft Oekraïne aangevallen. Dus hier zit eigenlijk in de rechtszaal iemand die zijn land verdedigde. Mm-hmm. En,
2: heeft hij bekend?
3: Hij was daar ook trots op. Nee, hij heeft nog afgewacht om daar iets over te zeggen. Hij heeft alleen zijn naam genoemd en gezegd dat hij een burger was van de Sovjet-Unie. Dus in Rusland zelfs geboren, de huidige Rusland, toenmalige Sovjet-Unie. En zijn advocaten die hebben eigenlijk gezegd van jullie hebben eigenlijk de verkeerde. Want hier zou Rusland op de beklaagde bank moeten zitten. Oorlogsmisdaden, ja, die worden natuurlijk veelvoudig ook door het Kremlin en hun soldaten begaan. En Oekraïne verdedigt zich. En zij, wat zij eigenlijk gezegd hebben van dat is in feite dat de verdachte zijn land heeft verdedigd. En dat legitiem zou zijn. En dat je daar ook sabotage voor kunt gebruiken. Dus een oorlogsmisdaad is datgene wat Rusland zou doen. Uh-huh. En niet datgene wat de Oekraïne doet om zichzelf te verdedigen. Namelijk de geldstroom via die Nord Stream pijpleiding stoppen. Want het Westen natuurlijk, Duitsland, maar ook al die andere landen die aan Nord Stream waren aangesloten. Uh-huh. Die hebben natuurlijk ook de oorlogskas van Poetin gefinancierd.
2: Ja, precies. Dus dit is de lijn van de verdediging. Nou, dan staat hij dus terecht voor die mega-sabotage. Het is ook een heel uitgebreid proces. Wat hangt die hoofdverdachte, die Serhii K., boven het hoofd?
3: Ja, het zou een oorlogsmisdaad zijn als je de civiele infrastructuur van een land, in dit geval van Duitsland, aanvalt. Dus de energievoorziening die was voor de helft afkomstig uit qua gas uit Rusland. En dat zou dan tot kou in de winter kunnen leiden. Nou ja, we weten natuurlijk uiteindelijk dat het Poetin zelf was die al voor de aanslag de energie had gestopt door de buizen. Dus er kwam helemaal niks meer doorheen. En het was natuurlijk ook een koude winter met hoge energieprijzen. Hij zal lang in feite, als hij wordt veroordeeld, natuurlijk hier in de gevangenis moeten zitten. En dat is natuurlijk heel bitter. Omdat de eerste persoon die dan wordt aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden dan niet een Rus zou zijn. Een Russische leider of een soldaat of een commandant. Maar een Oekraïner. Natuurlijk is het zo dat via deze pijpleidingen dat daarmee ook de oorlogskas met honderden miljarden euro's is gespekt. En die hebben ze willen doorbreken.
2: Goed, dag 1 was dit van dit megaproces. We gaan hier ongetwijfeld vaker over spreken. Dankjewel voor nu, Rob Savelberg vanuit Hamburg.
1: Nog een groot proces, maar dan wat lokaler. Een nieuwe stap in de strafzaak tegen oud-Jumbo-topman Frits van Eert. Het Hof gaat mee in een aantal extra onderzoekswensen die de advocaat van Eert eerder heeft ingediend in het hoger beroep. Verslaggever Jorik Simonides, jij bent bij het gerechtsgebouw in Zwolle. Is dit een kleine overwinning voor van Eert?
4: Ja, een kleine inderdaad. Maar je zou het wel een overwinning kunnen noemen. Frits van Eert is door de rechtbank op alle verdenkingen veroordeeld. Witwassen, valsheid in geschriften en omkoping. Daar kreeg hij 2 jaar zelf voor. En volgens een advocaat is er allerlei ontlastend bewijsmateriaal niet gebruikt toen. Er zouden zo'n 1000 stukken in het strafdossier missen, zegt hij. Nou ja, het Hof gaat daar dus voor een deel in mee. Ze zeggen vandaag namelijk dat er een deel van die stukken toch aan het dossier moeten worden toegevoegd.
5: In de zaak van E heeft het Hof bevolen dat het Openbaar Ministerie binnen 3 maanden... een aantal stukken aan het dossier moet toevoegen en dat op verzoek van de verdediging een 3-tal getuigen moet worden gehoord. Of een 4e getuige wordt gehoord, heeft het Hof afhankelijk gesteld van nadere informatie. Het Hof heeft daarnaast op eigen initiatief bepaald dat de hoofdverdachte in het onderzoek Hille, autohandelaar E, zal worden gehoord in de zaken van meneer van E en medeverdachte H.
1: Ja, dus niet alles wordt ingewilligd?
4: Nee, het ging om een kleine 20 verzoeken die zijn advocaten hadden ingediend bij een eerste behandeling van dit hoge beroep. Het Hof gaat voornamelijk mee over die stukken die dus zouden ontbreken. Er moeten behoorlijk wat stukken door het Openbaar Ministerie worden aangeleverd, die nu dus nog ontbreken, volgens een advocaat wel moeten worden meegenomen. Die moet het OM dus gaan aanleveren. En je hoorde het Hof net zeggen, dus er moeten ook nog 3 getuigen gehoord worden. Over een 4e gaat het Hof nog een beslissing nemen, maar in ieder geval 3 getuigen dus die de advocaten van Eert mogen horen. Een deel is ook afgewezen dus. Zo wilde zijn advocaat dat het Hof een kijkje zou mogen nemen bij de werkplaats van Eert. Dus dat de raadsheren daar langs mochten gaan om te kijken hoe die werkplaats eruit zag. Dat had te maken met die bekende koelkast. Dat weet je misschien
1: met
4: wel.
1: Met contant geld.
2: Oh ja, met het geld erin.
4: Ja, er lag cash in die koelkast van Frits van Eert. Dat was een belangrijk detail in die rechtszaak. Ja, zijn advocaten zeggen, als je die koelkast nou met eigen ogen ziet en als je even komt kijken in die werkplaats, dan zal je zien dat het helemaal niet zo'n onlogische plek is voor zoveel cash, want het is namelijk goed beveiligd daar. Ja, dat wilden ze dus zelf laten zien aan het Hof. Dat vindt het Hof niet nodig. Ik sprak nog even met persraadsheer Leo Wemus en hij kon mij uitleggen waarom dat dus niet gaat gebeuren.
6: Men acht dat niet noodzakelijk. Er zijn foto's en op basis daarvan, ook ten aanzien van de onderbouwing, heeft het Hof gezegd, wij achten het niet noodzakelijk om dit te doen.
1: Nee, dus even
2: gaan de koelkast bekijken, dat snap ik ook wel weer.
1: Dat gaan ze niet doen. Maar het geeft wel aan, ze sturen dus onder andere aan op een argumentatie van, het was helemaal niet zo gek dat hij zoveel contanten in huis had en dat was ook een prima plek om het te bewaren. Dat is een van de kennelijk te kiezen verdedigingslinies voor Van Eert, ook in dit hoge beroep. Maak ik hieruit op, Jorik? Ja,
4: zover zijn we eigenlijk nog niet. Het was wel, dat was wel een van zijn verdedigingsargumenten in de eerste aanleg bij de rechtbank. Mm. De inhoudelijke behandeling van dit hoge beroep moet nog beginnen. Maar dit gaat eigenlijk over allerlei onderzoekswensen van zijn advocaat in dat hoge beroep. Omdat zij dus zeggen, er zijn allerlei dingen blijven liggen.
1: Ja, en het OM had hier niet zoveel zin in, die hebben zich er tegen verzet.
4: Ja, die waren het hier niet mee eens. Toch krijgen zij nu wel een behoorlijke bak werk. Zij moeten dus al die missende stukken aan het dossier gaan toevoegen. Daar moeten ze mee aan de slag. En ze gaan ook onder andere, dat is dus ook door het Hof opgedragen, ze moeten wat gaan delen over allerlei afluisterapparatuur die in de woning van Eert geplaatst zou zijn. Die opnames zouden dan weer niet in het strafdossier zitten. Ja, dat zorgt voor onduidelijkheid. En daar moet het Hof dus meer duidelijkheid over verschaffen.
1: De inhoudelijke behandeling, dat gaat waarschijnlijk naar volgend jaar. Dankjewel voor deze tussenstand dan. Verslaggever Jorik Simonides vanuit Zwolle.
2: Het kabinet wil begin 2028 van start gaan met het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Oftewel het NADI. En dat is opgericht om allerlei risicovolle baanbrekende technologie een beetje aan te zwengelen met genoeg financiering. Maar een deel van de Tweede Kamer vindt dat het wel wat ambitieuzer en sneller kan. Hoor je straks.
7: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
8: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
10: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
11: Gaat digitalisering de zorg redden?
10: En wie draagt de zwaarste lasten?
11: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
12: Samen slimmer zorgen.
11: Vebego Zorgservice.
13: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
11: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
14: Dit is de administratie van je bedrijf zonder Teamleader AI. En dit met Teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja?
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
14: Teamleader AI maakt van je
17: administratie
14: weer
17: administratie.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
19: Allsafe. Geeft ruimte.
20: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
21: Stel je voor. De voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
23: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
24: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is druk op de weg. 629 kilometer file bij elkaar. En incidenten veroorzaken nog eens extra vertraging. Veel verkeer op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging tussen Vianen en Beest. En nog verder naar het zuiden is de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven dicht. Bij Best West. Dat is na een ongeluk met vrachtwagens. Daar zou je moeten omrijden richting Eindhoven. Dat gaat via Tilburg over de A65 en de A58. Gaat nog tot 9 uur vanavond duren, die afsluiting van de A2. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam een half uur. Vertraging door 18 kilometer file tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. In het noorden van het land een ongeluk op de A7 vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Vanaf knooppunt Heerenveen 7 kilometer file en 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook van A27 is dicht vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout. Daar staat een kapotte vrachtauto. 7 kilometer file daar in een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles onder andere op de A9. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein bij 47.2. En ook controle op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Geertruidenberg bij 18.4.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
26: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het WK baanwielrennen in Shanghai is Nederland 2 gouden medailles rijker. Lorena Wiebers werd voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel Scratch. Bij de mannen waren Harry Lafrijzen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg bij de teamsprint de snelste. Ze versloegen in de finale Australië. Een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht moet 5 jaar de cel in. Hij mag daarna nog eens 5 jaar niet rijden. Het kind zat in een wandelwagen toen hij met hoge snelheid werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. De moeder die de buggy duwde raakte zwaar gewond. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Hij moet een boete betalen. Schuiling werd betrapt door een vrachtwagenchauffeur, maar zijn advocaten zeggen dat hij over zijn buik wreef omdat hij daar pijn had. Maar de chauffeur weet het zeker en het gerechtshof gelooft hem. Aan de staking in het streekvervoer doen volgens vakbond CNV duizenden mensen mee. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. De vakbonden zeggen dat de werkgevers zich nog niet hebben laten horen. Blijft dat zo, dan komen er meer acties. Plan is om tot kerst elke week een dag te staken. En de kans is groot dat er over 2 jaar een fokverbod voor dolfijnen komt. Het kabinet wil van het houden van de dieren in gevangenschap af, net als veel dierenrechtenorganisaties. Doordat het fokverbod niet direct ingaat, kan het dolfinarium in Harderwijk nog even open blijven. Maar het moet wel bekijken hoe het daarna verder moet. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog een tijdje en het is een graad of 17. Vanavond koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Ja, dat Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, dat is eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden officieel opgericht. Hè?
1: Vorige maand.
0: September. En volgens de VVD gaat het nu al niet snel genoeg met het vullen en het starten van dat fonds. Daar gaan we zo meteen over spreken. En we hebben een bijzonder interview met een ooggetuige eigenlijk over de situatie in Gaza op dit moment.
2: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
3: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
2: Obli. Meer rust, meer rendement.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
5: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
6: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
27: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
28: Jochem Visser.
29: Morgen trap ik de uitzending af met het Boardroom Panel over de knalgroei en groeipijn bij ASML. Daarna spreek ik met Alain Leloup van de investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund. Ik vraag hem hoe we Nederlanders nou eindelijk eens laten investeren in innovatieve start-ups. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken Doen.
30: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
31: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
1: Het is 6:05. Van harte welkom bij de Avondspits. De oorlog in Gaza die blijft maar voortduren. En de situatie wordt met de dag ook slechter. Dat zag de Nederlander Guido Versloot de afgelopen weken ook met eigen ogen. Want hij is daar geweest als een van de weinige internationale hulpverleners die toegang kreeg. Hij is zo meteen bij ons te gast, maar we gaan eerst praten over iets heel anders.
0: Het kabinet moet tempo maken om het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, NADI, van de grond te krijgen. Dat NADI is opgericht om risicovolle, baanbrekende technologische innovaties te financieren. Minister Herbert van Economische Zaken mikt op de eerste helft van 2028... omdat NADI ook echt up and running te hebben. Maar dat moet sneller, vindt VVD-Kamerlid Claire Martens. Vanavond praat de Kamer met minister Herbert over dat NADI. Claire Martens is nu al bij ons. Hartelijk welkom.
32: Dank u wel.
0: Ja, we kunnen het er eigenlijk niet mee eens zijn, hè, als iemand zegt, jongens, het moet sneller.
7: Ja, het moet altijd sneller. Ja, vooral als het gaat over onze economie. Dus dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Maar het is ook wel een hele belangrijke reden waarom dit sneller moet. We hebben heel goed nieuws. Laten we daarmee beginnen. Onze economie groeit. Het IMF heeft ook bekendgemaakt dat we er beter voor staan dan we hadden gedacht. 1,5%. Maar dat is natuurlijk het minimale wat we nodig hebben om onze welvaart eigenlijk op gang te houden. Mm-hmm. Daarvoor zullen we innovatieve economieën moeten blijven zorgen dat ze de ruimte krijgen om te groeien. Ja, en het NADI is daar dus een van de allerbelangrijkste agentschappen voor die we nu gaan opzetten.
0: Ja, alleen het is vorige maand pas officieel gelanceerd rondom Prinsjesdag. En nu zegt u al, het gaat niet snel genoeg. Ja, dat is wel heel kort erop.
7: Ja, ik ben vaak zowel niet ambitieus genoeg, maar nu ben ik weer te ambitieus. Dus ik neem die handschoen. Ik doe die handschoen met liefde aan. Nee, de reden is heel makkelijk. Er is nu heel veel geld vrijgemaakt om te beginnen met een zogenaamde eerste pilot. De reden waarom het wat langer duurt is omdat we dit in een wet willen verankeren om te zorgen dat het op afstand staat van de politiek. Dus dat niemand hier kan denken, hey, die begroting die wil ik voor wat anders gebruiken. En zo'n wet zorgvuldig maken duurt gewoon wat langer. Mm-hmm. En daarom zeg ik, hou een aantal van die pilots naar voren en ga kijken of je al eerder kunt beginnen met een groter budget.
0: En wat levert dat dan op?
7: Nou, als het goed is, nu nog niets. En dat is denk ik ook wel heel erg belangrijk om te zeggen. Het NADI wordt in het leven geroepen ook om fouten te maken. De NADI-variant, namelijk in Amerika, heeft hele grote innovaties van de grond gekregen. Maar ook, denk aan bijvoorbeeld Bluetooth en dergelijke. Daarvoor zul je eerst fouten moeten maken. En hopelijk op de lange termijn gaan zij bijdragen aan het groeien van onze economie.
0: Ja, fouten maken, dat wil zeggen dat NADI pikt er door een aantal wijze mensen bedrijven uit die kansrijk lijken, die financiering nodig hebben, maar aangenomen wordt dat bij wijze van spreken 9 van de 10
7: het misschien
0: niet halen, falen.
7: Ja, nou, het is eigenlijk nog wat ingewikkelder om het leuk te maken. Dat is meer wat de investeringsinstelling uiteindelijk ook zou kunnen gaan doen. Het NADI gaat ook bijvoorbeeld met een wetenschapper aan de slag met een groep mensen die hebben bedacht of het nou gaat over het zeven van PFAS uit het water of nieuwe technologieën die we onderbrengen in drones bijvoorbeeld. Zij gaan zonder dat wij hen de opdracht geven wat ze moeten doen, nadenken waar de samenleving nu behoefte aan heeft. En daar gaan zij diepgravende, hele mooie projecten opzetten. En sommige falen. En dat is goed. En dat vinden wij heel erg lastig in de politiek, want daar willen wij graag namelijk gelijk zeggen, nou, dan moeten ze stoppen, dan moeten ze mee ophouden. Maar in deze moeten ze zo ver van ons af worden neergezet, waar die wet dus eigenlijk nu voor nodig is, dat ze die fouten mogen maken en daarvan mogen leren. En ja, dat zijn wij niet helemaal meer gewend.
0: Hoe waarborg je nou dat het NADI zelf wel functioneert? Want als al die investeringen mogen mislukken, dan klinkt ook als weggegooid geld mogelijk.
7: Ja, nou, volgens mij moet ook niet alles mislukken, dat zou natuurlijk ook nooit het doel moeten zijn. Maar mogen leren van je fouten en zorgen dat het volgende project beter loopt, dat zit er bij ons in Nederland helemaal niet meer in. Het falen überhaupt. Ik ben het wel eens, het is natuurlijk wel belastinggeld en we willen ook wel zaken zien. Op dit moment wordt het geld echt uitgegeven, dus het wordt op de begroting gezet als dat mag worden uitgegeven aan die projecten. En wat mij betreft wordt op een gegeven moment ook een gedeelte namelijk revolverend, om te zorgen dat die bedrijven geld gaan verdienen en we dat weer zouden kunnen inzetten voor nieuwe projecten.
0: Dus dan moeten die bedrijven het afdragen aan dat fonds, deels.
7: Dan moeten bedrijven, wanneer ze winst maken, inderdaad, dat weer gaan terugbetalen. Ja.
0: Vanavond het debat, daar gaat u dit voorstellen en aanhangig maken?
7: Ja, ik maak mij, waar ik me nog wel zorgen over maak, waar we in Nederland überhaupt niet zo goed in zijn, in die doorgroeifase van die start-ups naar die scale-ups. En in dit geval ook. Dus als het goed is, gaat het NADI straks naar hele jonge bedrijven afleveren. Maar hoe zorgen we ervoor dat zij dan niet zijn overgeleverd aan die markt om geld op te halen waar we in Nederland al niet zo goed in zijn? Dus wat mij betreft,
0: moet je een ander fonds voorkomen?
7: Nou, liever niet. Ik hoop A, dat we gaan zorgen dat überhaupt al die groeibedrijven makkelijker geld gaan ophalen. En B, het zou zo zonde zijn als het daarna allemaal stopt. Dus de minister gaat wat mij betreft net wat verder kijken dan we nu doen.
0: Claire Martens, Tweede Kamerlid voor de VVD. Hartelijk dank vanavond dus dat debatje.
1: Het is 12 minuten over 4:30. We gaan naar Robert Vriesen van de ANWB. Robert, is druk, hè, al?
8: Ja, om thuis te komen moet je echt wel wat moeite doen. Of in ieder geval geduld hebben. Want er staat 676 kilometer file in het land. Daar waar we nu zo ongeveer rond de 500 zitten. Op een gemiddelde woensdagmiddag / avondspits. Drukte dus op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Is de weg zelfs helemaal dicht bij Best West. Daar is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Richting Eindhoven rijden om via Tilburg over de A65 en de A58. Gaat nog wel even duren. Rijkswaterstaat heeft geprognosticeerd tot 9 uur vanavond. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam een half uur vertraging. 17 kilometer file tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A7 vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. 7 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. De A22 is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen richting Beverwijk. Daardoor viel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid 6 kilometer en 20 minuten vertraging. En de rechterrijstrook van de A27 is dicht vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout. Ook daar staat een kapotte vrachtauto op. Half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Blijswijk bij 17.0. En op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid. Controle bij 13.5.
9: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
10: Ik kan natuurlijk niet zeggen welke vrachtwagens echt extra kroppen sla en andere groenten en zo de stad in aan het vervoeren zijn.
11: De cijfers als zich zijn natuurlijk helemaal prima, maar de markt die rekende toch op wat meer.
12: Bumble.
1: Gaan we naar de oorlog in Gaza, want die blijft maar voortduren. En in de afgelopen 3 jaar is de situatie ook wel ernstig verslechterd sinds het begin van de Israëlische aanvallen daar. Dat zag de Nederlandse fysiotherapeut Guido Versloot de voorbije weken met eigen ogen. Hij is net terug, dus hij is daar geweest als een van de weinige internationale hulpverleners die toegang krijgt tot dat gebied. Hij is nu hier. Guido, fijn dat je er bent. Wat heb je daar precies gedaan? Want je bent fysiotherapeut. Wat kun je daar doen in een paar weken als je daar bent?
13: Het belangrijkste wat je daar kan doen is de mensen proberen zoveel mogelijk te helpen. Ik heb in twee verschillende revalidatiecentra gewerkt. Voor met name oorlogsslachtoffers. Mensen die hun benen kwijt zijn geraakt. Of mensen die een dwarslesie of hersentrauma hebben opgelopen. Tijdens de oorlog, door de oorlog. En een ander belangrijk punt is ook de lokale collega's daar ondersteunen. Die zitten al 3 jaar met de minimale middelen dat ze werken. Thuis krijgen ze weinig te eten, weinig slaap. Dus die zijn helemaal moe.
1: Opgebrand.
13: Ja. Dus om die ook te ondersteunen. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van mijn werk.
1: Ja, kan ik me voorstellen dat je een directe steun bent ook voor de mensen die elke dag mensen moeten verzorgen daar. Jij bent daar eigenlijk via een Noorse organisatie, hè? Dus niet vanuit het Nederlandse Rode Kruis.
13: Nee, klopt. Vorige keer dat ik ben geweest, ongeveer 2,5 jaar geleden, was ik wel via het Nederlandse Rode Kruis. Mm-hmm. Maar inmiddels, ja, er zijn andere organisaties die daar ook naar binnen gaan. Ben ik via in het Noorse Noorwerk terechtgekomen.
1: Ja, ja, dus dat is ook wel fascinerend. Want je bent er dus 2,5 jaar geleden geweest. En dan nu ga je dan via een Noorse organisatie. Hoe lastig is het ook nog als hulpverlener om daar überhaupt binnen te kunnen komen?
13: Het is heel lastig. Niet alle organisaties mogen meer naar binnen. Het plan was om in afgelopen januari al te gaan met een andere organisatie. Die is op het laatste moment verboden om Israël in te gaan. Mm-hmm. Dus toen kon ik weer naar huis. En uiteindelijk kon het dus wel via bepaalde organisaties die nog wel kunnen. Waaronder deze Noorse organisatie.
1: En dat is overgeleverd aan de grillen van Israël. Die zeggen, ja, jullie mogen niet meer. Om wat voor reden dan ook.
13: Ja, daar zullen ze wel hun redenen voor hebben. Maar welke reden dat is, dat geen idee.
1: Ja, en of dat een goede reden is, dat laten we ook maar even in het midden.
13: Wordt ook niet verteld welke reden. Het is gewoon klaar. Ja, jij mag wel, jij mag niet. En je kan gissen naar de reden.
1: Ja, dus dat is super onzeker. Je zegt al, 2,5 jaar geleden was ik er. Nu weer. Welke verschillen tussen toen en nu heb jij gezien?
13: Het allergrootste verschil, 2,5 jaar geleden, was echt begin van de oorlog. Dus was iedereen van, nou, het is nu heel erg. Er wordt flink gebombardeerd. Het is veel gewonden. Maar dit is tijdelijk. We slaan ons hier wel doorheen. En dan gaan we weer opbouwen.
1: Ja.
13: Ja, dat gevoel is nu helemaal weg. Mensen zijn, wat ik net al zei, mensen zijn moe. Mensen zijn totaal helemaal op. En hoop is ook eigenlijk weg. Want wat gaat er gebeuren? Ze zien geen verandering meer, geen verbeteringen komen.
1: Nee. En als je naar de omstandigheden kijkt waar mensen onder leven, is dat hetzelfde gebleven? Of is dat ook veel slechter geworden?
13: Ja, toen ik 2,5 jaar geleden daar was, toen werkte ik in Rafah. Nou, die stad is op dit moment gewoon helemaal weg.
1: Plat gebombardeerd.
13: Zelfs de puinhopen die zijn al keurig weggeveegd. Het is gewoon niet meer herkend dat daar ooit een stad heeft gestaan. Dus die mensen die toen daar woonden, die wonen nu allemaal in tenten. Ik heb zelf nu in Gazastad gewerkt. De helft van de gebouwen staat er niet meer. De andere helft die er nog wel staat, die staan of scheef, er zitten geen ramen meer in, hebben brandschade. zijn half ingestort. En toch wonen mensen wonen daar nog. Want het, ja, het is beter om in een half kapot huis te wonen dan in een tent. Zelfgemaakte tent. Want dat vergeten we ook vaak. Het zijn geen tenten waar mensen in wonen. Het zijn zeilen met wat hout en dan houd je touwtje aan elkaar vastgeknoopt.
1: Ja. Ja, dat is echt extreem schrijnend, extreem zwaar om onder die omstandigheden natuurlijk ook te leven. Qua zorg, jij werkte dan in 2 revalidatieklinieken. Zijn er medicijnen, zijn er hulpmiddelen die nodig zijn om mensen te kunnen behandelen?
13: Heel kort, nee. Er is eigenlijk helemaal niets. Het revalidatiecentrum waar ik werk, die hebben nog voor wat mensen protheses die ze kunnen maken. Het zijn materialen die ze nog van voor de oorlog hebben. Want sinds de oorlog komt er gewoon helemaal niets meer binnen. Dus mensen die een prothese nodig hebben, die moeten heel veel geluk hebben, willen ze een prothese kunnen krijgen. Tjoh. Zelfs krukken. Eigenlijk op de basis gewoon goedkope materialen die heel makkelijk te vinden zijn. Die zijn er dus niet.
14: Nee. Die worden niet toegelaten?
13: Die worden niet toegelaten.
14: Met welke reden eigenlijk?
13: Daar komt weer hetzelfde als waarom mogen sommige organisaties wel naar binnen, andere organisaties niet. Geen idee. Wat vaak wordt gebruikt, lijkt. Ja, het kan als een wapen gebruikt worden.
14: Een prothese?
13: Een prothese. Onderdelen van een prothese.
1: Krukken.
13: Of krukken. Hmm. Dus ja, en dat is het schrijnende van het werk daar.
1: Ja.
13: Er is tekort aan alles. Mensen kunnen niet lopen zonder die krukken. En je weet eigenlijk dat een paar kilometer verderop, aan de andere kant van de grens, ladingen vol staan te wachten om die grens over te gaan. Mm-hmm. Het enige, het mag er dus niet in.
1: Maar hoe komt dat op jou als hulpverlener over? Want we hebben het hier internationaal over aanwijzingen voor genocide. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Israël daar bewust mensen, gewoon een populatie aan het uitmoorden is. Jij bent daar, jij ziet wat daar binnenkomt en vooral wat niet. Hoe kijk jij daarnaar?
13: Ja, het is heel lastig. Wat ik zie daar de mensen en wat voor een label eraan gehangen wordt van wat juridisch correct is, of mag het genocide genoemd worden, of is het gewoon oorlog, of is het terecht wat Israël doet of zo. Dat doet er helemaal niet toe daar. En dat zeggen de mensen zelf ook. Het moet gewoon stoppen. Er moeten gewoon hulpgoederen naar binnen komen. De mensen moeten geholpen worden. De Gaza moet weer opgebouwd worden.
1: Ja.
13: En wat voor een label eraan gegeven wordt, ja, daar moeten we gewoon eigenlijk niet mee bezig zijn.
1: Nee, maar ja, er is op dit moment 1 partij, Israël, die bepaalt wat er binnenkomt.
13: Ja.
1: En uiteindelijk, ja, als je die niet omkrijgt, hè, met internationale druk of wat dan ook, dan is er dus voorlopig helemaal geen hoop voor de Palestijnen.
13: Nee, en dat beseffen ze heel goed zelf. Dat er gewoon, ja, er is op dat moment in Gaza, er is gewoon dit gewoon geen hoop.
1: Nee.
14: Wie kan die hoop brengen? Ik bedoel, van Israël komt dat niet, maar is er voldoende druk op Israël wat dat betreft?
13: Ja, dan gaan we dus in de politiek kijken. daar ben ik niet mee bezig, dat zie ik zelf ook niet. Ik ga ervan uit dat de politiek best wel wat druk ligt. Ik begrijp ook dat ze dat natuurlijk niet aan de grote klok gaan hangen, dat wij het allemaal weten van wat er precies gaat gebeuren. En,
14: maar op de grond?
13: Op de grond.
14: Bewerkstelligt het weinig?
13: Bewerkstelligt het weinig. Het enige is wat je ziet, dat er dus wel relatief genoeg eten op dit moment.
1: Mm. Ja, Oké, dus dat is wel, want we hebben het tijden geleden ook gezien, die hele zware hongersnood.
13: Ja, dus er is op dit moment, denk ik ook door de grote druk van buiten, is er dus voedsel, kan er naar binnen.
1: Ja.
13: Maar dat is dan ook het enige. Schoon drinkwater
1: is er niet.
13: Is er niet.
1: Nee.
13: Een klein voorbeeld. Wij hebben daar nog water om ons te kunnen douchen waar wij waren. Maar het wordt wel rechtstreeks uit de grond gepompt. Het is gewoon zout water. En dan hebben we nog water.
1: Ja.
13: Het drinkwater wordt met vrachtwagens wordt het aangevoerd.
1: Ja.
13: Dagelijks staan de lange rij met mensen met kleine jerrycans om dan maar weer voor een hele gezin een paar liter water te hebben, zodat ze wat kunnen drinken, wat kunnen koken.
1: Ja.
13: Dus ja, het is verbeterd qua voedsel. Er is meer voedsel aanwezig, maar medicijnen, water, diesel, heel simpel, de elektriciteit. De ziekenhuizen waar ik heb gewerkt, die werken maar half dagen. Want daarna moeten ze de diesel besparen voor de generators.
1: Ja.
13: En dan gaat het licht gewoon letterlijk uit.
1: Ja, ja, het is voor ons echt onvoorstelbaar. Jij zit er dan een aantal weken middenin. Ik kan me ook voorstellen dat het ook als hulpverlener heel veel met je doet. Maar daar ben je ook op getraind. Je zegt, ik ben er al een keer geweest. Ga je nog een keer terug, mocht je die mogelijkheid krijgen of hebben?
13: Absoluut. Als ze mij vragen om morgen terug te gaan, dan ga ik.
1: En nu had je echt maar voor 3 weken, krijg je maar een permissie, krijg je maar een vergunning? Want je bent 3 weken
13: nee,
1: geweest.
13: Het is de organisatie waar ik nu mee ga, dat zijn allemaal mensen die daarnaast nog een vaste baan hebben, die dus maximaal in Noorwegen krijg je maximaal 3 weken vrij om dit werk te kunnen doen.
1: Oh ja.
13: Dus daarom gaan ze altijd standaard missies van 3 weken.
1: En dan wissel je elkaar af. Maar jij dan, zegt, als ik morgen terug mag, ga ik meteen weer.
13: Absoluut.
1: Prachtig. Veel dank voor jouw indringende verhaal. Heel veel succes. En wellicht dat we jou over een tijd weer spreken, dat je er toch nog een keer naartoe kan. Guido Versloot is dit fysiotherapeut die dus in Gaza is geweest.
15: Tech Update.
14: Moeten er maatregelen worden genomen om AI veiliger te maken, waarschuwt de topman van Google DeepMind. Daarom is tech-redacteur Rozanne Peters hier, tenminste om dat verder naartoe te lichten natuurlijk, Rozanne. Waar komen zijn opmerkingen vandaan? Wat zegt hij precies?
16: Ja, hij heeft dus aangegeven dat hij eigenlijk zegt, binnen 1 tot 2 jaar... Dan kunnen eigenlijk pas echt grote incidenten veroorzaakt worden als overheden en bedrijven geen maatregelen nemen. Dus eigenlijk zegt hij van, we schrikken nu al best wel vaak van de dingen die kunnen gebeuren omdat die technologie zo krachtig wordt. Maar hij zegt, over 1 of 2 jaar, dan is die technologie pas krachtig. En dan zijn de incidenten dus ook nog veel groter. En dit gaat dus om Demis Hassabis. Hij is dus de topman bij het onderzoeksinstituut van Google. En waarschuwt dus nu eigenlijk opnieuw, nadat er dus al verschillende topmannen zijn geweest die ook waarschuwen.
14: Ja, en wat er is dus nog tijd om het allerergste te voorkomen. Wat stelt hij voor?
16: Er wordt natuurlijk wel vaker geopperd dat er meer wet en regelgeving moet komen. En hij zegt dus, er zou misschien gewoon een soort wereldwijde standaard moeten zijn. Maar goed, als er dan zo'n standaard komt, dan is flexibiliteit en nuance ook heel erg belangrijk. Want het blijft natuurlijk een topman van een groot big tech bedrijf. Hè, dus hij zegt ook, we willen natuurlijk niet dat innovatie geremd wordt, want dat kan niet. En ook bij Microsoft, dat ze maandag nog in de tech-update vertelt, dat die CEO daar ook zegt van, we willen regels. We willen eigenlijk gewoon een ingebouwde noodrem. Dat we wel gewoon lekker kunnen experimenteren. Dat we dingen kunnen blijven doen. Maar dat dan ingrijpen wel altijd mogelijk blijft. En dat is natuurlijk een goed punt.
14: Ingrijpen door hen zelf?
16: Dat je altijd, dus als je gewoon aan het experimenteren bent met die AI-agents, dat je wel altijd kan zeggen, jij wordt nu uitgeschakeld.
14: Ja,
16: we gaan even terug naar de onderzoekstafel en even kijken van, waarom gaat dit nou mis?
14: Ja, in dat kader, Nvidia heeft toegezegd miljoenen te gaan investeren in AI-veiligheid.
1: Miljoenen maar?
16: Klopt. Ja,
1: dat is niet zoveel.
16: Ik denk in dit geval dat je wel blij kan zijn dat, behalve dat we allemaal roepen dat er iets moet gebeuren, dat er dan ook wel middelen beschikbaar gesteld worden. Want het gaat hier dus om $250 miljoen in de vorm van eigenlijk producten en diensten van Nvidia. Dat gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Want dat is eigenlijk het land wat een beetje het leidende land probeert te zijn op het gebied van AI-beveiliging. Die investering die komt dus uitgesmeerd over 5 jaar. En dan kan het Verenigd Koninkrijk dus onderzoek gaan doen naar de veiligheid van dit soort krachtige AI-agents, door ze dus ook goed te kunnen draaien. Want dan heb je ook de producten en de diensten nodig.
1: Klinkt mooi, maar koopt Nvidia het dan niet gewoon af, dit hele veiligheidsverhaal? Hier hebben jullie $250 miljoen, Groot-Brittannië.
16: Ja.
1: Zet hem op.
16: Ze doen het natuurlijk niet zonder belangen. Dat is absoluut waar. Maar goed, de hoop is vooral dat deze Britse onderzoekers dus uiteindelijk wel kunnen bijdragen aan veiligere technologie en ook echt wel concrete oplossingen voor de toekomst en voor de wetenschap, waar wel gewoon natuurlijk de hele wereld van kan profiteren. En dan kan Nvidia natuurlijk profiteren van die producten die ontzettend handig zijn om deze agents op te draaien.
1: Goh, ja, precies. En dat is het belang.
14: Zo werkt ontwikkelingshulp altijd, hè?
1: Dat is waar.
14: Dankjewel, Rozanne Peters.
17: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: De hack bij Ahold heeft toch wel blootgelegd hoe kwetsbaar de Nederlandse voedselketen is. Het kabinet wil dat soort situaties toch wel graag voorkomen in de toekomst. Gaan ze toch een heel actieplan voor maken? Je hoort het zo meteen.
18: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
19: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
20: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol.
2: De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
4: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
3: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op TravelEssence.nl.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
21: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
22: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
23: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
23: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
25: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
26: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
26: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
32: In de BNR-app.
1: We moeten volgens mij naar de
14: beurs. Is het zo laat? Ja. Headlines. EU spreekt met China over verlichting van sancties voor ASML-toeleverancier. De Portugese luchtvaartmaatschappij TAP komt deels in handen van Lufthansa. En Frans KLM heeft het nakijken. En Netflix schrapt 1000 banen in de grootste ontslagronde sinds 2022. Ja, ik kijk er eigenlijk ook nooit meer naar.
1: Nee, dat is geloof ik.
14: Ja, dan moeten die mensen weg, helaas. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app. Niet lachen om ontslagen.
1: Zeker niet. En dan gaan we nu naar de ANWB. Robert Vries, hoe druk is het?
8: Nou, dat klopt inderdaad. 733 kilometer file staat er, waar er normaal kleine 600 staat. Dus het is behoorlijk druk, met name in de Randstad en ook in het zuiden van het land. Incidenten veroorzaken veel vertraging. Er stond eerder al een pechgeval op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Nu altijd nog 18 kilometer file tussen Hoevelaken en Stroe met een half uur vertraging. Dat half uur vertraging, daar moet je ook rekening mee houden als je over de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven rijdt. Tot aan knooppunt Vught, 9 kilometer file. Verderop is de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven dicht bij Best West na een ongeluk met vrachtwagens. Politie doet onderzoek naar de toedracht. Dat gaat allemaal nog wel even duren, tot 9 uur vanavond, voorspelt Rijkswaterstaat. Dus tot die tijd omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. In het noorden van het land de kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A7... vanuit de Afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. 40 minuten vertraging daar. En ook een kapotte vrachtauto op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout. 6 kilometer file en 40 minuten vertraging daar, doordat de rechterrijstrook dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A12 Utrecht-Den Haag bij Blijswijk bij 17.0. En er wordt ook op snelheid gecontroleerd op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Dat is bij Best bij kilometerpaal 16.7.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig haast maakt met het afwikkelen van de toeslagenaffaire. Het CDA ziet te weinig concrete stappen om gedupeerde ouders te helpen. Ook andere partijen willen dat staatssecretaris Palmer beter duidelijk maakt hoe alles verloopt. Ze komt binnenkort met een update, beloofde ze de Kamer. 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Toen de moeder met het jongetje bij een zebrapad overstak, werden ze in volle vaart geraakt door de man die dronken achter het stuur zat en te hard reed. De moeder raakte zwaar gewond. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-minister en PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een wijkagente van Marokkaanse komaf had aangifte van smaad en laster tegen haar gedaan. Faber had de agenten niet neutraal genoemd en haar volledige naam gebruikt in een debat. Maar daar zag het OM geen reden voor een onderzoek in. Op het WK baanwielrennen in Shanghai is Nederland 2 gouden medailles rijker. Lorena Wiebes werd voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. En bij de mannen waren Harry Lafrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg bij de teamsprint de snelste. Ze versloegen in de finale Australië. En NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in een Europese Veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Dit gaat absoluut werken, zei Rutte. In de Veiligheidsraad zouden EU-leiders moeten komen en vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en het is een graad of 17. Na zonsondergang koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht. 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Kijken we nog even naar de beurs in Amsterdam. De AEX op dit moment 0,8% in de plus op 1138 punten. Grootste stijger op dit moment ASML met een plus van 2,3%. En CVC Capital staat onderaan, min 1,2% eraf. En de Dow Jones op dit moment heel licht in het rood.
14: Weet je dat ik gisteren aan het eind van de uitzending de speld even aanhaalde?
1: Ja.
14: Dat ze zeiden, overheid dubbele punt, Albert Heijn moet voor 8 dagen eten in huis halen.
1: Ja.
14: Nou, dat wordt nu echt beleid.
1: Wat?
14: Nou, niet per se die 8 dagen,
1: eten in
14: maar wel dat er strategische voorraden moeten komen bij supermarkten. Straks meer.
1: Mooi.
9: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: 1 partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
13: Nee.
15: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
13: Nee, weet ik niet, sorry.
12: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
29: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
30: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
31: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
32: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
0: In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
1: Goedemiddag, fijn dat je luistert naar de Avondspits van woensdag 14 oktober. Het belangrijkste nieuws van dit moment. Het satellietnetwerk Starlink dat lijkt deels plat te liggen in Oekraïne. En dat heeft directe gevolgen voor de situatie aan het front. Straks een update van onze correspondent Chris Colijn. En de gasprijs in Nederland die staat op recordniveau. Nou, dat is altijd prettig, hè? Net als de herfst aanbreekt en we zo langzamerhand de verwarming allemaal weer een beetje aanslingeren. Dat je dan nu een recordprijs hebt in de gasprijs. Wat kun je doen als consument? Wat zijn de vooruitzichten? Dat hoor je allemaal zo meteen.
14: Nou, je had hem eigenlijk een half jaar geleden
1: aanslingeren. Dat je dan nu een recordprijs hebt in de gasprijs. Wat kun je doen als consument?

0: Daar komt denk ik een hoop bij kijken. We gaan erover praten met politiek verslaggever Sophia van Lil. Sophia, heeft de IT-storing bij Albert Heijn de ogen van de staatssecretaris geopend?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, is Erkens er wel al een lange tijd mee bezig. Want we weten, er is een hoop aan de hand in onze wereld. Geopolitieke spanningen, technische ontwikkelingen, klimaatverandering, cyberaanvallen. Dus onze voedselzekerheid staat wel degelijk onder druk. En hij is al wel langer aan het nadenken over een plan. Maar die dingen van, ja, de storingen bij Albert Heijn de afgelopen dagen, die hebben natuurlijk wel wat teweeggebracht. Ik vroeg het hem zelf en hij zei net dit.
2: Het geeft aan dat we de voedselketen weerbaarder moeten maken. Het kabinet is daar gelukkig al een tijdje mee bezig. Dus we hebben sinds de zomer de cyberbeveiligingswet geïntroduceerd. Die is vanaf augustus ingegaan. Dat betekent dat bedrijven zoals Albert Heijn en andere grote bedrijven hun cyberweerbaarheid moeten verbeteren. En daarnaast gaan we de komende periode nog een heleboel andere zaken aanpassen. Namelijk een nationale strategie voedselzekerheid en ook het landelijke crisisplan voedselzekerheid. En dat is er eigenlijk op gericht dat we goed voorbereid zijn op noodscenario's, crisis. Denk aan een cyberaanval, grootschalige stroomuitval of andere scenario's.
1: Ja, een heleboel termen dus, maar een beetje vaag. Dus ik vroeg hem, wat betekent dit nou concreet?
2: Nou, twee zaken. Ten eerste moeten wij ervoor zorgen dat alle mogelijke draaiboeken klaar liggen voor wanneer het misgaat, zodat iedereen precies weet wat zij of haar te doen staat, zodat die voedselvoorziening niet in gevaar komt in Nederlandse leveranties. En het tweede is, we gaan de grootste risico's ook proberen weg te nemen. Dus we kijken bijvoorbeeld inderdaad naar de mogelijkheid van strategische voorraden op bepaalde producten, waarvan je weet, als je ze niet meer kan importeren of kan aanleveren, dan komt de voedselvoorziening in gevaar in Nederland.
0: Ja, de supermarkten zijn nu ingericht op een beetje just-in-time. Dus vaak bevoorraden, alles is supervers. Wat voor gisteren geoogst is, ligt vandaag in de winkel, bij wijze van spreken. Nou, in sommige gevallen is dat echt zo. Ze hebben geen strategische voorraden. Niet voor vers producten lijkt me dat sowieso heel erg lastig. Nu gaan ze dat onderzoeken. Waar moeten we aan denken?
1: Ja, precies. Eigenlijk is onze voedselketen nu te efficiënt. Het gaat eigenlijk te hard. En we hebben dus geen strategische voorraden. Instituut Klingendaal, je kent het wel, die hebben onderzoek gedaan naar de voedselzekerheid in ons land. En ze kwamen eigenlijk tot de conclusie dat in zo'n noodsituatie, mocht het zover zijn, dat onze schappen heel snel leeg zijn. En dan zijn strategische voorraden dus wel iets om naar te kijken. En dat is wat het kabinet nu doet. Ze zitten in de onderzoeksfase. Alleen, ja, strategische voorraden, super handig. Maar er zit natuurlijk ook een prijskaartje aan, want je moet dan al die, het voedsel moet je opslaan. Het is vaak, zit er een houdbaarheidsdatum aan. Dus dat levert natuurlijk allemaal extra kosten op. En die kosten kunnen dan weer worden doorberekend in de prijs. Ja, dat doet iets met onze koopkracht. Hmm. Dus het kabinet is er nog niet over uit of ze het daadwerkelijk ook willen gaan doen.
0: Oh, want nu ging het om één supermarkt, maar in dit scenario zouden dan meerdere supermarkten worden getroffen.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk het ultieme noodscenario. En je refereerde al even aan de speld, dat mensen thuis die moeten voor 72 uur voedsel in huis halen. Maar supermarkten hebben zo'n extra voorraad nu dus nog niet. Om daar wel naartoe te gaan, is er een heleboel afstemming nodig van het kabinet, met de landbouw, met de distributiecentra, met supermarkten. En staatssecretaris Erkens die beschrijft het zelf als volgt.
2: Nou, dat zijn de draaiboeken die nu zo goed als klaar zijn. Dus die zijn zo goed als uitgewerkt, zodat iedereen precies weet waar die verantwoordelijkheid ligt. We hebben ook niet voor niks met elkaar gezegd dat mensen een noodpakket moeten aanleggen voor 72 uur. En waar ik mee bezig ben, is om nu zo goed mogelijk in te vullen wie verantwoordelijk is om binnen 3 dagen die hele voedselvoorziening weer op orde te krijgen. En niet inderdaad te verwachten dat mensen er nog veel langer doen dan 72 uur zelf.
0: Ja, wanneer kunnen we daar wat meer duidelijkheid over verwachten? Want het kan morgen gebeuren, maar ook over 10 jaar.
1: Ja, nou ja, door de urgentie is het dus wel in een stroomversnelling terechtgekomen. De route is volgens Erkens nu als volgt.
2: Nou, sommige plannen zijn in werking getreden al deze zomer. Sommige gaan de komende maanden in werking treden. Het landelijk crisisplan voedselzeker, dat is er een van, die draaiboeken die ik net noemde. En voor de zomer van 2027 moeten we ook de acties hebben bepaald om die strategische weerbaarheid te vergroten in de voedselketen. Dus de komende maanden.
1: Is dat snel genoeg als we nu al dit soort kwetsbaarheden en dreigingen zien?
2: Nou, dat is snel genoeg. We zien met elkaar dat Nederland trouwens wel relatief voedselzeker is. Hè. Dus onze uitgangspositie als Nederland is gewoon goed. Beter dan veel andere landen dat hebben op dit moment. Maar er zijn kwetsbaarheden die we moeten adresseren. En daar werken we nu met man en macht aan. Daar beginnen we niet vandaag mee. Een heleboel is daarvan al uitgewerkt. En dat gaan we de komende maanden afronden.
3: Ja, dat is dus snel genoeg, zegt Silvio Erkens. Maar vindt de Kamer dat ook, Sophia?
1: Ja, nou, daar is lang niet iedereen het over eens. En er zit dus nu een hoop druk op. Er zijn gisteren tijdens het vragenuur al vragen.

0: vragen over gesteld. Onder andere door CDA-Kamerlid Joris Lohman. Die vroeg gisteren al, kunnen we kijken naar die strategische voorraden? Op welke termijn dan? Ik sprak hem vanmiddag nog even en hij heeft best wel een beeld van hoe het er dan uit zou moeten zien. En ook hoe snel. Hij zei zelf dit.
1: Dus ik denk dat er ook echt wel interesse is en dat het noodzakelijk is dat bedrijven hier ook echt in gaan investeren. Ik hoorde vanochtend een voorstel of een voorbeeld uit de Verenigde Staten dat bijvoorbeeld Walmart al een hele een noodopslag heeft. Dus je kan ook echt wel verwachten dat bedrijven daar zelf in gaan investeren. En ik denk dat de overheid daar nog veel meer druk op moet leggen om te zorgen dat dat niet aan het eind van het jaar, maar zo snel mogelijk klaar is.
0: Ja, zo snel mogelijk dus. Dus het kabinet moet aan de bak.
2: Nou, vooral weer veel wc-papier dan maar weer, hè? Dat was er een paar jaar geleden een groot ding, dat wc-papier.
3: Ja, hoewel, als je water hebt en een bidet,
2: dan kom je in een heel eind.
3: Heb je geen wc-papier
2: nodig? Wie heeft
3: nodig?
2: Nog een bidet?
3: Ja.
2: Niemand. Dankjewel, politiek verslaggever Sophia van Leeuw.
3: Wel belangrijk trouwens, over een half uur praten wij door over dit onderwerp. In die zin, in Finland zijn ze hier al heel ver mee. Daar bestaan strategische voorraden. Daar zijn supermarkten ook onderdeel van, zo'n crisisvoorziening. Iedereen op platteland, bij wijze van spreken, als er een noodsituatie is, dan weet je binnen zoveel kilometer, in het geval van Finland is dat dan 150 kilometer, ja, is er een supermarkt die nog open is en waar ze wat spulletjes voor kopen.
2: BNR Nieuwsradio. Dat is een uitrijden voor je slaap.
3: Je luistert naar BNR, dat is wel duidelijk. 4:15 is even pols hoog te nemen bij Robert Vries. Nou, eerst even Robert, zou ik bijna vergeten, maar het streekvervoer staakt natuurlijk voor een deel vandaag. Ik zie hier bij de NS ook allemaal treinen die niet rijden. Dat is vooral in Limburg het geval. Het gevolg dus van die staking. Ja. Leidt het tot extra drukte op de weg? Wat zie jij?
4: Nee, zeggen dat het daardoor komt. In Limburg sowieso niet zo heel veel files. Ja, en het streekvervoer wordt natuurlijk gebruikt ook voor ritjes binnen de regio. Dus dat zien we op de. En wij doen toch weer de snelwegen. Dus net iets grotere trajecten. Dus nee, we zien daar niet echt iets van terug. Maar het is wel enorm druk op de weg. 688 kilometer file bij elkaar. Dat wel. In de Randstad is het druk en ook in het zuiden van het land. Maar dat komt ook door een aantal incidenten. Eerder vanmiddag al een pechgeval op de A1. Vanuit Amsterdam naar Apeldoorn lost die file maar niet op. Dus Hoevelaken en Stroehalte er nog 13 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven. Eerst 40 minuten vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Vught, want er staat 18 kilometer file. En het komt deels doordat de weg verderop dicht is. De A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Best West. Daar is een ongeluk met vrachtwagens gebeurd. Politie doet onderzoek naar de toedracht. Rijkswaterstaat heeft laten weten dat het nog tot 9 uur duurt. Dus tot die tijd richting Eindhoven omrijden via Tilburg. Pak je eerst de A65 en dan verder over de A58. Ook nog 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Stond vanmiddag een pechgeval bij Oosterhout-Zuid. Nog 5 kilometer file daar, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles. Onder andere op de A6, Jouwen Emmeloord, bij afrit Sint-Nicolaas-Ga bij 302.0. En ook controle op de A28 vanuit Assen naar Zwolle bij Assen-Zuid bij 160.7.
2: Dan, Oekraïense militairen die hebben plotseling veel problemen met het satellietnetwerk Starlink. Sommige drones die verliezen tijdens het vliegen de verbinding en zijn daardoor ineens niet meer goed te besturen. Nou, opvallend is natuurlijk dat Starlink-eigenaar Elon Musk onlangs nog stevige kritiek had op Oekraïne. Dus de vraag rijst wel of hij er wat mee te maken heeft. We gaan daarover naar onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Chris, wat is er precies aan de hand met het Starlink-netwerk?
5: Ja, ineens merkten Oekraïense militairen midden in de nacht vannacht zonder waarschuwing dat hun Starlink-systemen niet meer goed werken. Het gaat vooral om het gebruik van Starlink bij bewegende voertuigen en drones. Dus als je drone vliegt, dan vliegt die behoorlijk snel. Vaak 150, 200 kilometer per uur of nog sneller. En Starlink moet helpen in die gevallen om de verbinding goed te houden. Ja. Dus de Oekraïense soldaten die zetten een Starlink-terminal op zo'n drone. En dan kunnen de Russen hem niet goed verstoren. Nou, ineens werkte dat systeem niet meer. Dus die drone die bleef wel vliegen, maar de Oekraïners hadden er geen controle meer over. En dat kan je natuurlijk niet loszien van de spanning die nu leeft tussen Oekraïne en de VS.
2: Ja, ja, precies. Dus is er ook echt wel een duidelijke vingerwijze richting Musk dat hij deze beperkingen heeft ingesteld, of gaat dat te ver?
5: Ja, dat moet haast wel. Ten eerste omdat Musk hierover gaat. Het is zijn bedrijf. Dus hij heeft er iets mee te maken. Dat moet bijna wel. En ten tweede omdat Musk ook publiekelijk op sociale media heeft gezegd dat Zelensky nu te ver zou zijn gegaan volgens hem. Omdat Zelensky of Oekraïne consistent heel veel aanvallen uitvoert op Russische olieraffinaderijen. Nou, volgens de Amerikanen hebben die aanvallen van Oekraïne in Rusland een negatieve impact op de wereldwijde dieselprijs. Of dat echt een heel groot verband is, dat is nog maar de vraag. Mm. Want de Amerikaanse oorlog tegen Iran heeft er ook misschien iets mee te maken dat de brandstofprijs heel hoog is. Maar goed, Trump en Elon Musk geven Oekraïne nu de schuld dat de diesel zo duur is in Amerika.
2: Oké, dus 1-1 zou je kunnen zeggen is 2. Of er moet echt sprake zijn van een soort Starlink-storing, maar daar hebben we niks over gehoord. Nou hebben we nog een ander ding, dat zijn de inlichtingen. Zelensky zegt, Oekraïne die wist niet dat de Russen een flinke raketaanval zouden gaan doen afgelopen nacht. Normaal gaat er een luchtalarm. Dat is niet afgegaan omdat ze de juiste intelligence niet hadden. Trump en trouwens ook NAVO-secretaris-generaal Rutte, die zeggen Amerikanen deden voor zover wij weten gewoon inlichtingen met Oekraïne. Wat weet jij?
5: Ja, het is inderdaad een vreemd verhaal, omdat inderdaad het luchtalarm veel te laat afging gisteravond en ook vannacht. Mm-hmm. Dat wil zeggen, op het moment dat hier de sirene klonk in Kiev, waren de raketten al bijna in Kiev. Dus je had helemaal geen tijd om te reageren. Het meeste wat je kon doen was eventjes naar de gang lopen, weg van de ramen, om zeg maar dekking te zoeken. Maar je kon niet een schuilkelder in. Mm-hmm. En normaal gesproken, als alles goed werkt, dan heb je minstens een minuut of 3 om nog ergens weg te komen. Dus dat lijkt te suggereren dat er toch echt een stop is op die inlichtingen. Aan de andere kant, als de Amerikanen en Rutte ook zeggen dat dat niet het geval is, dan ga je toch een beetje twijfelen. En deze zomer hebben we ook wel vaker gezien dat Rusland mobiele lanceersystemen gebruikt. De zogeheten S-300, S-400 systemen. En wanneer ze die gebruiken, is het voor iedereen, ook de Amerikanen, moeilijk om de dreiging op tijd op te merken. En dan krijgt Oekraïne sowieso al heel laat waarschuwing.
2: Ja, en tot slot nog even, Zelensky die is nu in Londen voor overleg met de nieuwe premier, Burnham. Wat probeert hij daar nog te halen?
5: Ja, de Britten gaan Oekraïne steunen. Ze komen met een nieuw pakket. En dat gaat vooral om luchtverdediging, bedoeld voor de afweer tegen drones. Oekraïne worstelt momenteel nog steeds met de grote aantallen Russische drones, nieuwe soorten drones die veel sneller vliegen dan voorheen. En de Britten die gaan helpen om dat te bestrijden met munitie. En het is ook natuurlijk wel symbolisch. Nu Oekraïne en Amerika het zo moeilijk hebben, gewoon een hele slechte relatie hebben, kun je wel zeggen. Leunt Oekraïne heel zwaar op de Europeanen. Mm-hmm. En is Europa eigenlijk de enige echte bondgenoot die Oekraïne nog heeft.
2: Dankjewel, Chris Colijn vanuit Oekraïne.
6: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: Het gas is duur. Gas wordt duur betaald, vrij naar een Hollandse klassieker. Flink gestegen, staat inmiddels op het hoogste niveau in jaren. 1,61 per kuub. En de laagste gasprijs is 1,49 per kuub. Ronald de Zoete, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
3: Jij bent energie-expert. We hebben natuurlijk nog steeds spanning in het Midden-Oosten, overal in de wereld. Wat is er nu aan de hand? We staan nu ineens op een recordprijs.
7: Ja, het wordt toch een beetje spannend allemaal in de wereld. We zien steeds meer aanvallen van Iran op schepen. En de doorvoer en vervoer van LNG, vloeibaar aardgas, wordt steeds moeilijker. Zowel naar het Verre Oosten als naar Europa. En daardoor worden handelspartijen en energiemaatschappijen toch wat zenuwachtiger over de volumes die ze nog in moeten dekken voor de winter dit jaar.
3: Ja, en dat drijft de prijs op.
7: Zeker.
3: En dat merk je ook als consument meteen?
7: Nou ja, dat ga je als consument merken wanneer je een nieuwe leveringscontract moet afsluiten. De mensen die een vast contract hebben, die hebben natuurlijk hun vaste prijzen. Dus die zijn op tijd geweest. Maar voor de mensen die hun energiecontract zien aflopen binnenkort, die zullen in ieder geval een flink stuk meer voor hun gas moeten gaan betalen.
3: En er zijn ook mensen die hebben een variabel contract, variabel tarief, toch?
7: Ja, dat hebben ze inderdaad ook. En ja, dat is natuurlijk altijd heel fijn als prijzen laag zijn. Maar als er een escalatie komt, hè, of heel koud weer, dan ga je wel dubbel betalen. Het vervelende met aardgas is natuurlijk wel van, ja, als het echt koud gaat worden, vaak heb je het toch nodig voor verwarming. Je hebt het gewoon nodig. Ja. Dus dan word je wel behoorlijk gepakt, zeg maar. Ja. Niet zozeer slecht gedacht voor de energiemaatschappij, maar wel door de verrassing. Omdat de nota opeens veel hoger wordt dan dat je verwacht had.
3: Maar we hebben eerder ook berichten gehoord van, nou, er komt toch wel weer flink wat olie uit die golf. Hè? Want schepen zetten hun signaal uit, waardoor ze niet meer te traceren zijn.
7: Transponders.
3: Transponders, mm-hmm. Dat is het woord. Ja. En nu horen we weer, ja, er worden toch aanvallen uitgevoerd, ook weer door de Houthis natuurlijk. Maar dat is dan vooral op Saudi-Arabië gericht. Dit gaat af en aan.
7: Nou ja, er is nog een groot verschil, zeg maar, tussen aardgas en olie. Is dat je met olie, met pijpleidingen, allemaal nog oplossingen kunt verzinnen. He, er loopt een grote pijpleiding vanuit het oosten naar het westen via Saudi-Arabië. Maar met LNG heb je dat niet. Je hebt alleen maar schepen. En ten tweede, het is veel brandbaarder ook dan olie. Dus je moet echt heel erg zeker zijn als je gaat varen. Het risico is groot. Er liggen heel veel LNG-schepen die leeg zijn, liggen te wachten om naar binnen te gaan. Maar ja, die onzekerheid maakt dat toch wel echt een hele grote exercitie. En daardoor gaan we toch wel zien dat partijen die steeds meer posities gaan nemen, toch zich beginnen af te vragen of ze niet toch al wat reserves moeten gaan aanleggen. Ja. Want je kunt het risico niet nemen.
3: Ik noem net de gasprijs van 1,61, maar er is ook een laagste gasprijs van 1,49. Wat zijn die twee verschillen?
7: Nou ja, we hebben gewoon gezien dat eigenlijk sinds januari 2025 de prijzen nauwelijks bewogen zich hebben op de groothandelsmarkt. Praten we in euro's per megawattuur. Hè, zaten we op 30 euro per megawattuur. De prijs is ondertussen verdriedubbeld. We zijn naar 90 euro per megawattuur. Ja, en die tendens die gaat nu sterk door. Die is begonnen aan het einde van juli dit jaar. En er is denk ik nog geen eind aan. Zeker niet zolang de VS in Iran er nog niet uit zijn in het Midden-Oosten.
3: Energie-expert Ronald de Zoete, dankjewel.
2: En dan nog even dit. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, die is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor schennispleging. Je hebt het vast gehoord, masturberen achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur die heeft gezien, zegt te hebben gezien, dat Schuiling dat deed. Nou, toen werd Schuiling vorig jaar veroordeeld tot een geldboete. Het Hof houdt nu dus vast aan die uitspraak.
8: Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan schennis van de eerbaarheid door te masturberen in zijn auto op de openbare weg. Gelet op straffen die doorgaans door rechters voor een feit als dit worden opgelegd en de draagkracht van de verdachte, acht het Hof een geldboete ter hoogte van 250 euro... zoals door de advocaat-generaal is gevorderd, passend en geboden.
2: Ja, de oud-burgemeester die heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij zei, nee, ik had buikpijn, dus mijn broek was losgeknoopt. Maar goed, het Hof is er niet van onder de indruk en heeft hem toch opnieuw veroordeeld.
3: En dadelijk praten we natuurlijk behalve over de beurs, waar ook wel weer interessante dingen zijn gebeurd, over Netflix dat er 1000 medewerkers uitgooit, terwijl de topman zegt dat het hartstikke goed gaat. Wat is er aan de hand? Dat hoor je over een paar minuten.
9: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
10: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja. Hoor.
9: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings.
10: Nederland.
9: Ja. Het heet met voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
11: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
9: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
12: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
14: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
13: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
15: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl. Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl. Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
18: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
17: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
19: Midterms.
20: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
21: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
22: dan is er de Amerika-podcast.
21: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
22: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
21: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
23: BNR Verkeer.
24: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De avondspits die verloopt drukker dan normaal, met name in de Randstad in het zuiden van het land. Incidenten die veroorzaken de meeste vertraging. A2 Utrecht-Eindhoven, 11 kilometer file tussen Kerkdriel en knooppunt Vught met 40 minuten vertraging. Want verderop is de A2 dicht vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Best West. Dat is voor politieonderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Tot 9 uur vanavond moet je omrijden richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58. En nu een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ippenburg. De rechterrijstrook is dicht en al 15 kilometer file daar met 40 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles, onder andere op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, bij knooppunt Prins Klausplein bij 47.8, op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid bij 13.5 en ook controle op de A28 Assen-Zwolle bij Assen-Zuid bij 160.7.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
26: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig haast maakt met het afwikkelen van de toeslagenaffaire. Het CDA ziet te weinig concrete stappen om gedupeerde ouders te helpen. Ook andere partijen willen dat staatssecretaris Palme beter duidelijk maakt hoe alles verloopt. Ze komt binnenkort met een update, beloofde ze de Kamer. 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Toen de moeder met het jongetje bij een zebrapad overstak, werden ze in volle vaart geraakt door de man die dronken achter het stuur zat en te hard reed. De moeder raakte zwaar gewond. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-minister en PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een wijkagente van Marokkaanse komaf had aangifte van smaad en laster tegen haar gedaan. Faber had de agenten niet neutraal genoemd en haar volledige naam gebruikt in een debat. Maar daar zag het OM geen reden voor een onderzoek in. Op het WK baanwielrennen in Shanghai is Nederland 2 gouden medailles rijker. Lorena Wiebes werd voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. En bij de mannen waren Harry Lafrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg bij de teamsprint de snelste. Ze versloegen in de finale Australië. En NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in een Europese veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Dit gaat absoluut werken, zei Rutte. In de Veiligheidsraad zouden EU-leiders moeten komen en vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en het is een graad of 17. Na zonsondergang koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht. 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Ja, er wordt dus nu een landelijk plan gemaakt om te reageren op crisis in de voedselvoorziening. Hè? Niet direct naar aanleiding van Albert Heijn, maar wel om daar in de toekomst op voorbereid te zijn. Dat komt allemaal in Den Haag. In Finland zijn ze daar al heel ver mee.
2: We hebben een 4 weken trainingskamp voor supermarkten. Ieder jaar weer. Misschien wel een ideetje voor in Nederland. Je hoort zo wat het is.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt?
0: Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
5: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
19: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
23: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
3: Ja, deze week werd Albert Heijn getroffen, maar een cybersecurity incident kan ook de hele supermarktbranche treffen. Hoe is de samenwerking dan? In Finland zijn ze daar dus al heel ver mee. Kan dat als voorbeeld dienen? Dat horen we zo van een onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Die heeft daar wel gedachten over, maar wil de branche wel meedoen? We hebben hier ook de directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, dus die kan meteen reageren dadelijk.
2: Op het plan van het kabinet om een strategische voorraad aan te gaan leggen. Misschien vindt hij daar ook wel
3: wat van. Oh, dat is waar, ja. Dat komt er al sowieso aan. En Limburg trekt ondertussen de portemonnee voor de bescherming van de
27: Vloer.
28: VLOAI?
3: Ja? Maxime, zo spreken we het uit in Maastricht.
28: Daar moet je een strategische voorraad voor aanleggen.
2: Vlaaien. Ja, wie het niet snapte, vlaai, daar hadden we het over. Maar goed, we gaan dus eerst even over geld praten in de beurs. Maxime, iets dat ze al een tijdje niet meer hebben gezien bij ASML zijn toch wel cijfers die in één keer beleggers enthousiast wisten te maken. De kwartaalcijfers die versloegen de verwachtingen. De koers schoot omhoog. En Maxime van Meel heeft dat aandeel natuurlijk de hele dag in de gaten gehouden. Die cijfers die waren echt wel heel erg goed, hè?
28: Ja, ja, dit is denk ik een rapport waar echt niks op aan te merken valt zo ongeveer. Ik ga zo toch nog een poging wagen. Oh. Maar afgelopen kwartaal eigenlijk alleen maar goed nieuws. Omzet 11,7 miljard euro in het afgelopen kwartaal. Waarvan bijna 5 miljard winst. En dat is terug te zien in de koers van het aandeel ASML. Dat staat 1,2% in de plus. En eigenlijk is dat al heel erg fijn. Want de afgelopen tijd zagen we vaak dat die cijfers kwamen. Die waren dan heel goed. En dan ging dat aandeel toch als een beetje een pudding naar beneden. En dan trok dat gedurende dag wel weer bij. Ja, misschien ook wel een beetje als een vlooi. Ja, ligt eraan. Wat voor vlooi. Maar is eigenlijk heel goed nieuws. En dat het aandeel niet nog weer hoger staat, heeft denk ik ook te maken met, nou ja, wat je misschien dan kan zeggen dat er niet heel goed is. Maar goed, dat is ook een soort luxe positie, want ze kunnen de vraag eigenlijk niet aan. Nou, als dat je grootste probleem is. Maar ze kijken dus of ze de productie kunnen verhogen. Dat deden ze al. Die campus in Eindhoven, ik was daar een paar maanden terug. Daar zijn ze natuurlijk mee bezig. Maar dat duurt nog wel even. Dus ze gaan ook naar meer opties zoeken. En ze gaan nu die zoektocht eigenlijk intensifiëren. Want ze kwamen eerder met het doel van 30% productiegroei per jaar. Tenminste voor komend jaar en voor 2028. Maar ze hopen dus nu nog meer te vinden. En zo denken ze bijvoorbeeld aan manieren om oude machines nog weer eens op te waarderen. En zo daar nog wat klanten tevreden mee te houden.
2: Ja, en daarmee met het opwaarderen van oude machines nieuwe chips te kunnen gaan maken.
28: Ja, dus die machines van ASML zijn eigenlijk een soort heel modulair bouwpakket. Dus je haalt het ene onderdeel eruit en stop je zeg maar een nieuwe versie van dat onderdeel erin.
2: Ah ja.
28: Dus dat is vrij gemakkelijk individueel los te bouwen en weer in te bouwen. Dus dat betekent dat je ook gemakkelijk een beetje een upgrade soort van kan uitvoeren. Alleen ja, die dingen moet je natuurlijk ook weer maken, die onderdelen. Mm-hmm. Het neemt ook weer productieruimte in beslag. Misschien is het wel makkelijker in ieder geval dan het helemaal opschalen van de productie van nieuwe machines, want je gaat met kleinere onderdelen werken. Dus ze kijken hoe ze daar nog een beetje extra grond kunnen winnen als ze die vraag
2: dat klinkt als slim. Hè? Je proberen je maximale productiecapaciteit te benutten.
28: Zeker.
2: Maar jij ging nog wel een poging doen om iets aan te merken op de cijfers.
28: Ja, ik heb toch één getalletje eruit weten te halen. Dat is 23%. Dat is het percentage van alle bestellingen dat uit China komt. En dat is natuurlijk heikel thema. Want het blijft altijd de vraag hoe lang die machines naar China mogen. Het gaat hier dan om die oudere DUV-machines van zo'n 10 jaar terug, die richting China gaan. En ook waarschijnlijk wat andere randapparatuur. Maar goed, in de VS speelt die Match Act, die wet die nog meer van ASML's machines uit China weg moet houden. Die nieuwste EUV-machine mag er al niet heen. Maar ja, goed, voor hoe lang nog mogen al die oudere machines daar dan heen? Want in de VS is eigenlijk Republikeinen, Democraten zijn het allemaal erover eens dat die wet er moet komen. Mm-hmm. Dus de vraag blijft, wat gebeurt er daarna als die wet er doorheen komt? En is het dan zo simpel dat straks 23% van de bestellingen weg kan vallen? Dat denk ik dan nog net niet. Analisten zeggen ook altijd, er is altijd wel iemand die die dingen wil hebben.
2: Ze hebben toch een mega orderportefeuille.
28: Precies, die productiecapaciteit is te klein. Dus dan kun je dat vast wel ergens anders naar ombouwen. En het is ook nog het feit natuurlijk dat China misschien ook wel een soort van aan het frontloaden is. Dus dat ze nu aan het zorgen zijn dat dat ze die machines al inslaan, nu het nog kan. Dat zorgt er denk ik voor dat dit getal aan de hoge kant is. Mm-hmm. Maar het blijft natuurlijk wel een saillant detail dat 23%, bijna een kwart van de bestellingen echt uit China komt.
2: Ja, toch altijd mooi. Toch over ASML praten.
28: Ja.
2: Daar ben jij helemaal niet druk mee bezig geweest de afgelopen tijd.
28: Nee, ik heb er een korte podcast over gemaakt van 8 delen.
2: Jullie hebben daar bloed, zweet en tranen in zitten. Een podcast over ASML. Hij komt morgen.
28: Ja.
2: Morgen, toch?
28: Ja, morgen de eerste aflevering in de BNR-app.
2: Ja, oké. Hoe heet die podcast?
28: Ons ASML.
2: Ons ASML.
28: Ons ASML. Ja, iedereen legt een claim op ASML.
2: Lekker Brabants.
28: En in Brabant zeggen ze, ons onder elkaar.
2: Ja.
28: Ons ASML. Dus de trailer staat al klaar. Die kun je nu al luisteren. En als je gelijk even volgt, dan krijg je zo snel mogelijk de nieuwe aflevering. En dan weet je ons gelijk te vinden.
2: Mooi. Ons ASML. Dus vanaf morgen in de favoriete podcast. Heb nog even de slotstand van de AEX.
28: Ja, die is in de plus gesloten. 0,7% krijgen we erbij. Dat eindigen we op 1137 punten. Met als grootste stijger Unilever met 2,2%. CVC Capital de sterkste daler met maar 1,6%.
2: Dankjewel, Maxime van Meel.
3: Terwijl een aantal regionale treinen niet rijdt in verband met de staking, ook drukte op de weg. Maar het is herfstvakantie, alleen in het zuidelijk deel natuurlijk nog niet, Robert Vriesen.
7: In zuidelijke deel en midden heeft ook nog geen vakantie. Nee. Alleen de regio Noord heeft herfstvakantie. De rest volgende week. Zien we op de weg? Ja, ik kan het er niet direct opleggen, maar het is wel een drukke avondspits. Daar net over het hoogtepunt heen lag iets boven de 700 kilometer. Nu nog 660 op mijn teller. En het is met name te doen vanmiddag op de A2, hoor. Vanuit Maastricht naar Den Bosch in noordelijke richting. Dus bij Bokstel 12 kilometer file en een half uur vertraging. Maar dan de files in de zuidelijke richting. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Kerkdriel een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, 16 kilometer vanaf Culemborg, 3 kwartier vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven, 11 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en knooppunt Vught. Nog eens 3 kwartier oponthoud. En nog een stukje verderop, bij Best West, is de A2 zelfs dicht in zuidelijke richting vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Dat is voor politieonderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je tot 9 uur vanavond via Tilburg over de A65 en de A58. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ippenburg. 15 kilometer file daar met 3 kwartier vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt ook nog snelheidscontroles op de A7 Heerenveen-Groningen. Daar kan wel snel gereden worden. Dat is bij Drachten, bij hectometerpaal 168.1. En op de A17 controle vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Zevenbergen bij 6.7.
25: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
3: Ik kan natuurlijk niet zeggen welke vrachtwagens echt extra kroppen sla en andere groenten en zo de stad in aan het vervoeren zijn.
8: De cijfers als zich zijn natuurlijk helemaal prima, maar de markt die rekende toch op wat meer.
3: Bumble.
25: BNR. Blijf scherp.
3: Lege schappen, afgeplakte prijskaartjes, zwarte schermen. De cyberaanval op Albert Heijn kost naar schatting niet alleen miljoenen, maar roept ook een grotere vraag op. Hoe weerbaar is onze voedselvoorziening eigenlijk? Nederlandse supermarkten zijn ingericht op maximale efficiëntie met zo min mogelijk voorraad. In Finland kiezen ze voor crisisbestendigheid. Daar werken supermarkten, overheid en bedrijfsleven samen om tekorten te voorkomen. Is het tijd om de voedselvoorziening in Nederland anders in te richten? Dat leggen we voor aan Mark Jansen, algemeen directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, en Bart de Steenhuizen-Pieters, die is onderzoeker voedselsystemen verbonden aan de Wageningen Universiteit. Welkom allebei.
9: Goedemiddag.
3: Ja, meneer Jansen, u bent van de supermarkten. En we hoorden een half uur geleden de staatssecretaris Erkens al zeggen: de supermarkten die moeten we misschien gaan verplichten om ook strategische voorraden aan te leggen. Is dat een voorwaarde waarmee u kunt leven?
9: Nou, ik hoorde het inderdaad toen ik in de auto zat onderweg hier naartoe. We hebben dat gesprek al een hele tijd met het ministerie van Voedselzekerheid in dit geval, staatssecretaris Erkens. En we hebben morgen daar ook een symposium over van het instituut Klingendaal, die daar onderzoek naar gedaan heeft.
3: Ja.
9: Daar zijn we ook bij betrokken geweest. En ik denk dat we daar heel goed en op een positieve manier over na gaan denken. Hoe we inderdaad...
3: Je bent aan het nadenken. Ja, ik hoor u ook nadenken eigenlijk.
9: Ja.
3: Want ik heb nog geen antwoord op de vraag. De supermarkt hier aan meewerken?
9: Wij gaan daar aan meewerken om dat goed te faciliteren. En dat moet een co-productie tussen overheid en bedrijfsleven zijn. Niet alleen supermarkten, ook fabrikanten en boeren en tuinders eventueel.
3: Mm-hmm.
9: Dus de hele keten heb je daarbij nodig. Maar onze verantwoordelijkheid, en die nemen we. En we gaan zeker op een positieve manier dat gesprek in.
3: Daar zitten natuurlijk wel haken en ogen aan. Want zoiets kost geld voor de supermarkten. Kunnen we straks misschien nog even wat over vragen. Het is wel een beetje een ander standpunt dan hoe de supermarktbranche op dit moment werkt. Die is super efficiënt.
9: Super efficiënt.
3: Dus efficiëntie gaat voor alles. Is dit deze storing die we nu hebben gezien bij Ahold niet het bewijs dat het systeem daardoor te kwetsbaar is?
9: Nou, je kunt eigenlijk in de supermarkt en retail in het brede zin van het woord bijna niet te efficiënt zijn. Maar als dat ertoe leidt dat je geen flexibiliteit inbouwt, dan is je businessmodel ook niet duurzaam. Dus we hebben hier ook weer van geleerd dat je zeker flexibiliteit moet inbouwen. Maar zonder de efficiëntie te verliezen. Want uiteindelijk willen klanten ook betaalbare boodschappen.
3: Kan dat allebei?
9: Het moet allebei. Of het kan, dat weet ik niet. Het moet allebei kunnen. Betaalbaarheid is ook belangrijk.
3: Maar voor de duidelijkheid, het is zo ingericht, het is zo efficiënt ingericht, dat, zoals ik een uurtje geleden bij wijze van spreken zei, een krop sla die nu nog op het veld staat, die ligt morgen in de supermarkt.
9: Zeker. Ja.
3: Toch? Dus zo kort zijn die distributielijnen.
9: Absoluut. Ja.
3: Als je daarvan wil zeggen, we willen toch strategische voorwaarden daartussen, voorraden daartussen gaan zetten,
9: ja,
3: dan breek je dat hele systeem toch op?
9: Nou, dan moet je ook afvragen welke producten dan als strategische voorraad worden aangeschaft. En dan vraag ik me af, ik denk het niet dat sla dan als eerste kwalificeert daarvoor.
3: Dat verlept eigenlijk waar je bij staat. Hè?
9: Daarom. Hè? Dus de vraag is of hoe je in hoeverre je vers moet opslaan.
3: Nee.
9: Dan moet je toch denken aan conserven, maar ook aan water. En misschien ook wel medicijnen en dat soort producten die mensen dagelijks nodig hebben.
2: Ja, maar ja, dus, vers wil ook iedereen elke dag. En ik snap natuurlijk dat tot op zekere hoogte niet kan.
9: Ja.
2: Maar zegt u daarmee strategische voorraden ja, maar al het vers geen optie? Kan niet?
9: Nou, nood breekt wet, zou ik denken. Ik denk dat mensen ook snappen dat als er echt een crisis is, de afgelopen dagen, met alle respect voor wat er gebeurd is, was niet een voedselzekerheidscrisis. Het was heel vervelend voor Albert Heijn.
2: Het was één supermarkt met alle...
9: Ja, iedereen kon nog gewoon zijn boodschappen doen, eventueel bij andere supermarkten. Maar ik denk dat mensen snappen dat als echt een probleem is waardoor je noodvoorraden moet gaan aanspreken, dat het dan ook niet meer vanzelfsprekend is dat je broccoli hebt of rucola sla.
3: Bart de Steenhuizen-Pieters, u bent onderzoeker voedselsystemen aan de Wageningen Universiteit. Hoe luistert u hier naar? Zijn de supermarkten inderdaad te efficiënt in uw ogen?
10: Nou, ik luister hier wel met plezier naar, omdat het een inzicht is wat recentelijk doorklinkt in hoe we naar ons voedselsysteem kijken. En dat betreft onze retailers, maar ook andere grote partijen in het systeem. En inderdaad, het inzicht is ingedaald dat we misschien te veel hebben gestuurd op efficiëntie ten bate van lage prijzen voor de consumenten, maar ook winstmarges. En dat we nu toch weer de weerbaarheid terug moeten managen in ons systeem. En dat vraagt allerlei ingrepen, dat klopt.
3: In Finland weten ze daar al wat van, hè? U weet daar ook meer over. Hoe werkt het in de praktijk in Finland? Daar werken ze dus met die strategische voorraden.
10: Nou, dat betreft vooral een veel grotere calamiteit dan we nu hebben gezien. En nu lost Albert Heijn het gewoon netjes zelf op. Maar
3: andere supermarkten hebben het voor Albert Heijn opgelost, zou je ook kunnen zeggen. Maar gaat u door?
10: Ja, maar Albert Heijn zelf ook. Hè. En het is duidelijk een geval van een individuele actie op een individuele supermarkt. Recent zagen we dat het al veel groter gebeurde, ook in Frankrijk. Werden door één grote distributeur aan te pakken via een hack werden verschillende supermarkten uitgeschakeld wat betreft hun koelingssystemen. Ja. Dat kan ook in Nederland gebeuren. En dan hebben we te maken met een grotere systeemfalen wat ook grotere gevolgen kan hebben.
3: En hoe zijn ze daar in Finland op voorbereid?
10: Nou, als het echt een calamiteit wordt, en dan hebben we het over een langere uitval van een hele branche, een hele sector, dan grijpt de overheid in en heeft afspraken gemaakt met de grote retailers dat ze overgaan op het distribueren van voedsel. Maar daar wordt wel een financiële compensatie voor geboden. Dus er is niet echt de sprake van een verplichting, maar meer een afspraak, een partnerschap op dat moment tussen overheid en de private sector om dat hele grote probleem wat dan ontstaat op te lossen.
3: Wat is er dan in voorraad?
10: Dat is een goede vraag. Daartoe moeten er strategische producten in voorraad zijn. Daarna werd al gesuggereerd dat dat niet alles kan zijn, maar er zijn kritieke voedingswaren die dan beschikbaar moeten komen. En niet voor iedereen, want niet iedereen heeft dat probleem. Het is vooral een probleem wat absoluut is in sommige gevallen, maar vooral betreft dat de prijzen van voedsel heel snel omhoog gaan. Dan hebben de rijkere huishoudens minder problemen mee. Maar mensen aan de onderkant van de samenleving die nu al problemen hebben met het inkopen van voedsel, die worden dan uitgesloten van toegang tot voedsel. En daar moet de oplossing voor dienen.
3: En dat hebben ze in Finland geregeld?
10: Ja. Bij een grote calamiteit.
3: Ja, en dus als meerdere supermarkten worden getroffen of er is sprake van een
10: voor langere tijd, voor meer dan een 5-7 dagen. Hè, we hebben Nederland al aanbevolen om een buffer van 8 dagen aan te houden. Nou, als die wordt overschreden, dan moet er een centrale oplossing worden geboden.
3: Mark Jansen van de levensmiddelenbranche.
9: Ja, er komen heel veel sporen, denk ik, nu samen. Hè. Dat is het goede van de situatie. We zijn als bedrijfsleven, maar zeker ook supermarkten, de afgelopen zomer onder de wet weerbaarheid kritieke entiteiten gevallen. Ook de cyberbeveiligingswet is van kracht geworden. Dat betekent dat je rechten hebt, maar ook plichten. Hè? Dus rechten in het geval je hulp nodig hebt. Maar de plichten zijn ook dat je je risico's in beeld moet hebben. Dat je ook de maatregelen goed uitgewerkt moet hebben van wat ga je dan doen? Hoe ga je je personeel bijvoorbeeld beveiligen? Maar hoe ga je ook de voedselzekerheid borgen? En dat laatste gaat over melden. Dat vind ik een beetje bureaucratie. Mm. Maar dat hoort er ook bij. Dat is de WWKE in vaktermen. Daarnaast hebben we het samen met het ministerie, maar eigenlijk is dat de verantwoordelijkheid van het ministerie, het landelijk crisisplan voedselzekerheid. Die is nu voor 99% af. Dat gaf staatssecretaris Erkens een half uur geleden bij jullie op de uitzending aan. Mm-hmm. Wat mij betreft wordt hij morgen gepubliceerd, want hij is zo goed als af.
3: En wat betekent dat dan voor de supermarkten?
9: Nou, dat betekent dat je weet in welke fase van calamiteit je valt. Er zijn nu 4 fases geïdentificeerd. Dat kan ik al wel vast verklappen. Die gaat van wit, hè, van aandacht. En dat is eigenlijk wat de afgelopen dagen geweest is, zonder maatregelen. Mm-hmm. Van steeds verder naar donkerrood. Waar de overheid op een goed moment, als het helemaal alles misloopt, langdurig, bijvoorbeeld de stroom valt langdurig uit of half Nederland staat onder water, dan gaat de overheid ingrijpen met noodwetgeving.
3: Ja,
9: en dat kan allemaal.
3: En u krijgt een vergoeding voor die noodvoorraden die dan zijn aangelegd?
9: Nou, dat gesprek moeten we nog gaan hebben. Wat mij betreft beginnen we dan morgen
3: mee. Die 1% die nog niet rond is?
9: Nee, dat is, dat komt denk ik niet in het landelijk crisisplan te staan.
3: Oh.
9: Maar iedereen die ook een beetje economisch besef heeft, weet van als je voorraden gaat inslaan, is dat marktverstorend. Waar ga je dat doen? Wie gaan die hallen daarvoor inrichten? Wij willen zoveel mogelijk faciliteren daarin, omdat supermarkten eenmaal dat fijnmazige netwerk hebben.
3: In Finland gaat het dus op basis van voedsel uitdelen bijna. Hè? Zo vertaal ik het even. Ja. Dus dan gaat u het niet meer verkopen met een vergoeding van de overheid, maar dan moet u gewoon de overheids voorraden gaan distribueren.
9: Dat zijn allemaal scenario's waar we waar iedereen aan moet denken. Ja. En de vraag is, waar gaat de overheid voor kiezen? Wij zullen altijd alles in het werk stellen om dat te faciliteren.
2: Mag ik één ding vragen? Hmm? Wat vindt u haalbaar om qua hoe lang kan zo'n strategische voorraad? Kunt u voor een maand of kunt u voor 2 maanden of 3 maanden een strategische voorraad aanleggen als supermarkt?
9: Nou, als je in Nederland 500 distributiecentra aanwijst waar we al die producten en dan 10 hoog opgestapeld liggen, dan kun je er langer mee. Dus dat is ook uiteindelijk, of het nou leuk vindt of niet, blijft een economische afweging. Ik denk dat we ons voedselsysteem, het hele voedselcluster en alle ketens en fabrikanten die erbij betrokken zijn, dat die zo flexibel zijn dat als er een storing is en het kan eventjes kort tijdelijk niet gebeuren, dan heb je die noodvoorraden nodig. En daarna gaan we weer alles op alles zetten om de normale keten weer te laten functioneren.
3: Klinkt het een beetje als het Finse model of ontbreekt er toch nog wel wat aan, onderzoeken Bart de Steenhuizen, Pieters?
10: Het begint erop te lijken, ja, maar we moeten het onderscheid maken tussen zeg maar echt een hele grote calamiteit. En dan moeten we dit protocol ook in Nederland ontwikkeld hebben. En zover zijn we nog net niet. Maar ook zeg maar kleinere calamiteiten, die liggen veel meer in de verantwoordelijkheid van de actoren in ons systeem. En daarbij moeten we ook rekening houden dat prijs ook een kwestie is. Dus niet alleen fysiek het voedsel beschikbaar hebben, maar ook betaalbaar houden. En in Nederland zijn op dit moment ruim 1,6 miljoen mensen wat we noemen voedselarm. Ja. Die hebben al problemen met het aankopen, inkopen van voedsel. Nou, die groep moeten we goed in beeld hebben van wat er met hun gebeurt, ook bij kleinere calamiteiten.
3: Ja, dus dat moet eigenlijk ook in dat plan.
9: Nou, kijk, prijs komt echt onder hoek kijken in geval van schaarste. En daar moet je ook scenario's voor hebben als er echt voedsel
3: schaarste
9: is.
3: En komen die er?
9: Nou, in Nederland, laat ik het maar zo zeggen, we importeren voedsel natuurlijk. En
3: nee, maar is daar aan gedacht in de plannen die er nu liggen?
9: Ja, dat de afhankelijkheid van Nederland, bijvoorbeeld van importen, maar ook van exporten.
3: Nee, maar de prijs, dat het betaalbaar blijft voor mensen die weinig geld hebben.
9: Daar hebben we op dit moment geen afspraken over gemaakt.
3: Nee, nou, dan is het toch goed dat u even aan de lijn was, zeker. Meneer de Steenhuizen.
9: Ja.
3: Hartelijk dank. Onderzoeker voedselsystemen aan de Wageningen Universiteit. En bij ons was ook Mark Jansen, algemeen directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.
25: Radio, de avondspits.
11: Ja, hier kun je
2: nu nog. Nou, Niels, we blijven toch nog even goed in het voedsel. Want de provincie Limburg die steekt maar liefst 100.000 euro in een campagne om de Limburgse vlaai herkenbaarder te maken. Nou, de vlaai is sinds 2024 erkend als een officieel Europees beschermd streekproduct. Maar goed, heel veel bakkers zeggen ja, je hebt ook nog heel veel nepvlaaien. Die worden onterecht als echt Limburgs aangeprezen. Maar daar zijn ze helemaal niet. Contact met gedeputeerde van de provincie Limburg, Jasper Kunstelaars. Meneer Kunstelaars, een echte vlaai van een nepvlaai onderscheiden. Ik ben een niet-Limburger. Hoe doe ik dat?
12: Dat is, het vergt niet heel veel kennerschap. En in de makkelijkste versie dan herkent u het aan het logo wat op de vlaai staat. Maar het is een product wat rechtstreeks uit de oven komt en als het goed is dagvers genuttigd wordt. En uw bakker, waar u dan bent, heeft daar een officiële erkenning voor als het goed is.
2: Oké, dus er moet echt een officiële erkenning zijn. En dan komt er nu een campagne van in totale kosten 2 ton... om de Limburgse vlaai eigenlijk herkenbaarder te maken. Maar ja, als het gewoon op het deksel staat, dan is het toch al herkenbaar genoeg?
12: Ja, het werkt 2 kanten uit. Een deel van de bakkers die gewoon volgens dat recept bakt, heeft dat nog niet erop staan. Dus we proberen alle bakkers mee te krijgen om ook in hun verpakkingen dus die uniformiteit uit te dragen. Dus enerzijds is de campagne gericht op de verkopers zelf, om allemaal uniform dat verhaal te vertellen. En aan de andere kant is het op het publiek. Als je een keuze maakt, kies dan de echte, typisch Limburgse, en dat mag Nederlands en Belgisch Limburgse vlaai zijn.
2: Ja.
12: Dus dan kies daarvoor.
2: Ja, maar ja, dan bent u toch ook al een beetje de andere bakkers een beetje weg aan het zetten. Van, nou ja, jullie vlaaien, je mag ze dan wel bakken, ze mogen dan wel dagvers zijn. Maar je moet toch echt die van Limburg hebben, dat is toch ook niet aardig?
12: Nou ja, het is zoals de Griekse feta of Spaanse Iberico ham of Franse
2: Parmesan.
12: Champagne. Natuurlijk, je mag iedere bubbel drinken en dat is fantastisch natuurlijk. Maar iedereen in de champagne zal zeggen, maar je moet onze wijnen drinken. Want dat is van onze regio het beste wat je kunt krijgen. En dit is de vlaai van Limburg en de mooiste die je kunt krijgen. En wij gunnen iedereen elke andere vorm van gebak, maar we willen natuurlijk ons eigen verhaal graag vertellen en delen ook, omdat wij heel trots zijn op dat product wat in onze provincie wordt gemaakt.
2: Helder, nou dan gaat er dus toch een tonnetje naartoe vanuit de provincie. Die andere ton komt vanuit de bedrijven zelf?
12: Zeker, zeker. Er is een grote motivatie bij de bakkers en de fruittelers zelf om hierbij betrokken te zijn en dit uit te dragen. En wij ondersteunen dat nu op dit moment. Maar ja, zoals in al die andere regio's ook, zijn het vaak de bedrijven zelf die die unieke regionale streekproducten aan de man brengen. En dat doet het bedrijfsleven in Limburg, in beide Limburgen ook.
2: Ja, u bent gedeputeerde. Waar haalt u nou de allerlekkerste vlaai?
12: Traditioneel gezien heb ik geleerd dat je per vlaai, per type vlaai, bij een andere bakker vaak zou moeten zijn. Dus de lekkerste abrikozenvlaai werd bij Ewels gehaald. En daarna ging je voor een andere vlaai, voor kruisbessen, ging je bijvoorbeeld weer naar de andere bakker in het dorp. Ja,
2: welke is uw favoriet? Dus, welke bakker moet ik zijn de volgende keer als ik in de buurt ben?
12: Traditioneel groeide ik op met bakkerij Ewels. Was Ewels bij ons thuis altijd de bakkerij.
3: Ja. Ja. Bestaat die nog?
2: Ja, die bestaat dus nog.
3: Oh.
2: Hoop ik wel.
12: Ja, ja, zeker. Die bestaat nog, inderdaad. Hoewel, na meerdere generaties zie je wel dat sommige individuele bakkers worden grotere ketens. Dus die krijgen meerdere dorpen onder zich. De tijd dat je in ieder dorp vier verschillende kleine bakkerijtjes had, die begint wel langzamerhand een beetje te verdwijnen.
2: Maar toch, we weten nu waar we lekkere abrikozenvlaai kunnen vinden. Hartelijk dank, gedeputeerde van de provincie Limburg, Jasper Kunstelaars.
3: Ja, waar Abraham de mosterd haalt. KLM Air France vist een beetje achter het net. Want die wilde graag een mooie springplank met de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP richting Zuid-Amerika. Mislukt. Dadelijk meer daarover.
11: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
13: We hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? JER regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? JER.nl.
16: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
15: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
20: Terugleverkosten.
27: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
29: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
30: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
25: Nu in de BNR-app.
2: Problemen bij Ahold kosten zeker tientallen miljoenen per dag. De Houthis bouwen een eigen middellange afstandsraket met onderdelen uit China. En Netflix schrapt 1000 banen in de grootste ontslagronde sinds 2022. Dit en veel meer verhalen kun je allemaal lezen nu in de BNR-app.
3: Ziet Robert Vriezen al vermindering van de drukte op de weg?
7: Ja, we zijn ruimschoots over het hoogtepunt heen. Maar nog altijd 450 kilometer file bij elkaar. Het is nog steeds enorm druk op de A2 met name. Vanuit Maastricht naar Den Bosch, half uur vertraging tussen knooppunt De Hocht en Bokstel. 12 kilometer file daar. En die mensen die kijken in de kop van de file naar de andere rijbaan. Want daar is een ongeluk gebeurd. Maar eerst de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Ook een ongeluk bij Kerkdriel. 40 minuten vertraging door 20 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht. Verderop op de A2 naar het zuiden vanuit Utrecht naar Eindhoven. Tot aan knooppunt Vught. 8 kilometer file met een half uur vertraging. En de A2 is dicht vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Best West na een ongeluk met vrachtwagens. Politie doet onderzoek naar de toedracht van die aanrijding. Gaat tot 9 uur vanavond duren. Tot die tijd omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Daardoor is het ook druk op de A50 vanuit Os naar Eindhoven. Veel mensen kiezen die route. Maar ja, dan toch 8 kilometer file tussen Uden-Zuid en Eerde met 40 minuten vertraging. En in het westen van het land een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. De rechterrijstrook is nog dicht bij knooppunt Ypenburg en de vertraging 50 minuten in de vorm van 15 kilometer file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Prins Klausplein bij 47.8 en controle op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen bij 6.7.
0: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is opnieuw een liquidatiepoging gedaan op crimineel Galit H., ook wel bekend als Imo. H. raakte niet gewond, melden meerdere media. Imo, die betrokken is bij het Marengo-proces, was in 2017 ook doelwit van een liquidatiepoging. Toen werd bij vergissing iemand anders gedood. Voor de gijzeling en mishandeling van GTST-acteur Bas Muis is ook in hoger beroep 1,5 jaar cel opgelegd. Muis werd 3 jaar terug met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt en urenlang vastgehouden. Intussen werd hij beschoten met een spijkerpistool en afgeperst. Door een hartaanval te faken wist hij weg te komen. Het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid is geen succes geworden voor het kabinet. Dat zegt handreikingen te hebben gedaan aan de oppositie, maar die partijen zeggen ze niet te zien. Onder meer de ChristenUnie en JA21 willen eerst meer duidelijkheid en daarna beslissen ze of ze de begroting steunen. In een ander debat ging het over de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Palme kreeg kritiek van de oppositie dat het compenseren van gedupeerde ouders niet snel genoeg gaat. Ze zei dat ze snel duidelijk zal maken wat ze precies doet. Het CDA stelde voor niet alle ouders hetzelfde te behandelen, zodat sommigen sneller geholpen kunnen worden. En de FIFA komt met een plan voor het ontwikkelen van het voetbal, melden bronnen aan persbureau AFP. Het gaat om 5,7 miljard euro dat misschien verdeeld wordt onder de meer dan 200 voetbalbonden die lid zijn. FIFA-topman Infantino zou zo zijn beschadigde imago kunnen oppoetsen na een eerder plan waar veel kritiek op kwam. En dan het weer van Weer Online. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en wordt het met 17 tot 21 graden opnieuw warm. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
2: Kijken we even naar de slotstand van de AEX in Amsterdam. 0,7% in de plus geëindigd op 1137 punten. Grootste stijger, dat was Unilever met een plus van 2,2%. CVC Capital was de sterkste daler, min 1,6%. En de Dow Jones op dit moment 0,3% in de plus.
3: Ja, wat maakte nou dat KLM achter het net viste bij het overnemen van TAP, de Portugese luchtvaartmaatschappij, en een verwachte toespraak van Marine Le Pen? Blijf luisteren.
4: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft. Wanneer ze actief zoeken. Wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.
8: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
2: Goedenavond, dit is de Avondspits van woensdag 14 oktober. Nog een kleine 20 minuten geven we je het belangrijkste nieuws. Onder andere over Marine Le Pen. Ja. Zij gaat vanavond in Brussel een persconferentie geven over de plannen die zij heeft voor Frankrijk uiteraard, maar ook voor Europa. Gaat onder meer over de begroting, gaan we zo meteen over praten. En Nvidia trekt de portemonnee voor AI-veiligheid. Met welk belang doen ze dat, hoor je zo meteen ook. Maar eerst naar Air France KLM.
3: Niet Air France KLM, maar de Lufthansa-groep heeft in de strijd om de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP gewonnen. De Portugese overheid behoudt een meerderheidsbelang, doordat maximaal 49,9% van de aandelen naar die Duitse groep gaat. Overname moet overigens nog wel goedgekeurd worden door de toezichthouders. Maar wat betekent dit voor Air France KLM, die dus die Portugese luchtvaartmaatschappij ook wilde hebben in Leuven? Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Welkom weer bij ons.
12: Ja, goedenavond.
3: Ja, waardoor is dit nou, wat is er gebeurd? Wat is er mislukt eigenlijk voor Air France KLM?
12: Nou, ik denk dat gewoon het simpele antwoord is: Lufthansa heeft gewoon duidelijk meer geboden. Daar waar oorspronkelijk aan de list de waarde schat op zo'n 700 miljoen, lijkt het nu op te kunnen lopen tot 1,2 miljard. Dus ja, ze hebben toch heel diep in die bouwdom moeten tasten daarvoor. En ja, dus gewoon meer geboden.
3: Ja, had Air France KLM dat dan niet ook moeten doen?
12: Nou ja, ze hebben dat waarschijnlijk wel gedaan. Er is een biedingsronde geweest en toen bleken de biedingen heel dicht bij elkaar te liggen. Toen is er nog een tweede ronde overheen gekomen en toen heeft Lufthansa dat waarschijnlijk wel gedaan. Er is een biedingsronde geweest en toen bleken de biedingen heel dicht bij elkaar.

0: zich langzaam maar zeker ook steeds verder economisch ontwikkelt. Dat gaat ook gewoon een grootmacht worden. En daar is dus geld te verdienen.
1: Ja, de Lufthansa-groep heeft wel al meerdere Europese luchtvaartmaatschappijen in bezit. Zou vanuit Europa bezwaar kunnen ontstaan tegen die deal, omdat die groep dan te dominant wordt?
0: Nou, dat is dus een van de vragen die voor gaat liggen in Europa. Van, gaan we nou niet te ver? Er waren ook in eerste instantie andere spelers, zoals de IAG-groep. Dat is dan British Airways met Iberia. En die zouden dan te dominant geworden zijn op het Iberisch Schiereiland. Dat is Schiereiland, dus die hebben daarvan afgezien. Misschien gaat dit ook nog wel spelen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat Air France KLM of iemand anders naar de rechter stapt en zegt, nou, wij vinden eigenlijk dat. Dus eerst nog even afwachten.
1: Ja. En wat sowieso, als je naar de verhoudingen op die Europese luchtvaartmarkt kijkt, TAP was dus vrij klein, ook niet per se winstgevend, zei je al. Hoe gaat dat er nu dan uitzien?
0: Nou ja, het is zo dat in de luchtvaart de financiële marges heel erg dun zijn. Dus als kleine luchtvaartmaatschappij kun je eigenlijk niet overleven. Dus je ziet eigenlijk dat alle kleine luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand overgenomen zijn. Uit Italië is overgenomen, SAS uit Scandinavië is overgenomen. Dit was eigenlijk de laatste die nog beschikbaar was. Het moet wel winstgevend gemaakt gaan worden, maar met schaalvergroting hoopt men dat te bereiken.
2: Ja, en welke grote spelers blijven er dan? Hoeveel zijn er dan in Europa, Joris? Hoeveel grote luchtvaartspelers?
0: Nou, eigenlijk heb je drie grote consortia. Dan praat je dus over Lufthansa groep, dan praat je over Air France KLM en de IAG groep, dus British Airways met Iberia.
2: Ja.
0: En daarnaast zijn er natuurlijk nog de low-cost airlines, Ryanair, EasyJet en Wizz Air.
2: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk, zo is de markt eigenlijk een beetje verdeeld tegenwoordig.
1: Nou goed, dus er gaat nu een kleintje dan waarschijnlijk ervan af. Wat gaat de consument en de zakelijke reiziger van die overname merken?
0: Nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Als het goed is, moet TAP eerst winstgevend gemaakt gaan worden. Dat gaat misschien betekenen dat de ticketprijzen omhoog moeten. Dan moet de efficiëntie gaan gebeuren. En dan gaat de vraag natuurlijk worden van, ja, wat gaat men dan extra bieden? En in hoeverre komt men in een soort monopoliesituatie terecht voor de verbindingen naar Brazilië?
1: Ja.
0: En wanneer gaat dat oneerlijke concurrentie opleveren?
1: We houden het in de gaten samen met jou. Dankjewel, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige TU Delft.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
2: Gaan we naar Frankrijk, want Marine Le Pen die gaat zo meteen een persconferentie geven over de plannen die zij heeft voor Frankrijk in Europa. Dat doet ze notabene niet in Frankrijk, maar in Brussel. En dan ook nog één dag voor de Europese top over de EU-begroting, want die is morgen. En ja, daar heeft zij toch wel behoorlijk wat kritiek op. We gaan erover praten met onze Frankrijk-correspondent Eva Ramelow. Eva, goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Waarom doet ze dit in Brussel? Of wil ze lekker dicht op het vuur zitten daar?
4: Ja, absoluut. Er zijn een aantal punten die ze wil maken. Hè. Ze is verbolgen over het feit dat die onderhandelingen over de Europese begroting morgen beginnen. En voor het eind van het jaar geloof ik ook afgerond moeten zijn. Dat vindt ze niet terecht, hè, want er zijn voor volgend jaar allemaal verkiezingen en dan kunnen de politieke kaarten weer helemaal anders liggen. Nou, ze wil ook meteen even zeggen dat Frankrijk, als het aan haar ligt, minder contributie gaat betalen aan de Europese Unie. Dat stond in de alternatieve begroting die ze vorige week presenteerde voor Frankrijk. Nou ja, en dan werft ze ook nog even de vraag op of Ursula von der Leyen eigenlijk wel aan kan blijven, want die zou niet al te veel steun meer hebben van een aantal verschillende lidstaatregeringen.
2: Goed, dat zou goed vallen in Brussel, zeg.
4: Ja, nou ja, ik ben er niet bij in Brussel, maar ik kan me voorstellen dat het hard aankomt.
2: Ze maakt veel vrienden, denk ik dan meteen. Nou ja, goed, het is natuurlijk haar statement dat ze dan maakt. Hoe past dit in het grotere plaatje? Want de presidentsverkiezingen zijn natuurlijk volgend jaar in Frankrijk. Wordt dit echt een van de pijlers waar zij ook in Frankrijk campagne mee gaat voeren? Van toch een beetje weg van het Europese anti-Europa?
4: Ja, zeker. Nou ja, ze heeft natuurlijk vorige week die plannen gepresenteerd voor Frankrijk. Hè. Ze wil maar liefst 140 miljard bezuinigen in de komende presidentsperiode. Dus voor het gemak ervan uitgaand dat zij dan verkozen is tot president. En onderdeel van die bezuiniging, waar het dus vanavond over gaat, is een korting van 11 miljard op de Franse bijdrage aan de Europese Unie volgend jaar. En nog tientallen miljarden in de jaren daarna. Nou, dat kan natuurlijk niet zomaar. Hè. Alle lidstaten moeten het eens zijn met zo'n korting, dat ten eerste. Maar het is zeker wel onderdeel van haar ideeën over Europa. Hè. Ze heeft gezegd, ze heeft al heel lang niet meer gezegd dat ze van de euro af wil. Frankrijk blijft ook gewoon binnen de Europese Unie als het haar ligt.
2: Ja.
4: Maar wel met een veel minder zware rol van Brussel. Hè. Brussel moet minder te zeggen krijgen in Frankrijk.

0: Rijk. En er moet minder geld naar Brussel. En dat is wel iets waar ze veel mensen achter zich mee weten krijgen.
1: Ja, want dat was mijn volgende vraag. Hoe vallen die plannen? Want je hebt nu toch in een best spannende, enge geopolitieke tijd, dat ik me ook kan voorstellen dat veel Fransen ook wel denken van nou, ho, we moeten wel gewoon de veiligheid van Europa om ons heen houden.
0: Ja, nee, dat zou je zeggen, hè. Maar voor de Fransen is Brussel, gek genoeg, toch nog echt wel heel ver weg. Kijk, dat er bezuinigd moet worden in Frankrijk, dat is duidelijk, hè. Alle presidentskandidaten zoeken naar manieren om dat te doen.
1: En die staatsschuld omlaag te brengen.
0: Ja, die staatsschuld die is natuurlijk dramatisch hoog. Ja. Dus daar is iedereen inmiddels wel van overtuigd dat dat moet gebeuren. En die contributie aan Brussel is, net zoals bijvoorbeeld de defensieuitgaven, een kostenpost waar heel veel Franse vraagtekens bij zetten. Ik hoor dat ook om me heen. En zelfs bij redelijk progressieve mensen hoor ik nog wel dat opgeroepen worden van ja, maar hallo, waar moeten we meer onderwijs, beter onderwijs van betalen? Nou, misschien moeten we dat bij die defensie weghalen, want daar gaat nu zoveel geld naartoe.
1: Ja.
0: Zelfs premier Le Cornu die vroeg zich onlangs af of die miljardenboete die laatst volgens mij aan Google werd opgelegd door de Europese Commissie, of die niet kan worden omgezet in een korting op die contributie die Frankrijk afdraagt aan Brussel. Hmm. Dus het is echt een onderwerp wat enorm speelt en wat ook in de presidentscampagnes heel erg zal blijven spelen.
2: Hoe zien haar economische plannen er verder eigenlijk uit? Want dit is ook een beetje laaghangend radicaal rechts fruit, zal ik maar zeggen. Terwijl op andere gebieden staan die partijen niet altijd bekend om een stabiel economisch beleid. Hoewel Meloni natuurlijk nu de langzittende premier van Italië is. Dus dat is de andere kant van de zaak. Maar minder bijdrage aan Brussel. Migratie mag ook niks kosten natuurlijk. Dat zijn allemaal dingen die kun je roepen. En die komen in de praktijk niet zo makkelijk uit als bijvoorbeeld echt een ingreep in, ik noem maar wat,
1: sociale zekerheid.
2: De pensioenen.
0: Ja, dat is makkelijker. Ja, nee, precies. Kijk, die alternatieve begroting die ze vorige week presenteerde, daar staan heel veel hele grote plannen in. Maar als je er dan beter naar kijkt, dan is het op heel veel punten ook nog best wel vaag. Er zitten heel veel gaten in. Sommige dingen kunnen helemaal niet die ze oproept. En nou ja, die contributie aan Brussel is daar één van de dingen van. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Dan moet er echt flink wat beleid veranderd worden voordat die plannen doorgang kunnen krijgen. Dus,
2: Thatcher kreeg natuurlijk ook haar geld terug, hè? I want my money back.
0: Ja, nou, dat zou ze wel willen.
2: Ik weet niet hoeveel ze terugkrijgt, maar ik bedoel, je kan wel onderhandelen over je bijdrage uiteraard. Dat is niet uitgesloten, maar ze rekent zich wel rijk, begrijp ik.
0: Ze wil hetzelfde doen als wat de PVV in Nederland op een gegeven moment ook opperde. Hè? Minder contributie betalen, minder afdragen aan Brussel. Maar ja, als je dat echt wil doen, als je dat structureel wil doen ook, wat zij wil, dat vergt, nou ja, wat ik al zei, instemming van de andere lidstaten. Dat betekent ook dat er, en dat realiseert ze zich misschien nog, nou, je zei misschien wel, maar haar achterban realiseert zich dat misschien nog niet helemaal. Maar als je minder afdraagt, dan komt er ook minder terug. Hè? Veel Franse boeren profiteren natuurlijk ook van landbouwsubsidies.
1: Ja.
0: Dus ja, een lagere contributie betekent minder budget voor de Europese Unie. En dus misschien ook minder subsidies.
1: En boze boeren op termijn.
0: En boze boeren, ja. Dus en daar heeft ze het natuurlijk nog even heel handig niet over. Omdat je op een gegeven moment in die presidentscampagne moet je natuurlijk kleur bekennen en moet je concreet worden. En dan haar achterban is nu zo enorm breed dat ze dan riskeert om toch delen van die achterban aan het twijfelen te brengen.
1: Jij gaat zeker volgen natuurlijk voor ons vanavond hoe het gaat met Marine Le Pen in Brussel. Dankjewel voor nu, Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
2: Tot vanavond laat, meidje best. Robert Vriezen bij de ANWB. Daar staat ook nog file.
3: Ja, die A2 die is nog steeds dicht vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Best West. Voor politieonderzoek, dat gaat nog tot 9 uur vanavond duren, vertelde Rijkswaterstaat mij. Dus tot die tijd richting Eindhoven omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Daarvoor ook nog wel file naar het zuiden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt het langzaam over 15 kilometer. Dus de Culemborg en Kerkdriel, 50 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar dicht. Dan even naar de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, want ook daar een ongeluk bij knooppunt Ypenburg. Vanaf Roelof Arendsveen 19 kilometer file met een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar nog dicht. De A50 is inmiddels weer vrijgegeven vanuit Os naar Eindhoven. Ook daar gebeurde een aanrijding. En dat is ook de alternatieve route eigenlijk van noord naar zuid voor de afgesloten A2. Bij Sint-Oederode nog 9 kilometer file en 20 minuten vertraging in de richting van Eindhoven. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Onder andere nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt Prins Klausplein bij 47.8. Denk niet dat ze daar veel op gaan halen, want daar staat die lange file op de A4. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bleiswijk bij 17.0. En dan controle op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid bij 13.6.
4: Tech-update.
1: Nou, Rosanne Peters is bij ons met het laatste technieuws. Welkom.
5: Hallo.
1: Nvidia heeft toegezegd honderden miljoenen te gaan investeren in AI. Ja. En dan specifiek in AI-veiligheid. Hoeveel geld en wat gaan ze doen?
5: Ja, het gaat om $250 miljoen. En dat wordt eigenlijk uitgesmeerd over 5 jaar. En dat gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Want ja, dat is eigenlijk een beetje het land wat een leidende positie probeert aan te nemen als het dus gaat om AI-veiligheid. En wat ik al zei, het duurt dus 5 jaar. En het komt niet in de vorm van geld, maar in de vorm van producten, diensten, rekenkracht van Nvidia. Die zij dan dus beschikbaar stellen.
1: Oké. Dus dan heb je een flink bedrag wat er naartoe gaat. Maar inderdaad, je zegt niet, het is niet de portemonnee trekken. Ze doen het in diensten. Hoe gaat die investering bijdragen aan veiliger AI?
5: Nou ja, als je natuurlijk die rekenkracht hebt, dan kan je dus ook onderzoek gaan doen door bijvoorbeeld die AI-agent te testen, door ze ook zelf te draaien. Dan heb je natuurlijk die spullen nodig. En het doel is eigenlijk een beetje om dan die Britse onderzoekers ook echt een bijdrage te laten leveren. Dus bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek te doen. En ook echt met concrete oplossingen voor in de toekomst te komen, waar dan iedereen van kan profiteren, zeg maar. En we horen dat natuurlijk de laatste tijd steeds vaker mensen hoog in de boom bij grote AI-bedrijven ook zeggen van we moeten iets doen. Het gaat mis.
1: De kant op. Precies. Al die techbazen zeggen dat, behalve Trump. Die zegt nee joh, is niks aan de hand. Ga gewoon door.
5: Ja, Trump heeft natuurlijk altijd die race met China in zijn hoofd. En deze bedrijven zien toch ook wel vaak dat het misgaat. En dat is voor hun ook niet per se altijd goede PR.
1: Nee.
5: Dus bijvoorbeeld bij Microsoft de CEO die zegt meer wetten en regelgeving. En wat we bijvoorbeeld ook zouden moeten doen is een noodrem inbouwen. Hè? Dus dat je altijd, als zo'n AI-agent niet luistert, wel altijd uit kan schakelen of
1: kan
5: pauzeren. Gewoon de stekker
1: eruit kan trekken, ja.
5: Precies, dat lijken best wel gewoon basisdingen. Maar ja, blijkbaar moeten we dat wel roepen. En moet er ook gewoon actie ondernomen worden om dus hier toch wel iets aan te gaan veranderen.
1: Ja, en dat doet Nvidia nu in elk geval met deze poging.
5: Ja, precies.
1: We blijven even bij AI, want als je dan AI-vaardigheden, als je die een beetje goed op orde hebt, dan maak je misschien wat meer kans op een promotie. In elk geval binnen de financiële dienstverlening?
5: Bijvoorbeeld inderdaad. Of misschien wel een bonus of een salarisverhoging.
1: Als jij een beetje met ChatGPT kan praten, of gaat het wel wat verder dan dat?
5: Wel ietsjes verder inderdaad. Want bijna een kwart van de bedrijven op Wall Street blijkt dit dus inderdaad te koppelen aan iemands AI-vaardigheden. Of je dus bijvoorbeeld een bonus krijgt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van een groot wervingsbureau waar Reuters onderschrijft. En zij hebben dus 500 leidinggevenden op Wall Street ondervraagd. En het blijkt dus dat steeds meer werkgevers daarom ook willen weten van wat doe jij dan bijvoorbeeld met AI?
1: Wat kan jij?
5: Ja, precies. Ja. En wat zou dan de impact zijn? Dus bijvoorbeeld in positieve zin op die bedrijfsresultaten. Een deel van de bedrijven die zijn daar dus wel mee bezig. Hè, om dus ook criteria op te stellen. Want wat is dan bijvoorbeeld impact? Wat is dan positieve impact op bedrijfsresultaten?
1: Mm-hmm.
5: Het blijkt dus dat 40% daar wel mee bezig is. Dus die hebben bepaalde criteria, want het verschilt natuurlijk per baan, per werk. Wat dan de goede impact is.
1: En aan welke criteria iemand moet voldoen.
5: Precies.
1: Dus dit is eigenlijk wel een belangrijke tip voor iedereen die binnenkort gaat solliciteren. Je moet wel eigenlijk antwoord hebben op de vraag, wat kan jij met AI?
5: Ja, precies. Want het klinkt natuurlijk best wel logisch. Ook wel dat er gewoon iets positiefs aan verbonden is. Als jij natuurlijk echt een stuk efficiënter kan werken door AI in te zetten. Het maakt natuurlijk wel uit hoe je het gebruikt. Want dat schijnt vaak het ding te zijn. Hè? Van ik gebruik het heel veel en ik voel me dat ik het veel sneller kan doen. Maar hoe Gebruik je het? Gebruik je het slim? Bespaar je tijd, maar is de kwaliteit goed? Ja. Doe je dan ook iets nuttigs in de tijd die je over hebt? En dat zijn vaak de dingen die natuurlijk wel meespelen. Maar het is al een grappig onderzoek. Want ik denk inderdaad wel dat ja, ook in Nederland, hè, dat als jij echt ja, productiever bent, efficiënter bent en dat dan ook kan aantonen.
1: Dan verdien jij een bonus.
5: Dan verdien jij in ieder geval de credits. Laten we...
1: Oh, jij zegt, jij bent heel voorzichtig.
5: En misschien een bonus. Ja, dat ligt aan je werkgever.
1: Nou, ik denk dat jullie als techredactie qua AI wel het beste te scoren hier op de redactievloer. Dus ik zou even naar boven gaan, naar de hoofdredacteur.
5: Goeie tip.
1: Nog eventjes aanzeggen. Wij kijken eens welke impact wij maken.
5: Precies, ja, we gaan het proberen.
1: Dankjewel, Rosanne Peters.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: En dat was de avondspits. Dadelijk Jelle en Maxime met BNR Beurs. Het was wel weer een roerig beursdagje.
1: Ja, zeker. Nou, toch? Genoeg te spreken, dus zometeen lekker luisteren.
2: Tot later.
1: Tot later.
2: Dag. Stoppen. Reclame. Nieuws!
1: Afkappen.
7: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover. En jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
6: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
10: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
13: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
14: Nee.
15: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
16: Nee, weet ik niet, sorry.
13: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
19: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
20: Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
19: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
21: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
22: BNR Verkeer.
23: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar er zijn nog steeds een paar flinke problemen. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is vanmiddag bij Best een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Sindsdien is de weg dicht. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch sta je tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel ook 20 minuten vast. En van Utrecht naar Den Bosch, ook op de A2, heb je nog bijna een uur tijdverlies tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar is door een ongeluk ook een rijstrook dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam, die is na een ongeluk bij knooppunt Ypenburg weer vrij. Maar je hebt daar nog steeds zo'n 3 kwartier vertraging. De file wordt langzaam korter. En op de A50 is het nog druk van Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode. Door de nasleep van een ongeluk heb je daar ook nog een kwartier op onthoud.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is opnieuw een liquidatiepoging gedaan op crimineel Galit H., ook wel bekend als Imo. H. raakte niet gewond, melden meerdere media. Imo, die betrokken is bij het Marengo-proces, was in 2017 ook doelwit van een liquidatiepoging. Toen werd bij vergissing iemand anders gedood. Voor de gijzeling en mishandeling van GTST-acteur Bas Muis is ook in hoger beroep 1,5 jaar cel opgelegd. Muis werd 3 jaar terug met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt en urenlang vastgehouden. Intussen werd hij beschoten met een spijkerpistool en afgeperst. Door een hartaanval te faken wist hij weg te komen. Het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid is geen succes geworden voor het kabinet. Dat zegt handreikingen te hebben gedaan aan de oppositie, maar die partijen zeggen ze niet te zien. Onder meer de ChristenUnie en JA21 willen eerst meer duidelijkheid en daarna beslissen ze of ze de begroting steunen. In een ander debat ging het over de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Palme kreeg kritiek van de oppositie dat het compenseren van gedupeerde ouders niet snel genoeg gaat. Ze zei dat ze snel duidelijk zal maken wat ze precies doet. Het CDA stelde voor niet alle ouders hetzelfde te behandelen, zodat sommigen sneller geholpen kunnen worden. En de FIFA komt met een plan voor het ontwikkelen van het voetbal, meldde bronnen aan persbureau AFP. Het gaat om 5,7 miljard euro dat misschien verdeeld wordt onder de meer dan 200 voetbalbonden die lid zijn. FIFA-topman Infantino zou zo zijn beschadigde imago kunnen oppoetsen na een eerder plan waar veel kritiek op kwam. En dan het weer van Weer Online. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en wordt het met 17 tot 21 graden opnieuw warm. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
4: Straks een nieuwe BNR Beurs en eentje waar jij al lang naar uitkijkt. Want we hebben het over ASML en we hebben het ook over ASML. De kwartaalcijfers zijn mooier dan de natste dromen van de topman. Maar wij zouden BNR Beurs niet zijn als we toch op risicojacht zouden gaan. Zometeen in BNR Beurs.
16: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
24: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
16: 1 partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
25: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
26: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
28: Hartelijk ASML-dag allemaal op deze woensdag 14 oktober. ASML trapt het cijferseizoen af in ons land en hoe.
29: Het bedrijf boekt een recordomzet van 11,7 miljard euro. En de netto-winst steeg naar bijna 5 miljard op zo'n omzet. Jeetje, wat de cijfers. In het tweede kwartaal boekte ASML nog een netto-omzet van 9,3... en een netto-winst van 2,9. Ja, het is ongelooflijk.
30: En bij het afgelopen kwartaal stopte het niet. ASML weet nu al dat de komende jaren ramvol zitten.
31: Het bedrijf uit Veldhoven groeit hard. Het gaat zelfs zo goed dat de productiecapaciteit verder moet worden uitgebreid om aan de enorme vraag naar chipmachines te kunnen voldoen.
30: Ja, misschien gaat het wel te goed met de chipmachinemaker.
28: Dat gaan wij voor je uitzoeken, want deze aflevering staan we uitgebreid stil bij die cijfers.
30: De AEX die sloot 0,7% hoger op een stand van 1137 punten. Grootste stijger is Unilever met een winst van ruim 2%. En de beurzen in de VS die staan in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we niet met Jordi Beuving, die hier vaak is als ASML-cijfers heeft, want die is op vakantie.
28: Die is een keer op vakantie.
30: ASML met
28: is
30: altijd aan het werk, ja. Maar we doen het met Mark Langeveld van het Antares AI Techfund. Welkom.
1: Dank je.
28: Goed dat je er bent, Mark. En voor we naar ASML gaan, lopen we nog even door het andere nieuws. En daarvoor begin ik dit keer in de VS bij een stel boze republikeinen. Een groep van 6 senatoren is woest op Trump, omdat hij, wat het maandag al over in BNR Beurs, diesel kocht van Poetin. En dat is dus helemaal verkeerd gevallen, legt correspondent Jan Posma uit.
2: In die brief noemen ze de deal een cadeau voor een tegenstander, voor Rusland, en verraad aan Oekraïne en de bondgenoten. En ze noemen ook nog heel expliciet dat die deal eigenlijk helemaal niets oplevert voor de dieselprijs. Die gaat er helemaal niet van naar beneden. En ze waarschuwen ook voor gevaar voor Amerikaanse militairen. Deze inkomsten voor Rusland, die kunnen volgens deze senatoren ook weer de Russische samenwerking helpen met bijvoorbeeld Iran. Ja, en dan zijn Amerikaanse militairen ook in gevaar.
28: Hij wilde dus lagere prijzen aan de pomp, maar het levert hem tot nu toe alleen maar heel veel gezeur op.
30: Dan van een stel boze republikeinen naar een stel boze Nederlanders. Tenminste, ik denk dat dat bij KLM wel het geval is. Dat loopt namelijk een belangrijke overname mis. Ze wilden de Portugese maatschappij TAP overnemen, maar raakten verwikkeld in een overnamestrijd met Lufthansa. En die gaat er met de buit vandoor.
5: Avaliadas as propostas, a decisão do governo recai sobre o grupo Lufthansa, cuja proposta financeira é 16% superior à proposta concorrente e com menor grau de incerteza.
28: Ja, dat was vertalen, of?
30: Ja, dat was de Portugese premier Luís Montenegro. En eigenlijk wat hij zegt is, zijn overheid heeft TAP nu in handen en wil het opnieuw privatiseren. Zij behouden een belang van 50,1% van de aandelen. En hij deelt eigenlijk, en dat is wat je hier hoorde, een steek uit naar KLM. Want, zegt hij, dit bod van Lufthansa was 16% hoger dan dat van de andere bieder. Nou, wie zou dat toch zijn? En het heeft ook nog eens, zegt hij, een hogere kans van slagen.
28: Gaan we door naar Frankrijk, naar Franse aandelen om precies te zijn. Een record aantal beleggers zegt in een peiling van de Bank of America de blootstelling aan Franse aandelen te willen beperken. Dat doen ze vanwege de politieke onrust en de oplopende staatsschuld. Iets dat vriend van de show, Corné van Zijl, wel begrijpt.
6: Je ziet dat Japanse beleggers zijn altijd een enorme fan geweest van Frankrijk. Want je had toch kwaliteit en je kreeg wat extra rente. Nou, die liefde is ook helemaal voorbij. Ja, eigenlijk wil niemand meer in Frankrijk beleggen om de simpele reden dat simpelweg niks aan hun staatsschuld doen. En er is geen enkele interesse om het te doen. En de meningen zijn daar nog meer verdeeld als bij ons.
30: Nou, we wensen ze succes in Frankrijk dan. Ik wil het nog even hebben over CoreWeave. Want bij ASML merken ze de eindeloze honger naar AI en chips. Bij CoreWeave doen ze dat ook. En daar ruiken ze heel veel inkomsten. Alleen, zij leveren de ruimte in datacenters. En moeten dus zelf ook het kapitaal hebben om die datacenters uit de grond te stampen. En daar zit de crux waar een van de oprichters een idee voor heeft. Brennan McBee is dat. Die sprak met de Financial Times. En daar zegt hij dat hij weet wie nog wel wat geld heeft liggen. Verzekeraars die hebben volgens hem een oneindige voorraad aan geld. Er is wel één obstakel. Ze moeten een betere kredietrating krijgen voor hun schulden. Dat is wel iets dat dan wel al een keer gelukt is bij een lening van $8,5 miljard via een deal met Meta.
28: Straks hebben we het over Netflix. Dat komt met een massa-ontslag.
30: En je hoort over de Amerikaanse grootbanken. Die openden de boeken. De een verbaast, de ander maakt een uitgeleider. Wie is, hoor je zo.
28: Eerst naar het vorige kwartaal van ASML. Dat maakt weer fabelachtige cijfers bekend. De chipmachinemaker ziet omzet en winst stijgen. De omzet komt uit op een kleine €12 miljard. De winst op €5 miljard. Die winst is een ruime verdubbeling vergeleken met een jaar eerder.
30: Ja, het gaat eigenlijk te goed in Veldhoven. Want ASML zegt dat het de vraag niet aan kan. Het moet de productie nog verder uitbreiden. Nog meer dan de eerder aangekondigde 30%. De komende tijd heeft ASML flink veel orders. Grote klanten bestellen nu al voor de komende jaren, zegt de CEO van ASML.
7: Today they expect that their supply will not meet the demand at least until 2028. So this is a very, very strong demand on their side. So a lot of our discussion with our customer now are shifting in fact beyond 2027. A lot of order intake for 2028, but also some strong interest to already place order for 2029 and sometime even 2030.
28: Voor dit jaar rekent ASML op meer omzet en een bruto marge van ongeveer 56%. Nou, beleggers zijn er blij mee. ASML sloot 1,2% in de plus. Mark, normaal beginnen we met afgelopen kwartaal, maar laten we maar gelijk naar die voorspelling gaan van de orders. ASML zegt dus dat het orders heeft voor volgend jaar, voor 2028, zelfs tot in 2030. Hoe bijzonder is dat een bedrijf dit al bekend maakt?
1: Nou, voor deze sector heel bijzonder eigenlijk. Want normaal gesproken, dit is een cyclische industrie. Dus je kijkt normaal gesproken een jaar vooruit. Maar inderdaad, het feit dat je dus eigenlijk voor 2028 ook al uitverkocht bent. Hè, want de productiecapaciteit zal niet toereikend zijn. Mm-hmm. En voor 2029, 2030 al interesse hebt. Dat betekent in mijns inziens, als ik het tussen de regels doorlees, dat de klanten gewoon proberen voor te sorteren al. Om voor in de rij aan te sluiten, zeg maar. Dus heel positief voor ASML en voor zijn lange termijn planning.
28: Ja, ASML is spekkoper. Er valt mij wel op dat er geen aantallen worden genoemd. Maak je daar dan nog een beetje zorg over?
1: Nou, zorgen niet, maar we willen natuurlijk wel het liefst altijd harde cijfers hebben. Kijk, ze publiceren geen orderboek meer. Maar goed, dat zal ongetwijfeld gegroeid zijn. We kregen wel vooral die kwalitatieve uitspraken over orders en interesse tot in 2029, 2030. Dus de richting is volgens mij heel helder. Alleen de exacte aantallen niet. Dus ik hoop dat we die begin januari of half januari en met de Capital Markets Day in juni volgend jaar wel gaan krijgen.
30: Is het slim om zo ver vooruit te denken? Want ik kan me best voorstellen dat je nu, als je al aan 2030 en de bestellingen dan aan het denken bent, dat je best wel op de zaken vooruit loopt. En het is ook allemaal niet in beton gegoten. Dat kan nog wel eens zomaar weer verdwijnen.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, als de hele wereld in elkaar zou storten, dan zullen dit contracten zijn die uiteindelijk, dat hebben we in het verleden ook wel eens gezien, dan misschien worden gepoeld of terug worden getrokken. Maar het is wel zo dat die orders, het is niet zeg maar dat je helemaal niks hoeft te committeren als klant. Je moet een aanbetaling doen, je moet een handtekening zetten. En kijk, uiteindelijk, als je kijkt naar de planning van ASML, die doet het eigenlijk sinds de jaren 90 al niks anders dan 5 tot 10 jaar samen met de klanten om de tafel zitten. Wij spreken met een soort open boek, open planning. Om de plannen voor de roadmap samen door te nemen. Dus dat is het feit dat er nu voor 5 jaar, bij wijze van spreken, commitment is, is niet eens uniek. Alleen, we hebben het er nooit over gehoord. Alleen nu wordt er gewoon iets duidelijker ook nog gecommitteerd van we hebben in ieder geval interesse over tot aan 2030. Dat geeft mij alleen maar aan als je de commentaar hoort van Hynix, van TSMC, van Intel, Samsung, maar ook dus van ASML, dat de hele investeringsrally in AI eerder langer gaat duren dan korter.
28: Ja, ASML zegt dat ze de vraag niet aankunnen. Dat is natuurlijk een compliment. Goed nieuws. Aan de andere kant kan het ook een risico zijn. Wat als ze te lang moeten wachten met leveren bijvoorbeeld?
1: Ja, kijk, ik begrijp dat je dat zegt. Aan de ene kant zou dat een risico kunnen zijn, omdat klanten, bij wijze van spreken, het design van de chip zouden kunnen gaan veranderen als ze te lang op een EUV-machine moeten wachten. Maar het gelukkige feit voor ASML is natuurlijk dat ze een soort quasi-monopolist zijn.
28: Ze kunnen ook niet ergens anders.
1: Dus de klanten kunnen nergens anders naartoe. En dat geeft natuurlijk ook een bepaalde rust. Maar goed, het is niet helemaal zonder risico. Want zoals ik al zei, als klanten denken dat ze het op oudere machines met een nieuw anders procedé ook wel kunnen bereiken, ongeveer. En dan niet zo efficiënt als met EUV, maar in de buurt gaan komen, zouden ze kunnen gaan besluiten om het anders te gaan.
30: Ja, en als die prikkel nu alleen maar groter wordt om dat te doen, lijkt mij in ieder geval wel dat dat gebeurt, toch? Als het zo lang kan duren voordat je zo'n machine krijgt. Dus het animo om wel een andere manier te zoeken is wel een stuk groter dan dat het 2 jaar geleden was.
1: Ja, alleen die animo voor die andere machines, die worden ook 99% door ASML geleverd, immersion tools. Ja. Dus uiteindelijk komen ze uiteindelijk toch allemaal in Veldhoven terecht met hun bestelbonnetje. En ja, dat is het voordeel van quasi-monopolist zijn. Er zijn natuurlijk altijd wel concurrenten geweest. In 20, 30 jaar geleden Nikon en Canon. Nog in het verder verleden Ultratech in Amerika. De Chinezen zeggen dat ze ook bezig zijn, omdat ze geen keuze hebben. Maar goed, de chips die ze op die machines kunnen produceren zijn van dermate mindere performance.
30: Ja, dat ligt zo ver achter.
1: Ja, dus daar kan je wel toe besluiten. Maar uiteindelijk, waar moet je dan met je chips heen als niemand in de wereld eigenlijk die minder performante chips wil hebben? Dus ik denk uiteindelijk dat dit risico wel meevalt.
28: Ja, en voorlopig gaan we ervan uit dat ASML het in zijn eentje kan. De productie moet worden uitgebreid, maar kan dat wel?
1: Nou ja, ik geloof dat er nu nog een zandvlakte is, omdat ze een maand geleden zijn begonnen met de bouw. En voordat het klaar is, en voordat er, maar de cleanroom facilities allemaal, dat gaat echt wel even duren. Dan praat je misschien wel over eind 2028, begin 2029. Maar ze kunnen wel in de tussentijd met op software upgrades de productiviteit van de bestaande machines in het veld dermate verhogen. Dat eigenlijk dat als een soort extra machine kan gaan tellen. Dus de productiecapaciteit, dat duurt langer dan verwacht om dat te upgraden. Mm-hmm. Maar je kan met meer ploegendiensten, met efficiënter werken. En wat ik zeg, met die software upgrades kan je best wel heel veel bereiken voor die klanten.
28: Je hebt het er geweest, hè? Ja. Die zandvlakte.
30: Ja, dat was prachtig. Maar het gaat inderdaad nog wel heel lang duren voordat daar iets staat dat het op een clean room lijkt, denk ik. Ja. Maar tot die tijd, is het alleen software upgrades waar ze dan nog mee uit de voeten kunnen?
1: Nee, want ik zeg, ze kunnen ook met ploegendiensten. Je kan ook efficiënter je werk gaan inrichten, waardoor de productietijd voor de EUV-machine wordt teruggebracht van zeg 35 weken naar 15 weken. Maar natuurlijk het meest efficiënt is als je ruimte ervoor hebt. Productiecapaciteit, cleanroom capacity. Maar goed, dat gaat nog gewoon even duren. Dan moet je dus met andere methodes hier diezelfde verbetering bereiken. Maar met die upgrades van software gaan de klanten gewoon meer wafers per uur kunnen produceren. En uiteindelijk, meer wafers per uur betekent meer chips per dag die er van de band afkomen, zeg maar. Bij Samsung, bij TSMC, bij Intel, noem maar op. Ja, en uiteindelijk is dat dus eigenlijk soortgelijk. Ze hoeven geen extra machine meer te bestellen om dit te bereiken.
30: Ja, want die klanten die hebben alsnog dezelfde aantal chips die er uiteindelijk uitkomen. Ze hebben het ook over het upgraden van bestaande machines. Is dat alleen software of hebben ze ook echt nog onderdelen die ze dan misschien nog eruit kunnen halen en kunnen vernieuwen?
1: Het is volgens mij een combinatie van hardware en software, maar met name software. En daarom zie je ook de bruto marge, die was 57,5% aan mijn hoofd vanochtend in de Q3, omhoog gaat. Want die software upgrades, dat zijn inkomsten die gelijk naar de bottomline toe vallen. Dus dat heeft een hogere bruto marge. En dat merk je dus. Dat is ook de vraag voor 2027. Van 2026 is een heel sterk jaar voor die software upgrades. Mm-hmm. Ik verwacht eigenlijk 2027 nog zo'n sterk jaar. Alleen, we weten niet precies hoe de mix gaat zijn. En dat weet ASML-CFO ook nog niet. En vandaar dat hij zich een beetje terughoudend opstelde over de marges in 2027. Maar ik denk dat ze verder omhoog gaan.
28: ASML moet dus wel ook flink gaan investeren in die uitbreiding van die productiecapaciteit. Is dat ook de reden dat het dividend bijvoorbeeld niet omhoog gaat? Of had je dat überhaupt niet verwacht?
1: Nee, dat wordt eigenlijk. ASML heeft eigenlijk altijd de 3-kwartaal dividend die hetzelfde zijn. Die €1,88 die ze nu ook weer hebben aangekondigd. Ja. En dan wordt er één keer per jaar, wordt er, zeg maar, met het final dividend, wordt er een verhoging van het jaardividend eigenlijk gerealiseerd. Dus dat moet nog komen. Dus dit is zeker niet de verrassing. Dit afgelopen kwartaal was er voor 11 miljard afgerond aan free cashflow, vrije kaststroom, waarvan ze 4,1 miljard hebben uitgegeven via buybacks en nog zo'n 800-900 miljoen aan dividend. Dus uiteindelijk zo'n 5 miljard van de 11 miljard is teruggegeven aan de aandeelhouders en de rest hebben ze opnieuw geïnvesteerd in, noem maar, obligaties en dat soort dingen. Dus cash is niet het probleem om te investeren.
28: Over investeren gesproken, die klanten als TSMC, Samsung en Micron, die investeren nog steeds. De ware zorgen dat er sprake was van een bubbel, een AI-bubbel. Nou, die zorgen zijn misschien wel overdreven als je kijkt naar de orders die ze bij ASML plaatsen.
1: Nee, ik denk zeker dat dat overdreven is. Als je ziet wat alle statements tot nu toe zijn. Wat ik net ook al zei, gaat de investeringsgolf eerder langer duren dan korter. Als je iedereen op zijn woord neemt wat hij zegt. En vaak wordt er nu ook al aan de klantenkant, of je nou naar Hynix luistert of Samsung, gezegd dat ze pas in 2030, 2031 enigszins een equilibrium verwachten in de marktomstandigheden. Omdat ook alle contracten die ze inmiddels vandaag afsluiten, grotendeels ook allemaal lange termijn contracten zijn, van 3 tot 5 jaar. Dus je bent niet meer zo cyclisch als dat het vroeger was met alles op spotbasis te moeten handelen. Door die langere termijn contracten ontstaat er ook een soort stabiliteit, waardoor dit soort partijen zich comfortabel voelen om bij ASML al voor 2028, 2029 te indiceren wat voor aantal systemen ze willen hebben. Het geeft iedereen een betere visibiliteit op wat er moet gebeuren. Mm-hmm. En dat is denk ik voor beleggers ook wel fijn, want ja, je kan nu je sommetjes maken als analist, als de kwartaalfetischisten die hun modelletjes elk kwartaal bijwerken, om te kijken wat de waardering zou moeten zijn.
30: Nou, was er gisteren nog wel ook een beetje paniek in die in de techsector eigenlijk in zijn geheel. Maar dat kwam ook vanuit die geheugenchipmarkt, waar dus Samsung en Micron en SK Hynix in zitten. Het ging allemaal over Chinese concurrentie, dat CXMT dat heel erg opkwam. Horen we ASML daar nog over? En kan dat een risico zijn voor ASML?
1: Nee, ik denk dat je ASML daar niet over hoort. Het klopt dat dat Chinese bedrijf zegt dat ze meer geheugen op een kleiner oppervlak kwijt kunnen. Nou, moet ik zeggen, na DeepSeek, een tijdje geleden. En er komen wel meer vaker geluiden uit China, waar het uiteindelijk allemaal niet zo mooi is als dat het lijkt op het eerste gezicht. En de beurs reageert er wel elke keer als door een wesp gestoken, reageren ze er negatief op. ik dacht dan, ja, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. We weten gewoon dat het elke keer weer gebeurt. En dit is ook weer zo'n aankondiging van we weten dat deze DRAM's, want we praten over geheugenchips, met name voor de lokale Chinese markt bedoeld zullen zijn. Dat het niet gaat over high bandwidth memory, waar echt de hotspot zit. Dat is echt alleen weggelegd op dit moment voor Hynix, Samsung en Micron. En die geheugenchips, ja, wereldwijd is dat natuurlijk een markt. Als de Chinezen gewoon meer local voor local leveren, ik verwacht niet dat Amerikaanse bedrijven of Europese bedrijven heel staand, vooraan staan te springen om Chinese geheugenchips te kopen. Dus ik denk dat dat ook wel meevalt.
30: Ja, over China gesproken, een kwart van de bestellingen kwam daar afgelopen kwartaal nog vandaan. Lijkt me met de druk vanuit Washington in het achterhoofd ook weer niet zo'n heel prettige gedachte.
1: Nee, dat klopt. Het is zeg maar China als percentage van totaal is van 14-23% gegaan dit afgelopen kwartaal. Nou, dat geeft mij al het idee, want er komt natuurlijk binnenkort, het zal wel net na de primary zijn, een The Match Act in Amerika. Dat kan bepalen dat er verdere restricties komen op het leveren van technologie vanuit het Westen aan China, maar ook op de services en de spare parts.
30: Dus er wordt gefrontlood eigenlijk door die Chinese bedrijven.
1: Daar lijkt het wel op dat er nu wordt gefrontlood. Dus ik zou zeker die omzetkracht die er nu in China zit niet doortrekken naar 2027.
30: Nee. Als die magic er doorheen komt, is het dan zo simpel als een kwart van de bestellingen valt weg? En ook misschien ook wel weer heel veel ruimte in het orderboek?
1: Nou, het probleem is dat China zit natuurlijk sowieso niet in die krapte van het EUV-orderboek. Want ze mogen geen EUV bestellen. Dus het is met name oudere DeepUV-technologie. Daar zit op zich minder krapte nu in de rest van de markt. Dus op zich levert dat niet, zeg maar, onmiddellijke ruimte op in het EUV-boek. Valt er dan gelijk het 20-25%? Want ASML heeft het over 20% dat het ongeveer op jaarbasis natuurlijk nog steeds is. Ik denk dat niet alles wordt geraakt, dus niet alles zal verdwijnen. Plus een deel van die vraag naar dat soort chips, je praat over koelkasten, auto's, industrial, medical, dat soort eindsectoren, die zullen dan moeten worden gemaakt door Korea of door Japan of door Taiwan of door Amerika of door Europa. Dus dat betekent gewoon dat wat China niet kan leveren, of mag leveren, dat zal dan moeten worden geleverd door andere regio's. Die moeten dan het systeem van ASML bestellen. Dus het is...
30: Hoe je het ook bent of keert, komen ze altijd weer in veld over terecht.
1: Zero sum game.
28: Ja. Ik begon dit gesprek, Mark, met de uitslag van de koers vandaag. ASML 1,2% in de plus gesloten. Brengt ons bij de vraag, is het aandeel nu op dit moment te duur of valt het wel mee?
1: Ja, ik praat natuurlijk voor eigen parochie, want ik heb positie, moet ik qua disclaimer natuurlijk melden. Maar er wordt vaak 30 keer de winst gebruikt. Ja, ik zou aan iedereen aanraden, ga eens met je model kijken wat ASML nu in 2030 zou kunnen verdienen als je deze lijn doortrekt. Dan denk ik dat je richting de 100 miljard euro omzet zou kunnen groeien. Of, tussen de 90 en de 100, laat ik constructief zijn. Jaarlijks. Dat is op dat jaar in 2030, niet elk jaar, maar in 2030. Nou, plak daar 60% bruto marge op en 15% operationele kosten. 16-17% belastingdruk. En dan hou je ongeveer 40% plus aan netto winstmarge over. Dus 40 miljard aan netto winst en ook free cashflow. Mega natuurlijk getallen. Maar als je dat dus zeg maar 30 keer mag doen. Als zeg maar de winst, koers-winstverhouding. Ik hoop dat jullie bij zijn. Dan zou je in 2029 die 30 keer... pak een beet, wat zal je praten, 100 euro per aandeel winst, zou je 3000 euro mogen staan. Maar ja, dat moet je contant maken na vandaag. Dus je praat over 3 jaar lang tot nu verdisconteren tegen 10,5% of zo contante waarde om het te verdisconteren. Ja, dan kom je op hogere koersen dan vandaag uit. Maar niet natuurlijk op die hele hoge bedragen die je voor 2029 pas mag verwachten. Maar ik denk dat de toekomst er uitermate... mooi uitziet voor de mannen uit Veldhoven.
28: Helder. Voor we naar Wall Street gaan, nog even naar deze spannende trailer.
30: De meest complexe machine ter wereld. ASML bouwde hem. De ingenieurs uit Veldhoven trotseerden er de wetten van de natuurkunde voor. Maar ze hadden nooit gedacht dat juist die machine hun grootste obstakel ooit zou opleveren.
28: Even voor de goede orde, daar ben jij, Maxime. Ja. Je bent het niet nu aan het inspreken. Nee. Dit is dus al naar buiten gekomen, de trailer. Een stukje van de trailer was dat. Vrijdag komt hij dan echt uit jouw podcastserie Ons ASML. Ja, die je samen met Daniel Mol hebt gemaakt.
30: Eerste twee afleveringen. En de derde in de BNR-app, speciaal voor de BNR-luisteraar.
28: Heel kort, kan je een beetje verklappen wat we vrijdag gaan horen?
30: Nou, in de eerste aflevering gaan we eigenlijk kennis leren maken. Is goed met ASML. We gaan eens langs daar. Mm-hmm. En in de tweede en de derde aflevering gaan we terug naar het allereerste begin. Naar de jaren 80. Naar de eerste CEO van ASML. Naar de eerste medewerker van ASML. En dan gaan we die eens uithoren hoe die tijd eigenlijk precies voor ze was.
8: BNR Beurs.
28: Gaan we terug naar 2026. Naar Wall Street. Alles in het rood daar. Dow Jones verliest 0,3%. De S&P 500 verliest 1,1%. En de Nasdaq gaat maar liefst 1,6% naar beneden. Veel rood is op de borden. En dat komt waarschijnlijk door de inflatie. Die is hoger dan gedacht.
8: According to the Consumer Price Index, or CPI, released this morning, inflation now stands at 3.7% on an annualized basis, slightly higher than economists' expectations. The yield on the 10- and 30-year treasury bonds also rose on that number.
28: Ja, en er kwamen ook banken met cijfer. Morgan Stanley, daar wil ik dan mee beginnen. Die zakenbank overtreft de verwachtingen. Omzet en winst zijn flink gestegen. De winst is ook nog een stuk hoger dan waarop was gerekend. Netto winst was bijna 5 miljard op iets meer dan 20 miljard aan inkomsten. Dus dat is een nette score. Maar we moeten het vooral hebben over Netflix.
9: Ja.
28: Dat ontslaat 6% van zijn personeel, meldt CNBC. Heeft een interne memo in handen. Dat zijn zo'n 1000 mensen. De grootste ontslagronde sinds 2022. Gaat om mensen die werken bij de afdelingen productontwikkeling, technologie, juridische zaken en personeelszaken. En dan komt het. Topman Ted Sarandos die schrijft aan zijn personeel het volgende. Onze missie, de wereld vermaak, is ambitieus. Om die waar te maken moeten we zorgvuldig bepalen waar we onze mensen en middelen inzetten. Volgens hem staat Netflix er goed voor en groeit. En ligt het op koers om de verwachtingen voor het jaar waar te maken. Maar ja, Mark, waarom moeten er dan mensen uit?
1: Nou, ik denk dat het bedrijf ook wel ziet dat het aantal kijkuren is afgenomen tot nog maar een groei van 2% van de Amerikaanse kijkers. Dat de kostengroei hoger is dan de omzetgroei. En dan moet je als bedrijf natuurlijk wat doen. Nou, je kan niet snijden in je content. Ik bedoel, dat zou de basis zijn van heel Netflix. Dus dan ga je eigenlijk snijden in de activiteiten er een beetje omheen, die over de afgelopen jaren natuurlijk lekker zijn meegegroeid met de contentgroei. Ja, en daar zit best wel misschien wat slack in, zeg maar. En met de komst van AI moet je dus denken op de afdeling legal, afdeling HR, human resource, productontwikkeling, technologie, de apps en de ontwikkeling op de website. Mm-hmm. Daar waarschijnlijk ook wel wat te veel mensen zijn ontstaan afgelopen jaar of in dienst zijn genomen. En dat wordt nu in één keer waarschijnlijk gebruik gemaakt om even door AI dit nu een stapje terug te zetten.
9: Heel kort in één zin, aandeel Bending Spoons nog. Dat krijgt Berkshire Hathaway aan boord als investeerder.
28: Oh, wat ik noemde, ik Benson Boone is.
9: Benson Boone, inderdaad. Ja. Bending Spoons, tech-investeerder. En op één zo'n nieuwtje, ik koop er 300 miljoen aan aandelen, staat het aandeel 44% in de plus. Dus lekker nieuws voor ze.
28: Dus Berkshire Hathaway koopt voor 300 miljoen aan aandelen en Bending Spoons gaat even miljarden.
9: Ja, precies. Wordt even 35 miljard waard.
28: Bizar.
9: Goed, het hoogtepunt van het cijferseizoen met ASML is dus geweest, maar niet getreurd. Morgen is er nog genoeg te doen. Het cijferseizoen gaat vrolijk voort en dat doen we hier in Nederland met wat kleinere fondsen. TomTom en Fastnet. TomTom verlangt terug naar de hoogtijdagen toen hun navigatiesystemen je van het waren en denkt nog een keer een hype mee te kunnen pakken. Ze leveren ook systemen voor defensie en zien daar nog veel groei in. Kijken dus of ze die droom al een beetje waar kunnen maken. Fastnet moet de positiviteit juist door blijven zetten. De koers van de laadstationuitbater staat er goed voor. Ruim een verdubbeling dit jaar. En ondertussen zijn ze alleen maar bezig met uitbreiden, want daar geven ze het ene na het andere obligatiepakket voor uit. In de Verenigde Staten komen er nog wat macrocijfers naar buiten over de verkopen van de detailhandel en de prijzen die producenten rekenen, wat zoals altijd weer wat meer inzicht geeft in hoe de economie daar draait, terwijl de overheid een oorlog voert en richting tussentijdse verkiezingen gaat.
28: Dit was de BNR Beurs van woensdag 14 oktober. Wij danken Mark Langeveld van het Antares AI Tech Fund. Goed dat je hier weer was.
1: Dankjewel.
9: En jij bedankt voor het luisteren natuurlijk. Morgen een nieuwe kans, we zien je dan.
28: Tot morgen.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
10: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
27: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
12: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
13: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
14: Nee, weet ik niet, sorry.
12: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
3: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
4: Jochem Visser.
14: Morgen trap ik de uitzending af met het Boardroom Panel over de knalgroei en groeipijn bij ASML. Daarna spreek ik met Alain Leloup van investeringsmaatschappij Cottonwood Technology Fund. Ik vraag hem hoe we Nederlanders nou eindelijk eens laten investeren in innovatieve start-ups. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus. Brighter tomorrow.
19: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
20: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is aan het begin van de spits een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht tussen Bokstel en Best. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 40 minuten oponthoud tussen Beest en Kerkdriel. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam, de vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nijmegen en Haps. Dat heeft ook te maken met een pechgeval.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Albert Heijn wil vanavond nog de levering van versproducten aan de supermarkten hervatten. Eerder was al bekendgemaakt dat de distributiecentra weer werden opgestart na het cybersecurity incident waar de super al dagen last van heeft. De schappen met groente en fruit bleven daardoor in verschillende winkels leeg. De Utrechtse politie zoekt één verdachte na een nieuwe poging om crimineel Galit H. alias Imo te liquideren, melden media. Ook deze poging mislukte. H., die bekend is van het Marengo-proces, wist weg te komen. Bijna 10 jaar terug werd iemand anders gedood bij een eerdere poging om H. te liquideren. Het UWV stopt met een groot IT-project. Er zit al 5 jaar werk en 55 miljoen euro in. Maar het UWV heeft er geen vertrouwen in dat het op tijd klaar is en dat de kosten binnen de perken blijven. We willen verantwoord omgaan met publiek geld, zegt het UWV. Het softwarebedrijf vindt dat het UWV hun systeem niet goed behandelt. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat halen verschillende media uit hun mail die medewerkers hebben gekregen. Netflix merkt dat er steeds minder mensen een abonnement nemen, al zou het bedrijf nog wel op koers liggen om de doelen voor dit jaar te halen. En de teambaas van Max Verstappen in de Formule 1 blijft nog zeker 5 jaar. Laurent Mekies heeft zijn contract verlengd tot en met 2031. Een jaar langer dan Max bij Red Bull blijft. Mekies volgde vorig raceseizoen Christian Horner op, met wie Verstappen 4 keer wereldkampioen was geworden. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en... BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
0: Woensdag 14 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Te beginnen natuurlijk in Oekraïne bij een gecombineerde Russische raket- en droneaanval op Kiev. Vielen gisteravond 5 doden en 36 gewonden. Een ballistische raket trof een energiecentrale daar zonder vroegtijdige waarschuwing via westerse inlichtingen, zei president Zelensky. En vannacht zijn van Oekraïnse kant ook problemen met Starlink gemeld. Zowel lange afstandsdrones als interceptordrones tegen Russische drones hadden last van uitvallend signaal. Daar komen we nog wel verder over te spreken. Trump zei desgevraagd dat niet gestopt is met het delen van inlichtingen met Oekraïne. Zelensky heeft wel zelf ook bevestigd inmiddels dat daarmee is gedreigd door de Amerikanen als Oekraïne niet stopt met het aanvallen van Russische raffinaderijen. Oekraïnse drones troffen een spiksplinternieuw datacentrum in de Russische regio Saratov met een capaciteit van 82 megawatt. Dat is echt een hele grote. En in Rostov werd een olieverwerkende fabriek geraakt en in Belgorod een olieopslag. Van het front, de melding van de Oekraïnse kant dat nog eens 101 vierkante kilometers terugveroverd op de Russen bij Liman in Donetsk. Dus dat is boven die gefortificeerde steden. Operatie Vivaldi. Bij elkaar zou erbij nu 277 vierkante kilometer zijn terugveroverd. 16 dorpen weer onder Oekraïnse controle. En Russische verliezen zouden 8000 man beslaan. En daarmee is dus de tankbeweging eigenlijk die de Russen probeerden in te zetten richting Sloviansk en Kramatorsk aan de bovenkant afgesneden.
2: Klopt. En wat je ziet is dat er eigenlijk de afgelopen dagen nauwelijks of geen gevechten meer zijn geweest in de omgeving van Sloviansk en Kramatorsk. Dat is dat toch wel heel bijzonder dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Wel zijn er verder naar het zuiden zijn er infiltratieoperaties geweest door de Russen in Dobropetrovka. Dat is logisch, dat gaat gewoon door. Alleen daar is ook wel feitelijk de conclusie dat die nog niet hebben geleid tot grote doorbraken. Dus ja, so far, so good. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, die inlichtingen, dat is dus wel zorgelijk. Hè? Ja, Trump die zegt dat het niet waar is. Dus nou, dat is natuurlijk bijzonder geruststellend.
2: Ja.
0: Ik zag ook van de Europese kant ergens iets gezegd dat zij de indruk hadden dat de inlichtingendeling nog wel doorgaat. Maar het is wel toevallig dat nu op dit moment, dat er dus wordt gedreigd met de stoppen daarmee, dat er van alles een beetje begint te haperen.
2: Ja, dat vind ik ook. Arjan?
5: Nou, weet je, wat ik dan maar doe als er tegenstrijdige berichten zijn, dan ga ik naar de Financial Times. Dat is toch een hele degelijke krant.
2: En daar haal je dus, dan al je informatie vandaan.
5: Ja, nee, dat is dan één doel. Oh. Die zegt dan van, het is inderdaad wel zo, dat is het tempo waarmee dus die Musk-satellieten werd doorgegeven, werd vertraagd. En dan geloof ik wel dat dat zo is. Musk zelf op X ontkent alles. Trump ontkent ook alles. Iemand als Sikorsky in Polen, die spreekt dan letterlijk ook, is wel leuk hoor, Musk aan. Hey, great man, did you do this? Weet je wel, dit soort grappige dingen heb je
0: dan. Ja, dat is echt Sikorsky. Ja.
5: Ja, maar ik denk dus wel dat het gewoon waar is. En Zelensky zegt ook niet
2: voor
5: niks.
2: Het is in ieder geval waar dat het onderbroken is.
5: Ja.
2: En dat Starlink, wat daar dus kennelijk is gebeurd, zitten Starlink terminals op drones.
5: Ja.
2: Als die harder dan 100 kilometer per uur gaan, of mijl per uur?
0: Mijl.
2: 160. Dan doen ze het niet meer. En dat heeft te maken niet met het normale Starlink systeem, maar dat heeft te maken met de militaire versie van het Starlink systeem, Starshield. Dat is dus kennelijk op dat moment uitgevallen. Ja. Maar het is allemaal wel heel toevallig hoor, moet ik zeggen.
0: Ja. Oh, ik denk dat ik een pakketje. Dus spannend. Tussendoor, dit hangt natuurlijk samen met wat Trump allemaal heeft gedebuteerd. Eerst over zijn fantastische dieseldeal met Poetin en daarna een energiebestand waar niemand van had gehoord. Hij werd daar ook naar gevraagd door een verslaggever. Daarop zei hij dat Rusland en Oekraïne het eens waren met het bestand, omdat hij had gezegd dat ze het daarover eens waren.
5: Ja.
0: En gevraagd naar de voortgaande Russische aanvallen, zei hij dat het bestand, waar dus niemand van heeft gehoord, door beide partijen wordt geschonden.
2: Ja, dit is toch wel heel erg merkwaardig wat hier gebeurt. En hij heeft ook nog een keer gezegd Zelensky moet opstappen.
5: Ja.
2: Want die houdt zich ook niet aan het bestand. En die wil ook verder geen vrede. Ja, weet je. Kijk. Het begint natuurlijk gewoon met die deal. Die zogenaamde dieseldeal. Nou, als je dat dus doet. In de richting van Poetin. Dan maak je dus ook afhankelijk van Poetin.
5: Ja.
2: En Poetin is nou niet de man die dan zal zeggen van. Nou ja, weet je. Ja, ik vind je gewoon een aardige peer, Trump. Ik geef je gewoon een paar honderdduizend ton diesel. Dat doet hij natuurlijk niet. Daar wil hij wat voor terug hebben. Nou, wat wil hij daarvoor terug hebben? Daar wil hij voor terug hebben dat. Tenminste, dat zou ik doen als ik Poetin was. Daar wil je voor terug hebben dat de Amerikaanse president druk uitoefent op Zelensky. Om te stoppen met die oorlog. En om akkoord te gaan met dat wat Trump ook wil. En wat Poetin ook wil, namelijk het overdragen van de resterende gebieden in de Donbass, gratis en voor niets, zonder dat daarvoor gevochten wordt. Het kan bijna niet anders. Het zou echt heel raar zijn, alles kan natuurlijk, maar het zou heel raar zijn als dat nu... Het kan bijna niet anders. Het zou echt heel raar zijn

0: Ja, jongens, dan is wel 1 plus 1 2, hè?
1: Ja.
0: Dit past zo ontzettend goed in het plaatje. Nou kan het toeval zijn. Hè? Dat, wat we, een keihard bewijs hebben we niet. Maar als ik luister naar Kirill Dmitriev, een belangrijke
1: staatsinvesteringsfonds.
0: Exact, een belangrijke adviseur van Poetin. Die heeft eigenlijk impliciet bevestigd dat dit verhaal klopt. Want hij heeft gezegd van de Europese leiders, die dit niet accepteren, die dieseldeal, die begrijpen eigenlijk helemaal niet dat zo'n dieseldeal bijdraagt aan de wereldvrede.
1: Zo.
0: En als je dus dat gaat vertalen, dan kom je eigenlijk op de analyse uit die ik net heb gemaakt. En nogmaals, ik bedoel, ik denk dat het zo gelopen is. 100% bewijs heb ik niet.
2: Ja, maar zo zou je het kunnen zien. Maar het is ook de hele wereld die meekijkt. En ook de hele wereld die dus Trump niet meer gelooft. Hè. Dus er is al een Rubicon overgetrokken, vind ik, dat je dit soort dingen doet. Die dieseldeal is echt ongelooflijk slecht gevallen bij iedereen. Zelfs Jette heeft gisteren in het Kamerdebat gezegd dat het onacceptabel is.
0: Ja. Ja. Ze moesten trouwens ook even in eigen land uitleggen, die Russen, dat die dieseldeal niet leidde tot grotere files bij de pomp.
3: Oh, ja.
0: Dat hebben ze gisteren ook uitgelegd. Ja, dat was heel aardig.
3: Maar, en hoe gaan ze dat regelen dan? Want ze hebben al een tekort. Dan gaan ze dus ook nog de export opvoeren.
0: Geen idee.
3: Is ook weer
0: geen idee.
3: Oké. Okay. Ja. Nee, whatever.
0: Ik moet nog zien of die hele dieseldeal doorgaat.
3: Ja.
0: Ja, maar als het niet doorgaat, dan denk ik dat wij weer aan de beurt zijn. Want dan krijg je weer scenario 1. Namelijk minder diesel-exporten uit de Verenigde Staten, onder andere Europa.
2: En dat heeft hij ook al gezegd.
0: Je bent altijd de sjaak, om het maar even zo te zeggen.
2: Hij heeft al gezegd dat hij dat wil gaan knijpen vandaag. Dus dat komt er helemaal op het bordje terecht. Ja. En dat is heel vervelend voor Europa.
0: Ja, ja, zeker.
2: De helft van onze diesel komt uit Amerika.
3: Nou, even door naar andere ellende. De Zwarte Zee moeten we natuurlijk weer eventjes meenemen. Daar zijn opnieuw 2 vrachtschepen getroffen, waarschijnlijk door Russische drones. Dat gebeurde in de exclusieve economische zone van Bulgarije, net als de keer daarvoor. 1 schip is gezonken, 11 opvarenden vermist. Het andere schip was overigens Oekraïens. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden en noemde de aanval absoluut onacceptabel en zei NAVO en EU assistentie te zoeken. In welke vorm, weet ik niet. Commissievoorzitter von der Leyen heeft ook gereageerd en sprak van een nieuw front van escalatie in de Russische oorlog tegen Oekraïne. Dat wordt dus wel duidelijk en stevig toegeschreven.
0: Ik denk dat
3: moet je dan ook niet iets doen?
0: Dit is uitermate ernstig, maar wat kan je doen? De exclusieve economische zone, daar geldt het beginsel van mare liberum. En dat betekent dus, dat is het vrije gebruik van de zee, daar mag iedereen komen. Maar als schepen worden aangevallen, mag je wel wat doen, maar dan ben je gewoon feitelijk te laat. Dat is natuurlijk het hele punt. En daar kun je dus niet zo gek veel mee doen, behalve als je gaat patrouilleren. Ja, maar dan krijg je eigenlijk dezelfde situatie als dat we hebben gezien in de Baltische Water, de Oostzee. Ja. Waar de kabels kapot worden getrokken die over de zeebodem liggen. Daar kun je ook niet zoveel mee doen. Behalve dus, ja, als je eigenlijk preventief optreedt of als je ziet dat er wat aan de hand is en dan gaat ingrijpen. Maar ja, jongens, dit zijn drones. Die komen van ver. Die worden waarschijnlijk afgevuurd vanaf schepen. Ja. Ik zie niet goed in hoe je hier wat mee kunt doen. En hier kan je niet op patrouilleren.
2: Sofia vermoedt dus Russische betrokkenheid, maar zegt geen sluitend bewijs te hebben.
0: Nee.
2: En vandaag kondigde Bulgarije aan zich deze maand bij een NAVO-initiatief tegen drones te willen aansluiten. En dan zou je dus inderdaad het attributieprobleem willen oplossen.
0: Maar wat zou je dan willen doen bij dit drone-initiatief? Dat klinkt allemaal geweldig. We hebben natuurlijk, we lopen over van de initiatieven. Maar wat zou je dan willen doen? Je zou dan hooguit, kijk, het enige wat je zou kunnen doen is de lanceerplatforms voor die drones aanpakken. Maar ja, als je dat gaat doen, en er zijn bijvoorbeeld schepen, Russische schepen, voor zover die daar nog komen, of lanceerinstallaties op de Krim. Gaan we die dan aanpakken? Gaan we die dan kapot bombarderen? Zeg het maar.
2: Dat is een groot probleem.
0: Als je nou Poetin een cadeau wil geven, moet je dat doen. Want dan kan hij dus zeggen van,

0: Nee, ja, zie je wel. Het Westen is, of de NAVO is bezig om oorlog te voeren met ons.
1: Het is een vreselijk dilemma.
0: Ja, het is een ontzettend dilemma. Maar ik bedoel, de situatie wordt wel echt nijpend hoor, op het ogenblik. Ja. Want, kijk, het bouwt op, hè. Die oorlog die wordt steeds meer binnen en naar het NAVO-verdragsgebied gebracht. Ik heb ook even gekeken van wat de baas van MI5, de Britse inlichtingendienst, heeft gezegd. En die zegt ook van, houd er maar rekening mee dat er op korte termijn grootschaligere aanvallen komen. Door Iran en door Rusland op ons grondgebied, het Verenigd Koninkrijk. En hij heeft ook nog een keer bevestigd dat de Russen zich hebben bemoeid met het Brexit referendum.
2: Ja.
0: Ja. Dit is allemaal... ja, het is wel lastig hoor, dit zo langzamerhand. En ik begin me wel redelijke zorgen te maken. Dat doe ik niet zo snel trouwens, moet ik eerlijk zeggen.
2: Deze week is weer een Europese top. Waar het, meen ik, voor China weer een belangrijk onderwerp is. Na natuurlijk een positieve afspraak die door handelscommissaris Sefcovic is gemaakt met de Chinezen.
1: Wat heel interessant is, de Amerikanen praten dus door met China. Daar is een beetje positiviteit. Bijvoorbeeld, China koopt wat sojabonen van Amerika, wat ook een onderdeel was van die afspraken. Tegelijkertijd binnen de EU is altijd veel complexer. Het zijn meerdere staten. Maar we zien dus nu dat, wat je eigenlijk echt ziet, is dat Duitsland kiest nu voor de strengere Franse lijn. Dat wil zeggen dat we moeten ons beschermen tegen de Chinese industriële overcapaciteiten. Er is dan heel misschien die deal dat we de Chinese hybride auto's een plafond van 350.000 hybride auto's per jaar met jaarlijks 6% groei. Europese autofabrikanten zeggen al van dit geeft alleen maar tijdelijk lucht. Dus wat zie je nou? Amerika heeft een beetje ontspanning en praat nog. Vanwege die 8 tot 10 scheepslading Amerikaanse soja. Maar je ziet bij Europa dus een verharding ontstaan. Hè?
0: Nou ja, ik vind het op zich wel bemoedigend dat die Sefcovic die deal heeft weten te sluiten, kennelijk. Maar het is het begin van een groter onderhandelingsproces. En de grote vraag is, wat gaat er nou gebeuren in dat onderhandelingsproces? Want je wil gewoon veel meer proberen te voorkomen. En er is een handelsoverschot, of een handelstekort moet je eigenlijk zeggen, van Europa naar China toe van 1 miljard per dag. Dat zijn astronomische bedragen. En tegelijkertijd wordt het voor China ook denk ik heel erg lastig om water bij de wijn te doen. Want als je ziet hoe die economie op dit ogenblik zich ontwikkelt, dan gaat dat dus gewoon echt heel erg slecht. Als je het alleen al hebt, kijk, de auto's staan dus in het brandpunt van de belangstelling voor Europa. Ik heb nu gezien dat de autoverkopen, die zijn met 20% afgenomen. Dus zo slecht gaat het. Ook de importen van grondstoffen, zoals koper, die China zelf niet in voldoende mate heeft of helemaal niet, is ook afgenomen. Dus economisch gaat het gewoon heel erg slecht. En die slechte binnenlandse economie, die moeten ze op een of andere manier compenseren. Dat doen ze door middel van die exporten. En dan is Europa het makkelijkste slachtoffer. Dus ik moet al zien hoe dit verder gaat lopen.
2: Laten wij naar het Midden-Oosten, waar het met de scheepvaart weer niet best gaat in de straat van Hormuz.
1: 5 scheepvaartincidenten in de afgelopen 48 uur. Dus het lukt Iran dus heel goed om die olieprijs hoog te houden. Die is dus weer gestegen naar tussen de $106 en $107 per vat. Precies datgene wat Trump natuurlijk niet wil.
2: 2 schepen gezonken, hè? Dus dat,
1: Het is echt, dat is fors. En wat we zien is weer de spectaculaire resultaten van de Houthis. Dat je potverdorie het Aramco hoofdkwartier in Daran. Dat is toch het meest prestigieus wat je zou kunnen bedenken. En ja hoor, daar gaat een Houthi-raket naartoe. Geen slachtoffers gelukkig. Maar het is natuurlijk, het betekent gewoon dat het voor de Saoedi's toch heel moeilijk is. Met al die systemen die ze hebben. Ze hebben Taat, ze hebben Patriot, ze hebben andere dingen.
2: Ze hebben enorme luchtmacht. Ja, het is wel wonderlijk dat ze het zo kwetsbaar blijken.
0: Maar
2: het is,
0: kijk eens hoor, je kan niet alles met die systemen beschermen. Nee. Dus als die Houthis die doelen uitzoeken die niet beschermd worden door die systemen. Dan kan dat natuurlijk gewoon makkelijk. Dat is geen enkel probleem. Ik denk dat veel van die systemen die staan bijvoorbeeld rond cruciale militaire installaties.
2: Ja, of paleizen van Bin Salman.
0: Oh ja, ongetwijfeld. Ja. Maar ik weet niet precies waar ze staan. Maar als ik die systemen zou plaatsen, zou ik ze inderdaad rond militaire doelwitten plaatsen. En wat ik dan nog over heb. Nou ja, waarschijnlijk plaatsen zij ze eerst om paleizen, maar goed. Maar wat ik dan nog over heb na de paleizen en de militaire installaties, ja, dan kom je bij de luchthavens uit en dan kom je bij een hoofdkantoor van Aramco uit. Hè. Dus je kunt daar niet anders mee.
1: Taat is geen schild tegen alles. Hè. Het is ontworpen om ballistische raketten op hele grote hoogte te onderscheppen.
0: Ja.
1: Tegen laagvliegen, kruisraketten en drones heb je weer andere verdedigingslagen nodig. Ja. Nou, ze hebben ook Patriots en zo, maar dat moet allemaal in één netwerk samenwerken. En kennelijk is dat toch lastig.
0: Nee, het heeft ook gewoon te maken met de grootte van het land.
1: Ik bedoel, ja, het is heel groot.
0: Dat zie je toch ook met de Oekraïne, jongens. Ik bedoel, de grootte van het land begint dan in één klap een nadeel te worden. Maar zelfs Nederland zou dat niet eens kunnen. Ja. Er zijn altijd doelwitten die je nog kan raken. Ja, goed. En die Houthis, die gaan lekker door. Ze hebben nu inderdaad, hoe heet dat ook alweer, die stad?
1: Taiz
0: hebben ze kennelijk nu omsingeld. Nou, dat blijkt dus dat Taiz is afgesloten van de rest van Jemen. De weg van van Aden naar Taiz, die wordt nu bestookt. Dus dat betekent dat die weg heel moeilijk gebruikt kan worden, eigenlijk helemaal niet meer gebruikt kan worden door de Jemenitische troepen, dus de regeringstroepen.
2: En is dit bij die andere zeestraat, dat Bab al-Mandab?
0: Ja, dat gaat naar boven toe. Ik bedoel, wil je dus proberen om dat hele gebied langs de Rode Zee weer terug te veroveren, dan zul je echt daar gebruik van moeten maken. Dan moet je via Thais, heb ik begrepen. Dat blijkt ook wel uit de kaart dat je dat op die manier moet doen. Er zijn wel andere routes, maar dit is wel heel erg belangrijk.
2: Dus ik kan me voorstellen dat de Houthis en Iran de olieprijs graag nog even hoog houden. In elk geval tot de verkiezingen in Amerika.
0: Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd dat dit erachter zit. Ja. Gewoon Amerika pesten. En Trump het leven zuur maken. Natuurlijk, bedoel, dat doe je toch gewoon. Ik bedoel, de haat ten opzichte van de Verenigde Staten is zo groot. En we hebben al vaker gezegd, eigenlijk Iran vecht op dit ogenblik niet. Het interessante is dat Iran nu wel allerlei ferme taal laat horen aan het adres van de Verenigde Staten. Door te zeggen van, als jullie zo doorgaan en wij komen weer in oorlog met jullie. Dan zullen wij niet terugdeinzen om Amerikaanse troepen, eenheden, maar ook schepen te gaan treffen. En wat je dus ziet, is dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Ze zijn op dit ogenblik bezig met grote drone- en raketoefeningen. Er zijn ook 30 middellange afstandsraketten verschoten. Gewoon om te kunnen testen. Ja, jongens, als je dus dat gaat doen, dan maak je dus ook duidelijk van, ja, je hebt dan ons wel gebombardeerd, maar er is echt nog heel veel over. En dat is ook zo.
2: Ja. Hoe gaat het, Arend-Jan, onder dit alles met Trump persoonlijk?
1: Nou ja, dat is weer een heel leuk lijstje.
2: Ja?
1: Hij zit nu in de oliestaat Alaska campagne te voeren, want dat gaat niet goed met de senator daar. Dat is wel interessant, dat is een oliestaat, maar de energieoorlog raakt Trump juist nu ook in die oliestaat, dan moet hij wat doen. Wat heel sappig is, we hebben al eens gesproken over die Kimberly Quilfoyle, die was ambassadeur in Griekenland, was een oud liefje van zijn zoon. Die moest ergens naartoe, want die was lastig in het Witte Huis. En die is daar naartoe gegaan en die heeft het bestaan om tijdens een diner met de Griekse premier te zeggen van, ja, wat wij in Bulgarije gedaan hebben aan regime change, dat kan hier in Griekenland ook. Dat viel niet zo goed bij de Griekse politici. Nee. En nu is ze ontslagen, omdat ze het namelijk, ja, is wel vrij ongelooflijk hoor. Ze heeft dus aan een Trump-donor gevraagd van, ik heb $100.000 schuld op mijn creditcard. Kan je dat eventjes voor mij aanzuiveren? En dan in ruil daarvoor krijg je politieke toegang tot de president en de omgeving.
0: Maar wat is nou het probleem? Want ik bedoel, dit is toch helemaal niet gek in Trump-kringen? Of ben ik nou gek
2: in
0: geworden?
2: Trumpies dan.
0: Of gaat het om te weinig geld? Gaat het maar om 100.000 euro? Ja. En moet je dat een paar nullen af te plakken voor het geloofwaardig begint te worden? Wat is het nou waar, Jan?
1: Ja, Trump vond dit zelfs al te gek. En hij heeft dus ook weer een nieuwe woordvoerder. En die blijkt dan ook weer, die zegt dat ze advocaat is geweest. Maar dan niemand kan die haar inschrijving bij de bar vinden. Weet je wat? Dat is net gebeurd.
0: Ja. Het gaat, ik kon ook niet uit de woorden komen. Dat was ook zo geweldig.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Maar wat mij wel opvalt is dat hij dus gewoon bezig is om in Alaska campagne te doen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dus kennelijk laat hij dus die verkiezingen wel doorgaan.
1: Ja.
0: Dat is even. Want anders ga je geen campagne voeren.
2: Lijkt me een goed punt. Ja. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay.
0: Dus dat is dan weer een soort van positief.
2: Laten we dat gewoon positief opvatten voor een keer.
1: Nog één klein opmerking als het mag. Was
0: niet negatief, Arjan.
1: Iets heel positiefs. Hongarije heeft zijn bezwaren laten vallen tegen het volgende hoofdstuk voor onderhandeling van EU-lidmaatschappen. Twee van de EU-lidmaatschap van Oekraïne. En dat hebben ze gedaan omdat Oekraïne heeft beloofd om de Hongaarse minderheid goed te behandelen.
0: Ja.
1: Dat is niet onbelangrijk, hoor.
0: Nee. Okay. Ook positief.
2: Ja.
0: Nou, mag ook wel eens een keer. Toch?
2: Genoeg positiefs voor één podcast, zou ik zeggen. Dus daarmee eindigen we meteen. Dank jullie wel en tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
4: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
5: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
6: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
8: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
9: Hey ondernemer,
10: hier Nadia van der Vlies
9: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
10: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
9: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
10: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via
9: scaleupcompany.nl.
8: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
11: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
18: Nu, later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog altijd een paar problemen onderweg. De A2 is dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best na een ongeluk dat vanmiddag gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht de weg om 9:00 vanavond vrij te geven. Omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het nog druk tussen Beest en Zaltbommel. Vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je nog ruim een half uur vast tussen Nijmegen en Haps. Dat komt door een pechgeval.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
21: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Albert Heijn wil vanavond nog de levering van vers producten aan de supermarkten hervatten. Eerder was al bekendgemaakt dat de distributiecentra weer werden opgestart na het cybersecurity incident waar de super al dagen last van heeft. De schappen met groente en fruit bleven daardoor in verschillende winkels leeg. De Utrechtse politie zoekt één verdachte na een nieuwe poging om crimineel Galit H. alias Imo te liquideren, melden media. Ook deze poging mislukte. H., die bekend is van het Marengo-proces, wist weg te komen. Bijna 10 jaar terug werd iemand anders gedood bij een eerdere poging om H. te liquideren. Het UWV stopt met een groot IT-project. Er zit al 5 jaar werk en 55 miljoen euro in. Maar het UWV heeft er geen vertrouwen in dat het op tijd klaar is en dat de kosten binnen de perken blijven. We willen verantwoord omgaan met publiek geld, zegt het UWV. Het softwarebedrijf vindt dat het UWV hun systeem niet goed behandelt. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Dat halen verschillende media uit een mail die medewerkers hebben gekregen. Netflix merkt dat er steeds minder mensen een abonnement nemen, al zou het bedrijf nog wel op koers liggen om de doelen voor dit jaar te halen. En de teambaas van Max Verstappen in de Formule 1 blijft nog zeker 5 jaar. Laurent Mekies heeft zijn contract verlengd tot en met 2031. Een jaar langer dan Max bij Red Bull blijft. Mekies volgde vorig raceseizoen Christian Horner op, met wie Verstappen 4 keer wereldkampioen was geworden. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
22: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
23: Klanten die niet kunnen betalen. Vrijwilligers zonder salaris. En een financier die vooral impact wil zien. Dat is in de kern waar een sociaal businessmodel opgebouwd is. Tja, probeer daar maar eens een gezond bedrijf van te maken. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen. Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Martijn Tiemens van het Oranje Fonds en Dini van Tijl van Dementalent. Over sociale businessmodellen dus. Welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn.
24: Dankjewel.
23: Matthijs, we beginnen even bij jou. De vraag die wij elke gast stellen aan het begin van onze show. Welk probleem los jij op voor jouw klanten?
25: Ja, dat is op zich een hele interessante vraag, want wij hebben een hele rare klant als Oranje Fonds. Dat is eigenlijk iedereen die iets voor een ander doet. En dat zijn dus sociale initiatieven, zoals Dementalent. Maar dat zijn ook particulieren die meedoen aan onze campagnes. Denk aan Burendag en Aldoet. Maar het kunnen zelfs ook grote gevers zijn die graag hun geld voor de samenleving willen inzetten. Dus brede klantgroep. En eigenlijk ook een rare klant, omdat ja, zij komen bij ons en zij willen heel graag geld. En wij geven dat, maar dat is een beetje een omgekeerde klantrelatie. ja, ze hebben eigenlijk ook niet zo heel veel te eisen als klant. En zij leveren eigenlijk een dienst voor ons. Dus zij komen, wij geven geld en uiteindelijk gaan zij de wereld verbeteren en niet wij als fonds.
26: Heb je nog, John?
23: Nou, ik probeer even alle knopen aan elkaar vast te maken.
25: Ja.
23: En het probleem waar zij, ik bedoel, het probleem is dus geld.
25: Ja, dus deels inderdaad geld. De sociale initiatieven die willen graag iets gaan doen. En daar hebben ze vaak toch ook geld voor nodig. Het kan ook kennis zijn. Dat doen wij bijvoorbeeld door organisaties langdurig te begeleiden. We doen ook lobby en pleitbezorging. Juist om sociale initiatieven beter te positioneren. Het kan ook een podium bieden zijn. We hebben de Appeltjes van Oranje, waar we jaarlijks een sociaal ondernemer in het zonnetje zetten.
0: Want daar is het ook ooit begonnen, hè? 2002, voor de mensen die het nog weten. Het huwelijk, in februari was dat, geloof ik. Ik zat destijds in Australië, ik was aan het backpacken. Dus ik heb dat destijds een beetje gemist. Het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. En toen is het fonds opgericht. En we kennen jullie met name ook van de postcode loterij. Is dat overigens een te eenzijdig beeld?
25: Het is misschien een beetje een eenzijdig beeld, maar we zijn natuurlijk heel trots op ons koninklijk paard. Het is inderdaad een huwelijkscadeau geweest. En voor wie een beetje kan rekenen, wij hebben volgend jaar ons 25-jarig jubileum. Met een groot feest in het Gelderdom, waar zij ook bij zullen zijn. Maar we zijn zeker niet alleen afhankelijk van hen en ook niet van onze grootste financierde postcode loterij.
0: Want Patrick, jij stelt, het Oranje Fonds is toch eigenlijk vooral een durfinvesteerder voor sociale initiatieven.
1: Ja, dat durf ik wel te zeggen. Dus er zijn denk ik wel 4 redenen voor aan te voeren. Dus 1, Oranje Fonds investeert in ideeën waarvan het succes nog niet vaststaat. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar sociale vernieuwers die kijken naar eenzaamheid, armoede of uitsluiting. Dat laatste thema bij jou wel bekend, denk John. Dan zie je dat zij daar
0: Beste, wel... Is dat ook... Valt dat ook in deze categorie?
25: Ja, kan, ja.
0: Zeker, oké.
1: Dus dat is 1.2. 2 is, het financiert niet alleen de start, maar ook de groei. Dus die helpt het fonds helpt eigenlijk ook de bestaande initiatieven die aanpak dan willen verbeteren. Het derde is dat het investeert meer dan alleen geld. Dus er worden ook partijen ingeschakeld als het gaat om kennis, advies, netwerken en zichtbaarheid in programma. En het laatste is, het zoekt ook maatschappelijk impact op schaal. Dus de ambitie is niet alleen maar een lokaal project te helpen, maar kijken dat je dat ook kunt opschalen en dat er uiteindelijk minder financiering daarvoor nodig is. Dus als je eigenlijk zo naar kijkt, dan is het eigenlijk gewoon een durfkapitalist.
0: En jullie steken zo ongeveer 30 miljoen per jaar in allerlei sociale initiatieven, van klein tot heel groot. Heb je een aantal bekende voorbeelden?
25: Ja, genoeg. Je kan denken aan een voedselbank. Je kan denken aan Resto van Harte, een stichting Present. Een stichting Jarige Job is ooit bij ons begonnen. Maar ook een Newbies, die mensen met een vluchtachtergrond begeleidt. Of een Social Debt-programma deelnemer, die jongeren met kleine schulden helpt. Ja, het zijn er velen.
0: Zo'n sociaal businessmodel, Patrick, en ook Matthijs, ik kijk jullie allebei even aan. Waar zit nou het grote verschil met een regulier commercieel bedrijf dat toch vooral winst moet maken?
1: Ja, ik denk voornamelijk het verschil is dat het een multi-sided platform is in het Engels. En dat bedoelen we eigenlijk zeg maar een platform met meervoudige kanten. Dus, en dat maakt het ook complex om te managen. Dus een voorbeeld. Je hebt in zo'n sociaal businessmodel vaak een hulpvrager die hulp nodig heeft. Die krijgt dan ook die hulp, maar die kan dat niet vaak voor betalen. Dus dat is één onderdeel. Het andere onderdeel is dat er vaak vrijwilligers heel veel tijd en energie in willen stoppen. En die er niet voor betaald hoeven te worden. Het is niet altijd zo, maar het gaat veelal op. Ja, en dan is de vraag, wie gaat er dan uiteindelijk dat betalen? Dus dan heb je daar verschillende mogelijkheden. Dat kan zeg maar een gemeente zijn, maar een fonds of een bepaalde subsidie. Maar die zijn allemaal, die klantsegmenten, afhankelijk van elkaar. Dus je kunt niet zonder die vrijwilligers. Je kunt niet zonder die hulpvragers natuurlijk. En je kunt ook niet zonder die subsidie. En dat maakt wel dat als je ondernemer bent in zo'n sociaal businessmodel...
0: Best ingewikkeld.
1: Zo, dat is wel ingewikkeld.
0: Dus een bedrijf runnen waarbij je klanten vaak niet kunnen betalen, je mensen gratis werken. Ja, dat klinkt als een gegarandeerd faillissement, Matthijs.
25: Nou, dat denk ik zeker niet. Ik denk dat sociale ondernemingen ook heel succesvol kunnen zijn. Maar ingewikkeld is het wel. En vooral die balans vinden. Dus ergens is het super hybride. Dat biedt ook kansen. Dat is ook eigenlijk een beetje risk mitigation. En aan de andere kant, je hebt zo ontzettend veel stakeholders om rekening mee te houden. Ja, waar stop je je energie in? Dus je kan ook snel afglijden. Maar goed, wat wij in ons groeiprogramma doen, wat eigenlijk ons langdurige programma is voor sociaal onderneming, is ook wel zoeken van wie kan uiteindelijk een klant zijn. En wel weg te bewegen van subsidies naar bijvoorbeeld inkooprelaties.
0: Is dat inderdaad uiteindelijk het doel? Dat je die subsidiekraan helemaal kunt dichtdraaien en dat zo'n sociaal initiatief, zo'n social enterprise, dat het zichzelf kan bedruipen?
25: Ik denk niet dat elke sociaal onderneming daar naartoe kan groeien. Maar als je het schaalbaar wil maken, dan denk ik dat dat bijna voorwaardelijk is. Ja.
1: Ja, je ziet dat dat heel erg moeilijk is, want er zit eigenlijk altijd een zijn die drie partijen betrokken. En er zit altijd een soort hefboom in dat je toch afhankelijk bent van vrijwilligers. Dus je kunt het wel optimaliseren, maar je kan misschien niet helemaal echt zonder.
23: Nee. Dini van Tuil van Dement Talent. Ook ja. Tijd om jou te introduceren. Jij bent zo'n sociaal initiatief.
2: Ja.
23: Businessmodel is grofweg zo. Mensen met dementie die vrijwilligerswerk doen in plaats van naar de dagbesteding gaan.
2: Mm-hmm.
23: Hoe is het begonnen en hoe werkt het?
2: Nou, het is eigenlijk 14 jaar geleden begonnen bij Joop en Leen. Twee mensen met dementie die eigenlijk zeiden, nou, we willen van nut zijn, we willen mee blijven doen, maar we willen inderdaad niet naar de traditionele dagbesteding. Ze zochten eigenlijk naar een alternatief. En in samenwerking met Staatsbosbeheer en ook met de zorggroep Apeldoorn zijn ze eigenlijk begonnen op de hei. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot groepen met mensen met dementie die dus elke dag de hei opgaan om ook echt daar het onderhoud te doen van. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat gedachtegoed heeft eigenlijk de laatste 10 jaar zo door Nederland heen gegaan. En het mooie is dat uiteindelijk VWS dus 4 jaar geleden heeft gezegd, wij zien hier de meerwaarde van in. De dementiezorg in Nederland is hartstikke duur. Dus op het moment dat we dat ook anders kunnen inrichten, dan gaat het zowel helpen als BV Nederland. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we luisteren naar wat hebben mensen met dementie nodig. En kunnen we hen helpen? Kunnen we die waarde weer terugbrengen in die samenleving? Dus zij hebben besloten uiteindelijk inderdaad via een projectfinanciering ons eigenlijk nu 4 jaar de subsidie te verlenen. En dat is wel echt een opstartsubsidie om ervoor te zorgen dat we dit gedachtegoed eigenlijk kunnen gaan bestendigen in een stichting op dit moment. En eigenlijk zo kunnen gaan uitbouwen dat we in heel Nederland vrijwilligerswerk kunnen normaliseren voor deze kwetsbare groep.
23: Ja, je zegt een stichting, maar is dit nou, hebben we het nu over bedrijven of hebben we het over stichtingen?
2: Nou ja, ik zie het eigenlijk als beide, want een stichting is gewoon een bedrijf. Het is een vorm waarin je kiest dat je niet voor winst gaat in Nederland. Dus elke euro die erin gaat, moet je ook weer goed en nuttig besteden. Maar je kan wel degelijk een gezonde stichting opzetten.
23: Ja, en een gezonde stichting is afhankelijk, althans, jullie zijn afhankelijk van subsidies.
2: Ja.
23: Maar ik zei het net ook tegen Matthijs, je wilt uiteindelijk toch dat er ook andere inkomstenbronnen zijn.
2: Zeker.
23: Daar zijn jullie al wel volop mee aan de slag, toch?
2: Absoluut. Ja, we hebben nu echt een mix van financieringsvormen. Dus enerzijds hebben we inderdaad gewoon de subsidies die we vanuit VWS krijgen, maar ook van hele mooie particuliere fondsen. Denk bijvoorbeeld aan het Meester Roelsenfonds bijvoorbeeld.
23: Maar dat is nog steeds een subsidie.
2: Dat is steeds een subsidie, ja, zeker. En we hebben nu ook afspraken met zorgkantoren. Denk bijvoorbeeld aan VGZ, maar ook aan Zilveren Kruis. Die op dit moment besluiten eigenlijk om een deel van hun geld te financieren in projecten, om dat echt in de regio te kunnen implementeren. En heel belangrijk, we zijn nu het model met hulp ook van het Oranje Fonds aan het doorontwikkelen. Dat heet het model Anderen in staat stellen. En dat is eigenlijk we zien het eigenlijk als een dienstenpakket die wij nu aan gemeentes verkopen om ervoor te zorgen dat zij dus zelf de implementatie gaan doen, het zelf kunnen doen en dat het ook voortgezet wordt voor in de toekomst.
1: Ja, kijk, John, ik zie jou denken dat je zegt van nee, het gaat over subsidie, maar dat betekent dat je als gemeente of als een fonds ook in die businessmodellen van die verschillende groeibedrijven die bij het Oranje Fonds zitten heel duidelijk moet kunnen vertellen wat die propositie dan is.
2: Ja.
1: Want in feite ben je een fonds en je hebt middelen en je wilt een bepaalde maatschappelijke impact maken. En dan is eigenlijk de Oranje Fonds, zeg maar, met een aantal winkeltjes en etalages staat in welke opties dat zijn. En dat is ook een businessmodel. Waar het alleen daarnaast die afhankelijkheden van die verschillende klantsegmenten moeilijk maakt, is dat je hier ook een knijterduidelijke purpose en visieverhaal moet hebben.
2: Ja.
1: Want je moet bij elk van die partijen, of het nou vrijwilligers zijn of dat het fondsen zijn, heel duidelijk hebben waar je voor staat en waarom je dat doet. Want daar moet iemand meer dan gemiddeld zijn nek om draaien, dat hij denkt, oh, maar daar wil ik eigenlijk wel tijd en aandacht aan besteden.
23: Dus als ik een sociale enterprise wil starten met als visie, ik wil dat het in de buurt gezelliger wordt. Mm-hmm. Is dat concreet genoeg of blijft dat dan te vaag?
1: Nee, dat is wel heel vaag. Alleen wat we vaak merken is met de sociale ondernemers dat het de antwoorden liggen er eigenlijk allemaal al. Want bijvoorbeeld bedien je ook dat je weet welke mensen je helpt en die kunnen jou dat ook precies vertellen. Alleen je moet dan zorgen dat je dat woordje gezellig of weerbaarheid dat helemaal kunt verdiepen tot wat dat eigenlijk echt betekent. En dan maak je het van wat vaag en abstract veel meer van hoe hebben jullie het dan gedaan? Wat maakt die buurt gezellig? Wat maakt dat die verbinding is gekomen? Welke stappen zijn er voor nodig? Zijn het de 7 of 8 of 9 die een andere buurt weer kunnen helpen?
23: En Dini, op welke schaal doen jullie dit inmiddels?
2: Wij doen dit landelijk op dit moment. Dus we hebben echt een landelijk platform met de hulp van En Voor Elkaar.
23: Met hoeveel klanten?
2: Op dit moment zitten we rond de 600 klanten.
23: Ja, en wel nog grotendeels afhankelijk van subsidie. Maar ik kan mij voorstellen, als jij mensen met dementie... een bepaalde besteding kan aanbieden... dat dat ook voordelen heeft voor het zorgtraject. En daar komt misschien dan ook wel weer een verzekeraar om de hoek kijken.
2: Zeker. We hebben met PwC ook eigenlijk een business case laten maken... waarin we dus kunnen voorspellen wat de waarde is. Dus op het moment dat we 50.000 mensen helpen... kunnen we 400 miljoen per jaar besparen.
23: Zo.
2: En dat zit dus voornamelijk in het feit dat we eigenlijk mensen actiever houden. Dus mensen hebben minder thuiszorg nodig, gaan minder vaak naar de huisarts. Maar eigenlijk die uitstel naar het verpleeghuis... dat is eigenlijk waar we de grootste winst ook hebben. Los even van de menselijke waarde. Hè. Want mensen voelen zich ook beter, blijven actiever en gezonder. Dat geldt trouwens ook voor de naasten. Ja, en in dit model is natuurlijk ook de reden... Hè, dat vanuit VWS we ook gekoppeld zijn... Nationale dementiestrategie. Daar worden gewoon per jaar miljarden uitgetrokken... Hè, om mensen met dementie goed te helpen. Maar dat betekent ook dat in dit geval de zorgkantoren... die de verpleeghuizen financieren, die zeggen... Hey, wij vinden dit zo interessant. Wij durven wel in het voorportaal te gaan investeren. Dus wij zorgen ook nu op dit moment voor een systeemverandering... om ervoor te zorgen dat geld eigenlijk aan de achterkant... naar de gemeentes toe gaat om ons vervolgens te kunnen financieren. En dat is wel echt een systeemwijziging die nodig is... om eigenlijk die structurele kant te kunnen gaan doen... En dat is dat kost een hoop energie, kan ik je zeggen.
1: Ja, want John, we hebben natuurlijk ook vaak over de tam-sam-som hè, voor een grotere markt. En hier kun je dan eigenlijk wel kijken dat je zegt... Hey, die dementie, die zorg, hoe groot is die markt nou eigenlijk? En wat zijn bedrijven dan daarvoor bereid te betalen? Ja, en dan treed je daarop als een start-up scale-up. En daar heb je dan ook je rol binnen.
23: Ja. En Matthijs, dit is wel eigenlijk zoals het zou moeten. Hè? Dus je hebt een hele duidelijke why. En het levert uiteindelijk ook iets op. En je kunt, doordat je in dit geval zorgkosten bespaart... kun je dus ook een andere partij, in dit geval de verzekeraars, aanhaken... om een deel van die rekensom, hè, van die kosten op te pakken.
25: Dat is zeker waar. En het is altijd wel lastig om die maatschappelijke baten... dan inderdaad ook gefinancierd te krijgen.
23: Okay. Want je begint erbij te lachen dat dit zijn stroperige trajecten.
25: Ja, nou, kijk Dini ook eventjes aan. Maar ja, nee, zeker. Ik denk dat dat heel veel tijd kost en veel overtuigingskracht vraagt. Maar uiteindelijk doen we het ook voor maatschappelijke impact. En het kan.
2: En misschien, ik wil wel graag aanvullen dat het is ook zo makkelijk... Hè, om weer naar die zorgverzekeraar te kijken. Want die voel ik dan alweer in mijn nek hijgen. En een onderdeel van het businessmodel is ook dat ik niet voornemens ben... om een heel groot model op te tuigen waar heel veel geld doorheen moet. Mijn vraag is ook oprecht, in hoeverre kan de gemeenschap dit al oplossen? Dus zijn er ook andere modellen waarbij je aan de ene kant ook vrijwilligers hebt... die een deel kunnen doen? We zullen een deel echt voor professioneel een netwerk moeten bouwen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat deze hele mooie missie... helemaal niet meer via die zorgas gaat, wat eigenlijk niet mijn voorkeur heeft. Maar dat we het eigenlijk via de andere kant in die samenleving laten landen... wat en het uiteindelijk minder geld kost met meeste impact. En dat is ook wel, denk ik, wat heel belangrijk is voor sociaal ondernemers... dat je echt nadenkt over, ja, je bouwt een bedrijf... maar denk ook naar hoeveel geld heb je nou echt daadwerkelijk nodig? En ook je eigen bestaansrecht. Ik ben niet voornemens om de stichting... in de lucht te houden, omdat ik dat graag wil. Hè? Dus op een gegeven moment een eindpunt dat ik denk... we hebben het genormaliseerd en dan heffen we de stichting op. Boys.
23: Jezelf overbodig maken.
2: Eigenlijk wel, ja.
23: Sociale businessmodellen. Daarover gaat het in deze aflevering van de baanbrekende businessmodellen. Zometeen meer, maar eerst even dit. Elke vrijdag gaat het in onze update over start-ups, technologie... en baanbrekende businessmodellen... Met deze keer in de studio Deborah Nas. En we spraken met haar over de personal agent.
4: Ja, er zitten een aantal eigenschappen aan wat een agent zo'n personal agent maakt. Hij onthoudt jou, ook over langere tijd. Hij heeft toegang tot allerlei apps en accounts. Hij kan zelfstandig handelen. En hij werkt ook door als je niet tegen hem praat. Dus in het verleden was het eigenlijk zo meer vraag-antwoord of vraag-taak. En ja, nu heb je een gesprek, geeft hem een aantal opdrachten... en hij kan zelfstandig handelen en zelfs nog andere agents aansturen.
23: Deborah Nas van de TU Delft. Haar hele bijdrage, zo'n 10 minuten, die hoor je in de update. En die vind je uiteraard in onze podcastfeed. Matthijs Tiemens, programma-adviseur bij het Oranje Fonds, is hier. En we praten met hem over sociale businessmodellen. Die draaien op hulpvragers, vrijwilligers en de financiers. En ook Dini van Tuil van Dementalent is bij ons van de partij. En Dini, jij had het net over vrijwilligers. Ja, daarvan zou je ook kunnen zeggen dat zijn werknemers die gratis werk doen. Hoe hou je die vast?
2: Oh, dat is een hele belangrijke en ook een hele kostbare. Want uiteindelijk, ja, belangrijkste, denk ik, vooral bij de vrijwilligers, dat zien wij ook voor de mensen die bij ons werken, is dat de waarde die zij leveren, dat is eigenlijk zo intrinsiek gemotiveerd. Dus je moet eigenlijk wat dat betreft echt kijken, wie is de vrijwilliger ook voor je? Wat wil diegene doen? Wat wil diegene betekenen? En hoe kan je ook diegene zoveel mogelijk in zijn waarde neerzetten? En dat is vaak meer dan even een vrijwilligersvergoeding. Dat is natuurlijk vaak een basis, maar het zit veel meer in dat iemand onderdeel is van een missie, dat hij weet waarom die bijdraagt. Wij hebben natuurlijk vrijwilligers met dementie. Nou, dat is ook een hele mooie groep, maar wij hebben ook gezonde vrijwilligers die ook helpen met het ondersteunen hiervan. En bij beide telt eigenlijk, je ziet die mens, je ziet hun talent, en dat probeer je zo goed mogelijk in te zetten. Dat is eigenlijk...
0: Dus betekenis geven, waardering, goede begeleiding.
2: Ja.
0: Met name ook die mensen zonder dementie. Dus die mensen met dementie dus begeleiden. Maar ja, volgens mij heel Nederland breed heeft moeite met het vinden van vrijwilligers. Of het nu gaat bij sportverenigingen, collecteren, maar ook dit soort dingen.
2: Klopt. Ja, en dat is een trend die je natuurlijk sowieso ziet, hè, landelijk. Ik denk wel, en dat zien we ook met de stichting, dat door de bekendheid die wij nu hebben, dat er ook veel mensen op ons afkomen. Die zeggen, joh, ik ben net gepensioneerd. Ik kom uit die zorg. En dit is fantastisch, hè. Dit sluit precies aan op wat ik heel graag zou willen. We zijn er nu ook mee aan het experimenteren als stichting. Van, kunnen wij deze mensen ook inzetten in de begeleiding van mensen met dementie? Want aan de andere kant hebben we ook gewoon een hele grote groep met professionals. Die bij onze Dementalent leergang volgen. Eigenlijk een verkorte opleiding om dit te kunnen. Dus op dit moment doen we het wel met betaald. De kracht in combinatie met vrijwilligers.
0: Matthijs, ook nog even over het Oranjefonds aan zich. Durf investeren voor sociale initiatieven. Zo vatte Patrick het samen. Hoe bepalen jullie waar jullie geld aan geven?
25: Dat is een goede vraag. Ik zal niet te veel richtlijnen gaan opsommen, want dan wordt het denk ik een heel saai gesprek. Maar we kijken sowieso naar verschillende inhoudelijke thema's en wat daarop veranderd moet worden. Dus we doen veel op gelijke kansen. We doen veel op armoede. We doen veel rondom informele zorg. En we kijken daar echt naar organisaties die ook altijd met vrijwilligers werken, om het bruggetje even te slaan. Juist die vrijwilligers mobiliseren is wel echt een heel belangrijk criterium van het Oranjefonds.
0: Ja, en zit daar ook een einddatum aan? Of is het een eindeloze subsidiestroom die je kunt geven?
25: Nee, we doen zeker projectfinancieringen. Maar er moet inderdaad eigenlijk altijd wel een duurzame strategie zijn. Dus hoe kan ook een initiatief zich op termijn bestendigen?
0: Ja, want ik kan me voorstellen, subsidie is heel fijn, maar het kan ook een beetje verslavend werken.
25: Absoluut, ja. Je wil niet dat een organisatie er afhankelijk van wordt, maar het moet echt durfkapitaal blijven eigenlijk. Ja, en tegelijkertijd is het soms ook goed om als fonds ook wel wat langer met een organisatie op te lopen. En ze niet elke drie jaar weer van de klif te gooien als we stoppen als financier. Dus dat is ook een beetje een balans zoeken tussen wat meer projectfinanciering en organisatiefinanciering.
0: Maar stel nu, ik ben zo'n sociaal initiatief. Ik ben nog niet zo heel erg lang gestart. Ik luister naar deze aflevering. Ik denk, oh, kijk. Even naar het Oranjefonds, want daar is misschien nog wat geld. Hoe ga ik mijn huiswerk doen? Zo goed mogelijk dat jullie wellicht denken, nou, hier kunnen best een paar euro's naartoe.
25: Nou ja, zeker. Je kan altijd een aanvraag doen bij ons doorlopend. Dus ga zeker even naar de website en kijk op welke thema's wij actief zijn. En ik denk, het begint natuurlijk altijd gewoon bij een goed plan en impact willen maken. En als er gewoon een goed plan achter zit en je echt impact maakt voor de doelgroep, ja, dan zijn wij altijd enthousiast om te financieren.
0: Ja, dankjewel. Matthijs Tiemens van het Oranjefonds en Dini van Tijl van Dementalent. Voor mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger of misschien wel als donateur.
2: Zeker, ja, die kunnen naar de website www.dementalent.nl.
0: Dementalent met twee T's in het midden.
2: Eén T
0: in het midden.
2: Eén T in het midden.
0: Heel goed, dementalent.nl dus. Dank jullie wel voor dit gesprek. En Patrick, wij zijn er volgende week weer. Wil je nou in de tussentijd meer afleveringen luisteren? Nou, check dan even ons podcastkanaal. Tot volgende keer. Dag.
22: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe. Geeft ruimte.
2: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
5: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
7: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Weer of geen weer? Het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
9: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
10: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
11: Dit is de administratie van je bedrijf zonder Teamleader AI. Dit met Teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja?
12: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
11: Teamleader AI maakt van je
13: administratie
11: weer
13: administratie.
14: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
15: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
14: Obli. Meer rust, meer rendement.
16: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
14: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde op de A2... is de weg van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een uur duurt. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een pechgeval. Tussen Nijmegen en Haps kost het je 20 minuten extra.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn waarschijnlijk weer snel versproducten te koop bij Albert Heijn. Tijdens dagenlange IT-problemen liepen de distributiecentra vast, maar gisteravond kwam de levering van houdbare boodschappen alweer op gang. Vanavond volgen ook groente en fruit, zegt de super. Online bestellen of laten bezorgen kan voorlopig nog niet. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is een record in zo'n korte tijd. Zo zonk een containerschip nadat het door iets werd geraakt. Iran zegt dat het een zeemijn was en dat het schip een gevaarlijke route voer. Een paar bemanningsleden worden vermist. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Door klimaatverandering zal een uitbraak langer duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Vooral de stijgende temperatuur is een aanjager. Het West-Nijl-virus kan dodelijk zijn en je krijgt het door een muggenprik. Het UWV stopt een groot IT-project. Er zit al 5 jaar werk in en 55 miljoen euro. Maar het UWV heeft er geen vertrouwen in dat het op tijd klaar is en dat de kosten binnen de perken blijven. We willen verantwoord omgaan met publiek geld, zegt het UWV. Het softwarebedrijf vindt dat het UWV hun systeem niet goed behandelt. En de renovatie van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel zorgt ervoor dat de rijbaan smaller wordt. Aan allebei de kanten 35 centimeter, zegt de exploitant. Er zitten scheuren in het beton en daarom is een nieuwe binnenring nodig. Ook al wordt de weg smaller, bestuurders zouden er geen last van moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt ook snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
22: In de BNR-app.
21: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
22: En blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
23: Lobbypanel. Hoeveel kopjes koffie worden er in de internationale achterkamertjes geconsumeerd om het internationaal strafhof te behoeden voor Amerikaanse sancties? En hoe kan een belangrijk rapport over hypotheekfraude maanden in een la blijven liggen? Dat en andere heel belangrijke vragen ga ik allemaal bespreken in het lobbypanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen op het snijvlak van publiek belang en private instellingen. En dat doe ik met Ankie van Wersch van Future Up.
24: Goedemorgen.
23: En Mark Harbers van Techniek Nederland.
25: Goedemorgen.
23: Goedemorgen allebei. Ja, we moeten er maar mee openen. Hè? De Ahold-ketens in Nederland, België en de VS die kampten van zondagmiddag tot gistermiddag met de cyberaanval. Legerschappen, teleurgestelde klanten als gevolg. Online was het bedrijf volledig onbereikbaar voor klanten eigenlijk. Bestellingen werden niet bezorgd. Distributiecentra lagen deels stil. Prijzen van aanbiedingen in de winkels klopten niet meer. En Albert Heijn, topvrouw Margaret Verstede van Duin, die zat gisteren bij talkshow Eva om tekst en uitleg te geven, maar daar kwam bar weinig uit.
26: Het zou een hek kunnen zijn, maar het kan ook iets anders zijn. Dus ik vind het niet verantwoord om dat nu te zeggen, maar nee, dat kan ik nu niet zeggen. Nee,
27: over dagen of over maanden?
26: Ja, dat kunnen we niet zeggen. Nou, ik kan tot de onderzoek afgelopen is niet zeggen of iets gestolen is, want als we niet alles hebben uitgezocht.
27: Oké, lijkt het erop dat er iets is gestolen?
26: Dat kan ik ook niet zeggen. Sorry dat ik het elke keer moet zeggen, maar totdat het onderzoek afgelopen is, dan kan ik daar gewoon niks over zeggen.
23: Laat ik de meest voor de hand liggende vraag maar stellen. Is het nou verstandig om de media op te zoeken zonder dat te kunnen zeggen?
28: Daar kan ik niks over zeggen. Ik denk dat het verstandig is de media op te zoeken, want de volledige radiostilte wat we bij Odido zagen was het ook niet, maar hier iets van mediatraining had geholpen. Want dan had je het gedraaid naar wat kan ik wel zeggen. En dat kwam zo weinig aan bod.
23: En wat hadden ze dan wel kunnen zeggen, Mark?
25: Het is volkomen terecht dat je zegt, ik kan niks zeggen over waar justitie mee bezig is. Hè? Want je moet natuurlijk dat moet uitgezocht worden wat er aan de hand is. Maar besef je wat de vraag is van de mensen die kijken, en eigenlijk 18 miljoen Nederlanders, die willen eigenlijk 3 dingen weten. Ja, ze wilden ultiem weten, zijn mijn gegevens gestolen? Nou ja, oké, als je dat nog niet precies weet, zeg je dat niet. Maar het hele verdienmodel is natuurlijk ook dat je eigenlijk moet profiteren van bonuskortingen en dat je daardoor je boodschappenkar nog een beetje betaalbaar houdt. Dus zeg in ieder geval iets over wat je gaat doen met de bonuskortingen van deze week, of je die later vergoedt, de koopzegels, wat gebeurt er met die tegoeden. Want dat is gewoon essentieel in de huishoudportemonnee van mensen. En als je daar nou mee begint, dan wordt denk ik sneller geaccepteerd dat je over het grote IT-gebeuren en wat daar aan de hand is, dat je daar op dit moment nog niks over kunt zeggen.
23: Nu is het natuurlijk wel zo, Ankie.
28: Ja, nee, het interessante is dat juist op sociale media hebben ze het hier alleen maar over gehad. Dit is de effect op jou als boodschapper, klant. En het is inderdaad een gemiste kans. Dus ik ben het gewoon met je eens.
23: En het is natuurlijk wel zo dat Albert Heijn ook in de voorgaande dagen heeft gezegd, ja, we zien geen bewijs van gestolen gegevens op dit moment. Dus daar kwamen ze op zich wel snel mee. Dus je kan ze ook punten geven voor wat men wel had kunnen zeggen, maar dan niet bij Eva, om het zo te melden.
28: Ja.
23: En dan eventjes terug naar het hele verloop van het incident. Waarom denken jullie dat Ahold een dag wachtte met het melden van het incident?
28: Ja, ik ben niet binnen geweest, maar ik vermoed dat de ernst van het incident eerst goed onderzocht moest worden om te bekijken of het echt de moeite waard is. Dus ik zou niet naar de pers rennen en een half uur later zeggen, oh sorry, nee, valt toch mee. Dus mijn vermoeden is dat ze gewoon eerst goed onderzoek gedaan hebben en zich toch ook, want haar eerste NOS optreden was goed voorbereid. Ja. Dat ze daar ook de tijd voor genomen hebben.
23: Ja, dat is het eerste quoteje wat we hadden geknipt. Vanochtend hebben we toen vervolgens even erin gestopt hier in het panel natuurlijk. Ja. En kijk, we hadden net over de prioriteit leggen bij de tastbare gevolgen voor de klant. Maar nu is het natuurlijk zo dat ook in de Kamer hier flink wat vragen over zijn gesteld en dergelijke. Heeft Ahold daar ook niet wat kansen laten liggen? Want nou moet de staatssecretaris Silvio Erkens van onder andere voedselzekerheid natuurlijk zeggen, ja, we gaan een plan door het kabinet in laten stellen om voedselzekerheid te garanderen.
25: Ja, nou weet ik dat daar ook al een tijdje aan wordt gewerkt. Dus dat is niet alleen dankzij deze zaak. Want bijvoorbeeld ook VNO-NCW, MKB Nederland, die zijn daarbij betrokken. Maar het laat eens te meer zien. En misschien is dit dan ook wel een wake-up call voor alle andere branches in Nederland, dat je echt voorbereid moet zijn. En ik zeg dat omdat wij als Techniek Nederland begin dit jaar onze hele eigen branche hebben laten doorlichten op weerbaarheid. En gek genoeg zijn wij tot nu toe volgens mij de enige branche die dat op deze manier gedaan heeft. En dan gaat het erom van wat moet je doen om je eigen bedrijf in de lucht te houden of weer in de lucht te krijgen als er een ICT-storing is, een stroomuitval, dat soort dingen. Maar ook wat je moet doen, want dat geldt natuurlijk in de techniekbranche, om bijvoorbeeld je vitale klanten die bijvoorbeeld geraakt worden door een stroomuitval of IT-hack, hoe je die weer in de lucht krijgt. En dan zie je gewoon dat voorbereiding echt alles is. Van tevoren nagaan, wat zijn je kernprocessen, wat kan ik communiceren, hoe ga ik om met mijn medewerkers, hè? Stel je voor dat er een stroomstoring is, een deel van je medewerkers die mantelzorg verleent, die raakt echt in een gewetensconflict van ga ik mijn baas helpen of ga ik mijn oma helpen. Yeah. Accepteer dat van tevoren, maak daar afspraken over. En dat zijn dus allemaal van die praktische dingen. Inclusief, maak een draaiboek voor crisis en zorg dat je het ook op papier hebt. Want als alle computersystemen eruit liggen, dan heb je heel weinig aan een digitaal draaiboek.
23: Ja, nou, het FD kwam nog met een heel artikel over voedselzekerheid en dit soort draaiboeken inderdaad. En daarin werd meteen gezegd, ja, wij zijn in Nederland weer kampioen just-in-time levering en dergelijke. Heeft Ahold ook niet gewoon iets laten liggen door eigenlijk te zeggen, ja, wij bereiden ons voor de volgende keer hierop voor? Want ja, nou worden misschien de marges opgegeten doordat het kabinet zegt, wij gaan het zomaar doen, want u heeft dat laten liggen.
28: Ja, ik vind het dus een gemiste kans voor de branchevereniging, voor het CBL. Die hadden hier echt ook in kunnen stappen en kunnen zeggen, dit is hoe wij dit samen als supermarkten oplossen. Want nu lijkt het een probleem van Albert Heijn, maar uiteindelijk had dit Lidl, Jumbo ook kunnen overkomen.
23: Ondertussen gebeurde er ook wat in Frankrijk met vriezers inderdaad. Ja, had hier geen verband mee, wordt gemeld. Nee. Maar ja.
28: Maar het had natuurlijk zo ook ergens anders kunnen overkomen. Dus ik vind dit ook een taak van de branche. En ik weet ook dat ze ermee bezig zijn. En ook de branchevereniging. Daar had een persbericht uitgemogen over wat er al gaande is.
23: Maar neem je dan niet een beetje het verhaal op je? Want er gebeurt iets met Ahold, dat wordt mitscheeps geraakt. En als CBL, dan als woordvoerder, als ik daar zou werken, zou ik wel even twee keer achter mijn oren krabben voordat ik zoiets eruit gooi, toch?
28: Dit wordt nu op Albert Heijn gezet. Maar Silvio Erkens heeft het ook echt al breder getrokken over de kwetsbaarheid van onze voedselketen en de afhankelijkheid van digitalisering. Dus op het moment dat de overheid het breder trekt, zal je als industrie ook een stap te zetten hebben.
25: Ja, dat is precies die les die wij hebben. Hè. Kijk, we hebben die branche laten doorlichten in allerlei scenario's. Daar komen allemaal dingen uit die je moet regelen en die je eigenlijk op iedere crisis kunt toepassen. Mm-hmm. En wij vertalen dat vervolgens, en dat kan de rol van de branchevereniging zijn, wij vertalen dat nu in hele praktische handleidingen van, het is natuurlijk zo'n woud aan dingen die je moet regelen, maar wat zijn nou de belangrijkste dingen? We maken stappenplannen, zowel voor het MKB als het grootbedrijf, zodat je een beetje richting krijgt en guidance krijgt in wat moet ik nou als ondernemer doen om dit soort dingen aan te pakken. En ja, wat dat betreft, denk, mag ik je richting krijgt en guidance krijgt in wat moet ik nou als ondernemer doen om dit

0: Specialist.
1: Ja, en ik denk dat als dit IT-technisch en veiligheidstechnisch nodig is geweest om groter te voorkomen, dan had ik dat bij Eva wel verteld. Hè? Mm-hmm. Dus wij hebben dit gedaan. En als we dat niet gedaan hadden, was er mogelijk X, Y, Z gebeurd. Dus best laten zien dat je de juiste dingen doet, dat had communicatietechnisch wel iets meer gemogen.
0: En dan tot slot, vanaf hier denken jullie dat Ahold / Albert Heijn nu genoeg van een pad voorwaarts heeft gemeld voor klanten om nu zeker te zijn van hun zaak? Want Anke, jij wees op sociale media, maar Mark, jij zei ook van ja, ik weet nog steeds niet wat er met mijn bonuskaart gebeurt.
1: Ja, hij doet het weer, heb ik net gekeken.
2: Ja, oké. Okay. Dat is geruststellend nieuws, denk ik, ook voor alle luisteraars. Nou ja, weet je, dit is. Ik denk dat je nog dagen en weken bovenop moet blijven zitten. Want er komen natuurlijk altijd vragen na de eerste crisis. En dat is een beetje, dat werd vroeger gezegd, de crisis na de crisis. Er kunnen nog gekke dingen gebeuren, allerlei vragen opkomen. Dus ik denk dat je wekenlang er bovenop moet blijven zitten. En eigenlijk iedere vraag voor moet zien te zijn. Of moet uitleggen waarom je hem nu nog niet kunt beantwoorden.
0: En dat is de boodschap van de voormalig minister voor Ahold.
3: Zaken doen. Jochem Visser.
0: We zitten midden in het lobbypanel vandaag met Ankie van Werch van Future Up en Mark Harbers van inmiddels Techniek Nederland. En het conflict tussen de Europese Unie en de VS over het internationaal strafhof escaleert. De Amerikanen hebben nu sancties aangekondigd tegen het strafhof in reactie op onderzoeken naar handelingen van Amerikaanse militairen in Afghanistan en het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. En onze premier, Jette, als leider van het gastland van het ICC, die beet al van zich af tijdens de VN-top eind september.
4: And now with the ICC under attack, the writing is truly on the wall. After all, how can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response, to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Ja, de premier Jette die oogst hiermee applaus. Moet hij de eerste zijn die dit op zijn rug hijst?
1: Nee, dit moet hij niet alleen doen. Kijk, als we Trump tegen Jette hebben, dan weet ik wie er wint. Maar als we Trump tegen de VN en de EU hebben, dan hebben we een gesprek. Mm-hmm. Maar we hebben wel gezien dat Trump ergens toch wel een beetje gevoelig is voor stevige uitspraken. Meloni die toch even wat zei over de paus. Of Lula in Brazilië die zich toch steviger uitsprak.
0: Ja, iedereen kreeg een Trump-bump. Ook meneer Carney in Canada. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus iedereen ging erop vooruit. Maar dan even de context. Hè. Dit is niet de eerste keer dat Trump of zelfs de VS kritiek heeft op het internationaal strafhof. Dat speelt al sinds president Clinton, want die tekende slechts symbolisch voor dit strafhof. Dus eigenlijk is er niet heel veel veranderd aan de situatie van de VS versus het strafhof, toch? Er worden alleen nu sancties ingesteld.
2: Nou ja, en dat laatste, dat is niet zomaar verandering. Hè, nee. Maar dat was eigenlijk tientallen jaren een soort status quo. Wij accepteerden dat de VS niet meedeed. En de VS die ging schoorvoetend ermee akkoord dat het er was, maar wilde er verder niets mee te maken hebben. En het instellen van sancties, dat is natuurlijk wel een heel ander dreigmiddel. En dan loont het denk ik de moeite om even de tijd te nemen. Al is het maar omdat je, ja, als ze zelf zeggen, het duurt 6 maanden voordat de sancties ingaan. We hebben gezien, ook met Trump, dat 6 maanden heel lang is. He, begin dit jaar, het is niet vergelijkbaar.
0: Het voelt als een eeuwigheid, Mark.
2: Maar begin dit jaar dreigde hij Groenland in te nemen. En uiteindelijk is daar ook iets van een afspraak en een deal gekomen. Dus dit is natuurlijk anders dan Groenland. Maar je hebt die tijd denk ik nodig om te kijken of je ergens uit kunt komen. En helemaal om te kijken of je het ICC op een andere manier kunt helpen. Wat nog best wel ingewikkeld zal worden. Aangezien je ziet dat we natuurlijk ook vaak van big tech afhankelijk zijn. Zie maar eens allerlei ICT-applicaties en e-mail te verzinnen voor het ICC. Die niet ergens op een Amerikaanse server terecht komt.
0: Ja.
2: Dus en dan is het natuurlijk wel van belang dat dat Jette zich in ieder geval uitspreekt zoals hij heeft gedaan. En dat is misschien niet eens zozeer richting Trump, hoewel het wel kan helpen om duidelijk van je af te bijten. Maar dit is vooral om alle Europese partners en landen elders in de wereld mee te krijgen. Want je zult dit wel met elkaar moeten doen. Maar als andere landen zien dat het gastland zich niet eens zo zou uitspreken, ja, dan valt zo'n coalitie snel uit elkaar. Dus je hebt wel een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat Nederland zich natuurlijk al heel lang presenteert als land van vrede en veiligheid en gerechtigheid, hè, met Den Haag als hoofdstad daarvan. Ja, dan kun je niet anders dan je zo hard uitspreken.
0: Ja, durven we die term gidsland nog in de mond te nemen tegenwoordig? Of zijn we daar inmiddels wel een beetje vanaf? Maar over die EU-landen dan, die wachten nog met een felle reactie. Is de uitkomst van de overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU buurlanden in Luxemburg. En die putten ook inderdaad hoop, zoals jij zegt, Mark, uit hoe de Groenlandcrisis afliep.

0: met de sisser. Dus wat vind jij van die afwachtende strategie, Ankie?
1: Nou, 6 maanden is heel lang, hè. Als we weten dat Groenland in januari was al helemaal. Er zijn nog midterms. Er is nog een hoop traditioneel diplomatie mogelijk hierop. Dus die zijn achter de schermen heel hard aan het werk. En ik denk dat het heel goed is dat Jette en ook de Verenigde Naties hebben zich wel al uitgesproken. Dat er dus wel uitspraken zijn, niet alleen van Nederland, maar wel breder. En dat we nu met de andere strategieën, dus met de goede gesprekken aan de slag moeten. En ja, misschien is de wereld over 3 weken weer heel anders.
0: Misschien eindigt de Iran-oorlog nog wel een keertje. Je zou het niet weten.
2: Maar... Alles kan, maar bedenk je bij dit soort vragen, als de kernvraag is het nou verstandig om op de diplomatieke koers te gaan, dan is eigenlijk de wezensvraag altijd, wat is het alternatief?
1: Yeah.
2: En het alternatief is nu de beuk erin te gooien, en dan heb je kans dat de VS volgende week begint met de sancties, en dan heb je echt geen alternatieve infrastructuur voor het ICC opgebouwd.
1: Die 6 maanden zijn heel belangrijk aan beide kanten. Ja.
0: Nou, daarover gesproken, de Amerikanen die stoppen onder andere met diensten leveren natuurlijk. Dat houdt concreet in dat medewerkers van staf of bijvoorbeeld zometeen geen Microsoft meer hebben. We spraken al soevereiniteit van de cloud en zo. Is een gesprek aanknopen met deze bedrijven die de diensten leveren dan ook een mogelijk pad om te bewandelen? Of heeft de VS die bedrijven echt volledig in zijn macht en moet je daar niet aan beginnen?
1: Ja, ik vind dat lastig. België is dat aan het proberen, met onder andere Microsoft. Je kan het zeker doen, maar die bedrijven, als die zich hadden willen uitspreken of tegen Trump in willen gaan, dan hadden dat op 27 andere thema's ook al kunnen doen. Die wellicht iets minder gevoelig lagen dan het ICC.
0: Maar dit is echt infrastructureel, hè? Want ja, zij zouden dan echt ingaan tegen hun eigen overheid. Dus ik zie daar weinig ruimte in. Ja. Maar ik vroeg me nog af of je wel met hen kan praten om dan weer met Trump te praten en dergelijke.
2: Je zou het in ieder geval moeten proberen. Maar maak je geen illusies. En er ligt in wezen een veel belangrijkere vraag op tafel. Je weet dat je voor je IT-infrastructuur, maar ook creditcards, banken, heel erg afhankelijk bent van de VS. Maar stel je nou voor dat je zegt, oké, we gaan het daarbuiten omregelen, alle medewerkers, zorgen we dat die in Europa kunnen blijven bankieren bij banken. Maar wat als de VS, waar ze dus ook mee dreigen vervolgens, zeg maar, dan zijn die banken ook niet meer welkom in de VS. Dus het heeft wel een sneeuwbaleffect. En daarom is het zo belangrijk dat je echt vol de tijd benut om te kijken of je hieruit kunt komen met de VS.
1: Enig idee waarom zij 6 maanden zelf aangegeven hebben? Want dat is de vraag die bij mij een beetje bleef hangen. Want in die 6 maanden kunnen wij met de rest van de wereld best wel veel, hoop ik.
0: Ja, dat klopt. En ik denk, ik vermoed en ik gis, speculeer, ja, dat dan ligt aan zowel het instellen van sancties als het feit dat je die bedrijven zelf ook nog enige prior notice moet geven, zeg maar. Maar goed, dat is de volgende vraag. Weer iets wat ik op moet zoeken de volgende keer dat ik dit panel doe. Laten we dan nog even snel het hebben over hypotheekfraude, want dit decennium heeft er al bij duizenden woningen hypotheekfraude plaatsgevonden. Dat is nog maar het tipje van de ijsberg, waarschuwt een bonte coalitie, waaronder burgemeester Hamming uit Zaanstad, de Nederlandse Vereniging van Banken en de politie, en heb ik 20 partijen nog niet genoemd. De Tweede Kamer heeft het probleem van hypotheekfraude te lang laten liggen, stellen zij. Al in het hele alarmerende rapport van het Financieel Expertisecentrum over precies dit onderwerp, dat ligt al maanden in een la. Klinkt dit bekend, Mark? Een voormalig rapport dat al maanden in een la ligt, dat toch wel heel belangrijk blijkt te zijn?
2: Ik weet echt niet wat hier aan de hand is. Maar ik wil, en dat is ook echt wel mijn 15 jaar ervaring in Den Haag en ook in een kabinet, waar iedereen vervolgens in de buitenwereld altijd constateert, het is een grote smoking gun en het is achtergehouden, heeft mijn ervaring me geleerd dat het bijna altijd zo is dat er inderdaad een rapport ligt, maar in dit geval ook. Dus er is een hele keten van organisaties bij betrokken, van het OM, de banken, de Belastingdienst, van alles. En dat de eerste neiging in Den Haag vaak is van, nou, heel, heel belangwekkend rapport, we moeten iedereen om de tafel hebben, we moeten kijken hoe we hiermee omgaan. En als je dan iedereen om de tafel hebt, dan blijkt het allemaal net wat stroperiger en langzamer te gaan. En dan kun je na een half jaar zeggen, hadden we nou het rapport eerst maar verstuurd en daarna aan tafel gaan. Maar de instinctieve neiging in Den Haag, en dat is echt gewoon beter dan wij vaak van de buitenwereld uitdenken, is toch, dit nemen we zo serieus dat we het eigenlijk het volledige verhaal naar buiten willen brengen. Rapport plus aanpak plus, ja, en dat duurt dan vaak net wat langer. Maar ik weet niet of dat hier is opgegaan, maar dit heb ik eerlijk gezegd het vaakst gezien in Den Haag. Dat het niet een groot vooropgezet complot is, maar al werkende weg blijkt het taaier ingewikkelder en duurt het langer. Ja, en dan ben je te laat.
0: Dus wat wij de doofpot en de tijd die de doofpot kost noemen, dat is eigenlijk gewoon voorbereidingstijd voordat ze alles in één keer naar buiten brengen.
2: Ja, want ik heb eerlijk gezegd nooit ambtenaren meegemaakt die dachten, nou, weet je wat ik hier heb? Weet je, dit stop ik eens even in de la. Nee. De instinctieve neiging om aan de slag te gaan. En weet je, en dan komen er meer regels en dan komt er beter aanpak en dan klagen we ook met z'n allen weer van, goh, nou hebben ze allemaal wel heel ingewikkeld gemaakt.
0: Ja. Nou, ja. Helder. Ankie, heb jij daar nog wat aan toe te voegen? Of?
1: Ja, de neiging om volledig compleet te zijn kan soms tegenwerken in dit soort gevallen. En in dit geval denk ik dat de hele lobby en de activiteiten er een volgens het boekje is. Hè? Want 8 oktober is het rapport officieel wel gelanceerd. Gisteren was er een bijeenkomst in Nieuwspoort. Morgen is het debat. Zowel links als rechts kan hier achter gaan staan. Want het covert thema's die links en rechts...
0: Het heeft geen vijanden, hè, deze issue. Ja.
1: Het enige wat niet helpt, denk ik, hè, want het gaat over het uitwisselen van data, is dan misschien toch die hek van Albert Heijn, waar veiligheid en data nu ter sprake zijn. Maar formeel zou dit een no-brainer moeten zijn.
2: Ja, terecht zeg je, het heeft geen vijanden. Iedereen wil dit aanpakken, want het is uiteindelijk het faciliteert alleen de criminaliteit. Maar het echte taaie issue hier zit: hoe organiseer je dit? Hoe regel je dit? Zodat de bona fide burgers en bedrijven zich geen zorgen hoeven te maken. Want voor je het weet, tuig je iets op. En dat hebben we natuurlijk ook gezien met de aanpak van witwassen door banken. Wat echt de administratieve lasten verhoogt. Waar mensen eindeloos vragenlijsten in moeten vullen. Ook mensen die niets te verbergen hebben.
0: 20% van de NVM-makelaars en de fraudebestrijding.
2: Ja. Nou ja, dat. En dat hebben we bij de banken gezien. En ik kan me voorstellen dat dat nog wel even hersenkraken is op de ministeries. Ook bij dingen die we met z'n 18 miljoenen en die alle partijen 150 zetels allemaal gewoon zo logisch als wat vinden. Maar laten we dan wel zorgen dat het straks in de praktijk niet tot onnodige belemmeringen leidt voor degene die niks te verbergen hebben.
1: Helemaal eens.
0: Nou, mijn hersenkraker is het klokje voor mijn neus. Oh, dus ik moet jullie alweer danken voor een prachtig lobbypanel. Ankie van Wersch van Future Up. Mark Harbers van Techniek Nederland. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaag, die komt hier even met een voorspelling voor de senaatsverkiezingen, hoor.
0: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestrateeg Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja.
2: Het heet voorzitter.
0: En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
7: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
6: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
11: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
10: Hopelijk, zegt u dan.
12: Maar mag dat?
10: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
9: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
14: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn waarschijnlijk weer snel versproducten te kopen bij Albert Heijn. Tijdens dagenlange IT-problemen liepen de distributiecentra vast, maar gisteravond kwam de levering van houdbare boodschappen alweer op gang. Vanavond volgen ook groente en fruit, zegt de super. Online bestellen of laten bezorgen kan voorlopig nog niet. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is een record in zo'n korte tijd. Zo zonk een containerschip nadat het door iets werd geraakt. Iran zegt dat het een zeemijn was en dat het schip een gevaarlijke route voer. Een paar bemanningsleden worden vermist. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Door klimaatverandering zal een uitbraak langer duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Vooral de stijgende temperatuur is een aanjager. Het West-Nijl-virus kan dodelijk zijn en je krijgt het door een muggenprik. Het UWV stopt een groot IT-project. Er zit al 5 jaar werk in en 55 miljoen euro. Maar het UWV heeft er geen vertrouwen in dat het op tijd klaar is en dat de kosten binnen de perken blijven. We willen verantwoord omgaan met publiek geld, zegt het UWV. Het softwarebedrijf vindt dat het UWV hun systeem niet goed behandelt. En de renovatie van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel zorgt ervoor dat de rijbaan smaller wordt. Aan allebei de kanten 35 centimeter, zegt de exploitant. Er zitten scheuren in het beton en daarom is een nieuwe binnenring nodig. Ook al wordt de weg smaller, bestuurders zouden er geen last van moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt ook snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
15: Het Liftinstituut werd in 1933 opgericht als stichting om de vele liftongelukken tegen te gaan die de toen nog kersverse technologie veroorzaakten. En bijna 70 jaar later veranderde de organisatie in een commerciële BV. Nou, inmiddels zijn we bijna een eeuw na de oprichting en staat liftveiligheid in de sector nog steeds voorop. Dodelijk ongeluk gebeurt daarom niet heel vaak, maar volgens directeur John van Vliet van het Liftinstituut moeten we er wel rekening mee houden dat we vaker vast komen te zitten in liften. Hoe zit dat en hoe ga je ook om met concurrenten op de certificatiemarkt? Nou, dat er nog veel meer ga ik bespreken met John van Vliet, directeur van het Liftinstituut. Welkom.
16: Goedemiddag, welkom.
15: Okay. En even beginnen met een tekst van eigen makelij. Sinds 1933, schrijven jullie, zet het Liftinstituut zich in voor een wereld waarin iedereen alle liften en roltrappen zorgeloos en veilig kan gebruiken. Hoe staat het ervoor met die wereld? Cijfertje van 1 tot 10?
16: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik daar precies een cijfer aan kan geven, omdat ik niet de hele wereld inzichtelijk heb, moet ik zeggen. Ik denk dat het in Nederland redelijk veilig is en een heleboel andere landen ook in Europa, maar er zijn ook al best nog een aantal landen die behoorlijk wat verbetering kunnen doorvoeren.
15: En wat is precies jullie rol in het veiliger maken van de liften wereldwijd?
16: Nou, wij zitten eigenlijk in de TIC-sector. De TIC staat voor Testing, Inspection en Certification. Testing doen wij dan niet. We hebben wel training, dus Training, Inspection, Certification. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat we doen. Dus we hebben een aanwijzing van de overheid. We zijn geaccrediteerd voor het verrichten van inspecties in Nederland. Keuringen, veiligheidskeuringen, voordat de eigenaar of gebruiker eigenlijk die lift kan gebruiken, moeten wij zorgen dat die veilig is.
15: En hoe werkt het verdienmodel dan? Want verdien je dan meer aan periodieke inspectie van liften in gebouwen of aan inspectie van tevoren bij fabrikanten ook al?
16: Nou, het is een combi. Maar uiteindelijk, van oudsher zijn we eigenlijk begonnen met die liftinspecties in Nederland. En dat is eigenlijk wel onze grootste activiteit. Mm-hmm. Maar daarnaast zijn we ook al jaren, zo'n 30 jaar actief internationaal met onze certificatieafdeling om eigenlijk allerlei veiligheidscomponenten en complete liftinstallaties te certificeren voor fabrikanten. Om te zorgen dat zij in Europa de markt op mogen.
15: Dus dan vertrekt er echt een inspecteur naar de fabrikant. Die gaat die onderdelen daar controleren allemaal.
16: Testen doen en allemaal. Ja, dat duurt soms maanden, soms weken, soms een jaar. Dat kan wel eens verschillen afhankelijk van de ingewikkeldheid van het systeem.
15: En dat gebeurt ook echt in de VS en Japan bijvoorbeeld?
16: Ja.
15: Is het niet moeilijk om er daartussen te komen? Want ik kan me voorstellen dat je daar totaal andere markten hebt. Maar ja, misschien dezelfde certificeringseisen. Maar
16: ja, het is gek eigenlijk. Maar wij zijn van oudsher al redelijk bekend in de liftenwereld. In onze niche, wereldwijd ook. Omdat wij eigenlijk altijd voorop gelopen hebben in de normenontwikkeling. En zorgen dat je erbij bent. En zorgen dat je je kennis kwijt kunt. En zorgen dat de liften en de regelgeving daaromheen ook veilig blijft. En nog veiliger wordt. Mm-hmm. En vandaar zitten wij in internationale normcommissies. En zorgen wij dat wij die inbreng leveren. Afhankelijk van wat wij leren in de praktijk, proberen wij terug te geven in die normcommissies om te zorgen dat het erin komt en voor de volgende keren is afgedekt en veiliger wordt.
15: En dat heeft echt zijn uitwerking tot in de VS.
16: En van daaruit zien die fabrikanten dat wij daar actief in zijn en dat wij daar kennis van hebben. En dan worden we uitgenodigd om zaken te onderzoeken en te certificeren.
15: En is er ook een land waar je zelf liever niet in de lift stapt?
16: Ik denk dat er wel meerdere zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat India bijvoorbeeld, daar gaan we ook beginnen, moet ik zeggen. Vanmiddag hebben we de ondertekening van onze nieuwe directeur India. En daar gaan we ook van start met het certificeren van componenten. Maar daarin zijn nog heel veel liften, installaties, alles. Dat je denkt, nou, ik weet niet, ik kan beter de trap nemen. Waarbij wij in Nederland eigenlijk zeggen, joh, de trap is eigenlijk onveiliger dan het nemen van de lift.
15: Maar waar begin je dan in India te werken? Want begin je dan in Bangalore of in Mumbai of zo?
16: Mumbai.
15: Langzaamaan naar buiten te
16: maar
15: werken?
16: Uiteindelijk wel in het hele land hoor. Maar er is wat nieuwe regelgeving gekomen daar. En die sluit eigenlijk aan bij onze regelgeving die we in Europa hebben ontwikkeld. Of dat hebben we ook met internationale krachten natuurlijk gedaan. Een samenspel is dat. En die wordt ook in India van kracht. Dus we kunnen eigenlijk heel makkelijk met onze kennis en onze kunde kunnen wij daar ook eigenlijk de kennis brengen en zorgen dat de wereld ook daar een beetje veiliger wordt.
15: En ik zei het al, het Liftinstituut dat werd opgericht als stichting natuurlijk, maar in 2000 is het bedrijf omgevormd naar een BV. Dat had ook te maken met nieuwe Europese regelgeving voor veiligheid. Maar hoe beïnvloedt dat de manier waarop je met de winst omgaat bij het Liftinstituut?
16: Nou ja, we zijn nog steeds geen aandeelhoudersgedreven organisatie. Mm-hmm. Dus dat maakt misschien wel een verschil in wat jij over het algemeen bekend mee bent, maar we zijn wel een beetje een atypisch bedrijf. Want we zijn wel een holding en een BV gestart voor de activiteiten die we nu doen, sinds 2000. Maar de aandelen zitten nog steeds in een stichting. En die stichting is eigenlijk waar we van ontstaan zijn in 1933.
15: En wie zijn de leden van die stichting dan?
16: Daar zitten de leden is eigenlijk een stichting zelf met 3 bestuursleden.
15: Ja.
16: En die bepalen uiteindelijk jaarlijks hoe het ervoor staat en hoe we doorgaan. Maar in principe kunnen wij als Liftinstituut scherp zijn op veiligheid. We kunnen scherp zijn op onze mensen en scherp zijn op kwaliteit. En natuurlijk moeten we uiteindelijk wel onze broek ophouden. Dus we moeten wel geld verdienen. Maar misschien is het net dat scherpe randje ervan af, waardoor we uiteindelijk die ontwikkeling ook kunnen meemaken en bijwonen en daar tijd en geld in investeren om te zorgen dat wij aansluiten bij die regelgeving en de ontwikkeling daarvan.
15: Nou, ik wil wel eens testen of dat scherpe randje ervan af is, want de aandelen zitten in de stichting. Kan je me verklappen, wat wordt zo ongeveer de omzet voor dit jaar?
16: De omzet, totale omzet, 25 miljoen.
15: 25 miljoen. En wat hou je er onderaan de streep van over?
16: Nou, dat hangt er vanaf. We doen ook een hele mooie participatieuitkering naar onze medewerkers. Dus afhankelijk van hoe het gaat en wat we nodig hebben, rekenen we daar
15: jullie inspecteurs krijgen bonus als het goed gaat.
16: Die krijgen af en toe een bonus als het goed gaat. Maar dat is uiteindelijk wel over het hele concern. Dus ze worden niet afgerekend op hun eigen activiteiten, want dat mag weer niet. Daar worden we voor beoordeeld en gecontroleerd.
15: Ja.
16: Dus dat moet allemaal wel netjes. Maar als we uiteindelijk aan het einde van de streep zeggen, we hebben genoeg over, dan kunnen wij een deel uitkeren aan onze eigen mensen. En dat maakt het mooi.
15: Nou, je noemde al controle, want even naar die Nederlandse markt dan. Als ik het goed begrijp, dan heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid praktisch de inspectie van liften uitbesteed eigenlijk aan 6 partijen met allemaal regelgeving eromheen. Dan is die uitbesteding een Europees verplichte controle. Hè? Is dat altijd afdoende om in ieder geval Nederland iedereen veilig te houden wat betreft liften? Of moet de arbeidsinspectie nog wel eens iemand op de vinger stikken?
16: Nou, de arbeidsinspectie doet af en toe wel eens wat controles. Ook met name vragen ze bij ons één keer in de zoveel tijd wel eens van welke liften zijn er afgekeurd. En dan kan het ook zijn dat die eigenaar en of onderhoudspartij niet op tijd bij ons aanklopt dat de lift weer veilig is en dat die weer gekeurd moet worden.
15: Dan, want elke 18 maanden moet het gebeuren?
16: Iedere 18 maanden moet de lift gekeurd worden. En ja, hij kan wel eens afgekeurd worden en dan moet hij eigenlijk zo snel mogelijk herkeurd worden. Want een afgekeurde lift mag je eigenlijk niet gebruiken.
15: Ah.
16: En dat gebeurt af en toe wel.
15: En nu zei ik, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat heeft 6 partijen gemachtigd om dit te doen. Ja. Daar ben jij er één van. Maar is Liftinstituut nog altijd de olifant in de kamer?
16: Wij zijn wel de grootste, ja, marktleider.
15: En hoe groot is het verschil met de kleinere?
16: Ja, wij hebben denk ik ongeveer zo'n 50% van de markt, de helft van de markt.
15: En dan lees ik dat concurrenten als Aboma, die richten zich dan expres op groter machinewerk in bijvoorbeeld de bouw. En dat de partij Checks, die weet juist kleinere VVE's te overtuigen wanneer men een alternatief zoekt voor jou als marktleider. Is dit een beetje hoe de markt werkt?
16: Ja, het is wel op zich wel lastig. Kijk, uiteindelijk als je kijkt naar wat een keuring kost ten opzichte van een onderhoudscontract voor het hele onderhoud van zo'n lift, is dat eigenlijk peanuts. Zeker als je het in 1,5 jaar moet doen. Dus ik denk dat de focus met name voor eigenaren ook heel erg op de onderhoudspartij ligt. Want ja, daar zit de winst te behalen en of de kwaliteit te behalen. Want uiteindelijk wil je wel dat zo'n lift eigenlijk 100% van de tijd draait en veilig is.
15: En kom je ze dan wel eens tegen bij opdrachten of let jij er niet zo op als marktleider?
16: Natuurlijk komen die wel eens tegen, ja zeker. Ja, ja. Maar ik denk dat uiteindelijk, kijk, Nederland is natuurlijk redelijk klein. En ja, er zijn er 100, 110.000 liften, dus wat dat betreft is het ook overzichtelijk.
15: Mm-hmm.
16: Ik denk dat onze concurrentie met name internationaal is. Want daar zijn wij notified body. We zijn door onze minister aangewezen en aangemeld in Brussel.
15: Mm-hmm.
16: Wij mogen dus de naam notified body hebben. Dat houdt dus in dat wij die internationale certificering kunnen verzorgen voor klanten die hun producten in Europa willen verkopen of Noord-Amerika. En daarin hebben we ongeveer 300 concurrenten in Europa. En dat is eigenlijk een heel ander speelveld. Maar als je echt kijkt naar de inhoud, de technische inhoud en de kwaliteit, dan hebben we eigenlijk daarin maar weer 2 concurrenten van die 300. Dat is wel bijzonder.
15: Oh, dat is zeker bijzonder. Ja. Ja. En als we dan toch breder over Europa praten, in hoeverre verschillen al die landen nog van elkaar wat betreft dit soort certificering?
16: Nou, het mooie is dat eigenlijk sinds 2000 is iedere nieuwe lift die geïnstalleerd wordt in Europa gelijk. Dus die moeten allemaal dezelfde.
15: Daarom werden jullie ook een BV. Dit is allemaal.
16: Precies, ja. Maar wat je wel ziet is dat uiteindelijk als de lift nieuwbouw gekeurd is, zullen we zeggen, gecontroleerd en hij wordt in gebruik genomen, dan ontstaat er een nationaal speelveld en een nationale regelgeving. En dan is ieder land wisselend. Dus in Duitsland bijvoorbeeld heb je ieder jaar een keuring. In België om de 3 of 6 maanden. In Frankrijk 1 keer in de 5 maanden. En in Nederland 1 keer in de 18 maanden.
15: Dus daar hebben we nog vrijheid in als landen en dat zijn de grote verschillen dan. Maar heeft dat ook dan enorme verschillen in uitwerking bijvoorbeeld? Ik bedoel, zou jij Duitsland of België met ons vergelijken en zeggen, nou, de ene is echt wel veiliger dan de andere?
16: Ik denk het wel.
15: Ja.
17: Is België veiliger dan Nederland?
16: Ik denk het niet.
17: Nee? Waarom niet?
16: Nou, sterker nog, wij zijn daar een jaar of wat geleden hebben wij een poging gedaan om daar actief aan de gang te gaan. Dat is ook gelukt. Alleen we kwamen erachter dat eigenlijk met name de marges daar heel erg onder druk stonden. Maar ook de kwaliteit. Mm-hmm. De kwaliteit die wij willen leveren om zo'n lift veilig te kunnen keuren en doen. Dat is anders. En wordt anders geïnterpreteerd in België dan dat wij gewend zijn. En dus vonden wij ons eigenlijk niet passen daar en zijn we weer teruggetrokken. Zijn we weer gestopt.
17: Daar wil ik je een dilemma over voorleggen. Je moet kiezen, dan mag je daarna nuanceren tot je een ons
16: weet.
13: Het dilemma.
17: Een gecertificeerde lift is altijd veilig. Of, nou, met genoeg concurrentie komt die veiligheid in de sector toch wel in gevaar.
16: Nou, een gecertificeerde...
17: Eén of twee?
16: Ik denk twee.
17: Ja. Met genoeg concurrentie komt dat toch wel in gevaar. We praten er eigenlijk al een beetje over wat je zei in België. Lagere marges en ook minder veiligheid. Daarover gesproken, in België viel 2 jaar geleden een schoonmaker 12 meter naar beneden. Toen ze achteruit de lift instapte met de kar, met schoonmaakproducten, toen bleek die lift afwezig. Net gekeurd, overigens. Hoe vaak komen dat soort ongelukken nog voor?
16: In België weet ik niet precies. Maar in Nederland denk ik dat wij 1 keer in de 3 jaar ongeveer gemiddeld genomen over, als je er over de laatste 30 jaar kijkt, een ongeval hebben.
17: En als het
16: een ernstig ongeval waarbij je een dode tot gevolg.
17: En als het wel misgaat, waarop gaat het dan precies? Want je begon al over concurrenties en marges, maar kun je dat wat meer daarmee over uitleggen?
16: Ja, het is met name waar het misgaat. Ja, je bedoelt qua ongelukken hoe het misgaat? Of
17: ja, maar, ja, wat is de meeste?
16: Ja, eigenlijk is er geen meeste of minder. Het is van alles wat. Het kan een monteur zijn die opeens een storing moet oplossen en daardoor gaat er iets mis en die raakt opeens beklemd en daardoor kan dat een dodelijk afloop hebben. Het kan ook zijn dat er opeens een lift naar beneden valt. Of naar boven valt, heb je daar wel eens van gehoord? Een lift kan ook naar boven vallen.
17: Maar dit is de eerste keer dat ik dat hoor. Leg dat ons even uit.
16: Wil je dat nu echt weten of zullen we dat na de uitzending?
17: Nee, dat wil ik nu weten. Ja, kom maar.
16: Nou, dan gaan we toch even een beetje de techniek in. Kom maar. Je kan je voorstellen dat je een lift hebt waar mensen in staan. De kooi noemen wij.
17: Oh, het gaat om het tegengewicht natuurlijk.
16: En het tegengewicht, dat is eigenlijk net zo zwaar als de lege kooi. Maar ook nog eens keer de helft van de mensen die erin staan. Dus als er maar 1 persoon in staat, dan gaat iets mis met die rem van die machine. En hij zou een noodstop moeten maken. Dan is dat tegengewicht zwaarder. Dus die gaat naar beneden en daarmee gaat de lift omhoog. En dan kan je ontzettend hard tegen het plafond aanklappen. Met alle gevolgen van dien. Ja, dat zou je misschien niet bedenken. Maar dat is toch wel iets waar de meeste mensen helemaal geen rekening mee houden. Maar
17: nee,
16: ik denk dat die kans groter is dat dat gebeurt dan dat je naar beneden valt. Ja, dat moet ook wel weer een geruststelling zijn voor een aantal mensen die vaak als ze opgesloten zitten denken van, oh jee, ik ga naar beneden vallen als die stilstaat, want er is iets ernstigs aan de hand. Nou, dat gebeurt eigenlijk niet.
17: Je had het ook net over margedruk in België en dergelijke. Voordat we daarheen gaan, jullie zitten heel dicht op de sector natuurlijk, want je moet met fabrikanten overleggen. Dus ik kan me zo voorstellen dat je eens in de zoveel tijd een fabrikant hebt die eigenlijk denkt, nou, ik ga even een competitief voordeel behalen, even wat losser omgaan met de regels. Hoe vaak komt dat voor bij jullie?
16: Nou, die certificering die wij doen, kijk, in Nederland hebben wij inspecties en dat doen we eigenlijk allemaal voor eigenaren. En een eigenaar heeft in principe niet met die...
17: Die heeft de lift afgenomen, klaar.
16: Precies, ja. En die gaat met ons een contactje aan en dan gaan wij die keuring doen. Maar internationaal certificeren we natuurlijk componenten en complete systemen. En wat je ziet is dat die fabrikanten onderling natuurlijk eigenlijk het mooiste product willen hebben met de nieuwste technologie. En nieuwe technologieën zijn over het algemeen niet beschreven in een norm.
17: Mm-hmm.
16: Dus die wijken af. Nou, dat soort zaken moeten ze bij ons laten controleren.
17: En dat gaat dan ook via die internationale standaardorganisatie?
16: Dat gaat via die, ja precies. En daar gaan we naar kijken. En dan gaan we kijken of dat veilig is. En soms zitten de fabrikanten wel op een randje. Dat we zeggen, ja, dit kunnen wij gewoon niet certificeren. Want dat gaat nooit voldoen aan de Europese regelgeving. En als nee, en dan moeten ze het aanpassen of moeten ze naar een ander. Maar in principe moeten we allemaal op dezelfde manier controleren. Maar ja, daar zit natuurlijk wel eens wat verschil in.
17: Dus is het er wel eens moeilijk geweest om de rug recht te houden? Of hebben jullie altijd gewoon gezegd, nee,
16: daar zijn we wel redelijk hard in. Omdat we weten wat voor gevaren het kan hebben. Maar stel je voor dat je een lift certificeert waarbij er in de wereld, want het is niet alleen Europa.
17: Ja.
16: En ook in Japan, 10.000 tot 100.000 kunnen ze er neerzetten. Misschien wel meer. En stel dat daar een foutje in zit en we hebben dat verkeerd beoordeeld. Dan hebben we een ontzettend probleem.
17: Ja.
16: Dus ook voor ons is het belangrijk dat we die veiligheid en die kaders ook wel echt goed stellen.
17: Toch heb jij in het verleden gesteld, mensen zullen steeds vaker vastkomen te zitten in een lift.
16: Ja.
17: Waarom is dat zo?
16: Ja, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. We weten wat er met de energietransitie aan de hand is. En dat we allemaal voorbereid moeten zijn op zoveel uur thuis allemaal spulletjes naar huis halen, zodat we dat kunnen overleven. Dat komt omdat er af en toe spanninguitval is. En dat kan in hele wijken.
17: Oh, dus dit is vooral een probleem van netcongestie, waar je het over hebt.
16: Ja.
17: Oké.
16: Ja. Kijk, uiteindelijk is het ook wel. Het kan natuurlijk ook zijn dat er door gebrek aan technici minder onderhoud gaat plaatsvinden. En dat je daardoor meer storingen krijgt. Dus het is een combinatie van dat soort zaken. Maar ook van spanningsuitval.
17: Zo.
16: En dan staat opeens een hele wijk stil en dan ben je niet zomaar geholpen.
17: En nou, met die waarschuwing in het achterhoofd, hoeveel liftopsluitingen zoals dit komen we dan tegen ongeveer in Nederland?
16: We hebben het ooit berekend, een paar jaar geleden. En wij komen uit op ongeveer 43 liftopsluitingen per dag in Nederland.
17: Dat vind ik nog steeds best veel eigenlijk voor een landje.
16: Het is ook veel.
17: 18,5 miljoen mensen, ja.
16: 43 mensen, of misschien wel zitten er meerdere mensen in, die zitten onrustig in hun... In hun lift opgesloten en die weten niet wat ze moeten doen.
17: En vervolgens dan weer even naar onze zuidenburen. Want jij, dat vond ik interessant. Jullie zijn zelf niet meer actief op die Belgische markt. Jij trok daar binnen. Jij zag marges en kwaliteit daar onder druk staan. Wat is daar dan precies aan de hand? Is het het feit dat de concurrent daar te scherp hiermee omgaat? Is het het feit dat... Nou ja, de lokale certificeerders allemaal te los zijn. Wat is er dan?
16: Ja, mijn persoonlijke mening is dat er inmiddels behoorlijk wat concurrenties. Er zijn behoorlijk wat bedrijven, maar het is daar anders ingericht. In Nederland zijn wij in deze niche gefocust op dit werkveld. In België zie je dat de overheid zegt van dit soort EDTC's, zoals het heet, die doen vaak veel meer vlakken. Dus die zijn op energie, op elektriciteit, op
17: dat zijn certificaten, fabrieken, om het
16: dus
17: zo
16: die zijn,
17: te zeggen.
16: Nou ja, die zijn meer in de breedte actief. Dus die doen veel meer voor een klant dan alleen maar liften. En daarin denk ik ook dat zij wat... Het kwaliteitssysteem qua keuringspunten en controles wat uitgehold hebben. En het hele grote verschil met België is dat de Belgische inspecteur die gaat alleen keuren. Die gaat er alleen naartoe. Mm-hmm. Wat wij in Nederland doen is dat we altijd samen met een monteur gaan die lift in onderhoud heeft. Die weet hoe die installatie werkt en die heeft handjes. En daarmee kun je veel meer dingen controleren en doen. En dat maakt misschien ook wel het verschil in procedure in Nederland ten opzichte van België.
17: En dan trek jij het terug uit België. Luistert men dan naar jou als jij ergens aan de bel trekt? Of trek jij dan niet aan de bel en maak je gewoon een commerciële beslissing?
16: We hebben dat absoluut wel aangekaart bij de Belgische overheid. De overheid heeft er ook wel wat aan gedaan. Die heeft ook gezegd van er moet ook op de rapportages een keuringstijd komen. Hoe lang je aan het keuren bent geweest. Want dan kunnen we controleren dat je er geen 12 op een dag kunt doen, bij wijze van spreken. Maar...
17: Goh.
16: Ja, maar ja, of het nou echt werkt, ik weet het niet. Ik denk dat ze er wat strenger op moeten zijn en dat ze dat wat beter moeten handhaven. Dat denk ik, maar dat kost soms wat tijd in België, denk ik.
17: En verderop in de wereld, gaat het daar beter? Of zie je eigenlijk in allerlei landen dit soort praktijken?
16: Ja, er zijn ook wel landen waar het helemaal niet georganiseerd is. Als je buiten Europa kijkt. Maar ook in Europa zijn verder wel wat verschillen, hoor. Dat wisselt. Dat is echt wel... In Ierland is het wel anders ingericht.
17: En hoe lang hebben jullie er dan over gedaan om die beslissing te maken om naar India te gaan?
16: Dat is denk ik ontstaan in 2024. Toen hebben we met wat Indische mensen ook gesproken. En toen hebben we gezien van wat gaat er gebeuren qua overheid. Hoe wordt die regelgeving aangepast? Gaan jullie hetzelfde model hanteren als wat wij in Europa doen of niet?
17: Is dat zo?
16: Voor een deel is dat zo, ja. Het is redelijk gelijkwaardig. Ja. En daarin zagen wij, en we kregen gewoon een hulpvraag van ja, eigenlijk moeten wij een keuringsinstantie of een certificeringsinstantie zoals Liftstuut in India hebben. Kunnen jullie daar niet aan bijdragen? Dus toen zijn we gaan onderzoeken van is dat interessant voor ons? Kunnen wij daarmee aan de gang? En uiteindelijk blijkt na een aantal rondjes daar gedaan te hebben, de overheid bezocht, de standaardisatiecommissie bezocht, een heleboel klanten bezocht, of toekomstige klanten, om te zien van wat is nou die noodzaak en zitten jullie wel op ons te wachten? En nou, dat blijkt wel.
17: Dan wil ik ook nog even tijd inruimen voor een stokpaardje voor jou. Want ik heb altijd geleerd dat je bij een brand niet de lift moet nemen.
16: Dat klopt.
17: Maar dat kan in sommige gevallen wel. En ik zie jou al jaren op letterlijk de planken staan om uit te leggen dat dit toch wel iets moet zijn. Dus geef ons even de pitch van John van Vliet. Kijk, voor brandveilige liften waar we toch in het bejaardentehuis in moeten.
16: Ja, nou, je ziet, we weten allemaal dat de vergrijzing maar doorgaat. En er komen prachtige appartementen waarbij je soms ziet dat de appartementencomplexen met liften, dat je soms ziet dat er beneden in de gang 10 rollators staan en 25 scootmobiels. Of soms voor de deur met alle brandgevaren van dien. Mm-hmm. En die mensen moeten allemaal naar boven, naar hun appartementen en naar beneden. En dat gaat allemaal prima, zolang er niks aan de hand is. Maar als er een calamiteit is, dan wat jij zegt, is het zo dat je de lift niet mag gebruiken. Als er brand is, dan gaat in principe die lift naar beneden. Die gaat met open deuren staan en die zegt, ik doe niks meer.
17: Ja.
16: Maar dat kan eigenlijk helemaal niet meer met dit soort tijden en dit soort mensen.
17: Met vergrijzing, zeg jij.
16: Vergrijzing, mensen die niet meer mobiel zijn en die eigenlijk de trap niet meer kunnen nemen. Die hebben niet voor niks een rollator of een scootmobiel. Die kan je toch niet de trap afsturen?
17: Maar snap jij de angst van mensen dan? Want ik zie jou dit 7 jaar al minstens beweren. Want in 2018 heb ik video's gevonden op YouTube enzovoort enzovoort. Of uit 2018 moet ik zeggen. Overheid en brandweer, die zeggen dan vervolgens nee tegen jou. Neem ik aan.
16: Ja, de deregulering is natuurlijk nog steeds best wel een dingetje. Zolang er niet direct ongevallen gebeuren en het niet ernstig genoeg blijkt te zijn, heeft de overheid geen.
17: Maar is dat ook niet heel begrijpelijk? Wat zou je zelf.
16: Ja, dat is ook zo. Alleen, ik zie wel wat er gebeurt. En ik zie wel dat wij eigenlijk in deze moderne tijd nog steeds niet in staat zijn om een lift op te leveren die je gewoon kunt blijven gebruiken bij brand. Natuurlijk moet je bepaalde dingen controleren en hij moet uiteindelijk uitgeschakeld worden als het echt onveilig wordt. Maar er zijn zat situaties te verzinnen waarbij die lift nog prima kan functioneren.
17: Maar ik bedoel, de meeste mensen zullen toch aannemen, ja, maar ik wil dat hele risico, die bandbreedte tussen, ja, hij moet echt uit nu en we hebben brand, maar we gaan hem wel gebruiken. Die ziet men toch helemaal niet. Dus dan is het toch logisch dat iedereen nee zegt.
16: Ja, maar dat is toch makkelijk. Dat is toch uiteindelijk kijken van, nou ja, we zeggen gewoon nee, we zien wel wat er gebeurt. Dat is toch veel te makkelijk.
17: Ja, dat ben ik
16: uiteindelijk moet je zorgen dat je moet. Kijk, wetgeving, begrijp, dat is altijd reactief. Als er wat misgaat, dan komt er pas wetgeving. Maar in dit geval denken we, want dit gaat een keer mis. Waarom zijn we dat niet voor? Waarom zorgen we niet voordat dat voor elkaar is en voordat je lift hebt gebouwd en dat is ook 10 jaar verder?
17: Helder.
16: Ga daar nu mee aan de gang en zorg gewoon netjes dat dat voor elkaar is en dat uiteindelijk ook de mensen met de rolstoelgebruik en scootmobiels straks gewoon via de lift naar beneden kunnen als er wat aan de hand is.
17: Heb je heel veel hoop dat het gaat gebeuren?
16: Nee. Duurt nog heel lang, denk ik. Het moet eerst nog gebeuren, daar is het wacht op. En dat is eigenlijk van de zotte.
17: Heel veel dank. John van Vliet, directeur van het Lift Instituut. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld gesprek met Lodewijk van der Borg, directeur van de Royal Kaak Group. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Grote Tech Show.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
2: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
5: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
6: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
4: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
5: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
6: En sla je slag.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
10: Dat is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man van 63 uit het Utrechtse Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Het begon toen ze 16 was. De man geeft de seks toe, maar zegt dat het niet onder dwang gebeurde. Daar ging de rechter niet in mee. Toen het meisje niet meer kwam, begon hij haar te stalken. Albert Heijn wil vanavond weer versproducten leveren aan de winkels. Door het cybersecurity-incident was er in een aantal vestigingen bijvoorbeeld geen groente en fruit. Klanten kunnen nog niks met airmiles en koopzegels. En ook online bestellen van boodschappen werkt nog niet. Succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hagi Moussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. Die wedstrijd werd ook gewonnen. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met het West Nijl-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Door klimaatverandering zal een uitbraak langer duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Vooral de stijgende temperatuur is een aanjager. Het West Nijl-virus kan dodelijk zijn en je krijgt het door een muggenprik. En artsen in Italië vonden in het lichaam van een jongen wel iets heel bijzonders. De remhendel van een fiets. Hij ging 3 jaar eerder met zijn fiets onderuit en toen bleek de remhendel verdwenen. Nu werden er foto's gemaakt omdat hij pijn had in zijn been en was de remhendel te zien. Na 3 uur opereren was hij eruit. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
2: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
15: De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
16: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Vandaag over innovatie op het gebied van telecomnetwerken. Voor sneller internet bij uitstek. Want hoe gaat dat eigenlijk, al die kabels of zendmasten wat dat betreft, die er al jaren staan. En als je dan toch sneller wil, maar de hardware niet gelijk fundamenteel gaat veranderen. Nou, dat zijn situaties waar oplossingen voor zijn, zoals Vodafone Ziggo ze heeft. En daarover willen wij meer weten. Wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
17: En Ben van der Burg.
16: En Ben, elke donderdag nemen wij verder door wat er speelt in de wereld van tech.
17: Nou, dat is deze week wel helder, hè?
16: We hebben er weer eentje.
17: Zo.
16: En we dachten dat we het ergst al gehad hadden met Odido.
17: Ja, maar nu... nee, het is nu... Aha, Albert Heijn.
16: Aha, aha.
17: Aha. Aha. Nee, een cybersecurity incident.
16: Ja, zo
17: of
16: noemen
17: we... een hack.
16: Dat is de vraag. En daar moeten we dus maar over hebben. Ja, hoe inderdaad. We daarover praten. En daarover praten we dus in de Grote Tech Show. Dus abonneer je in je favoriete podcast hebt, dan hoor je alles. Nu dan naar Ziggo, want dat belooft internet met een flink hogere snelheid tot maar liefst 8 gigabit per seconde. Dat kan nu in Amsterdam en Utrecht. Maar hoe doe je dat, wetende dat Ziggo niet volledig op glasvezel zit, maar op bepaalde plekken juist nog coaxkabels gebruikt? Nou, met een nieuw protocol kan dat bijvoorbeeld. En dat is een interessante keuze van de telecomprovider, die, by the way, onderdeel wordt van de aanstaande Ziggo Group en volgend jaar naar de beurs moet gaan. Nu dan gaan wij focussen op de technische innovatie die ze mogelijk maken voor hun klanten in Nederland. Want hoe onderscheid je nou met dat soort nieuwigheid ten opzichte van grotere concurrent KPN, maar ook regionale en nationale prijsvechters op de telecommarkt. Voor dit gesprek schakelen we over naar het Engels, because we're going to be talking to the CTO at Vodafone Ziggo, Thomas Helbo. Welcome, Thomas.
18: Thank you very much.
16: Looking at your national network, I would say, by default, with any given a service provider, it's a huge case of legacy IT, which you keep upgrading bit by bit. Would you agree?
18: Well, I think all operators have their fair share of
16: That's
18: legacy,
16: my point.
18: And I think the important thing, at least from a network point of view for us, is that we don't really consider it a legacy.
16: Mm.
18: We consider it a piece of equipment that you can upgrade when you need it.
16: Yeah.
18: And I think that's one of the flexibilities or one of the key benefits of our network is that during the years, I mean, in the 60s, 70s, people used it to watch TV.
16: Right.
18: And if you look at the evolution of that network since then, and now when launching 8 gig is kind of the next generation of that.
16: Yeah.
18: But in fundamentals, it's the same capability and the same network.
16: Yeah.
18: So for us, it's not really about it being legacy.
16: Mm.
18: Of course, you have a lot of legacy in your IT estate and all of these things that you upgrade whenever it makes sense for the customers.
16: Yep.
18: So I think for the network, it's more of a continuous evolution. When technology is ready, when customers are asking for new things,
16: yeah,
18: then we upgrade.
17: But I think the interesting thing is there are certain elements in the network or in your IT infrastructure that need to you can upgrade, and certain things you have to delete because it's not good anymore.
16: Yeah.
17: And how is that balance? How do you deal with that balance?
18: Well, it's a very difficult balance.
17: Yes.
18: I think what we've really tried to say is we always want to be on top of what's required for our customers.
17: Of course.
18: And then when you look at it internally, I mean, we have a ton of systems that are being used because a small team or a small group of people are working in this tool still. And there, I think, again, reflecting on the AI development, we've also used that to help them upgrade into something else. Because it's very much about habits. I mean, we're all a creature of habits. And when we're used to working in a system, we don't really like to be changed into something else.
16: Mm.
18: So people internally in Vodafone Ziggo, we've spent a lot of time making sure that they're more adaptive and they're willing to change. Because when sometimes you have systems that are just not good enough anymore.
17: Yeah, but are they allowed when a system is not good enough anymore that they used generative AI to throw away and to make it in 1 week, they change it and they have a new system?
18: Yeah, that's what everybody does.
17: And they use Claude Code or they use something else?
18: We test a bit with Claude Code and also with Cursor and we see how these things work. And some teams have, I think we've learned by doing the rookie mistakes that everybody does. So you start by having experience. AI building code, and then right. you don't necessarily have the right mechanisms in place to secure that the quality is good enough.
17: Yep.
18: So then you start adding agents that also do code reviews, and you always have a human in the loop.
16: Mm.
18: I mean, we're not at a point yet where we allow sort of this code to just go into production.
16: Yeah.
18: So there's still a human in the loop. And when looking at the, if you look at the network, for instance, one of the developments that we've done, because we also recognize that it's really difficult to get people that can actually work in a network and that are capable of replacing equipment in a street cabinet.
16: Yeah, you mean physically?
18: Physically.
16: Yeah,
18: so
16: yeah.
18: going into the streets of Amsterdam and replace components in a street cabinet, it's actually quite difficult to find those resources that are capable of doing that.
16: Mm.
18: So we made it very easy. So by using some of the capabilities of automation and AI, we've built tools that where you scan a QR code and then it automatically configures the devices and it creates a change so that everybody knows that this work is going on.
16: Yeah.
18: When they're done, they take a picture of the street cabinet and within seconds, AI have verified that it's the right components that they have installed, the right amount of cables are there and the right warning signs. And then you get an okay and you can leave. If not, you get, well, you need to replace those two things and then you can go.
16: Yeah. So that's how you ensure that maintenance work actually.
18: So I think that's how we
16: right
18: use
16: way.
18: It. Yeah. Because you, it's not only about building a network. It's also making sure, back to the discussion we had before, you need to make sure it's operational ready.
16: Yeah.
18: And you have to make sure that it's capable of operating under the amount of load that you get in a network when we start seeing Max Verstappen winning again.
17: Yeah,
18: and people want to see, everybody wants to see that.
16: Well, yeah, or anything on telly, for that matter, it's a streaming series. looking at the hardware again. Obviously, your main competitor, KPN, has opted for glass fiber many years ago. They chose to invest that. You still rely on coaxial cable as well. Now, you have announced this week you're readying your network for DOCSIS 4.0, which is a standard to achieve those higher data transport speeds up to 4 and even, as you mentioned, 8 gigabits per second. First of all, talk to us about the process of upgrading the physical network through using a standard, because it's still copper, if I'm correct, and you are making sure you get every ounce of extra speed out of that you can. How does that work?
18: Yeah, so basically, DOCSIS is a world standard on how you build internet over cable networks. And it's been, as the name sort of implies with DOCSIS 4.0, it sort of implies that you've had different iterations and generations of this.
16: Mm.
18: It started back in the early 2000s where you had DOCSIS and then DOCSIS 1.2 and DOCSIS 2.
16: Yeah.
18: Evolution happened. And basically what happens is you keep getting better at using your cable network to get more benefits from it.
16: Right.
18: So by replacing the fiber nodes, I mean, a cable network today is mostly fiber.
16: Yeah.
18: So you have fiber very deep into the network.
16: Mm.
18: And then you have a piece of equipment, which is called an RPD, which is then converting the fiber into the cable network.
16: Right.
18: Which goes into the home of people.
16: Yeah.
18: When you upgrade that piece of equipment, you get new capabilities.
16: Right.
18: You also have amplifiers that are very close to the customer.
16: Yeah.
18: You upgrade that and you get new capabilities. And once you do that exercise, well, the network then gets new capabilities unleashed that we can then release towards customers.
16: Yeah, but surely there must be a limit to that at some point, because at some point you reach the limit of what's physically possible.
18: Well, I mean, we're all obliged to the laws of physics.
16: There you go. And copper is still inherently different from glass fiber all the way, isn't it?
18: Yeah. Well, I mean, we're all obliged to the laws of physics.
16: There you go.

0: midterms.
1: The midterms.
2: The midterms.
3: The midterm elections.
4: The midterms. The midterm elections.
5: The midterms.
6: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
7: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
6: dan is er de Amerika-podcast.
7: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
6: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
7: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
13: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
15: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
17: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man van 63 uit het Utrechtse Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Het begon toen ze 16 was. De man geeft de seks toe, maar zegt dat het niet onder dwang gebeurde. Daar ging de rechter niet in mee. Toen het meisje niet meer kwam, begon hij haar te stalken. Albert Heijn wil vanavond weer versproducten leveren aan de winkels. Door het cybersecurity incident was er in een aantal vestigingen bijvoorbeeld geen groente en fruit. Klanten kunnen nog niks met Air Miles en kookzegels. En ook online bestellen van boodschappen werkt nog niet. Succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hadji Moussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. Die wedstrijd werd ook gewonnen. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met het West Nijl-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Door klimaatverandering zal een uitbraak langer duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Vooral de stijgende temperatuur is een aanjager. Het West Nijl-virus kan dodelijk zijn en je krijgt het door een muggenprik. En artsen in Italië vonden in het lichaam van een jongen wel iets heel bijzonders. De remhendel van een fiets. Hij ging 3 jaar eerder met zijn fiets onderuit en toen bleek de remhendel verdwenen. Nu werden er foto's gemaakt omdat hij pijn had in zijn been en was de remhendel te zien. Na 3 uur opereren was hij eruit. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Bekhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Bekhoven.
18: The ladies not for turning.
19: If you want
0: but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
1: Are you excited about another election?
2: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
3: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
4: Hey Connor.
3: Het is congresmaand. Vorige week het zeer succesvolle debuut van Andy Burnham als Labour-leider. Deze week kijken we naar de concurrentie. Te beginnen bij de Greens, de Groenen. Die waren aan een hele grote, stevige opmars bezig, hè, onder Zach Balensky. Mm. Maar een congres werd een puinhoop en zijn ster lijkt een beetje te doven. Wat is daar gebeurd?
4: Precies, ik had niet het plan om het over partijcongressen te hebben. Ik bedoel, dat is zo'n ding, weet
3: dan
4: je, als een
3: agendarisch
4: verschijnsel. Maar om een bepaalde redenen, om een paar hele interessante redenen, is dat toch een verhaal waarvan je denkt, wauw... Mm. Die congressen, want dat hebben ze natuurlijk wel. Het zijn toch wekelijks, toch jaarlijkse bijeenkomsten die soms 3, 4, 5 dagen duren. En de toespraak van de leider wordt altijd naar uitgekeken. En dat kan hoor, niet altijd. Maar dat kan toch de stemming en zelfs de politiek in het land maken of breken.
3: Zeker,
4: en ik denk dat in dit geval de Groene daar een prachtig voorbeeld van is. De Groene hadden niet alleen een jaarcongres, maar halverwege dat jaarcongres, en daar gaat het om, was er ook nog een zetelverkiezing. Ook een onderwerp waar ik het helemaal niet met je over wilde hebben konden. Want hey, een zetelverkiezing van Keir Starmer, vorige premier. Die, weet je nog, een paar jaar geleden gigantische verkiezingen won en die eigenlijk 10 jaar lang premier zou kunnen zijn, volgens alle prognoses toen. Dus allang weer afgevoerd, inmiddels vervangen door Andy Burnham. Maar zijn zetel, want hij stapt dus uit de politiek, hij blijft geen Kamerlid meer. Daar moet wel een ander, een vervanger voor komen. Dus die zetel, in het midden van Londen, 40 jaar Labour, en nu Labour gebleven. Big deal, jawel een big deal, want dit was het jaar van Zach Polensky, leider van de Groenen, en dit was het jaar waar Zach Polensky in de schoenen zou stappen van Keir Starmer en zijn zetel zou veroveren. Ik bedoel, als de Groenen het dit jaar niet kunnen, wanneer dan wel? En ze deden het dus niet. Hij heeft die kans verknald. En dat gaat echt gevolgen hebben voor zijn leiderschap en voor, denk ik ook, de toekomst van de Groene Partij.
3: Zullen we eens beginnen even bij die verkiezing, hè, die tussentijdse verkiezing. Het leek er, als je als het maar 2 maanden geleden had gezegd, gaat Polensky die verkiezing winnen, dan had je gezegd, die heeft een hele goede kans. Waarom is het mislukt?
4: Zeker. Want ze deden het zo goed, hè?
3: Ja.
4: Ze deden het zo goed, de Groene, het afgelopen jaar. Ik bedoel, sinds Zach Polensky, net iets meer dan een jaar geleden, het was september 25, de leider werd van de Groene Partij. Nou, is die hele partij veranderd, trok vreselijk veel meer nieuwe leden aan en vooral stond dagelijks in de media en daarom de politieke belangstelling. Daarvoor was het een beetje, hoe zou ik het beleefd zeggen, toch een beetje een de verclub, hè, van afgedaan als sokkenbreiende veganisten. Niet helemaal terecht, maar ik bedoel, het was wel een organisatie, een politieke vereniging waarvan je niet fantastisch veel verwachtte.
3: Ja.
4: Een paar hele goede leiders, maar die zijn dus vervangen nu door die Polensky. En sindsdien is het gigantisch veranderd. Hele sfeer, de hele toon. Polensky werd vergeleken met Mondani, de burgemeester van New York.
3: Ja.
4: Want ook, waarom lach je?
3: Dat vond ik heel grappig. Ja, dan heb je zo'n Mondani zit misschien wel de top 3 beste politieke communicators die we gezien hebben in de afgelopen 30 jaar. En dan is er iemand anders links en een beetje populair en zegt, dat is gewoon de Britse Mondani. Nou, mocht hij willen.
4: Precies, mocht hij willen. Want dat is hij dus niet.
3: Nee.
4: Maar zoals je zegt, wordt snel die vergelijking gemaakt. Want ook jong en vrij goed gebekt.
3: Hmm.
4: Goed, charismatisch. Goed en voortdurend op alle media. Sociale voortdurend natuurlijk. En dankzij Polensky zijn de Groenen nu dus onderdeel van de landelijke discussie. Maar zijn vorm van ecopopulisme, dat spoorde heel veel mensen aan. Dat trok heel veel nieuwe jonge leden. En daarom dacht je dat ze niemand te negeren waren. Ik herinner me ook zelfs voorspellingen van behoorlijk serieuze commentatoren dat onder Polanski Labour echt moest gaan uitkijken. Vooral toen ze nog Keir Starmer als leider hadden. Want de Groenen zouden links kunnen verenigen en zelfs Labour kunnen vervangen. Nou, niet dus. Wat er verkeerd ging, was dat... Kijk, Polanski was eigenlijk al een beetje op zijn retour. Ik denk het hoogtepunt was echt toen ze, daar hebben we het ook over gehad, toen ze in Manchester die onverwacht die ene zetel wonnen. Mooie jonge blonde vrouw, Hannah, hoe heet ze ook weer? Hannah de loodgieter, Hannah Spencer, de loodgieter en zo. Toen dacht je nou, het volgende Groene Kamerlid, dat kan niet anders, dat is Zak Polanski. Maar wat er verkeerd ging, is dat het... Die verkiezing samenviel met dus dat jaarcongres. En dat was belangrijk. Want op dat jaarcongres nam de partij een motie aan waarin ze zei dat zionisme gelijk stond aan racisme. Dat was fantastisch omstreden. Dat heeft zoveel stof doen opwaaien, overal in de media en overal in de Britse politiek. Er was nog een amendement, dat werd ingediend om het een beetje te verzachten. En dat amendement zei eigenlijk dat Britse Joden die synagoges bezoeken, die zijn niet racistisch. Want iedere synagoge, praktisch iedere synagoge, hangt het recht aan van Israël op zelfbeschikking, op een eigen staat. Dus als je dan mensen die naar de synagoge gingen zouden bestempelen als racistisch, dat vonden heel veel mensen echt een stap te ver. Dus die discussie viel samen met de verkiezing voor die zetel van Keir Starmer. Dat is één ding. Een ander ding is dat de leider, Zak Polanski, het liet afweten. Want hij was te druk met campagne voeren. Dus terwijl zijn partij de belangrijkste week van het jaar bijeenkomt om al die moties te bespreken, laat de leider het afweten. En niet alleen neemt hij geen deel aan die discussie, maar hij stemt ook niet. Dus die hele discussie die draait eigenlijk letterlijk om hem heen. Ja. Het gaat allemaal om hem heen, terwijl hij niet aanwezig is. Dus je begrijpt de enorme ophef, want heel veel van de Groene Partij fractieleden, ik geloof dat de Groene Partij maar 5 fractieleden, kamerleden heeft. Die waren 4 daarvan waren tegen. Die mensen hebben een overwicht op de partij, maar er werd niet naar geluisterd. De partij voelde echt alsof het zoekende was, en alsof het heel graag gewild had natuurlijk, dat de leider of een compromis vond, of een hele duidelijke uitspraak deed van het een of het ander. Dus het is niet gebeurd.
12: Nee.
4: Het is niet gebeurd. En hij hangt er nou een beetje bij. Weet je, Conor, het deed me erg denken aan de tijden van Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn was toen een nieuwe leider van de Labour-partij. Een oud Kamerlid, in alle opzichten oud. Hij ging al lang mee, dus was oud in jaren. Maar ook sinds dag en nacht actief in de Labour-partij. Heel lang, decennia lang, was hij al Labour-Kamerlid. Altijd links, hard links. Hij was heel principieel, heel fervent, pro-Palestijns. Decennia lang, lang voor Gaza, 7 oktober 2023... Trok hij al linkse jonge leden aan. Onder zijn leiderschap werd de Labour-partij de grootste politieke partij van Europa. Ik geloof dat ze iets van 500.000, 500.000 leden hadden.
12: Ja.
4: Dat was geweldig. En toen waren er verkiezingen in Groot-Brittannië en zonk Labour zonder spoor. Verdronk helemaal in de verkiezingen. Want de leden droegen Jeremy Corbyn op handen. Ik weet nog, zijn naam werd gescandeerd op popfestivals,
12: ja,
4: als Glastonbury.
12: Glastonbury, ja.
4: Hey, Jeremy Corbyn. Ja. Iedereen zong dat. Iedereen was weg van die man. Maar de kiezers dus niet. De kiezers vonden Corbyn te negatief over Groot-Brittannië, te anti-Brits, ook antisemitisch. Want onder Corbyn nam het antisemitisme in zijn eigen partij heel erg toe. Dat zei hij zelf ook. Maar hij deed daar niets aan. Hij liet het alleen maar verergeren, groter worden. En nogmaals, dat was allemaal voor de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober en voor die Israëlitische bombardementen in Gaza. En dit, eerlijk gezegd, doet mij daar erg aan denken.
12: Ja.
4: Alsof de geschiedenis zich herhaalt. Want sinds Zak Polanski hoor je de Groene Partij hier, de Greens, ook heel weinig zeggen over groene dingen, over groene zaken. Het milieu klimaatcrisis is eigenlijk ondergesneeuwd onder de pro-Palestijnse gemoederen.
3: Ja, en daar kun je natuurlijk, en dat deden ze door een fermer standpunt in te nemen in de discussie over wat Engeland moet doen, wat het Verenigd Koninkrijk moet doen ten opzichte van Gaza, kun je heel veel stemmen winnen. Want er zijn een hoop mensen die zich verweest voelen bij andere partijen en hun stem die zich niet gehoord voelen. Maar de stap om dan vervolgens naar deze motie te gaan is eigenlijk je eigen hand, om het zo te zeggen, maar overspelen. Hè? Want zelfs binnen de Groene Partij is dat een veel te controversieel standpunt eigenlijk.
4: Niet alleen dat, maar het Palestina-debat is nu een dominante discussie binnen de Groene Partij. En de reden is, minder dan 1% van de leden heeft hiervoor, voor Zionisme is racisme, heeft daarvoor gestemd. Maar het probleem is dat partijen als de Groene Partij fantastisch transparant zijn en heel democratisch zijn. Dat wil zeggen dat statuten, de regels, het beleid wordt gemaakt door de leden die tijdens zo'n jaarvergadering aanwezig zijn.
3: Ja.
4: Begrijp je? Dus de groene samenraapsel van klimaatactivisten, milieubeschermers uit de Britse middenklasse eigenlijk, met af en toe een linkse militant, is nu vooral, volgens sommigen, geïnfiltreerd. Ik weet niet of je dat moet zeggen, maar hier wordt de term entryism gebruikt. Maar is zeker nu, wordt zeker nu gedomineerd door veel moslims, ook nogmaals hardlinkse militanten, en sociaal-conservatieve moslims met name. Dat vind ik ook interessant. Hoe dat samenraapsel van die klimaatactivisten, die vaak jong zijn, die vaak links zijn, die graag praten over onze verhouding over naar seks, gender en zo, hoe die door één deur kunnen met sociaal-conservatieve moslims, waarvan sommigen zelfs vinden dat je op scholen geen gemengde schoollokalen moet hebben.
3: Ja.
4: Dus jongens en meisjes, begrijp je?
3: Ja.
4: Dus hoe kunnen die door één deur? Ik heb geen idee. De Groenen waren een relatief brede partij, in ieder geval een zachtaardige partij, laat ik het zo zeggen. Nu voelt het veel meer extreem aan.
3: Ja.
4: En dat is ook gebeurd onder Jeremy Corbyn. En dat is daar dus niet goed afgelopen. Dus wat ik maar wil zeggen, Connor, is, ik weet niet wat jij denkt. Is dit een groene bubbel? Kan de Groene Partij zich herstellen? Of gaat ze nu aan de verdeeldheid van dat Zionisme is racisme motie en aan die interne tegenstrijdigheden ten onder? Is dit het einde van het leiderschap van Zak Polensky, wat natuurlijk werd geroepen om zijn hoofd, ook door mensen binnen de partij? Zeker is dat de Groenen nu fantastisch verdeeld zijn en niemand stemt op een verdeelde partij.
3: Nee. Nou ja, wat vanaf deze kant eigenlijk vooral opvalt is het heeft iets wat veel jongere partijen, opkomende partijen hebben. Ze gaan eigenlijk een beetje, het is gewoon groeipijn, hè? Ze zijn ineens, komen ze in de buurt van de macht. En op dat moment dan zijn afspraken, statuten, regels, de manier waarop die partij werkte en goed functioneerde, die zijn gewoon niet meer toereikend. Dat is ook wat Polensky in de krant, in The Guardian geloof ik, die schreef een ingezonden stuk waarin hij eigenlijk pleit voor een hervorming van de partij om precies dit soort dingen tegen te gaan. Dat je dus niet door
4: te
3: een kleine minderheid. Want je kan het je ook bijna niet voorstellen. Kijk, de conservatieve partij gaan we het zo over hebben. Hè, maar een motie als deze zou bij de conservatieve partij gewoon nooit op tafel komen. Dus, ben jij gek, daar gaan we niet over stemmen. Want dat gaat ons niet verder brengen. Maar tegelijkertijd vraag ik me af of hij spreekt dan de wens uit om de partij te hervormen. Maar gaat hem dat wel lukken? Want dan moet hij toch weer eigenlijk langs door dezelfde hoepels springen die hem nu in deze situatie gebracht hebben.
4: Ja, ik weet het niet. Kijk, nogmaals, het ligt eraan hoe. Want er zijn anderen in de partij, natuurlijk, de Kamerleden, die heel graag, die worden toch vaak gezien als de zwaargewichten van de politieke partij, hè, de fractie, ook al zijn het er maar een paar. Maar die hebben vaak toch veel pap in de melk te brokkelen. Dus ik denk dat zij zullen proberen om inderdaad de statuten te herschrijven, zodat in ieder geval het niet meer mogelijk is dat minder dan de helft van 1% van de leden de moties en de politiek en het beleid van de partij kunnen bepalen. Of dat er doorkomt, weet ik niet. Dat is een discussie die echt de partij moet voeren. Zeker weten, wat ik zeker weet wel, en daar is de partij in verenigd, dat als je leider bij zo'n cruciaal debat niet komt opdagen, dat hij gewoon zich niet laat zien, dat hij niet meedoet, dat hij zijn mond niet open doet. Dat is toch een beetje als een generaal die bij een veldslag in zijn tent blijft zitten, snap je? Ja, die laat het afweten. Ja. Dat kan niet anders. Dat is onacceptabel. En het is ook dom. Het is ook dom. Hij heeft gewoon niet over die zaak nagedacht. Want toen hij, misschien heeft hij dat wel gedaan, maar hij is behoorlijk wel bespraakt. Hij kan goed uit zijn woorden komen. Hij is goed hoor, qua communiceren, die Polanski. Maar toen hem gevraagd werd in interviews daarna of Israël recht had op bestaan, ja, toen mompelde hij ook maar weer wat. Snap je?
5: Ja, ik las ook commentaren
4: heel eenvoudig is.
5: Ja, ik las ook al commentaren die stelden dat Polanski eigenlijk gewoon de boel aan het duiken was. Hè. Dat hij zei van, nou, ik ben nu bezig met deze campagne, en omdat ik bezig ben met de campagne, kan ik me nu niet uitspreken voor of tegen deze motie.
4: Ja.
5: Omdat hij eigenlijk gewoon de boel, misschien dat hij allebei de kampen aan zijn zijde wilde houden. Maar,
4: tuurlijk.
5: Ja, dat is
4: tuurlijk.
5: Natuurlijk geen, maar dan geen moet doen. Hij dat
4: Nee, dat is geen doen. En dan moet je zeggen, nou, dan schortte de campagne op.
5: Ja.
4: De verkiezingen waren, ik geloof, de dag daarna in dat ene kiezerstrik. Dus niet handig. Maar nogmaals, de interviews met Polanski daarna deden mij vermoeden dat hij bleef schipperen en dat hij niet duidelijk was. En als leider moet je er duidelijk zijn.
5: Cammy Badenoch is de captain, de coach en de eigenaar van de Conservatieve Partij. Dat zei de leider van de Tory zelf na afloop van de partijconferentie in Birmingham. Badenoch heeft alle macht in de partij naar zich toe getrokken, maar hoeveel macht heeft die partij nog? In de peilingen bungelen ze nog steeds op de derde plaats. Maar Badenoch zelf die is een stuk populairder. En ja, een populaire vrouw aan het hoofd van een impopulaire conservatieve partij, Lia. Het gaat weer niet lukken om een aflevering te maken zonder te refereren aan Maggie Thatcher, hè?
4: Thatcher, precies, daar moest ik ook aan denken. Het kan gewoon niet anders. Het is zo'n cliché, maar ze doet me ook heel erg aan Thatcher denken.
5: Ja.
4: Weet je wel, zijn er niet veel vrouwelijke partijleiders. Nooit iemand geweest bij Labour. En de conservatieven natuurlijk wel. En B, haar stijl ook. En zoals je zegt, is nu veel en veel populairder bij haar partij. Want je zou zeggen, de Tories doen het nog steeds helemaal niet goed.
5: Nee.
4: Nadat gigantische verlies van 2 jaar geleden. Maar hey, de stemming in Birmingham was echt upbeat, optimistisch, ja, hoopvol, vrolijk. Huh? Hoezo? Maar je hebt gelijk. Thatcher is nooit weg geweest. En ik, nogmaals, ik wil het cliché graag vermijden, maar je ontkomt er gewoon niet aan. Haar stijl ook. De stijl van Cammy Badenoch. Weet je, het is echt Thatcheriaans. Ze heeft gigantisch veel zelfvertrouwen altijd gehad. Maar sinds ze 2 jaar geleden leider werd van de Conservatieve Partij, was ze toch zoekende naar een richting, begrijp je? Naar een duidelijke stijl.
5: Ja.
4: Nogmaals, ze was nooit onzeker, want ze is heel erg overtuigd van de eigen leiderschapskwaliteiten. Maar het was niet duidelijk waar ze voor stond en hoe ze dat voor het voetlicht kon brengen, eigenlijk. Maar nu, zoals je zegt, ze zei zelf, de partij is onder nieuw leiderschap, nieuw bestuur. Maar net als bij een voetbalclub die teleurstelt, zei ze, heb je een nieuwe eigenaar nodig, een nieuwe aanvoerder, een nieuwe trainer. En dat ben ik allemaal. Alsjeblieft. Dus ze is de hele partij.
5: Ja.
4: Ze is het beleid aan het veranderen. En allemaal in haar stijl. He, ze is populair. En ze kan het zich veroorloven.
5: Ja.
4: Want ze is populairder dan haar partij. Net zoals Thatcher populairder was dan de partij. Ze doet het goed in kamerdebatten. Nogmaals, de afgelopen 2 jaar moest ze even zoeken hoe ze dat allemaal deed. En ze liet het nogal eens afweten. Maar ze is echt, zoals ze zeggen, gegroeid in de leiderschap. En de leden van de partij die vinden er helemaal geweldig. Dus zij is echt verantwoordelijk voor de blije stemming in de partij. Op een gegeven moment, ik wist niet precies wanneer, maar ik geloof dat ze het podium opkwam om te spreken. En toen riep iedereen ook, Cammy, Cammy, Cammy. Ze wordt echt op handen gedragen door de activisten. Iedereen weet ook wie ze is. 90% van de kiezers, zag ik laatst ergens, 90% van Britse kiezers weet wie Cammy Badenoch is.
5: Dat doet ze goed.
4: Tuurlijk. Dan heb je de helft van de strijd eigenlijk al gewonnen. En ze is dominant omdat, zo hoorde ik ook een Kamerlid zeggen, anoniem natuurlijk, mensen een beetje bang voor haar zijn. You bet. Geloof
5: maar.
4: Ik snap
5: het wel een beetje. Ik vind haar heel streng.
4: Ze is heel streng. Ze is erg overtuigd van haar eigen positie. Ze is Thatcheriaans in dat beleid. In zoverre dat ze, dat hoorde je haar ook regelmatig zeggen in interviews en tijdens het partijcongres, dat het grote probleem van het Verenigd Koninkrijk is dat wij geen geld meer hebben. Nou ja, dat klopt. Dat deed me erg denken aan de Great Margaret, hè, die ook zei, die ook iedere keer de manier van uitgeven voor een staat vergeleek met een huishoudportemonnee. Als die leeg is, dan ga je niet lenen. Dan geef je gewoon niet meer uit. Mm. Leven zonder lenen is wat Thatcher wilde. Alleen uitgeven wat je hebt. Schulden afbetalen. Groei stimuleren met bezuinigingen. Met belastingverlaging. Minder regels. Het makkelijker maken om te kunnen investeren en om bedrijven te laten groeien. Ik bedoel, waar hebben we dat eerder gehoord?
5: Was dat ook een beetje de teneur van haar speech? Ze moest natuurlijk een week na Burnham. En dat lijkt mij zelf niet zo'n comfortabele positie. Hè? Want Burnham die deed het zo goed dat echt zelfs de grootste critici van Labour zeiden, dit is een historische speech. En hij heeft eigenlijk zijn hele partij weer wat glans gegeven. Hoe was de speech van Badenoch?
4: Ja, goed. Was goed. Niet baanbrekend. Wat mij betreft nogmaals te veel clichés. Maar ze heeft wel een hele duidelijke positie aangegeven. En dat was wel voor het eerst, en dat vond ik wel interessant. Bijvoorbeeld stevige aanvallen op rechts, op extreem rechts. Nigel Farage moest het echt ontgelden. En zijn, een beetje slachtofferachtige cultuur, hè, met migranten overal de schuld van geven en zo. Dat is voor haar te simplistisch. Die kant heeft ze ook om hele opportunistische politieke redenen van zich afgeschoven. Dus een pact, zou je nu concluderen, tussen de conservatieven en reform, waar heel veel mensen voor pleiten, op rechts, hè, in de aanloop naar volgende verkiezingen, dat pact lijkt absoluut uitgesloten.
5: Ja, dat is wel best snel gegaan nog. Hè? Want vorig jaar hadden we het nog over. Er was Nigel Farage te gast, er werd nog met hem gedanst, geloof ik.
4: Nou, maar sindsdien, het is heel snel gegaan.
5: Ja.
4: Als je een jaar geleden kijkt naar wie er op kop lag, dan was dat heel duidelijk Nigel Farage. In een peiling vandaag, oké, maar weer één peiling, maar ik hou ze wel allemaal bij, staat hij op de derde plaats, begrijp je?
5: Ja.
4: Hij is geen koploper. En de Burnham bounce, dus Burnham die inderdaad de Labour-partij weer naar voren gestoten heeft, dat is nog steeds zo, al de hele zomer door, is dat zo dat Labour dankzij Burnham bovenaan staan. Nogmaals, gaat niet blijven. Maar voorlopig is echt de tendens dat Farage gepiekt heeft.
5: Ja.
4: Zie onze vorige afleveringen. En gepiekt blijft zijn, begrijp je? Dus hij gaat die achterstand, er is geen peiling. Er is niks dat erop duidt dat Farage die achterstand gaat inhalen. Dus vandaar inderdaad dat er lang gesproken werd, zeker binnen conservatieve kringen, ook wel een beetje bij de kringen van reform, over een mogelijke samengaan om electorale redenen tussen de conservatieven en Farage.
5: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door, want ja, daar zijn we nooit door de tijd heen. Dat bepalen we helemaal zelf. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhoven's Britten in de BNR-app of je podcast-app. Kom bij de club.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
0: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
8: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
9: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
10: of over de grootste beursgang aller tijden.
9: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
10: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
9: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
10: of in de BNR-app.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Arnhem zijn ongeveer 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Reden was het vernielen van een rij masten met regenboogvlaggen vannacht. Er was een toespraak van burgemeester Marcouch. Hij noemde de vernielingen kwetsend, laf en crimineel. Er hangen nu nieuwe vlaggen. 4,5 jaar cel voor een man uit Woudenberg. Hij verkrachtte het meisje dat op zijn kinderen paste, jaren achter elkaar. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, geloofde de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. De Koninklijke Academie van Wetenschappen wil dat wetenschappers beter worden beschermd. Door onder meer polarisatie binnen universiteiten en intimidatie van wetenschappers staat onafhankelijk onderzoek onder druk, stelt de KNAW. Die wil dan ook dat het werk van wetenschappers sterker wordt beschermd in de grondwet. Het Griekse eiland Rhodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook morgen nog dicht, er rijden geen bus op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En de trainer van de Italiaanse club Como, Fabregas, was duidelijk over de Champions League-wedstrijd van vanavond. Feyenoord was gewoon veel beter. Het werd 3-2. Anis Hajmoussa was de ster. Hij maakte eigenlijk 2 doelpunten, maar eentje werd nog geraakt door de keeper van Como. De derde Rotterdamse goal was van Zegiel. En dan het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
14: Longevity, oftewel zo lang mogelijk gezond blijven en zo oud mogelijk worden. Het klinkt misschien aantrekkelijk voor je, maar is dat wel zo? Want hoe ziet een maatschappij vol fitte 70ers, 80ers, 90-plussers er eigenlijk uit? Ik ga het bespreken vandaag met Helga de Voogd. welkom, fijn dat je er bent.
15: Dankjewel.
14: Met jou echt een totaal ander perspectief, want we hebben eerst twee artsen gehoord in deze week. Jij bent directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, kort gezegd het NIDI. Je bent ook hoogleraar migratie en levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen. En je bent vicevoorzitter geweest van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050. Het is allemaal mondvol, hè, al die dingen achter elkaar. Zeker. Maar dan hebben we het in ieder geval maar één keertje uitgesproken. Het thema deze week van de Big Five is eeuwig leven. Ben je zelf met eeuwig leven persoonlijk bezig?
15: Nou, zeker. Gezond ouder worden, en daar gaan we nog wel over spreken vandaag, is heel belangrijk. Vind ik zelf ook heel belangrijk. En je wilt, denk ik, met elkaar toch graag ook je kinderen nog zien opgroeien. Dus dat is zeker een belangrijk onderwerp, ook voor mij.
14: Ja, en wat doe je daar dan allemaal voor om zo gezond mogelijk oud te worden?
15: Nou, we hadden het al over vitaal ouder worden. Dus zorgen dat je goed sport, let op je voeding. En ook zorg dat je eigenlijk genoeg naar buiten gaat. En sociale contacten hebt. En die drie elementen komen vast nog terug vandaag.
14: Ja, zeker. En die hebben we ook eerder deze week ook gehoord. Als je kijkt naar eeuwig leven, daar zijn we eigenlijk al sinds mensenheugenis mee bezig. Het lijkt steeds meer een obsessie te worden. Of is dat altijd al geweest als je een beetje terugkijkt in het verleden?
15: Nou, als je kijkt naar demografen, die hebben eigenlijk altijd al gekeken naar hoe oud kunnen mensen nu eigenlijk worden. En probeerden daar ook altijd voorspellingen op te maken. Wat is nu echt oud? Hoe oud kan de mensheid überhaupt zijn? En een van de grote demografen, Jim Vopel, heeft in de afgelopen decennia daar veel onderzoek naar gedaan. Is helaas overleden inmiddels. Maar heeft zelf mooi laten zien dat eigenlijk we altijd dachten dat we niet ouder konden worden dan we al waren. En dat het toch iedere keer weer wat ouder werd. Dus dat is een interessant perspectief, denk ik, bij vandaag. Het thema van vandaag. Maar in de demografie hebben we ook gezien, als je gewoon naar de cijfers kijkt, dat we enorm veel jaren gewonnen hebben. En dat dat vooral heel hard is gegaan in het afgelopen 100 jaar eigenlijk. Dat we toen in een hele korte tijd heel veel jaren erbij hebben gekregen. Dus als je kijkt naar de levensverwachting in Nederland in 1950, die lag bijna 10 jaar lager dan dat die
14: ja,
15: nu
14: ongelooflijk, hè?
15: Dat is best een ontwikkeling.
14: Ja, en als je ook wat verder terugkijkt, volgens mij is het feit dat we de riolering hebben bedacht ontzettend belangrijk geweest voor onze hygiëne en onze levensverwachting, toch?
15: Absoluut, absoluut. Dus eigenlijk het betere hygiëne in de samenleving, verbetering ook van de zorg, dus ook heel veel medische en technologische ontwikkeling. Die raakt mooi aan de eerdere discussies, maar ook die van later deze week. Zijn heel belangrijk geweest om dit te kunnen bereiken. He, dus het gaat niet alleen maar om wat een mens zelf doet in dit geheel, maar eigenlijk ook die voorzieningen in den brede en hoe de samenleving zich heeft ontwikkeld. Ja. Hoe arbeid zich heeft ontwikkeld, hoe dus inderdaad gezondheid, hygiëne zich hebben ontwikkeld, heeft heel veel bijgedragen aan de extra jaren die we nu leven eigenlijk.
14: Ja. Is dit dan iets wat maar eindeloos, het heet eeuwig leven, eindeloos kan doorgaan?
15: Nou, dat blijft eigenlijk in de wetenschap een beetje een open vraag. Wat we wel heel duidelijk zien, en dat hebben we in de staatscommissie ook nog mooi laten zien, is de samenleving zoals we die nu hebben en de levensverwachting die we nu hebben, is ongekend. Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt in onze historie als mens. Dat we zoveel ouderen in de samenleving hadden die ook zo oud werden. Of dit de grens is een andere vraag, maar het is in ieder geval iets wat maakt dat wij ook als samenleving met elkaar eigenlijk naar heel veel dingen misschien wel anders moeten gaan kijken.
14: Ja, en die gaan zeker ook aan bod komen dit uur. Je ziet dat we een enorme sprong hebben gemaakt. Merk je nu die longevity trend? Kan je dat ook al, want als je terugkijkt eigenlijk in de historie, dan zie je het heeft veel met hygiëne te maken gehad. We hebben technologische ontwikkeling in de zorg. Maar nu gaan mensen ook beter voor zichzelf zorgen. Ja. En daar gaan nog steeds veel meer mogelijkheden ook komen in de toekomst. Maar kan je nu al merken dat dat wat doet?
15: Ja, en daar raak je meteen aan toch wel een belangrijk punt. Want we praten hier met elkaar over langer leven, maar dat geldt niet voor iedereen. Er is een grote kloof tussen degene die inderdaad lang leeft en degene die toch nog steeds relatief in de geschiedenis lang leeft, maar toch echt wel een heel stuk korter dan een aantal anderen. En dat hangt veel samen met opleidingsniveau en sociaal-economische status. Dus ook de mogelijkheden die je hebt, bijvoorbeeld voor het kopen van gezonde voeding. Gezonde voeding is relatief duur. Dus je ziet eigenlijk bij degene met een laag inkomen dat je daar echt een enorme kloof hebt van wel bijna 10 jaar verschil in levensverwachting.
14: Ja.
15: En wel bijna 20 jaar in gezonde levensverwachting. Met degene die hoger opgeleid zijn en dus een hoger inkomen hebben.
14: Ja, en ik zie tegelijkertijd bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar ze natuurlijk ook met een obesitas-epidemie te maken hebben, maar ook het Verenigd Koninkrijk, dat de totale levensverwachting zelfs terugloopt.
15: Exact. Dat is zeer goed wat je daar noemt. Inderdaad lopen daar zeker voor bepaalde groepen de levensverwachting niet verder op, maar loopt die juist terug. En dat heeft veel te maken eigenlijk met die dingen die in de vorige eeuw verbeterd zijn, namelijk de zorg en de hygiëne en de zorg in het brede voor de mensheid. In de VS zie je bijvoorbeeld dat zuigelingensterfte onder een aantal groepen enorm hoog is, maar ook dat moeders tegenwoordig weer in het kraambed sterven, omdat zij niet de zorg kunnen krijgen, daar niet het geld voor hebben om die zorg te kunnen kopen in die context. Dus dat laat ook zien dat het niet vanzelf gaat, het verlengen van de levensverwachting. En dat het ook niet alleen maar iets is van het individu. Op individueel niveau zul je dat dan misschien kunnen rekken, maar als samenleving is het dus ook van belang om goed te kijken naar wat moeten wij daar met elkaar ook voldoen. En welke keuzes maken we daarin?
14: Ja.
15: En het schrappen bijvoorbeeld van inentingen, het bezuinigen op zorg voor mensen in den brede en het niet tegengaan of niet mediëren van sociale ongelijkheid maakt dus dat je eigenlijk die levensverwachting weer ziet teruglopen.
14: Oké. We gaan aan het einde van de uitzending ook een beetje bespreken welke oplossingen daar allemaal voor zijn. Maar laten we even met elkaar filosoferen. Even vanuit die longevity trend die we nu zien, dat we in zijn algemeenheid gewoon langer zullen leven en dat we ook gezonder zullen leven. Is dat nou een aantrekkelijke samenleving, vind jij? Als we een samenleving voor ons zien met allemaal, misschien wel 100-plussers, hè, die allemaal gaan rondlopen. Er gaan verwachtingen naar 130. Ik weet niet of jullie daar überhaupt rekening mee houden. In jullie ramingen.
15: Nou, zover gaat het niet. Nee. Dat is ook vrij uitzonderlijk nog. Maar zoals gezegd, het verleden heeft laten zien dat we wel vaker dachten dat het uitzonderlijk was en we toch die leeftijd haalden. Dus we sluiten het niet uit. Wat we wel zien is wat we als demografen noemen de dubbele vergrijzing. Dus je ziet wel inderdaad een enorme toename, juist ook van de 80-plussers. Hè. Dus we hebben op dit moment ongeveer 1 miljoen 80-plussers. Als je dat doortrekt met de levensverwachtingen van heden, dan zie je dat dat bijna verdubbelt richting 2070. Dus wat je aangeeft, dat maakt wat uit voor de samenleving. Is dat aantrekkelijk? Potentieel wel. Maar wij hebben ons leven nu, en wij doen bij het NIDI heel veel onderzoek naar de levensloop van mensen. Hoe ziet die eruit? En we hebben eigenlijk nu met elkaar zo 3, misschien 4 fases onderscheiden. En dat is de jeugd, de jongvolwassenheid, het volwassen leven en de ouderdom. En die hebben we eigenlijk best wel opgehangen aan leeftijden.
14: Ja. He,
15: dus je jeugd staat in het teken van opleiding. Het volwassen leven staat in het teken van arbeid. En het latere leven staat in het teken van, eigenlijk een soort van uitrusten en genieten van hetgeen je hebt bereikt. Dan
14: ja, dus dat wat is je eigenlijk 4 keer 20 of zo. Zo
15: ja,
14: rekening
15: max,
14: een beetje grof.
15: Max, ja, precies. Max, ja. En dat betekent eigenlijk dat wij, als je gezond ouder wordt, helemaal niet bezig zijn op dit moment, ook als samenleving niet, met het nadenken over hoe kan bijvoorbeeld scholing een hele andere plek krijgen in het leven.
14: Ja.
15: Moet dat allemaal alleen maar tot je 20ste of tot je 25ste? En dat werd ook al door mijn voorgangers deze week mooi aangehaald. Op het moment dat we vanuit uitgaan dat we eigenlijk gezond ouder worden, misschien zelfs sommige van onze cellen kunnen regenereren en reactiveren, zou je ook kunnen nadenken of je niet heel anders naar die levensloop moet gaan kijken.
14: Ja, maar is het echt een grote transitie die er dan op ons afkomt als het gaat om demografische verschuivingen?
15: Ja, het is echt een enorme verschuiving. Wat ik al zei, het is ongekend. We hebben dit niet eerder gehad. En de verschuiving is op dit moment al zo ver gaande dat we vorig jaar al meer 65-plussers in Nederland hadden dan 20-minners. Dat betekent echt een omkanteling dat we vorig jaar al meer 65-plussers in Nederland hadden dan 20-minners.

0: 50-plussers, die gaat heel veel groter worden. En terecht zeg je, we hadden dit eigenlijk best wel kunnen weten. Er zijn veel dingen in de demografie, waaronder migratie bijvoorbeeld, wat minder goed voorspelbaar. Maar de babyboom die wij na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad, is de vergrijzingsboom waar we nu doorheen gaan. Nou, dan denkt u misschien, dan houdt het daarna wel op.
1: Nee,
0: daarna blijven wij eigenlijk een stabiel oudere samenleving. En we hebben onze hele samenleving eigenlijk ingericht op een jongere samenleving.
2: Diana Matroos. Ik wil straks met je praten over de gevolgen van dit alles. Maar je zei net een heel cruciaal punt als demograaf, dat we eigenlijk een samenleving inrichten op jonge mensen. Dat is heel lang geleden begonnen. Is dat misschien ook wel een verklaring om zo geobsedeerd zijn door jong blijven?
0: Zou best kunnen dat dat ertoe bijdraagt. Ik denk ook dat vragen van jong blijven aan de orde komen wanneer je ouder wordt. Ja. Als je niet zo oud wordt, dan is die optie ook niet zo aan de orde.
2: Dat is waar.
0: Maar het heeft ook met onze economische welvaart te maken. Het feit dat we eigenlijk ook na ons pensioen doorleven en dat graag ook willen genieten, is natuurlijk ook een relatief nieuw iets van de afgelopen eeuw, dat het hele pensioensysteem is ingericht en we ook die gelegenheid hebben. Dus die balans tussen werken en privé en daar ook van genieten vrije tijd is natuurlijk relatief ook daar in de geschiedenis een jong fenomeen.
2: Ja. Als we teruggaan naar die jonge mensen die zo ontzettend belangrijk zijn voor onze samenleving, dan moeten we terug in het verleden hoe de verzorgingsstaat is ingericht. Kan je dat uitleggen waarom jongeren juist daarin zo belangrijk zijn?
0: Ja. Eigenlijk toen de verzorgingsstaat opkwam, eigenlijk was er sprake van de babyboom, waar ik net al aan refereerde. Dus kort na de Tweede Wereldoorlog, we zaten ook in economisch goede tijden. Hè, de expansie van de economie betekende dat bijvoorbeeld het pensioenstelsel werd ingericht op een grote groep jongeren die in de arbeidsmarkt bijdragen om te zorgen dat de voorzieningen voor ouderen betaalbaar blijven. Op het moment dat dat kantelt en je dus minder mensen in de arbeidsmarkt hebt, dan betekent het wat voor je keuzes, zowel in de pensioenen, maar ook in andere sociale zekerheidsstelsels. Want de werkenden dragen eigenlijk bij om te zorgen dat niet alleen de huidige groep, maar ook zijzelf later daarvan kunnen profiteren. Maar op het moment dat je daar natuurlijk minder mensen van hebt en de groep die daarvan moet profiteren groter is, ja, dan zit je eigenlijk in een onbalans daarin. En dat betekent dat we met elkaar echt moeten gaan nadenken, welke voorzieningen vinden we essentieel en hoe kijken we daarnaar en hoe willen we die ook financieren?
2: Ja, want als we dan naar de, dan heb je het punt van de vergrijzing, dat is, heb je dan nu uitgelegd, maar dan komt er dus die dubbele vergrijzing op ons af, hè, met heel veel 80-plussers. Wat gaat daar nou het gevolg van zijn?
0: Nou, het gevolg is dat mensen eigenlijk dus bijvoorbeeld veel langer een pensioen hebben. Dus die pensioenleeftijd die stijgt weliswaar mee met deels met de levensverwachting. Is nu 67 ongeveer, iets meer. Maar dat betekent dat je na je pensionering de hoge opgeleide, opnieuw, daar is een tweedeling, komen we over te spreken. De hoge opgeleide hebben dan nog wel zo'n 20 jaar te leven, in de nieuwe scenario's. Dus dat betekent dat je een lange periode hebt dat je van je pensioen geniet. Dat moet betaalbaar blijven. Dus dat betekent dat daar grote vragen komen hoe we dat met elkaar doen en willen. Betekent ook dat je ziet, eigenlijk na de 80 zien we zeker bij de hoge opgeleiden die die leeftijd halen, beginnen de grootste zorgvragen. En dus tot die tijd woont ook nog de meerderheid van de huidige ouderen zelfstandig. En daar is wel een demografisch belangrijk punt te maken, want nu wonen die ouderen nog heel vaak met een partner. Als we nadenken over de toekomstige groep ouderen, dan heeft recent Nidi onderzoek mooi laten zien dat dat eigenlijk een groep is die veel vaker in het leven een echtscheiding heeft meegemaakt. Mm-hmm. En in veel meer gevallen maar één, max twee kinderen heeft, maar in heel veel gevallen ook maar één kind. Dus wat we naar de toekomst zullen zien bij die 80-plussers is dat zij veel vaker aan het begin van die 80-jarige leeftijd en ver daarvoor al alleenstaand zijn.
2: En niet omdat de partner is overleden, maar omdat ze kiezen van, nou, ik neem nog eens een keer een andere leuke nieuwe vrouw, bijvoorbeeld. Zou kunnen.
0: Dat zou kunnen, maar dan krijg je een nieuwe partner. Maar de kansen dat wij gescheiden zijn, zijn veel groter geworden over de levensloop in de huidige cohorten mensen die nu 50 zijn.
2: Ja.
0: En dat betekent dat als zij niet hertrouwen of een nieuwe partner vinden, zij dus ook op latere leeftijd
2: alleen zijn. Is dat een trend dat heel veel mensen gewoon bewust alleen willen blijven? Zeggen van, ik heb die relatie wel gehad en ik ga nou gewoon het laatste stukje juist even alleen doen. Lekker.
0: Deels. Het zit deels ook in, en dat hebben we in de staatscommissie ook heel mooi laten zien, er zitten allerlei fiscale voordelen aan het hebben van separate huishoudens op latere leeftijd.

0: tijd. Dus je ziet bij ouderen veel vaker latrelaties, living apart together. Waarbij er twee huishoudens, maar dus ook twee huizen zijn. Omdat wanneer je die huishoudens samenvoegt, er allerlei fiscale nadelen zijn om dat te doen.
1: Ja, ik zie dus een heleboel problemen op ons afkomen door die dubbele vergrijzing. Je noemt al de pensioenen, dat is niet houdbaar. Maar het heeft dus ook een enorm effect hoe we met elkaar allemaal moeten wonen. Want we hebben nu al een woonprobleem, maar dat wordt dus groter. Is dat een scenario waar jullie rekening mee houden?
0: Potentieel, omdat we meer inderdaad eenpersoonshuishoudens krijgen. Dus het is denk ik twee dingen zijn daar belangrijk. Enerzijds, voor welke groepen zijn we aan het bouwen? Want er wordt veel initiatief genomen om te zorgen dat die woonvraag opgelost wordt. Maar het fiscale punt wat ik net noemde is ook een belangrijk. Hè? Dus op het moment dat je inderdaad mensen kunt verleiden om wel degelijk met elkaar samen te gaan wonen, dan betekent dat echt een vrijval in het meest optimistische scenario toch van ongeveer 300.000 woningen. Nou, dat zijn er nogal wat. Dus eigenlijk is het denk ik goed om ons veel meer voor te bereiden op ook de kansen die er zijn. En niet alleen maar te denken in de problemen die er zijn. Ja. Maar hoe kunnen we ook kansen creëren? En hoe kunnen we mensen verleiden om ook hun gedrag naar die nieuwe samenleving aan te passen?
1: Omdat je dus eigenlijk zegt dat fiscale aspect, dat is zo belangrijk. Scheelt dat zo ontzettend veel geld? Als je naar een latrelatie toe gaat als ouderen?
0: Ja, je wordt op allerlei manieren dan fiscaal gekort. Ook op je AOW wordt je gekort wanneer je samenwoont. In plaats van alleen. Dus je hebt gewoon meer financiële middelen. En daar zitten allerlei voordelen aan om apart te houden.
1: Ja, en met de hoeveelheid kinderen, daar zei je net ook iets over. Wat is daar problematisch aan? Of niet?
0: Nou, er zijn twee elementen. Enerzijds zien we dat veel ouderen zelfstandig blijven wonen. En dat ook langere tijd doen. Ook omdat je ziet dat die gezonde levensverwachting voor een groot deel bij de hoogopgeleide bijvoorbeeld best wel toeneemt. Dus mensen kunnen dat ook langer. Maar de overheid verwacht het ook langer, omdat zorgvraag anders niet meer houdbaar is. Maar op het moment dat jij de mantelzorg moet gaan krijgen van partner en kinderen, en ik noemde net al, in veel gevallen is er in de toekomst misschien geen partner meer aanwezig, en misschien ook maar één kind. Dat doet wat met de mogelijkheden die er zijn voor het geven van mantelzorg vanuit traditioneel de gevers van mantelzorg. En eigenlijk zullen we ook daar meer moeten gaan nadenken hoe we kunnen zorgen dat ook anderen in een netwerk zorg kunnen gaan verlenen.
1: Want nu zie je al dat mantelzorgers overbelast zijn. Exact. Maar eigenlijk schets je een scenario waarbij dat nog een groter probleem gaat worden.
0: Absoluut. En daar moeten we eigenlijk met elkaar, nogmaals, dat gaat om dat omdenken. Hè, omdenken naar een nieuwe toekomst. Veel beter nadenken hoe we daar bijvoorbeeld wonen en zorg met elkaar kunnen verbinden. Hoe we mensen goed ingebed houden in een netwerk. Want eenzaamheid is nu al een groot probleem. Gaat naar de toekomst toe potentieel nog veel belangrijker worden. Dat maakt ook dat de zorgvraag van die groep vooral bij de formele zorg gaat landen. En dat is eigenlijk onhoudbaar. Dus het nadenken over hoe creëren we nu al eerder in het leven ook die sociale cohesie. Hoe zorgen we dat mensen goed ingebed zijn en blijven gedurende die levensloop. Zodat je ook die mantelzorg niet alleen maar meer binnen de familie kunt gaan geven.
1: Maar dat je dat veel breder in de woonomgeving echt gaat organiseren. Ook als het gaat om het bouwen van woningen. Dat we daar echt vanuit dat concept gaan denken.
0: Absoluut.
1: Zie je dat gevoel van urgentie ook? Bijvoorbeeld bij onze politici. Want we zijn heel druk met dat wonen. En we krijgen nog steeds niet voor elkaar. Maar dan komt dit er nog eventjes bij.
0: Ja. Ik denk dat die urgentie er steeds meer gevoeld wordt. Simpelweg omdat de realiteit ook ons steeds meer met de neus op de feiten drukt. Demografie en de effecten daarvan merk je meestal pas op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt. Dus op het moment dat onze ouders geen zorg meer kunnen vinden, op het moment dat je zelf bepaalde zorgbehoeften hebt, dan kom je er pas achter, hey, nu lopen we tegen grenzen aan. Dus ik zie wel degelijk dat die urgentie er steeds meer is.
1: Maar iedereen praat over vergrijzing, maar niet over een dubbele vergrijzing. Dat hoor ik niet echt terug, hoor. Nee. Ik bedoel, ik hoor het jou nu zeggen.
0: Ja, ik hoor het in Den Haag in het beleid wel degelijk terug. Okay. Ik denk dat de beleidsmakers bij de verschillende departementen wel degelijk urgentie voelen. Daar zou misschien nog wel wat meer actie nodig zijn, ook vanuit de politiek. Want politiek en beleid zijn nog niet per se hetzelfde. En er zijn best wel wat quick wins. En er zijn dingen die wat langetermijn investeringen vragen.
1: Wat is een quick win?
0: Nou, het fiscale punt wat ik net bijvoorbeeld noemde. Ja. Dus dat is eigenlijk iets waar je toch met elkaar vrij snel zou kunnen denken, daar kunnen we wat mee doen. Andere
1: en dat
0: dingen
1: zou eigenlijk al ook nu al een oplossing zijn, omdat eigenlijk die latrelaties nu al spelen, fiscaal gezien.
0: Absoluut, absoluut. Al jarenlang eigenlijk. Ja. Dus het is ook daar geen nieuw punt, maar het wordt groter omdat onze groep 80-plussers en überhaupt onze 65-plussers groot wordt.
1: Ik hoor je al een aantal keer zeggen, laten we omdenken. En dit is niet het enige waar we over moeten omdenken. Laten we het eens even gaan hebben over onze carrière. Moeten we misschien wel 5 carrières in ons leven gaan hebben? Lijkt mij best wel leuk trouwens. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn het toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
5: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Arnhem zijn ongeveer 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Reden was het vernielen van een rij masten met regenboogvlaggen vannacht. Er was een toespraak van burgemeester Marcouch. Hij noemde de vernielingen kwetsend, laf en crimineel. Er hangen nu nieuwe vlaggen. 4,5 jaar cel voor een man uit Woudenberg. Hij verkrachtte het meisje dat op zijn kinderen paste, jaren achter elkaar. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, geloofde de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. De Koninklijke Academie van Wetenschappen wil dat wetenschappers beter worden beschermd. Door onder meer polarisatie binnen universiteiten en intimidatie van wetenschappers staat onafhankelijk onderzoek onder druk, stelt de KNAW. Die wil dan ook dat het werk van wetenschappers sterker wordt beschermd in de grondwet. Het Griekse eiland Rhodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook morgen nog dicht, er rijden geen bussen op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En de trainer van de Italiaanse club Como, Fabregas, was duidelijk over de Champions League-wedstrijd van vanavond. Feyenoord was gewoon veel beter. Het werd 3-2. Anis Hadjmoussa was de ster. Hij maakte eigenlijk 2 doelpunten, maar eentje werd nog geraakt door de keeper van Como. De derde Rotterdamse goal was van Zegiel. En dan het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Welkom bij het tweede half uur. Fijn dat je er nog bij bent. Ik duik deze hele week in de wereld van longevity. Dat is echt een trend. En onze obsessie met het eeuwige leven. Vandaag doe ik dat met een demograaf. Want de artsen hebben we al gehoord aan het begin van de week. Maar hoe leuk is het ook om naar die verschuivingen qua demografie te kijken. Helga de Valk is directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, het NIDI. En het is misschien wel mooi om ook met elkaar te benoemen wat dit nou allemaal doet. Dat we langer en gezonder gaan leven. Veel meer 80-plussers krijgen die fit zijn. Met al die verschillende generaties en hoe ze met elkaar samenleven. Laten we eerst even kijken hoe ze nu al met elkaar samenleven. Hoe gaat het met de relatie tussen de generaties?
9: Nou, eigenlijk is het een heel mooi onderwerp wat je aanraakt. Want wat we gaan zien natuurlijk is, daar hadden we het net al een klein beetje over, op de arbeidsmarkt hebben we een groep jongeren die vooral eigenlijk ook met elkaar de arbeidszame bevolking de verzorgingsstaat in de lucht houdt. betekent dat als je kijkt naar een groeiende groep ouderen en in combinatie met de werkenden, dat daar wel solidariteit heen en weer zal moeten zijn. Mm-hmm. Want het betekent eigenlijk, als je ook naar onze stemvermogen kijkt, zit er dadelijk veel meer ouderen die hun stem kunnen uitbrengen dan jongeren. We hadden vorig jaar dus al meer 65-plussers dan 20-minners. Dat gaat verder verschuiven.
8: Dat is eigenlijk helemaal niet eerlijk voor die jonge generatie.
9: Potentieel niet. Dus dat is eigenlijk precies waar het om moet gaan, ook in de toekomst. Dat we nadenken, en in Europa gebeurt dat ook al, met een intergenerational fairness agenda van de EU. Waarin er niet alleen in Nederland, maar juist Europa-wijd gekeken wordt, hoe kunnen we nou de verhoudingen tussen die generaties en die verbonden tussen die generaties goed houden. Om te zorgen, enerzijds, dat jongeren wat willen en kunnen doen voor de oudere bevolking. Maar omgekeerd ook dat ouderen bereid zijn en ook de waarde zien van jongeren.
8: Want dat is natuurlijk gewoon heel belangrijk om die democratie ook te laten leven, dat iedereen zich betrokken voelt ook bij die democratie. En als je veel meer ouderen hebt die dus veel meer stembeïnvloeding krijgen, dan moet je daar dus op een andere manier mee omgaan. Zijn er voorbeelden in andere landen waar ze daar al wat verder in zijn om daarover na te denken?
9: Ja, het is misschien wel interessant om te kijken naar zuiden van Europa, waar eigenlijk de levensverwachting al nog hoger ligt dan in Nederland.
8: Ja, want vrouwen, die hebben ook de blue zones, hè, voor gedeelte. Ja,
9: ja, ja, ja. En vrouwen worden bijvoorbeeld in Spanje en Italië ruim 3 jaar ouder al dan in Nederland. Nou, dat lijkt niet veel, maar dat is behoorlijk eigenlijk. Dus dat is gemiddeld. En daar zie je bijvoorbeeld dat je een leegloop zag van een aantal dorpen, bijvoorbeeld in het geval van Barcelona, waarbij jongeren naar de stad wilden trekken omdat daar het werk was en daardoor eigenlijk ouderen alleen bleven, geen zorg konden krijgen. En wat ze hebben gedaan is de infrastructuur enorm verbeteren, waardoor de jongeren eigenlijk buiten de stad kunnen blijven wonen, daardoor ook betaalbaar kunnen blijven wonen, maar ook dichter in de buurt van hun ouders die gaandeweg ouder worden en potentieel zorgbehoeven kunnen verlenen. Dus infrastructuur, daar denk je misschien niet meteen aan, maar dat is dus was daar een heel belangrijk iets om dat te faciliteren. Om ook te zorgen dat jongeren zowel betaalbare huisvesting hadden, een baan, maar ook de zorg van ouderen.
8: Ja, mooi om daarvan te leren. Toch nog even doorpratende over dat oneerlijke stemrecht eigenlijk. Hè, van iedereen heeft stemrecht, maar als je gewoon een hele kleine groep jongeren ten opzichte van een hele grote groep ouderen, dan gaat dat uit balans. Hoe zou je dat kunnen oplossen?
9: Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Hè. Je ziet eigenlijk misschien eerst goed om te benoemen, wat doet dat eigenlijk? Hè. Dus wanneer je als voorbeeld de groep ouderen niet het nut ziet van geld investeren in onderwijs en de vorming van jongeren, dan ga je budgetcuts krijgen op onderwijs bijvoorbeeld. Dat zou een potentieel scenario kunnen zijn. En dat zie je in Italië al gebeuren. Italië heeft al een veel oudere bevolking dan Nederland. Mm-hmm. En je ziet dat daar eigenlijk al vanwege inderdaad dit soort demografische omslagen er minder geïnvesteerd wordt in onderwijs, in onderzoek en daarmee ook in innovatie. Ja, dus dat is wel een belangrijk om ons te realiseren. En als je dat helemaal hebt afgebouwd, is het ook niet zomaar weer opgebouwd. Dus daar zou je eigenlijk meteen al met elkaar veel duidelijker dit soort boodschappen moeten brengen. Mm-hmm. Wat dat kan doen, maar ook generaties potentieel veel meer samenbrengen. En dat raakt aan waar we in het eerste half uur over spraken in die levensloop.
8: Okay, maar ik wil toch nog even over dat stemmen. Want ik begrijp, als het om Italië gaat, dat ze daar ook overwegen om een jongeren een dubbele stem te geven om dat gelijk te trekken, zodat die oneerlijke beleidsbeslissingen niet zo uitvallen.
9: Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Je zou kunnen denken, moet je een bepaalde weging toepassen? Je kunt ook denken, en dat is ook door partijen Nederland wel eens gesuggereerd, moeten jongeren al eerder stemrecht krijgen dan 18? Daar wordt gesuggereerd om dat al naar 16 te halen. Nou, daar zijn allerlei voor's en tegens bij. Maar dat soort dingen overwegen is denk ik toch wel een hele verstandige om te zorgen dat je ook met elkaar wel nog de samenleving ook toekomstbestendig houdt. Het vraagt ook een andere interventie, denk ik, toch ook met elkaar het omdenken in onze normen die we hebben over hoe we kijken naar het leven, in de zin van wanneer werk je, wanneer heb je een opleiding en wanneer doe je andere dingen in de samenleving en hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
8: Ja, want als je dus steeds ouder wordt, dan moet je misschien wel helemaal niet met pensioen gaan.
9: Dat zou kunnen. Dat is bijvoorbeeld in Denemarken nu al. Die hebben de pensioenleeftijd afgeschaft. Iedereen kan daar gewoon doorwerken. Dus dat is een optie. Maar je zou ook kunnen nadenken of je niet veel langere verlofperiodes in andere fases van het leven zou moeten nemen of faciliteren. We zien nu bijvoorbeeld mensen die op het hoogtepunt zitten van hun carrière. Dat is vaak ook het moment dat zij jonge kinderen hebben en zorg van arbeid en kinderen combineren. Nou, je zou misschien kunnen nadenken of dat niet een fase zou moeten zijn waarin je daar wat meer ruimte voor kunt krijgen, waarbij je daarna weer opnieuw kunt instappen en dan misschien ook wel weer langer door kunt gaan.
8: En dat zou ook makkelijker zijn met de zorg voor je kinderen eigenlijk, als je Absoluut. Dat op die manier zo Absoluut. Organiseert.
9: Ja. Dus echt ook daar weer het omdenken van hoe kunnen we dit dan wel met elkaar doen en hoe kunnen we die generaties dan ook op die manier goed met elkaar verbonden houden.
8: Ja, want die verbondenheid is denk ik belangrijk. Als je ook kijkt naar de arbeidsmarkt op dit moment, dan hoor je toch ook al vaak dat er spanning is tussen generaties. He, dat is altijd wel een beetje spannend, de jonge met de oude generatie. Maar dat probleem eigenlijk verdiept. Ik begrijp ook dat de Europese Commissie daar een bepaalde zorg heeft en daar heel erg investeert. Wat is er nu al aan de hand en waar gaat het heen?
9: Ja. Nou, die Intergenerational Fairness Agenda van de EU gaat inderdaad exact over dit soort vraagstukken. Waarbij ze eigenlijk ook willen zorgen dat ook de toekomstige generaties goed toegerust zijn en goed zich kunnen ontwikkelen binnen de context van een ouder wordende samenleving. En die spanningen die voelen we deels al op de werkvloer. Vraagt denk ik ook wel een verandering in onze normen die er zijn over generaties. Veel werkgevers kijken bijvoorbeeld nog steeds toch naar oudere werknemers als degene die misschien wel goed zijn voor het institutioneel geheugen en voor de gedegenheid en de levenservaring, maar niet per se wat betreft innovatie. Nou, daar kun je misschien best wat in veranderen. Ik denk dat dat ook nodig is, dat je daar anders naar gaat kijken. Het vraagt van de jongere generatie ook wel dat zij participeren op de arbeidsmarkt wanneer we met elkaar dit alles in de lucht willen houden. We zijn gewend in Nederland aan een verzorgingsstaat. We zijn gewend aan voorzieningen die er zijn. Dat vraagt keuzes. We hebben ook in de staatscommissierapport gezegd, het gaat niet zonder keuzes. Je zult en iemand zal de pijn wel gaan voelen.
8: Ja,
9: dus we moeten daar met elkaar bepalen.
8: Want dan raak je aan een punt waar ik toch heel veel terughoor, ook van mensen uit het bedrijfsleven, mensen met leidinggevende functies, die zeggen, ik word met een jonge generatie geconfronteerd die fulltime willen werken, fulltime salaris, en dan kom ik erachter dat het eigenlijk dat ze daar 3 dagen mee bedoelen.
9: Ja.
8: Herken je dit terug?
9: Ja, dat herken ik voor een stuk ook duidelijk inderdaad terug, en dat hoor ik vaker. Dat kan een individuele keuze zijn die prima is, maar we moeten met elkaar wel ons realiseren wat dat doet met ons verdienvermogen in Nederland. En als we kijken naar de potentiële mensen op de arbeidsmarkt, dan zit daar nog ruimte bij inderdaad de mensen die parttime werken. In een aantal gevallen vrouwen die ook parttime werken. Bij bepaalde migrantengroepen die meer op de arbeidsmarkt betrokken zouden kunnen worden. Maar ook eventueel langer doorwerken. Dus het is ook daar weer een geheel, een gedragen geheel, waar we met de generaties met z'n allen wat zullen moeten doen.
8: Ja, maar het gaat ook over bepaalde waarden, hoe je naar werk kijkt. Hè? En, is een oudere generatie een beetje gewend met de zweep erop te werken in het verleden. En de jongere generatie die vindt persoonlijke ontwikkeling heel erg belangrijk. Denk je met het steeds ouder worden van die oudere groep die ook dan langer zal blijven werken, dat soort spanningen toenemen? Of zie je dat probleem niet?
9: Ja. Nou, ik denk wel dat soort spanningen potentieel zeker zijn, omdat de groep ouderen vaak de leidinggevende zijn van deze groep jongeren. Hè. Dus ik denk dat het ook vraagt om management samenstellingen waarbij ook jongeren voldoende betrokken zijn, om ook te laten horen hoe zij denken dat het dan wel zou kunnen. Hè. Dus ook daar weer innovatie in te brengen. Ja. Maar ik denk ook dat het nodig is dat we generaties ook buiten het werk voldoende samenbrengen om ook elkaars leefwereld te begrijpen. Want ik denk dat daar, als je het hebt over hoe kom je tot gezamenlijkheid. We zien nu natuurlijk toch heel duidelijk, scholen is een aparte groep, daar zie je geen ouderen. De arbeidsmarkt, daar zie je eigenlijk alleen maar een tweedeling meer van jong en oud. Daarna gepensioneerden, die komen minder in aanraking, juist weer met jongeren.
8: Dus we gaan allemaal in onze eigen bubbel leven.
9: Exact. We leven denk ik toch veel in onze eigen bubbel.
8: Ja.
9: En dat maakt dat als je dit soort punten wil oplossen, dat je toch wel elkaar zult moeten vinden ergens, een begrip moet hebben.
8: Ja.
9: Maar ook dat we met elkaar wel moeten gaan kiezen, waar willen we dat dan, ten koste van wat willen we iets opgeven?
8: Ja, He? Want wat zouden we dan moeten opgeven, of wat zouden we moeten doen? Naar welke groep zou je meer moeten kijken?
9: Nou, ik denk dat het niet aan mij is om de keus te maken.
8: Nee.
9: Precies, er is een breed palet waar je uit kunt kiezen. Hè. Dus op het moment dat je zegt van we verwachten eigenlijk dat jongeren fulltime werken, dan zul je ook iets moeten gaan faciliteren met kinderopvang, et cetera. Dan zul je ook moeten zorgen dat er zorg voor ouderen is. Op het moment dat je zegt we willen de pensioenen houden zoals ze zijn, of we willen de zorg houden zoals die is, dan moet je daar keuzes maken. Dat kan niet allemaal. Dus je kunt niet al die dingen in de lucht houden. En dat betekent dat je heel concreet bijvoorbeeld ook bij ouderen moet vragen, of bij ons allemaal misschien wel. We zien in Japan bijvoorbeeld dat eigenlijk veel artsen werken gewoon met chatbots voor de simpele medische vragen. In Nederland zijn we toch nog heel erg gewend dat als je naar de dokter belt, dat de dokter liefst zelf opneemt en bij voorkeur je daar een consult mee hebt. Dat kan. Maar dan betekent het als consequentie dat je andere dingen niet kunt geven. Dus dan betekent het dat je de keus moet maken. Wil jij je huisarts zien wanneer jij een griepje hebt? Of wil je langdurige zorg wanneer jouw moeder niet meer thuis kan zijn? Nou, dat soort harde keuzes.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Helga de Valk, als demograaf heb ik een mooie vraag nog voor je. De kettingvraag noemen we die van verouderingsonderzoeker Andrea Meijer, die een Health Longevity Center in Singapore leidt. En ze wilde dit van je weten.
10: Aan Helga zou ik graag het volgende willen voorleggen. We praten voortdurend over de vergrijzing van Nederland. Maar wat als Nederland niet vergrijst, maar vitaal jonger wordt? Hoe zou dan onze samenleving op worden gezet?
8: Ja, hoe zou het worden opgezet? Je hebt al een paar voorbeelden gegeven, maar misschien dat je nog een paar mooie voorbeelden zou kunnen geven.
9: Ja. Nou, een mooie vraag natuurlijk van juist het omdraaien van de samenleving. En dat betekent ook een stukje terug naar hoe het vroeger was in termen van jong, hè, dus meer jongeren. Maar tegelijkertijd toch ook heel erg de nadruk op vitaal. Als je vitaal wilt zijn als samenleving, ook bij jongeren, dan vraagt het ook echt om investering bij jongeren. Sowieso is investeren op jongeren een investering die je altijd eruit haalt, omdat alles wat in het jonge leven gebeurt eigenlijk een weerslag heeft op het latere leven. De artsen hebben het eerder deze week ook al genoemd, maar ook in de demografie, in het levensloopponderzoek, laten we heel mooi zien dat alles wat je in je jonge leven meekrijgt en opbouwt, dat heeft een positief ofwel een negatief effect op je latere leven. En we hebben obesitas nog bijvoorbeeld niet genoemd.
8: Dat nou, heel is kort, echt bij de Verenigde Staten, waardoor de levensverwachting eigenlijk terugloopt.
9: Ja, en obesitas is zeker onder jongeren, op het moment dat je op jonge leeftijd al obese bent, dan krijg je dat niet meer terug. Dus jong vitaal is een heel mooi perspectief, maar dat vraagt dus ook wat. Dus daar wilde ik als eerste op aanraken. Ja. Het vraagt wat van ons, het vraagt om investeren, om dat ook te realiseren. En het zou betekenen dat we ook heel anders naar onze arbeidsmarkt en opleiding kunnen kijken. Als je jong vitaal blijft, dan kun je misschien op een andere manier de arbeidscarrière inrichten. Dan kun je misschien ook veel langer van mensen vragen, misschien nog meer dan dat we nu doen, om ook hun hele levensloop door te blijven ontwikkelen. En dat raakt dan wat je eerder noemde. Het kan misschien ook wel interessante nieuwe carrièreperspectieven bieden, of het kan pauzes bieden. Dus als je jong vitaal blijft en wordt, dan biedt het ook weer mogelijkheden eigenlijk om te spelen met hoe wij naar de levensloop kijken.
8: Maar zou je dan misschien al helemaal bij het begin moeten beginnen en zeggen dat we misschien wel langer op school moeten blijven, als we gewoon weten dat we uiteindelijk langer jong blijft, terwijl heel veel mensen blij zijn als ze eindelijk klaar zijn en een papiertje hebben?
9: Ik denk eigenlijk niet per se langer op school, maar wel zorgen dat we de goede investering in gezondheid voor jongeren hebben en de goede investering in goede opleidingen. Dus een opleiding is nog niet per se een goede opleiding. Goede opleidingen hebben. Andere landen laten zien dat dat echt cruciaal is. Ten tweede dat je gedurende je hele leven, als je toch jong vitaal blijft, ook weer terug naar die school kunt gaan. Want wat we nu zien is dat veel mensen natuurlijk op hun uiterlijk rond hun 24, 25 de opleiding afronden. En dan, zoals veel mensen zeggen, tot hun 67ste moeten. Dat zijn 50 jaar. Dat hebben we natuurlijk nooit eerder gekend. Dus er was een logica om het zo in te richten. Maar als je jong vitaal blijft, zoals de collega gisteren aan mij vroeg, dan zou je al helemaal moeten gaan nadenken, kun je niet zorgen dat je ook gewoon weer eens terug kunt naar de schoolbank en kunt nadenken
8: wat nu bij past. Natuurlijk super moeilijk. Ik heb zelf naast het werken, mijn hobby is een beetje filosofie, dus ik dacht ik ga aan de universiteit nog filosofie studeren, maar dat is gewoon niet te doen met een fulltime baan en dan ook nog even aan de universiteit zo'n studie doen. Dus zou je dan eigenlijk alles moeten opgeven, maar ja, dat is niet te doen qua financiën om dan maar gewoon je fulltime baan op te zeggen. Dus het klinkt leuk, terug naar school, maar
9: nee, en dat is precies waar ik aan refereer. Ik denk dat wij nu nog heel vaak met allerlei beleidsmaatregelen proberen een beetje in de marge dingen aan te passen, terwijl we niet voorbereid zijn op die nieuwe realiteit. En die vraagt echt om omdenken. Dus hoe kun je nou niet alleen maar jij als individu, maar hoe kan ook niet alleen de overheid, maar ook het bedrijfsleven, hoe kunnen groepen mensen samen met elkaar dingen ook faciliteren om te zorgen dat dit wel mogelijk wordt?
8: En hoe dus daar moet gewoon een potje geld voor komen vanuit het bedrijfsleven of vanuit de overheid. overheid. Je zegt, ik maak die keuzes niet, maar ja, dat is dan toch een beetje waar je naar kijkt, toch?
9: Ja, maar denk ook ten eerste al voorafgaand aan wat creatiever denken. Zowel ook, hoe gaan we daar met elkaar, hoe willen we die samenleving inrichten? En we denken nu, denk ik, toch heel vaak in, we schaven dit een beetje bij, we halen dat een beetje eraf en daar een beetje meer, en dan zijn we er wel. En de vraag is of dat op termijn voldoende blijft en of we daarmee ook vitaal jong
8: nou ja, eigenlijk
9: blijven.
8: Niet, hè, want je ziet nu al dat het piept en kraakt, en met die dubbele vergrijzing wordt het alleen maar erger. Dus dat is echt een taak om daar goed over na te denken. Jij noemde in het begin van ons gesprek dat je het ook heel belangrijk vindt om het over die kloof te hebben, want eigenlijk zie je, denk ik, toch wel een beetje dat ouder worden en dan vooral gezond ouder worden, dat het een toch wel een beetje een elitesport is.
9: Ja, eigenlijk komt het daar wel op neer.
8: Ja.
9: Je ziet echt een hele groot verschil tussen ten eerste qua levensverwachting, hè, wat ik al noemde, het aantal jaren dat we leven, maar ook het aantal jaren dat we gezond leven. Dat is overigens niet alleen in Nederland zo. Dat is overal in de wereld aan de orde. En in landen waar er dus niet geïnvesteerd wordt, ook om dat meer gelijk te trekken, of waar er niet geïnvesteerd wordt in gelijke kansen in zowel onderwijs als in gezondheidsvoorziening, daar zie je dat die kloof nog veel groter is. En voorbeelden klassiek zijn daar bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in, waar je ziet dat dat nog veel meer uit de pas loopt.
8: Wat doet dat met de samenleving?
9: Nou, dan krijg je echt nog veel meer dan wat wij hier nu al zien. Echt een tweedeling in mensen die een gezonde levensverwachting hebben. Bijvoorbeeld in de UK, die echt 15 jaar lager is voor de laagopgeleide dan voor de hoogopgeleide. Dat is enorm. Dus dat betekent, als je je pensioenen daarop aan daarmee in beeld hebt, dat mensen dan eigenlijk relatief kort na pensionering al tegen het einde van het leven lopen wanneer je laag opgeleide bent. Terwijl hoog opgeleide dan eigenlijk nog 15 gezonde jaren te gaan hebben.
8: En dat is natuurlijk super oneerlijk. Maar misschien zijn de mensen die hoog opgeleid zijn niet allemaal kunnen betalen, denken ja, boeien. Ik hoop het niet, hè, maar zo wordt toch vaak gedacht in onze samenleving. Ikke en nog eens ikke.
9: Nou, er is een klein hoopvol puntje ook wat betreft opleiding. Als wij blijven investeren in goede opleiding, zien we naar de toekomst toe in Nederland ook het opleidingsniveau van de toekomstige groep ouderen toenemen. Mm-hmm. Dus daar zit een grotere groep hoogopgeleiden in. Maar eigenlijk zet je daarmee, als je op die manier naar kijkt, ook een heel groot deel van de samenleving buitenspel. Die ook, waarmee we het wel met elkaar moeten redden om de voorzieningen in stand te houden waar we het eerder over hadden.
8: Dus ook een eigen belang voor die hoogopgeleide mensen met geld.
9: Absoluut, er is echt een eigen belang. En dat belang zou eigenlijk al vanaf de jeugd moeten spelen. Dus we moeten echt met elkaar zien dat investeren in jeugd en jongeren cruciaal is.
8: Goed dat dat gezegd is. Je hebt de kettingvraag heel mooi beantwoord. Morgen heb ik weer een mooie gast. Dat is Laurens Verhagen. Hij is tech-redacteur bij de Volkskrant. Ik ga met hem praten over de obsessie onder de techbazen met eeuwig leven. Want die zijn er gigaveel geld. En die doen zelf ook allemaal hele crazy behandelingen. Dus daar gaat het morgen over. Maar wat zou jij aan hem willen vragen?
9: Ja, ik ben heel benieuwd naar het gesprek morgen. Ik zou graag willen weten hoe hij kijkt naar de ontwikkeling. Moeten we ons leven overlaten aan big tech en deels ook big pharma? En wat zijn de consequenties daar dan van?
8: Mooie vraag. Dat houdt jou bezig, ook die vraag persoonlijk?
9: Zeker. Ja.
8: Maak je er zorgen over?
9: Zorgen niet, in de zin dat ik meteen denk dat het allemaal misloopt. Maar ik vraag me wel af of big tech en big pharma niet op een andere manier zouden moeten inzetten, zodat iedereen daarvan gaat profiteren.
8: Ja, dat je dus wel die kloof overbrugt. Maar ik hoor jou ook zeggen, je moet maar wat vaker met je chatbot je gezondheidszorg gaan bespreken. Hè? Dus het is ook natuurlijk echt iets wat ons gaat redden.
9: Ja.
8: Ik vond het ontzettend leuk. Ik denk dat we met z'n allen weer veel hebben geleerd van jouw boeiende inzichten. Dus dank dat je er bent geweest.
9: Dank je wel.
8: En je bent er nog steeds natuurlijk. Helga de Valk, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, hoogleraar Migratie en de Levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen. En je bent ook vicevoorzitter geweest van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050. Vond je dit nou een boeiend gesprek? Luister dan ook zeker naar onze podcast Het Grote Plaatje. Want Helga is daar ook te gast geweest. En dat had als titel: we krijgen te weinig kinderen en dat is jouw schuld. Nou, ga het vooral zeker terugluisteren. En onze andere afleveringen over de Big Five van het eeuwige leven vind je natuurlijk ook daar terug in onze BNR-app. Ik wens je een mooie, gezonde dag, zeg ik er deze week bij. En tot morgen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
5: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
6: Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
5: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
7: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer versproducten naar de winkels zouden gaan. De groente- en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity-incident. Online bestellen en airmas gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. Een lucratief tennistoernooi in Saoedi-Arabië, waar spelers meer kunnen verdienen dan op bijvoorbeeld Wimbledon, is uitgesteld van volgende week naar eind december. Volgens de Saoedi's is het nu te gevaarlijk door de aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Die schieten raketten af, waardoor doden vielen op het vliegveld van Riyadh. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Wil je weten wat er speelt?
11: En of waarom?
10: In de BNR-app.
11: Heb je ook altijd en overal breaking news.
10: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
12: Hoe houd je medewerkers gezond aan het werk? En wat kun je als werkgever doen om uitval te voorkomen? En waar ligt de grens tussen werk en privé? We bespreken het met Joke Boonstra, bestuursvoorzitter van de Arbo-Unie, en Jennifer Elders, specialist in stressgerelateerd verzuim. Joke, we praten al jaren over vitaliteit, preventie, duurbare inzetbaarheid. Arbo-dienst die helpt bedrijven daar ook mee. En toch ligt het ziekteverzuim fors hoger in 2020. Of hoger dan in 2020. En in Q1 van 2026 zelfs 5,8%. Wat doen we verkeerd?
13: Ik denk dat we nog meer kunnen inzetten op preventie. We zien inderdaad de afgelopen tijd dat het verzuim de afgelopen 10 jaar steeds verder is gestegen. We zitten nu inderdaad op zo'n hoog percentage. Verschilt wel per sector. In de zorg zitten we tegen de 8%. Zakelijke dienstverlening 4,2%. We zien ook dat het mentaal verzuim een belangrijke oorzaak is geworden. Het tweede is houding en bewegingsapparaat. Dus je spieren en je gewrichten. Maar mentaal verzuim, met name onder jongeren, neemt heel erg toe. En ik denk dat wij nog meer op de voorkant moeten inzetten.
12: We gaan daar dadelijk uitgebreid over verder praten. Ik ben Niga Jowijn en naast mij staat onze vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. En eerst het belangrijke nieuws over werk. En nu is het zo dat we er weer een nieuwe afkorting bij hebben in de bullshit bingo van het corporate blabla.
14: Daar komt er weer een, jongens. Ik heb hier een pareltje gevonden. We hebben een nieuwe afkorting om toe te voegen aan ons schitterende vakjargon. En dat is de AIRD, Nigayo.
12: Jezus, AIRD. En zeg je dan ERD? Hoe spreekt
14: ERD? Laten we het zo noemen, want het komt wel uit Amerika.
12: Okay.
14: Onthoud dit woord. Het kwam vanuit een artikel van de website WerfN. En AIRD staat voor AI Replacement Dysfunction. En dat is een term die twee onderzoekers van de University of Florida hebben gegeven aan psychische klachten van mensen die hun baan dreigen te verliezen aan AI.
12: Maar stel, iemand is ERD of heeft ERD en die zit naast jou, naast jouw cubicle op het werk.
14: Ja.
12: Wat zie je dan? Wat doet voor iemand die ERD heeft? Jennifer, weet jij dat misschien? Jij hebt daar meer verstand van dan wij.
6: Wat doet iemand als die last heeft van het feit dat AI de functie over gaat nemen?
12: Nee, of van een toxische manager die de hele tijd zegt van, hey vriend, jouw baan die bestaat binnenkort niet meer.
6: Ja, nou, ik denk dat je van het tweede heel veel stress kunt krijgen.
12: Oké.
6: Ja.
12: Nou, dan gaan we.
14: Het gaat dus overigens niet alleen om mensen die echt ontslagen worden, maar het gaat ook om mensen die dus dag in dag uit horen dat hun werk binnenkort wordt vervangen door software.
12: Dat is ook heel lullig, als een manager dat dag in dag uit
14: zitten te duwen en te zagen. Ja.
12: Dan gaan we snel door naar een hele interessante vacature. We zagen natuurlijk in het Witte Huis al een nieuwe chief of staff of een nieuwe persofficer. Maar ook bij de meest markante politieke partij van Nederland zoeken ze een nieuwe chief of staff.
14: Een chief of staff voor Geert Wilders. Er kan nog gesolliciteerd worden. De omschrijving vonden wij dermate opvallend om hem in ons nieuwsblok te gebruiken. Want hij zoekt inderdaad een chief of staff. En de omschrijving luidt als volgt. Je bent een PVV'er in hart en nieren en tot op het bot gemotiveerd om te knokken voor Nederland. Een 40-urige werkweek, is leuk hier met verzuimspecialisten aan de tafel, is niet te veel voor jou en je draait je hand er niet voor om bijvoorbeeld in enkele dagen nog een flitsbezoek aan de andere kant van de wereld te organiseren. Kortom, je bent niet alleen een workaholic, maar tevens ben je een regelneef in hart en nieren.
12: Oh Arjan, al mijn vinkjes springen op groen. Dit is, hier droom ik van. Wat ik alleen minder sterk vind, want ja, iedereen die solliciteert tegenwoordig via een taalmachine, of een ChatGPT. En dit is gewoon wollige tekst. Dus ik zou Geert wel willen adviseren om zijn vacature tekst iets meer staccato neer te zetten.
14: Geert, er zit nog ruimte in je geo.
12: Zeker van Geert naar non-binaire sollicitanten. Want uit onderzoek blijkt dat wanneer je solliciteert met gender X, dat je 14% meer kans hebt om niet uitgenodigd te worden.
14: Dat klopt. Een nieuw onderzoek van TA Audit Institute. Sollicitanten die op hun cv een non-binaire genderaanduiding X vermelden, worden doorgaans 14% minder vaak uitgenodigd dan gelijkwaardige kandidaten met een mannelijke naam zonder genderaanduiding. En bij sollicitanten die wel genderneutrale pronouns, zoals hen, hun, gebruiken, maar geen X vermelden, is het beeld opvallend anders. Zij ervaren juist geen discriminatie.
12: Aan de telefoon onderzoeker Bas van der Hatert. Bas, goedemiddag. Wat zegt dit onderzoek?
15: Nou, het onderzoek zegt dat er een groot verschil is wat persoonlijk als onderzoekers wij niet verwacht hadden tot het gebruik van gender X ten opzichte van pronouns hen, hun. En we hebben namelijk heel veel discussie gehad over welke van de twee gaan we testen. En toen dachten we, laten we ze alle twee testen. Gewoon om te kijken van in de volle veronderstelling dat beide ongeveer gelijk behandeld of gelijk ongelijk behandeld zouden worden.
12: Maar herkennen recruiters dus hen, hun wel als non-binair? Of denken zij gewoon dat het een hip verschijnseltje is wat ze dagelijks op LinkedIn zien? En als ze X zien, dat ze dan in één keer geconfronteerd worden met iets wat ze eng of spannend vinden en geen idee hebben hoe ze daarmee om moeten gaan? Wat denk jij, Bas, als expert?
15: Dat zou een hele goede verklaring kunnen zijn. Ik vind het wel een verbazende ervaring, maar, of verklaring. Want ja, het feit dat ze hen hun niet zouden kennen, terwijl je zou juist denken van dan heb je bepaalde aanspreekvormen. Daar vinden mensen misschien ook wel heel moeilijk wat ze niet kennen en dan worden ze bang. Daarom hadden wij dat ook verwacht dat daar ook een bias, een discriminatie in zou zitten. Hè? Want dat is moeilijk, dan moet ik me aanpassen. En dat bleek dus niet het geval te zijn. Maar met gender X bleek dat dus wel zo te zijn. Ja, Ik vind het heel moeilijk om het te plaatsen waar het verschil vandaan komt. Wij zien alleen dat er een verschil is.
12: Ik zou het heel interessant vinden als jullie wellicht een volgende keer ook meenemen hoe dat dan zit en in de hoofden proberen te kruipen van die recruiters. Want dan snappen we ook van waar het vandaan komt en dan kan het misschien ook aangepakt worden.
15: Ja, maar kijk, de manier waarop je dit meet is door per deploy, dus zonder dat de bedrijven daarvan weten, want anders gaan ze erop letten. Dus op het moment dat wij in die hoofden van die recruiters willen kruipen, ja, dat is een hele andere vorm van onderzoek. Dan moet je eigenlijk met ze in gesprek gaan en bijna iedereen zal zeggen dat hij dat op voorhand niet doet. He? Alle partijen zeggen dat ze geen bias hebben, maar
12: het is er wel. Ja, snap ik.
15: Het is er wel.
12: Dankjewel Bas voor dit fijne gesprek. En houd ons op de hoogte over eventuele vervolgonderzoeken. Dan wel met of zonder recruiters. En tot de volgende keer.
16: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
12: Hoe houden we mensen gezond aan het werk? Of het nou ouderen zijn die het werk fysiek nog moeten aankunnen, of juist jongeren die midden in hun boeiende carrière zitten, maar thuis ook een gezin hebben te runnen. Organisaties moeten hun best doen om verzuim te voorkomen, maar ze worstelen daar ook ontzettend mee. We praten daarover met Joke Boonstra, bestuursvoorzitter van de Arbo-Unie, en Jennifer Elders, specialist van stressgerelateerd verzuim. Joke, kun je verzuim zien aankomen?
13: Ja, ik denk dat je een groot deel van het verzuim kunt zien aankomen. Wij doen daar ook veel onderzoek naar. En daar blijken een aantal dingen uit, hè. Wat je vaak ziet is dat leidinggevenden heel goed weten hoe het met iemand gaat. En wat je ook ziet is dat ze het lastig vinden om in te schatten, wat moet ik daar nou mee doen? En waar HR-systemen op zijn ingericht is een signaaltje geven als iemand zich 3 keer ziek heeft gemeld.
14: Ja, dan komt er een alarm.
13: Maar als je kijkt naar alle mensen die een burn-out hebben meegemaakt, dan hebben zij zich in die tijd daarvoor helemaal niet 3 keer ziek gemeld. Waar mensen behoefte aan hebben en wat ook echt werkt, is dat als je al ziet als leidinggevende dat het niet zo lekker gaat, iemand heeft minder energie, laat verminderde resultaten zien, dat je een goed gesprek hebt. We weten dat privéproblemen de belangrijkste voorspeller zijn voor langdurige uitval.
12: En wat houdt privéproblemen of privébelasting, wat houdt dat in? Even.
13: Het verschilt een beetje per leeftijdscategorie. Bij jongeren is dat toch vaak sociale druk. Heel voorstelbaar allemaal. Ik was vanochtend bij EY met hun jongboard gesproken. Die noemen dat allemaal. De sociale druk om mee te doen, een Instagrammable leuk leven te hebben, speelt enorm. En bij ouderen is dat natuurlijk zorgtaken, mantelzorg, echtscheidingen, financiële problemen, et cetera. Dus het verschilt per leeftijdscategorie. Maar wat wij hebben gezien is dat je vroeg hulp aanbiedt, dat je 6 weken verzuim kunt voorkomen. En dat betekent ook dat je zegt, nou, wil je een keer een gesprek met een maatschappelijk werker of een psycholoog of de bedrijfsarts nog voordat je uitvalt en om uitval te voorkomen.
12: Maar dan moet je het wel kunnen signaleren. En hoe signaleer je het dan? Want ik snap dat de theorie, hè, van het begint al eerder.
13: Ja.
12: Maar hoe als manager, leidinggevende, kun je dit dan zien?
13: Ja, je zult goed naar je individuele teamleden moeten kijken. En dus wat ik net zei, je kunt kijken naar, gedraagt iemand zich anders? Minder energie, minder productiviteit. Valt hij een keertje uit in een vergadering? Ja, de kunst is, en daar trainen wij leidinggevenden ook op, om dan een goed gesprek te kunnen voeren. En dan hoef je je niet met die privéproblemen te bemoeien. Maar je weet wel dat privéproblemen een belangrijke voorspeller zijn voor latere uitval.
12: Wat is dan een goed gesprek zonder dat je bij die collega het gevoel oproept van, ja, maar dit is privé, of dat het een beetje cringe aanvoelt of ongemakkelijk? Hè? Want het klopt.
14: Een heel fijne lijn, hè?
12: Ja, moet je op de juiste toon doen.
13: Ja, nou, wat heel veel bedrijven doen is het wel aanbieden. Dan kun je een gesprek hebben met een psycholoog, maar dan moet je daar zelf nog heel veel stappen voor ondernemen. Ja. En ik denk wat je als leidinggevende wel kunt doen, is bijvoorbeeld zeggen, we weten dat er veel leeftijdsgenoten zijn die kampen met zussen maar zo. En die hebben baat bij een gesprek met een psycholoog, een bedrijfspsycholoog. Zou dat voor jou ook een optie zijn? Dan breng je het even weg van het direct persoonlijke. En ik denk dat je het op een ander niveau, toch ook als bestuur wel echt moet zien als een bestuurskeuze. Hè? Dat gezond werken niet alleen gaat over korting op de sportschool en fruit op het werk.
14: Ja,
13: maar dat je ook hebt te investeren in de 95% die niet ziek is.
12: Moet je dan ook het taboe doorbreken? Dat je gewoon op de werkvloer of bij iedereen het normaliseert dat
13: 95% die niet ziek is.
12: Moet je dan ook het taboe doorbreken? Dat je gewoon

0: als je betekenisvol werk hebt. En dat is echt een beschermer voor latere uitval. Dus als dit speelt met AI, is natuurlijk heel onhandig van een leidinggevende om dat te zeggen. Maar stel dat het wel speelt. Ja, zorg dan dat je als werkgever op andere manieren je waardering laat blijken. En zorg dat mensen hun talenten kunnen inzetten. En dat beschermt absoluut tegen uitval.
1: Jennifer, jij bent ooit zelf begonnen als HR-adviseur.
0: Ja.
1: Dus je hielp mensen met burn-out klachten, stressklachten.
2: Daarna.
1: Maar want je hebt zelf ook een burn-out gehad.
2: Klopt, ja. Na mijn tijd als HR-adviseur. En voordat ik me heb omgeschoold tot counselor, psychosociaal therapeut en stresscoach. Ja, ben ik bijna 2 jaar uit running geweest.
1: Wat heeft jou dat geleerd?
2: De burn-out heeft mij geleerd dat ik heel lang op overlevingsmechanismes leefde. In mijn werk en ook privé. En mijn scholing daarna, dus het aantal jaren dat ik echt veel opleiding heb gedaan op dit gebied. Dat heeft mij geleerd wat er eigenlijk nodig is voor mensen om goed te kunnen herstellen. En daar pluk ik nu de vruchten van, ook voor mezelf privé.
1: Ja, en vanuit jou, want jij bent dan ervaringsdeskundig, maar daarnaast heb je ook heel veel expertise vanuit hetgeen wat je doet met je bedrijf. Hoe of wat kunnen volgens jou dan organisaties concreet doen om dit verzuim te voorkomen? Aanvullend op wat Joke net zei.
2: Ja, nou sowieso aanvullend op de bevlogenheid, wat dan inderdaad een hele belangrijke buffer is voor uitval. Denk ik dat het ook noodzakelijk is dat mensen voldoende herstellen. En het risico van te veel bevlogenheid is dat mensen te weinig herstellen. En herstel van het lichaam en je geest is belangrijk om goede balans te houden. En ik denk dat er te weinig hersteld wordt in Nederland.
3: Nou, daar wil ik even iets van zeggen. Ik hoor heel veel werkgevers juist klagen aan de andere kant van het spectrum. Werkgevers die zeggen, oh, dan komt er iemand en die meldt zich bij de ARBO. En zegt, oh, ga maar 6 weken thuis zitten en dan gaan we wel een keer in gesprek. En die klagen echt steen en been. Doordat ze zeggen, het duurt allemaal zo lang. Ja. Er wordt 1 keer scheef, kijk, ga maar 6 weken thuis zitten. Dus ja. Het wordt veel te veel.
2: Dat is geen herstel.
3: Nee,
2: 6 weken thuis zitten. Dat is geen herstel.
3: Nee, dus nee. Je hebt het echt over langdurig goed herstel.
2: Nou, er zijn verschillende vormen van herstel. Kijk, je hebt herstel nodig voordat je uitvalt.
3: Mm-hmm.
2: Dus het is heel goed om naar je eigen patronen te kijken. Hoe pas ik herstelmomenten toe in mijn leven? Mm-hmm. Doe ik dat privé ook? Is daar ruimte voor privé? Welke ruimte is er voor herstel tijdens het werk? Ik maak wandelingen af en toe om even eruit te gaan tijdens mijn werk. En zo zijn voor iedereen herstelmomenten, voor iedereen zijn die persoonlijk. Als je bent uitgevallen, dat is het nadeel, dan heb je langdurig herstel nodig. En dan is 6 weken thuis zitten geen herstel. Dan moet je echt gaan kijken, wat is er in de fysiologie, wat is er allemaal in jouw lichaam verschoven. Wat goede herstelondersteuning vraagt. Dus ja, daar heb je echt specialisten voor nodig die met jou gaan kijken hoe jij wat je nodig hebt voor herstel. En dat is bewegen. Dat is andere voeding vaak. Dat is kijken naar hoe je je dag is ingedeeld. Zijn er momenten dat je op jezelf gericht kunt zijn, of ben je met name heel erg op anderen gericht? Ben je heel erg bewust van alles wat in de buitenwereld speelt en op jou afkomt? Hoe ga je daarmee om? Ja, kun je ogen leren hebben voor jezelf?
1: Helder.
2: Dat is echt belangrijk.
1: Arjan, je hebt ook een poll uitgezet.
3: Ja,
1: wil je ons eens vertellen wat die poll zegt?
3: Natuurlijk. Onze BNR-redactie heeft samen met de redactie van LinkedIn nieuws gewerkt. Eerder vroegen we aan onze achterban, doen werkgevers proactief genoeg om verzuim terug te dringen? En daar kwam best wel een flinke opvallende uitslag uit. We kregen ruim 300 stemmen binnen en die oordeelde als volgt. 15% zegt ja, maar 85% zegt nee. Dus 85% van alle respondenten zeggen, werkgevers doen gewoon simpelweg niet genoeg. Een hele hoop mensen gaven ook een inhoudelijke reactie, waarvoor dank. Eén daarvan is Roel Kuipers, is een van de directieleden bij Acturen. Acturen doet zelf ook veel onderzoek. Zij gaven aan, in ons onderzoek gaf 72% van de respondenten aan dat ze al voor hun ziekmelding merkten dat het niet goed ging. En bij de meeste mensen speelden deze signalen zelfs al maanden. Toch gaf slechts 11% aan dat een leidinggevende deze signalen had herkend of besproken. Hebben wij overigens in een eerdere uitzending ook al eens een keer besproken van, hey, werkgevers denken allemaal dat ze het zien, maar in de praktijk is het niet zo. En Linata Rutgers is grondlegger van Werk 3.0. En zij vertelde, ja, werkgevers doen sinds Poortwachter meer dan genoeg om verzuim terug te dringen. Maar of alles wat ze inzetten van de juiste kwaliteit is, daar kun je natuurlijk fors over discussiëren met elkaar. En daar zit nou precies het hele probleem. Dus verzuim terugdringen is iets anders.

0: achterstand voorkomen en ervoor zorgen dat mensen niet uitvallen, of beter nog, zorgen dat mensen in staat zijn om hun werk goed en met veel blijheid te doen.
1: Ja. Joke, waar zou de focus op moeten liggen in het preventiestuk? Want het is een heel mooie theoretische benadering, maar uiteindelijk moeten bedrijven, werkgevers aan de slag.
2: Nou, wat je ziet bij bedrijven waar het goed gaat en die vervolgens ook hun verzuim weten terug te dringen en nieuw verzuim dus weten te voorkomen, is dat ze heel nauw samenwerken met hun arbodienst. En die voorbeelden hebben wij ook, met ons bijvoorbeeld, of met een van onze conculega's. En dan zie je dat als je korte lijnen hebt, snel schakelt, dat je allebei beter wordt in preventie.
1: En wat gaat er dan over die lijnen heen en weer, waardoor die preventie beter wordt?
2: Ja, dus wat je ziet is dat er dan geïnvesteerd wordt in leidinggevenden om dat goede gesprek te voeren waar we het net over hadden. Er wordt geïnvesteerd in cultuur en sfeer om het gedoe op de werkvloer te voorkomen. Mm-hmm. En er wordt geïnvesteerd in bevlogenheid. En tegelijkertijd worden wij als arbodienst op scherp gezet in zo'n partnership om scherpere adviezen te geven vanuit de spreekkamer. Maar je ziet dan soms, we hadden een heel mooi groot Nederlands bedrijf, beursgenoteerd, één afdeling waar veel gedoe was, 12% verzuim. Dat als je zo heel intensief met elkaar samenwerkt, en niet alleen op mentaal verzuim, maar ook fysiek, dat je terug weet te dringen tot de helft. Maar daarvoor moet je wel hele korte lijnen hebben met elkaar. Betekent ook dat je arbodienst af en toe bij jou op de vloer moet komen, op het bedrijf. Kijken naar de werkomstandigheden. De houdings- en bewegingsapparaat is steeds nummer 2. Mm-hmm. We praten veel over mentaal, maar fysieke klachten.
0: Zijn echt nog aantallen natuurlijk.
2: Zijn hele grote aantallen, zeker bij oudere medewerkers. Als je ons mee laat kijken, onze ergonomen, fysiotherapeuten, hygiënisten, die zien vaak heel veel in de werkomgeving, ook bij retail bijvoorbeeld, die klachten kunnen geven. En dan zit het soms in hele simpele aanpassingen die echt veel verzuim gaan voorkomen. Dus
1: eigenlijk zeg je aan de voorkant veel beter analyseren, inschattingen maken en daar ook actief op acteren.
2: Absoluut.
1: Okay.
2: Absoluut.
1: Jennifer, wat is jouw advies vanuit jouw visie en jouw ervaring? Wat kunnen werkgevers of managers, leidinggevenden concreet doen om de preventie beter op orde te krijgen?
3: Ik denk dat leidinggevenden iets nodig hebben. En dat is ruimte, want er ligt heel veel op het bord van managers. Als het gaat over stressgerelateerd verzuim, dan wordt er ook veel van ze verwacht. Veel leidinggevenden zijn ook nog case manager in het kader van de wetverbetering Poortwacht.
1: Jij zegt eigenlijk gewoon de manager heeft het te druk en moet te veel doen en daardoor laat hij dit versloffen.
3: Dat denk ik wel. En ik wil niet zeggen dat ze het laten versloffen, maar dat is waar de prioriteiten naar uitgaan, wat ik heel goed begrijp.
0: Maar
3: dat is waar we in zitten met z'n allen.
0: Denk je dat de gemiddelde manager ook genoeg kennis en kunde heeft om dit voor te zijn?
3: De gemiddelde manager kan ik niet zoveel over zeggen, maar ik denk wel dat er managers zijn die meer behoefte hebben aan kennis en vaardigheden en ook ondersteuning op dit gebied.
0: Precies.
3: Dus ik denk echt dat het belangrijk is dat we ook zien dat we met elkaar lerend zijn op dit gebied. Dat het managersvak echt een uitbreiding aan het maken is hierop. En dat we van elkaar gaan leren.
1: Ja, laten we het met elkaar in de gaten houden. Want volgens mij is dit iets wat wel in ontwikkeling blijft. En alleen maar spannender wordt. Dankjewel, Joke Boonstra, bestuursvoorzitter van de Arbo-Unie. En Jennifer Elder, specialist stressgerelateerd verzuim. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Arjan en ik hebben gesproken met journaliste Marcia Luiten.
0: Leuk.
1: Ja?
0: Ja, was heel leuk.
1: En wat vond je daar leuk aan, Arjan?
0: Nou, wat een bevlogen, slimme dame. Ik vind het super interessant hoe zij zich voorbereidde op een debat met Arjan Boekstein. Moet je echt even terugluisteren. En wat ze bijvoorbeeld deed met haar boek Het Geheim van Het Geluk van Limburg.
1: Ja, ze vertelde over hoe eigenlijk het idee voor het geluk van Limburg geboren werd in Afrika. Of all places.
4: En het was namelijk dat ik dacht, ik kwam net terug uit Mozambique, of ik was in Zambia geweest, of in Congo. Ik maakte altijd heel vaak verhalen over mijnbouw. Ja, waarom? Omdat mijnbouw zo enorm veel invloed heeft op de economie, de maatschappij, de cultuur, de mensen, de politiek. Alles wordt erdoor beïnvloed. Ik maakte die verhalen en ik was terug op weg naar huis en ik kwam in Kampala en ik zei tegen Jeroen, ik kom zelf uit een mijnbouwgebied en ik weet er niets van. Al die gebieden waarover ik hier die verhalen maak, weet ik meer van dan van mijn eigen geboortegrond.
0: En dat was dan ook het zaadje voor je boek, denk ik.
4: Ja, en toen diezelfde avond zei ik moet terug naar Nederland. Ik wil terug, want ik wil gewoon hier een boek over maken. Gewoon een boek, zoals uiteindelijk Het Geluk van Limburg geworden is, dat van kaf tot kaf je een verhaal vertelt waarin je die geschiedenis gaat begrijpen, maar vooral ook echt gaat voelen wat daar gebeurd is. En daarvoor moest ik dus wel heel ver weggaan.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, zoals Arjan, Jennifer, Joke en ik, geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat mee over deze fantastische onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
7: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
8: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja. Hoor.
7: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
9: Nederland.
7: Ja. Het heet net voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
10: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
7: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
11: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
12: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
13: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
11: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
12: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
13: En sla je slag.
14: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
15: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
14: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
16: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
14: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
17: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer vers producten naar de winkels zouden gaan. De groente- en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity incident. Online bestellen en airmas gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. Een lucratief tennistoernooi in Saoedi-Arabië, waar spelers meer kunnen verdienen dan op bijvoorbeeld Wimbledon, is uitgesteld van volgende week naar eind december. Volgens de Saoedi's is het nu te gevaarlijk door de aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Die schieten raketten af, waardoor doden vielen op het vliegveld van Riyadh. Essie van Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
19: Hartelijk ASML-dag allemaal op deze woensdag 14 oktober. ASML trapt het cijferseizoen af in ons land en hoe.
20: Het bedrijf boekt een recordomzet van 11,7 miljard euro. En de netto-winst steeg naar bijna 5 miljard op zo'n omzet. Jeetje, wat de cijfers. In het tweede kwartaal boekte ASML nog een netto-omzet van 9,3 en een netto-winst van 2,9. Ja, het is ongelooflijk.
21: En bij het afgelopen kwartaal stopte het niet. ASML weet nu al dat de komende jaren ramvol zitten.
9: Het bedrijf uit Veldhoven groeit hard. Het gaat zelfs zo goed dat de productiecapaciteit verder moet worden uitgebreid om aan de enorme vraag naar chipmachines te kunnen voldoen.
21: Ja, misschien gaat het wel te goed met de chipmachinemaker.
19: Dat gaan wij voor je uitzoeken, want deze aflevering staan we uitgebreid stil bij die cijfers.
21: De AEX die sloot 0,7% hoger op een stand van 1137 punten. Grootste stijger is Unilever met een winst van ruim 2%. En de beurzen in de VS die staan in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we niet met Jordi Beuving, die hier vaak is als ASML-cijfers heeft, want die is op vakantie.
19: Die is een keer op vakantie.
21: ASML
19: is
21: maar
19: altijd aan het werk. Ja.
21: Maar we doen het met Mark Langeveld van het Antares EA Techfund. Welkom.
22: Dank je.
19: Goed, je bent Mark. En voor we naar ASML gaan, lopen we nog even door het andere nieuws. En daarvoor begin ik dit keer in de VS bij een stel boze republikeinen. Een groep van 6 senatoren is woest op Trump, omdat hij, wat het de maandag al over in BNR Beurs, diesel kocht van Poetin. En dat is dus helemaal verkeerd gevallen, legt correspondent Jan Posma uit.
23: In die brief noemen ze de deal een cadeau voor een tegenstander, voor Rusland, en verraad aan Oekraïne en de bondgenoten. En ze noemen ook nog heel expliciet dat die deal eigenlijk helemaal niets oplevert voor de dieselprijs. Die gaat er helemaal niet van naar beneden. En ze waarschuwen ook voor gevaar voor Amerikaanse militairen. Deze inkomsten voor Rusland die kunnen volgens deze senatoren ook weer de Russische samenwerking helpen met bijvoorbeeld Iran. En dan zijn Amerikaanse militairen ook in gevaar.
19: Hij wilde dus lagere prijzen aan de pomp, maar het levert hem tot nu toe alleen maar heel veel gezeur op.
21: Dan van een stel boze republikeinen naar een stel boze Nederlanders. Tenminste, ik denk dat dat bij KLM wel het geval is. Dat loopt namelijk een belangrijke overname mis. Ze wilden de Portugese maatschappij TAP overnemen, maar raakte verwikkeld in een overnamestrijd met Lufthansa. En die gaat er met de buit vandoor.
24: Avaliadas as propostas, a decisão do governo recai sobre o grupo Lufthansa, cuja proposta financeira é 16% superior à proposta concorrente e com menor grau de incerteza.
21: Dat was de Portugese premier Luís Montenegro. En eigenlijk wat hij zegt is, zijn overheid heeft TAP nu in handen en wil het opnieuw privatiseren. Zij behouden een belang van 50,1% van de aandelen. En hij deelt eigenlijk, en dat is wat je hier hoorde, een steek uit naar KLM. Want, zegt hij, dit bod van Lufthansa was 16% hoger dan dat van de andere bieder. Nou, wie zou dat toch zijn? En het heeft ook nog eens, zegt hij, een hogere kans van slagen.
19: Gaan we door naar Frankrijk, naar Franse aandelen om precies te zijn. Een record aantal beleggers zegt in een peiling van de Bank of America de blootstelling aan Franse aandelen te willen beperken. Dat doen ze vanwege de politieke onrust en de oplopende staatsschuld. Iets dat vriend van de show, Corné van Zijl, wel begrijpt.
25: Je ziet dat Japanse beleggers zijn altijd een enorme fan geweest van Frankrijk. Want je had toch kwaliteit en je kreeg wat extra rente. Nou, die liefde is ook helemaal voorbij. Ja, eigenlijk wil niemand meer in Frankrijk beleggen om de simpele reden dat simpelweg niks aan hun staatsschuld doen. En er is geen enkele interesse om het te doen. En de meningen zijn daar nog meer verdeeld als bij ons.
21: Nou, we wensen ze succes in Frankrijk dan. Ik wil het nog even hebben over CoreWeave. Want bij ASML merken ze de eindeloze honger naar AI en chips. Bij CoreWeave doen ze dat ook. En daar ruiken ze heel veel inkomsten. Alleen zij leveren de ruimte in datacenters. En moeten dus zelf ook het kapitaal hebben om die datacenters uit de grond te stampen. En daar zit de crux waar een van de oprichters een idee voor heeft. Brennan McBee is dat. Die sprak met de Financial Times. En daar zegt hij dat hij weet wie nog wel wat geld heeft liggen. Verzekeraars die hebben volgens hem een oneindige voorraad aan geld. Er is wel één obstakel. Ze moeten een betere kredietrating krijgen voor hun schulden. Dat is wel iets dat dan wel al een keer gelukt is bij een lening van $8,5 miljard via een deal met Meta.
19: Straks hebben we het over Netflix. Dat komt met een massa-ontslag.
21: En je hoort over de Amerikaanse grootbanken. Die openden de boeken. De een verbaast, de ander maakt een uitgeleider. Wie is, hoor je zo.
19: Eerst naar het vorige kwartaal van ASML. Dat maakt weer fabelachtige cijfers bekend. De chipmachinemaker ziet omzet en winst stijgen. De omzet komt uit op een kleine €12 miljard. De winst op €5 miljard. Die winst is een ruime verdubbeling vergeleken met een jaar eerder.
21: Ja, het gaat eigenlijk te goed in Veldhoven. Want ASML zegt dat het de vraag niet aan kan. Het moet de productie nog verder uitbreiden. Nog meer dan de eerder aangekondigde 30%. De komende tijd heeft ASML flink veel orders. Grote klanten bestellen nu al voor de komende jaren, zegt de CEO van ASML.
26: Today they expect that their supply will not meet the demand at least until 2028. So this is a very, very strong demand on their side. So a lot of our discussion with our customer now are shifting in fact beyond 2027. A lot of order intake for 2028, but also some strong interest to already place order for 2029 and sometime even 2030.
19: Voor dit jaar rekent ASML op meer omzet en een bruto marge van ongeveer 56%. Nou, beleggers zijn er blij mee. ASML sloot 1,2% in de plus. Mark, normaal beginnen we met afgelopen kwartaal, maar laten we maar gelijk naar die voorspelling gaan van de orders. ASML zegt dus dat het orders heeft voor volgend jaar, voor 2028, zelfs tot in 2030. Hoe bijzonder is dat een bedrijf dit al bekend maakt?
0: Nou, voor deze sector heel bijzonder eigenlijk. Want normaal gesproken, dit is een cyclische industrie. Dus je kijkt normaal gesproken een jaar vooruit. Maar inderdaad, het feit dat je dus eigenlijk voor 2028 ook al uitverkocht bent, hè, want de productiecapaciteit zal niet toereikend zijn. Mm-hmm. En voor 2029, 2030 al interesse hebt, dat betekent in mijns inziens, als ik het tussen de regels doorlees, dat de klanten gewoon proberen voor te sorteren al, om voor in de rij aan te sluiten, zeg maar. Dus heel positief voor ASML en voor zo'n lange termijn planning.
19: Ja, ASML is spekkoper. Er valt mij wel op dat er geen aantallen worden genoemd. Maak je je daar dan nog een beetje zorgen over?
0: Nou, zorgen niet, maar we willen natuurlijk wel het liefst altijd harde cijfers hebben. Kijk, ze publiceren geen orderboek meer. Maar goed, dat zal ongetwijfeld gegroeid zijn. We kregen wel vooral die kwalitatieve uitspraken over, nou ja, orders en interesse tot in 2029, 2030. Dus de richting is volgens mij heel helder. Alleen de exacte aantallen niet. Dus ik hoop dat we die begin januari of half januari en met de Capital Markets Day in juni volgend jaar wel gaan krijgen.
1: Is het slim om zo ver vooruit te denken? Want ik kan me best voorstellen dat je nu, als je al aan 2030 en de bestellingen dan aan het denken bent, dat je best wel op de zaken vooruit loopt. Het is ook allemaal niet in beton gegoten. Dat kan nog wel eens zomaar weer verdwijnen.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, als de hele wereld in elkaar zou storten, dan zullen dit contracten zijn die uiteindelijk, dat hebben we in het verleden ook wel eens gezien, dan misschien worden gepoeld of terug worden getrokken. Maar het is wel zo dat die orders, het is niet zeg maar dat je helemaal niks hoeft te committeren als klant. Je moet een aanbetaling doen, je moet een handtekening zetten. En kijk, uiteindelijk, als je kijkt naar de planning van ASML, die doet het eigenlijk sinds de jaren 90 al niks anders dan 5 tot 10 jaar samen met de klanten om de tafel zitten. Wij spreken met een soort open boek, open planning, om de plannen voor de roadmap samen door te nemen. Dus dat is het feit dat er nu voor 5 jaar, bij wijze van spreken, commitment is niet eens uniek. Alleen, we hebben het er nooit over gehoord. Alleen, nu wordt er gewoon iets duidelijker ook nog gecommitteerd van, nou, we hebben in ieder geval interesse over tot aan 2030. Dat geeft mij alleen maar aan als je de commentaar hoort van Hynix, van TSMC, van Intel, Samsung, maar ook dus van ASML, dat de hele investeringsrally in AI eerder langer gaat duren dan korter.
19: Ja, ASML zegt dat ze de vraag niet aankunnen. Dat is natuurlijk een compliment. Goed nieuws. Aan de andere kant kan het ook een risico zijn. Wat als ze te lang moeten wachten met leveren bijvoorbeeld?
0: Ja, kijk, ik begrijp dat je dat zegt. Aan de ene kant zou dat een risico kunnen zijn, omdat klanten, bij wijze van spreken, het design van de chip zouden kunnen gaan veranderen als ze te lang op een EUV-machine moeten wachten. Maar het gelukkige feit voor ASML is natuurlijk dat ze een soort quasi-monopolist zijn.
19: Ze kunnen ook niet ergens anders.
0: Dus de klanten kunnen nergens anders naartoe. En dat geeft natuurlijk ook een bepaalde rust. Maar goed, het is niet helemaal zonder risico. Want zoals ik al zei, als klanten denken dat ze het op oudere machines met een nieuw anders procedé ook wel kunnen bereiken, ongeveer. En dan niet zo efficiënt als met EUV, maar in de buurt gaan komen, zouden ze kunnen gaan besluiten om het anders te gaan.
1: Ja, en als die prikkel nu alleen maar groter wordt om dat te doen, lijkt mij in ieder geval wel dat dat gebeurt, toch? Als het zo lang kan duren voordat je zo'n machine krijgt. Dus het animo om wel een andere manier te zoeken is wel een stuk groter dan dat het 2 jaar geleden was.
0: Ja, alleen die animo voor die andere machines, die worden ook 99% door ASML geleverd. Dat is waar. Immersion, ja. Tools. Dus uiteindelijk komen ze uiteindelijk toch allemaal in Veldhoven terecht met hun bestelbonnetje. En ja, dat is het voordeel van quasi-monopolist zijn. Er zijn natuurlijk altijd wel concurrenten geweest. In het 20, 30 jaar geleden Nikon en Canon. Nog in het verder verleden Ultratech in Amerika. De Chinezen zeggen dat ze ook bezig zijn, omdat ze geen keuze hebben. Maar goed, de chips die ze op die machines kunnen produceren zijn van dermate mindere performance.
1: Ja, dat ligt zover achter.
0: Ja, dus daar kan je wel toe besluiten. Maar uiteindelijk, waar moet je dan met je chips heen als niemand in de wereld eigenlijk die minder performante chips wil hebben? Dus ik denk uiteindelijk dat dit risico wel meevalt.
19: Ja, en voorlopig gaan we ervan uit dat ASML het in zijn eentje kan. De productie moet worden uitgebreid, maar kan dat wel?
0: Nou ja, ik geloof dat er nu nog een zandvlakte is, omdat ze een maand geleden zijn begonnen met de bouw. En voordat het klaar is, en voordat er, maar de cleanroom facilities allemaal, dat gaat echt wel even duren. Dan praat je misschien wel over eind 2028, begin 2029. Maar ze kunnen wel in de tussentijd met op software upgrades de productiviteit van de bestaande machines in het veld dermate verhogen dat eigenlijk dat als een soort extra machine kan gaan tellen. Dus de productiecapaciteit, dat duurt langer dan verwacht om dat te upgraden. Mm-hmm. Maar je kan met meer ploegendiensten, met efficiënter werken, en wat ik zeg, met die software upgrades kan je best wel heel veel bereiken voor die klanten.
19: Je hebt het er geweest, hè? Ja. Die zandvlakte.
21: Ja, dat was prachtig. Maar het gaat inderdaad nog wel heel lang duren voordat daar iets staat dat het op een clean room lijkt, denk ik. Ja. Maar maar tot die tijd, is het alleen software upgrades waar ze dan nog mee uit de voeten kunnen?
0: Nee, want ik zeg, ze kunnen ook met ploegendiensten. Je kan ook efficiënter je werk gaan inrichten, waardoor de productietijd voor de EUV-machine wordt teruggebracht van zeg 35 weken naar 15 weken. Maar natuurlijk het meest efficiënt is als je ruimte ervoor hebt. Productiecapaciteit, cleanroom capacity. Maar goed, dat gaat nog gewoon even duren. Dan moet je dus met andere methodes hier diezelfde verbetering bereiken. Maar met die upgrades van software gaan de klanten gewoon meer wafers per uur kunnen produceren. En uiteindelijk, meer wafers per uur betekent meer chips per dag die er van de band afkomen, zeg maar. Bij Samsung, bij TSMC, bij Intel, noem maar op. Ja, en uiteindelijk is dat dus eigenlijk een soortgelijk. Ze hoeven geen extra machine meer te bestellen om dit te bereiken.
21: Ja, want die klanten die hebben alsnog dezelfde aantal chips die er uiteindelijk uitkomen. Ze hebben het ook over het upgraden van bestaande machines. Is dat alleen software? Of hebben ze ook echt nog onderdelen die ze dan misschien nog eruit kunnen halen en kunnen vernieuwen?
0: Het is volgens mij een combinatie van hardware en software, maar met name software. En daarom zie je ook de bruto marge, die was 57,5% aan mijn hoofd vanochtend in de Q3, omhoog gaat. Want die software upgrades, dat zijn inkomsten die gelijk naar de bottom line toe vallen. Dus dat heeft een hogere bruto marge. En dat merk je dus. Dat is ook de vraag voor 2027. Van 2026 is een heel sterk jaar voor die software upgrades. Mm-hmm. Ik verwacht eigenlijk 2027 nog zo'n sterk jaar. Alleen, we weten niet precies hoe de mix gaat zijn. En dat weet ASML CFO ook nog niet. En vandaar dat hij zich een beetje terughoudend opstelde over de marges in 2027. Maar ik denk dat ze verder omhoog gaan.
19: ASML moet dus wel ook flink gaan investeren in die uitbreiding van die productiecapaciteit. Is dat ook de reden dat het dividend bijvoorbeeld niet omhoog gaat? Of had je dat überhaupt niet verwacht?
0: Nee, dat wordt eigenlijk. ASML heeft eigenlijk altijd de 3-kwartaal dividend die hetzelfde zijn. Die €1,88 die ze nu ook weer hebben aangekondigd. Ja. En wordt er één keer per jaar met het final dividend wordt er een verhoging van het jaardividend eigenlijk gerealiseerd. Dus dat moet nog komen. Dus dit is zeker niet de verrassing. Afgelopen kwartaal was er voor 11 miljard afgerond aan free cashflow, vrije kaststroom, waarvan ze 4,1 miljard hebben uitgegeven via buybacks en nog zo'n 800-900 miljoen aan dividend. Dus uiteindelijk zo'n 5 miljard van de 11 miljard is teruggegeven aan de aandeelhouders en de rest hebben ze opnieuw geïnvesteerd in obligaties en dat soort dingen. Dus cash is niet het probleem om te investeren.
19: Over investeren gesproken, die klanten als TSMC, Samsung en Micron, die investeren nog steeds. Er waren zorgen dat er sprake was van een bubbel, een AI-bubbel. Nou, die zorgen zijn misschien wel overdreven als je kijkt naar de orders die ze bij ASML plaatsen.
0: Nee, ik denk zeker dat overdreven is. Als je ziet wat alle statements tot nu toe zijn. Wat ik net ook al zei, gaat de investeringsgolf eerder langer duren dan korter. Als je iedereen op zijn woord neemt wat hij zegt. En vaak wordt er nu ook al aan de klantenkant, of je nou naar Hynix luistert of Samsung, gezegd dat ze pas in 2030, 2031 enigszins een equilibrium verwachten in de marktomstandigheden. Omdat ook alle contracten die ze inmiddels vandaag afsluiten, grotendeels ook allemaal lange termijn contracten zijn, van 3 tot 5 jaar. Dus je bent niet meer zo cyclisch als dat het vroeger was met alles op spot basis te moeten handelen. Door die langere termijn contracten ontstaat er ook een soort stabiliteit, waardoor dit soort partijen zich comfortabel voelen om bij ASML al voor 2028, 2029 te indiceren wat voor aantal systemen ze willen hebben. Het geeft iedereen een betere visibiliteit op wat er moet gebeuren. Mm-hmm. En dat is denk ik voor beleggers ook wel fijn, want ja, je kan nu je sommetjes maken als analist, als de kwartaalfetischisten die hun modelletjes elk kwartaal bijwerken, om te kijken wat de waardering zou moeten zijn.
21: Nou was er gisteren nog wel ook een beetje paniek in die in de techsector eigenlijk in zijn geheel, maar dat kwam ook vanuit die geheugenchipmarkt, waar dus Samsung en Micron en SK Hynix in zitten. Het ging allemaal over Chinese concurrentie, dat CXMT dat heel erg opkwam. Horen we ASML daar nog over? En kan dat een risico zijn voor ASML?
0: Nee, ik denk dat je ASML daar niet over hoort. Het klopt dat dat het Chinese bedrijf zegt dat ze meer geheugen op een kleiner oppervlak kwijt kunnen. Nou, moet ik zeggen, na DeepSeek, een tijdje geleden. En er komen wel meer vaker geluiden uit China, waar het uiteindelijk allemaal niet zo mooi is als dat het lijkt op het eerste gezicht. En de beurs reageert er elke keer als door een wesp gestoken, reageren ja. ze er negatief op. Ik zeg dan, ja, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. We weten gewoon dat het elke keer weer gebeurt. En dit is ook weer zo'n aankondiging van, we weten dat deze DRAM's, want we praten over geheugenchips, met name voor de lokale Chinese markt bedoeld zullen zijn. Dat het niet gaat over high bandwidth memory, waar echt de hotspot zit. Dat is echt alleen weggelegd op dit moment voor Hynix, Samsung en Micron. En die geheugenchips, ja, wereldwijd is dat natuurlijk een markt. Als de Chinezen gewoon meer local for local leveren, ik verwacht niet dat Amerikaanse bedrijven of Europese bedrijven heel vooraan staan te springen om Chinese geheugenchips te kopen. Dus ik denk dat dat ook wel meevalt.
21: Ja, over China gesproken, een kwart van de bestellingen kwam daar afgelopen kwartaal nog vandaan. Lijkt me met de druk vanuit Washington in het achterhoofd ook weer niet zo'n heel prettige gedachte.
0: Nee, dat klopt. Het is zeg maar China als percentage van totaal is van 14-23% gegaan dit afgelopen kwartaal. Nou, dat geeft mij al het idee, want er komt natuurlijk binnenkort, het zal wel net na de primary zijn, een The Match Act in Amerika. Dat kan bepalen dat er verdere restricties komen op het leveren van technologie vanuit het Westen aan China, maar ook op de services en de spare parts.
21: Dus er wordt gefrontlood eigenlijk door die Chinese
0: bedrijven. Daar lijkt het wel op dat er nu wordt gefrontlood. Dus ik zou zeker die omzetkracht die er nu in China zit niet doortrekken naar 2027.
21: Nee. Als die magic er doorheen komt, is het dan zo simpel als een kwart van de bestellingen valt weg? En ook misschien ook wel weer heel veel ruimte in het orderboek?
0: Nou, het probleem is dat China zit natuurlijk sowieso niet in die krapte van het EUV-orderboek. Want ze mogen geen EUV bestellen. Dus het is met name oudere deep UV-technologie. Daar zit op zich minder krapte nu in de rest van de markt. Dus op zich levert dat niet, zeg maar, onmiddellijke ruimte op in het EUV-boek. Valt er dan gelijk 20-25%? Want ASML heeft het over 20% dat het ongeveer op jaarbasis natuurlijk nog steeds is. Ik denk dat niet alles wordt geraakt. Dus niet alles zal verdwijnen. Plus een deel van die vraag naar dat soort chips. Je praat over koelkasten, auto's, industrial, medical. Dat soort eindsectoren. Die zullen dan moeten worden gemaakt door Korea of door Japan of door Taiwan of door Amerika of door Europa. Dus dat betekent gewoon dat wat China niet kan leveren, of mag leveren, dat zal dan moeten worden geleverd door andere regio's. En die moeten dan de systemen van ASML bestellen. Dus het is...
21: Hoe je het ook bent opkeert, komen ze altijd weer het is zero-sum in veld over terecht.
0: Zero-sum game.
19: Ja. Ik begon dit gesprek, Mark, met de uitslag van de koers vandaag. ASML 1,2% in de plus gesloten. Brengt ons bij de vraag, is het aandeel nu op dit moment te duur of valt het wel mee?
0: Ja, ik praat natuurlijk voor eigen parochie, want ik heb positie, moet ik qua disclaimer natuurlijk melden. Maar er wordt vaak 30 keer de winst gebruikt. Ja, ik zou aan iedereen aanraden, ga eens met je model kijken wat ASML nu in 2030 zou kunnen verdienen als je deze lijn doortrekt. Dan denk ik dat je richting de 100 miljard euro omzet zou kunnen groeien. Of, tussen de 90 en de 100, laat ik constructief zijn. Jaarlijks. Ja, dat is op dat jaar in 2030, niet elk jaar, maar in 2030. Nou, plak daar 60% bruto marge op en 15% operationele kosten. 16-17% belastingdruk. En dan hou je ongeveer 40% plus aan netto winstmarge over. Dus 40 miljard aan netto winst en ook free cashflow. Meegaan natuurlijk getallen. Maar als je dat dus zeg maar een keer 30 keer mag doen. Als zeg maar de winst, koers-winstverhouding. Ik hoop dat jullie er nog bij zijn. Dan zou je in 2029 die 30 keer... pak een beetje, wat zal je praten, 100 euro per aandeel winst, zou je 3000 euro mogen staan. Maar ja, dat moet je contant maken na vandaag. Dus je praat over 3 jaar lang tot nu verdisconteren tegen 10,5% of zo contante waarde om het te verdisconteren. Ja, dan kom je op hogere koersen dan vandaag uit. Maar niet natuurlijk op die hele hoge bedragen die je voor 2029 pas mag verwachten. Maar ik denk dat de toekomst er uitermate... mooi uitziet voor de mannen uit Veldhoven.
19: Helder, voor we naar Wall Street gaan, nog even naar deze spannende trailer.
21: De meest complexe machine ter wereld. ASML bouwde hem. De ingenieurs uit Veldhoven trotseerden er de wetten van de natuurkunde voor. Maar ze hadden nooit gedacht dat juist die machine hun grootste obstakel ooit zou opleveren.
19: Even voor de goede orde, dat ben jij, Maxime. Ja. Je bent het niet nu aan het inspreken. Nee. Dit is dus al naar buiten gekomen, de trailer. Een stukje van de trailer was dat. Vrijdag komt hij dan echt uit jouw podcastserie Ons ASML. Ja, die je samen met Daniel Mol hebt gemaakt.
21: Eerste twee afleveringen. En de derde in de BNR-app, speciaal voor de BNR-luisteraar.
19: Heel kort, kan je een beetje verklappen wat we vrijdag gaan horen?
21: Nou, in de eerste aflevering gaan we eigenlijk kennis leren maken. Is goed met ASML. We gaan eens langs daar. Mm-hmm. En in de tweede en de derde aflevering gaan we terug naar het allereerste begin. Naar de jaren 80. Naar de eerste eerste CEO van ASML naar de eerste medewerker van ASML. En dan gaan we die eens uithoren hoe die tijd eigenlijk precies voor ze was.
2: BNR Beurs.
19: Gaan we terug naar 2026. Naar Wall Street. Alles in het rood daar. Dow Jones verliest 0,3%. De S&P 500 verliest 1,1%. En de Nasdaq gaat maar liefst 1,6% naar beneden. Veel rood is op de borden. En dat komt waarschijnlijk door de inflatie. Die is hoger dan gedacht.
3: According to the Consumer Price Index, or CPI, released this morning, inflation now stands at 3.7% on an annualized basis. Slightly higher than economists' expectations. The yield on the 10- and 30-year treasury bonds also rose on that number.
19: Ja, en er kwamen ook banken met cijfer. Morgan Stanley, daar wil ik dan mee beginnen. Die zakenbank overtreft de verwachtingen. Omzet en winst zijn flink gestegen. De winst is ook nog eens een stuk hoger dan waarop was gerekend. Netto winst was bijna 5 miljard op iets meer dan 20 miljard aan inkomsten. Dus dat is een nette score. Maar we moeten het vooral hebben over Netflix.
21: Ja.
19: Dat ontslaat 6% van zijn personeel, meldt CNBC. Heeft een interne memo in handen. Dat zijn zo'n 1000 mensen. De grootste ontslagronde sinds 2022. Gaat om mensen die werken bij de afdelingen productontwikkeling, technologie, juridische zaken en personeelzaken. En dan komt het. Topman Ted Sarandos die schrijft aan zijn personeel het volgende. Onze missie, de wereld vermaken, is ambitieus. Om die waar te maken moeten we zorgvuldig bepalen waar we onze mensen en middelen inzetten. Volgens hem staat Netflix er goed voor en groeit. En ligt het op koers om de verwachtingen voor het jaar waar te maken. Maar ja, Mark, waarom moeten er dan mensen uit?
0: Nou, ik denk dat het bedrijf ook wel ziet dat het aantal kijkuren is afgenomen tot nog maar een groei van 2% van de Amerikaanse kijkers. Dat de kostengroei hoger is dan de omzetgroei. En dan moet je als bedrijf natuurlijk wat doen. Nou, je kan niet snijden in je content. Ik bedoel, dat zou de basis zijn van heel Netflix. Dus dan ga je eigenlijk snijden in de activiteiten er een beetje omheen, die over de afgelopen jaren natuurlijk lekker zijn meegegroeid met de contentgroei. Ja, en daar zit best wel misschien wat slack in, zeg maar. En met de komst van AI moet je dus denken op de afdeling legal, afdeling HR, human resource, productontwikkeling, technologie, de apps en de ontwikkeling op de website. Mm-hmm. Daar waarschijnlijk ook wel wat te veel mensen zijn ontstaan afgelopen jaar of in dienst zijn genomen. En dat wordt nu in één keer waarschijnlijk gebruik gemaakt om even door AI dit nu een stapje terug te zetten.
21: Heel kort in één zin, aandeel Bending Spoons nog, dat krijgt Berkshire Hathaway aan boord als investeerder.
19: Oh, wat ik noemde, Benson Boone
21: noemde. Inderdaad, ja. Bending Spoons, tech-investeerder. En op één zo'n nieuwtje, ze kopen 300 miljoen aan aandelen, staat het aandeel 44% in de plus. Dus lekker nieuws voor ze.
19: Dus Berkshire Hathaway koopt voor 300 miljoen aan aandelen en Bending Spoons gaat even miljarden.
21: Ja, precies. Wordt even 35 miljard waard.
19: Bizar.
21: Goed, het hoogtepunt van het cijferseizoen met ASML is dus geweest, maar niet getreurd. Morgen is er nog genoeg te doen. Het cijferseizoen gaat vrolijk voort en dat doen we hier in Nederland met wat kleinere fondsen. TomTom en Fastnet. TomTom verlangt terug naar de hoogtijdagen toen hun navigatiesystemen je van het waren en denkt nog een keer een hype mee te kunnen pakken. Ze leveren ook systemen voor defensie en zien daar nog veel groei in. Kijken dus of ze die droom al een beetje waar kunnen maken. Fastnet moet de positiviteit juist door blijven zetten. De koers van de laadstationuitbater staat er goed voor. Ruim een verdubbeling dit jaar. En ondertussen zijn ze alleen maar bezig met uitbreiden, want daar geven ze het ene na het andere obligatiepakket voor uit. In de Verenigde Staten komen er nog wat macrocijfers naar buiten over de verkopen van de detailhandel en de prijzen die producenten rekenen, wat zoals altijd weer wat meer inzicht geeft in hoe de economie daar draait, terwijl de overheid een oorlog voert en richting tussentijdse verkiezingen gaat.
19: Dit was de BNR Beurs van woensdag 14 oktober. Wij danken Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Goed dat je hier weer was.
0: Dank je wel.
21: En jij bedankt voor het luisteren natuurlijk. Morgen een nieuwe kans, we zien je dan.
19: Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Dit is de administratie van je bedrijf zonder Teamleader AI. Oh. En dit met Teamleader AI. Word blij van de administratie. Klanten, offertes en facturen opvolgen. Teamleader AI doet het voor jou. Veilig en nooit zonder jou, ja?
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
0: Teamleader AI maakt van je...
3: administratie.
0: Weer.
3: Administratie.
4: Pseudo-eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het was vanavond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. X heeft duizenden accounts geblokkeerd die de tussentijdse verkiezingen in Amerika probeerden te beïnvloeden. Die zijn daar over 3 weken. Volgens X waren de accounts afkomstig uit Iran, Rusland en China en plaatsen ze dingen over Amerikaanse politiek. En een lucratief tennistoernooi in Saoedi-Arabië, waar spelers meer kunnen verdienen dan op bijvoorbeeld Wimbledon, is uitgesteld van volgende week naar eind december. Volgens de Saoedi's is het nu te gevaarlijk door de aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Die schieten raketten af, waardoor doden vielen op het vliegveld van Riyadh. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de worstelingen van Europa en kijken naar ons streven naar Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over de zieke man van Europa en op dat moment is dat toch echt Frankrijk. Het land is al jaren in verval, economisch, politiek. En de scholieren hebben daar nu ook genoeg van. Zij zijn in actie gekomen. En een ziek Frankrijk heeft ook impact op de rest van de gezondheid van Europa. Bij mij zijn Michal van der Toorn en Stefan de Vries.
8: Bonjour.
9: Bonjour.
7: Welkom. En aan het eind van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
5: The Gradometer.
7: In Make Europe Great Again volgen we dus de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Wat gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou opgevallen deze week?
9: Wil ik toch even in het binnenland blijven, namelijk dit.
10: Het gaat niet langer over Oekraïne of Litouwen, maar over ons land. Niet langer alleen over afschrikken en voorkomen, maar over afschrikking plus kunnen vechten. En Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Iets dat mevrouw Bikker ook zo sterk benadrukte in haar inbreng. Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg. In de verschillende tinten van de grijze zone tussen vrede en oorlog kleurt het palet in West-Europa steeds meer richting antraciet.
9: Ja, we horen hier defensieminister Jesselges in de Tweede Kamer die Rusland als de vijand bestempelt. Lange tijd werd er natuurlijk wel diplomatieker gesproken over Rusland als agressor bijvoorbeeld. En vandaag is er discussie in de ministerraad, want niet iedereen is het hierover eens. De buitenlandminister Tom Berendsen heeft het helemaal niet over de vijand. Die zegt, we moeten gewoon veiligheidsdreiging zeggen, de grootste veiligheidsdreiging. Dan ben ik toch ook wel eventjes benieuwd naar wat jullie hiervan vinden. Jessica zegt, we zijn niet in oorlog en voor beleid betekent het niet. Alleen, je kunt je afvragen of dit nou slim is om dit zo te benoemen.
8: Ja, maakt het iets uit hoe je Rusland benoemt? Vraag ik me dan ook af.
9: Ja, dat is ook de volgende vraag.
7: Willen jullie nog iets zeggen over of dit Europa great of minder great maakt?
9: Je kan eigenlijk twee kanten op denken. Of je denkt, het is niet per se nodig om hier nou echt iets van, om dit nou echt als, om Rusland echt als vijand te bestempelen. Want we weten allemaal wat Rusland doet. We stellen sancties in als Europa. Steunen Oekraïne. Dat is misschien genoeg zonder dat je dat nou echt zo hoeft te benoemen. Als er inderdaad niet een acute dreiging is geweest. Zoals bij Tusk was. Aan de andere kant. En dat horen we bijvoorbeeld vanuit de Baltische Staten. Is het ook belangrijk om het beestje bij de naam te noemen. Dus ik denk dat het meer zin heeft om specifiek te zijn. Wat zij bijvoorbeeld doen is gewoon zeggen, er zijn deze en deze sabotageactie, of hier is een geval van desinformatie. Ik denk dat het meer zin heeft voor Europa om gewoon specifiek te zijn over wat er gebeurt en wat je daaraan doet, zodat iedereen in Europa een beetje dat op dezelfde manier doet.
11: Make Europe great again.
12: Ce qui se passe dans les lycées nous touche toutes et tous. Élèves, parents, enseignants ou simplement citoyens. Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
13: Rétablir, remettre un peu tout ça en ordre, à sécuriser le personnel enseignant, à revaloriser leur salaire.
12: Nous avons le devoir de les écouter. Prendre les jeunes au sérieux, c'est autant soutenir leur engagement que partager avec eux les difficultés, mais aussi les contraintes.
7: Fiasco, échec, catastrophique, désastreux, horrible, déconfiture, zijn allemaal woorden die we op de huidige staat van Frankrijk kunnen plakken. Alles gaat mis in het land van de Van, Pen en Boursin. En deze tekst is door AI geschreven, want ik heb allemaal drie trappen. De scholierenprotesten deze week zijn daar exemplarisch voor wat er misgaat in Frankrijk. Dit alles is ook slecht voor Europa, dus hoe kunnen we Frankrijk redden? Ook in ons eigen belang. Michal en Stefan zijn dus hier.
9: Ja, bonjour. Dat
7: klopt. Ik ga jullie aan het begin van deze uitzending gelijk benoemen tot president van Frankrijk.
9: Oh, nee.
8: Eindelijk.
9: Een duo-presidentschap. Ja. Ik zat hier al een tijdje op te wachten.
7: We hebben oplossingen nodig. Ja. En de problemen zijn zo groot dat we twee presidenten nodig hebben. Ja. In het belang ook van Europa.
8: Dan ben je bij Michal en mij aan het goede adres natuurlijk.
7: En dan beginnen we met de problemen. En de erfenis van Macron, die op zijn laatste benen natuurlijk staat. President Michal van der Toorn. Welke problemen erf jij van Macron en waarom is dat relevant voor Europa?
9: Ja, ik ga gelijk eerlijk zijn als president. Het is een flinke kluif wat we hebben georven van Macron. Dus ik ben blij dat we daarmee aan de slag kunnen gaan, Stefan. Ik ben blij
8: dat
9: we zijn verkozen. Een heel scala natuurlijk. Politieke instabiliteit, en ik hou het nu een beetje kort, want we gaan hier zo meteen, denk ik, dieper op in. Al een tijdje wordt de politieke besluitvorming gekaapt door extreem rechts. Macron, mijn voorganger, heeft zelfs verkiezingen opnieuw, snap elections, gehouden. Nou, dat was niet heel succesvol, dus dat gaan wij denk ik zeker nooit doen. Dat is natuurlijk belangrijk voor de EU, want een instabiel land waar geen keuzes gemaakt kunnen worden, dat is niet fijn binnen de Europese Unie. Economische problemen, de record staatsschuld van Europa, 3,6 biljoen euro. Waarover ook nog eens een keer steeds meer rente betaald moet worden. Volgend jaar is die rente de grootste uitgavenpost, groter dan het onderwijsbudget in Frankrijk. Daarover gesproken, en dat is natuurlijk ook een beetje de aanleiding dat we het over Frankrijk hebben. Er zijn protesten, scholierenprotesten, ook andere economische problemen, enorme pensioenlasten, gecombineerd met vergrijzing. Dat lijkt me een nogal giftige cocktail. Werkloosheid is heel hoog en algehele ontevredenheid met dit alles, maar ook de hoge pief in Parijs.
7: En president Stefan? Waar hebben wij Frankrijk in Europa voor nodig?
8: Ja, ik ben blij dat ik zo'n kundig conseur heb in dit toch wel zware presidentschap. Waar we Frankrijk voor nodig hebben. Ja, eerst even een disclaimer, toch? Als president kan ik dat zeggen. Ik generaliseer soms in dit gesprek, maar dat maakt het makkelijker voor het debat. Dat ten eerste, maar ook omdat ik Frankrijk natuurlijk ontzettend goed ken. En dat het me ook aan het hart gaat wat daar gebeurt. Dus,
7: een president met gevoel?
8: Een president met gevoel, absoluut. En nu ik samen met Michal Hooft ben van dit land, kan ik misschien eindelijk eens wat doen. Ik heb meer dan de helft van mijn volwassen leven in Frankrijk doorgebracht. Dus ik heb wel wat papieren om de president te worden. Ik heb ook half Franse kinderen. Dit gezegd hebbende, waar ons land van Michal en mij heel goed in zijn in de geschiedenis, is uitvindingen. De fotografie, de cinema, de fiets, de balpen, de bikini. En niet vergeten, ja, bij BNR hebben we de slogan blijf scherp. Nou, die slogan hadden we niet kunnen hebben als daar niet de puntenslijper was uitgevonden. Heel belangrijk. Mm-hmm. Dus het land is ontzettend creatief in de geschiedenis. Maar helaas moet ik ook zeggen, das war einmal. Het komt er allemaal niet zo uit. Er zijn veel slimme koppen, theoretisch opgeleid, maar de praktijk is altijd wat lastig. Waar we wel natuurlijk iets aan hebben, in ieder geval in geopolitiek opzicht, nu aan Frankrijk, is dat Frankrijk nog steeds de enige kernmacht is in de Europese Unie. Ja. Dat had te maken met de koers van generaal de Gaulle, die onafhankelijk wilde zijn van de Verenigde Staten, al heel lang geleden, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus die ontwikkelde hun eigen kernmacht. En ja, als je een kernmacht hebt, dan heb je dus kennis op het gebied van atomen en dus atoomenergie. En dat is een andere. Je zou het een sterk punt kunnen noemen. Inmiddels blijkt het toch niet zo sterk te zijn als het lang gepresenteerd is. Maar dus de kernwapens en de kernenergie, die hebben met elkaar te maken. Zonder het een was er niet het andere. Het is inmiddels enorm duur. Frankrijk, het grootste deel van de elektriciteit in Frankrijk komt van kernenergie. Dus je zou kunnen betogen, dat is schone energie. Daar is ook discussie over. Maar nu blijkt het ontzettend duur te zijn om al die kerncentrales af te breken en weer nieuwe te bouwen. Maar goed, die kennis op het gebied van atomen, die heeft Frankrijk. Daar kunnen we misschien iets mee in Europa. En dan ook veel in de debatten natuurlijk, de AI. Er is een Europese LLM, dat is Mistral. Die vindt zijn oorsprong in Frankrijk. Inmiddels ook een Europees dimensie, omdat bijvoorbeeld ASML een heel groot belang daarin heeft genomen. Dus ja, kortom, de theorie, daar zijn de Fransen wel goed in. De praktijk, daar schort het aan. Eén ding dat Michal en ik meenemen van onze voorganger Emmanuel Macron is denk ik toch de term strategische autonomie. In 2017 gemunt tijdens een speech in de Sorbonne. Ja, dat is toch wel gemeengoed geworden bij alle Europese leiders, dat men de overtuiging heeft dat zonder dat we het met Europa moeten doen. En misschien toch ook nog wel, ja, het is natuurlijk geen lichtpuntje als je op metaniveau bekijkt, want het gaat over oorlog. Europa heeft Frankrijk nodig voor defensie. Als wij nou allemaal Franse wapens kopen, dat Emmanuel Macron heel graag had gewild, dan blijft Frankrijk en de Franse industrie op de been. Het is natuurlijk geen lange termijn oplossing, want als mijn partner Michal en ik voor vrede zorgen op dit continent, ja, dan heb je die defensieindustrie ook minder nodig. Maar in ieder geval, ja, op dit moment kernenergie, kernwapens en defensie. Niet heel vrolijk.
7: Toch nog even die economie, want dat is eigenlijk ook het gevaar voor Europa, Michal.
9: Ja, klopt. En ook natuurlijk een van de bronnen van politieke problemen is dat die begroting de hele tijd maar niet rondkomt. En dat heeft te maken dus met de economische problemen die, schets ik net ook al een beetje, een hele hoge staatsschuld. Gewoon heel veel kostenposten. Bijvoorbeeld de pensioenen is natuurlijk een goed voorbeeld. Een goed Frans voorbeeld. En de staatsobligaties van Frankrijk, die zijn ook steeds minder populair. Want men heeft niet zoveel vertrouwen in de Franse economie. Ze worden zelfs al een tijdje minder goed gewaardeerd dan de Griekse. Wat wel een teken aan de wand is. Er is ook veel of weinig politieke ruimte om te bezuinigen. Ik zei net al, het wordt vaak geblokkeerd door radicaal rechts. Maar ook de bevolking wil bijvoorbeeld niet dat je aan de pensioenen komt. Er is veel. De werkloosheid is ook heel erg hoog. Dus dat is natuurlijk ook niet goed voor de economie. Loopt dit jaar op tot 8,6%. Hoogste niveau sinds 2019. En dat is ook Ja, dat is ook een klap voor Macron, omdat hij van juist die, het oplossen van dat werkniveau sinds 2019. En dat is ook

0: Nog iets anders is dat de financiële markten zich ook af en toe wel een beetje zorgen maken. Ik noemde die obligaties. Je hebt de rentes die enorm oplopen. Je hebt le spread, de beroemde verschil, renteverschil tussen Frankrijk en Duitsland. Ja, daar zijn ze ook ontevreden over. Er is gewoon weinig vertrouwen echt in de Franse economie. En dat kan dan weer leiden tot überhaupt minder interesse in de euro. Dus voor de eurozone is het wel degelijk een probleem. Ondanks dat dus de schulden binnenlands zijn.
1: Oké, een eerste schets van de problemen. We gaan zo naar de oplossingen. Daarom zijn jullie een duo presidentschap.
0: Ja. Wij gaan het doen.
1: Maar zeker. Stefan, ja. Wat wil het volk?
2: Wat wil het volk? Ja, je bedoelt in het algemeen of het Franse volk? Of
1: het Franse volk. Ja, en wat is de vraag richting de politiek?
0: Ja, dat wil ik nou ook wel eens weten.
2: Ja, nou ja.
1: Je wrijft nog eens in je ogen.
2: Ja, het volk. Ja, moeten we daar naar luisteren? Het volk wil, denk ik, net als ieder ander normaal mens, een relaxed leven hebben met een optimistische toekomst, zonder al te veel zorgen. Ik denk dat uiteindelijk ieder volk wel wil. Dat is in Frankrijk wat lastiger misschien dan in andere landen, omdat het vertrouwen in de toekomst ongelooflijk laag is, vergeleken met veel andere Europese landen. Ook het vertrouwen in instellingen is laag, het vertrouwen in elkaar is laag en het vertrouwen in zichzelf is erg laag. Dus
1: maar Fransen kijken toch altijd heel erg op naar leiders en er is hiërarchie en een soort piramidemodel.
2: Dat is precies het probleem. De Fransen denken in piramides. Je had eerst de koning, de kerk, heel dominant. Nu de president of op je werk de chef. Er wordt altijd vanuit een centrum naar beneden geredeneerd. En van die ene man, helaas zijn het bijna altijd mannen, want ook daar nog een groot glazen plafond voor vrouwen. Van die ene man wordt alles verwacht. En gaat het dan mis, dan is hij ook de schuldige.
1: Michal, Stefan, we hebben in het eerste deel gesproken over hoe het zover heeft kunnen komen, politiek, economisch, cultureel. Waarom is Frankrijk in de huidige staat? Jullie zijn dus voor deze podcast de nieuwe presidenten van Frankrijk geworden. We gaan Frankrijk een beetje fixen.
0: Oké.
1: Michal, fix jij de economie?
0: Ja, nou, de economie fixen is vanuit economisch oogpunt misschien niet zo heel moeilijk. Want je moet de pensioenleeftijd gewoon omhoog doen. Dan heb je de helft van je problemen opgelost eigenlijk. En zorgen dat de staat gaat op een manier weer wat naar beneden kan komen. Nou, daar kun je verschillende dingen mee doen. Maar ik denk een goed startpunt is pensioenleeftijd omhoog. Alleen, Stefan.
2: Niemand die dat wil.
0: Nee. Dus dat is natuurlijk eigenlijk het probleem. Dus eigenlijk moeten we het politieke probleem eerder oplossen dan, denk ik, het economische probleem. Niet dat ik nu alles in de schoenen wil schuiven bij mijn collega. Alleen ik denk, het is natuurlijk heel, het is, moeten we wel zeggen, dus ik wil best, we moeten inderdaad nadenken over wat oplossingen. Maar ja, uiteindelijk moet er wil zijn om het te verbeteren. En ja, daar heb ik op dit moment nog even geen antwoord op.
1: Oké, maar het zijn duidelijke economische piketpaaltjes. Stefan, zijn er andere Franse politici die hier dan wel voor te porren zijn?
2: Nou, als ik nog even mag aanhaken op mijn collega-president. Macro-economisch zou het een heel welvarend land moeten zijn. Het is natuurlijk ook welvarend in bepaalde context, maar een dynamisch succesvol land. Mm. Dat is het niet. Vanwege allerlei foute keuzes die gemaakt zijn in het verleden. Vaak op het gebied van de economie. Maar waar Michal de econoom is, speel ik in deze even de psycholoog. Hmm. Ik denk dat er iets structureel moet veranderen in de mentaliteit van de Fransen. Fransen hebben heel weinig vertrouwen in de toekomst. Ik zei het net ook al, maar ook in elkaar. Er moet iets gebeuren op het gebied van vertrouwen. Dat mensen elkaar vertrouwen. Dat ze vertrouwen hebben in de toekomst. Vertrouwen ook in de globalisering. Want de Fransen zien de
0: globalisering. Ja, weet je het Frans? Kan je misschien even in het Frans doen? Dat is misschien
2: makkelijker. La globalisation is voor de Fransen een bedreiging. Daar waar bijvoorbeeld in Nederland en ook in andere Europese landen dat gezien wordt als een kans. Er is een structurele negativiteit in Frankrijk. Die ik zelf ook in mijn ex-aangetrouwde familie zie. De eerste reactie op welk voorstel dan ook is non, c'est pas possible. Het kan niet. En dan, ja, hoezo niet? Je moet het gewoon doen. Ja, maar als je het dan gaat doen, dan kom je dit tegen, dat en zus, en heb je daar wel aan gedacht. En het uitgangspunt is non. En ik denk, als je dat kan veranderen, Maar dan moet je dus eigenlijk een heel nieuwe software installeren in al die breinen van

0: Frankrijk.
1: Je moet ze resetten.
0: Je moet ze resetten. En dat begint al op de kleuterschool eigenlijk. Want daar gaat het al mis. Dat heb ik gezien aan mijn eigen kinderen. Ja. Hoe ze daar geïndoctrineerd worden met falen. Je wordt toch niks. En je kan het toch niet. En ja, ik denk dat daar, als dit toch een duobaan is, dan doet Michal even de macro-economie, doe ik de psychologie.
1: Oké, kunnen wij iets doen? Kunnen we vanuit Europa helpen? Ja, vanuit Want een sterk Europa. Frankrijk maakt een sterk Europa, et cetera.
0: Ja, ik zou zijn voor het ingrijpen door een Europese taskforce. Nou, dat is natuurlijk ontzettend omstreden. Maar je moet denken aan de trojka in Griekenland, bijvoorbeeld. Nou, daar zijn de ervaringen niet heel erg positief mee geweest. Feit is wel dat Griekenland de economie het goed doet. De staatsfinanciën zijn ook goed op weg om gezond te worden. Daar hebben de Grieken natuurlijk een hoge prijs voor betaald. Maar ik zie het met ledenogen aan. Deze hele eeuw is er eigenlijk niemand in Frankrijk geweest die het land beter heeft kunnen maken. Ik concludeer daaruit dat de Fransen het niet kunnen. En aangezien Frankrijk een regio is in Europa, in de Europese Unie, en daarmee dus een slecht Frankrijk ook slecht is voor Europa, zouden we moeten ingrijpen. En dan het land opnieuw ontwerpen en vanaf de kleuterschool, wat ik net ook al zei, andere software.
1: En welke hefbomen hebben we dan?
0: Nou ja, kijk, dit gaat te ver wat ik zeg, dat weet ik ook wel. Frankrijk is te groot om te redden, te groot om te laten vallen. Maar Europa kan bijvoorbeeld via de ECB de rente op de Franse schuld drukken. Maar ja, dat is dan weer lastig voor een land dat de begrotingsregels al bijna de hele eeuw aan zijn laars lapt. Dus dan moet je ook harder optreden, echt. Meteen dreigen met sancties en eigenlijk niet alleen dreigen, maar alle instrumenten gebruiken die je wil. Het risico daarvan is natuurlijk weer dat je het volk tegen je keert. Dat de mensen, de Fransen zijn nog geen fan van Europa. Wat ook zou kunnen is in deze oorlogstijd het defensiegeld via Europa laten lopen en niet meer via Parijs. Maar dan wel een grote investering doet in de Franse oorlogsindustrie, defensieindustrie. Dat maakt Parijs heel afhankelijk van Brussel. En misschien meer geneigd te hervormen. Maar ja, wat we kunnen doen in deze huidige context, het is behoorlijk weinig.
2: Ja, dus we hebben wat economische instrumenten. Dat is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is dus samengevat ook cultuur het allerbelangrijkste.
2: Ja, cultuur is denk ik het allerbelangrijkste. En misschien zou je ook in Brussel met Franse bedrijven kunnen praten om hen meer te laten samenwerken. En inderdaad meer die interafhankelijkheid met andere Europese bedrijven. Zodat Frankrijk wat minder. Dat is een begin om Frankrijk wat minder op zichzelf, ook economisch naar zichzelf te laten kijken, maar ook wat meer naar de rest van Europa. Wat meer buiten de grenzen te kijken. Ja. Dus dat zou misschien ook nog, als je goede lobbyisten hebt, een optie.
1: En haakt Europa af in de strijd met China en de VS als Frankrijk ziek blijft?
0: Het is een groot risico. Afhaken, dat denk ik niet. Ik ben optimistisch. Maar ja, Frankrijk moet beter worden. En dat geldt voor ons allemaal. Het probleem is ook in Frankrijk dat als je dit gesprek zou hebben met Fransen en hun duidelijk maakt dat die pensioenleeftijd bijvoorbeeld, maar ook de staatsschuld, dat is geen Frans probleem. Dat is een Europees probleem. En de Europeanen draaien op voor die lage pensioenleeftijd. Dat snappen ze niet. Ze zien die link absoluut niet. Zij zien Frankrijk niet als Europees land, maar Europa moet wel Frans zijn.
2: Ja, het is voor Europa belangrijk, denk ik, om hier wel iets aan te doen. Al is het maar omdat het niet geloofwaardig is, ook bijvoorbeeld in de oorlog in Oekraïne met Rusland, dat Frankrijk wel de Coalition of the Willing voorzit. Heel vaak op de trom slaat hoe belangrijk het wel niet is om Oekraïne te redden, maar vervolgens niet zo heel veel aan Oekraïne geeft. Ook binnen de NAVO worden ze daar toch wel steeds meer op aangekeken. Ja. Dus het is wel, er is ons wel veel aan gelegen om Frankrijk een beetje te redden, maar ze moeten het ook zelf doen.
1: Oké, ik kijk uit naar jullie daadwerkelijke presidentschap. En ik wil ook jullie danken voor de wijsheid die jullie nu hebben ingebracht. Vive la France.
0: Vive la France.
3: BNR's megahit.
1: Ja, tijd voor BNR's megahit. Een cultureel pareltje, muziek, film, cultuur. Stefan, je hintte al op Omar Sy.
0: Oui, Omar Sy, de hoofdrolspeler uit een hele leuke serie. Iets opbeurends dus, uit Frankrijk.
4: Ma piégé.
5: On a un nouveau Lupin.
6: Petit génie du hacking.
4: On a affaire à un copycat.
6: C'est plutôt flatteur.
4: L'imitation est la plus sincère des flatteries, hein.
0: Ja, dit is de trailer. Misschien heb je het herkend, Geert-Jan, van Lupin.
1: Jazeker. Ja? Ik heb de eerste delen gezien.
0: Ja? Jij ook, Michal?
2: Nee.
0: Oh, nou, dan, dat is leuk.
2: Maar het lijkt me eigenlijk wel leuk. Ik ga het kijken.
0: Het is de succesvolste Franse serie ooit op Netflix. En laat een ander Frankrijk zien. Het gaat over een zoon van een Senegalese migrant die de held is in de straten van Parijs. Als een gentleman, oplichter, meester.
1: Superdief.
0: Superdief, ja, heel sympathiek. Het geeft wel een rooskleurige beeld van Parijs dan het in daadwerkelijk is. Maar het is een ontzettend leuke en spannende serie. Prachtig gefilmd, goed geacteerd. Op 23 oktober is het nieuwe seizoen beschikbaar op Netflix. Dus Arsène Lupin. En ik denk dat ja, na een uitzending vol puinhoop en misère is dit een leuk voorbeeld van hoe fantastisch Frankrijk toch ook wel kan zijn.
1: Ik denk dat ik nu ook weet wie die schatkist heeft leeggeroofd.
2: Ja.
1: Gaat hij hem nog terugbrengen, denk
2: Gaat
1: je?
2: Gaat hij hem nog terugbrengen? Gaat hij dat kort een beetje dichten? Ik hoop het. Ik ga eerst de goal kijken en dan daarna Lupin.
0: Ja, veel culturele pareltjes.
2: Ja, ik heb veel te doen.
0: Frankrijk.
2: Genoeg te doen.
0: Nu de economie nog.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het was vanavond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw afwees. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. X heeft 1000 accounts geblokkeerd die de tussentijdse verkiezingen in Amerika probeerden te beïnvloeden. Die zijn daar over 3 weken. Volgens X waren de accounts afkomstig uit Iran, Rusland en China en plaatsen ze dingen over Amerikaanse politiek. En een lucratief tennistoernooi in Saoedi-Arabië, waar spelers meer kunnen verdienen dan op bijvoorbeeld Wimbledon, is uitgesteld van volgende week naar eind december. Volgens de Saoedi's is het nu te gevaarlijk door de aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Die schieten raketten af, waardoor doden vielen op het vliegveld van Riyadh. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
4: The ladies not for turning.
5: If you want to go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
6: Are you excited about another election?
4: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
1: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
7: Hey Conor.
1: Het is congresmaand. Vorige week het zeer succesvolle debuut van Andy Burnham als Labour-leider. Deze week kijken we naar de concurrentie. Te beginnen bij de Greens, de Groenen. Die waren aan een hele grote, stevige opmars bezig, onder Zach Palensky. Mm. Maar een congres werd een puinhoop en zijn ster lijkt een beetje te doven. Wat is daar gebeurd?
7: Precies, ik had niet het plan om het over partijcongressen te hebben. Ik bedoel, dat is zo'n ding, weet je, als een agendarisch precies, verschijnsel. Maar om een bepaalde redenen, om een paar hele interessante redenen, is dat toch een verhaal waarvan je denkt, wauw. Mm. Die congressen, want dat hebben ze natuurlijk wel. Het zijn jaarlijkse bijeenkomsten die soms 3, 4, 5 dagen duren. En de toespraak van de leider wordt altijd naar uitgekeken. En dat kan hoor, niet altijd. Maar dat kan toch de stemming en zelfs de politiek in het land maken of breken.
1: Zeker,
7: en ik denk dat in dit geval de Groene daar een prachtig voorbeeld van is. De Groene hadden niet alleen een jaarcongres, maar halverwege dat jaarcongres, en daar gaat het om, was er ook nog een zetelverkiezing. Ook een onderwerp waar ik het helemaal niet met je over wilde hebben konden. Want hey, een zetelverkiezing van Keir Starmer, vorige premier. Die, weet je nog, een paar jaar geleden gigantische verkiezingen won en die eigenlijk 10 jaar lang premier zou kunnen zijn, volgens alle prognoses toen. Dus allang weer afgevoerd, inmiddels vervangen door Andy Burnham. Maar zijn zetel, want hij stapt dus uit de politiek, hij blijft geen Kamerlid meer. Daar moet wel een ander, een vervanger voor komen. Dus die zetel in het midden van Londen, 40 jaar Labour en nu Labour gebleven. Big deal, jawel een big deal, want dit was het jaar van Zach Polensky, leider van de Groenen, en dit was het jaar waar Zach Polensky in de schoenen zou stappen van Keir Starmer en zijn zetel zou veroveren. Ik bedoel, als de Groenen het dit jaar niet kunnen, wanneer dan wel? En ze deden het dus niet. Hij heeft die kans verknald. En dat gaat echt gevolgen hebben voor zijn leiderschap en voor, denk ik ook, de toekomst van de Groene Partij.
1: Zullen we eens beginnen even bij die verkiezing, hè, die tussentijdse verkiezing. Het leek er, als je als het maar 2 maanden geleden had gezegd, gaat Zelensky die verkiezing winnen, dan had je gezegd, die heeft een hele goede kans. Waarom is het mislukt?
7: Zeker. Want ze deden het zo goed, hè?
1: Ja.
7: Ze deden het zo goed, de Groenen, het afgelopen jaar. Ik bedoel, sinds Zach Polensky, net iets meer dan een jaar geleden, het was september 25, de leider werd van de Groene Partij. Is die hele partij veranderd, trok vreselijk veel meer nieuwe leden aan en vooral stond dagelijks in de media en daarom de politieke belangstelling. Daarvoor was het een beetje, hoe zou ik het beleefd zeggen, toch een beetje een duffe club, hè, van afgedaan als sokkenbreiende veganisten. Niet helemaal terecht, maar ik bedoel, het was wel een organisatie, een politieke vereniging waarvan je niet fantastisch veel verwachtte.
1: Ja.
7: Een paar hele goede leiders, maar die zijn dus vervangen nu door die Polensky. En sindsdien is het gigantisch veranderd. Hele sfeer, de hele toon. Polensky werd vergeleken met Mondani, de burgemeester van New York. Ja. Want ook, waarom lach je?
1: Dat vond ik heel grappig. Ja, dan heb je zo'n Mondani zit misschien wel de top 3 beste politieke communicators die we gezien hebben in de afgelopen 30 jaar. En dan is er iemand anders links en een beetje populair en zegt, dat is gewoon de Britse Mondani. Nou, mocht hij willen.
7: Precies, mocht hij willen. Want dat is hij dus niet.
1: Nee.
7: Maar zoals je zegt, wordt snel die vergelijking gemaakt. Want ook jong en vrij goed gebekt.
1: Mm.
7: Goed, charismatisch. Goed en voortdurend op alle media. Sociale voortdurend natuurlijk. En dankzij Polanski zijn de Groenen nu dus onderdeel van de landelijke discussie. Maar zijn vorm van ecopopulisme, dat spoorde heel veel mensen aan. Dat trok heel veel nieuwe jonge leden. En daarom dacht je dat ze niet meer te negeren waren. Ik herinner me ook zelfs voorspellingen van behoorlijk serieuze commentatoren dat onder Polanski Labour echt moest gaan uitkijken. Vooral toen ze nog Keir Starmer als leider hadden. Want de Groenen zouden links kunnen verenigen en zelfs Labour kunnen vervangen. Nou, niet dus. Wat er verkeerd ging, was dat. Polanski was eigenlijk al een beetje op zijn retour. Ik denk het hoogtepunt was echt toen ze, daar hebben we het ook over gehad, toen ze in Manchester die onverwacht die ene zetel wonnen. Mooie jonge blonde vrouw, Hannah Spencer, de loodgieter en zo. Toen dacht je het volgende Groene Kamerlid, dat kan niet anders, dat is Zach Polanski. Maar wat er verkeerd ging, is dat die verkiezing samenviel met dus dat jaarcongres. En dat was belangrijk, want op dat jaarcongres nam de partij een motie aan waarin ze zei dat zionisme gelijk stond aan racisme. Dat was fantastisch omstreden. Dat heeft zoveel stof doen opwaaien, overal in de media en overal in de Britse politiek. Er was nog een amendement dat werd ingediend om het een beetje te verzachten. En dat amendement zei eigenlijk dat Britse Joden die synagoges bezoeken, die zijn niet racistisch. Want praktisch iedere synagoge hangt het recht aan van Israël op zelfbeschikking, op een eigen staat. Dus als je dan mensen die naar de synagoge gingen zouden bestempelen als racistisch, dat vonden heel veel mensen echt een stap te ver. Dus die discussie viel samen met de verkiezing voor die zetel van Keir Starmer. Dat is één ding. Een ander ding is dat de leider, Zach Polensky, het liet afweten. Want hij was te druk met campagne voeren. Dus terwijl zijn partij de belangrijkste week van het jaar bijeenkomt om al die moties te bespreken, laat de leider het afweten. En niet alleen neemt hij geen deel aan die discussie, maar hij stemt ook niet. Dus die hele discussie die draait eigenlijk letterlijk om hem heen. Ja. Het gaat allemaal om hem heen, terwijl hij niet aanwezig is. Dus je begrijpt de enorme ophef, want heel veel van de Groene Partij fractieleden, ik geloof dat de Groene Partij maar 5 fractieleden, Kamerleden heeft. Die waren 4 daarvan waren tegen. Die mensen hebben een overwicht op de partij, maar er werd niet naar geluisterd. De partij voelde echt alsof het zoekende was, en alsof het heel graag gewild had natuurlijk, dat de leider of een compromis vond of een hele duidelijke uitspraak deed van het een of het ander. Dus Het is niet gebeurd.
1: Nee.
7: Het is niet gebeurd. En hij hangt er nou een beetje bij. Weet je, Conor, het deed me erg denken aan de tijden van Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn was toen een nieuwe leider van de Labour-partij. Een oud Kamerlid, in alle opzichten oud. Hij ging al lang mee, dus was oud in jaren. Maar ook sinds dag en nacht actief in de Labour-partij. Heel lang, decennia lang, was hij al Labour-Kamerlid. Altijd links, hard links. Hij was heel principieel, heel fervent, pro-Palestijns, decennia lang, lang voor Gaza, 7 oktober 2023, trok hij al linkse jonge leden aan. Onder zijn leiderschap werd de Labour-partij de grootste politieke partij van Europa. Ik geloof dat ze iets van 500.000, een half miljoen leden hadden.
1: Ja.
7: Dat was geweldig. En toen waren er verkiezingen in Groot-Brittannië en zonk Labour zonder spoor. Verdronk helemaal in de verkiezingen, want de leden droegen Jeremy Corbyn op handen. Ik weet nog, zijn naam werd gescandeerd op popfestivals,
1: ja,
7: als Glastonbury.
1: Glastonbury, ja.
7: Hey, Jeremy Corbyn. Ja. Iedereen zong dat. Iedereen was weg van die man. Maar de kiezers dus niet.
1: Nee.
7: De kiezers vonden Corbyn te negatief over Groot-Brittannië, te anti-Brits, ook antisemitisch. Want onder Corbyn nam het antisemitisme in zijn eigen partij heel erg toe. Dat zei hij zelf ook. Maar hij deed daar niets aan. Hij liet het alleen maar verergeren, groter worden. En nogmaals, dat was allemaal voor de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober... en voor die Israëlitische bombardementen in Gaza. En dit, eerlijk gezegd, doet mij daar erg aan denken.
1: Ja.
7: Alsof de geschiedenis zich herhaalt. Want sinds Zak Polensky hoor je de Groene Partij hier, de Greens, ook heel weinig zeggen over groene dingen, over groene zaken. Het milieu, klimaatcrisis, is eigenlijk ondergesneeuwd onder de pro-Palestijnse gemoederen.
1: Ja, en daar kun je natuurlijk, en dat deden ze door een fermer standpunt in te nemen in de discussie over wat Engeland moet doen, wat het Verenigd Koninkrijk moet doen ten opzichte van Gaza. Kun je heel veel stemmen winnen, want er zijn een hoop mensen die zich verweest voelen bij andere partijen en hun stem die zich niet gehoord voelen. Maar de stap om dan vervolgens naar deze motie te gaan is eigenlijk je eigen hand, om het zo te zeggen, maar overspelen. Hè? Want zelfs binnen de Groene Partij is dat een veel te controversieel standpunt eigenlijk.
7: Niet alleen dat, maar het Palestina-debat is nu een dominante discussie binnen de Groene Partij. En de reden is, minder dan 1% van de leden heeft hiervoor, voor Zionisme is racisme, heeft daarvoor gestemd. Maar het probleem is dat partijen als de Groene Partij fantastisch transparant zijn en heel democratisch zijn. Dat wil zeggen dat statuten, de regels, het beleid wordt gemaakt door de leden die tijdens zo'n jaarvergadering aanwezig zijn.
1: Ja.
7: Begrijp je? Dus de groene samenraapsel van klimaatactivisten, milieubeschermers uit de Britse middenklasse eigenlijk, met af en toe een linkse militant, is nu vooral, volgens sommigen, geïnfiltreerd. Ik weet niet of je dat moet zeggen, maar hier wordt de term entryism gebruikt. Maar wordt zeker nu gedomineerd door veel moslims, ook nogmaals hardlinkse militanten, en sociaal-conservatieve moslims met name. Dat vind ik ook interessant. Hoe dat samenraapsel van die klimaatactivisten, die vaak jong zijn, die vaak links zijn, die graag praten over onze verhouding over naar seks, gender en zo, hoe die door één deur kunnen met sociaal-conservatieve moslims, waarvan sommigen zelfs vinden dat je op scholen geen gemengde schoollokalen moet hebben.
1: Ja.
7: Dus jongens en meisjes, begrijp je?
1: Ja.
7: Dus hoe kunnen die door één deur? Ik heb geen idee. De Groenen waren een relatief brede partij, in ieder geval een zachtaardige partij, laat ik het zo zeggen. Nu voelt het veel meer extreem aan.
1: Ja.
7: En dat is ook gebeurd onder Jeremy Corbyn. En dat is daar dus niet goed afgelopen. Dus wat ik maar wil zeggen, Conor, is, ik weet niet wat jij denkt. Is dit een groene bubbel? Kan de Groene Partij zich herstellen? Of gaat ze nu aan de verdeeldheid van dat Zionisme is racisme motie... En aan die interne tegenstrijdigheden ten onder? Is dit het einde van het leiderschap van Zak Polensky? Want natuurlijk werd geroepen om zijn hoofd, ook door mensen binnen de partij. Zeker is dat de Groenen nu fantastisch verdeeld zijn... en niemand stemt op een verdeelde partij.
1: Nee. Nou ja, wat vanaf deze kant eigenlijk vooral opvalt... is het heeft iets wat veel jongere partijen, opkomende partijen hebben. Ze gaan eigenlijk een beetje... het is gewoon groeipijn, hè? Ze zijn ineens... Ja, zijn ze, komen ze in de buurt van de macht... En op dat moment dan zijn afspraken, statuten, regels... de manier waarop die partij werkte en goed functioneerde... die zijn gewoon niet meer toereikend. Dat is ook wat Polensky in de krant, in The Guardian geloof ik... die schreef een ingezonden stuk waarin hij eigenlijk pleit... voor een hervorming van de partij om precies dit soort dingen tegen te gaan. Dat je dus niet door minderheid... Want ja, je kan het je ook bijna niet voorstellen. Kijk, de Conservatieve Partij gaan we het zo over hebben. Hè, maar een motie als deze zou bij de Conservatieve Partij... gewoon nooit op tafel komen. Dus, ben jij gek, daar gaan we niet over stemmen. Want dat gaat ons niet verder brengen. Maar tegelijkertijd vraag ik me af of hij spreekt dan de wens uit om de partij te hervormen. Maar gaat hem dat wel lukken? Want dan moet hij toch weer eigenlijk langs door dezelfde hoepels springen die hem nu in deze situatie gebracht hebben.
7: Ja, ik weet het niet. Kijk, nogmaals, het ligt eraan hoe. Want er zijn anderen in de partij, natuurlijk, de Kamerleden, die heel graag, die worden toch vaak gezien als. De zwaargewichten van de politieke partij, hè, de fractie, ook al zijn het er maar een paar. Maar die hebben vaak toch veel pap in de melk te brokkelen. Dus ik denk dat zij zullen proberen om inderdaad de statuten te herschrijven. Zodat in ieder geval het niet meer mogelijk is dat minder dan de helft van 1% van de leden... de moties en de politiek en het beleid van de partij kunnen bepalen. Of dat er doorkomt, weet ik niet. Dat is een discussie die echt de partij moet voeren. Zeker weten, wat ik zeker weet wel, en daar is de partij in verenigd... dat als je leider bij zo'n cruciaal debat niet komt opdagen... dat hij gewoon zich niet laat zien, dat hij niet meedoet... dat hij zijn mond niet open doet. Dat is toch een beetje als een generaal die bij een veldslag in zijn tent blijft zitten, snap je? Ja, die laat het afweten. Ja. Dat kan niet anders. Dat is onacceptabel. En het is ook dom. Het is ook dom. Hij heeft gewoon niet over die zaak nagedacht. Want toen hij, misschien heeft hij dat wel gedaan... maar hij is behoorlijk wel bespraakt. Hij kan goed uit zijn woorden komen. Hij is goed hoor, qua communiceren, die Polensky. Maar toen hem gevraagd werd in interviews daarna... of Israël recht had op bestaan... ja, toen mompelde hij ook maar weer wat. Snap je?
1: Ja, terwijl ik las ook commentaren
7: die eigenlijk heel eenvoudig is.
1: Ja, ik las ook al commentaren die stelden dat Polensky eigenlijk gewoon de boel aan het duiken was. Hè, dat hij zei van ja, ik ben nu bezig met deze campagne. En omdat ik bezig ben met de campagne, kan ik me niet uitspreken voor of tegen deze motie.
7: Ja.
1: Omdat hij eigenlijk gewoon de boel. Misschien dat hij allebei de kampen aan zijn zijde wilde houden. Maar
7: tuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk geen.
7: Maar dan
1: geen
7: moet hij
1: doen.
7: Dat. Nee, dat is geen doen. En dan moet je zeggen, nou, dan schortte de campagne op.
1: Ja.
7: De verkiezingen waren, ik geloof, de dag daarna in dat ene kiezerstrik. Dus niet handig. Maar nogmaals, de interviews met Polensky daarna deden mij vermoeden dat hij bleef schipperen en dat hij niet duidelijk was. En als leider moet je erg duidelijk zijn.
1: Cammy Bedenok is de captain, de coach en de eigenaar van de Conservatieve Partij. Dat zei de leider van de Tory zelf na afloop van de partijconferentie in Birmingham. Bedenok heeft alle macht in de partij naar zich toe getrokken. Maar hoeveel macht heeft die partij nog? In de peilingen bungelen ze nog steeds op de derde plaats. Maar Bedenok zelf die is een stuk populairder. En ja, een populaire vrouw aan het hoofd van een impopulaire conservatieve partij, Lia. Het gaat weer niet lukken om een aflevering te maken zonder te refereren aan Maggie Thatcher, hè?
7: Thatcher, precies. Daar moest ik ook aan denken. Het kan gewoon niet anders. Het is zo'n cliché. Maar ze doet me ook heel erg aan Thatcher denken.
1: Ja.
7: Weet je wel, zijn er niet veel vrouwelijke partijleiders. Nooit iemand geweest bij Labour. En de conservatieven natuurlijk wel. En B, haar stijl ook. En zoals je zegt, is nu veel en veel populairder bij haar partij. Want je zou zeggen, de Tories doen het nog steeds helemaal niet goed.
1: Nee.
7: Nadat gigantische verlies van 2 jaar geleden. Maar hey, de stemming in Birmingham was echt upbeat, optimistisch, ja, hoopvol, vrolijk. Huh? Hoezo? Maar je hebt gelijk. Thatcher is nooit weg geweest. En ik, nogmaals, ik wil het cliché graag vermijden, maar je ontkomt er gewoon niet aan. Haar stijl ook. De stijl van Kemi Badenoch ook. Weet je, het is echt Thatcheriaans. Ze heeft gigantisch veel zelfvertrouwen altijd gehad. Maar sinds ze 2 jaar geleden leider werd van de Conservatieve Partij, was ze toch zoekende naar een richting, begrijp je? Naar een duidelijke stijl. Ja. Nogmaals, ze was nooit onzeker, want ze is heel erg overtuigd van de eigen leiderschapskwaliteiten. Maar het was niet duidelijk waar ze voor stond en hoe ze dat voor het voetlicht kon brengen eigenlijk. Maar nu, zoals je zegt, ze zei zelf, hè, de partij is onder nieuw leiderschap, nieuw bestuur, maar net als bij een voetbalclub die teleurstelt, zei ze, heb je een nieuwe eigenaar nodig, een nieuwe aanvoerder, een nieuwe trainer, en dat ben ik allemaal. Alsjeblieft. Dus ze is de hele partij.
8: Ja.
7: Ze is het beleid aan het veranderen en allemaal in haar stijl. He, ze is populair en ze kan het zich veroorloven, ja, want ze is populairder dan haar partij, net zoals Thatcher populairder was dan de partij. Ze doet het goed in kamerdebatten. Nogmaals, de afgelopen 2 jaar moest ze even zoeken hoe ze dat allemaal deed. En ze liet het nogal eens afweten. Maar ze is echt, zoals ze zeggen, gegroeid in de leiderschap. En de leden van de partij die vinden er helemaal geweldig. Dus zij is echt verantwoordelijk voor de blije stemming in de partij. Op een gegeven moment, ik wist niet meer precies wanneer, maar ik geloof dat ze het podium opkwam om te spreken. En toen riep iedereen ook, Kemi, Kemi, Kemi. Ze wordt echt op handen gedragen door de activisten. Iedereen weet ook wie ze is. 90% van de kiezers, zag ik laatst ergens, 90% van Britse kiezers weet wie Kemi Badenoch is.
8: Dat doet je goed.
7: Tuurlijk. Dan heb je de helft van de strijd eigenlijk al gewonnen. En ze is dominant omdat, hoor ik ook een Kamerlid zeggen, anoniem natuurlijk, mensen een beetje bang voor haar zijn. You bet. Geloof
8: maar. Ik snap
7: maar,
8: het wel een beetje. Ik vind haar heel streng.
7: Ze is heel streng. Ze is erg overtuigd van haar eigen positie. Ze is Thatcheriaans in dat beleid in zoverre dat ze, dat hoorde je haar ook regelmatig zeggen in interviews en tijdens het partijcongres, dat het grote probleem van het Verenigd Koninkrijk is dat wij geen geld meer hebben. Nou ja, dat klopt. En dat deed me erg denken aan de Great Margaret, hè, die ook zei, die ook iedere keer de manier van uitgeven voor een staat vergeleek met een huishoudportemonnee. Als die leeg is, dan ga je niet lenen. Dan geef je gewoon niet meer uit. Mm. Leven zonder lenen is wat Thatcher wilde. Alleen uitgeven wat je hebt. Schulden afbetalen. Groei stimuleren met bezuinigingen. Met belastingverlaging. Minder regels. Het makkelijker maken om te kunnen investeren en om bedrijven te laten groeien. Ik bedoel, waar hebben we dat eerder gehoord?
8: Was dat ook een beetje de teneur van haar speech? Je moest natuurlijk een week na Burnham. En dat lijkt mij zelf niet zo'n comfortabele positie. Hè? Want Burnham die deed het zo goed dat echt zelfs de grootste critici van Labour zeiden, dit is een historische speech. En hij heeft eigenlijk zijn hele partij weer wat glans gegeven. Hoe was de speech van Badenoch?
7: Ja, goed. Was goed. Niet baanbrekend. Wat mij betreft nogmaals te veel clichés. Maar ze heeft wel een hele duidelijke positie aangegeven. En dat was wel voor het eerst, en dat vond ik wel interessant. Bijvoorbeeld stevige aanvallen op rechts, op ja, extreem rechts. Nigel Farage moest het echt ontgelden. En zijn, weet je, een beetje slachtofferachtige cultuur, hè, met migranten overal de schuld van geven en zo. Dat is voor haar te simplistisch. Die kant heeft ze ook om hele opportunistische politieke redenen van zich afgeschoven. Dus een pact, zou je nu concluderen, tussen de conservatieven en reform, waar heel veel mensen voor pleiten op rechts, hè, in de aanloop ja, naar volgende verkiezingen, dat pact lijkt absoluut uitgesloten.
8: Ja, dat is wel en best snel gegaan nog. Hè? Want vorig jaar ja, hadden we het nog ja, over. Ja. Er was Nigel Farage te gast, er werd nog met hem gedanst, geloof ik.
7: Nou, maar sindsdien, het is heel snel gegaan.
8: Ja.
7: Als je een jaar geleden kijkt naar wie er op kop lag, dan was dat heel duidelijk Nigel Farage. In een peiling vandaag, oké, maar weer één peiling, maar ik hou ze wel allemaal bij, staat hij op de derde plaats, begrijp je?
8: Ja.
7: Hij is geen koploper. En de Burnham Bounce, dus Burnham die inderdaad de Leeuwpartij weer naar voren gestoten heeft, dat is nog steeds zo, al de hele zomer door is dat zo, dat Labour dankzij Burnham bovenaan staan. Nogmaals, gaat niet blijven. Maar voorlopig is echt de tendens dat Farage gepiekt heeft.
8: Ja.
7: Zie onze vorige afleveringen. En gepiekt blijft zijn, begrijp je? Dus hij gaat die achterstand, er is geen peiling, er is niks dat erop duidt dat Farage die achterstand gaat inhalen. Dus vandaar inderdaad dat er lang gesproken werd, zeker binnen conservatieve kringen, ook wel een beetje bij de kringen van Reform, over een mogelijke samengaan om electorale redenen tussen de conservatieven en Farage.
8: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door, want ja, daar zijn we nooit door de tijd heen. Dat bepalen we helemaal zelf. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Kom bij de club.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: them as close to our heart as possible.
1: Right.
0: So I think there are less things that are really dependent on these things. Of course, if you go to our websites, if you go to our customer take-up sites, yeah, some of them are more cloud-related. They're dependent on different technologies. Mm. But if you look at the essence of what we do as a netco or network operator in
1: being connected,
0: then I would say it's very little that we rely on foreign components to actually do that.
1: Thank you so much for sharing them with us. Thomas Helbo, CTO at VodafoneZiggo.
0: Thank you.
1: Tot zover voor nu, maar luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt. En dan hoor je elke donderdag ook Ben en mij over wat er verder speelt in de wereld van tech. En nou, er speelt nogal wat zoals je hebt gehoord. Dus luister hem vooral. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij, hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met massa en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van een tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En Talpa haalt het roddelprogramma Buzz van Net5 van de buis. Het programma kampt al sinds de start met extreem lage kijkcijfers. Ook al worden fragmenten uit het programma wel goed bekeken op social media. Volgende week vrijdag is de laatste uitzending. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
7: Klanten die niet kunnen betalen. Vrijwilligers zonder salaris. En een financier die vooral impact wil zien. Dat is in de kern waar een sociaal businessmodel opgebouwd is. Tja, probeer daar maar eens een gezond bedrijf van te maken. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen. Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Martijn Tiemens van het Oranje Fonds en Dini van Tijl van De Mentalent. Over sociale businessmodellen dus. Welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn.
8: Dankjewel.
7: Matthijs, we beginnen even bij jou. De vraag die wij elke gast stellen aan het begin van onze show. Welk probleem los jij op voor jouw klanten?
9: Ja, dat is op zich een hele interessante vraag, want wij hebben een hele rare klant als Oranje Fonds. Dat is eigenlijk iedereen die iets voor een ander doet. En dat zijn dus sociale initiatieven, zoals de Mentalent. Maar dat zijn ook particulieren die meedoen aan onze campagnes. Denk aan Burendag en Aldoet. Maar het kunnen zelfs ook grote gevers zijn die graag hun geld voor de samenleving willen inzetten. Dus brede klantgroep. En eigenlijk ook een rare klant, omdat ja. Zij komen bij ons en zij willen heel graag geld. En wij geven dat, maar dat is een beetje een omgekeerde klantrelatie. ze hebben eigenlijk ook niet zo heel veel te eisen als klant. En zij leveren eigenlijk een dienst voor ons. Dus zij komen, wij geven geld en uiteindelijk gaan zij de wereld verbeteren en niet wij als fonds.
10: Heb je nog, John?
7: Nou, probeer even alle knopen aan elkaar vast te maken.
9: Ja.
7: En het probleem waar zij, het probleem is dus geld.
9: Ja, dus deels inderdaad geld. De sociale initiatieven die willen graag iets gaan doen. En daar hebben ze vaak toch ook geld voor nodig. Het kan ook kennis zijn. Dat doen wij bijvoorbeeld door organisaties langdurig te begeleiden. We doen ook lobby en pleitbezorging. Juist om sociale initiatieven beter te positioneren. Het kan ook een podium bieden zijn. We hebben de Appeltjes van Oranje, waar we jaarlijks een sociaal ondernemer in het zonnetje zetten.
7: Want daar is het ook ooit begonnen, hè? 2002, voor de mensen die het nog weten. Het huwelijk, in februari was dat, geloof ik. Ik zat destijds in Australië, ik was aan het backpacken. Dus ik heb dat destijds een beetje gemist. Het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. En toen is het fonds opgericht. En we kennen jullie met name ook van de postcode loterij. Is dat overigens een eenzijdig beeld?
9: Het is misschien een beetje een eenzijdig beeld, maar we zijn natuurlijk heel trots op ons koninklijk paard. Het is inderdaad een huwelijkscadeau geweest. En voor wie een beetje kan rekenen, wij hebben volgend jaar ons 25-jarig jubileum. Met een groot feest in het Gelderdom, waar zij ook bij zullen zijn. Maar we zijn zeker niet alleen afhankelijk van hen en ook niet van onze grootste financier, de Postcode Loterij.
7: Want Patrick, jij stelt, het Oranje Fonds is toch eigenlijk vooral een durfinvesteerder voor sociale initiatieven.
3: Ja, dat durf ik wel te zeggen. Dus er zijn denk ik wel 4 redenen voor aan te voeren. Dus 1, Oranje Fonds investeert in ideeën waarvan het succes nog niet vaststaat. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar sociale vernieuwers die kijken naar eenzaamheid, armoede of uitsluiting. Dat laatste thema bij jou wel bekend, denk John. Dan zie je dat zij daar
7: beste, wel... Is dat ook... Valt dat ook in deze categorie?
9: Ja, kan, ja.
7: Zeker, oké. Okay.
3: Dus dat is 1.2. Het financiert niet alleen de start, maar ook de groei. Dus het fonds helpt eigenlijk ook de bestaande initiatieven die die aanpak dan willen verbeteren. Het derde is dat het investeert meer dan alleen geld. Dus er worden ook partijen ingeschakeld als het gaat om kennis, advies, netwerken en zichtbaarheid en programma. En het laatste is, het zoekt ook maatschappelijk impact op schaal. Dus de ambitie is niet alleen maar een lokaal project te helpen, maar kijken dat je dat ook kunt opschalen en dat er uiteindelijk minder financiering daarvoor nodig is. Dus als je eigenlijk zo naar kijkt, dan is het eigenlijk gewoon een durfkapitalist.
7: En jullie steken zo ongeveer 30 miljoen per jaar in allerlei sociale initiatieven, van klein tot heel groot. Heb je een aantal bekende voorbeelden?
9: Ja, genoeg. Je kan denken aan een voedselbank. Je kan denken aan Resto van Harte, een stichting Present. Een stichting Jarige Job is ooit bij ons begonnen. Maar ook een Newbies, die mensen met een vluchtachtergrond begeleidt. Of een Social Debt-programma deelnemer, die jongeren met kleine schulden helpt. Ja, het zijn er velen.
7: Zo'n sociaal businessmodel, Patrick, en ook Matthijs, ik kijk jullie allebei even aan. Waar zit nou het grote verschil met een regulier commercieel bedrijf dat toch vooral winst moet maken?
3: Ja, ik denk voornamelijk het verschil is dat het een multi-sided platform is in het Engels. En dat bedoelen we eigenlijk zeg maar een platform met meervoudige kanten. Dus, en dat maakt het ook complex om te managen. Dus een voorbeeld. Je hebt in zo'n sociaal businessmodel vaak een hulpvrager die hulp nodig heeft. Die krijgt dan ook die hulp, maar die kan dat niet vaak voor betalen. Dus dat is 1 onderdeel. Het andere onderdeel is dat er vaak vrijwilligers heel veel tijd en energie in willen stoppen. En die er niet voor betaald hoeven te worden. Die is niet altijd zo, maar het gaat veelal op. Ja, dan is de vraag, wie gaat er dan uiteindelijk dat betalen? Dus dan heb je daar verschillende mogelijkheden. Dat kan zeg maar een gemeente zijn, maar een fonds of een bepaalde subsidie. Maar die zijn allemaal, die klantsegmenten, afhankelijk van elkaar. Dus je kunt niet zonder die vrijwilligers. Je kunt niet zonder die hulpvraagers natuurlijk. En je kunt ook niet zonder die subsidie. En dat maakt wel dat als je ondernemer bent in zo'n sociaal businessmodel...
7: Best ingewikkeld.
3: Zo, dat is wel ingewikkeld.
7: Dus een bedrijf runnen waarbij je klanten vaak niet kunnen betalen... je mensen gratis werken. Ja, dat klinkt als een gegarandeerd faillissement, Matthijs.
9: Nou, dat denk ik zeker niet. Ik denk dat sociale ondernemingen ook heel succesvol kunnen zijn. Maar ingewikkeld is het wel. En vooral die balans vinden. Dus ergens is het super hybride. Dat biedt ook kansen. Dat is ook eigenlijk een beetje risk mitigation. En aan de andere kant, je hebt zo ontzettend veel stakeholders om rekening mee te houden. Ja, waar stop je je energie in? Dus je kan ook snel afglijden. Maar goed, wat wij in ons groeiprogramma doen, wat eigenlijk ons langdurige programma is voor sociaal onderneming, is ook wel zoeken van wie kan uiteindelijk een klant zijn. En wel weg te bewegen van subsidies naar bijvoorbeeld inkooprelaties.
7: Is dat inderdaad uiteindelijk het doel? Dat je die subsidiekraan helemaal kunt dichtdraaien en dat zo'n sociaal initiatief, zo'n social enterprise, dat het zichzelf kan bedruipen?
9: Ik denk niet dat elke sociaal onderneming daar naartoe kan groeien. Maar als je het schaalbaar wil maken, dan denk ik dat dat bijna voorwaardelijk is. Ja,
3: ja, je ziet dat dat heel erg moeilijk is, want er zit eigenlijk altijd zijn die 3 partijen betrokken. En er zit altijd een soort hefboom in dat je toch afhankelijk bent van vrijwilligers. Dus je kunt het wel optimaliseren, maar je kan misschien niet helemaal echt zonder.
7: Nee. Dini van Tuil van Dement Talent. Ook tijd om jou te introduceren. Jij bent zo'n sociaal initiatief.
8: Ja.
7: Businessmodel is grofweg zo. Mensen met dementie die vrijwilligerswerk doen in plaats van naar de dagbesteding gaan.
8: Mm-hmm.
7: Hoe is het begonnen en hoe werkt het?
1: Nou, het is eigenlijk 14 jaar geleden begonnen bij Joop en Leen. Twee mensen met dementie die eigenlijk zeiden, nou, we willen van nut zijn, we willen mee blijven doen, maar we willen inderdaad niet naar de traditionele dagbesteding. Ze zochten eigenlijk naar een alternatief. En in samenwerking met Staatsbosbeheer en ook met de zorggroep Apeldoorn zijn ze eigenlijk begonnen op de hei. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot groepen met mensen met dementie die dus elke dag de hei opgaan om ook echt daar het onderhoud te doen van. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat gedachtegoed heeft eigenlijk de laatste 10 jaar zo door Nederland heen gegaan. En het mooie is dat uiteindelijk VWS dus 4 jaar geleden heeft gezegd, wij zien hier de meerwaarde van in. De dementiezorg in Nederland is hartstikke duur. Dus op het moment dat we dat ook anders kunnen inrichten, dan gaat het zowel helpen als BV Nederland. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we luisteren naar wat hebben mensen met dementie nodig. En kunnen we hen helpen? Kunnen we die waarde weer terugbrengen in die samenleving? Dus zij hebben besloten uiteindelijk inderdaad via een projectfinanciering ons eigenlijk nu 4 jaar de subsidie te verlenen. En dat is wel echt een opstartsubsidie om ervoor te zorgen dat we dit gedachtegoed eigenlijk kunnen gaan bestendigen in de stichting op dit moment. En eigenlijk zo kunnen gaan uitbouwen dat we in heel Nederland vrijwilligerswerk kunnen normaliseren voor deze kwetsbare groep.
7: Ja, je zegt een stichting, maar is dit nou, hebben we het nu over bedrijven of hebben we het over stichtingen?
1: Nou ja, ik zie het eigenlijk als beide, want een stichting is gewoon een bedrijf. Het is een vorm waarin je kiest dat je niet voor winst gaat in Nederland. Dus elke euro die erin gaat, moet je ook weer goed en nuttig besteden. Maar je kan wel degelijk een gezonde stichting opzetten.
7: Ja, en een gezonde stichting is afhankelijk, althans jullie zijn afhankelijk van subsidies.
1: Ja.
7: Maar ik zei het net ook tegen Matthijs, je wilt uiteindelijk toch dat er ook andere inkomstenbronnen zijn.
1: Zeker.
7: Daar zijn jullie al wel mee volop mee aan de slag, toch?
1: Absoluut. Ja, we hebben nu echt een mix van financieringsvormen. Dus enerzijds hebben we inderdaad gewoon de subsidies die we vanuit VWS krijgen, maar ook van hele mooie particuliere fondsen. Denk bijvoorbeeld aan het Meester Roelsenfonds bijvoorbeeld.
7: Maar dat is nog steeds een subsidie.
1: Dat is steeds een subsidie, ja, zeker. En we hebben nu ook afspraken met zorgkantoren. Denk bijvoorbeeld aan VGZ, maar ook aan Zilveren Kruis. Die op dit moment besluiten eigenlijk om een deel van hun geld te financieren in projecten, om dat echt in de regio te kunnen implementeren. En heel belangrijk, we zijn nu het model met hulp ook van het Oranje Fonds aan het doorontwikkelen. Dat heet het model Anderen in staat stellen. En dat is eigenlijk we zien het eigenlijk als een dienstenpakket die wij nu aan gemeentes verkopen om ervoor te zorgen dat zij dus zelf die implementatie gaan doen, het zelf kunnen doen en dat het ook voortgezet wordt voor in de toekomst.
3: Ja, kijk, John, ik zie jou denken dat je zegt van nee, het gaat over subsidie, maar dat betekent dat je als gemeente of als een fonds ook in die businessmodellen van die verschillende groeibedrijven die bij het Oranje Fonds zitten heel duidelijk moet kunnen vertellen wat die propositie dan is.
1: Ja.
3: Want in feite ben je een fonds en je hebt middelen en je wilt een bepaalde maatschappelijke impact maken. En dan is eigenlijk de Oranje Fonds, zeg maar, met een aantal winkeltjes en etalages staat in welke opties dat zijn. En dat is ook een businessmodel. Waar het alleen daarnaast die afhankelijkheden van die verschillende klantsegmenten moeilijk maakt, is dat je hier ook een knijterduidelijke purpose en visieverhaal moet hebben.
1: Ja.
3: Want je moet bij elk van die partijen, of het nou vrijwilligers zijn of dat het fondsen zijn, heel duidelijk hebben waar je voor staat en waarom je dat doet. Want daar moet iemand meer dan gemiddeld zijn nek om draaien, dat hij denkt, oh, maar daar wil ik eigenlijk wel tijd en aandacht aan besteden.
7: Dus als ik een sociale enterprise wil starten met als visie, ik wil dat het in de buurt gezelliger wordt. Is dat concreet genoeg of blijft dat dan te vaag?
3: Nee, dat is wel heel vaag. Alleen wat we vaak merken is met de sociale ondernemers dat het de antwoorden liggen er eigenlijk allemaal al. Want bijvoorbeeld bedien je ook dat je weet welke mensen je helpt en die kunnen jou dat ook precies vertellen. Alleen je moet dan zorgen dat je dat woordje gezellig of weerbaarheid dat helemaal kunt verdiepen tot wat dat eigenlijk echt betekent. En dan maak je het van wat vaag en abstract. Veel meer van, hoe hebben jullie het dan gedaan? Wat maakt die buurt gezellig? Wat maakt dat die verbinding is gekomen? Welke stappen zijn er voor nodig? Zijn het de 7 of 8 of 9 die een andere buurt weer kunnen helpen?
7: En Dini, op welke schaal doen jullie dit inmiddels?
1: Wij doen het landelijk op dit moment. Dus we hebben echt een landelijk platform met de hulp van NL voor elkaar.
7: Met hoeveel klanten?
1: Op dit moment zitten we rond de 600 klanten.
7: Ja, en wel nog grotendeels afhankelijk van subsidie. Maar ik kan mij voorstellen, als jij mensen met dementie een bepaalde besteding kan aanbieden, dat ook voordelen heeft voor het zorgtraject. En daar komt misschien dan ook wel weer een verzekeraar om de hoek kijken.
1: Zeker. We hebben met PwC ook eigenlijk een business case laten maken, waarin we dus kunnen voorspellen wat de waarde is. Dus op het moment dat we 50.000 mensen helpen, kunnen we 400 miljoen per jaar besparen.
7: Zo.
1: En dat zit dus voornamelijk in het feit dat we eigenlijk mensen actiever houden. Dus mensen hebben minder thuiszorg nodig, gaan minder vaak naar de huisarts. Maar eigenlijk die uitstel naar het verpleeghuis, dat is eigenlijk waar we de grootste winst ook hebben. Los even van de menselijke waarde. Want mensen voelen zich ook beter, blijven actiever en gezonder. Dat geldt trouwens ook voor de naasten. Ja, en in dit model is natuurlijk ook de reden dat vanuit VWS we ook gekoppeld zijn naar Nationale Dementiestrategie. Daar worden gewoon per jaar miljarden uitgetrokken, hè, om mensen met dementie goed te helpen. Maar dat betekent ook dat in dit geval de zorgkantoren die de verpleeghuizen financieren, die zeggen, hey, wij vinden dit zo interessant. Wij durven wel in het voorportaal te gaan investeren. Dus wij zorgen ook nu op dit moment voor een systeemverandering, om ervoor te zorgen dat geld eigenlijk aan de achterkant naar de gemeentes toe gaat, om ons vervolgens te kunnen financieren. En dat is wel echt een systeemwijziging die nodig is om eigenlijk die structurele kant te kunnen gaan doen. En dat is dat kost een hoop energie, kan ik je zeggen.
3: Ja, want John, we hebben natuurlijk ook vaak over de tam sam som, hè, van hoe groot is de markt. En hier kun je dan eigenlijk wel kijken dat je zegt, hey, die dementie, die zorg, hoe groot is die markt nou eigenlijk? En wat zijn bedrijven dan daarvoor bereid te betalen? Ja, en dan treed je daarop als een start-up scale-up. En dan heb je dan ook je rol binnen.
7: Ja. En Matthijs, dit is wel eigenlijk zoals het zou moeten. Hè? Dus je hebt een hele duidelijke why. En het levert uiteindelijk ook iets op. En je kunt, doordat je in dit geval zorgkosten bespaart, kun je dus ook een andere partij, in dit geval de verzekeraars, aanhaken om een deel van die rekensom, hè, van die kosten op te pakken.
9: Dat is zeker waar. En het is altijd wel lastig om die maatschappelijke baten dan inderdaad ook gefinancierd te krijgen.
7: Oké. Okay. Want ja, je begint erbij te precies lachen, ja, dat dit zijn stroperige trajecten.
9: Ja, nou, kijk Dini ook eventjes aan. Maar ja, nee, zeker. Ik denk dat dat heel veel tijd kost en veel overtuigingskracht vraagt. Maar uiteindelijk doen we het ook voor maatschappelijke impact. En het kan.
1: Misschien, ik wil wel graag aanvullen dat het is ook zo makkelijk, hè, om weer naar die zorgverzekeraar te kijken, want die voel ik dan alweer in mijn nek hijgen. Of naar VWS. Maar ik vind ook dat we ook als maatschappij moeten kijken, waar vinden wij nou eigenlijk waar dit onderdeel van is. En onderdeel van het businessmodel is ook dat ik niet voornemens ben om een heel groot model op te tuigen waar heel veel geld doorheen moet. Mijn vraag is ook oprecht, in hoeverre kan de gemeenschap dit al oplossen? Dus zijn er ook andere modellen waarbij je aan de ene kant ook vrijwilligers hebt die een deel kunnen doen? We zullen een deel echt voor professioneel een netwerk moeten bouwen. Hè, dus dan gaan we veel meer kijken naar zorgzame buurten, hoe kan de gemeenschap dit oppakken? En dan zou het zomaar kunnen zijn dat deze hele mooie missie helemaal niet meer via die zorgas gaat, wat eigenlijk niet mijn voorkeur heeft. Maar dat we het eigenlijk via de andere kant in die samenleving laten landen, wat en het uiteindelijk minder geld kost met meeste impact. En dat is ook wel, denk ik, wat heel belangrijk is voor sociaal ondernemers, dat je echt nadenkt over, ja, je bouwt een bedrijf, maar denk ook naar hoeveel geld heb je nou echt daadwerkelijk nodig? En ook je eigen bestaansrecht. Ik ben niet voornemens om de stichting in de lucht te houden, omdat ik dat graag wil. Hè? Dus op een gegeven moment een eindpunt dat ik denk, we hebben het genormaliseerd, en dan heffen we de stichting op, want dan komt er een nieuwe uitdaging. En dat is ook wel wat ik graag wil laten horen hier, dat je ook op die manier ook kan ondernemen. En denk heel waardevol is.
7: Jezelf overbodig maken.
1: Eigenlijk wel, ja.
7: Sociale businessmodellen. Daarover gaat het in deze aflevering van de baanbrekende businessmodellen. Zometeen meer, maar eerst even dit. Elke vrijdag gaat het in onze update over start-ups, technologie en baanbrekende businessmodellen. Met deze keer in de studio Deborah Nas. En we spraken met haar over de personal agent.
8: Ja, er zitten een aantal eigenschappen aan wat een agent zo'n personal agent maakt. Hij onthoudt jou, ook over langere tijd. Hij heeft toegang tot allerlei apps en accounts. Hij kan zelfstandig handelen. En hij werkt ook door als je niet tegen hem praat. Dus in het verleden was het eigenlijk zo meer vraag-antwoord of vraag-taak. En ja, nu heb je een gesprek, geeft hem een aantal opdrachten, en hij kan zelfstandig handelen en zelfs nog andere agents aansturen.
7: Deborah Nas van de TU Delft. Haar hele bijdrage, zo'n 10 minuten, die hoor je in de update. En die vind je uiteraard in onze podcastfeed. Matthijs Tiemens, programma-adviseur bij het Oranje Fonds, is hier. En we praten met hem over sociale businessmodellen. Die draaien op hulpvragers, vrijwilligers en de financiers. En ook Dini van Tuyl van Dementalent is bij ons van de partij. En Dini, jij had het net over vrijwilligers. Ja, daarvan zou je ook kunnen zeggen dat zijn werknemers die gratis werk doen. Hoe hou je die vast?
1: Oh, dat is een hele belangrijke en ook een hele kostbare. Want uiteindelijk, ja,
10: belangrijkste, denk ik, vooral bij de vrijwilligers, dat zien wij ook voor de mensen die bij ons werken, is dat de waarde die zij leveren, dat is eigenlijk zo intrinsiek gemotiveerd. Dus je moet eigenlijk wat dat betreft echt kijken, wie is die vrijwilliger ook voor je? Wat wil diegene doen? Wat wil diegene betekenen? En hoe kan je ook diegene zoveel mogelijk in zijn waarde neerzetten? En dat is vaak meer dan even een vrijwilligersvergoeding. Dat is natuurlijk vaak een basis, maar het zit veel meer in dat iemand onderdeel is van een missie, dat hij weet waarom die bijdraagt. Wij hebben natuurlijk vrijwilligers met dementie. Nou, dat is ook een hele mooie groep. Maar wij hebben ook gezonde vrijwilligers die ook helpen met het ondersteunen hiervan. En bij beide telt eigenlijk, je ziet die mens, je ziet hun talent, en dat probeer je zo goed mogelijk in te zetten. Dat is eigenlijk...
7: Dus betekenis geven, waardering, goede begeleiding.
10: Ja.
7: Met name ook die mensen zonder dementie. Dus die mensen met dementie dus begeleiden. Maar ja, volgens mij heel Nederland breed heeft moeite met het vinden van vrijwilligers. Of het nu gaat bij sportverenigingen, collecteren, maar ook dit soort dingen.
10: Klopt. Ja, en dat is een trend die je natuurlijk sowieso ziet, landelijk. Ik denk wel, en dat zien we ook met de stichting, dat door de bekendheid die wij nu hebben, dat er ook veel mensen op ons afkomen. Die zeggen, joh, ik ben net gepensioneerd. Ik kom uit die zorgen. Dit is fantastisch, hè? Dit sluit precies aan op wat ik heel graag zou willen. We zijn er nu ook mee aan het experimenteren als stichting. Van, kunnen wij deze mensen ook inzetten in de begeleiding van mensen met dementie? Want aan de andere kant hebben we ook gewoon een hele grote groep met professionals die bij onze Dementalent leergang volgen. Eigenlijk een verkorte opleiding om dit te kunnen. Dus op dit moment doen we het wel met betaalde kracht in combinatie met vrijwilligers.
7: Matthijs, ook nog even over het Oranje Fonds aan zich. Durf investeren voor sociale initiatieven, zo vatte Patrick het samen. Hoe bepalen jullie waar jullie geld aan geven?
9: Dat is een goede vraag. Ik zal niet te veel richtlijnen gaan opsommen, want dan wordt het denk ik een heel saai gesprek. Maar we kijken sowieso naar verschillende inhoudelijke thema's en wat daarop veranderd moet worden. Dus we doen veel op gelijke kansen. We doen veel op armoede. We doen veel rondom informele zorg. En we kijken daar echt naar organisaties die ook altijd met vrijwilligers werken, om het bruggetje even te slaan. Juist die vrijwilligers mobiliseren is wel echt een heel belangrijk criterium van het Oranje Fonds.
7: Ja, en zit daar ook een einddatum aan? Of is het een eindeloze subsidiestroom die je kunt geven?
9: Nee, we doen zeker projectfinancieringen. Maar er moet inderdaad eigenlijk altijd wel een duurzame strategie zijn. Dus hoe kan ook een initiatief zich op termijn bestendigen? Ja,
7: want ik kan me voorstellen, subsidie is heel fijn, maar het kan ook een beetje verslavend werken.
9: Absoluut, ja. Je wil niet dat een organisatie er afhankelijk van wordt, maar het moet echt durfkapitaal blijven eigenlijk. Ja, en tegelijkertijd is het soms ook goed om als fonds ook wel wat langer met een organisatie op te lopen. En ze niet elke drie jaar weer van de klif te gooien als we stoppen als financier. Dus dat is ook een beetje een balans zoeken tussen wat meer projectfinanciering en organisatiefinanciering.
7: Maar stel nu, ik ben zo'n sociaal initiatief. Ik ben nog niet zo heel erg lang gestart. Ik luister naar deze aflevering. Ik denk, oh, kijk, even naar het Oranje Fonds, want daar is misschien nog wat geld. Hoe ga ik mijn huiswerk doen? Zo goed mogelijk dat jullie wellicht denken, nou, hier kunnen best een paar euro's naartoe.
9: Nou ja, zeker. Je kan altijd een aanvraag doen bij ons doorlopend. Dus ga zeker even naar de website en kijk op welke thema's wij actief zijn. En ik denk, het begint natuurlijk altijd gewoon bij een goed plan en impact willen maken. En als er gewoon een goed plan achter zit en je echt impact maakt voor de doelgroep, ja, dan zijn wij altijd enthousiast om te financieren.
7: Ja, dat gaat over het financiële gedeelte. Ja. Daarnaast helpen jullie ook met kennis en een netwerk. En daar zit ook een deel van in het zogeheten groeiprogramma. Ja. Je refereerde daar zojuist al even aan. Is dat een groeiprogramma, Patrick? Want jij bent daar ook zijdelings bij betrokken. Wat we ook bij incubators zien.
3: Ja, je kunt eigenlijk zien dat het een... je noemt het in de volksmond accelerator-programma's of versnellingsprogramma's. En eigenlijk de rode draad is dat je die ondernemers kunt helpen door peers bij elkaar aan tafel te zetten, maar ook gewoon een goede methode erachteraan te zetten, omdat je vanuit het Oranje Fonds ook wel weet waar de bottlenecks zitten. Dus bijvoorbeeld bij deze sociale businessmodel is dat wel net even een andere insteek. Maar je beoogt eigenlijk hetzelfde.
7: Ja, en dat doen jullie voor hoeveel bedrijven / stichtingen per jaar, Matthijs?
9: Ja, er zitten er nu 29 in ons programma.
7: Okay.
9: En dat is eigenlijk een driejarig programma. Dus het begint inderdaad bij incubation. Dus echt, wat is je idee, die valideren en kijken of het ook schaalbaar te maken is. En daarna gaan we met de organisatie aan de slag. Nou, hoe professionaliseer je dan? Wat heb je daarvoor nodig? Om vervolgens meer richting het schalen te gaan.
7: Eigenlijk alle instrumenten die je nodig hebt om een start-up ook succesvol
9: precies
7: te maken.
9: Denk aan goede HR voor vrijwilligers als voor medewerkers. Maar denk ook aan fiscaliteiten. Hè? Je belasting.
3: Ja, maar hier heb je dus strategie 3. Of... Dus je moet hier 3 klanten gaan zien te vinden. Dus zeg maar 1 die de hulpvraag nodig heeft. 2 de vrijwilliger. En 3 degene
7: dat maakt
3: die...
7: Dat ingewikkeld. Ja, grappig. Je zegt net fiscaliteit. En we hebben net hiervoor hebben we de wekelijkse update met Deborah Nassen opgenomen. En toen ik vertelde dat jullie in de uitzending zouden komen, begon zij daar meteen over. Zij zit in de raad van adviseurs, denk ik, geloof ik, bij zo'n sociaal initiatief. Waarom fiscaliteit, BTW met name, waarom is dat zo ingewikkeld, Dini? Je begint te lachen.
9: Had je hierover willen praten, Dini?
10: Nee, zeker niet. Wat,
7: zou je het kunnen uitleggen zonder de luisteraars weg te jagen?
10: Nee, zeker. Ja, nee, wat natuurlijk heel ingewikkeld is, is op het moment dat je een stichting bent en je hebt dienstverlening, is natuurlijk de vraag welke diensten zijn BTW belast en welke niet.
7: Hmm.
10: En die onderscheidt ook in de hoeveelheid werkzaamheden je doet. En uiteindelijk is dat natuurlijk de verdeelsleutel waarmee je natuurlijk per kwartaal je BTW-aangifte doet. Ja, dat is gewoon niet zo makkelijk.
7: Nee.
10: Dus je moet eerst heel goed weten wat je verkoopt, wat je doet, wat wel of niet BTW belast is. Ook omdat je te maken hebt met subsidies, daar is vaak geen BTW aan de vraag. Maar je kan wel, omdat je iets weer verkoopt, ben je wel weer aansprakelijk daarvoor.
7: En jij bent daar inmiddels een expert.
10: Nou ja, we zijn er zo ver ingedoken. En ik heb mijn collega overigens ook, hoor. En natuurlijk ook wel met hulp van wat fiscalisten. Maar het is wel echt heel ingewikkeld.
3: Ja. John, bijvoorbeeld, als je als Dini zeg maar een waarde leeft van 100.000... en je moet dat zeg maar gaan factureren, dan komt er dus 20% bovenop. Maar daar kun je dus niet aftrekken.
10: Nee.
3: Dus je hebt eigenlijk 20% meer kosten.
10: Meer kosten,
3: en waarom is dat dan lastig voor een stichting? Omdat je sommige donaties die hebben dan die werken zonder tegenprestatie. Dus ben je geen BTW verschuldigd. Maar bij die BTW-activiteiten wel. Ja. Ja, wat betekent het voor het Oranje Fonds? Ja, dat is eigenlijk interessant voor het BIS-model. Want als Oranje Fonds ontvang je geld van donateurs en andere financiers. En zij kunnen wel kijken op welke manier je die BTW zou kunnen verrekenen.
7: Ja, misschien ook wel leuk om te vertellen. Ja, Deborah die wilde jouw telefoonnummer ook even hebben. Dus jij gaat binnenkort met haar.
10: Wij helpen elkaar graag.
7: Jullie helpen elkaar graag.
10: Zeker. Ja.
7: Dankjewel voor dit mooie voorbeeld. Dankjewel ook Matthijs Tiemens van het Oranje Fonds en Dini van Tijl van Dementalent. Voor mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger of misschien wel als donateur.
10: Zeker, jullie kunnen naar de website www.dementalent.nl.
7: Dementalent met 2 T's in het midden.
10: 1
7: T in het midden.
10: 1 T in het midden.
7: Heel goed, dementalent.nl dus. Dank jullie wel voor dit gesprek. En Patrick, wij zijn er volgende week weer. Wil je nou in de tussentijd meer afleveringen luisteren? Nou, check dan even ons podcastkanaal. Tot volgende keer. Dag.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in. Hij verkrachtte jarenlang zijn oppas. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, gelooft de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. Engeland betaalt ruim 20 miljoen euro aan Oekraïne om de kerncentrale van Tsjernobyl te repareren. Die raakte vorig jaar beschadigd door een aanval van een Russische drone. 40 jaar geleden was daar een enorme kernramp. Daarom staat er een beschermend schild om de kerncentrale. Het Griekse eiland Rhodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook de komende dag nog dicht. Er rijden geen bussen op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hartsmoussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. En die wedstrijd werd ook gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10, plaatselijk wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app
6: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
8: Lobbypanel. Hoeveel kopjes koffie worden er in de internationale achterkamertjes geconsumeerd om het internationaal strafhof te behoeden voor Amerikaanse sancties? En hoe kan een belangrijk rapport over hypotheekfraude maanden in een la blijven liggen? Dat en andere heel belangrijke vragen ga ik allemaal bespreken in het lobbypanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen op het snijvlak van publiek belang en private instellingen. En dat doe ik met Ankie van Wersch van Future Up.
9: Goedemorgen.
8: En Mark Harbers van Techniek Nederland.
10: Goedemorgen.
8: Goedemorgen allebei. Ja, we moeten er maar mee openen. Hè? De Ahold-ketens in Nederland, België en de VS die kampten van zondagmiddag tot gistermiddag met de cyberaanval. Legerschappen, teleurgestelde klanten als gevolg. Online was het bedrijf volledig onbereikbaar voor klanten eigenlijk. Bestellingen werden niet bezorgd. Distributiecentra lagen deels stil. Prijzen van aanbiedingen in de winkels klopten niet meer. En Albert Heijn topvrouw Margaret Verstede van Duin die zat gisteren bij talkshow Eva om tekst en uitleg te geven, maar daar kwam bar weinig uit.
11: Het zou een hek kunnen zijn, maar het kan ook iets anders zijn. Dus ik vind het niet verantwoord om dat nu te zeggen. Maar
12: nee, dat kan ik nu niet zeggen. Nee,
11: het over dagen of over maanden?
12: Ja, dat kunnen we niet zeggen. Nou, ik kan tot de onderzoek afgelopen is niet zeggen of iets gestolen is. Want als we niet alles hebben uitgezocht.
11: Oké, lijkt het erop dat er iets is gestolen?
12: Dat kan ik ook niet zeggen. Sorry dat ik het elke keer moet zeggen, maar totdat het onderzoek afgelopen is, dan kan ik daar gewoon niks over zeggen.
8: Laat ik de meest voor de hand liggende vraag maar stellen. Is het nou verstandig om de media op te zoeken zonder dat te kunnen zeggen?
9: Daar kan ik niks over zeggen. Ik denk dat het verstandig is de media op te zoeken, want de volledige radiostilte wat we bij Odido zagen, was het ook niet. Maar hier iets van mediatraining had geholpen. Want dan had je het gedraaid naar wat kan ik wel zeggen. En dat kwam zo weinig aan bod.
8: En wat hadden ze dan wel kunnen zeggen, Mark?
10: Nou ja, het is volkomen terecht dat je zegt, ik kan niks zeggen over waar justitie mee bezig is. Hè? Want je moet natuurlijk dat moet uitgezocht worden wat er aan de hand is. Maar besef je wat de vraag is van de mensen die kijken, en eigenlijk 18 miljoen Nederlanders, die willen eigenlijk 3 dingen weten. Ja, ze wilden ultiem weten, zijn mijn gegevens gestolen? Nou ja, oké, als je dat nog niet precies weet, zeg je dat niet. Maar het hele verdienmodel is natuurlijk ook dat je eigenlijk moet profiteren van bonuskortingen en dat je daardoor je boodschap boodschappenkar nog een beetje betaalbaar houdt. Dus zeg in ieder geval iets over wat je gaat doen met de bonuskortingen van deze week, of je die later vergoedt, de koopzegels, wat gebeurt er met die tegoeden. Want dat is gewoon essentieel in de huishoudportemonnee van mensen. En als je daar nou mee begint, dan wordt denk ik sneller geaccepteerd dat je over het grote IT-gebeuren en wat daar aan de hand is, dat je daar op dit moment nog niks over kunt zeggen.
8: Nu is het natuurlijk wel zo, Ankie.
9: Ja, nee, het interessante is dat juist op sociale media hebben ze het hier alleen maar over gehad. Dit is de effect op jou als boodschapper, klant. En het is inderdaad een gemiste kans. Dus ik ben het gewoon met je.